0: Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada, speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: In an historic first, President Trump hosted a UFC cage fight at the White House last night between President Trump and Chinese President Xi Jinping.
3: In de Ultimate Fighting Championship, nieuwe wereldorde voor zwaargewichten, traden aan in Washington deze week Donald Trump, 108 kilogram, en Xi Jinping, gewicht onbekend, voor een driedaagse rematch nadat Trump de vorige ronde in China, volgens de jury van Boekenstein en de Wijk, op punten verloor van Xi.
4: It's an extremely unusual event by the standards of Washington.
5: This was the first professional sporting event ever hosted at the White House. Two of the world's most powerful men gathering in Washington
6: continue to escalate across technology, national security, and the fight for global influence.
3: Zo klonk het kooigevecht bij het Witte Huis voor Trumps verjaardag afgelopen mei. En dat leverde een duidelijke winnaar op van de lichtgewichttitel. Wie er vandoor ging met de titel in de categorie zwaargewicht tussen China en de VS, bespreken we deze week bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met sinoloog en HCSS-onderzoeker Ardy Bouwers.
7: Hallo.
3: Wie, Ardy, beheerste de ring dit keer of zette effectieve druk of wist misschien een zuivere treffer te scoren in dit titanengevecht?
7: Het was heel veel buitenkant en heel mooi, een mooi toneelstuk waar Trump duidelijk heel veel aandacht aan had besteed. Maar ik denk dat Xi wel degene is die uiteindelijk toch redelijk heeft gekregen wat hij wil. En vanuit China is het echt belangrijk dat China wordt gezien als op gelijke hoogte met de Verenigde Staten. Als ik kijk naar het Volksdagblad van vanochtend, dan is de hele pagina gevuld met allemaal foto's van Trump en Xi.
3: Oh, dat wilde ik nog kijken. Is dat die Global Times? Of is dat weer andere?
7: Global Times is een beetje populairder, zeg maar. Ja. Dit is de Chineestalige Volkskrant van China. Ja. Daar staan 6 verschillende foto's op van dit bezoek. Waarbij het allerbelangrijkste is dat Xi en Trump continu naast elkaar staan op gelijke hoogte.
3: Mm-hmm.
7: En waarbij Xi dus duidelijk gepresenteerd wordt als China is even belangrijk als de Verenigde Staten.
8: Ja, misschien wel belangrijker. Want wat mij opviel is dat Trump eigenlijk hetzelfde doet nu naar Xi als Rutte naar Trump, namelijk slijmen.
3: Ja.
8: En dat doe je dus alleen maar als je ziet dat je
9: afhankelijk.
8: Sorry?
9: Afhankelijk bent.
8: Ja, als je afhankelijk bent.
9: Ja.
8: Dus in die zin denk ik dat misschien Xi wel een trapje hoger staat dan Trump op dit ogenblik. En dat het eigenlijk meer op een soort bescheidenheid duidt van Xi, om het er niet al te zeer in te wrijven.
3: Ik begreep ook dat hem ophalen vanaf het vliegveld door Trump zelf.
8: Dat is het ultieme slijmelarij.
7: Ja, zeer ongewoon, zeer ongebruikelijk. En Xi, je ziet niets aan zijn gezicht. Hij heeft een stalen gezicht, stalen uitdrukking. Het is mooi en het is groot. En ook daar was een foto van die ontvangst op het vliegveld. Maar hij laat niks zien. En wat dan op zich op nou, dus het Volksdagblad is één, maar Chinese sociale media zijn dan ook nog wel interessant. Die hadden onmiddellijk een foto van die flyover met wat natuurlijk een enorm lawaai maakt, waarbij Trump grimaste, dus echt zo door het geluid zijn gezicht vertrok.
9: Ja.
7: En Xi stond daar helemaal cool dat te ondergaan.
9: Ja.
7: En dat zat overal op Chinese sociale media.
9: Ja, dus het is, je moet wel goed kijken. Ik zag bijvoorbeeld ook bij het staatsdiner geciteerd, hè, dat Xi Jinping zei: de VS en China dienen zich te gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Waarop Trump dan terugsloeg met: president Xi en ik begrijpen dat we allebei verschillende systemen vertegenwoordigen, maar we zijn nog nooit zo goed met elkaar opgeschoten. Het is moeilijker te lezen dan een bokswedstrijd.
7: Jazeker. Ja. Wat Xi continu benadrukt in al zijn uitingen voor allerlei fora is: China staat voor stabiliteit. En dat blijkt ook uit deze uitspraak. We zijn voor stabiliteit, we zijn verantwoordelijk. We zijn een verantwoordelijke grootmacht. En jullie kunnen op ons bouwen. En dat laat hij hiermee ook zien.
8: Nou ja, het is wel pro-Tusi die dat is.
10: Ja, precies, daar begon hij weer over. En dat betekent natuurlijk, als je voor die Tusi dus val begint, ja, dan zou Amerika dus in verval zijn. Dus China in opkomst. Dat is eigenlijk niet zo vlijend voor
8: Trump. Nee, helemaal niet.
9: En de val is dan dat de neergaande supermacht een oorlog start tegen de opkomende.
8: Exact, ja, maar ik denk dat Trump dat helemaal niet in de gaten heeft. Want het is een veel te moeilijk woord. Het is ook nog Grieks, dus niet Amerikaans.
10: Ik denk dat hij dat totaal niet in de gaten heeft.
7: Nee, sterker nog, bij een recent gesprek, niet tussen Trump en Xi, maar tussen wat ondergeschikten, stonden ze onder een kalligrafie waarop stond: het oosten komt op. Dus dat is ook iets wat eigenlijk altijd op allerlei manieren naar boven komt. En ook bij het vorige bezoek had Xi het al over die Thucydides trap.
9: Ja.
7: Hij vindt het prettig om daarmee.
8: Het is een Amerikaanse vinding. Althans, niet die trap, maar de hele uitdrukking en het discours is Amerikaans. Graham Allison is daar volgens mij mee begonnen van Harvard. Ik vond het wel grappig. Maar dus we hebben een hele hoop gedoe gezien.
10: Ja.
8: Het ene klonk nog prachtiger en zag er nog mooier uit dan het andere.
9: Ja.
8: Maar er is volgens mij maar 90 minuten echt gesproken met elkaar. Waar duidt dat nou op, denk je?
7: Ik denk dat de verwachtingen aan beide kanten niet zo hoog gespannen waren dat er concrete uitkomsten zouden zijn. En dat het bezoek, het plaatsvinden van het bezoek en alle mooie beelden eromheen, dat die belangrijker zijn dan de inhoud. En
8: maar wat wil je daar dan mee uitstralen? Wat wil je dan daarmee zeggen?
7: Vanuit China denk ik dat het belangrijk is om te laten zien dat er gesprekken zijn en dat het niet, als het meezit, niet weer zo uit de klauwen loopt als het een tijd geleden uit de klauwen liep door alle tarieven van Trump. Waarbij Trump met tarieven kwam, China met nog weer, dat ging over troeven, en Trump weer verder en China ook. Dus het proberen te bouwen aan communicatiekanalen, dat is eigenlijk iets wat, iets wat Xi ook zei.
8: Er zijn ook wel afspraken.
7: Daar zijn wat afspraken over.
8: Maar ook met de militairen die dan iets meer met elkaar moeten gaan communiceren. Ja. Maar ook, nou ja, wel vaag hoor.
7: Heel vaag. Mm. Alles is vaag, klopt. 100.000 Amerikaanse studenten zijn welkom in China in de komende 5 jaar.
10: Ja. Ja, ja.
7: Mooi getal. Onder Obama.
8: Dat zou ik ook doen. Die kan je mooi indoctrineren.
7: Ja.
10: De bestaande handelswapenstilstand maar 2 maanden verlengd.
7: Ja.
10: Betekent dus geen doorbraak. Ook over de kritieke metalen is geen doorbraak, voor zover we weten. Dat was natuurlijk heel belangrijk geweest, want het is voor 13% geknepen in augustus. Het is allemaal heel vervelend, hè? Volgens mij is er eigenlijk niks bereikt. Xi heeft geprobeerd om een zinnetje te bedenken dat die Trump zou kunnen omarmen om zich dus een beetje te distancieren van Taiwanese onafhankelijkheid. Dat lijkt niet gelukt te zijn.
7: Nee.
10: Ik vind het wel een beetje een treurige uitkomst eigenlijk.
7: Ja, dat hangt van je verwachtingen af. Dus als je niet zoveel verwacht, dan is het niet terug. En dus je hebt je mooie plaatjes.
8: Maar de grote vraag is natuurlijk, eens hè, maar de grote vraag is: waarom komt er niks uit? Dat is de hamvraag. Wat is hier nou in wezen aan de hand? Dus Trump is een man die altijd roept van: I have the cards.
7: Die heeft hij niet.
8: Ik denk dat dat het antwoord is, denk je niet?
10: Ja.
7: Nee, het enige is, want die 2 maanden uitstel, dat is voor China een beetje jammer. Het was fijner geweest als het gewoon een jaar doorgezet was, die overeenkomst. En dan ben je ook weer een heel stuk verder in het in Trumpland, zeg maar. Dus dan kunnen ze over de Trump-regeringsperiode heen gaan springen. Dus dat valt een beetje tegen. Dus dat is een kaart die de Amerikanen wel degelijk gespeeld hebben. Van we gaan wat uitstellen, want we willen ook. Er komen wat andere topontmoetingen aan in de komende maanden. En daar willen Trump en Xi elkaar ook weer ontmoeten. Of Trump wil graag dat Xi daar ook komt. En door die twee maanden dan spring je daar overheen. En daarna kan het zijn dat het pas weer gaat schuren. Maar verder is er niet veel uitgekomen.
8: Ik denk dat Arie-Jan gelijk heeft. Je noemde net even die kritieke grondstoffen, dat daar gewoon de crux in zit.
10: Ja, dat denk ik.
8: Ik denk dat China Amerika gewoon in de tang heeft.
9: Want dat was het verhaal van vorig jaar eigenlijk. Hè? Toen kwam Trump met zijn Liberation Day. Dat liep helemaal uit de hand met China in het tegen elkaar opbieden van tarieven. En daarna was eigenlijk de conclusie volgens jullie, dat Trump moest inbinden omdat China die zeldzame aardmetalen ging afknijpen.
8: Onder andere, zeg maar kritieke materialen in algemene zin. Hè? Ja. Die zijn toen onderworpen aan exportrestricties. Heeft enorme gevolgen ook gehad voor de Europese Unie. Ja. Die werden gewoon eigenlijk in de collaterale schade meegenomen, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik denk dat dat gewoon de crux is. Want daarmee kan je de Amerikaanse tech-industrie gewoon lam leggen. En dat heeft enorme consequenties, zowel voor de civiele industrie in Amerika, maar ook ook voor de militaire industrie.
10: En Trump had al weggegeven, die opschorting van die 14 miljard steun, militaire steun aan Taiwan. Mm-hmm. We weten niet wat daar nu gebeurd is.
8: Dat is ook onduidelijk, toch?
7: Er is niks over naar buiten gekomen. Nee, daar ben ik ook wel echt benieuwd naar of daar wat daarin gewisseld is. Als ik kijk naar waar Xi mee naar Washington ging, was dat ze eigenlijk graag een uitspraak wilden dat de Verenigde Staten onafhankelijkheid van Taiwan niet steunt, gewoon keihard. Terwijl de politiek in de afgelopen decennia is geweest een soort ambiguïteit. Het is onduidelijk wat de Verenigde Staten doet, maar in principe zullen ze Taiwan steunen. En dus inderdaad die 14 miljard wapenverkopen, die is uitgesteld. En de grote vraag is, wat gaat daarmee gebeuren? Wordt die helemaal afgeblazen? Dan gooit Trump Taiwan behoorlijk onder de bus.
10: Ja.
7: Of als die twee maanden over zijn, gaan ze dan toch nog een beetje stekeliger onderhandelen?
8: Ja, het congres is belangrijk hier. Hè. Er is een brief van senatoren gekomen waarin 14 van de 47 hebben gezegd van wij willen dat dit geld onmiddellijk wordt vrijgegeven om wapenleveranties naar Taiwan. Ja, en dat is dus, ik hoor dat ook van binnenuit. Ik zat laatst een paar dagen geleden te lunchen met iemand van de Chinese ambassade en die zei ook van dit is voor ons echt een no-go. En dat begrijp ik ook wel. En Trump is door Xi ook gezegd van begin nou niet te zeuren over onafhankelijkheid van Taiwan, want daar zijn wij tegen.
7: Ja.
8: Ik weet, dat is gewoon een eeuwigdurend dispuut tussen de Verenigde Staten en, en China.
7: Ja. Taiwan is echt de roodste van de rode lijnen van China.
8: Ja.
7: Maar wat je wel ziet is dat er een soort salamitactiek is. Dus waar die ambiguïteit van de Verenigde Staten over de status van Taiwan heel lang soort of geaccepteerd werd, merk je nu dat ze echt willen dat de Verenigde Staten afstand neemt van het woord onafhankelijk.
8: Nee, want in het gesprek wat ik heb gehad, toen zei ik van ik denk dat China, of dat Trump helemaal niet wil gaan praten over Taiwan. Dat onderwerp vermijdt hij. Hij zegt maar wij verwijderen het niet, wij leggen het op tafel.
7: Ja. Ja.
11: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
9: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met sinoloog en onderzoeker Arie Bouwers over wat dus naar ik begrijp een vrij saaie bijeenkomst is geweest tussen Trump en Xi.
8: Nee, helemaal niet saai. Het was kleurrijk, het was vrolijk.
10: Pomp en circumstance.
8: Exact. Ja. Het is allemaal prachtig.
9: Mij in elk geval nog niet helemaal duidelijk wie hier de knock-out heeft gescoord. Ja. Maar wat mij ook niet helemaal duidelijk is, daar wou ik even heen, is wat de VS nu eigenlijk wil met China. Want het was natuurlijk lang tussen Republikeinen en Democraten. Het was het enige waar ze het over eens hadden. Moesten China onder de duim houden. Dat lijkt nu niet helemaal wat Trump aan het doen is. Maar nee, wat dan wel eigenlijk?
7: Nou ja, het is heel ingewikkeld dat Trump daarin een ander beleid lijkt voor te staan dan het Amerikaanse congres. Dus en Trump gaat daar redelijk ver in en wordt daar niet echt in teruggefloten.
8: Wat vind je dan het grote verschil tussen congres en Trump?
7: Wat je zelf net zei over dat Taiwan. Het congres wel degelijk wil dat er wapenleveranties aan Taiwan zijn. Dat democraten vinden dat er veel meer technologie, Amerikaanse technologie, beschermd moet worden.
8: Wil je niet over praten, over AI bijvoorbeeld? Ja.
7: AI wilde ik niet over praten. Dus er is een hele reeks van dingen waar Trump niet over wil spreken. Terwijl mijn indruk is dat er in het congres over een aantal onderwerpen wel gesproken, maar Trump overroelt dat.
8: Ja, ik heb het gevoel dat wat daar speelt is dat het congres nog niet helemaal doorgeeft van wat er echt aan de hand is. En dat Trump zo langzaam al begint door te krijgen wat er aan de hand is. En dat hebben wij hier aan tafel al een hele tijd in de gaten. Namelijk gewoon het machtsverval van de Verenigde Staten. Ja. En hij kan ook niet meer zoveel. Hij heeft geen kaarten meer, om maar even op zijn Trumps te zeggen. En Xi heeft meer. En ik denk dat dat ook heel erg slikken is voor het congres. En dat de president nu begint door te krijgen van oeps, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen manoeuvreruimte meer. Want buitenlands beleid is in belangrijke mate zijn verantwoordelijkheid.
7: Ja, ik vind het moeilijk om in hoofden van Xi of Trump te kijken.
8: Nee, je moet naar de data kijken, daar ben ik met je eens.
7: Wat ik zie aan wat zit erin voor Trump? Hij wil laten zien dat hij een machtige leider is. Hij schurkt aan tegen autocraten en vindt het fijn om daar mee op te trekken. Dus die buitenkant, bedoel, als ik nu naar dit bezoek kijk, moest een klein beetje glimlachen om dat Trump aan Xi het helikopterplatform liet zien.
10: Ja.
7: En vervolgens blijkbaar is dat uit graniet en marmer opgetrokken.
8: En ook volgens mij heeft hij laten zien wat er met de balzaal gebeurt.
7: En de balzaal. Ja.
8: En Xi was niet echt onder de indruk en geïnteresseerd.
7: Nee, dus wat hij over de helikopterplatform zei.
8: Hij heeft zijn gezicht al beschreven.
10: Ja. Er kon er maar duizend man in.
8: Hij begon niet ineens te glunderen toen hij een helikopterplatform op een baalzaal al heeft.
7: Deze man weet veel van graniet, zei Trump daarover. Wat natuurlijk gewoon grappig is.
10: Ja, ja, ja.
7: Maar een inspiratie, heeft Trump eerder ook gezegd, van die balzaal is de grote hal van het volk op Tiananmen in Peking.
10: Ja, ja, ja, ja.
7: Dus dat is eigenlijk best een groot compliment.
8: Maar dan moet hij toch wel groter zijn dan.
7: Dan moet hij een beetje groter zijn. Ja. Dat gaat hem niet lukken. Nee.
10: In die balzaal van Trump kunnen maar 1000 man.
7: Ja,
10: dat is voor China echt een betrekkelijk laag. Even nog over die. Ik denk dat Trump gewoon, die wil een deal. Die wil altijd een deal. En daar zitten kritieke metalen natuurlijk in. En hij zou best ook bereid zijn om een zinnetje te bedenken over Taiwan. Maar wat ik zo interessant vind, Trump heeft dus wel, ook door zijn constitutionele positie, gewoon die Taiwan-haviken, de China-haviken, dat zijn er nogal wat. Heeft hij toch een beetje opzij gezet, hè? Maar dat gaat nu natuurlijk nu breken. Dat congres gaat hem nu pakken. Dat kan toch niet anders?
8: Ik weet het niet. Ik weet niet, de president moet het uiteindelijk doen.
10: Ja.
8: Kijk, hij heeft natuurlijk al zijn krediet verspeeld toen hij zijn eerste bezoek met Trump, met Xi, moest uitstellen.
10: Ja.
8: Dat, en vervolgens kwam
10: door Hormuz
8: in mei, inderdaad, door Hormuz. Nou, als je dat doet, als je dus zegt van nou, ik moet even eerst een vlekje wegwerken.
7: Ben je minder geloofwaardig?
8: Nou, dan minder geloofwaardig. Ik denk dat het nog veel ernstiger is. Je verliest totaal je positie.
10: Ja.
8: En ik denk dat gewoon gebeurd is. Dat Trump dat heel goed doorheeft.
9: En maar als de relatie dan in elk geval enige kanten nu kent, zou dat misschien ook goede dingen kunnen betekenen voor wat die landen toch samen zouden kunnen doen? Bijvoorbeeld in wat nu actueel is, het reguleren van AI.
8: Dat
9: maar ook bijvoorbeeld zoiets als klimaat of zo. Het zou heel handig kunnen zijn als de twee belangrijkste landen ter wereld gewoon een beetje normaal problemen kunnen proberen.
8: Maar AI, dat willen ze allebei niet reguleren.
7: Nou, dat is niet helemaal waar. De Amerikanen en de Chinezen hebben nogal verschillend begrip van AI. En het Chinese systeem zou het Chinese systeem niet zijn als er niet heel veel interne controle zijn. Dus er is geen denken aan dat Chinese AI-bedrijven zomaar kunnen gaan experimenteren. Dus het hele idee vanuit China van AI is dat dat gecontroleerd ontwikkeld wordt. En vervolgens is dan de vraag van wat wil je reguleren? Nou, China zegt dat het wil reguleren. China heeft ook een internationale AI governance organisatie opgezet. En dat, daar zit best wel een serieuze ondertoon onder. Het enige is dat de discussie over AI tussen wat er in de VS gebeurt, daar wordt gesproken over dat AI ongecontroleerd zou kunnen zijn en de mensheid zou kunnen overnemen. Dat ziet China ook wel, maar niet als topprioriteit. Dat zit ergens, bungelt ergens onderaan een lijstje.
10: Ze willen winnen.
8: Ik ben helemaal met je eens. Maar wat ik bedoel eigenlijk is dat AI, dat heeft Trump ook gezegd tijdens het bezoek, dat heeft hij ook op meerdere plekken gezegd, AI betekent eigenlijk dat als je de kampioen van de AI wordt, dan word je ook de kampioen van de wereld. Of dat zo is, dat valt te betwijfelen, want technologisch op alle andere gebieden loopt China gewoon voor. En hier is het volgens mij 1-1 op dit ogenblik. Het is inderdaad zo dat AI een hele belangrijke impact heeft op je economische macht en daarmee op je militaire macht. Ja. Dus als het gaat om regulering van AI, dan zal zowel Trump als Xi nooit accepteren dat er beperkingen komen op ten aanzien van de ontwikkeling van AI, die je economisch en militair kunnen schaden.
7: Nee, dus
8: en
7: de rest, en wij maken is ons vooral druk
8: over het einde van de wereld, omdat er allerlei AI-agenten rond gaan springen in computers, waardoor het allemaal een grote puinhoop wordt.
7: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Dus het pas op de plaats maken, daar is China totaal niet van gediend. Sterker nog, Trump ook niet.
8: Nee,
7: maar China, in China zie je echt dat de algemene inschatting van de brief van Amodei, van Anthropic, de oproep om pas op de plaats te maken, wordt gezien als een manier om te proberen om China in te perken. En dat is natuurlijk niet acceptabel. Dus dat gaan ze niet doen. Ja.
10: Maar misschien een meldingsplicht voor als dingen vreselijk misgaan, dat kan misschien
8: wel. Dat zou kunnen. Dan is het weer interessant dat er over communicatie is gesproken.
7: Nee, dus daar zit best een mogelijkheid. Alleen, het moet niet rieken naar de andere partij inperken in groeimogelijkheden. Ja.
9: Zijn wij in Europa ergens nog in dit hele verhaal? Of kijken wij een beetje
8: indirect,
9: op de partijlijn?
8: Indirect. Als er geen shit is tussen China en Amerika, dan ontspringen wij ook de dans. Want wij zijn ook meegenomen in die hele discussie rond die exportrestricties, rond de kritieke materialen. En dat was direct gerelateerd aan het Trump-beleid. Dus in die zin, maar ik ben benieuwd, Adrie, wat jij ervan vindt. Ik heb het gevoel dat naarmate wij meer de kant blijven kiezen van Trump, dat we een groter probleem hebben met China en met Xi, die dan zegt van ja, hoor eens even, dat is één pot nat. Dus als er restricties komen, dan gelden ze ook voor de Europese Unie.
7: Ja, op zich, Xi is natuurlijk best een hele strategische speler. Ja, en Europa is niet de sterkste partij. Dus het is heel makkelijk om Europa te pressen op het moment dat het niet lukt met de Verenigde Staten. Dus ik zie Europa's positie als behoorlijk zwak.
8: Dat klopt.
7: Op het moment, dus je ziet nu bijvoorbeeld ook door alle gedoe tussen de Verenigde Staten en China en het de Amerikaanse markt minder overspoeld wordt met Chinese producten. Dat is echt afgenomen, in ieder geval direct. Voor een deel is er wel wat
10: Die gaan naar Europa toe.
7: Via Mexico en andere. Dus via andere kanalen komt er wel degelijk wat op de Amerikaanse markt. Maar dat gaat allemaal naar Europa toe.
10: Ja.
7: Dus je ziet dat Europa eigenlijk een soort bijna speelbal is daarin.
8: Ja, maar dat is het ook.
7: En de vraag is hoe Europa dat kan keren. En op het moment dat Europa inderdaad te veel naar de oren naar de Verenigde Staten laat hangen, is dat niet positief voor de relatie.
8: Er is een aanmoediging voor Xi om door te gaan in Europa. Ja, ja, dat denk ik dus ook. Dus wat dat betreft zitten we hier in Europa met een redelijk probleem.
7: Ja, nee, wij moeten onze zaken op orde krijgen en eigenlijk moeten we aan onderhandelingstafels gaan zitten waar we niet zitten.
8: En de onderhandelingen over die heffingen tussen Amerika en China, die raken ons direct. Want op het moment dat die heffingen hoog worden op het voor China en die oorlog die escaleert, dan zie je dat de goederen een weg kiezen naar eigenlijk wat je net ook
7: hier naartoe
8: zegt, naar Europa.
7: Ja.
9: En hier de industrie
8: dus
9: verder
8: in die zin zijn wij goed uit deze strijd gekomen, omdat er namelijk niks is gebeurd.
7: Ja. Nee, als dingen uit de hand lopen, maar eigenlijk op heel veel verschillende vlakken, dan vallen er natuurlijk enorme slachtoffers op allerlei plekken. En dat gaat over dit soort overspoelen door Chinese producten, waar dat gaat ergens heen. De Chinese economie is er echt op gebaseerd, op overproductie gebaseerd. Al die overproductie moet ergens naartoe. Als daar vanuit de Verenigde Staten enorme druk is, dan komt dat terecht op andere markten, zoals Europa. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor conflicten rondom Taiwan, natuurlijk nooit alleen maar in Oost-Azië speelt of tussen Azië en de Verenigde Staten, maar wat onmiddellijk een waanzinnige invloed heeft op de wereldeconomie. Ja. En dus ook op ons. Dus
8: en dit gaat er wel even door. Dit is niet morgen afgelopen. Dit kan nog wel 10 jaar, misschien nog wel 20 jaar.
10: Vind je niet dat we wat dichter bij China moeten gaan zitten? Trump zit ons zo te benadelen. En ik weet, Trump pakt ons vreselijk terug, maar Wij zouden misschien zelf een deeltje over kritieke metalen moeten doen. We zouden moeten praten.
7: Ik denk dat praten best belangrijk is. Maar ik denk ook dat China een veel langer spel speelt. En iets van een deeltje over kritieke metalen, dat is zo goed als het duurt. Ja. En op een gegeven moment wordt daar ook weer wisselgeld voor. Dus we moeten niet vergeten dat China al heel lang aan het voorsorteren is op het ontwikkelen van middelen van economische dwang. Ja. Dus al sinds Xi's aantreden is hij bezig om te zeggen: wij willen niet afhankelijk zijn van anderen. En daar zijn allerlei beleidsmaatregelen voor. Dus wij op allerlei belangrijke terreinen willen wij self-sufficient zijn. Ja. Maar we willen anderen graag afhankelijk maken.
8: Het is toch gewoon een kapitalistisch systeem? Ja. Economie is toch politiek? Dus dat is al lopen.
7: Alles is politiek als het over China
8: al decennia gaat. Het geval.
7: Ja.
9: We blijven doorgaan op die weg die eerder heb ik in China op de muur stond. Het oosten komt op, het westen gaat neer. En dat geldt zeker voor Europa.
8: Nou ja, dat hangt er vanaf wat wij zelf doen. Maar we zijn nog steeds niet in staat hier om onszelf tot geopolitieke spelen te bombarderen. Daar zit denk ik het grote probleem in. We zijn verdeeld. We zijn politiek verdeeld binnen landen. Landen die zijn op dit ogenblik aan het praten over made in Europe. Daar is een enorme grote verdeeldheid over. Speelt China en Amerika spelen daar ook een rol bij. Ja, jongens, als je dus gewoon geen eenheid weet te tonen in dit steekspel, ja, dan ben je natuurlijk wel gedoemd.
9: Met de gebruikelijke klaagvang over de positie van Europa moeten we afronden op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl en word lid van BNW+. Daarmee was dit weer Boekestein aan de Wijk. Namens Azië en Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciaal dank aan Arlie Bouwers. Een fijn weekend.
10: Dankjewel.
7: Dankjewel.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada. Speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
0: Ben, koffie? Thee?
5: Theetje. Ik wil eigenlijk liefst thee met melk, maar ze hebben nergens melk.
0: Thee met melk.
5: Ja, op zijn Brits. Weet je, er is, het heeft nog een reden ook. Oh. Als je in thee zitten tannines, net als in rode wijn. En die, ja.
0: En omdat het nog een beetje vroeg is voor rode wijn.
5: Nee, die tannines zitten ook trouwens ook in koffie. En daar krijg je hele bruine tanden van.
0: Oh.
5: Ja, en wat het eiwit in melk doet, dus het werkt ook niet met havermelk. Het werkt alleen met echte ouderwetse koemelk, liefst volle melk. Daar zit een eiwit in dat bindt die tannines. En dan slik je het gewoon door en dan gaat het in je tanden zitten.
0: Ben, heb jij nou ook wel eens zo'n dag dat werkelijk iedereen tegen je zegt... wacht even, dit is echt urgent.
5: Ja, ik ben ons gezin heeft 4 dochters, dus dat gebeurde in het verleden heel vaak.
0: Ja.
5: Ja, die zijn nu groot, dus ietsje minder. Maar dan zijn er weer andere mensen die tussendoor fietsen.
0: En in werk?
5: Ja, nee, onderbrekingen eigenlijk wel heel vaak. Dat je dan vergeet je iets en dan moet het toch nog gebeuren. Het rare is, er zijn terugkerende dingen in mijn werk. Iedere week deadlines en toch vergeet ik dingen. En dat heb ik nog steeds niet helemaal goed op orde.
0: Ik heb het heel erg. Als vlak voor een live-uitzending, laten we zeggen 1,5 uur voor een live-uitzending, dan komt de redacteur naar me toe, de online redacteur, de regisseur. Iedereen, de technici, en die zeggen, nee, dit moet je nu doen. Dit alles is even urgent.
5: Ja, precies. Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk, wat ga ik dan doen? En dan kies ik uiteindelijk toch altijd voor, weet je, die technicus die moet alleen maar even een nieuwe batterij in mijn microfoon.
5: Ja.
0: Terwijl eigenlijk denk ik moet me met de inhoud bezighouden. Maar ja, dat is dan snel gedaan. Dus dan ga ik daarvoor. Maar het is altijd een gevecht.
5: Grappig, ja. Nou, dat, volgens mij... Hebben we hem te pakken? Ja, je bent niet de enige. Ja.
0: Nee. Dit is natuurlijk een heel mooi onderwerp voor een aflevering, Ben. Prioriteiten stellen.
6: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over leiderschap, verandering en andere woorden die betekenen dat jij het mag oplossen. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
0: Ben, laten we beginnen met iets waar eigenlijk al het andere uit volgt. Namelijk het onderscheid tussen belangrijk en urgent.
5: Ja. Ja, dat heeft volgens mij iedereen die werkt, heeft dat wel eens gehoord. En dat komt van Stephen Covey, maar wordt ook wel het Eisenhower-kwadrant genoemd.
0: Mm-hmm.
5: En dus dat je dan zeg maar moet zeggen, hey, er zijn dingen kunnen belangrijk zijn of niet belangrijk. En ze kunnen urgent zijn en niet urgent. En dan krijg je 4 vakjes. Hè, en dan heb je dingen zijn en urgent en belangrijk. Nou, die moet je natuurlijk altijd doen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen die zijn wel urgent, maar niet belangrijk. En dat is dus heel verneukeratief. Want we zijn heel slecht in het maken van onderscheid tussen... Ja, als we een beetje gestrest zijn, dan weten we eigenlijk niet meer van... was het nou belangrijk of urgent? Dat kunnen we eigenlijk niet meer goed inschatten.
0: Ja, precies. Want wat ik net zei van mijn werk, dan is opeens alles urgent.
5: Ja, ja.
0: En dan denk je, wat moet ik dan?
5: Ja, dat is echt heel maf. Er zijn een paar grappige psychologische fenomenen op dat gebied. Mm-hmm. Ik heb dat eens uitgezocht. Er bestaat iets, zeggen psychologen, als het mere urgency effect. En dat betekent dat als je onder druk staat... precies wat jij beschrijft, iedereen komt op je af... dan kun je dus als mens geen onderscheid meer maken tussen... is het nou urgent of is het belangrijk? Alles lijkt dan belangrijk, alles lijkt urgent. We houden dat gewoon niet uit elkaar. En wat er zo stom is... Je noemde het verhaal van die batterijtjes. En dat dacht meteen, oh, dat is interessant.
0: Ja.
5: Dat is heel, heel herkenbaar. Als mensen heel erg onder tijdsdruk staan... En alles lijkt belangrijk... dan pakken ze heel vaak een makkelijke taak. Dus dat is ook heel gek. En dat is onderzoek bijvoorbeeld bij artsen gedaan. Dus als er bijvoorbeeld allerlei dingen op de spoedeisende hulp binnenkomen... en artsen hebben het gevoel van, oh, mijn goed, er gebeurt veel te veel... en ook verpleegkundigen, dan kiezen ze vaak... een makkelijke patiënt, om even weer het gevoel van controle te hebben. Dus dat is letterlijk onderzocht. En in de werkomgeving betekent dat van, nou, er moet van alles gebeuren. Wat ga ik doen? Oh, mijn e-mail. Ja, dat is vaak niet het belangrijkste, maar heb je wel iedere keer het gevoel... als je even op send drukt van, hé, hey, weer iets gedaan.
0: Dus onder stress kies je gewoon een heel makkelijk taakje van, tvink, joehoe,
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Is dat als er dan prioriteiten zijn, kennen mensen ze niet. Dat is ook heel groot onderzoek. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Dat was in de Harvard Business Review, kwam ik dat tegen. 2015, dat is al een tijdje geleden hoor. Maar dat bleek dat ongeveer de helft van de middelmanagers, dus zeg maar de teamleiders en zo, ongeveer de helft daarvan kan gewoon niet één prioriteit noemen van het bedrijf. Gewoon geen enkele.
3: Maar ja, dat zeg je wel. En ik denk, dat is idioot. Maar ondertussen zit ik te bedenken, want ik werk natuurlijk bij heel veel plekken, maar ik werk onder andere ook bij BNNVARA. En ik kom ook niet verder dan goede, impactvolle programma's maken. Maar ja,
2: een leuke podcast maken. Ja. Wat gaan we vandaag doen?
3: Maar het is eigenlijk heel erg. Het is ook een beetje vaag. Ja,
2: ja, nou ja, en dan nog erger, dat als er dan prioriteiten zijn en mensen kennen ze. Dat was ook een groot onderzoek onder 1800 managers, ook weer een paar jaar geleden. En dan zeggen mensen, ja, maar we hebben veel te veel prioriteiten. En als je heel eerlijk kijkt, dan zijn ze vaak nog tegenstrijdig ook. Dus mensen worden gebombardeerd met doelen in hun werk. Vaak weten ze niet eens wat het is, wat die doelen zijn. Maar als ze ze kennen, zeggen ja, maar wacht eens even, daar klopt helemaal niks van.
3: We gaan het straks na scoren bij de koffie gaan we het over hebben hoe het dan wel moet, Ben. Want uiteraard komen we daarop. Maar eerst ook nog even iets verder door op wat jij zei van die makkelijke taakjes die je gaat doen. Hè?
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk, als je dat helemaal in het uiterste doortrekt, krijg je natuurlijk gewoon diehard uitstelgedrag.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Dat moet jij ook herkennen, zoiets.
2: Ja, nee, maar ik doe dat ook. Weet je, vroeger, als je toen nog een beetje meer analoog werkte, ik doe nu alles digitaal, maar nou, het is niet helemaal waar. Ik schrijf nog wel dingetjes met de hand.
3: Ik zie je allemaal handgeschreven blaadjes hier.
2: Ja, maar ze zijn wel aan elkaar geniet. Vroeger had ik ook verschillende kleuren paperclips en die moesten af en toe gesorteerd worden. Dat soort dingen. Ja.
3: Nerd. Ja. Ja, maar dat is dus dat je bedoelt, dan ging je dus, dan moest je eigenlijk werken en dan ging je je paperclips op kleur leggen.
2: Ja, of de bestanden op je computer sorteren. Weet je wel, dat je ze dan later, ze goed in de goede mapjes hebt. Dus ja, gewoon spullen sorteren. Dat heb ik altijd heel aardig gevonden als tijdverdrijf. Vooral als er heel belangrijk werk moest worden gedaan.
3: Ik herken het heel erg. Ik heb het op hetzelfde niveau. Ik maak namelijk heel graag to-do-lijstjes. En als ik dan gestrest ben, dan ga ik nog meer to-do-lijstjes maken. En nog meer. Dan ga ik daarna even thee en koffie zetten. Ga ik even naar de wc. En daarna maak ik nog meer to-do-lijstjes.
2: Ja.
3: En die leg ik dan op volgorde van belangrijkheid.
2: Het geeft je een gevoel van controle.
3: Ja.
2: Dat is denk ik het idee. Ja. Zo van, toch, de wereld is een chaos, maar ik heb mijn to-do-lijstje. En mijn paperclips kleur.
3: Maar jij zei net van, er zijn heel veel bedrijven die niet eens weten wat hun prioriteiten zijn. Of bijvoorbeeld heel veel prioriteiten tegelijkertijd hebben.
2: Ja.
3: Je had het een tijdje geleden over een heel mooi voorbeeld, Amazon.
2: Ja, nou, Amazon is eigenlijk heel grappig op dat gebied. Die zeggen eigenlijk al jarenlang van, we willen én de meest klantvriendelijke zijn in de wereld, en we willen het veiligste bedrijf zijn om voor te werken, en we willen de beste werkgever zijn ter wereld. En dat staat allemaal tegelijkertijd op nummer 1. En iedereen weet natuurlijk, in echt kan dat niet. En om de zoveel tijd komen ze daar ook heel slecht mee in het nieuws. En dan zijn er weer protesten van medewerkers van Amazon die zeggen, ja, luister eens, als het druk is, dan vallen mensen gewoon flauw in de gangen van de magazijnen. Omdat er alleen maar doorgewerkt wordt.
3: Dat gebeurt echt?
2: Dat gebeurt echt, ja. Of mensen liggen te slapen tussen de dozen, ja. omdat ze geen rustmomenten krijgen. Er zijn tijden dat je gewoon niet naar het toilet kunt, terwijl je wel moet. Nou, dat is eigenlijk belachelijk.
3: En dat komt dus omdat ze niet kiezen voor alleen kwaliteit, maar alles tegelijk.
2: Wel alles tegelijk. En uiteindelijk zeg maar, zie je dan toch dat in de praktijk, wat wint dan? Nou ja, als het druk is bijvoorbeeld in die magazijnen, dus het is bijna Thanksgiving in de Verenigde Staten, of het is bijna kerst, dan is het zo druk dat al die andere dingen, zoals veiligheid of zorg voor je medewerkers, sneuvelt gewoon. En dat, nou ja, terwijl ze eigenlijk ook zogenaamd ook op één staan. Dus er is gewoon geen helderheid. En dan in het echt wint datgene wat, ja, even plat, het meeste geld oplevert.
3: Ja, lijkt mij toch. Dat zie je dan.
2: Ja.
3: Die Bezos is niet voor niets stinkend rijk geworden. En dat lijkt me een understatement. Zometeen over hoe het wel moet, Ben. Over hoe je wel prioriteiten stelt. En ook vooral waarom dat fantastisch is voor je organisatie. Maar eerst,
4: puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
3: Wat heb je voor mij?
2: Ja, ik kwam onderzoek tegen van Microsoft. Die doen ook onderzoek. Want die hebben namelijk, dat had ik nog nooit gerealiseerd, die hebben toegang.

0: toegang tot ongelooflijk veel data. Namelijk, moet ik het even goed zeggen.
1: Ja.
0: Biljoenen datapunten gaat het in dit geval. Ja. Ik moest eerst opzoeken. Wat is, weet je wat een biljoen is? Hoeveel dat is?
1: Ah, nou ga je me niet over horen hier. Hè?
0: Duizend miljard.
1: Duizend miljard.
0: Ja, okay. En hebben ze dus duizenden miljarden datapunten. Ja. En hoe komen ze eraan? Omdat ze namelijk kunnen kijken wat jij doet met al die software van hun. Dus dat houden ze de hele dagen bij. Natuurlijk geanonimiseerd, maar ze kunnen zien wanneer zitten mensen bij hun mail, wanneer sturen ze dingen aan elkaar. Ja. Maar ze kunnen dus ook zien hoe vaak mensen in hun werk onderbroken worden. En toen ze dat zagen, afgelopen jaar, toen schrokken ze er een hoedje.
1: Namelijk?
0: Nou, het blijkt namelijk dat een kenniswerker die Microsoft software gebruikt, wordt gemiddeld vaker dan eens in de 2 minuten onderbroken.
1: Nee.
0: Zeg, bizar. Ze kwamen op een totaal op een 8-urige werkdag van 275 onderbrekingen.
1: Oh.
0: En dat betekent, er begint een meeting, er komt een berichtje binnen, er is een ping uit je agenda dat je weer iets moet doen. Dat is echt bizar.
1: 275
0: keer. Ja.
1: En het erge is, dat hebben ze zelf veroorzaakt.
0: Het is hun software. En dan maar zij zeggen dus tegelijkertijd ook van, ja, dit is wel dramatisch. En als we dus AI bijvoorbeeld gaan gebruiken in bedrijven, maar we gaan niet eerst dit fixen, dit probleem, dan gaan we echt een heel kapotte manier van werken, gaan we dan proberen nog beter te automatiseren. Dus ze hebben ook wel een beetje handen en eigen boezemstekers hier. Zeggen, dit is niet goed. En wat er dan bij komt, dat konden ze ook zien. Mensen krijgen dus op hun werk vaak niks meer af.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je dat in het weekend zien ze dan het gebruik van Word en PowerPoint en Excel en zo. Dat soort dingen die mensen gebruiken om echt iets te maken.
1: Ja.
0: Een spreadsheet te maken of een presentatie te maken. In het weekend schiet het gebruik daarvan omhoog. Dus mensen halen hun werk in het weekend in.
1: Oh, omdat ze... Nou ja, dit is toch... Kijk, je herkent het gelijk. Je denkt, ja, vind je het gek dat ik nergens aan toe kom? Ja,
0: maar je bent dus niet de enige. Er zijn dus miljarden mensen blijkbaar die dit hebben. Ja, dat is echt bizar. En dat veroorzaakt dus... Wat was het ook weer? Biljoenen datapunten. En laten dit dus zien. Het is dus niet zeg maar een soort gevoel van mensen.
1: Nee.
0: Het is gewoon echt.
1: Ik ga me erg focussen op jou, Ben. Microsoft komt niet tussen ons. We gaan door.
0: We houden de deur dicht.
1: Volgende vraag, Ben. Superbelangrijk. We hebben het natuurlijk over te vage of te veel prioriteiten die je kan hebben als bedrijf, als onderneming. Maar gelukkig dat jij er bent, want we gaan het nu hebben over wat werkt er wel. We gaan naar de spoedeisende hulp.
0: Ja, precies. Ja, ik vond het fascinerend. Ik kwam het tegen in onderzoek. Ik heb het echt niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam het tegen in onderzoek. Er werd gesuggereerd van, ja, maar kijk nou eens naar hoe dat gaat bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want er komt dus voortdurend komen daar onverwachte dingen binnen. Die zijn allemaal urgent en belangrijk.
1: Ja.
0: En toch hebben ze een manier om te zorgen dat de een even moet wachten. Dan gaat de ander. En het grappige is, ik heb wel eens meegekeken op een spoedeisende hulp. Ondanks het feit dat er heel veel gebeurt. En natuurlijk wordt er af en toe wel echt gerend. Hè, als er een reanimatie is of zo. Maar het is eigenlijk best wel...
1: Rustig, ja.
0: Ja, kalm. Die mensen zijn gewoon kalm. Die
1: Zeker.
0: Weten hoe het werkt.
1: Ja.
0: Dat komt omdat ze een systeem hebben. En dat kent eigenlijk iedereen wel dat woord. Dat heet triage.
1: Triage.
0: Zij hebben iedere spoedeisende hulp. Er zijn wat verschillende systemen in omloop op dit gebied. Ik heb dat een beetje uitgezocht. Dus niet in ieder ziekenhuis wordt dat op dezelfde manier gedaan. Maar grosso modo hebben ze allemaal een soort systematiek. Om te kijken van nou, die komt binnen. Nou, dat moet... Dat is levensbedreigend, dat moet direct.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan hebben we iemand die komt binnen, die heeft een breuk, maar die breuk wordt niet erger door even te wachten. Nou, dan ga jij nog even een paar oude nummers van arts en auto lezen in de wachtkamer. Weet je?
1: Of zoals ik laatst, ik had mijn pink uit de kom.
0: Oh ja?
1: Ja, ik was heel ongelukkig gevallen. Ik naar de spoedeisende hulp. Ik mocht 3 uur wachten.
0: Ja.
1: Mijn geliefde is eten komen brengen. En toen dacht ik, oh ja, ik sta onderaan de ladder van prioriteiten.
0: Je stond onderaan in de triage, eindigde jij niet bovenaan. Je was geen prioriteit.
1: Ik snap het ook hoor, verder.
0: Ja, maar goed, aan de ene kant is dat vervelend om mee te maken, maar het is tegelijkertijd ook het bewijs dat zij eigenlijk hun zaken heel goed op orde hebben op dit gebied. Want eigenlijk zouden wij zelf ook wel eens een keer iets willen laten wachten, waar anderen van zeggen, oh, dat is heel belangrijk. En dat jij zegt, nee, ik heb een prioriteitenlijstje. En jij komt gewoon even, jij moet gewoon even drie uur wachten. Laat je vriend of vriendin maar even het eten voor jou halen, ja.
1: Oké, maar niet iedereen heeft of kent een ziekenhuis. Dus stel, je bent gewoon een bedrijf en je wil hiervan leren. Je hebt een bedrijf. Hoe werkt dit dan in de praktijk? Hoe doe je dat systeem?
0: Ja, het is eigenlijk een simpel stappenplannetje. Ik heb hier in de afgelopen jaren regelmatig les over gegeven. Ik heb heel veel geleerd ook van mensen met wie je dan daarover praat. Die zeggen, ja, maar dan moet je wel eerst dit, dan moet je wel eerst dat. Nou, daar heb ik een soort stappenplannetje van gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Dus het begint heel simpel. Eerst moet je je doelen op een rijtje zetten. Wat zijn allemaal dingen die we belangrijk vinden? Dus gewoon een soort inventarisatie van, we willen en klantgericht gericht zijn en we willen innovatief zijn en nou ja, nog meer. Hè. Dus zo heb je een rijtje met doelen en je hebt nog geen volgorde.
1: Mm-hmm.
0: En wat je dan eerst moet doen voordat je ze op volgorde gezet is dat je dilemma's moet gaan inventariseren. Dus wanneer botsen die dingen nou met elkaar? Wanneer blijkt nou klantgerichtheid bijvoorbeeld te botsen met winstgevendheid? Of wanneer botst het bijvoorbeeld met veiligheid? En de vraag is dan, wat doe je dan? En dan moet je samen over praten met je collega's. Dat is eigenlijk de derde stap.
1: Ja.
0: Wat heeft dan voorrang? Wat heeft dan voorrang in zo'n echte situatie? Dus geen bedachte situatie, maar het echte werk. Nou, en dan kan je pas een lijstje maken, een soort genummerd lijstje met dat komt eerst, dat komt twee, dat komt drie, dat komt vier. Dat zijn eigenlijk de vier eerste en de belangrijkste stappen. Dan heb je eigenlijk je eerste triagelijst heb je klaar.
1: Maar dat klinkt heel logisch en heel nuttig. Op papier.
0: Ja.
1: Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het ook echt gebeurt. Toch?
0: Precies.
1: Dat het ook consequenties heeft.
0: Nou ja, en grappig is dat als je dan zo in de loop van de jaren dit met mensen bespreekt, dan komen er allerlei goede ideeën voorbij. Dus ik heb nog drie eraan toegevoegd.
1: Okay.
0: Stapje vijf is dat je ook relevante voorbeelden moet uitwerken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als veilig werken extra tijd kost, ja, dan verschuiven we dus de deadline. En dus je moet eigenlijk ook de beslissregel nog een beetje uitwerken. Dus niet alleen maar de doelen opgenummerd op volgorde, maar ook, nou, als dit dan komt en dat is dan in strijd met dat, wat gaan we dan precies doen?
1: Hè? Ja.
0: Dus een soort guideline een beetje verder uitgewerkt. Wat mensen ook nodig hebben, is dat er in de dagelijkse aansturing, dus alles wat er op je afkomt, dat klopt ook met die prioriteitenlijst. Dus als een manager vooral complimenten geeft voor snelheid of voor klantgerichtheid en niet voor veiligheid, ja, dan gaat veiligheid eronder lijden, ook al staat hij bovenaan het lijstje.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, stel je hebt een bouwonderneming.
0: Ja.
1: En die hebben het allemaal keurig op papier staan, maar uiteindelijk krijgt, hoe noem je zo iemand?
0: De uitvoerder. Ja.
1: Uiteindelijk krijgt de uitvoerder toch vooral dik extra betaald als hij alles heel snel doet. Dan kan je wel leuk op papier hebben staan. Nee, maar kwaliteit gaat voor. Maar dan is dat dus niet zo. Of veiligheid.
0: Nee, dat klopt. En het zijn er niet eens zozeer de betalingen. Het zijn er niet eens zozeer de financiële prikkels. Want dat kan je nog wel redelijk structureren.
1: Mm-hmm.
0: Maar als in het dagelijkse werk mensen zich daar niet aan houden, dat je vooral merkt dat je aangemoedigd wordt om het een te doen en om het ander te laten, ja, dan heeft zo'n lijstje heeft dan weinig zin. Ja.
1: Ik zeg één woord. Disney.
0: Ja. Ja, nou ja, het is een klassiek voorbeeld. Ik heb dat zelfs nog geverifieerd bij een echte Disney-kenner die zich er helemaal in heeft verdiept.
1: Wiebe Suryadi?
0: Nee, toevallig is het dan. Het is een management consultant, die is al met pensioen. En die heeft ook de Disney-parken voor en achter bezocht. Heeft cursussen daar gevolgd. Heeft achter de schermen mogen kijken. Dus die man weet er heel veel van. En zei, Ben, dit is een heel leuk voorbeeld.
1: Dus bijvoorbeeld, je bedoelt Disneyland in Parijs, zoiets?
0: Ja, nee, maar hij is ook in Orlando geweest. Heeft met allemaal Disney-executives daar gesproken.
1: Ja.
0: En ze geven ook management cursussen bij Disney van hoe runnen wij de tent? En dan kun jij ook van leren, die heeft hij ook allemaal gevolgd. Dus dat is een goede bron.
1: Vertel.
0: Ja. En daar hebben ze eigenlijk al jaren geleden besloten dat iedereen die in zo'n park werkt en contact heeft met klanten, bezoekers van die parken, die krijgt dit rijtje mee in een tweedaagse training. Ze leren op nummer 1 staat veiligheid, op nummer 2 staat hoffelijkheid, op nummer 3 staat inclusie, die is een paar jaar geleden tussengevoegd.
1: Mm-hmm.
0: Nummer 4 staat show en nummer 5 staat efficiëntie. Vroeger waren het er 4, veiligheid, hoffelijkheid, show, efficiëntie, maar nu op nummer 3 ook inclusie erbij.
1: Mm-hmm.
0: En dan worden ze de hele tijd met situaties geconfronteerd, zogenaamd, in die tweedaagse training, van stel nou dit gebeurt, wat doe je dan?
1: Geef ze een voorbeeld.
0: Nou, mijn favoriete voorbeeld, jij bent Donald Duck, zeg maar, in Disneyland Parijs.
1: Super flauw dit. Nee,
0: jij bent Donald Duck in Disneyland Parijs, je loopt daar handtekeningen te geven, iedereen kijkt naar jou, maar jij ziet achter die kinderen en volwassenen zie je opeens dat er een kleuter, op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen om op zo'n prullenbak te klimmen.
1: Ja.
0: En wat doe je dan? Nou, simpele vraag eigenlijk. Dan stap je uit je rol, of je blijft misschien wel een beetje in je rol, maar veiligheid is nummer 1. Dat gaat voor show, dat gaat voor efficiëntie, gaat voor alle andere dingen. Dus dat doe je dan. Dat is nou typisch een voorbeeld van zo'n dilemma. Waar je dus het een voor het ander moet laten gaan. En dan wordt ze 2 dagen lang van voor tot achterin getraind.
1: Ja. Donald Duck die uit zijn pak stapt. Ik zie het precies. Even voor me. Ik zou Donald Duck willen zijn, jij?
0: Ja, ik weet niet. Het lijkt me
1: niet Mickey Mouse zeggen.
0: Nee, maar kijk, Mickey Mouse heeft nog een broek. Ik blijf er altijd een beetje. Ik heb ergens ooit een keer gezegd.
1: Ja, daarmee, je hebt gelijk.
0: Ja. Ik geloof dat het in Hongarije of Bulgarije, er is een soort werkwoord, heb ik ooit gelezen, dat heet Donald Ducken in een of ander Oost-Europees land. En dat betekent dat je rondloopt zonder broek. Ja.
1: Nou, daar ga ik op vakantie. Dat weet ik nu al.
0: Feitje van de week.
1: Maar wat nou, Ben? Je werkt bij een bedrijf en dat management van het bedrijf geeft zeg maar geen prioriteit aan het stellen van prioriteiten. Maar als werknemer zit je daar dus wel op te wachten aan die duidelijke lijst. Wat doe je dan?
0: Ja, dit is een vraag die komt ook echt heel vaak bij seminars voor. En ik heb me er echt al zo over verbaasd. Van, ja, ik weet het ook niet altijd, hè. Maar er kwam er op een gegeven moment een antwoord. Wat ik eigenlijk een ijzersterk antwoord vind, dat was van iemand die werkte bij een defensieafdeling. Ik weet niet of ik het mag vertellen, op radio. Ja, jawel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, doen we gewoon, hè. Ja. En die zei, ja, wij hebben dit ook gehad bij onze afdeling. Toen hebben we aan het hoger management gevraagd binnen Defensie van, als nou Russische hackers onze systemen platleggen, in welke volgorde moeten we dan die systemen weer opstarten? Lijkt me een best wel een relevante vraag.
1: Best wel, ja. Ja, ja.
0: Het management zat natuurlijk een beetje zo van, ja, applicaties, hackers, weet je. Dus er kwam geen antwoord, daar kwam het op neer. Toen hebben zij hun eigen lijst gewoon gemaakt, bottom-up, zelf gedaan met de collega's. Nou, dit lijkt ons het verstandigste. En dan echt op zijn defensiemanier, dat hebben ze dan ook naar de hogere leiding gestuurd, met daarbij het zinnetje van, tot nader order, is dit wat wij doen. Dat lijkt me een uitstekende aanpak. Dat als je denkt, van ja, als het management niet beslist, dan zijn wij gewoon de specialisten van het dagelijkse werk. Dan gaan wij het doen.
1: Ja. Nou ja, en dat is heel nuttig. Maar tegelijkertijd ook, kan ik me ook voorstellen, dat bij een bedrijf die prioriteiten die veranderen ook. Weet je? Dat is natuurlijk niet in beton gegoten.
0: Ja, ik noemde net een aantal stappen. Misschien is de laatste stap in dat stappenplannetje wel dat je het regelmatig herziet. En dat je dan met elkaar ook afspreekt van tevoren. Nou, bij ons moet dat eens in de 3 maanden of eens per half jaar, of misschien zit je in een business die heel snel verandert, zeggen dat doen we eens in de 3 weken. En dat heeft natuurlijk als voordeel, dan komt die lijst ook even weer onder de aandacht. Mm-hmm. Dus als je niet onderhoudt en niet af en toe opfrist met elkaar, dan krijg je eigenlijk 2 effecten. Dan raakt die en achterhaald en het is geen levende lijst, kan ik maar zeggen.
1: Een man van Arcadis had jou dit toch verteld, hoe hij het had gedaan?
0: Ja, dat was leuk. Dat was net even iets ander verhaal, maar ik vond het wel heel mooi. Dat was een ingenieur, die maakte voor ieder project wat hij deed, maakte hij een soort statuut samen met de mensen. Dus dan vroeg hij aan de medewerkers, wat vinden jullie allemaal belangrijk bij dit project? Mm-hmm. En dan maakte hij een soort half A4'tje van, en dat was de grondwet voor dat project. En dan kon je elkaar ook op aanspreken. Wat hij niet deed, was die dingen echt op volgorde zetten. En als ik hem, ja, dat is al een aantal jaar geleden, maar als hij hier nou naar luistert, zou ik zeggen, dat zou ik er dan nog aan toevoegen. Ik zou wel een genummerde prioriteitenlijst van maken.
1: Dan even tot slot in dit blokje, natuurlijk heel belangrijk, dan heb je die lijst met prioriteiten. En dan, hoe weet je dat dan? Hang je een lijstje aan de muur? Of wat?
0: Ja, je moet zorgen dat die zichtbaar is. En dat is, weet je, mensen vinden dat vaak een beetje kinderachtig, dat je in je werk checklijsten gebruikt, of dat je dan zeg maar aan de muur bijvoorbeeld hebt hangen wat je moet doen. Maar ga dan eens kijken bij zo'n spoedeisende hulp in het echt. Dan zie je dat daar hangt dus van alles aan de wand. Want ook zelfs een arts of een verpleegkundige die heel goed getraind is, die vergeet dan vaak nog wel een keertje. Nou, vergeet al, maar die heeft dat dan wel nodig als een soort guideline. Van eerst kijken van hoe staat het met de ademhaling. Als, dan dit en dan dat en dan dat. Ja. Ja, ik kwam iets heel leuks tegen. Je komt soms mooie verhalen tegen. En dit verhaal ging over Warren Buffett. De
1: superbelegger.
0: Superbelegger, inderdaad. Multi miljardair, geloof ik. Denk
1: 95.
0: Ik wel. Hij is 95.
1: Inmiddels.
0: Ja. Nou, hij heeft ooit gezegd, iemand vroeg hem van, nou, hoe stelt u nou prioriteit? Hij zei, nou, je moet het volgende doen. Hij zei, je maakt een hele lange lijst van alles wat je belangrijk vindt. En dan kies je de 5 allerbelangrijkste en die zet je op volgorde. En toen zei die persoon, die zei, nou, oh, wauw, dat werkt heel goed. Ja, maar die andere 20 dan, oh, dat is waarschijnlijk, die zet je dan op een lijstje voor als je tijd over hebt. En toen zei van, nee, dat is het domste wat je kunt doen. Want, zegt hij, kijk, het is niet zo dat als je 5 prioriteiten hebt, dat je vervolgens van dat padje raakt door dingen die onbelangrijk zijn. Nee, je raakt altijd de weg kwijt door dingen die ook belangrijk zijn.
1: Ja.
0: En die 20 dingen die dus ook belangrijk zijn, die zet je dus op je avoid at all cost list. Dus dat hier moet je ten koste van alles vermijden. Want dat zijn de dingen die ga je namelijk van het goede spoor afbrengen.
1: Het gaat om die 5 dingen. Alleen 5. Om die 5 dingen.
0: Alleen die 5.
2: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
1: Ben, we zijn aan het einde.
0: Niet te geloven.
1: Niet te geloven, dat betekent de 3 tips.
0: Ja, nou, maak met je collega's zo'n korte triagelijst. Bespreek ook wat zo'n prioriteitenlijst betekent. En vertalen naar je agenda en een stopdoinglijst.
1: Dat is mijn favoriet. De stopdoinglijst.
0: Ja, het moet lekker lang een stopdoinglijst.
1: Die kan mij niet lang genoeg zijn. En dat betekent echt van wat valt er af? Want als er natuurlijk alleen maar prioriteiten bijkomen, is op een gegeven moment alles belangrijk.
0: Ja, precies. En dan uiteindelijk hou je dan dat hele gevoel van drukte, waardoor mensen niet weten waar ze moeten beginnen, dat hou je in stand. Ja.
1: Ben, dankjewel.
0: Ja, dat was leuk.
1: Was heel leuk.
2: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De nieuwe nummer 1 prioriteit op je lifestyle-lijst. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van de parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En soms wordt dat veroorzaakt door iets waar je helemaal geen invloed op had. Het overkwam onze gast van vandaag. Een vrachtwagen vol met blikjes frisdrank van het merk waar die mede-eigenaar van is, werd gestolen. Kostte ruim een ton. Maar dan zette hij iets in wat maar weinig ondernemers hebben. Zijn 3 miljoen volgers. Welkom, Kelvin.
9: Ja, leuk.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Kelvin, online bekend als Calvijn. Heb veel volgers en sinds kort ook mede-eigenaar van een drankje.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik heb van best wel een ellendige situatie toch wel een heel erg positieve uitkomst kunnen creëren.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Ja, ik heb wel onderschat wat er allemaal bij komt kijken om in de fast-moving consumer goods te gaan zitten.
8: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Kelvin, leuk je hier in deze uitzending te hebben.
9: Ja.
8: Je zei het net al, je bent voor het grote publiek beter bekend onder de naam Calvijn.
9: Ja.
8: Voor de mensen die dat niet kennen, wat ben jij?
9: Goeie vraag. Ik ben online bekend als Calvijn. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. En dat uitzicht vooral in het maken van heel veel filmpjes, ja. Video's. En dat kunnen video's zijn van 30 seconden of van 30 minuten en alles ertussenin. Dat doe ik op Instagram, op YouTube, op TikTok. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. Dus ik loop in YouTube-land al vrij lang mee.
8: Jij bent een oud-gediende YouTuber, toch dan? Als je 15 jaar meeloopt.
9: Ja, dat denk ik wel dan.
8: Wanneer heb je bedacht, ik moet niet alleen het businessmodel van een YouTuber zijn of een influencer, hoe je dat wil zeggen. Mm-hmm. Maar ik moet breder kijken dan dat.
9: Nou, dat is altijd wel iets geweest wat ik in mijn hoofd had. Alleen is het best lastig om daar aan te beginnen. 5 jaar geleden was het punt dat ik dacht, oké, laten we hier eens een keer werk van maken. De oorzaak is een beetje dat het makerschap online is heel leuk, maar het kan ook wat repetitief aanvoelen. Dus mijn verdienmodel is dat het grootste gedeelte van mijn verdienmodel is dat een adverteerder naar me toe komt. Die zegt, wil je een video maken om ons merk, onze organisatie, ons evenement te promoten? Ja. Ik heb veel volgers, dus ik bedenk daar dan iets op en dan mag ik een factuur sturen naar die partij. En dat kunnen dat kan drinken zijn, dat kan eten zijn, dat kan een festival zijn, kan van alles zijn. En Dat is heel erg leuk, alleen dat is wel telkens hetzelfde riedeltje. En je bouwt waarde op, want je kanaal groeit, dus dat is fijn. Alleen, ik ben wel toen gaan denken, hoe kan je nou waarde opbouwen buiten jezelf? Mm-hmm. Dus buiten je eigen merk. En dan kom je toch wel uit bij het starten van je eigen product, of het participeren in een ander product. Waardoor als je ooit besluit om niet meer op beeld te willen, voor mij voorlopig niet echt dichtbij. Maar dat je dan wel alsnog parallel dingen hebt opgebouwd.
8: Jij bent ingestapt in een bedrijf dat heet Charlie's.
9: Ja.
8: Vertel mij iets meer over Charlie's.
9: Charlie's is bruiswater met echt fruit. En het is eigenlijk een heel eenvoudig product. Dus het is alsof je bruiswater, in het Engels sparkling water, neemt. Daar een sinaasappel bovenuit knijpt. En dat stop je in een blik. En
8: hoe ben je ingestapt? Zijn die jongens, want dit bestond al. Of ben jij een van de medeoprichters?
9: Nee, dat bestond al. Dus er zijn een aantal andere jongens al jarenlang mee bezig geweest. Ik denk dat ze toen drie jaar bezig waren. En ik kende het merk al wel, maar de receptuur veranderde de hele tijd. Dus ik zat het een beetje te bekijken. Ik vond het een mooi merk, maar het kwartje was nog niet helemaal gevallen. Ik snapte het nog niet helemaal. En op een gegeven moment was er dus de switch gemaakt om naar een water te gaan. Mm-hmm. En eigenlijk met als doelstelling water drinken minder saai maken. En het product, toen viel het kwartje voor mij, oké, wacht eens even. Dit is het product wat precies valt tussen water en frisdrank. Mm-hmm. Het is voor de waterdrinkers die het saai vinden om elke dag alleen maar glazen te vullen met kraanwater, is het net even iets mooiers of iets leukers of iets lekkerders. En voor de frisdrankfanaten, die eigenlijk ook wel weten dat ze niet meer 5 blikken cola per dag kunnen drinken, is het een alternatief.
8: Ja.
9: Dus ik zag dat het een oplossing was voor. Ja, het zat er precies tussenin. En toen dacht ik, hey, nu vind ik het interessant.
8: Ja. Kwamen zij naar jou toe of ben jij naar hun toe gegaan?
9: Nee, ik ben naar hun toe gegaan.
8: Okay.
9: Ik heb Sander de Jonge. Ik heb hem gebeld. Ik had hem nog in mijn telefoon staan. En ik zei.
8: Hoezo heb je hem nog in je telefoon staan dan?
9: Nou, omdat we wel eens contact hadden gehad over het merk.
8: Je had een soort. Jongens, ik vind het leuk, maar moet die kant op.
9: Ja, nou, we hadden een gedeeltelijke kennis, zeg maar. Die had ons wel eens aan elkaar gekoppeld, maar er kwam niet echt iets uit. Nou, dat was prima, maar ik had nog wel eens telefoonnummer. Dus ik besloot hem te bellen en ik zei, Sander, ik wil heel graag je helpen met Charlie's. Mm-hmm. Alleen dan wil ik wel, ga ik meteen vanaf het begin af aan zeggen, ik wil wel mee ondernemen. Dus ik wil niet 1 keer, 2 keer, 3 keer iets plaatsen om te kijken of het wat doet. Ik wil gewoon van het begin af aan zeggen, ik ben mede-eigenaar samen met jullie. En daar stond hij eigenlijk verrassend positief tegenover.
8: Ja. Heb je moeten inkopen of zei hij van, nou, we ruilen wel mediawaarde tegenover aandelen?
9: Ja, dat noem je dan inderdaad met een duur woord media for equity. Dat zo'n soort deal is het geworden. Dus ik heb niet hoeven bijlappen om erin te gaan. Maar ik heb natuurlijk de waarde meegebracht in bereik.
8: Ja.
9: En de jaren daarna ook afspraken gemaakt over, oké, wat ga je dan doen met dat bereik?
8: Ja. Jullie zijn dus 5 eigenaren nu?
9: Moet ik het goed zeggen? Ja, we zijn met 5.
8: Ja. Ja. Hoeveel mensen werken er bij Charlie's?
9: Bij Charlie's werken er nu 15 mensen. Dus die zijn eigenlijk dag in dag uit bezig met om ervoor te zorgen dat het merk groter, succesvoller en beter wordt. Mm-hmm. En daarnaast werk je natuurlijk met allerlei partijen samen, distributeurs, om ervoor te zorgen dat die lijntjes met de retailers en zo, dat het allemaal netjes verloopt.
8: Ja.
9: Wel meer dan ik had verwacht eigenlijk.
8: Omzet en winst, kun je daar iets over zeggen?
9: Nou ja, ons doel is om dit jaar 5 miljoen blikken te verkopen. Blikken okay. kosten €1,15, inclusief statiegeld. Nou, dan kun je de reeks om ongeveer een beetje maken.
8: Okay.
9: Winst, alles wat er wordt overgehouden wordt teruggestopt in het merk. Het merk is groeiende. Het zou heel raar zijn als je in deze fase het geld in je eigen zak zou stoppen. Mm-hmm. Vond ook niet goed. We zitten nu ruim over de helft van die 5 miljoen. Als we aan het eind van het jaar wat overhouden, dan gaat het gewoon rechtstreeks weer terug in het merk.
8: En het doel is dan het marketing. Je wil groeien in Nederland of al ver daarbuiten?
9: Nou, in ieder geval eerst Benelux.
8: Ja.
9: En de droom is natuurlijk wel om daar ooit buiten te gaan, ja.
8: Laten we naar het moment gaan waar we hiervoor zitten. Want dat ondernemen, dat is soms ook nog wel, laten we zeggen, hoe zou ik het zeggen, moeilijk.
9: Ja.
8: En hier kom je dingen tegen. En een van de dingen is. Een van de dingen waar je het over had, is van ja, soms valt het ondernemerschap ook wel tegen in zoverre. Je kunt opeens gebeld worden.
9: Ja, met slecht nieuws.
8: Met slecht nieuws, vertel. Ja.
9: Ik werd gebeld door Sander en die vertelde.
8: Wanneer is dit? Nieuws. Wanneer speelt dit?
9: Moet ik even goed. Ik denk dat het inmiddels 3 maanden geleden is ongeveer. Een hele vervelende tijd, want de zomer is voor ons heel erg belangrijk. Wij zijn een fris merk. Je drinkt ons als het warm is. Dus dan wil je eigenlijk in de maanden... We hebben het dan over mei, juni, juli, augustus. Dan wil je eigenlijk geen ellende. En dat was in dit geval wel zo. Want Sander belde mij en die zei, Kelvin, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen. Ter waarde van meer dan 100.000 euro. En de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
8: Oké, hoe kun je een vrachtwagen stelen?
9: Ja, ja dat vroeg ik me ook af. Dus ik zei, ik heb wel wat vragen, zeg maar. Mag ik wat? Hij zei, vertel alle vragen. Ik zei, hoe steel je een vrachtwagen? Wat blijkt, en dit is even de eenvoudige, als we het dan over plat slaan hebben, want het is natuurlijk een complexe situatie, maar ik snap ook wel dat we hem proberen eenvoudig te houden. Er zijn dus schijnbaar bendes actief. Wist ik niet. Bendes die zijn heel goed in het eigenlijk stelen van ladingen producten. En wat die bendes doen, die hebben dus hun eigen vrachtwagens. Dus onze vrachtwagen of van de transporteur is niet gestolen, maar die hebben gewoon hun eigen vrachtwagen. Mm-hmm. Die hacken het systeem van een transporteur. Dus die gaan in dat systeem en die gaan eigenlijk onder de naam van die transporteur communiceren met dan een fabriek.
8: Okay.
9: Dus wij hebben een fabriek ergens in Limburg tegen de grens aan. En die hebben vanuit die hackers hebben vanuit die transporteur lopen communiceren met die fabriek. En die hebben gezegd, even heel simpel gezegd, wij komen dan en dan deze vracht ophalen. En die spreken met elkaar een soort laadreferentie af. Dus X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus dan is er iemand in de fabriek die denkt, X, Y, Z, 1, 2, 3. Die hacker weet ook, dat is inderdaad X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus die komt er dan aan met zijn vrachtwagen. Die staat voor een slagboompje, bij wijze van spreken. En die zegt, dit is de laadreferentie. En iemand kijkt op papier en zegt, klopt, dan laat me vol. Dus dan laat hij die vrachtwagen vol met, in ons geval dus onze blikken. En die rijdt zo de deur uit en die rijdt ergens Europa in. En die ben je kwijt.
8: Wauw, zo simpel dus eigenlijk. Als je dan een laadreferentie hebt en een beetje ballen, neem je gewoon een plikken mee.
9: En een vrachtwagen. En dan ben je er.
8: Wauw, oké.
9: Dus we lachen er nu om, maar dat is natuurlijk wel even...
8: En het is natuurlijk de waarde van de blikken, dat is één. Maar hebben wij ook sparkling water producenten in de uitzending gehad. En die hadden een ander probleem. Maar wat ik me nog kan herinneren is, de Albert Heijn's en de Jumbo's, et cetera, vinden die niet fijn.
9: Nee, dat is het grote probleem.
8: Ja.
9: Want die zitten te wachten. Kijk, we zijn natuurlijk niet gebeld door iemand langs de snelweg die zei, ik zie hier een vreemde vrachtwagen. Wij zijn gebeld door een retailer die zegt, ik sta hier te wachten, er komt niks. Ja, en dat is natuurlijk het minst prettige belletje wat je kan krijgen. Want je bent vooral, als je in deze branche het heel erg afhankelijk vindt van die retailer. En die heeft schapruimte gereserveerd. En dat is heel moeilijk om die schapruimte te krijgen. Dus daar moet je heel waardevol mee omgaan. En als je dat dan niet doet, omdat je gewoon geen product kan leveren, dat is eigenlijk het ergste wat je kan overkopen.
8: Ja, die blikjes zwaar, maar gewoon jouw klant teleurstellen.
9: Ja, die denkt, die hebben het lekker dan voor die elkaar.
8: Ja, precies. Wat gaat Sander doen? Wat ga jij doen? Hoe werkt zoiets?
9: Wij hebben dus al iets gedaan wat ook weer eigenlijk te gek voor woorden is. Het is echt krankzinnig. Maar het zit zo. Ik heb mijn bereik gebruikt om hier aandacht voor te vragen.
8: Oké.
9: Dus ik heb ik hoorde dit nieuws van Sander. En ik dacht, het is super vervelend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn hoofd vrij snel ging. Hoe kan ik hier nou toch iets uithalen? Weet je, wat is wel mijn rol in dit geheel? Hoe kunnen we hier dit toch gebruiken? Ik heb gewoon open kaart richting mijn volgers gezegd. Dit is de situatie. Het is een vrachtwagen gejat. Het ging om een significant bedrag. Dus ik snap dan ook wel dat mensen dat interessant vinden.
8: Ja.
9: Want als er nou 3000 euro was gestolen, was echt een ander verhaal dan meer dan 100.000 euro. Dus ik heb daar een verhaaltje over gedaan online op mijn social media kanalen. Dat leverde heel veel tractie op. En leverde ook tips op. Want ineens kregen wij berichten van mensen die op de Zwarte Markt in Beverwijk of op de kermis in Tilburg een pallet zagen staan met daarop blikken Charlies van die smaak die gestolen was, voor veel te weinig geld werd aangeboden. Dus een veel te lage prijs. Een blikje in de supermarkt is €1,15. Van deze lijn, deze lijn die gestolen is, dat is een fiberlijn, die is zelfs nog wat duurder. Mm-hmm. En die stond voor 50 cent per blik te koop op de markt in Tilburg.
8: En daar kreeg jij, dus jij stuurde dat berichtje de wereld in, of een video de wereld in, en je kreeg DM'tjes terug van hier op de Zwarte Markt. Oké.
9: Dus er was gewoon iemand die zei, ik loop hier op de markt in Tilburg. Ik kan hier blikken voor 50 cent halen. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus ik was in het buitenland. Dus we hebben iemand er naartoe gestuurd. Die is bij die pallet gaan staan. En die heeft even wat foto's lopen maken. En inderdaad, tot onze schrik bleek dat het badge-nummer... want op zo'n blik staat altijd een badge-nummer... overeenkwam met het badge-nummer die gestolen was.
8: Het waren de gestolen blikjes?
9: Dus het waren exact die gestolen blikken.
8: Oh, wow. Okay.
9: En politie ingeschakeld.
8: Ja, precies. En dan?
9: Ja, politie bellen.
8: Okay.
9: Dus politie bellen, hup, ernaartoe. De politie van Tilburg was echt geweldig. Heel meewerkend, meteen allemaal geregeld. Dus dat is heel erg fijn. Die lading wordt dan in beslag genomen. Die marktkoopman die wordt eigenlijk ondervraagd. Van, hey, luister, hoe kom jij aan dit spul? En blijkt dat hij ruim 1/3 van de hele gestolen lading in bezit had. Dus 1/3 was in ieder geval terecht. Nou zou je denken, oké, nou, fijn, dan heb je die in ieder geval terug. Maar zo werkt het helaas niet. Want de officier van justitie moet dan gaan bepalen of die man kwaad in het zin had.
8: Ja.
9: Of dat hij eigenlijk met goede intenties gewoon een badge heeft gekocht ergens. En dat proces duurt natuurlijk lang.
8: Okay. En die blikjes die staan dan in de opslag?
9: Ja, die staan ergens in een soort opslagplek.
8: Hmm.
9: Een stof te verzamelen. En tegelijkertijd heeft Albert Heijn, die heeft geen blikken.
8: Nee.
9: Dus dan heb je een probleem. Want ga je wachten tot de officier van justitie heeft bepaald wat wel of niet zo is? Nou, daar gaat tijd overheen. Of ga je wat anders doen? En nou hebben wij iets gedaan wat echt te krankzinnig voor woorden is. Maar wij hebben dus die lading, die 1/3 van al die pallets, weer teruggekocht van die marktkoopman. Dus wij hebben een deal gesloten met die marktkoopman dat we die lading in ieder geval weer hebben.
8: Meen
9: zodat
8: niet.
9: We dat weer kunnen uitleveren aan Albert Heijn.
8: Oh, en ja, dat vond de politie ook oké, zeg maar. Die
9: ja.
8: Zegt, ja.
9: Ja, we hebben gewoon een deal gesloten met hem. Maar dat is toch te krankzinnig voor woorden.
8: Dus we hebben
9: twee keer afgerekend.
8: Oké. En die zijn gewoon die schappen. Dus uiteindelijk heb je zo die schappen weer kunnen vullen.
9: Ja, niet allemaal, want dit is maar 1/3. Maar zo hebben we iets van de pijn kunnen verzachten. Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon een beetje je gezichtsverlies beperken richting zo'n retailer. Dat je nog wel iets kan leveren. Maar ja, toen ik dit plan hoorde, dacht ik ook, ja. Het is krankzinnig, maar het alternatief is nog erger.
8: Ja. Zijn er mensen volgers geweest die zeggen, nou, dit is gewoon een marketingstunt. Het is helemaal niet waar.
9: Ja, zeker. Heel veel mensen dachten dat.
8: Ja?
9: Ja. En ook heel veel mensen in mijn omgeving die eigenlijk teleurgesteld waren dat het geen marketingstunt was. Die dachten, ja, je zal wel weer een briljante marketingstunt hebben bedacht. Ik zeg, nee, het is echt gebeurd.
8: Ja. Is het uiteindelijk opgelost? Weten we of deze marktkoopman het had gedaan, wie het had gestolen?
9: Nee, dat ligt dan nog bij de officier van justitie.
8: Ja. Ja. Is dit nou dat je zegt, ja, dit kunnen heel veel ondernemers niet en ik wel? Is dit nou wat jij ook bijdraagt?
9: Hoe bedoel je?
8: Nou, er zijn niet zoveel ondernemers met 3 miljoen volgers die daar dan een draai aan kunnen geven die ook geloofwaardig is.
9: Ja, absoluut. Ik denk dat dat wel mijn onderscheidende vermogen is in dit partnership die ik heb met die gasten. Je eigen bereik hebben en daar iets mee kunnen, dat is enorm waardevol. Moet je heel voorzichtig mee omgaan. Je kan het ook verkeerd inzetten. Dan moet je altijd heel erg scherp op blijven.
8: Ja, waar zit hem dat in? Want dat kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, je moet sowieso voorzichtig zijn.
9: Ja.
8: Waar zit voor jou de scheidslijn van, dat ga ik dan niet doen en dat ga ik wel doen?
9: Het klinkt misschien een beetje abstract, maar intenties zijn altijd wel erg belangrijk. Dus wat is nou mijn intentie hiermee? Kijk, mijn intentie hiermee was echt om te kijken of we er nou op een of andere manier nog iets uit konden halen. En in eerste instantie is dat bereik voor het merk. Laten we daar eerlijk over zijn. Want je snapt ook dat als er ergens 100.000 euro aan blikken wordt gestolen, dat mensen dan wel even benieuwd zijn. Oké, waar gaat het dan precies over? Maar op de tweede plaats ook gewoon of er nog op een of andere manier misschien iets gebeurt. En dat is gebeurd. Dus die intenties zijn belangrijk. Ja, en denk ik ook wel onthouden. Wat ik mooi vind aan Charlie's is dat het is een gezonde keuze.
8: Mm.
9: Wat ik ook al net aangaf. Het is niet een energy drankje waarvan je eigenlijk denkt, ja, of er zit geen alcohol in. Het is, zeg maar, dus ik vind het oprecht een mooi goed product. Ja. En daar probeer ik ook altijd wel rekening mee te houden. Dat zo 80% van wat je online plaatst, 100% gaat nooit lukken. Maar 80% in ieder geval geen afbreuk doet aan mensen, gezondheid, dat soort dingen.
8: Heeft het meer sales opgeleverd?
9: Ja, dus dat is op zich fijn. Maar dan moet je bij vertellen dat de schappen natuurlijk ook wel weer leeg waren. Dus de sales gaan dan natuurlijk omhoog in die periode. Dat is super. We hadden ook een bonusactie gelukkig die periode bij de Albert Heijn voor de smaken die er wel waren. Maar tegelijkertijd zit je ook wel in je hoofd te denken, het had dus ook meer kunnen zijn als de blikken er wel waren.
8: Even kijken naar jou persoonlijk. Hè. Je hebt nu, je bent een mede-eigenaar van zo'n sparkling water merk. Als ik dit zo beluister, zou je eigenlijk dit nog veel meer kunnen doen. Veel meer merken mede-eigenaar van worden in plaats van een factuur te sturen voor de bewezen diensten.
9: Ja.
8: Zit dat in je hoofd?
9: Ja, absoluut. En ik sta er altijd voor open. Dat zeg ik altijd, ja. Voor alles. Ja. En ik heb heel vaak... ik krijg denk ik elke maand wel eentje naar me toe. Mm-hmm. En ik zeg bijna altijd nee, omdat ik heel kieskeurig ben met het merk. Je kan niet... je wil niet een hypegevoelig dingetje. Je wil een product hebben wat eigenlijk past bij mij. Dat is in eerste instantie heel erg belangrijk. Dus het merk moet bij mij passen, omdat mijn online bereik ook heel erg leunt op mijn persoon. Het product moet gewoon een goed product zijn, vind ik. Een mooi product. En het moet ergens ook, wat ik met Charlie's ook net aangaf, het moet ergens ook nog een soort probleempje oplossen, vind ik. En ja, simpelweg nog een energy drankje of een kauwgom of weet ik veel. Dan denk ik al vrij snel ja.
8: Ja, maar het moet altijd wel in de consumenten in de B2C-markt zitten. Je gaat niet warmtepompen verkopen of zo. Boerderijartikelen of dat soort dingen.
9: Boerderijartikelen, daar ga ik concurreren met mijn vader en mijn broer. Dus dan, dan heb ik denk ik een probleem. Maar ik sta er wel breed in, hoor. Ik heb altijd wel een luisterend oor. Maar ik weet ook heel goed wat niet zou passen. En wat denk ik ook gewoon niet zou werken.
8: Nee, omdat het bij jouw merk niet past.
9: Precies, en dit ga je jaren doen. Dit ga je niet even doen, dit ga je jaren doen. Ja. En dit moet ook over 5 of over 10 jaar nog steeds kloppen, leuk zijn en werken.
8: Ik heb nog een laatste vraag voor jou. En dat is namelijk, we zitten hier bloed, zweet en zaken. Ja. Daar hoort een Amsterdamse tegeltjeswijsheid bij.
9: Ja, daar heb ik over nagedacht.
8: Welke zou je erop willen zetten?
9: Ik zou daarop zetten, laat je niet ontmoedigen.
8: Waarom?
9: Omdat er, om deze situatie even als voorbeeld te pakken. Je had natuurlijk in een hoekje kunnen gaan zitten en gaan huilen en zeggen: shit, we zijn bestolen. Maar het is denk ik heel krachtig om te denken: hoe kan ik, ondanks hoe slecht de situatie is, er toch nog een positieve draai aan geven of er iets uithalen? En daarbij vertel ik ook altijd: hoeft niet op het tegeltje, want dan wordt het wel een heel groot tegeltje. Maar daarbij vertel ik ook wel altijd dat je aanmoediging ook niet moet verwachten. Je moet ook niet verwachten dat als je één keer iets doet, dat dan heel de wereld gaat klappen en applaudisseren. Want dan ga je ook van de koude kermis thuiskomen.
8: Ik vind het een mooi dubbel tegeltje eigenlijk. Hè? Dus laat je niet ontmoedigen, maar reken ook niet op aanmoediging. Dat is eigenlijk wat je zegt.
9: Ja, dat is eigenlijk wat het is.
8: Prachtig. Dankjewel, Kelvin Boerma, ondernemer, ook bekend als Calvijn op internet. En mede-eigenaar van het merk Charlie's. Water met een smaakje. Volgende week is Martijn van Dijk de gast. Zijn app Scorito werd tijdens het WK voetbal door miljoenen mensen gebruikt. En dat terwijl het bedrijf in de coronatijd op een randje van faillissement stond. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot de volgende keer. Dag.
6: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is weer open. En dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van de parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet ingeslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit vandaag, echt, meestal staat ze, maar vandaag zit ze in een nieuwe studio, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
7: Hey, hoi.
6: Wat gaan we doen vandaag?
7: Vandaag hebben we Tineke van der Veen in de studio. En ze is al sinds 1,5 jaar de directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse in de Noordoostpolder. En met haar gaan we onder meer spreken over de nieuwe defensienota van dit kabinet. Die kwam begin deze zomer uit. En die nota die staat bol van de plannen over hoe je in Nederland innovatie kan bevorderen. En daar gaan we met Tineke over hebben hoe haar NLR, dus haar lucht- en ruimtevaartcentrum, daaraan kan bijdragen en jonge MKB-bedrijven kan helpen om hun veelbelovende product toch beter naar die markt te krijgen.
6: Dat lijkt me heel goed en interessant onderwerp, want we horen zo vaak dat dat moet. Dus ik ben heel benieuwd.
7: Maar het lukt maar niet.
6: Dat lukt maar niet en het staat inderdaad wel heel vaak in die nota. Dat allemaal zo meteen, maar eerst eventjes. Afgelopen weekend was de Militaire Raad van de NAVO bijeen in Kopenhagen voor hun jaarlijkse grote vergadering. Daar zitten natuurlijk ook allemaal commandanten bij. Commandanten der strijdkrachten van de NAVO-lidstaten. Waaronder onze eigen commandant der strijdkrachten, Onno Eigensheim. Ria, jij hebt hem gesproken.
7: Ja, ik was naar Kopenhagen en ik heb hem gesproken. Ook omdat natuurlijk een belangrijke periode is voor de NAVO. Vorige week werd bekend dat Amerika erover nadenkt om heel veel troepen uit Europa weg te verhalen en die te verplaatsen naar bijvoorbeeld Azië of naar het eigen continent of naar Groenland. Dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om met Onno Eigensheim even te praten van wat betekent dit voor Nederland, voor Europa. En is in deze tijd van Russische dreiging ons continent nog wel te verdedigen en helpen de Amerikanen ons daarbij?
6: En wat was zijn antwoord daarop?
7: Zijn antwoord was, zoals je kunt verwachten, heel genuanceerd. De man gaat natuurlijk niet de noodklok luiden van oh jee, het gaat allemaal mis zo. Hij zegt, er is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan de hand als we tenminste maar de garantie van de Amerikanen krijgen dat ze hoe dan ook komen helpen. Dat die troepen die verplaatst worden naar elders, dat die wel als reservekorps beschikbaar zijn voor Nederland en voor Europa. En dat als de nood hier aan de man is en we worden aangevallen, dat die troepen hier komen en ons komen helpen om het NAVO-grondgebied in Europa te verdedigen.
6: Hmm. Ja, en want er is nu ook weer de afgelopen dagen weer van alles aan de hand in de Baltische Staten.
7: Er is van alles aan de hand in de Baltische Staten, eigenlijk in heel Europa. Hè. Macron heeft natuurlijk vorige week ook gewaarschuwd voor steeds meer hybride aanvallen. Dat geldt voor de Baltische Staten. Tusk van Polen, de premier van Polen, zei hetzelfde. Het wordt steeds spannender en hij verwacht zelfs drones of raketten op Warschau bijvoorbeeld. Dus dat is heel eng en dat is natuurlijk niet echt een ideaal moment om troepen weg te halen. Ook omdat die natuurlijk een garantie zijn, hè. Als je hier Amerikaanse troepen hebt, dan voelen de Amerikanen zich natuurlijk genoodzaakt om die troepen ook helpen te beschermen. Het is een extra afschrikking om hun eigen troepen te helpen als die hier zijn. Dus ik denk, ondanks de mooie woorden van Onno Eigelsheim, dat toch heel veel NAVO-landen denken, geen handig moment. En we zweten peentjes eigenlijk, hè?
6: Hier in eigen land was ook een ander aan de hand. Namelijk, de Nederlandse industrie, hoorden we gisteren, schreef onder andere het FD over, zit zwaar in zijn maag met de bestelling van 3D-printers die in China worden gemaakt. Of ze worden geassembleerd eigenlijk. Dus ik heb daar wat contact over gehad met het ministerie van Defensie. Er zijn ook kamervragen over gesteld. Het gaat natuurlijk eigenlijk om de vraag, moeten we in deze tijd wel dit soort dingen willen uitbesteden aan China, notabene, en een bedrijf dat ook nauwe banden heeft met de Chinese defensieindustrie. Daarnaast zijn er ook allemaal vragen gesteld over die scherfvesten.
7: We hebben ze eerder in de uitzending gehad, hè?
6: Die gebruik maken van een Nederlandse, van een supervezel die ervoor zorgt dat die vesten kogelwerend zijn. Nou, daar schreef de Telegraaf deze zomer over dat dat misschien naar een Israëlisch bedrijf zou gaan die dan ook weer banden hadden met China. Nou, daar werden dus allemaal vragen over gesteld. Natuurlijk kunnen we dat niet in Nederland zelf doen. In Nederland, we hebben ze inderdaad gesproken. Ik zal de uitzending nog even linken in de show notes.
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Altijd orders cancelen. We zien het aan de Belgen, hè? Die waarschijnlijk.
3: Ja, ook dat ze zo
2: lijkend hinten van. Ja, die fregatten van jullie bedrijf, dame. Nou, we kijken daar nog even kritisch naar.
3: We kijken toch naar de Italianen, want dat is deze week inderdaad ook nog in het nieuws. Nee, dus het is even afwachten. Ik vind op zich in de antwoorden op die vragen staat wel. We proberen echt. Wel echt wel te kijken naar Nederlandse en Europese bedrijven. Dat horen we natuurlijk ook vaak. Maar de vraag is natuurlijk een beetje het verschil tussen doen en vertellen. Want er zijn ook veel Europese landen, zoals Frankrijk, die daar wel veel strenger op zijn. En die niet met dit argument komen. Maar goed, dat wordt sowieso vervolgd. Ik denk dat we het nog wel vaker gaan bespreken. En laten we gaan naar onze gast.
2: Zeker.
3: Want de gast is Tineke van der Veen van de NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse. Welkom, goed dat je er bent.
4: Dank.
3: Je werkt er nu 1,5 jaar. Hoe ben je daar terechtgekomen?
4: Ja, ik ben zelf lucht- en ruimtevaartingenieur. Ik heb zelf in Delft gestudeerd. Een van die weinige vrouwen die de studie is gaan doen en ook in de business is gaan werken. En ik ben zelf al 23 jaar in deze sector actief. Ik heb zelf begonnen bij Rolls-Royce op de productievloer. Dus echt onderdelen maken voor vliegtuigmotoren. Maar ik heb ook in de ruimtevaart gewerkt bij Airbus. Ik heb bij GKN gewerkt, bij Fokker. En bij Boeing was ik president voor Noord-Europa. Heb ik veel defensiewerk gedaan. En toen werd ik 2 jaar geleden gevraagd of ik bij het NLR de nieuwe CEO wilde worden.
3: Ja, en we gaan even, voordat we vragen hoe dat bevalt en wat je allemaal doet, gaan we 107 jaar terug in de tijd. Want het NLR bestaat 107 jaar. In 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog, opgericht. Ja, wat was toen de reden dat jullie in het leven zijn geroepen?
4: Er is toen heel erg gekeken naar welke innovaties er nodig en welke positie wilde Nederland innemen. En Nederland is altijd een ondernemend land geweest. Als je ook kijkt naar de VOC, als je kijkt naar onze geschiedenis, kijk naar hoeveel uitvindingen die we vandaag de dag hebben in Nederland uiteindelijk zijn bedacht. Of het de microscoop is, antibiotica, et cetera. Nederland is altijd een ondernemend land geweest. En toen is er heel erg gezien ook van, hey, wat zijn nou de dingen die wij belangrijk vinden om Nederland zelf te ontwikkelen en welke kennis en kunde te hebben. En dat was de luchtvaart een van de dingen die voor ons relevant was. Daar zag je volgens ook het ontwikkelen van Fokker en dergelijke de jaren daarna. Zag je dat ook inderdaad ook gebeuren.
3: En wat doen jullie nu zo al? Toch eventjes kort, wat doet het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum?
4: Dus wij doen ontwikkelingen en innovatie voor de industrie en voor defensie. Waarbij we echt dingen ontwikkelen om hun te ondersteunen. Dus we concurreren niet met de industrie of met defensie. Wij ontwikkelen echt producten zodat de industrie de positie kan innemen. En wij zijn dus ook niet uit om zelf allemaal producten en bedrijven op te zetten. We zijn ook een stichting. We zijn niet op winst, geen winstoogmerk. We willen echt kennis opbouwen om die partij te ondersteunen en om nog betere producten te kunnen leveren in zowel luchtvaart, ruimtevaart als voor defensie.
3: Je kunt ons straks ook van alles vertellen over hoe die samenwerking gaat. Want we hebben het zo vaak over hier in deze podcast over innovatie, over hoe bedrijven kunnen innoveren en daarbij toch ook aan de wensen van defensie kunnen voldoen. Dat horen we zo meteen natuurlijk graag.
2: Zeker. En vorig jaar was ik bij jullie op werkbezoek voor een artikel met mijn collega van het FD. En het viel daarop dat jullie ontzettend aan het uitbreiden zijn en ook flink wat nieuwe gebouwen aan het neerzetten zijn. Dus het gaat, neem ik aan, goed met de NLR. En komt dat door die extra defensie-investeringen dat jullie daarvan profiteerden?
4: We zijn inderdaad heel erg hard aan het groeien. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alle drie de markten wel groeien, maar de defensiemarkt groeit het hardst. Als je 2 jaar geleden aan ons had gevraagd hoeveel van je portfolio is defensie, was het 30% geweest. En nu zitten we over de 50% heen. Dus je ziet wel dat de defensievraag heel erg hard groeit. Dan zijn we altijd met kennis opbouw en ontwikkeling bezig. Want 30% van onze omzet, dat is echt kennis op en subsidie. En de rest zijn directe opdrachten. En de groei die je onder andere in Marknesse hebt gezien is ook echt wel om de vraag aan te kunnen. We zijn heel veel extra collega's. We zijn op dit moment meer dan 1100 mensen al die dagelijks werken aan dit prachtige werk. En tegelijkertijd ook nieuwe faciliteiten ontwikkelen, zoals de Quick Response Drone Facility die je hebt gezien. Waar we echt in 6 weken tijd een nieuw concept voor een drone niet alleen kunnen bedenken, ontwerpen, bouwen, maar ook testen. Omdat wij de unieke luchtruim hebben van 5 bij 5 bij 5 kilometer. Waar wij drones kunnen testen die nog niet gecertificeerd

0: geïdentificeerd zijn, maar waardoor we veel sneller kunnen innoveren en echt het verschil daar kunnen maken.
1: Hartstikke mooi, maar die groei valt niet bij iedereen in goede aarde. Onlangs hebben jullie een rechtszaak, onlangs verloor een camping bij Mark Nessen een rechtszaak, waardoor die niet mag uitbreiden. Als die camping wel had mogen groeien, dan hadden jullie dus met drones kunnen oefenen op dat terrein. En omdat er gewoon meer mensen op die camping zouden staan en dat dus gevaarlijk zou zijn voor die drones. Hebben jullie vaker van dit soort conflicten nu jullie zo aan het groeien zijn?
0: Nee, want wij blijven in principe groeien binnen de ruimte die we altijd al hebben gehad. Dus we breiden zelf niet uit. Alleen de ruimte die we hebben, daar bouwen we nu extra faciliteiten en extra kantoren. En omdat we die unieke gelegenheid hebben om de rugruimte te gebruiken en het enige plek in Nederland is, is het ook belangrijk dat we dat kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, want er zijn ook heel veel bedrijven die dat luchtruim gebruiken om tests te doen of defensie. Dus het is een unieke gelegenheid die we daar hebben.
1: Wij begrijpen dat, want we maken niet voor niks deze podcast in het defensief. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat in Flevoland er meer gebeurt op defensiegebied. Er komt de grootste kazerne in Nederland, komt daar terecht, in Zeewolde. Het vliegveld moet uitbreiden. Er komen F-35's, tenminste als de plannen van het kabinet helemaal doorgaan. Ja, en dan jullie. Is er helemaal geen wrijving?
0: Nee, want wij zijn altijd al in Mark Nessen aanwezig geweest. Dat is niet puur door defensie dat we in Mark Nessen zijn. Want zoals ik zei, we hebben ook activiteiten in Amsterdam, waar meer dan de helft van onze collega's ook zitten. En Rotterdam. Dus we zitten op verschillende locaties. En we gaan juist heel erg goed samen. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar RDW, die naast ons ook aan het ontwikkelen is. Of kijk naar Veerda, waar we nu gezamenlijk een drone-operator opleiding mee ontwikkelen. Zien we dat we juist heel erg gezamenlijk in die provincie Flevoland heel erg goed samenwerken. Of het nu is met de gemeente, de industrie of de opleidingen, dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
1: En voor de luisteraars, Veerda is een mbo-school in de regio. Ja. En dan even terug naar die, je noemde het zelf al, de Quick Drone Response Facility. Jullie kijken heel erg nu naar Oekraïne, waar de innovatiecyclus razendsnel gaat. En jullie willen dat eigenlijk nabootsen met deze facility, dat je binnen 6 weken een nieuw product kunt hebben. Kun je daar iets meer over uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat?
0: Ja, als je kijkt naar traditioneel, zeg maar, testen en ontwikkelen, kan het best wel langer duren. Omdat je toch kijkt, het moet dus veilig zijn. Je wil alle verschillende scenario's wil je uitproberen. En wat je ziet, is door de ontwikkelingen in gevechtssituaties, zoals bijvoorbeeld Oekraïne, zie je dat de technologieontwikkeling eigenlijk zo snel gaat dat je sneller moet schakelen. Om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk die partijen heel dicht bij elkaar hebben zitten. Dus het ontwerp wil je eigenlijk zo snel mogelijk, wil je dat testen. En dan ga je niet voor het 100% perfecte ontwerp, maar 80%, dan test je dat liever snel. Waarmee je meteen terugkrijgt, hey, wat is er eigenlijk niet goed? Ga je terug, doe je aanpassingen, doe je weer snel een test. Dus het is veel sneller itereren, herhalen, aanpassen. En dat kunnen we in die Quick Response Drone Facility heel snel. Want we hebben daar gewoon een team van mensen zitten met verschillende disciplines, verschillende kennis. En dan volgens ook testen in dat luchtruim. Dus door die teams bij elkaar te brengen en een andere manier van de processen aan te pakken, kun je echt heel erg versnellen.
2: Krijgen jullie al reacties? Zijn er al resultaten uit deze facility gekomen?
0: Ja, we hebben al meerdere drones gedaan. We draaien nu weer een project daar, aan het Thunder. Dus we zijn er continu bezig met innovaties. En het belang daarvan wordt ook gezien door de overheid. Want we hebben ook subsidie gekregen om de landingsbaan die we daar hebben verder te vergroten op ons eigen terrein. Maar omdat we daarmee ook grotere drones kunnen testen. Dus onze mogelijkheden kunnen uitbreiden.
1: En het personeel gaat ook daarin helemaal mee? Want in Oekraïne moeten ze wel. Daar kunnen ze niet zeggen, ja, ik heb een ATV-dag of wat dan ook. Maar is het Nederlandse personeel dat toch een andere mindset heeft dan een oorlogseconomie, is die helemaal geënt, al klaar voor deze nieuwe situatie om dat zo snel te doen?
0: Nou, je hebt daar natuurlijk de situatie dat je 24/7 in een oorlogssituatie zit. Die luxe hebben wij dat we dat gelukkig niet hoeven te zijn.
1: Gelukkig, ja.
0: Dat willen we heel zo langs houden. Maar wat je wel ziet, is dat wij echt de stap maken van kennisinstelling naar kennisonderneming, waar je gewoon veel sneller moet doorpakken, proactief met elkaar aan tafel gaat zitten en de partners heel goed moet begrijpen, hey, wat ligt er eigenlijk op je bordje, hoe kunnen we helpen en daar het verschil maken. En dat is wel ook een verandering die we in de organisatie zeker maken. Ja.
2: Onlangs pleitte het kabinet in de defensienota voor innovatie. En daar scheelt het echt aan in Nederland, zeggen allerlei experts. Te veel veelbelovende uitvindingen blijven in de prototype fase hangen. Hoe kunnen jullie die mensen, het MKB, helpen?
0: Ja, dat is wat we ook wel eens noemen de Valley of Death. Is dat er heel veel goede mensen bezig zijn met innovatieve ideeën. Maar het is heel erg lastig voor start-ups en scale-ups om op een gegeven moment bepaalde dingen te testen. Je kunt soms bepaalde dingen bedenken. Maar als je wilt produceren, zijn er vaak dure apparaten voor nodig die een start-up helemaal niet kan betalen. Dan heb je het soms over apparatuur van een paar miljoen. Als je dat kapitaal nog niet hebt, want eigenlijk heb je product nog niet bewezen, heb je eigenlijk geen toegang om verder te gaan ontwikkelen. Kan ook zijn dat ze bepaalde kennis kunnen net missen en die mensen vast in dienst nemen ook geen optie is. Wat wij proberen te doen, is dat wij voor start-up scale-ups de faciliteiten beschikbaar stellen. We hebben daar een menukaart voor. En dan zeggen we, oké, heb je alleen de machine bijvoorbeeld nodig en heb je zelf de kennis kunnen om hem te besturen. Nou, dan zeggen we oké, dan is dat het tarief wat je betaalt. Dan kun je aan de slag. Maar het kan ook zijn dat een start-up zegt, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de machine werkt. Ik weet alleen wat ik eruit wil hebben. Nou, dan bestellen wij hem beschikbaar en de machine en de operator die het doet. Betaal je wat meer. Maar kunnen jullie ook meteen onze kennis en kunde gebruiken. Nou, door die menukaart te maken, geeft dat hun wat toegankelijkheid daartoe. Daarnaast hebben we altijd programma's die we ook doen met start-ups en skills om echt te helpen met hoe ga je eigenlijk naar innovatie doen. Hoe zorg je nou eigenlijk dat je die ontwikkelprogramma eigenlijk doorloopt met alle ervaring die we hebben. En we zijn ook een campus aan het bouwen in Marknessen, waar we ook willen zorgen dat er een soort garageboxen bijna zijn, maar start-up skills dan ruimte hebben. Ze hoeven de straat maar over te steken en daar zijn onze faciliteiten, onze mensen, de apparaten. En dan kunnen ze gewoon daar gebruik van maken in plaats van dat, nou ja,
2: dat je dat eerst helemaal zelf moet en ook zelf moet aanschaffen. Een soort menukaart voor innovaties. Het klinkt een beetje als een universiteit eigenlijk. Ik weet niet, maar ik zat toen bij het lokale radio ding van de universiteit. En dan had je ook een studio wat je natuurlijk anders niet kon aanschaffen. Een beetje zo'n idee. Is er genoeg vraag vanuit die MKB-bedrijven? Weten jullie te vinden genoeg?
0: Ja, ik denk dat ze ons zeker wel weten te vinden. Ik denk dat het altijd beter kan. En dat is ook waarom we zorgen dat we ook bijvoorbeeld met de universiteiten en studenten die daar bezig zijn, onze banden alleen maar nog verder aanhalen. We hebben ook steeds meer PhD-studenten bij ons werken. Die vervolgens ook op die manier de samenwerking hebben.
1: Hun studiegenoten misschien.
0: Exact. En de idee. Je ziet veel studententeams natuurlijk, die met supergoede ideeën komen. Veel bedrijven die natuurlijk ontstaan vanuit studentenideeën, projecten. Uh-huh. Nou, dus daar moet je in investeren. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat wij als NLR laten zien waar we voor staan, wat we doen. En ook laten zien hoe fantastisch de industrie is waar we in werken.
2: En koppen jullie, als jullie een veelbelovend bedrijf hebben in die bij jullie hun testen doet, koppen jullie die ook aan Defensie? Om Defensie te wijzen op de beloftes die er zijn op innovatiegebied?
0: Ja, wat wij belangrijk vinden om echt die partner te zijn voor Defensie. En dat betekent niet wachten totdat Defensie met een vraag naar ons toe komt. Of dat we de specificaties hebben van, nou, dit is wat we nodig hebben. Maar dat als wij echt zien dat er bepaalde vraagstukken bij Defensie liggen, omdat we die goede relatie hebben met Defensie. En wij zien daar partners, industriële partners, en of ze nu heel volwassen zijn of start-ups waarvan we denken, die kunnen verschil maken. Vind ik dat het onze taak is om die aan tafel te zetten. Ook te helpen met toegang tot Defensie. Om te zorgen dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken.
2: Ja, en kan je een voorbeeld daarvan noemen? Of een.
0: Nee, je ziet het bij veel verschillende projecten zie je dat gewoon al. Consortia, als ik bijvoorbeeld een project pak, PAMI. We zijn daar een satelliet aan het bouwen voor Defensie. We doen dat samen met TNO, een andere TO2-instelling. Ook onderzoeksinstelling. Samen met dan industriële partners, waar we gezamenlijk een satelliet bouwen die het verschil gaat maken voor Defensie en ons data gaat geven die we dat dagelijks nodig hebben. Dus dan zie je heel mooi hoe meerdere kennisinstellingen en de industrie gezamenlijk een product en een service opleveren die Defensie dagelijks gaat helpen.
2: Op wat voor termijn moet deze satelliet gebouwd zijn? Of hoe?
0: Nou, we zijn nu al heel ver met ontwerp en met de testen. Dus een satelliet bouwen is niet iets wat je in een paar weken doet.
2: Nee, dat is
0: een ander project. Dus ze zijn nu druk met de laatste ontwikkelingen bezig, zodat we daarna kunnen gaan testen. Ja.
2: En daarbij is natuurlijk belangrijk, wat ik ook eerder al eventjes aanstipte, de onafhankelijkheid van Europa en Nederland van bijvoorbeeld andere grootmachten.
0: Ja, dat is een van de onderwerpen natuurlijk. Hoe kan Europa zorgen dat we meer zelfstandigheid hebben? Tegelijkertijd is de secretaris-generaal ook heel duidelijk geweest, Mark Rutte. Binnen de NATO steunen we elkaar. Hoorde je ook in Onno comment ook al.
2: Ja.
0: Dus het is wel degelijk gezamenlijk optrekken. Maar ook zorgen dat we als Europa ook de nodige dingen zelf ontwikkelen die we zelf kunnen inzetten.
1: En om die reden maken jullie behalve jullie deelname aan het PAMI-project, maken jullie ook op dit moment je eigen satelliet, klopt dat?
0: Ja, want we vinden het heel belangrijk dat wij ook echt kennis opbouwen op gebieden waarvan we weten dat Defensie die nog niet heeft of wel nodig gaat hebben. We hebben natuurlijk wel ruimtevaartkennis, maar de luchtmacht is heel duidelijk ook bezig met het oprichten van de Space Command met meer ruimtevaart. Ik zeg altijd, de oorlog op dit moment is echt de war of data. Nou, daar speelt ruimtevaart een belangrijk stuk in. En hebben we gezegd, om echt goed operationeel de luchtmacht te kunnen ondersteunen, moeten wij ook die kennis kunnen zelf opbouwen. Dus zijn we nu zelf een satelliet aan het ontwerpen. Dat wil niet zeggen dat we dus alle onderdelen ontwikkelen en doen. Nee, want daar hebben juist industriële partners van die dat allemaal gedaan hebben. Maar kijken echt, hey, waar kunnen wij dingen toevoegen, nieuwe testen toevoegen. En dan vervolgens echt het opereren, het lanceren, het testen en daarna gebruiken. Dat is waar wij dan kennis kunnen opbouwen, waar we straks weer de luchtmacht mee kunnen helpen.
2: Heel goed. Hartelijk dank, Tineke van der Veen van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobby. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft hij vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bollenveld.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
7: Dankjewel, Wouter.
6: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten live recent bekendgemaakt.
7: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere interessante zaak mee.
6: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
7: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vloeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere. Met die van Anis Boumendjal in Tiel.
6: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard, dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
7: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
6: Ja.
7: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden via een scenario, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag, op een subject, meestal een verdachte, kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en de waarheidsvinding te dienen.
6: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
7: Ja, en van belang is even om te snappen dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
6: Ja.
7: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario.
6: Ja.
7: Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
6: Zou jij er goed in zijn? om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
7: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
6: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
7: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen.
6: Coole kikker.
7: Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
6: Ja, ja.
7: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
6: Ja, ja.
7: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak.
6: Ja. Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
7: Kijk, een Mr. Big traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
6: Ja.
7: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wat wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
6: Onder druk te zetten misschien ook.
7: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
6: Dat zegt je twijfelend.
7: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ah. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook wel daadwerkelijk betrouwbaar?
6: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
7: Precies.
6: Ja.
7: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
6: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op. Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. In de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
8: Ja, heel leuk om hier te zijn.
6: Neem ons eens mee door jouw carrière, voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
8: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag. Op het kantoor van Vladimir Ofenspoeng. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan, maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
6: Ja.
8: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk, zeg maar, qua kleur. Dat werd meer witte borden, fraude. Ook heel interessant. Maar het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best op both worlds. Ik word ook rechter plaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. En dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
7: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
8: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met een de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat daar nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
7: Ja.
8: Heel leuk.
7: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk heel veel arresten van het gerechtshof, ja, voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
8: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. Want ik dacht, Jongen, dan ben je echt alleen maar met papier bezig.
6: Ja, maar dat verbaast me, want jij zegt, nou, ik mis het bloed, zweet en tranen. En nu zit je natuurlijk de hele dag tussen bergen papier.
8: Jawel, maar ik lees er wel over. Hè? En ik heb een hele goede fantasie. Dus ik zie al die films aan me voorbij.
6: Heb jij dat ook? En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat een goed geschreven strafdossier, dat voor je gaat leven, dat het eigenlijk is alsof je een soort boek leest.
8: Oh, absoluut. Ja.
6: Ja, hè? Ja.
7: Of een goed geschreven arrest.
8: Ja. Ja, nee, maar ik zie dat helemaal voor me. En zeker in de zaak waar we het dan vandaag over hebben, dan heb je dat des te meer als je al die opnames ook kan nalezen.
6: Ja, want hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
8: Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat bij nieuwe zaken die worden verdeeld bij de Hoge Raad. Op het moment dat de strafkamer zich over zo'n zaak gaat buigen, is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Want eerst moet de advocaat-generaal een zogenaamde conclusie schrijven. Een advies voor de Hoge Raad, wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
7: En wat is de concipiënt?
8: En de concipiënt is degene.
6: Ja, je bent snel.
8: Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
7: Eerst concept eigenlijk.
8: Het eerste concept, ja.
6: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je af?
8: Ik had er wel over gelezen in de krant, ja, maar verder niet heel actief.
6: Nee. Jij werkte nog niet zo lang bij de Hoge Raad toen deze zaak, toen je deze zaak kreeg.
8: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023 en de conclusie is van augustus 2023. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak
7: arrest geweest. Gaat dan je Hoge Raad raadsheerhartje sneller kloppen als je zo'n zaak krijgt naast of in plaats van simpele mishandeling, zeg maar wat?
8: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
6: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
8: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in twee zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak. En
6: een postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
8: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die twee zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een cautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen cautie in zo'n WOD-traject, en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
6: Het is wel een breed kader, om het zo maar eens te zeggen.
8: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En moet kijken, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar een goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
6: Even voor mijn beeld. Tamara, mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject, mag ik dan tegen mijn subject zeggen, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt.
7: Ja, vertel mij maar hoe het echt zit.
6: Ja, ja. Mag dat?
8: Nou ja, dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want ja. Is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
6: Is juridische fijnslijperij.
7: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, hè, bij de beoordeling van WOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak, hè, om het in te zetten?
6: Ja.
7: En was dat proportioneel?
6: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van ja, dat gaat om zo'n heftig feit.
7: Ja.
6: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
7: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar kijk, dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-trajecten hebt in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak. Ja. Die gaat even luchten bij het standcomplex om een sigaretje te roken.
6: En daar staat Donnie Brasco, die staat naast hem en die biedt hem een sigaret aan.
7: Precies, en die raakt met hem in gesprek en ja. Die probeert hem al meteen informatie te ontlokken. Hè,
6: en daar zit jij voor dan?
7: Ja, precies. Weet je? Ja. En heb je ook wat gedaan? Ben je, ik zeg maar wat, ben je schuldig of onschuldig? En dan kan het WOD-traject daar al stoppen. Maar je hebt ook trajecten die duren 1,5 jaar... waar een compleet scenario, een complete film eigenlijk op, meestal een verdachte, maar soms ook een getuige wordt gelegd. Dan moet de rechter natuurlijk beoordelen, is dat proportioneel? De inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, is die in verhouding met de ernst van het feit? Daarnaast gaat het altijd, dat is precies waar Tamara op wijst, is het betrouwbaar, hetgene wat iemand naar voren heeft gebracht? Weet je, heeft hij dat in vrijheid gedaan? Maar is het ook betrouwbaar? Of is het eigenlijk, net zoals dat je bij marteling kunt hebben, dat mensen dingen gaan zeggen die helemaal niet waar zijn? En het derde ding is, en dan hou ik op, het derde ding is het achteraf in een strafprocedure controleerbaar wat er gebeurd is? En daarbij is vooral de vraag, en dat zag je met name in vroegere WOD-trajecten, het werd niet opgenomen. Dus er werden, je hebt de mensen, de WOD-regisseurs die echt in het scenario zitten, die schrijven dan achteraf een procesverbaal van ik vroeg dit, hij zei dat. Maar dan is het natuurlijk heel lastig achteraf te reconstrueren, heeft hij dat daadwerkelijk gezegd? En wij als advocatuur zeggen altijd, je moet die trajecten opnemen, want dan kun je achteraf controleren hoe het gegaan is, hoe die verklaring tot stand is gekomen en of het ook wel daadwerkelijk gezegd is.
6: Tamara zit te knikken.
8: Ja, en dat was in deze zaak ook heel belangrijk, omdat als je kijkt naar het voortraject, dan is het interessante dat de verdachte bij de rechtbank is vrijgesproken.
6: Ja.
8: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
6: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij. Dan
7: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
6: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlenver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
7: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard,
6: ja.
7: Ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert. En daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
6: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
8: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar daar is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, ja, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen
5: kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte in deze zaak samen met een vriend betrokken was in de drugscriminaliteit samen met het slachtoffer. En daar was iets misgegaan. Er zou sprake zijn geweest van een ripdeal. En er was een tip binnengekomen dat als gevolg hiervan het slachtoffer moest worden vermoord.
7: Ja, dus daar en is de verdachte, deze ad is daar verdachte geworden.
5: Precies, zou daarbij betrokken zijn. Dus op dat moment in 2015 werd hij gelieerd aan die verdwijning van Patrick. En op dat moment zijn er nog een aantal getuigen gehoord, maar toch hadden ze nog niet genoeg. En toen in 2017 is de beslissing genomen van, nou ja, nu moeten we, willen we deze zaak rondkrijgen, moet er gewoon wat gas op.
7: Groter, stevig middel ingezet
5: en toen is
7: worden.
5: Dat WOD-traject ingezet. En dat heeft toen vervolgens nog 16 maanden gelopen. En in dat kader.
6: Ja, maar neem mij even mee in dat WOD-traject. Ja,
7: hoe zag dat eruit?
6: Ja, want dat is natuurlijk waar ik alles over wil weten.
5: Zo'n WOD-traject zijn altijd een aantal undercover agenten bij betrokken. En de twee belangrijkste in deze zaak waren een man en een vrouw, een setje. En de gedachte was, nou, dat setje moest dan vrienden worden met de verdachte en zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuiden van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht. Zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonden. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten. En een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
6: Een beetje smokkelaar.
5: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen. Voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Hè, zo lang duurt zo'n traject. Is op een gegeven moment is er een gesprek geweest. Waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
6: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
5: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies gebeurt. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
6: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredderzaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobby. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleiten. Met raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Tolpman.
5: Hoe kwam hij er naartoe, deze Ad? Om dat aan die undercoveragenten te gaan vertellen.
4: Ja, het is natuurlijk echt superbelastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
5: Precies. En
4: ja.
5: Zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big-methode die gebruikt zou zijn.
6: Ja, ja. Zoals gezegd, een element van die Mr. Big-methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je vertrouwensband kweekt. Dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
5: Zelfs zo'n moord.
6: Ja. Ja, en op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover-agent. Die undercover-agent zegt, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan. Zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, ik hoorde dit. Vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om. Ja, ging de knoet erover.
4: Als iemand dat vertelt, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
5: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze eigenlijk belastende bekentenissen opgeleverd van deze ADK. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze ADK gaan vervolgen.
6: Klopt.
5: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
6: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, dat was een broodje-aap-verhaal. Onzin. Heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man, want ik dacht, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Dus van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd, een slechte lichamelijke conditie. Kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken en vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. De rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen, maar gezegd van wij kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, nou, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
4: Maar heel even, dus deze advocaat die zegt al deze dingen. Maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
6: Nou, er zijn zeg maar 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar ja, daar was geen opname van. En de rechtbank zei ja, daarin, in die gesprekken, is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt, ja, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed kunnen wegen.
5: Ja. Maar zat het om bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat dat meer in de materiële inhoud? Of zat dat meer in de procedurele kant van dit is te intensief geweest?
6: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van, nou, dan durf het niet aan.
5: En dan spreken we hem vrij.
6: Ja. En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoog beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
4: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
6: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En gezegd, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2019 gezegd, het is belangrijk, het verdient de voorkeur om die gesprekken op te nemen. Nou, in deze zaak is er maar een fractie van de gesprekken opgenomen, maar wel die waar hij een belastende verklaring over zichzelf heeft afgelegd. Is dat nou wel of niet voldoende? Nou, het Hof zei, wij vinden dat we door de combinatie van de processenverbaal voor alle WhatsApp-gesprekken die er zijn geweest tussen de undercover agent en de verdachte, die zitten ook in het dossier, en de belastende verklaringen die zijn opgenomen, die heeft het Hof ook zelf nog nageluisterd. En daar heeft het Hof gezegd, ja, dan vinden wij dat voldoende geborgd dat dat gebeurt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen. En zeggen van wat is de taak
3: van de Hoge Raad. Ja, ook omdat er natuurlijk een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt.
2: Ja.
3: Mag ik vragen, want voordat die zaten legde je net uit. Bij jou als raad hier op je bord komt. Heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie gewezen. En advies gegeven. Wat was de conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
2: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging. Punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan.
4: Mm-hmm.
2: En de advocaat-generaal zegt, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
3: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbankvonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten, maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
2: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof, processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook vonnis en daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
4: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon
3: die gesprekken
4: je helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is. Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken.
2: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof.
4: Ja.
2: En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken.
3: Ja.
2: En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook in over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij, overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
3: Maar ik kan me ook zo voorstellen, kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan.
2: Mm-hmm.
3: En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
2: Nee.
4: Dat zou ik wel doen. Ik zou elke foto kijken. Ik zou alles willen weten.
3: Maar jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp.
4: Misschien zit hier naast mij Tamara Broekman een hele nieuwsgierige jurist. Helemaal weet.
2: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken. Het hofarrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand, met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van, goh, laten we nog zijn getuigen horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als Hoge Raad. Dus
4: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje. En dat moet toch ook nog ergens... ik hou erover op, maar ik dacht...
3: Als je raadsheer bent, dan hou je bij je taak.
2: Ja, dat is ook belangrijk omdat elkaar daar ook scherp op te houden. Nee, want ik denk dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen, is het ook echt wel... Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je bij de Hoge Raad ziet. Ja.
4: Helemaal als je bij zo'n zaak zit, dat je denkt, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van, wat weet deze advocaat nou? Die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op.
3: Zeker.
4: Dus die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
3: Ja, maar dat is...
4: Dat is niet, is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
2: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was, dus stand kon houden. En we hebben met name op 2 punten, we hebben 2 middelen, 2 klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject, want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En we hebben op 2 aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan, dat is oké, dat is niet onbegrijpelijk dat

0: Het Hof.
1: Het voldoende controleerbaar.
0: Het voldoende controleerbaar.
1: Ja, dat komt natuurlijk met name omdat het feit dat er opnames zijn van de meest belastende gesprekken.
0: Precies, maar in combinatie, ja, dus met dat er wel van elk contact een procesverbaal was, die WhatsApp-gesprekken en de undercover-agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen, waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van, is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte
1: voldoende controleerbaar.
0: Voldoende controleerbaar. Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen, hè, van, is het een kwetsbare verdachte? Is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, nou, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft, zo heeft kunnen zeggen, dat dat niet onbegrijpelijk is, hè, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Hè. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen, wat het Hof ook heeft gedaan, dat hebben wij ook weer nagelopen.
2: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
0: Ja.
2: Dan komt het in de kern op neer. Maar jij bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
0: Ja, ja.
2: En dat je, dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
0: Nee, maar je ziet natuurlijk, hè, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die moet je wel, die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. En je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, ja, daar heeft het middel geen succes gehad. Ja, en we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Nou, daar had de Hoge Raad zich al eens een keer eerder over uitgesproken.
1: Ja. Dus ja, dat was misschien ook wel voor de luisteraar van belang is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
2: Ja, maar is het zo arbitrair, Chris?
1: Nou, niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren. Aan de hand van gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
2: Ja.
1: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij de uitkomst terecht? Ze kijken meer, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd. Ja, het is wel een beetje juridisch technisch, maar dat maakt zeg maar die zaak, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Want ik ben een beetje af. Mag ik je iets voorleggen, Tamara? Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, hè, is het betrouwbaar, hè, wat eruit is gekomen? En is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van, is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Hm. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van kijk, het is natuurlijk heel lastig, hè, wanneer is het proportioneel, wanneer mag je wat doen? Maar is er wel eens, is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zo'n advocaat te zitten?
0: Ja, de morele vraag, die gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor. Van heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant wel inderdaad een heel intensief traject. Wat alleen maar mag als dat aan een heel lijstje eisen voldoet.
2: Ja. Want Chris, ik maak een beetje uit jouw vraagstelling op dat jij er een beetje moeite mee hebt.
1: Ja, kijk, ik bedoel, er zijn ook wel voorbeelden van. Maar kijk, ik vind dat sommige WOD-trajecten nogal een beetje uit de hand lopen. En zeker nogmaals, als het gaat niet zozeer om verdachten, maar om getuigen die in een WOD-traject worden getrokken. Dus niet zoals deze ADK. Ja, weet je, ik bedoel,
2: ja, maar zijn vrouw was er ook bij betrokken natuurlijk.
1: Ja, okay, maar die is niet het hoofdsubject. Maar okay. dat gebeurt af en toe wel. En daar gebeuren best wel heftige dingen af en toe. Hè, dat je denkt, jeetje, mina, mensen worden een soort nieuwe werkelijkheid ingesleurd die niet de werkelijkheid is. kijk, hier is de werkelijkheid een nieuw bevriend stel. Kan je zeggen, nou, dat valt nog mee. Maar als de werkelijkheid is, je zit opeens met allemaal criminelen om je heen. Die boos zijn of moeilijk doen. Dat is gebeurd hè, in het verleden.
2: Ja,
1: ja kijk, mijn bezwaar eigenlijk is, leg maar even neer, hoef je niks op te zeggen. Maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode. Kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering, hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort BOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven. Dat
2: wordt dus niet getoetst?
1: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet. Op met name ook getuigen.
2: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
1: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje mijn persoonlijke...
2: En Tamara zit kijken en die denkt...
1: Tamara instemmend knikken.
0: Het is wel zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering... dan komt er wel een rechtercommissaris.
2: Ja, dat is wel beter ook eigenlijk. Ja, dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt... Nou,
1: let op het systeem ook,
0: ja,
1: toch?
0: Zeker. En deze methode was met zoveel woorden niet geregeld... in ons huidige wetboek. Ja, maar er is gezegd, nou ja, daar is voldoende wettelijke basis voor... mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan, dan is het in orde.
2: In de zaak Patrick van Tillenburg heeft de Hoge Raad besloten... dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregel, dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
0: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
2: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Tillenburg... en voor het wegmaken van zijn stoffelijk overschot, ja. Ja. Is nou zo'n zaak, hè? Als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar?
0: In Nederland is het klaar.
2: Ja.
0: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof. Ja. Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend om te kijken van... nou ja, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook? Ja,
2: hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
1: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europees Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen. Ja? Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen als het niet meer is.
2: Oh, ja.
1: En dan is het maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit... of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn... waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je als dat soort vraagstukken spelen... dan zie je dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken daar toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
0: Ja, natuurlijk. We hebben het er gehad over die verklaringsvrijheid... Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit al mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt die nog een keertje in Straatsburg. En ja, wij proberen als Hoge Raad natuurlijk ook zo goed mogelijk de Straatsburgse uitspraken te interpreteren.
2: Kijk jij elke dag even op de site?
0: Zeker.
2: Echt waar? Nee, echt waar?
0: Nee, maar ik kijk vaak natuurlijk op de site van Zuid, niet per se naar deze zaak, maar ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons. En natuurlijk, dus wij proberen die Straatsburgse jurisprudentie zo goed mogelijk te vertalen naar het Nederlandse kader. Ja, en nu gaan we straks horen of dat ook is gelukt.
1: Ja. Kijk, en waarom is zeg maar die goede toetsing van die WOD-inzet, waarom is dat belangrijk? Omdat het gaat inderdaad om verklaringsvrijheid en controleerbaarheid en betrouwbaarheid van het bewijs. En dat speelt natuurlijk allemaal een rol uiteindelijk in het recht op een eerlijk proces. Wat beschermd wordt door artikel 6, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een beetje de basis van ons systeem. En als niet aan die eisen wordt voldaan, en artikel 6 stelt daar eisen aan. Ja, dan gaat die zaak op zijn gat. En daarom is het zo belangrijk dat in dit soort zaken met zulke belangen, met een inzet van zo'n heftig middel, goed getoetst wordt of het bewijs wat eruit komt, of het eigenlijk wel deugt.
2: Tamara, hoe kijk je nou terug op deze zaak? De zaak Patrick van Tillenburg.
0: Ja, het is een hele bijzondere zaak die ik niet snel zal vergeten. Omdat het meteen in het eerste jaar zo'n zaak kwam. Het is een feitencomplex dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het is juridisch heel interessant, omdat je weet dat de Hoge Raad daar een kader over heeft gemaakt. En dan is het ook spannend om te kijken van kunnen de feitenrechters daar nou een beetje mee uit de voeten? Dus dat is juridisch heel interessant. Maar ook op een ander niveau vond ik het ook heel indrukwekkend. Want we hebben uitspraak gedaan. En heel vaak gaat dat gewoon ja, via een rolzitting. Komt verder niemand. Maar bij deze zaak was iedereen er. Ja, ja. Dus de verdachte was er via een videoverbinding. En zijn vriendin was er. Maar ook de partner van het slachtoffer. En die waren allemaal in die zaal aanwezig. En dan is dat ook op het moment dat je dan die uitspraak doet, is dat ook weer zo'n moment dat je je realiseert, superbelangrijk, van hartstikke leuk die juridische puzzels, maar het gaat uiteindelijk altijd om echte mensen.
1: Je voelde je bijna weer een beetje feitenrechter, of niet?
0: Ja. Nee, en dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Dat je denkt, in alle abstracties blijft, elke zaak gaat gewoon over echte mensen.
2: Tamara Trotman, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakt dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: Als dat boekenonderzoek eenmaal gestart is, dan krijg je elke dag, nou gemiddeld, 150 vragen van een partij als KPMG.
6: Als ik een verkoper bijsta, krijg ik wel echt altijd de vraag, waar denk je aan? Dan noem je eigenlijk nooit een bedrag, maar je geeft wel vaak iets van een richting.
5: Ik kijk er wel op terug als een bijzondere en een ongelooflijk leerzame tijd en ook mooie bevestiging.
0: Ze staat aan het hoofd van een koeltechniekbedrijf uit Amsterdam-Noord. Ze houden daar bier, vaccins en al het andere dat koud moet blijven al bijna een eeuw op temperatuur. Al die jaren opereert het bedrijf zelfstandig. Tot in 2024 ineens de telefoon gaat. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is José Comen van IJskoud. Die vertelt over de deal van haar leven.
5: De deal van mijn leven was dat wij in 2024... ons bedrijf IJskoud BV hebben kunnen verkopen. De aandelen hebben kunnen overdragen aan de Nordic Climate Groep.
0: En dat was na 20 jaar bouwen, hè?
5: Ja, het bedrijf bestond al wel, hè, dus wij hebben het in 2003 overgenomen. En verder uitgebouwd en kunnen verkopen. Dus.
0: En bij een koeltechniekbedrijf denk ik aan installateurs die dan airco's komen installeren. Alleen dat is niet helemaal jouw businessmodel, toch?
5: Nee, dat klopt. Wij zijn een koeltechnisch installatiebedrijf. Dat wil zeggen dat wij veel doen in koel en vriezen, echt. Ik zeg het is heel breed. Van een biertje bij Café Nol wat koud moet worden, tot een overleden in Westgaarde. En alles wat ertussenin zit wat koud moet, dat kunnen wij koud maken. En dan is ons businessmodel vooral gericht op service en onderhoud en al het werk wat daaruit komt.
6: Nou ben je heel lang zelfstandig gebleven als bedrijf. Vanaf welk moment ben je gaan nadenken over een overname? Of is het toevallig op je pad gekomen?
5: Ja. Weet je, op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd en dan word je regelmatig gebeld. Van joh, willen jullie niet zo onderhand stoppen? En in onze branche was het, in de airco-business werden heel veel bedrijven werden verkocht. Maar wij hebben veel meer een niche-markt, hè, dus wij zijn veel breder dan alleen airco's. Dus wij hadden niet zoveel mensen die, of grote partijen die in ons geïnteresseerd waren. We hebben wel eens met één of twee partijen gesproken, maar die wilden dan echt ons kopen en dat wij onze naam zouden verliezen. Dat wilden we niet. Dus we waren er nog niet heel erg actief mee bezig. Wat ik wel heb gedaan is, ik had er voor mezelf een soort 3-jaren-strategie gemaakt. Ik heb ooit van iemand geleerd, je moet 3 jaar voordat je verkoopt, moet je al beginnen met erover na te denken. Doordat je zo'n magazine maakt, ga je heel erg nadenken over wat wil ik dan vertellen? Wat is mijn verhaal? Hoe ga ik mezelf
0: naar buiten brengen? Is dat een soort pitch deck met een gelikte cover?
5: Ja, nou, maar dan het verhaal, het menselijke verhaal. Wij zijn een servicebedrijf, dus, en onze waarde zit hem vooral in hoe wij ons gedragen tegenover onze klanten. We hebben heel veel onderhoudscontracten. En eigenlijk begint het verkopen van je bedrijf natuurlijk al met de relaties die je met je klanten opbouwt. Dat zijn de waarden. Dus wij hadden heel veel langdurige contracten. En ik wilde gewoon eigenlijk vertellen van waarom zijn die klanten nou zo lang klant bij ons? Wat doen wij dan? En waar ligt echt onze waarde?
0: Langjarige klanten, David, dat is voor een M&A-partij is dat wel een pluspunt.
6: Ja, is een enorm pluspunt. In iedere deal wordt daar ook heel nadrukkelijk naar gekeken. Hè. Hoe is je relatie met de klant? Wat voor contracten zitten daarin? Heb je vaak nog een onderscheid in, is het recurring of niet? Maar niet ieder contract is per se recurring. Maar dan heb je ook nog recurring by nature. En dat zegt eigenlijk, er ligt misschien geen contract onder, maar we kunnen wel laten zien dat klanten jaar op jaar klant blijven. En dat is voor kopers natuurlijk veel waard.
5: Ja, nou, en wij hebben echt alleen maar contracten waar we waarde aan leveren. Dus, en sterker nog, we werken niet eens voor niet-contractklanten. En wil je bij ons een contract afsluiten, moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. Dus we hadden wel een verhaal te vertellen. We doen het altijd een beetje anders dan anderen. En,
0: zullen we even naar het moment waarop jij in de zomer van 2024 wordt gebeld?
5: Ja.
0: Wie was dat?
5: Dat was een bekende waar ik les van had gehad op Nijrode. En hij kende ons bedrijf. Hij belde mij wel eens vaker op, ook over andere gegevens vanuit de branchevereniging waar ik in het bestuur zit. Dus wij hadden goed contact. Hij zegt, José, ik heb een partij, een Zweedse partij, die heeft ijskoud op de shortlist staan. Die hadden al onderzoek gedaan in Nederland door KPMG. En wij stonden op de shortlist omdat ze heel graag een servicebedrijf wilden overnemen.
0: Alleen dat moment was net een beetje, de timing was wat ongelukkig, toch?
5: Timing was heel ongelukkig, want we waren een maand daarvoor gehackt als bedrijf. Dus dat betekende dat onze hele boekhoudschijf, die was dicht, gesloten. En wij konden daar niet meer bij.
0: Ja, dan kun je ook geen boekenonderzoek doen. Dat is niet, dat moet je eerst oplossen.
5: Ja, dat dacht ik. Dus ik zei van, nou leuk Ger, bel in het najaar nog maar eens terug. En een poosje later kwamen er twee monteurs naar mij toe. Ik denk zelf de maand. En die zeiden, José, we willen voor onszelf beginnen. En we nemen ontslag. Twee hele goede monteurs. Het was een slecht jaar dat jaar. En je monteurs zijn je waarde. En toen zei ik tegen hun van, waarom nemen jullie ijskoud dan niet over? Ik ben benaderd en wij hebben ook ooit ijskoud overgenomen van de vorige eigenaar. Hebben jullie dan geen interesse? Wat willen jullie? Willen jullie ZZP'er? Nee, we willen wel een groot bedrijf. Nou, laten we eens praten. En toen dacht ik van, oké, ik heb een telefoontje gehad van Ger. En ik heb hier twee mannen die misschien wel wat langer bij ons willen blijven als ze de kans krijgen om ooit in te stappen. Dus laten we eens allebei de sporen onderzoeken. Maar ik zat nog steeds met die boeken die niet open waren.
0: Nee, maar je hebt wel weer vervolgens contact gezocht met die Ger.
5: Bewust, omdat ik dacht, ik heb geen idee wat we waard zijn. Ik wil wel verder praten.
0: En toen is jouw man, want jij bestierde dit bedrijf samen met jouw man, die is toen naar Zweden gegaan om dat eerste gesprek te voeren?
5: Nee.
0: Oh, hoe is dat dan gegaan?
5: Nee, het eerste gesprek is gegaan op de Zuidas bij een M&A-partij. En daar kwam de directeur van Zweden, die kwam op het scherm meepraten. En er was een presentatie van hoe zag dat Zweedse model eruit. Of het model een decentrale overname. Dus we blijven gewoon ijskoud. Maar we kregen wel het verhaal en de visie van de Nordic Climate Group.
0: Ja. En jouw man, hoe kwam die uit dat gesprek?
5: Heel enthousiast. Maar nou moet ik zeggen dat mijn man wilde in 2015 eigenlijk al het bedrijf verkopen.
0: Ah, dus die...
5: Dus die was al wel die,
0: die dacht,
5: hey,
0: dit is onze kans.
5: Ja, precies. Ja. Dus hij, ik doe vanaf 2015 doe ik het al alleen. Met hem alleen als technische vraagbak op de achtergrond. Dus hij was niet helemaal mijn referentiekader van oké, we gaan verkopen, want ik hij wilde al.
0: Ik vind het toch interessant, want dan meldt zich zo'n grote partij uit Zweden en dat eerste gesprek voelt dan meteen heel goed. Dan denk je, hey, interessant, David, je hoofd slaat misschien ook een beetje op hol. Wat is dan het eerste dat je doet als bedrijf en wat vooral ook niet?
6: Het interessante hier is dat zij al met haar adviseur aan tafel zat. Normaal gesproken zou ik zeggen, het eerste wat je doet is schakel er een adviseur bij aan. Dat was al zo natuurlijk. Ja, in dat geval zou ik wel kijken van, is deze stap dan, hoort die bij het plan wat we zelf als ondernemers hebben? En is dit dan de enige reële optie? Hè? Want zeker zo'n M&A-partij zou ook kunnen zeggen, dit is een potentiële koper, maar we hebben er nog een paar. Hoe was dat overigens bij jullie, José? Waren er meer opties?
5: Nee, het eerste gesprek hadden wij alleen onze fiscalist bij ons. En Henk was heel enthousiast en die kwam daarmee thuis. En toen hebben we nog een tweede gesprek gehad. Daar was ik bij. En ik ben heel erg een gevoelsmens. En voor mij voelde het ook heel goed. En wij dachten wel van ja, dit is wel een kans die we zeker moeten onderzoeken. En toen bleek dat de Noorder Climate Groep al meerdere bedrijven in Nederland had opgekocht. En dat die dat allemaal hadden gedaan met een M&A-partij. Die ons dus geadviseerd werd qua efficiëntie. Dus het derde gesprek. Toen zouden wij hadden wij twee weken de tijd om alle cijfers te verzamelen. En dan zouden we binnen 2 weken een bod krijgen.
0: Zo. Dat is snel.
6: Maar dat cijfers verzamelen, heeft jouw adviseur dat samen met jou gedaan? Neem ik aan, of niet?
5: Dat zijn gewoon onze jaarrekeningen. En dat hebben wij gewoon zelf, onze eigen controller uit de systemen gehaald.
6: En zaken als normalisaties en zo, heb je die wel meegenomen?
5: Nee, toen nog niet.
6: Oké. Okay.
0: Nee. Ja. Wel een handig, beetje. Niet handig, David? Nou, ik denk dat ik het antwoord wel kan invullen.
6: Ik doe het liever meteen. Normalisaties hebben we hier wel vaker besproken. Maar dat zijn eigenlijk correcties op je jaarcijfers. Omdat dat onder de noemer valt, eenmalig. Hè? Ja. Dus stel, je hebt een keer een rechtszaak gehad en dat heeft 50.000 gekost. En ja, als je winst 50.000 kunstmatig gedrukt, want dit heb je maar één keer in de 20 jaar, ik noem maar wat. En ik vind altijd, je hebt 1 kans voor een eerste indruk, ook voor je cijfers. Dus het liefst stuur je meteen genormaliseerde cijfers met een goede onderbouwing door. Omdat dat ook de onderlegger is van je waardering.
5: Ik weet nu niet meer helemaal precies hoe dat tijdspad was. Ik weet wel dat we flink genormaliseerd hebben. Ja. Ergens in het proces.
0: Uiteindelijk
5: en wel,
0: wel.
5: Voor het eindbod, zeg maar. Hè?
0: Ja, maar jij zegt voor het eindbod. Maar dat eindbod, dat kwam al... Althans, het bod kwam heel snel.
5: Ja, het eerste bod kwam heel snel.
0: Binnen 2 weken?
5: Ja. En toen zeiden wij van, dat was gebaseerd op ruwe cijfers. En toen zeiden wij van, we gaan eventjes terug naar het hele, dankjewel. En we gaan weg. En toen zeiden we, nee, wij willen graag doorpraten. Dus ze wilden gelijk weer een nieuwe afspraak maken. En toen zijn wij er heel erg goed doorheen gegaan. En hebben we een M&A-partij meegenomen daar naartoe.
0: Kijk ik toch even naar David, misschien net een fractie te laat.
6: Nou ja, er is niet per se een man overboord. En dat blijkt denk ik ook hier. Want volgens mij heb je later alsnog een veel betere bieding gekregen. Maar wat ik net zei, liever doe je dat meteen in de voorbereiding. Kijk, deze koper wilde graag, dus het is allemaal goed gekomen. Maar liever meteen.
0: Ja.
5: En ik moet zeggen dat die hele periode zijn voor mij ook is best wel warrig. Door jouw vragen ben ik er heel erg over na gaan denken. Maar wij natuurlijk hadden net die hack gehad. En er komt al zo snel een partij. En we waren ook nog met onze collega's in gesprek. Dus alles liep een beetje door elkaar heen.
0: Hoe heb jij die periode ervaren? Ja, je zegt maar ook heftig dus.
5: Ja, ik heb er later EMDR op gehad, op die hele periode.
0: Oh jeetje.
5: Ja, het was met name die hack, hè. Ik bedoel, we waren door de Lockbit groep gehackt, dus dat was echt...
0: Je had echt letterlijk je schermen meerdere dagen op zwart, hè?
5: 2 weken.
6: En chantage.
0: 2 weken zelfs.
5: 2 weken chantage. Ook miljoen nog. Dollar in bitcoins. Ja, het is feest. Dus die hack was echt verschrikkelijk. En daar vrij snel daarna kom je in dit traject terecht. terecht. Wat eigenlijk mijn slechtste jaar ooit moest worden, werd de deal van ons leven. Ja, dat is echt, het was echt een
0: maar
5: heel
0: Zweden,
5: gek jaar.
0: Die Zweden die wilden toch ook weten hoe dat zat met die hek en of dat nog uiteindelijk wel goed zou komen?
5: Nee, deden eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee, ze hadden al heel lang onderzoek gedaan naar ons bedrijf. KPMG had ons al helemaal doorgelicht. Hè. Dus in die zin, zij gingen echt niet over één nacht ijs. En we wisten ook van, en dat weten we nu nog, van de Noorder Climate Groep, zij nemen alleen bedrijven over die zij waardevol vinden.

0: De onderhandelingen gaan, dat hoorde je net al, behoorlijk snel. En José, die geniet eigenlijk wel van dat proces. Ja, het is allemaal best spannend. En een beetje gezonde stress komt er natuurlijk gewoon bij kijken. Maar onaardig, onaangenaam of onvriendelijk wordt het niet aan tafel.
1: Dus wij hebben nooit in dit soort heftige onderhandelingen gezeten. Ik vond eerder gênant dat de M&A-partij er nog meer probeerde uit te halen voor ons. Maar ja, het was een beetje...
0: Oh ja. Ja, ja, want je dacht, ja, jongens, het is wel goed zo.
1: Ja, ik vond, ja, wij voelden ons sowieso door het hele proces zijn heel erg gewaardeerd. Ze gaven ons het idee dat ze ons heel graag wilden kopen. Nou, dat wilden ze ook. We hebben eigenlijk alles wat we graag zagen, dat is gelukt. En nu zijn we 2 jaar verder. En...
2: Dit heb ik ook een keer meegemaakt, vrij recent, bij een deal vorig jaar. Er lag iets moois op tafel en die ondernemers die zeiden, ja, wij zijn akkoord. Ik zei, ja,
0: kom maar door.
2: Dat is mooi, alleen ik denk dat er nog een klein beetje in zit. Ja, maar blaas je dan niet de deal op? Ik zei, nee, ik ga dat heel vriendelijk doen en heel vriendelijk proberen. En die deal blazen we niet op. Oké, ja, wij willen eigenlijk ja zeggen.
0: Ja, nou,
2: laat me mijn werk doen.
0: Ze werden toch een beetje zenuwachtig.
2: Ja, want ze wilden heel graag. Maar het is wel gelukt om daar best nog wat bij te krijgen en uiteindelijk toch iedereen blij.
0: Heb jij je fee weer terugverdiend? voor hen?
2: Ja, nou, dat zeiden zij letterlijk.
0: Ja, ja,
1: maar
0: snap
1: dat
0: ik.
1: Gevoel hebben wij ook gehad, hoor. Dat ze echt voor ons geld verdiend hebben. Dus ik zou ook heel graag... Ik zou iedereen adviseren om een goede M&A-partij te hebben, want die gaat voor jou aan het werk. Hè? En dat is heel fijn om die neemt jou de wind uit de zeilen, waarin jij het gênant vindt en stopt. En dan gaan zij nog even door. Dus dat is fijn. En ik kijk erop terug. En wat ik zei, ik had een 3-jaren-strategie en het is in 3 maanden gelukt. En ik geloof dat op het moment dat je zelf bedenkt van ik ga dit doen, ik ga er een strategie op maken, ik ga ermee aan de slag, dan komt de mindset ook zo. En dat is bij ons helemaal zo gegaan. Dus ja, nee, ik kijk er wel op terug als een bijzondere en een ongelooflijk leerzame tijd en ook een mooie bevestiging.
2: Hey, en qua constructie, hebben jullie, je hebt het hele bedrijf verkocht, 100% van het bedrijf, maar heb je ook geherinvesteerd in de koper?
1: Ja. Ja, ja, we mochten terug investeren. En dat hebben we gedaan. Zowel mijn man als ik hebben allebei weer aandelen. Maar ook ons kernteam. Die heeft ook aandelen in de groep.
2: Ja, mooi.
0: Dit zie je heel vaak, toch?
2: Dit is bijna altijd de constructie. Ik vind het eigenlijk ook voor iedereen slim. Vaak zijn de voorwaarden van zo'n herinvestering worden aantrekkelijk gemaakt. He, dus vaak ligt dat iets onder de verwachte marktwaardering. Dus op papier heb je dan, als je dat doet, een mooi rendement. En natuurlijk commitment, dat is voor de koper interessant. Maar ook voor de verkoper, want als je alles verkoopt... er zijn heel weinig ondernemers die het lekker vinden om, laten we zeggen, als medewerker op de payroll alleen te werken. Dus dit is wel een constructie die je vaak ziet en ook vaak wel goed werkt.
0: En dan hoop je toch uiteindelijk dat zo'n partij naar de beurs gaat? Want dan maak je toch een volgende klap.
2: Ja, dat zijn de hele grote partijen. Je hoopt in ieder geval, dat is vaak ook het plan wat erachter zit, wat met je wordt gedeeld dan als je herinvesteert, dat er binnen periode X een volgende investeerder, kan een IPO zijn, maar dat een volgende investering het boedeltje overneemt en je dus nog een keer een klapper maakt.
0: Dat verhaal van die 2 medewerkers... dat moeten we denk ik ook weer even oppakken. Want dat liep ook een beetje langs de zijlijn. Maar die zijn het uiteindelijk dus niet geworden.
1: Nee, nee, nee. Dus wij hebben op een gegeven moment hadden wij een bod. En toen zijn we weggegaan. En toen zijn we weer met de medewerkers in gesprek gegaan. En die hebben we ook de tijd gegeven om hun verhaal rond te krijgen. Maar die bleken daar niet in mee te kunnen gaan. Dus die zijn voor zichzelf begonnen.
0: Dat stokje was voor hen simpelweg iets te ver.
1: Te ver, ja.
2: En was in de context van die deal misschien ook onhandig, of niet?
1: Was heel onhandig. Ja. Dat was ook wel een heel... want met zo'n deal beloof je ook aan je kopende partij dat je je medewerkers meekrijgt. Maar van deze 2 wisten wij het niet zeker. Dus daar zijn we open en eerlijk over geweest. En sterker nog, we hebben met de nieuwe partij ook gesprekken gehad met hun om te kijken of we ze aan boord konden houden. Dus volgens mij is openheid en eerlijkheid is voor mij sowieso een hele belangrijke kernwaarde.
0: Dat is niet gelukt, hè?
1: Het is niet gelukt om ze aan boord te houden, maar wel gelukt om toch de deal door te laten gaan, ondanks dat, ja, dat er wat kapitaal uit je bedrijf dreigt te gaan.
2: Maar dit is wel heel goed, denk ik, wat José zegt en hoe zij handelt. Want je kunt er inderdaad maar beter transparant over zijn dan dat de koper tijdens een DD of tijdens interviews later erachter komt dat twee belangrijke mensen weggaan. Want dan heb je...
0: Dan krijg je een rotgesprek daarna.
2: Ja, dan krijg je een nieuwe situatie waarvan zij denken, waarom heb je me dat niet verteld? Mogelijk een klein vertrouwensbreukje. Maar ook, gaan we dan heronderhandelen, zou kunnen, weet je wel. Dus je kan het maar beter eerlijk zeggen.
1: Ja, en dat is echt spannend, hè? Als je zelf het gevoel hebt van, ik ben een stap aan het maken en je kent de partij wel, maar aan de andere kant is het ook kort. Dus je moet vooral op je intuïtie afgaan en heel goed voelen. Wanneer voelt het goed? Wanneer ga ik iemand informeren? En dat heb ik eigenlijk altijd open en eerlijk gedaan. Dus rust en heel goed luisteren en je niet laten gek maken. Want je wil niet weten, als dat boekenonderzoek eenmaal gestart is, dan krijg je elke dag, nou gemiddeld, 150 vragen van een partij als KPMG.
0: Ja, bizar. Dit horen wij vaker. Maar waar gaan die vragen allemaal over, David?
2: Ja, ik wou zeggen, zeg het maar, José. Ja, jemig. Ik heb letterlijk een keer de vraag gehad, kun je het energiecontract van Nuon van het hoofdkantoor, of de algemene voorwaarden van je energiecontract opsturen? Toen heb ik gezegd, zoek het uit. Dat staat op de website van Nuon. Maar eigenlijk alles waar een handtekening onder staat, of zou moeten staan, al je actes, alle overeenkomsten die je hebt, ja, en financieel ook, maar ook alle ratio's van welke klant doet, hoeveel groeien ze, nemen ze afscheid, waar verdien je nou eigenlijk je geld? Het is...
0: Dacht je soms wel eens, wat zit ik hier te doen?
1: Nou, we hadden het net over van, was je al voorbereid om je bedrijf te gaan verkopen? Toen had ik een 3-jaren-strategie. En ik zie mezelf nog zitten op de golfbaan. Daar heb ik een controller aangenomen die eigenlijk een maatje te groot was voor een bedrijf als IJskoud.
2: Daar was je toen heel blij mee.
1: Maar dat heb ik echt gedaan omdat ik dacht van, ja, over een paar jaar willen wij verkopen. Dus ik heb echt al een jaar of 3 geleden die controller aangenomen. En nu gaat zij voor de hele groep een paar dagen werken. Is zij gevraagd om voor de hele groep te werken, omdat wij de beste controller hebben van alle bedrijven, of één van de betere. Dus een goede controller die het allemaal kan vinden en die jou heel veel uit handen kan nemen, is echt goud als je ooit wil verkopen.
0: En daar moet je dus al van tevoren, ruim van tevoren in dit geval, over nadenken.
1: Daar moet je dus echt al ruim van tevoren over nadenken. En daarom denk ik ook dat als je gewoon nog in je bedrijf aan het werk bent, dat het soms heel goed is om naast je bedrijf je te verdiepen in wat hierna. Want die tijd die vliegt en die komt gewoon veel sneller dan dat je denkt. En ik ben heel vaak naar dat soort M&A-dagen geweest. En dan als je daar zit, dan is het nog ver van je bed. Maar het plant allemaal zaadjes. En nu denk ik, oh, die controller waarvan ik toen dacht, die weegt wel heel zwaar op mijn balans.
0: Dat was een goede investering.
2: Maar heb je deels genormaliseerd?
1: Nou, we hebben wel veel genormaliseerd, ja.
0: Maar wat je vooral zegt is dus, ga er op tijd mee aan de slag. Daar zijn ook evenementen voor, David. Ik kijk jou even aan. En die organiseer jij ook onder meer.
2: Ja, dat doe ik ook, want ik ben het helemaal met José eens. Je kunt er niet op tijd genoeg mee beginnen. En ik denk ook, als je dat goed voorbereidt en je gaat helemaal niet richting een verkoop, dat je er wel een beter bedrijf van maakt. Ja, ik organiseer deze evenementen ook ongeveer 1 keer per jaar.
0: Ja, en binnenkort is er weer zo'n editie. Met een tamelijk indrukwekkende line-up, zag ik.
2: Ja, dat probeer ik wel. Dus ik probeer inhoud wel te combineren, ook met een hele interessante line-up. Meestal is Jort Kelder de host. Ja, we hebben nu 7 sprekers, waaronder Pieter Zwart van Coolblue. Marco Arnink hebben we...
0: Hebben we hier ook in de uitzending gehad, maar ook Victor Knaap.
2: Victor Knaap komt ook. Het is een mooie line-up.
0: En is het een beetje exclusief? Ik bedoel, mag iedereen zich aanmelden? Of ben je op zoek naar een specifieke bezoeker?
2: Nou, het is ondernemers only. Alleen maar ondernemers. En het is bewust een hele kleine setting. Meestal niet meer dan ongeveer 50 man. Om daarmee ook een setting te creëren waarin je echt kan sparren, ook met de sprekers.
0: En dus ook wat kennis en ervaring van hen kan tanken. Mensen yes. die daar nog naartoe willen, is er überhaupt nog plek? Of?
2: Nou, minimaal. Maar als mensen dat echt heel graag willen...
0: Jou even opzoeken op LinkedIn?
2: Ja, laten we dat doen. Ja.
0: Oké. José, dan wil ik jou tot slot vragen. Wat zou jij andere familieondernemers willen meegeven die ook overwegen om hun bedrijf te verkopen, misschien wel aan een grote buitenlandse partij zoals jullie dat gedaan hebben, maar uiteindelijk dus ook zelf actief blijven in dat bedrijf?
1: Nou, neem een goede controller en luister vooral heel goed naar je eigen intuïtie of het bij je past.
0: En dat zei José Comen van IJskoud over de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit, net bent overgenomen of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. 20 grote Europese luchthavens, waaronder Schiphol, willen uitbreiden. Maar volgens milieuorganisatie Transport and Environment past dat niet bij de klimaatdoelen. Die extra vluchten zorgen er namelijk voor dat de CO2-budgetten van de sector worden overschreden. En dat is heel erg zorgelijk. Vorige week kondigde het kabinet Jetten een nieuwe vliegtax aan, die vanaf 2027 ingaat en afhangt van hoe ver je vliegt. Een korte vlucht kost zo'n €30 en een lange vlucht bijna €60. Voor de meeste reizigers is dat eerder een fooi dan een reden om minder te vliegen. Door dit soort flauwekul vliegen we binnen afzienbare tijd heel erg uit de bocht. En dan dit. Deze zomer werd Europa opgeschrikt door een flink aantal bosbranden. Maar wat ze nu in Indonesië meemaken is van een totaal andere orde. Die duren al maanden en gaan waarschijnlijk nog door tot november. Door El Niño begint het regenseizoen veel later dan normaal, is het er kurkdroog en daardoor blijft het te fikken. Met name op de eilanden Sumatra en Borneo woeden enorme vuurzeeën. En als we het klimaatprobleem en de opwarming niet snel en serieus aanpakken, worden deze verwoestende rampen niet de uitzondering, maar de dagelijkse realiteit. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Fee Factory.
8: Yes!
7: Eindelijk goed uitgesproken na 30 jaar. Welkom.
8: Dankjewel, Harm.
7: Jij hebt een miljoenennota doorgespit. Dat vond ik wel fijn, eigenlijk, op de zoekterm duurzaamheid. Wat kwam er omhoog?
8: Ja, ik dacht, het is de eerste maand nog na Prinsjesdag. Dus daar moeten we het hier even over hebben. Mm-hmm. Voor het klimaat is het een gemengd beeld. Eerst het positieve. Een kabinet trekt €6 miljard uit voor subsidies voor energiezekerheid en verduurzaming voor bedrijven en huishoudens. Ja. Dat is het goede nieuws. Mm-hmm. Er is ook budget voor 4 gigawatt aan wind op zee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige kabinet. Ook goed nieuws. De energie-investeringsaftrek gaat van 40 naar ongeveer 45%. Al moet je wel weten dat het gewoon een niveau is van 2023. Dus het is eigenlijk het herstel, ja, en geen extra stimulans.
7: Nee, terug naar wat er vroeger al was.
8: Precies, en er staat alleen helaas tegenover dat de accijnskorting op benzine en diesel weer een jaar langer blijft bestaan tot eind 2027.
7: Ja. Conclusie?
8: Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dus dat het vooral een begroting is die veel belooft en weinig durft. Het planbureau voor de leefomgeving is er ook heel duidelijk over. Die zeggen, ja, de kans dat Nederland het klimaatdoel voor 2030 haalt is kleiner dan 5%. Ja. Dus mijn conclusie, veel geld voor verduurzaming, maar de doelen blijven ver buiten bereik. En mijn vraag aan het kabinet is dan, als we de doelen toch niet halen, wat is dan het plan?
7: Ja, met mijn vraag daarachteraan. De enige manier om er nog wat van te maken is een lange termijn aanpak. Dat is heel moeilijk voor de politiek en helemaal voor een minderheidskabinet. Dus wie gaat dat masterplan tot 2050 nou eigenlijk maken?
5: The Green Quest.
7: Nederland telt zo'n, u hoort het goed, 3700 bedrijventerreinen, samen goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch blijkt het merendeel niet klaar voor hitte- of wateroverlast. En groen is er vaak nauwelijks te vinden. Op de TU Delft campus wordt daarom volop getest met onder andere groene gevels. Mijn gasten zijn onderzoeker Jorrit Parmentier en Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Dat is een chique manier om te zeggen industrieterrein. Wat een mooi werklandschap. Daphne, even met jou beginnen. Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor extreem weer. Klinkt logisch, maar waar zit die kwetsbaarheid dan in en hoe erg is dat?
9: Nou, ik denk als iedereen zich inbeeldt dat je op een bedrijfsterrein staat en je kijkt om je heen, dan denk ik dat je heel veel asfalt ziet en steen. En een heel groot deel daarvan is ook de onderlegger waarom ze kwetsbaar zijn. Mm-hmm. 6 op de 7 is gevoelig voor wateroverlast. Met een piekbui bouwen die tot 15 centimeter aan de gevel water hebben staan. Dat is in een natte periode en afgelopen zomer in de hete periode doet dat mooie zwarte asfalt en al die platte daken ook iets heel plezierigs, not so really, voor de hitte.
7: Ja, en dan even, dat water staat dan tegen de gevel. Dat loopt ook die bedrijven in.
9: Correct.
7: Daar staan voorraden, machines, noem maar op. Dus rampen niet te overzien. Ja. En met die hitte, ik denk dan, je moet nog harder koelen. De mensen worden er ziek van. De auto's zakken weg in het smeltende asfalt. Een en al treurnis.
9: Ja, zeker. Als je ervan uitgaat dat bijna, nou echt een heel groot deel, bijna 10 graden heter wordt dan de buitentemperatuur. En dan moet je dan dag in dag uit voorstellen dat 40% van ons BBP daar verdiend wordt en 60% van ons R&D-budget. Dus al die slimme innovatie mensen die zich helemaal inzetten, ja, die doen dat dan onder hele warme en natte omstandigheden.
7: Ja, je kunt eigenlijk zeggen, die worden daar langzaam gegrild. Dus dat wordt niks. Hoe is het zo? Nee, ja, ik was 38 graden in Zutphen, vond ik wel verschrikkelijk. En toen kon ik gewoon nog binnen zitten.
9: Nee, dus het is wel echt heftig. Oh. En als je daar tegenin wil koelen, dan moet je natuurlijk heel veel koeling gaan aanbrengen op dit moment. En dat zijn airco's. En dan wordt het nog erger. En dan gaat je energierekening omhoog. Ook niet zo fijn voor het gemiddeld MKB wat daar zit.
7: Nee.
9: Dus het zijn best wat uitdagingen in het hier en nu al. En we weten ook eigenlijk dat het niet per se beter gaat worden
7: dat
9: komende jaren.
7: Dat zag je met de klimaatmars. En deze hete zomer is waarschijnlijk de koelste van de rest van uw leven. Hoe heeft het zover kunnen komen? Want in mijn jeugd vond ik het al lelijke betonklompjes. En natuur op die plekken, daar hebben we helemaal nooit over gedacht, hè?
9: Nou, de bedrijfterreinen zoals we ze kennen, of industrieterreinen, komen voort na oorlogs. En toen hebben we gewoon gedacht, laten we nou die plekken buiten onze woongebieden plaatsen. Mm-hmm. Lekker efficiënt inregelen. Is Nederland heel goed in. Heeft ons ook heel veel welvaart gebracht. Daardoor konden we, nou, de logistiek was goed. We konden goed doen handel drijven.
7: De streepjescode kwam. Nou, het was niet meer te houden. Ja.
9: Dus vanuit dat perspectief zijn ze ingericht. Ook vrij lineair uitgegeven kavels. En nu komen we erachter dat ze eigenlijk niet zo toekomstbestendig zijn.
7: Nee, ik denk, en ze zijn ingebouwd nu. Ze liggen mee in de stad.
9: In sommige gevallen tegen Natura 2000 gebieden. Dat is ook een uitdaging. Maar ook tegen de stad. En dan heb je dus steeds meer vergroening in steden, waar we super blij mee zijn. Mm-hmm. Maar je hebt die buitengebieden en daartussen ligt dan een hele, nou ja, harde barrière van steen en asfalt.
7: Ja.
9: En dat is ook niet zo fijn om daarnaast te wonen. Los daarvan dat ze ook nog wat problemen voor wateroverlast kunnen zorgen. Ook voor de omliggende woonwijken.
7: Ja, dat komt er dan ook nog weer eens bij.
9: Zeker.
7: Dus het stapelt zich op. Jorrit, toen zat jij daar op die TU Delft. Jullie hebben überhaupt zo'n campus, hè, met de open stoepen en de afbakkende eengezinswoningen. Jullie zijn daar al mee bezig. En toen dacht jij, ik ga groene gevels voor de industrie testen. Wat zijn jullie precies aan het doen?
10: Wij zijn getallen aan die groene gevels proberen te koppelen. En dat is als ingenieurs en in TU Delft is datgene wat wij willen.
7: Dat vinden jullie fijn.
10: Want dat vinden we heel fijn. Ja. Uiteindelijk kunnen we mee rekenen. De ingenieurs willen ermee kunnen rekenen.
7: Aha.
10: Want we kennen alle plaatjes van dat je een hittecamera beeld hebt en dan met de groene gevel en zonder groene gevel. En dan 20 graden verschil. Echt hele hoge getallen. Maar het is een momentopname op één moment van op de dag.
7: Mm-hmm.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Even wat en daar moet een hovenier aan te pas komen om daar langs te komen.
3: Zo'n hovenwerker met zo'n gietertje. En dan is het 38 graden.
2: Ja, die worden gelukkig allemaal automatisch geïrrigeerd.
3: Okay.
2: Maar dat zijn inderdaad de drie systemen. En daarin hebben wij ook allerlei 8 soorten plantsoorten die we testen.
3: Ja, want uiteindelijk in jullie hele aanpak test je maar liefst 10 indicatoren. Welke zijn dat zo'n beetje? En waarom juist die?
2: Biodiversiteit is natuurlijk een hele belangrijke. En de temperatuur is ook een hele belangrijke. Uh-huh. Maar we spreken ook over fijnstof, over stikstofafvang. We spreken over windreductie, wat uiteindelijk in de winter ook een voordeel heeft. We nemen enquêtes af om de gezondheid van de mensen in kaart te brengen.
3: Ja.
2: En dergelijke.
3: Maar dan noem ik de gekste, want ik zit nu op 5. Dan mis ik er nog 5.
2: Degene die heel moeilijk is de CO2-afvang. Want we daar zijn we in Nederland heel erg mee bezig. Van hoe kunnen we CO2 vastleggen eigenlijk? En bomen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Maar hoe kunnen we dat in die gevels? En hoe doen we dat met bladverlies in de winter? Hoe houden we daar rekening mee en dergelijke? Dus om daar een getal aan te koppelen. Maar hoeveel kilo
3: is dat zo belangrijk bij een industrieterrein? Laat gaan.
2: Nee, uiteindelijk industrieterrein vind ik denk energie en biodiversiteit.
3: Ja, biodiversiteit, super.
4: Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben. Ik zit ook veel in de gebouwde omgeving. En op daken en terreinen. En misschien wat minder met gevels. Maar strijd je eigenlijk altijd groen versus zonnepanelen. Versus uitbreiding van het gebouw. Versus parkeerplekken zelfs als je het over de terreinen hebt. Hoe kijken jullie daarnaar? Wie wint en waar zit de afweging?
2: Daar zijn groene gevels juist heel specifiek heel interessant voor. Omdat die maar een stoep tegen nodig hebben qua de grond, zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk is het een 2D-boom. Dus het is een hele smalle boom.
3: Allemaal geveltuintjes.
4: Maar is dat dan beter dan zonnepanelen aan de gevel, bijvoorbeeld? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik zou zeggen,
4: kun je dat meten?
2: Ik zou zeggen, het moet en, uiteraard. En uiteindelijk, als een dak een groen dak heeft, zijn de zonnepanelen ook efficiënter. En de zonnepanelen op het dak zijn, dat is enerzijds makkelijk. En dan zal ik de gevel voor het groen reserveren.
3: Ja. Okay. Ja, nou, zijn jullie sinds vorig jaar aan het testen en aan het planten en zo. En natuurlijk altijd de Hedera Helix op 1. Want die is ook zo leuk in de winter. Maar wat zien jullie al? Heb je al resultaat?
2: Ja, ik heb specifiek die heat dome. Dus aan het eind juni, ik weet niet of jullie nog wel weten, die echt extreem warme hitte met code rood.
4: Absoluut, ja.
2: Toen was ik de enige in het hele gebouw die nog aan het werk was.
3: Maar dan daar, in een zwembroek en een helm.
2: Ja, die 38 graden die jij in Zutphen had ik binnen. En die 2 weken leveren hele mooie data op in mijn groene gevels. En zien we dat we eigenlijk beter presteren dan de zonwering die ernaast is. En die zonwering is eigenlijk het beste systeem wat we op dit moment hebben.
3: Is die Daphne ook knikken? Dat is extreem mooi, hè, Daphne? Nou, dat je met groene dingen zo'n resultaat kan boeken.
5: Absoluut, maar ik vond het ook wel mooi wat jij net vroeg over wie wint er nou. Het is natuurlijk, moet je even voorstellen dat je langs een gevel met zonnepanelen loopt of langs een hele mooie groene gevel. Dus er gebeurt ook iets met de beleving van de mensen die daar werken. Want we hadden het net over hoeveel geld er verdiend werd, maar 1 op de 3 mensen werkt daar. Dus van de 9,7 miljoen werken in Nederland hebben we het over meer dan 3 miljoen mensen.
3: Ja, ik vind
5: mensen.
3: Dat een goed punt. De combinatie is natuurlijk helemaal ideaal, want dan zie je die zonnepanelen en denk je, hier wordt slim gewerkt aan een betere energie en dan dat groen. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, de mens heeft bewegend groen aan zijn ogen nodig voor zijn welbevinden.
5: Zeker.
3: Dat vergeet iedereen.
5: Ja, en je zit ook niet alleen op je werkplek. Hè. Je gaat er naartoe vanaf de bushalte, de trein of je rijdt er naartoe.
3: Alles.
5: Je gaat er misschien met een lunchommetje doorheen. Dus je hebt best wel veel confrontatie. En als je dan daarvan uitgaat dat je 5 dagen per week werkt.
3: Ja.
5: Nou, dat wil de minister ook. Hè. Dus
3: zeker.
5: Hoge arbeidsproductiviteit. En al je wakkere uren zit je dan op dat terrein.
3: En je kunt ook via de natuur gewoon heel makkelijk ook aanknopingspunten vinden. Kijk, een passieflora, kan je zeggen tegen je aanstaande vrouw. Dit dwaalt af.
5: Als je die op je werk ontmoet, kan je dat tegen je vrouw zeggen.
3: Ja. Jorrit, je zei het net al, heel veel graden verschil. Hoe werkt dat letterlijk? Is het genoeg aan groen al genoeg voor 15 graden verschil, 20 graden verschil?
2: Ja, dus dan heel lokaal is het zeker genoeg voor die 15 graden verschil. Voor het hele gebouw is natuurlijk een heel totaal pakket nodig. Maar wij meten heel specifiek 18 groene gevel, 15 graden verschil in oppervlaktemperatuur en 5 graden verschil in luchttemperatuur. Nou, dan kun je bedenken dat naar binnen toe meteen op je airco inspeelt.
3: Dat wou ik zeggen, dus veel minder airco gebruik, dus minder stroom, dus minder korte, tikt nogal lekker door. Hè?
2: Ja, en minder airco gebruik op die piek die we toch al hebben. Op het allerwarmste moment staat in heel Nederland al die airco's te loeien. En juist op dat moment.
3: Nou ja, en die netcongestie die knalt er ook uit. Dus dit is echt heel fijn. Hoe lang duurt het voor we zo'n groene gevel terugverdiend hebben?
2: Ongeveer 6 tot 10 jaar.
3: Ik ga voor 6.
6: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm

0: Tijdens. We weten nu dat groene gevels flink verkoelen en zelfs geluid dempen en fijnstof opvangen, noem maar op. Maar één proefopstelling is nog geen landelijke omslag. Daarvoor is heel veel meer nodig. Onderzoeker Jorrit Parmentier is hier, net als Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Daphne, jij coördineert dat hele programma. Daar zitten 30 partijen bij die meedoen.
1: Klopt.
0: Noem eens wat, een paar die wij niet verwachten.
1: Die je niet verwacht. Ik weet natuurlijk niet wat jouw verwachting is, maar het zijn kennisinstellingen zoals de TU Delft en de WUR, maar ook de VU, maar ook opleidingen, private ondernemingen die in de...
0: Ik vind opleidingen al leuk, hoor. Dan denk ik al, vind ik al fijn dat mensen meteen meedoen en meedenken.
1: Zeker. In plaats van dat we eerst het uitvinden en dan als ze in een curricula doen, zijn we ook bijvoorbeeld op de Wildeman in Zaltbommel met de studentenhub bezig, waar de HAS en de Hogeschool van Utrecht met studenten meteen op de projecten meekijken. En op een ander Living Lab doen we datzelfde, zodat ook deze volgende generatie enthousiast wordt, leert wat er nodig is. En eigenlijk heel grappig, dat krijg ik ook terug van parkmanagers. Ze brengen ook iets nieuws, want wij denken, hij zei het zo mooi, wij denken in bijeenkomsten, Daphne, en foldertjes. Maar die jonge mensen die bouwen meteen een app voor me, waarmee ik naar die met die ondernemers kan communiceren.
0: Platform Industrietrein 14, nou, klaar.
1: Maar ja, er gebeurt dus nog eigenlijk een soort collateral benefit, dat werken met jonge mensen en met kennisinstellingen, maar ook met overheden en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik kom zelf bij IVN Natuureducatie vandaan. Mm-hmm. Maar ook de vogelbescherming werkt mee. Ja. Dan hebben we het opeens over schoolexters als totemdier voor een bedrijfsterrein. Hoe leuk is dat?
0: Kijk, nou ja, wow. En dat je eigenlijk met z'n allen om je toekomst heen gaat staan. Hè? Je bent allemaal verantwoordelijk. Of je nou net op school zit, of je in je rollator door het industrieterrein loopt. Je deelt het allemaal. Dus even mijn vraag daarna. Het ging nu over koelte, dat is mooi. Maar er is natuurlijk heel veel bijvangst. Hè?
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld die biodiversiteitshubs. Hoe belangrijk is het voor jullie?
1: Nou, absoluut. Kijk, ik zei net al, ik kom dan van een maatschappelijke organisatie uit het groen. En ik denk dat we voor ontzettende opgaven staan als Nederland. Je hebt vandaag natuurlijk de energietransitie of de netcongestie. Laten we het als probleem formuleren. Mm-hmm. Maar als je naar de klimaatuitdagingen of de biodiversiteitsuitdagingen kijkt, dan kunnen we niet anders dan vooruit plannen. En dan kunnen die bedrijfsterreinen, naar als ze een werklandschap worden, ook echt een perspectief bieden om gemeentes te helpen met alle opgaves rondom de natuurherstelverordening.
0: En, nou ja, en dan nog even een heel dom lijntje eronder. Als je je natuur vernachelt, zegt betekenis econoom Kees Klomp altijd, dan vernachel je je welvaart. Dat eerste zijn we heel hard aan het doen. Dus als je nu 3700 groene hubs erbij kan maken met heel veel biodiversiteit, dat gaat heel veel verschil maken.
1: Ja, zeker. En ik merk ook dat het mensen ook heel veel plezier geeft. We zijn eigenlijk aan de ene kant zijn we hele innovatieve dingen aan het doen. En aan de andere kant kan je ook gewoon morgen beginnen met een heg planten. En dat doen we dan met de medewerkers van bedrijven op bedrijf. En die worden daar gewoon ook heel blij van.
0: Ja, en die worden dan ook medewerker van de maand, omdat je een heg geplant hebt.
2: Nou, ze worden in ieder geval blij. Ja, ik ben sowieso nu al een groot fan van jullie. Waar ik nou benieuwd naar ben, we hadden het net over partners. Kijken verzekeraars al mee? Want kan een grijs versteend bedrijfterrein straks duurder of lastiger te verzekeren worden dan groen terrein? Want die hebben namelijk nu ook al de lasten van de klimaatschade. Dus daar moet toch een connectie zijn?
1: Ja, we zijn zeker in gesprek met banken en verzekeraars. Banken hebben vaak heel veel uitstaan aan vastgoedportefeuille. Ja. Maar verzekeraars inderdaad ook met de premies en de betaalbaarheid met de klimaatverandering die daaraan komt, die zijn zeker geïnteresseerd. We kijken ook, wat is er dan nodig aan harde wetenschappelijke data? Daarom zijn we ook zo blij met Jorrit.
0: Nou, je zit niet voor niks.
1: Ja, ik sta ook te wijzen naar
0: hem. Hij staat te stralen. Ze hebben je nodig, Jorrit.
1: Nou ja, maar ook arbeidsuitval. Dus Jolanda Maas van de VU, die kijkt mee naar, kunnen we aantonen dat het ziekteverhaal verzuim afneemt. En dat doet ook iets met een aantal met verzekeringen
2: wat
1: op
2: goed zeg
1: arbeid.
0: En die hoogwaters van jou, die doen het wel voor mij, hoor.
1: Die wat hoog. De 15% van de gevel.
0: Dat is toch de grootste klap die je kan krijgen.
1: Zeker. En dan ook nog een keer als ondernemer, als je bedrijfsuitval dan hebt, omdat je gewoon die dag niet open kan.
0: Die week of alles stuk drie maanden later.
1: Ja, dan moet dat ook nog vervangen worden. Nou ja, en eigenlijk is dus investeren nu best wel logisch.
2: No-brainer.
1: Ja, eigenlijk wel. Want de kosten die we aan schade oplopen en de kosten die we daarna nog eens moeten maken om het te repareren en het alsnog, kan je beter nu beginnen.
0: En merk je al dat het zo langzamerhand ook wat mag kosten? Of is het bij al die terreinen toch weer, nee ja, een beetje duur, laat maar even volgend jaar?
1: Ik denk dat het wisselend is. We werken nu op 14 field labs, waar we door ook hulp van het Nationaal Groeifonds een en ander in beweging kunnen zetten.
0: En zichtbaar maken en kloppend maken.
1: Zeker, waardoor het inspireert. Mm-hmm. En dan zie je dat ondernemers ook zelf echt wel willen, maar je hebt iets over Je hebt iets over het publiek, privaat, maatschappelijk samenwerken en dan ook een geld creëren met elkaar. Want soms vallen de baten en de lasten niet helemaal op dezelfde plek. Dus daarom moet je met elkaar volgens ons echt een gebiedsplan en gebiedsfinanciering.
0: Ik ook een slimme, die valt niet op dezelfde plek en ook vaak niet in hetzelfde tijdsgewricht. Dus de kost gaat voor de baten en soms op een andere plek. Ingewikkeld. Ja. Jorrit, jij mag leuk meedoen. Lijkt me ook fijn als wetenschapper dat je heel serieus genomen wordt in deze tijd. Hebben jullie een ideaal beeld? Wat zou er wat jou betreft uit mogen komen? Dat je zegt, dan zijn we heel blij.
3: Ik denk dat we uiteindelijk toewerken naar een RC-waarde. Dat is een beetje technisch van geworden.
2: Oh ja, mooi.
0: Ja, leuk.
3: En dan specifiek op daken en op gevels. En als een RC-waarde van ongeveer 1...
0: En waar staat RC voor?
3: De isolatiewaarde. Voor nieuwbouw is dat voor je gevel 4,7. Dus, mm-hmm. als je een RC-waarde van 1 hebt, je al 20% van die RC-waarde te pakken, zullen we zeggen.
0: Ja.
3: Dus we zijn die kant proberen we te werken. Maar de conservatieve ingenieurs zijn daar heel terughoudend in. Dus het is een beetje het spelletje van wat kunnen wij bewijzen en wat accepteren zij.
0: Ja, mooi.
2: Mooi.
0: Zeg, Daphne, als je dan even 10 jaar erbij werkt, wat zien we dan voor bedrijventerreinen? En ook wat gaan ze op de TU dan anders doen? Want het is ook een wisselwerking natuurlijk.
1: Nou, over 10 jaar, jeetje, dat is. Dan mag ik hopen dat we meer dan 1000 bedrijfterreinen. Misschien zitten we dan wel over de helft of 2000 bedrijfterreinen die al echt daadwerkelijk vergroend zijn, waar je naast wil wonen, waar je super graag je arbeid, je carrière wil starten.
0: En misschien wel allemaal, hè? Want je hebt er maar 30 nodig.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ineens, wat willen wij ook? Ben je nog gek? Waarom doen wij dat niet?
2: Je moet wat goede voorbeelden hebben.
1: Sterker nog,
2: natuurlijk.
1: Ik wil het niet alleen hier in Nederland. Ik denk dat wij dit naar de wereld moeten brengen.
0: Nou,
1: Nederland
0: als het eenmaal staat, gaan we voorop. Ja.
1: Nou, of één, waarom niet nu al? Wij zijn natuurlijk koploper in ruimte tekort. Misschien zou je het. Maar dat kan je ook als kans zien. Dus als wij het hier weten te fixen, kunnen we toch ook naar Frankrijk, België, Engeland.
0: Jorrit, ga je mee, internationally speaking?
3: Zeker. Nou, bij papers zijn het Engels. Dus,
0: dat wordt mijn nieuwe theorie. Hè. Qua AI en tech hebben we het een beetje verloren van China en Amerika. Maar beschaafd voorop lopen naar een betere wereld, dat kunnen wij in Europa.
1: Bringing the Dutch. En dan niet voor water, maar bringing the Dutch voor nature-based solutions.
0: Ik ga jullie enorm bedanken. Onderzoeker Jorrit Parmentier en dankjewel Daphne Teling. We gaan ook zoals elke week een impactpluim uitdelen. En jij mag kiezen, Yvette. Wie krijgt hem?
2: Ja, tromgevoel. Hij gaat deze week naar Werner Schouten. Ja, sommige mensen doen op jonge leeftijd dingen waar anderen een hele carrière over doen. Nou, en dat is Werner absoluut. Werner Schouten is nog geen 30 en is wat mij betreft een inspiratie en een voorbeeld voor de hele jongere generatie. Als 21-jarige werd hij voorzitter van de jonge klimaatbeweging en al heel vroeg richtte hij Impuls op. Dat was een start-up waarmee hij webshopklanten bij het afrekenen de CO2-uitstoot van hun aankopen kon laten compenseren. Mm-hmm. En als oprichter nu van de Impact Economy Foundation wil hij dat bedrijven niet alleen sturen op financiële winst, maar op waarde voor de samenleving. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste kanteling is die we moeten maken met elkaar.
0: Waarom ben je eigenlijk? Ja.
2: Precies. En dan is er ook nog het netwerk 2100. En daarmee brengt hij ervaren bestuurders en jonge leiders bij elkaar. Dit jaar selecteert hij trouwens 21 professionals die toezichthouder willen worden voor hun 35ste.
0: Mooi.
2: Nou ja, ik denk heel stoer wat hij allemaal doet.
0: En nu heeft hij ook nog een column geschreven voor de Green Quest. Laten we een heel klein stukje luisteren.
4: Van het einde van de slavernij tot vrouwenrechten en van de rechten op abortus tot mensenrechten. Elke verworvenheid begon bij een handvol geïnspireerde, betrokken mensen dat zag dat het anders kon. Die voelden dat het anders moest en die kozen om aan de slag te gaan.
0: Bevlogen en ook nog een hele leuke man. De hele column van Werner kun je horen in de podcastfeed van The Green Quest. Gefeliciteerd, Werner. Dit was The Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Het is het platform dat de kraamkamer van de mondiale techsector haarscherp in kaart brengt. Ze verzamelen data van duizenden start-ups, investeerders en durfkapitaal voordat de rest van de wereld daarvan af weet. En zo weten ze bijvoorbeeld welke beloftevolle bedrijven er op doorbreken staan en waar het grote geld naartoe vloeit. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Joram Wijngaarden van Dealroom. Joram, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Welk probleem los jij op voor je klanten?
8: Wij helpen investeerders met het vinden van interessante start-ups. En wij brengen ecosystemen in kaart voor grote bedrijven en overheden.
9: Ja, en als ik dan naar je website kijk, dan bied je een aantal proposities inderdaad voor diverse doelgroepen aan. Zo heb je een abonnement, meer voor venture capitalist en private equity, voor onderzoek en marktscreening. Daarnaast enterprise model voor grotere investeerders. Maar ik zie ook dat je inderdaad meer datakoppelingen aanbiedt met MCP en agents. Ik begrijp ook dat je natuurlijk relevant moet blijven om die doelgroep te kunnen bedienen.
8: Ja, nou, uiteindelijk zijn we een databedrijf. Dus we verzamelen de hele dag door data over private bedrijven. Dus bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Dus die per definitie moeilijk zijn om informatie over te vinden. En wij gebruiken daarvoor heel veel technologie. Maar ook heel veel handmatige research. En wij bieden die aan op de manier dat onze klanten dat willen. En inderdaad, op dit moment wordt het heel veel voor AI gebruikt. Want om AI goed te laten werken heb je ook goede data nodig. En we kunnen dat dus ontsluiten ook door middel van een MCP of een API of wat dan ook. En dat hebben we eigenlijk al vanaf dag 1 zo gedaan. Dat we verschillende manieren bieden om onze data te kunnen gebruiken. En we zijn nooit heel erg We hebben nooit het lastig gemaakt om onze data te kunnen gebruiken. Wat sommige andere databedrijven die zijn, die doen een beetje moeilijk, zeg maar, om toegang te krijgen. En wij zijn altijd heel erg open geweest.
7: En je zegt, VC's gebruiken onze data onder meer ook om AI te trainen. Maar waar wordt het nog meer voor gebruikt? Bijvoorbeeld ook door overheden. Wat hebben die aan de informatie die jij ze geeft?
8: Nou, tegenwoordig al eigenlijk al heel lang willen de meeste overheden eigenlijk het succes van Silicon Valley ook een beetje overnemen en innovatiever worden. En dat begint met betere data hebben over wat gebeurt er al binnen je bedrijf. En bij ons is dat eigenlijk per toeval zo tot stand gekomen. In onze eerste jaren kwam ik op een gegeven moment in contact met de gemeente Amsterdam. En die waren daar net mee bezig. Die hadden net Startup Amsterdam opgezet. En wij hebben hen toen het idee gepitcht van, nou, we hebben die data eigenlijk al, dus wij kunnen jullie helpen met het in kaart brengen, letterlijk.
9: Want dat is ook wel complex, hè? Want als je kijkt naar wat überhaupt de definitie van een start-up is. En waar halen die data vandaan? Want als je bij de Kamer van Koophandel gaat kijken naar het opzetten van een nieuwe juridische entiteit. Ja, dat kan natuurlijk een veelvoud van redenen zijn. Misschien niet altijd een start-up als aanleiding.
8: Precies. Vaak wordt een start-up door zeg maar de mensen die niet echt erin zitten gedefinieerd als ieder bedrijf wat opstart. Maar voor een VC is dat natuurlijk niet de definitie. Het is lastig om het goed te definiëren, maar wij definiëren een start-up als een bedrijf dat ontwikkeld is om heel snel te kunnen groeien. En daardoor dus ook interessant is voor venture capital. En dat is uiteindelijk ook relevant voor overheden. Want als je nu kijkt naar alle succesvolle grote bedrijven, die zijn eigenlijk vrijwel allemaal ook op die manier gebouwd. Dus die zijn in zo'n venture capital ecosysteem opgezet.
9: Ja, we zien het ook inderdaad in Australië en Estland hebben van die groeiprogramma's. En dan wordt het eigenlijk gestimuleerd door de overheid. Want zij weten, als we dit goed doen, kunnen we het bruto nationaal product een stuk laten groeien. Dus dan hebben zij ook inderdaad die data daarvoor nodig.
8: Ja, 100%.
9: Een ander punt wat ik wel interessant vond om de dealroom zeg maar wat meer te duiden wat daarop staat. Afgelopen periode was Miro in het nieuws. Een whiteboard collaboration software. Dat was ook eerder bij ons in de uitzending. En er was nogal wat te doen om de marktwaarde, die eigenlijk vanaf 2022 18 miljard was. En nu nog een heel klein beetje. En toen kwam ik ook at 2.5x. Who else is due to a haircut? Kun je eens uitleggen wat jullie daar aan data achter hebben gezet?
8: Ja, omdat wij dus focussen op de private markt. Dat is het dus het tegenovergestelde van een beurs. Op een beurs worden prijzen elke dag opnieuw bekeken. En geven dus altijd de werkelijkheid op dat moment aan.
9: Ja.
8: En in de private markt is eigenlijk intransparant. En de prijzen zijn niet altijd een werkelijke weergave.
9: Vandaar ook die shock over die enorme afwaardering van die SaaS, wat in het nieuws was.
8: Precies. En de VC-industrie heeft eigenlijk een beetje een perverse incentive soms om prijzen kunstmatig hoog te houden. Zodat als zij aan hun LP's rapporteren, zeggen ze van, kijk, Miro is 10 miljard waard of 15 miljard, whatever. Maar ja, op een gegeven moment dan moet er een echte prijs boven komen. En dan is er een echte koper. En uiteindelijk heeft Miro dus besloten om een proces te runnen en kopers uit te nodigen. Bending Spoons voor 2,5 keer omzet hebben ze het gekocht. In plaats van 10 keer waar het voor in de boeken stond.
9: Maar nu over jouw overzicht, er staat er van wie is nog meer toe aan een haircut. Wat zie je daar op dat overzicht?
8: Nou, hier hebben we dus een overzicht gemaakt waar bedrijven zoals Celonis, Grammarly, Notion, ik weet niet of je dat kent, dat is ook een hele populaire software. Notion staat in de boeken voor 10 miljard. Maar op een waardering van 2,5 keer is het minder dan 2 miljard waard. Dus dat is meer dan 80% omlaag. Celonis op zich een heel erg succesvol enterprise softwarebedrijf uit Duitsland. Staat voor 13 miljard in de boeken. Op 2,5 keer de omzet is het 1,6 miljard waard. En 2,5 keer klinkt misschien voor ons laag, omdat we hogere prijzen gewend zijn. Maar als je kijkt naar beursgenoteerde softwarebedrijven die op hetzelfde niveau groeien, dus eigenlijk weinig groei nog laten zien, is 2,5 keer gewoon heel erg redelijk.
9: Ja, dus eigenlijk zeg jij, wat die tumult wat afgelopen periode is veroorzaakt. Als ze bij jouw dealroom hadden gekeken, hadden ze misschien met iets meer realisme kunnen begrijpen wat het bedrag was in die multiple.
8: Ik denk dat zeker. En dat doen, maar dat doen ze ook. En mensen weten ook wel. Ja, je kan natuurlijk ook wachten. Voor misschien over een paar jaar dat die multiples ook weer omhoog gaan.
10: Zullen wij even naar het begin van dit initiatief? Dat is een jaar of 13 geleden, 2013. Jij zat toen nog midden in de investment banking wereld. Bij Lehman Brothers eerst en later Noah Advisors. Wat was voor jou nou de aanleiding om te zeggen: ik ga daar stoppen en ik ga mijn eigen databedrijf starten?
8: Ja. Nou, ik heb bij Lehman Brothers natuurlijk altijd heel veel data gebruikt. We hadden Bloomberg en we hadden ook andere tools voor privé software. Dat was trouwens echt hele oude software en het zag er niet uit. En toen Lehman failliet ging, ben ik samen met een collega weggegaan. Hij heeft Noah Advisors opgezet. Ik ben bij hem. Als eerste partner mee gaan werken.
10: Was jij ook letterlijk een van die medewerkers die met zo'n kartonnen doos naar buiten liep? Of?
8: Ja, letterlijk. Ja.
9: Met USB'tjes eronder.
8: Daar weet ik niks van.
10: Nee.
8: Ik was inderdaad een van die mensen, ja. Ik heb ook laatst een interessante anekdote verteld dat ik op dat moment in. Ik kwam net terug uit Amerika en ik had om een of andere reden een enorme telefoonrekening van mijn BlackBerry. Het was $12,000 geworden.
10: Omdat zo.
8: Dat ik niet wist dat het zo duur was van Amerika om de hele wereld over te bellen. Dus zij vroeg aan mij of ik dat. Zij gingen dat inhouden op mijn salaris. En drie weken later ging Lehman failliet. En daar heb ik nooit iets van gehoord. Dus ik ben een van de weinige mensen die nog
9: noodfinanciering
10: nog
9: had aangebracht.
10: Iets goeds heeft uitgehaald dus.
8: Nou, ik bedoel meer een van de weinigen die eigenlijk geld verschuldigd is aan Lehman. In plaats van andersom.
10: Ja.
9: Oh, ik dacht dat jij het op het allerlaatste moment dat het al afgedragen was. Maar je kreeg die rekening, maar je hebt het uiteindelijk niet nog afgerekend.
10: Nee,
9: dan heb ik hem. Ja, snap.
8: Ja. Maar
10: goed, dan terug even naar het begin. Want wat was voor jou precies de aanleiding? Jij zei op een gegeven moment, oké, ik wil voor mezelf starten.
8: Het was een combinatie van factoren. Het was ook, zoals je dat noemt, een rage quit. Ik weet niet of je bekend bent met die term.
10: Nou, en zowel, dan moeten we dat de luisteraars even uitleggen.
8: Een rage, een soort woede. Dus dat je zo gefrustreerd bent, ook op mijn collega's destijds, dat ik zeg, ik kap ermee en ik ga voor mezelf beginnen. Ja, uiteindelijk heb je ook zoiets nodig, hè, om het echt te gaan doen.
10: Ja.
8: Maar ik was wel al met de gedachte aan het spelen om een soort platform te ontwikkelen. Want we waren altijd met deals bezig. En het duurde altijd ontzettend lang om een bedrijf te verkopen, om de juiste koper te vinden. Dus ik dacht, als ik nou het ultieme platform bouw met heel veel data en waar iedereen zich op aansluit, dan kunnen we altijd de juiste koper vinden voor elke start-up. Dus dan hoeft het geen jaar te duren.
10: En dat was jij al een beetje aan het bijhouden in allerlei Excel-lijstjes.
8: Precies.
10: Ja.
8: En ook al een beetje aan het bouwen met software. En uiteindelijk hebben we een goede afspraak gemaakt dat ik daar zelf mee verder ging. En dat is Dealroom geworden.
10: En wat doe je dan die eerste maanden om al die data bij elkaar te harken? Ik bedoel, het scrapen van internet, dat kennen we denk ik nog niet. AI-agents, nou, daar hadden we helemaal nog nooit van gehoord.
8: Ja, klopt.
10: Veel handmatig werk, kan ik me zo voorstellen.
8: Ja, na scrapen van internet bestond toen wel al. Maar het was inderdaad heel erg handmatig. En ik was zelf ook helemaal niet technisch. Maar ik had een paar hele mooie lijsten van start-ups. En je kunt uitblinken door of de meeste data te hebben, maar je kan ook uitblinken door weinig, maar hele goede data te hebben. En zo zijn we, zeg maar, hebben we ons erin gewerkt en kunnen concurreren met veel grotere bedrijven.
10: Wie was jouw eerste klant?
8: Goede vraag. Dus onze doelgroep was investeerders en start-ups op één platform krijgen. En op een gegeven moment hebben we zelf dus handmatig data verzameld. Toen kwam er een VC uit Silicon Valley, die een van de eerste AI-VC's was, toen al dus. Die heeft een stuk data gekocht. Toen kwam er, op een gegeven moment weet ik nog dat ik tijdens mijn vakantie een blog heb geschreven, wat helemaal viral ging op Business Insider en nog een paar andere kanalen. Toen kwam Boston Consulting Group, EQT Ventures. Die waren ook een van de eerste die. Dus EQT, een van de eerste die echt met AI bezig was, die kwamen binnen. En niet lang daarna had ik toevallig via een gesprek. Via een van onze aandeelhouders trouwens. Een gesprek met de gemeente Amsterdam, die dus ook hun ecosysteem in kaart wilde brengen. En zo hebben we eigenlijk stukje voor stuk.
10: Als een olievlek is dat gaan uitbreiden.
8: Ja, nadat we Amsterdam hadden als stad, kregen we ook Berlijn, Rome of all places. Toen is het echt een soort domino-effect geworden.
10: En inmiddels honderden overheidsinstellingen wereldwijd?
8: Ja, precies. Nou ja, ongeveer 120 over de hele wereld. Dus bijna alle grote steden in Europa werken met ons. Maar we werken ook met Sydney, Melbourne, Tokio.
10: En jullie zijn ook actief in de VS. Dat is jullie grootste afzetmarkt.
8: De US is onze grootste markt. We werken met 15 steden in de US. En dat is nu een van onze focus areas om daar.
10: Daar moet je het opnemen tegen een andere grote speler, PitchBook. Want als ik jullie google, dan heeft PitchBook ook heel slim meteen al het eerste resultaat daarboven gekocht. Ja, gesponsorde resultaat. Ja. Wat zeg jij tegen potentiële klanten die nog twijfelen tussen hen en tussen jouw oplossing?
8: Nou, wij focussen ons echt op start-ups en innovatie. En PitchBook is veel breder. Dus die richten zich ook op accountants en lawyers, private equity. Dus dat is een veel generieker platform. Het is ook een beetje, vind ik zelf, een beetje ouderwetse software. En wij richten ons echt op het ontdekken van nieuwe technologieën, nieuwe start-ups. We tracken signalen, waardoor je echt als eerste dat soort bedrijven kunt ontdekken. En ten tweede, helemaal als we met een hele stad praten, hebben we eigenlijk sowieso niet echt concurrenten. Wij zijn de enige die een product hebben ontwikkeld, ook voor steden, om hun hele ecosysteem in kaart te brengen. En dat model levert ons ook weer unieke data op. Want iedere stad waar we mee werken, die helpt ons met het beter maken van de data.
9: En Joram, een andere ontwikkeling die ik de afgelopen paar jaar in de innovatieland heb voorbij zien komen, dat is eigenlijk het model van venture clienting. Dus dat betekent dat bedrijven niet allemaal met innovatie vanaf de grond opstarten. Maar eigenlijk die start-up scale spotten. Om dan te kijken, kan ik daarin investeren of eigenlijk opdrachten wegleggen in een eerdere fase. Er zijn veel bedrijven ook met venture clienting bezig. Hoe verhoudt zich dat tot Dealroom, wat jullie doen?
8: Ja, dus wij hebben drie soorten klanten eigenlijk. VC's en overheden heb ik het over gehad. Maar ook corporates, waaronder consulting firms zoals BCG en McKinsey, maar ook vaak bedrijven die, zoals Toyota of consumer goods companies, die zijn inderdaad heel erg bezig met waar gaat onze markt mogelijk naartoe? Niemand wil zeg maar de volgende Nokia of BlackBerry worden. En wij helpen dat soort bedrijven ook inderdaad met het in kaart brengen van hun competitive landscape en kijken met wat voor bedrijven ze kunnen partneren.
10: Data, deals en startups. Dat bespreken we in deze aflevering met Joram van Wijngaarden van Dealroom. Je hoort hem zometeen weer, maar eerst even dit. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Deze keer is dat met Lisette Wolters van Rabobank. En zij vertelt onder meer over het bedrijf Oddbot, een robot voor het wieden van onkruid.
11: Denk aan een kleine autonome robot die over het land rijdt met camera's en AI-onderscheid maakt tussen gewassen zoals wortelen, uien, witlof. Die robot rijdt over het land en haalt onkruid mechanisch weg. En je pakt hiermee eigenlijk drie uitdagingen in één keer aan. De krapte op de arbeidsmarkt, de behoefte aan duurzame landbouw en het tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater.
10: En dat zei Lisette Wolters van Rabobank. Nou, het hele gesprek van ongeveer 10 minuten hoor je in onze podcastfeed. Gewoon even een kwestie van abonneren, dan mis je er nooit meer eentje. Joram van Wijngaarden is hier nog steeds van Dealroom, zo ongeveer de belangrijkste databron voor start-ups en investeerders wereldwijd. Patrick en ik waren ook eens even op jouw website aan het kijken en toen zagen wij daar een visualisatie van de OpenAI-maffia. Is dat een gebbetje? Is dat echt iets serieus?
8: Dat is zeker serieus. Ik bedoel, als het gaat om het het ontdekken van nieuwe start-ups gaat het eigenlijk bijna alleen maar om het talent. VC's zijn altijd geïnteresseerd in talent. Het zijn eigenlijk een soort headhunters. Maar dan specifiek voor...
10: Ja, Patrick, laat hem even zien op dit moment. We zien OpenAI met een eigenlijk in een soort van zon en daar allerlei tentakels. En dat zijn dan oud-medewerkers die zelf bedrijven zijn gestart en die vervolgens ook heel veel financiering hebben opgehaald.
8: Precies. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk als je hier naar kijkt. Dus Anthropic, wat nu hoe zeg je het in het Nederlands? Billion.
9: Billion, ja.
8: Triljoen?
10: Billion is miljard. Toch?
8: Triljoen zeg je. Ja.
10: Oh.
8: Ja.
10: Nou, heel veel geld.
8: Heel veel geld. Anthropic is nu gewaardeerd op 2 triljoen. Volgens mij zeg je triljoen ook.
10: Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
8: Die zijn. De founder daarvan heeft hiervoor bij OpenAI gewerkt. Perplexity is natuurlijk een heel bekend bedrijf. Safe Superintelligence. Recursive Superintelligence. Dus dit is de ultieme broedplaats voor nieuw talent. En VC's zijn tegenwoordig heel erg aan het kijken van wie. Je moet nu tegenwoordig zo vroeg zijn bij het aankloppen bij een ondernemer, dat je al aanklopt voordat ze zelf überhaupt iets begonnen zijn.
9: Ja, dus je zet eigenlijk je vergrootglas op dat soort initiatieven om dan meteen al die belangrijkste founders of ondernemers daar pakken te krijgen.
8: Precies, en ze zijn op dat moment nog niet eens ondernemer, maar ze denken alleen er nog
10: ze hebben
8: al.
10: Ergens vaag een idee in hun hoofd van dit zou het kunnen worden.
8: Dat denk je. En dan ga je dus een koffietje drinken en je wil alvast een relatie opbouwen nog überhaupt voordat ze een bedrijf zijn begonnen.
10: Dit geldt overigens ook voor Nederland, hè? Want eerder deze maand kwamen jullie met een onderzoek naar buiten. Techbedrijven in Nederland, springplank voor ondernemers. BNR berichtte daar ook over. Het is dus heel belangrijk dat wij hier die grote internationale hoofdkantoren hebben.
8: Zeker, ja. Je moet er in ieder geval niet bang voor zijn of denken dat het talent opzuigt of zo. Het komt ook weer terug. En wat ik toen ook zei is, je hebt geen universiteit voor het beginnen van een start-up. Dat bestaat niet, dus je moet ergens ervaring opdoen. En om een tijdje bij een Uber of bij een Molly gewerkt te hebben, is gewoon goud waard. En je hebt eigenlijk weinig ondernemers die niet eerst ook bij een start-up hebben gewerkt. Het komt wel voor, maar dat is echt de uitzondering.
10: En nu zit jij natuurlijk met Dealroom op een enorme verzamelbak met data. Dan heb jij ook een vrij goed beeld over hoe Nederland er echt voor staat. Qua start-up land, ook vergeleken met de rest van Europa.
8: Ja.
10: Hoe doen we het op dit moment?
8: Ja, als je kijkt naar... Één graadmeter is bijvoorbeeld, je kan kijken naar hoeveel wordt er geïnvesteerd? Of hoeveel succesvolle bedrijven worden gebouwd? Ik kijk eigenlijk liever naar dat laatste. Als je kijkt naar unicorns, dus dat zijn bedrijven die op papier... Dus net,
9: zonder haircut of met haircut.
8: Ja, nou precies. Dus je moet het inderdaad met een korreltje zout nemen. Maar het is gewoon een simpele metric die je kan toepassen.
10: Op papier 1 miljard waard.
8: Op papier 1 miljard waard. En dan gedeeld door het aantal inwoners, dan zit Nederland ongeveer in de middenmoot iets erboven. Dus ja, voor mijn gevoel...
10: Redelijk.
8: Redelijk, ja.
10: Ja. Ja, Joram van Wijngaarden. Joram, dank je wel voor nu. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we gewoon nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkelnieuw nieuw businessmodel. Tot dan.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten vijf mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. Acht mensen raakten gewond, twee van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de vier inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast. We gaan hebben over Polen. Want dat land is $230 miljoen aan USDT, aan Tether, kwijtgeraakt in Venezuela. Dat is nogal een verhaal. En we hebben het over de Clarity Act. Dat is waarschijnlijk de laatste keer, want de wet strandde vorige week in het Amerikaanse Senaat. Maar toezichthouders laten er dan weer niet bij zitten. Dit is CryptoCast 448 en ik heb een co-host, Jacob Boersma.
13: Hallo.
12: Goed dat je er bent. Jij bent onafhankelijk payments expert. En wij gaan misschien wel het raarste nieuws van de week met elkaar doornemen. En dat heeft zich afgespeeld in rond Polen in Venezuela. Want daar is naar buiten gekomen dat Polen $230 miljoen heeft verloren aan een mislukte oliedeal met Venezuela. Eind 2023 wilde het Poolse staatsbedrijf Orlen profiteren van tijdelijk versoepelde Amerikaanse sancties om goedkope olie uit Venezuela te halen. Nou, en dat is dan een verhaal met allerlei vooruitbetalingen in Tether, USB-sticks die over tafel worden geschoven. Het is een soort hele slechte thrillerfilm.
13: Je zou het zo kunnen verfilmen, inderdaad.
12: Precies, een staatsbedrijf is dus heel veel geld kwijtgeraakt met crypto in Venezuela.
13: Ja. Het is uiteindelijk het bedrag wat ze in totaal zijn kwijtgeraakt wordt op nog veel hoger geschat. Alleen die 230 miljoen is alleen al wat ze kwijt zijn doordat ze met tethers allemaal dit gingen betalen.
12: Ja.
13: Want het begint eigenlijk allemaal met dat onder de Biden-administratie hebben ze tijdelijk aangekondigd dat de sancties op Venezuela worden verlicht. In de hoop dat het democratische proces daar een beetje kan versoepelen. Nou, dat is allemaal uiteindelijk niet echt gelukt.
12: Nee.
13: Maar er zijn dus allerlei partijen die daar dan opspringen. Zo van, dan kunnen we nu olie uit Venezuela halen. Want die Venezolaanse olie is wel super goedkoop.
12: Ja.
13: En de Polen die hebben sowieso, die willen van de Russische olie af. Want een jaar daarvoor is natuurlijk de inval in Oekraïne geweest. Ja. Dus die denken, goede deal. En er is iemand, ene meneer Awar, die zegt van, die is net de baas geworden van de trading arm van het Poolse staatsoliebedrijf.
12: En die denkt, ik heb een innovatief idee, jongens.
13: Ja, die denkt, ik ga eens eventjes die Venezolaanse olie halen. En die neemt een trader in de arm uit Hongkong. Een meneer C, die verder nog relatief onbekend is. Hij is nu wel bekend, maar niet om de goede redenen. En die stuurt hij op pad om 60 miljoen vaten olie te gaan, of 6 miljoen vaten olie te gaan kopen. Ja. Voor een bedrag van tegen de 600 miljoen dollar.
12: Ja, zoals iedereen dat wel eens doet, hè? Dat je even 6 miljoen vaatje olie gaat halen. Maar waarom kiezen ze dan voor Tether als betaalmiddel? Want wat is daar de reden voor?
13: Dat is omdat Venezuela natuurlijk enorm onder allerlei sancties heeft gezeten. Ja. Nog steeds wel zit. Maar dus alle grote banken en creditcardmaatschappijen die hebben allemaal hun handen ervan afgetrokken. Dus om toch te kunnen verkopen hebben ze al een hele tijd gebruiken ze crypto. En dan is Tether toch een van de handigste stablecoins. Meest verhandelde stablecoin natuurlijk ter wereld. Ja. En daarmee kun je dus al die sancties omzeilen. Dus ondanks dat er dan voor 6 maanden een opheffing van die sancties wordt beloofd, zeggen alle contactpersonen in Venezuela, het makkelijkste is toch wel om het allemaal met Tether te doen.
12: Ja, prima. Tot zover is het allemaal nog best wel begrijpelijk. Maar wij hebben allebei de reconstructie van de Financial Times gelezen. Ja, dat leest echt als een soort jongensboek of zo. Bleek bijvoorbeeld dat er torenhoge commissiekosten werden gerekend voor het aankopen van die olie.
13: Precies, het begint eigenlijk meteen al mis te gaan bij het überhaupt verkrijgen van zoveel Tether. Want dat is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes makkelijk op een exchange gaat halen als je zoveel miljoenen aan USDT wil krijgen. Dus ze gaan met bedrijven in Dubai gaan ze allemaal in de weer. En gaan ze bij 3 verschillende bedrijven gaan ze die tethers halen. Daar worden enorme commissies op gerekend. Je denkt, als je heel veel koopt in één keer, dan zal die commissie wel lager zijn. Maar deze mensen hebben er blijkbaar niet zo heel veel verstand van. Of ze laten zich gewoon iets te makkelijk in de luren leggen.
12: Ja.
13: Dus meteen al bij de eerste paar transacties verdwijnt er ergens gewoon 50 miljoen dollar.
12: Ja, zou je zeggen, de jongens, dit is foute boel, we kappen ermee? Maar
13: ze gaan toch door. Want die man uit Hongkong, die heeft blijkbaar het idee van, ik win dat allemaal wel weer terug. Het is bijna een soort alsof die het als een soort casino-spelletje ziet.
12: Ja.
13: Uiteindelijk hebben ze dan wel die tethers te pakken. Nou, dan gaan ze dus met tussenpersonen in Venezuela aan de gang. Maar dat blijken ook allemaal hele onbetrouwbare figuren die allemaal niet terugbellen.
12: Dus lees je dus in de Financial Times verhalen dat ze die tether niet via de blockchain overmaken. Voor een fractie van een cent kan je dat doen. Binnen enkele seconden heb je dan stablecoins aan de andere kant van de wereld. Ja, of in dit geval aan de andere kant van de tafel.
13: Letterlijk het idee waarom je tether zou gebruiken.
12: Exact. En wat dat Poolse staatsbedrijf dan doet via de mensen die ze daarvoor in hebben gehuurd, is ze overhandigen USB-sticks.
13: Ja.
12: Met, ik neem aan, hardware wallets, dat ze dan bedoelen. Maar
13: ze gaan inderdaad zelf daar naartoe. Ja. Naar Caracas. En in hele dure restaurants en hotels. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Van, nou, dan kunnen we daar even lekker ook feesten. Wordt het inderdaad op USB-sticks worden gewoon de private keys overhandigd.
14: Ja.
13: Onder het motto van, nou kijk, dat is ook een manier, I guess, om geld te
12: geven. Ja, je wist wel je sporen op de blockchain uit. Dat is één voordeel. Maar aan de andere kant, ja, volgens mij zitten dan verhalen in die Financial Times reconstructie dat die mensen die USB-sticks in ontvangst nemen en dan gewoon met de Noorderzon vertrokken zijn.
13: Precies, ja, nee, dat is natuurlijk het risico. Kijk, het is niet voor het eerst dat iemand bedenkt, hey, ik kan gewoon private keys overdragen. Dat werd de tijd van Silk Road bijvoorbeeld werd het ook al gedaan door drugshandelaren. Toen waren er natuurlijk nog veel minder bitcoin transacties. Ja. Dus dan is iedere grote transactie valt op de blockchain.
12: Precies.
13: En toen hadden mensen ook al bedacht, weet je wat, als we gewoon die keys doorgeven, dan is er geen transactie, maar wel de waarde is overgedragen. Alleen dan moet je
15: onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Ja. Maar die worden dus ook helemaal niet geladen. Uiteindelijk wordt er één schip half vol geladen met een goedkopere soort olie die ze dan wel voor 11 miljoen hebben weten te kopen.
3: Ja.
2: En dat is dan ook het argument voor deze mensen uit Hongkong. Die zeiden, ja, maar kijk, we hebben wel iets. Dus als jullie ons nou langer de tijd hadden gegeven, dan hadden we de rest van die olie ook wel gekregen. Heel onwaarschijnlijk. Maar uiteindelijk stort het dus allemaal in elkaar op het moment dat Polen een nieuwe regering krijgt. Want begin 2024 zijn daarna de verkiezingen. Gaan de nogal corrupte rechtsconservatieven die verliezen de macht. En de partij van Donald Tusk die krijgt de macht. En die begint meteen met schoon schip te maken. Dus er komt een nieuw bestuur bij dat staatsoliebedrijf. Die gaan dus in de boeken kijken en die denken, wat is hier aan de hand? Waarom zijn hier honderden miljoenen naar een of andere gek gestuurd die beloofd heeft dat hij met olie komt die hier helemaal niet is?
3: Ja.
2: Dan wordt echt alles eruit getrokken. En nu lopen er dus diverse rechtszaken om nog te proberen wat van dat geld terug te krijgen.
3: Een groot drama in Polen. Een groot de jongensboek voor ons om maar eens te lezen. Het is echt een soort kuifje aflevering. Kuifje stripboek. Eigenlijk heeft crypto hier niet super veel mee te maken. Er is crypto gebruikt, maar er is niet zoveel mis met crypto. Het is eerder wat mis met het Poolse staatsoliebedrijf.
2: Corruptie bij grote oliedeals is inderdaad op zich niks nieuws. Het deed mij heel erg denken aan de verhalen die ook in het boek Red Notice staan van Bill Browder. Trouwens ook een aanrader. Dat gaat over de eindtijd van het Russische. Van Rusland in de tijd van Yeltsin, waarbij er ook allerlei mensen heel veel olie proberen, obligaties en dat soort dingen proberen mee te sleuren. En heel veel corruptie daar ook in zit. Wat het interessante hieraan is omdat er dus wel Tether wordt gebruikt, dat je dus een aantal dingen wel kunt terugvinden op de blockchain. Dus dat eigenlijk er veel meer transparantie hierin is dan je in eerdere corruptiezaken zou hebben gehad. Dus waarschijnlijk gaan er wel wat meer mensen nu echt hier de consequenties van ondervinden. Want je kunt het niet zo makkelijk meer rond het tapijt schuiven.
3: Het is een enorme flater.
2: Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat het dus inderdaad laat zien dat dingen als stablecoins wel een manier zijn om allerlei sancties te kunnen ontwijken.
3: Ja, dat wisten we. Dat wisten we natuurlijk al,
2: maar je ziet nu dat het dus dat zelfs staatsbedrijven er niet vies van zijn om dit op grote schaal in te zetten.
3: Ja, precies. Ja. En Boris Yeltsin is natuurlijk de eerste president van de Russische Federatie en niet van de Sovjet-Unie.
2: Ja.
3: Stop de tijd. Goed, wij gaan eens even naar Tim Stolten, want wij gaan naar de markt kijken. Tim Stolten is portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
4: Hallo Daniel.
3: Ja, de stemming is opperbest, lijkt me bij jou. En ook bij mij, moet ik zeggen. Want Bitcoin begon deze week goed. Steeg met ruim 11% naar bijna $86.000. Daarmee kreeg dat positieve sentiment, wat toch al een beetje in de lucht hing de afgelopen tijd, eindelijk een vervolg. Is dit nou een hele belangrijke stap naar boven, Tim?
4: Het is best wel een euforische week. Je ziet dat we weer boven de 85k staan. De laatste keer dat we daar stonden was in januari. Ik zie dit wel als een positieve ontwikkeling, niets meer dan dat. Ik zag wel wat koppen, die zeiden allemaal dat het allemaal was omdat er heel veel short-posities zijn gesloten, gedwongen gesloten, dus echt een short squeeze. Maar eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik zie geen grote verschuiving in positie van hefboomhandelaren. Er werd niet significant meer posities geliquideerd dan normaal gesproken. Dus ik zie dit echt wel als een spotgedreven beweging, wat eigenlijk veel duurzamer is voor de markt.
3: Ja, organische groei, dat is dan goed nieuws. We hebben het vaak ook in deze rubriek gehad over het einde van de bear market. Nou, we kunnen wel zeggen dat we daar in hebben gezeten het afgelopen jaar. Nu kijken we dan bijvoorbeeld naar het 50-weekse gemiddelde waar Bitcoin op handelt. Daar zitten we nu boven. Is dat een belangrijk signaal wat jou betreft, Tim?
4: Ja, dat 50-weekse gemiddelde, dat is een indicator waar heel veel mensen graag naar kijken. De laatste keer dat we daarboven stonden was november vorig jaar. Toen gingen we eigenlijk de bear market in. Men is daar erg fan van. De prijs lijkt er regelmatig ook op te stuiteren. Je ziet in 2024 en 2025 gebeurde dat drie keer vrijwel perfect. Dus dan zag je dat gedurende de bullmarkt je eigenlijk dat als ondergrens kon gebruiken. Alleen we zakten er, zoals ik al zei, in november genadeloos hard doorheen. Dus je moet echt oppassen met handelen op dat soort signalen.

0: Ja, er is een redenering die wel klopt. Je kunt niet in een bullmarkt zitten zonder boven het 50-weeks gemiddelde te staan. Maar je kunt prima boven dat gemiddelde staan zonder dat er een bullmarkt komt. Dus je moet hier echt mee oppassen. En mij ga je ook echt pas actief horen praten over een bullmarkt als we weer boven de $100.000 staan.
1: Precies, maar we zitten wel misschien eventueel in een transitie, zeg ik heel voorzichtig.
0: Ja, mensen zijn altijd heel snel met het plakken van een label van bullmarkt. Maar heel vaak zie je dat je tussen dat je een bull- en een bearmarkt hebt, vaak een beetje een gemixte markt hebt. Dan weer omhoog, dan weer omlaag. En zo zie je dat je prima omhoog kan gaan zonder dat het echt gepaard gaat met euforische bewegingen die ja, kenmerkend zijn voor een bullmarkt.
1: Ja. Toch, als we wat uitzoomen en kijken naar de macro-economische situatie, dan zie je toch wel dat er best wat onrust is. Amerikaanse rentes, met name de lange rentes, lopen erg op, wat zorgt voor onrust op de markt. In het Midden-Oosten lijkt vrede nog ver weg. De olieprijs stijgt. Dat lijkt toch allemaal weinig effect te hebben. Bitcoin lijkt zich daar weinig van aan te trekken.
0: Ja, ik was vorige week eerlijk gezegd een beetje nerveus voor die rentestijging van de Federal Reserve. Maar al met al leek de market wel gewoon ingeprijsd te hebben. De marktrentes bleven redelijk gelijk. En afgezien van de gebruikelijke volatiliteit rondom het besluit en de persconferentie was er ontzettend weinig aan de hand. Ook de dotplots zijn uitgekomen en dat 16 van de 18 leden de rente nog verder omhoog zien gaan. Dat zou in principe wel negatief moeten zijn. Maar toch loopt crypto op. We zien dat aandelen ook gewoon oplopen. Dus crypto heeft een beetje best of both worlds. Het loopt mee met aandelen, maar tegelijkertijd is het ook weer niet heel erg gevoelig voor alle onrust rondom ook het Midden-Oosten. Want je ziet dat daar de olieprijs dus wel hoog staat. Maar dat crypto daar zich eigenlijk ook weinig van aantrekt.
1: Ja, en dan de altcoins die ook eigenlijk als brede linie, zou ik maar willen zeggen, meedoen. Allerlei stijgers, Solana, Zcash, Hyperliquid doen het allemaal heel erg goed. Dogecoin zelf, de hondenmunt, ooit gesteund door Elon Musk. Dat zegt toch wel dat dit een breed gedragen rally is so far.
0: Absoluut, het is niet alleen Bitcoin. Dus mensen zijn echt niet alleen op zoek naar iets wat hun vermogen zou beschermen tegen de ontwaarding van de dollar. Maar mensen zijn ook echt wel op zoek naar iets meer risico. Dus het altcoin domein loopt ook prima mee. Je hebt net al een paar voorbeelden genoemd. Eigenlijk in alle hoeken zien we de crypto sector wel gewoon weer aantrekken en zien we daar ook de aandacht weer op terugkomen. Dus misschien dat we in het vervolg wat minder hoeven te kijken naar renteverlagingen en dat we een nieuw narratief tegemoet gaan waarin eigenlijk alles in een nieuw daglicht wordt gesteld.
1: Ja, toch weer een beetje positief sentiment rondom crypto. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, dan hebben wij nog ook even wat negatief crypto nieuws te bespreken. Want de Amerikaanse Clarity Act, ja, dat is een soort goede tijden, slechte tijden. Ja. Inmiddels ook in dit radioprogramma en podcast. Die Amerikaanse Clarity Act, die heeft het niet gehaald. Afgelopen week werd er in de Senaat gestemd of er moest worden doorgesproken over de wet. Nou, dat eindigde in 49 stemmen voor en 50 tegen. En er waren meer dan 60 stemmen voor nodig om dit te laten doorgaan. Dus ja, dat is de Clarity Act officieel overleden. Wat houdt die Clarity Act? Ja, je hebt nog enige reservering. Wat houdt die Clarity Act precies in, Jacob?
2: Ik had het even opgezocht, want we hebben het hier meer dan een jaar geleden voor het eerst over gehad. Ja. Toen werd het geïntroduceerd als onderdeel van de Donald Trump's Crypto Week in juli 2025. Dus toen hebben we ook de Genius Act voor het eerst gezien. Die heeft het wel gehaald voor stablecoins. Ja. Maar de Clarity Act heet eigenlijk de Digital Asset Market Clarity Act. Een beetje de Amerikaanse equivalent van onze MiCAR. En de bedoeling daarvan was om duidelijkheid te geven in wanneer is iets nou een commodity en wanneer is iets nou een security.
1: Toezichthouder
2: gaat daar over de SEC of de CFTC. Want dat is nu wordt dat heel vaak via de rechter is dat uitgevochten. En er is allemaal onduidelijkheid over grote crypto platformen. Die worden daar voortdurend heel zenuwachtig van. Ja. En dus daar duidelijkheid in geven. Daar was iedereen het eigenlijk over eens dat dat moest gebeuren. Maar de details, daar zijn ze op gestaan.
1: Ze zijn gestruikeld over Donald Trump, volgens mij. Hè?
2: Als onder andere, ja. Ja, dus dit was dus niet een stemming over of je deze wet definitief moest gaan aannemen of niet. Het was eigenlijk een procedurele stemming, een cloture. Ik dacht eerst hebben ze daar een spelfout gemaakt, maar dat is een officiële juridische term. En daar moesten 60 stemmen voor om dit weer een stap verder te gaan brengen. Maar alle democraten hebben tegengestemd. Ook nog zelfs een aantal Republikeinen hebben tegengestemd. Om verschillende redenen. En de Democraten die zitten er inderdaad heel erg op. Want die willen graag regels in deze wet die belangrijke, invloedrijke personen bepaalde restricties opleggen in het zich verrijken met crypto. En dat is heel begrijpelijk. Europa kent ook dit soort regels voor politically exposed persons. Ja. En het is natuurlijk ook, gaat eigenlijk over Donald Trump en zijn
1: belangrijke,
2: familie.
1: Belangrijke, hoge overheidsfunctionarissen. Precies. Over wie zou het dan gaan?
2: Er zijn gewoon berekeningen die je kunt maken over hoeveel de familie Trump heeft verdiend aan al hun meme coins en dergelijke. Ja, en als
1: president zelf 1,5 miljard vorig jaar.
2: Dat is natuurlijk als je zelf gewoon allerlei executive orders kunt doen en speeches kunt geven, dan kun je heel makkelijk deze prijzen beïnvloeden. Ja. Daar wilden de Democraten paal en perk aan stellen. En dat willen de Republikeinen natuurlijk liever niet. Dus daar zit een probleem. Maar aan de andere kant zijn er ook een aantal Republikeinen die belobbyd zijn door banken. Want die willen heel graag dat er een beperking komt op rente die op stablecoins kan worden gegeven. Want je hebt natuurlijk allemaal van dat soort staking rentes die worden gegeven door die crypto-platformen. Die banken zijn bang dat dat ervoor zorgt dat niemand meer hun spaargeld bij hen neerzet, maar dat iedereen het in crypto gaat stoppen. Dus die willen dat liever niet. Dus die hebben daar ook weer aan de andere kant hun zware.
1: Nou, oké, einde oefening Clarity Act, maar toch misschien niet helemaal, want de toezichthouders, de SEC, de beurswaakhonden en de CFTC, dat is zeg maar de goederen toezichthouder, die gaan nu zelf regels maken. Ja. En dat is pro-innovatie, zullen we maar zeggen.
2: Sowieso is er nog steeds, deze wet is niet helemaal van tafel. Hij kan later weer opnieuw ter stemming worden gebracht. Maar dat gaat echt niet gebeuren voor de midterms. Want dan moet je echt wel overeenstemming krijgen tussen beide kanten van de Senaat. Nou, die zitten allemaal elkaar te bevechten nu om de midtermverkiezingen. Ja. Dus dat gaat nog wel even duren. Maar in afwachting van echte wetgeving zijn inderdaad de SEC en de CFTC nu zelf regels aan het opstellen. Dat is op zich positief, want dan heeft er in ieder geval wel duidelijkheid op korte termijn over wat ze aan definities gaan hanteren. Maar het is voor de langere termijn niet handig, want dit zijn regels die niet de kracht van een wet hebben. Dus die ook door een volgende SEC-voorzitter of een volgende CFTC-bestuur weer kunnen worden teruggedraaid.
1: Die instituten zijn best politiek geladen, dus het is als er een democratie president komt te zitten, dan gaat de voorzitter waarschijnlijk ook wisselen en dan
2: en dan kunnen die regels weer strenger of anders worden. Dus je wil eigenlijk liever dat het echt in een wet wordt vastgelegd, maar dat wetgevingsproces moet ook eigenlijk gewoon, dat is ook heel gezond dat door beide kanten moet worden geaccepteerd. Want anders krijg je precies hetzelfde. Degene die op dat moment aan de macht is, dat hij de wet schrijft.
1: Ik hoop dan dat ze het een ander naam geven dan de Clarity Act. Want ik ben gewoon een beetje klaar met de hele tijd dat in die intro's, die klote Clarity Act introduceren. Die laten we nu achter ons. We gaan richting de midterms kijken wat er daarna, hoe het congres er daarna uitziet. Gaan we zien. En dan gaan we ook zien wat voor crypto-wet daar dan uitkomt.
2: Ja, maar iedereen is het er wel over eens.
1: Er moet een crypto-wet komen. Ja, precies. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Maar de Clarity Act, zoals die nu in deze vorm bestaat, die heeft het niet gehaald. Heel kort nog, Jacob. Waar gaan we zo een podcast over opnemen? Want ik vind het een smakelijk onderwerp.
2: Ja, nou, softwareontwikkelaar en Bitcoin Core developer Shores Provost is bij ons te gast. En die is een keer gedoken in alle ellende die we hebben gezien, waarbij AI, chatbots en codingplatformen worden gebruikt om eigenlijk gaten te schieten in open source software en daar heel veel bitcoins mee te stelen.
1: En het meeste, de Bitcoin zelf is open source. Alle software, of veel software om Bitcoin heen is open source. En er heerst nu een soort angst in de Bitcoin-wereld van, ja jongens, wat is er nog veilig, wat is er niet meer veilig?
2: Want die angst is niet onterecht, want we hebben Coldcard gezien, we hebben Liquid gezien. Ja. Je ziet dat er heel veel geld verdwijnt door hacks die eigenlijk vrij duidelijk wel geassisteerd zijn door AI. Ja. En de vraag is, is dit het einde van open source?
1: Ja. Precies, en dat is niet dramatisch, want het zou zomaar eens kunnen. Goed, dat gaan we dus allemaal bespreken met Shores Provost. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma.
2: Graag gedaan.
1: Onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beter.

0: tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh, yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Nou, praten over tech.
7: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur en het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuze panda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes mee in het vliegtuig. Bij noodweer in New York is een man omgekomen toen er een boom op hem viel in Brooklyn. Bij een speeltuin in datzelfde stadsdeel viel ook een boom om en raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Door het noodweer zijn duizenden vluchten geschrapt en ook de concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston gaan niet door. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen en ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
14: 17.000 patiënten van het Zuiderland Ziekenhuis in Limburg die worden al digitaal thuis geholpen. Bijvoorbeeld met een slimme pleister, een smartwatch of een app. En toch verdient datzelfde ziekenhuis nog steeds het meeste geld als een patiënt gewoon op de poli verschijnt. Wat is er nodig om digitalisering verder op te schalen in de zorg? En natuurlijk de vraag, levert het ook betere zorg op? Daar ga ik het over hebben met Bas van Nispen, CEO van Xios. Dat is het digitale ziekenhuis dat laagcomplexe medisch-specialistische zorg buiten het ziekenhuis organiseert. Welkom Bas.
15: Dankjewel.
14: En naast jou Esther Talboom-Kamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland Ziekenhuis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis aan de Open Universiteit. Esther, jij ook welkom.
16: Dankjewel.
14: Om met jou te beginnen, 17.000 patiënten krijgen dus bij het Zuiderland al digitale zorg, op afstand dus. Eerst even het waarom. Wat was de reden voor jullie als ziekenhuis om dit te gaan inrichten?
6: Het was gewoon hoge nood. Want de zorgvraag in Zuid-Limburg is hoger dan elders in Nederland. Het is een vergrijze regio. Het is een regio waar relatief veel armoede is. Dus de zorgvraag is heel erg hoog.
14: Ja.
6: En er is een enorm personeelstekort. Want door die vergrijzende omgeving in het uiterste puntje van Nederland, waar de arbeidsmarkt dus vrij krap is,
14: Zuid-Limburg,
6: hebben we eigenlijk altijd personeelstekort in Zuid-Limburg. En dan krijg je een zorgkloof, zo noem je dat dan. Want je hebt heel veel zorgvraag en eigenlijk altijd net te krap personeel. Dus toen moesten we nadenken, al best een tijd geleden, hoe gaan we dit slimmer organiseren? Hoe gaan we de zorg nou toegankelijk houden, continu houden of van hoge kwaliteit houden met minder mensen? En zo kwamen we op digitale zorg uit.
14: Ja, dus toch de mensen kunnen bedienen, maar dan op afstand, als het even kan. Wat gebeurt er precies bij die mensen thuis? Geven ze voorbeelden van wat er thuis behandeld kan worden?
6: Wij hebben het trouwens altijd over geen zorg op afstand, maar zorg thuis. Want als je het vanuit patiëntperspectief bekijkt, is het juist niet op afstand. Is het ziekenhuis op afstand?
14: Ja, ja, ja.
6: Dus het is heel belangrijk om het juist zorgen dichtbij te noemen.
14: Uh-huh.
6: Ja, er zijn verschillende voorbeelden daarvan. Misschien is het het meest aansprekende voorbeeld dat wij patiënten met een chronische ziekte thuis begeleiden. Dus denk aan mensen met hartfalen. Dat zijn mensen die een verminderde hartpompfunctie hebben. Die begeleiden we thuis door de hartslag te meten, zuurstofsaturatie te meten, gewicht te meten. En die worden op afstand begeleid door zogenaamde e-nurses. Dat zijn gewoon echte verpleegkundigen die opgeleid zijn om mensen op afstand, vanuit het ziekenhuis op afstand, maar voor de patiënt thuis in de gaten te houden.
14: Die zitten de hele tijd voor het beeldscherm.
6: Ja, die zijn ervoor opgeleid. Die vinden dat ook leuk. Hè? Er zijn heel veel mensen die denken dat is geen leuk werk. Maar er zijn heel veel verpleegkundigen die vinden dat echt een hele leuke job. En die nemen dan contact op met een patiënt op het moment dat ze zien dat het niet goed loopt. Dat de hartslag bijvoorbeeld hoger wordt of de zuurstof lager wordt. En dan kunnen ze op tijd ingrijpen, waardoor de zorg veel meer proactief wordt.
14: Dus zij reageren. Dus wat ik neem aan dat je het als patiënt ook zelf vaak in de gaten hebt, dat je een melding krijgt. Maar in principe belt het ziekenhuis dan naar de patiënt.
6: En andersom. Dus de patiënt kan zelf ook contact opnemen. Dat kan bellen zijn, maar dat kan ook chatten zijn. Dat kan helemaal digitaal verlopen. Mm-hmm. Dus het gaat twee kanten op. Dus enerzijds, wij houden de patiënt in de gaten. Andersom, de patiënt houdt zichzelf natuurlijk ook in de gaten. Hij kan zelf ook contact opnemen met vragen.
14: Ja.
6: We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken, wat doet dat nou met de kwaliteit van zorg? Nou, wat ten eerste blijkt, is dat de patiënt het eigenlijk in het algemeen heel erg fijn vindt. Want die voelt zich juist
14: niet meer naar het ziekenhuis.
6: Hoeft niet meer naar het ziekenhuis, scheelt reistijd, scheelt wachttijd. Maar ze voelen zich eigenlijk ook heel erg veilig. Hè? Want je wordt toch een beetje in de gaten gehouden.
14: Ja.
6: En wat je signaleert problematiek veel eerder. In het verleden is het zo, als je niet digitaal begeleid wordt, je gaat pas naar een dokter als het eigenlijk al te laat is. Als je heel benauwd bent of als het echt niet goed met je gaat.
14: Ja, je voelt je niet fijn in elk geval.
6: Maar nu, doordat je data kunt bekijken, signaleer je veel eerder dat het eigenlijk niet goed gaat met jezelf. Dus de patiënt ziet het zelf, voelt het zelf, als het goed is ook. Maar wij zien het ook met die verpleegkundigen in dat monitoringcentrum. Kun je eerder ingrijpen, eerder medicatie aanpassen. En we hebben gezien dat in die specifieke groep mensen die digitaal begeleid wordt, die gaan de helft minder vaak naar de spoedeisende hulp dan voordat ze digitaal begeleid werden.
14: Zo, dat scheelt dus gewoon de helft aan opnames op de spoedeisende hulp. Voor deze groep.
6: Voor deze groep, in vergelijking met voordat ze digitale begeleid
14: dat
6: werden.
14: Dat is echt wel een hele duidelijke bewijs dat dit dus echt kan werken. De vraag is die veel mensen natuurlijk hebben, van is die zorg thuis net zo goed? Want aan de ene kant heb je ook mensen die zeggen, ik voel me juist veiliger in dat ziekenhuis, want dan ben ik daar al.
6: Ja, wat je eigenlijk doet met die zorg thuis is dat je voorkomt dat het zover komt dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Kijk, dat ziekenhuis blijft altijd bestaan. En als het niet goed gaat, dan word je gewoon opgenomen. En als je het fijn vindt zelf als patiënt, kun je uiteindelijk altijd nog gewoon naar een polykliniek.
14: Ja.
6: Maar je voorkomt eigenlijk dat iemand, dat noemen we decompenseert. Dus dat het zo erg wordt dat je daadwerkelijk in het ziekenhuis moet belanden. Dat is voor chronisch zieke mensen vaak ook de grootste angst. Hè? Ook bij mensen met een chronische longziekte. Dat je zo benauwd wordt dat je uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Dus het is veel meer persoonlijke en proactieve zorg in plaats van dat het reactief is, zoals het eigenlijk in de traditionele zin van het woord is.
14: Ja. Bas, jij bent directeur van het digitale ziekenhuis Xios. Wat doet dat digitale ziekenhuis precies?
15: Wij leveren medisch specialistische zorg in de wijk. Laag complexe medisch specialistische zorg op verwijzing van de huisarts.
14: Mm-hmm.
15: Om daarmee eigenlijk ook de ziekenhuizen te ontlasten. En de zorg veel dichterbij en sneller.
14: En wat is laag complex? Geef eens wat voorbeelden.
15: Laag complexe zorg zit een stukje op diagnostiek. Dus onderzoeken wat de patiënt precies mankeert. En op laagcomplexe behandelingen, zoals bijvoorbeeld in de slaapzorg, doen we heel veel behandelingen bij de patiënt thuis met een beugel of met een soort
14: apneu bijvoorbeeld.
15: Precies, met slaapapneu. Ja, ja. Maar het kan ook medicijnen zijn, wat bijvoorbeeld de cardioloog op afstand dan via de huisarts aan de patiënt voorschrijft. En dat bespaart dan de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.
14: Ja, oké. Okay. En dus dan werken jullie eigenlijk vooral op doorverwijzing van een huisarts?
15: Ja. Inderdaad.
14: Ja, en dan de huisarts zegt, hey, ik heb hier iemand met apneu. Wat gebeurt er dan?
15: Ja, vaak weten ze niet meteen per se dat het apneu is. Maar we helpen ze dus ook met die diagnose stellen.
14: Ja.
15: Verdenken de patiënt bijvoorbeeld op slaapapneu. Dan als je voor 12 uur vandaag bij de huisarts komt en je wordt verwezen naar ons, dan heb je in principe, als alles goed gaat met de post, morgen dat apparaat in huis. Kan je die test
14: doen. 1 dag later?
15: Ja, het apparaat.
14: Zo,
15: ja.
14: Oké. Okay.
15: En dan kan je die test doen en dan komt daar een heel rapport uit. En dat rapport wordt dan bestudeerd door een somnoloog, een slaapdokter van Xios. En die heeft dan een screen-to-screen consult met de patiënt.
14: Gewoon beeld bellen.
15: Ja, en op het moment dat daar wat aan de hand is, dan gaan we behandelen. En op het moment dat daar niet iets aan de hand is of iets wat wij niet kunnen behandelen, dan geven we die boodschap aan de patiënt. En wat we altijd doen is in ieder geval een stukje lifestyle-interventie. Dus als het een patiënt is met een andere aandoening dan slaapapneu, die meer komt bijvoorbeeld vanuit stress of piekeren, dan hebben we daar ook ondersteuning voor.
14: Oké, en stel diegene heeft dan definitief de diagnose slaapapneu. Wat gebeurt er dan? Doen jullie ook het vervolgtraject? Of gaat iemand dan terug naar een huisarts om oplossingen te vinden?
15: Nee, we doen ook het vervolgtraject. Dus de patiënt die wordt dan gediagnosticeerd met slaapapneu. En er zijn verschillende gradaties en verschillende behandelingen mogelijk.
14: Mm.
15: Dus onze dokter kiest de juiste behandeling. Vervolgens wordt die behandeling ingezet thuis ook weer. En dat doen we heel veel met partners. En er zijn meerdere bedrijven die leveren hulpmiddelen. En deze bedrijven werken wij mee samen, zodat we een mooi landelijk dekkend netwerk hebben.
14: Mm-hmm.
15: En dan kan de patiënt in behandeling. En onze vaak longarts, soms ook KNO-arts of neurologen, die kijken op afstand mee als het nodig is. En die zijn ook altijd weer inzetbaar als er dingen gebeuren.
14: Ik hoor jou KNO-arts zeggen, neurologen. Je hebt een heel pakket van eigenlijk medisch specialisten die dus op afstand via beeldbuis gewoon werken.
15: Ja, ontzorgpaden, slaap is eigenlijk de enige waar echt screen-to-screen contact is. Dus we doen ook heel veel store en forward. Dus dan heb je eigenlijk de data wordt dan op een ander moment dat het de dokter schikt, wordt eigenlijk bestudeerd, bekeken en een conclusie getrokken. Maar we hebben inderdaad ongeveer 700 medische specialisten aan ons verbonden.
14: Wat doe je in een ernstig geval? Er zullen vast wel eens rapporten uitrollen dat je denkt, zo, dit is niet best. Ja. Iemand moet onmiddellijk eigenlijk misschien wel een operatie.
15: Ja, nou, aan de voorkant is in ieder geval digitaal gemedieerde zorg, zeggen wij altijd, niet geschikt voor spoed. Als je een patiënt krijgt in de huisartspraktijk en je denkt,
14: dan moet hij naar het ziekenhuis.
15: Ja. Maar er kan altijd wat uitkomen. En bij slaapgeneeskunde is dat niet zo heel voor de hand liggen dat enorm spoed heeft. Maar bij het hart bijvoorbeeld wel, bij cardiologie.
14: Ja.
15: En daar hebben we natuurlijk hele protocollen. Dus als daar dingen gebeuren die niet zouden, die niet goed voor je zijn, moet ik maar zo te zeggen.
14: Ja.
15: En dat blijkt uit ons onderzoek, dan ook buiten werktijd hebben we allemaal protocollen. En dan
14: wat dat betekent dat meestal naar een ziekenhuis
15: zeker.
14: Dus dan laten jullie patiënt los en dragen jullie iemand over aan het ziekenhuis.
15: Zeker.
14: Ja, dus die gaat niet eerst weer terug via de huisarts. Dat kan allemaal een beetje snel.
15: Exact.
14: Oké. Dit klinkt natuurlijk heel interessant. Jullie doen dit al 25 jaar.
15: Ja.
14: Dat is ook een hele weg, denk ik, geweest om hier te komen. Waar sta je nu ten opzichte van hoe je 25 jaar geleden begon?
15: Nou, we zijn in ieder geval een heel stuk groter. Leonard Witkamp heeft Xios ooit opgezet, dermatoloog. En die zag een heleboel patiënten in het AMC met eenvoudige problemen.
14: Gewoon een vlekje op je huid.
15: Precies,
14: is het gevaarlijk of niet?
15: Ja. En daar dat kostte hem eigenlijk heel erg veel tijd. En daardoor had hij te weinig tijd voor die complexe patiënten. Dus
14: precies.
15: Uit die persoonlijke motivatie is hij eigenlijk Xios gestart. En ik ben er helemaal echt behoorlijk in het begin ook bijgekomen. Toen waren we met z'n tweeën. Dus Xios was 2 personen. En nu is Xios 160 medewerkers.
14: Zo.
15: Met ook vorig jaar 250.000 patiënten. Nou, dat vind ik toch altijd super gaaf om als je daarbij stilstaat. Ik was de laatste keer in de arena en volgens mij heb je daar iets van 50.000 stoelen.
14: Ja.
15: Dan vul je 5 keer dat hele ding.
14: Ja.
15: Nou, dat vind ik zelf wel indrukwekkend.
14: Kan ik me voorstellen.
15: Dat is een van de verschillen ten opzichte van toen ik begon.
14: Esther, jullie werken als Zuiderland niet samen, denk ik, met Xios, hè?
6: Nee.
14: Nee, waarom is dat?
6: Het is ooit een keuze geweest om het vanuit Zuiderland zelf te laten ontstaan. Dus we zijn zelf een infrastructuur gaan bouwen om digitale zorg te leveren. En werken met andere leveranciers, andere partners samen om dit te doen.
14: Mm-hmm.
6: En wij hebben het veel meer opgebouwd bottom-up. Dus we zijn samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, maar ook met huisartsen in de regio en met ouderenzorgorganisaties gaan kijken wat is hier nodig op het gebied van digitale zorg. Dus we hebben het veel meer regionaal ingebed. Daar waar Xios ook landelijk werkt.
14: Ja.
6: En waar het veel meer regionaal ingebed met alle zorgprofessionals die rondom de patiënt in die regio werken.
14: Ja,
6: en dat is een andere keus.
14: En wanneer is dat bij jullie begonnen? Pak een beet.
6: De eerste basis daarvoor is al 8-9 jaar geleden gelegd.
14: Ja, dus ook echt al een hele tijd terug. Nou, ja. Sios dus al 25 jaar. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk al een beweging die best al wel lang gaande is. Aan de andere kant denk ik dan, is het wiel niet dubbel uitvinden? Dat jullie het allemaal vanuit eigen huis hebben uitgezocht, ontwikkeld, uitgedacht. Het heeft zijn voordelen, maar heeft natuurlijk ook zijn nadelen, kan ik me indenken.
6: Zeker, het heeft voor- en nadelen. Toch nog even terug naar Xeos. Ik ben wel echt een fan van Xeos. Ik ben mijn carrière begonnen als huisarts. Ik was een van de eerste die bij Xeos startte met die dermatologiebeoordeling.
14: Dus jij jouw eigen patiënten doorgestuurd
6: naar
14: Xeos?
6: Mijn eigen patiënten, want dan had ik zo'n cameraatje op mijn bureau en dan maakte ik een foto en dan stuurde ik dan door naar Xeos. Dus ik denk dat Xeos heeft wel de weg vrijgemaakt voor heel veel digitale zorg op andere gebieden. Dus je hebt altijd een disruptive innovator nodig die een keertje begint. En ik denk dat Xeos in Nederland een van de disruptieve innovatoren is. Mm-hmm. Waardoor andere zorgorganisaties geïnspireerd zijn geraakt. Van zie je wel, dat kan toch.
14: Ja.
6: Want als je dit 25 jaar geleden dit verhaal zou hebben verteld, of dit gesprek zou hebben gevoerd, dan denk ik dat 98% van de dokters had gezegd, ben jij helemaal getikt?
14: Kan niet.
6: Nou, nee, kan niet. Ze hadden je van gek verklaard.
14: Ja. Oh ja, echt?
6: Nog veel erger.
14: Oh.
6: Dus daarmee heeft Xeos ook de weg vrijgemaakt voor andere ziekenhuizen. Ik denk dat het nog steeds goed naast elkaar kan bestaan. Ten eerste omdat Bas natuurlijk andere patiëntgroepen benoemt. Hè? Dus de verwijzing van de huisarts van niet-acute, niet-complexe zorg. En wij bouwen het veel meer op vanuit onze eigen patiëntenpopulatie.
14: Met, die je al hebt.
6: Ja, die we al hebben. Ja, dus dat zijn mensen die al in behandeling zijn bij een medisch specialist. Die en medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en ouderenzorg nodig hebben.
14: Mm-hmm.
6: En dan leggen we die digitale zorg ook aan in de keten. Dus het is niet alleen maar digitale ziekenhuiszorg. Maar het is eigenlijk ook digitale zorg thuis, ondersteund door de lokale medisch specialisten, huisartsen en ouderenzorg.
14: Ja. Was jij dat ook zo? Dat het inderdaad verschillende patiëntenpopulaties zijn? Of zeg je, nou ja, ik zou makkelijk die doelgroep van Esther kunnen bedienen?
15: Nou, sowieso dat laatste, ja, dat zou kunnen. Niet zomaar makkelijk, want dan moeten we echt wel heel goed bekijken hoe die zorgpaden ook inhoudelijk werken. Maar er zit wel ook echt een verschil. En dat onderschrijf ik wel wat Esther zegt. Kijk, wij 99 van de 100 patiënten die wij zien komen van huisartsen, paramedici, vanuit de eerste lijn, vanuit de wijk, voordat ze überhaupt naar een gewoon ziekenhuis worden verwezen.
14: Mm.
15: Esther's patiënten die zijn al verwezen en die zijn al in dat ziekenhuis.
14: Precies.
15: Dus het is wel echt een andere populatie ook, omdat ze vaak in het ziekenhuis al gediagnosticeerd zijn, al een heel behandelingsplan is opgesteld. En het zijn vaak patiënten die heel veel terugkomen. Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Desalniettemin denk ik dat we zeker nog wel gaan samenwerken, Esther.
14: Dus ook worden de kaartjes uitgedeeld. Maar,
15: kennen elkaar al.
14: Maar jij werkt natuurlijk ook wel met ziekenhuizen, met Xeos samen.
15: Ja.
14: Het OLVG in Amsterdam werk je onder andere mee.
15: Klopt.
14: Wat doe je dan voor zo'n ziekenhuis?
15: Ja, dat is op zich wel heel interessant, want ik zeg dus laag complex medisch specialistische zorg in de wijk, dat is wat wij doen. Maar met het OLVG zijn we begonnen met een bariatriezorgpad. Dat is een operatie van de maag, zeg maar, voor mensen met ernstig overgewicht. En wat wij daar doen is natuurlijk niet die operatie, want die is hartstikke complex, maar wij doen het voortraject en het natraject.
14: Ja.
15: En dat is eigenlijk het werk wat psychologen doen, wat diëtisten doen, wat verpleegkundige specialisten doen. Dat hebben wij helemaal in groot Amsterdam. Eigenlijk hebben we een netwerk van die zorgverleners. OVG had te weinig van die mensen. En wij hebben dat eigenlijk voor
14: overgenomen.
15: OVG, ja, als een soort flexibele schil. Zo noemt de chirurg van het OVG ons vaak, zijn flexibele schil.
14: Ja.
15: Hebben we dat neergezet. En vervolgens, als zo'n patiënt geopereerd is, dan komt hij nog één keer terug in het ziekenhuis en daarna is hij van ons.
14: Ja.
15: En dan volgen we hem 5 jaar met apps, maar ook gewoon met mensen. Dus jullie e-nurses in het Zuiderland bij ons, we hebben leefstijlspecialisten die gewoon ook met die patiënt bellen als het nodig is. En die gewichtsreductie ook in de gaten houden.
14: Ja, je doet die monitoring achteraf en van tevoren.
15: Precies,
14: en je eigenlijk coach jij zo'n persoon helemaal naar zo'n operatie toe.
15: Ja.
14: Zodat het ziekenhuis letterlijk alleen nog de operatie doet.
15: Precies, en daarna houden we hem ook
14: in de gaten. En weer naar jou stuurt.
15: Correct.
14: Er is natuurlijk ook wel wat kritiek op digitalisering. Hè. Het zou de toegankelijkheid van de zorg toch wel moeilijker kunnen maken. Bijvoorbeeld, en dan kijk ik eerst maar even naar jou, Bas. Mensen die digitaal toch wel minder vaardig zijn, oud, misschien het Nederlands niet machtig. Hoe kunnen die überhaupt bij jou terecht? Kan jij die helpen?
15: Ja, die kunnen we zeker helpen. We doen er echt alles aan om zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn. Ik gaf net het voorbeeld van die 2 devices binnen het slaapzorgpad. We kwamen op een gegeven moment achter dat een bepaalde doelgroep die had heel veel moeite met dat connecten van het device met Bluetooth, met de telefoon, hè, dat appje wat je, waar jij op
14: zit. Dat was
15: op,
14: echt één doelgroep die je echt kon afkaderen?
15: Zeker. We zagen gewoon dat in een bepaalde doelgroep leeftijd misging.
14: Ja, ja, oké. Okay.
15: Dus vaker misging, laat ik zeggen.
14: Wat ouderen, gaat denk ik dan.
15: Mis. Ja, precies. En we hebben daar dus een andere device voor. Dat is eigenlijk een soort van horloge zoals dit, met zo'n plug om je vinger. En dat is allemaal wat makkelijker en wat analoger. Mm-hmm. En dat gaat veel beter. Dus we proberen steeds onze zorgpaden te ontwikkelen op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen.
14: Ja, Esther, heb jij dat ook, die voorbeelden dat je zegt van, nou, voor die groep is het echt wel lastig dit, die zorg thuis?
6: Ja, en niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals. Dus je moet er alles aan doen om zowel je artsen en verpleegkundigen als de patiënten digitaal vaardig te maken. Dus dat betekent dat wij heel veel investeren in scholing van beide partijen.
14: Maar hoe kan je patiënten scholen dan?
6: We hebben in beide ziekenhuizen, hebben twee ziekenhuizen, eentje in Sittard en eentje in Heerlen. Daar hebben wij een zogenaamd digipunt ingericht. Dat is gewoon een loket, een fysiek loket, dat is niet digitaal. Daar kunnen patiënten, maar ook collega's kunnen daar langslopen en die kunnen daar uitleg krijgen. We hebben ook een samenwerking met de lokale bibliotheken.
14: Ja, ja.
6: Zodat we echt mensen leren om digitaal vaardig te worden. Dus ook in die bibliotheken doen we dat. Dus dat betekent dat we heel veel investeren in digitale vaardigheid.
14: Ja.
6: En daarnaast vragen we voortdurend feedback van patiënten. Wat vind je nou eigenlijk van die app? Wat vind je
14: werkt
6: nou eigenlijk
14: het lekker?
6: Van ons portaal? Ja, werkt het lekker? Ja, dan krijg je natuurlijk echt wel feedback. Ook bijvoorbeeld feedback op je taal. Dat de taal te ingewikkeld is of te medisch. Dus we stellen eigenlijk voortdurend bij. We hebben voortdurend patiëntpanels waarin we kijken hoe kunnen we dit verbeteren.
14: En je kan het ook snel aanpassen, dit soort dingen?
6: Ja, dat doen we.
14: Uiteindelijk werk je met apparatuur op afstand. Dat is niet van vandaag op morgen weer veranderd, lijkt mij.
6: Nee, die apparatuur, die zijn trouwens sowieso voortdurend in ontwikkeling. Hè. Dus die technologie zelf,
14: appjes,
6: die is voortdurend veranderd. Die, mm-hmm. En die wordt steeds gebruiksvriendelijker. Wij krijgen met name, eerlijk gezegd, feedback op hoe moet ik inloggen? Hoe moet ik die tekst begrijpen? Dus het zijn hele basale dingen.
14: Hele simpele dingen, ja.
6: En daar helpen we mensen dan bij.
14: Ja.
6: En het grappige is dat je ziet inderdaad dat ouderen meer begeleiding nodig hebben. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We hebben ook in de regio gekeken. Waar hebben die mensen in die regio nou behoefte aan? We hebben enquêtes gedaan die ook analoog op papier ingevuld kon worden. Dus dat je niet alleen maar de digitaal vaardige mensen
14: ook fijn.
6: Hebt. Heel belangrijk. En die feedback nemen we altijd weer mee. Ja. En dan verbeteren we het voortdurend.
14: Dus maar je probeert echt te borgen.
6: Ja.
14: Maar is daarmee digitalisering, of eigenlijk de digitale zorg, is het voor iedereen? Dat kan echt?
6: Nee, kijk, digitale zorg is nooit volledig digitaal. Wij noemen het hybride zorg. Dus het is altijd een combinatie van digitale zorg.
14: En
6: als het nodig is, dan kom je gewoon bij die mens op het spreekuur. Of als het nodig is, word je opgenomen. Mm. Digitale zorg thuis is bijvoorbeeld altijd in combinatie met een wijkverpleegkundige die je thuis ook bezoekt. Hè. Dus
14: ja,
6: het is
14: precies.
6: Altijd een hybride vorm. En die hybride vorm, dat kan zijn 20% digitaal, 80% zeg maar ouderwetse menselijke zorg.
14: Mm-hmm.
6: Maar het kan ook andersom. Afhankelijk van wat je aan kan.
14: Maatwerk dus.
6: Het is echt
14: maar dat,
6: maatwerk.
14: Dat kunnen jullie dus leveren. Ik kan me voorstellen bij Bas dat ingewikkelder is. Jullie hebben geen gebouw, hè, met Xios. Toch?
15: Nou ja, we hebben wel een kantoor,
14: ja,
15: hier
14: kantoor,
15: in Amsterdam.
14: Maar niet waar
15: vlakbij,
14: de patiënten.
15: Nee, wij ontvangen geen patiënten. We hebben geen bedden. Nee, zeker.
14: Nee, dus hoe
15: maar
14: doen
15: we
14: jullie dat?
15: Een polykliniek.
14: Oh ja?
15: En ik zat eigenlijk net al naar Esther te luisteren. En ik denk wat bij ons, wat ik heel belangrijk vind, ook gewoon zelf als ik patiënt ben, of eigenlijk misschien wel als ik klant ben bij wat dan ook, is dat je makkelijk een in dit geval dan zorginstelling, kan bellen.
14: Je moet iemand kunnen spreken.
15: Je moet gewoon bereikbaar zijn. En je moet niet hoeven zoeken naar een telefoonnummer wat nergens op een site staat. Dus dat vind ik echt belangrijk.
14: Dus dat hebben jullie?
15: Dat hebben wij.
14: En dan neemt een mens op en niet een AI-chatbot?
15: Absoluut, ja.
14: Nou, dat is ook fijn.
15: We hebben een polykliniek en we hebben een service desk. Die service desk is voor onze zorgverleners en die polykliniek is voor onze patiënten. En daar werken echt bij elkaar opgeteld tientallen mensen.
14: Uh-huh.
15: Die gewoon de hele dag patiënten beantwoorden. Die vragen hebben of die een afspraak willen plannen. Of die een vraag of een onderzoek hebben. Of die niet kunnen inloggen. Inderdaad, dat herken ik ook nog wel. Dus die bereikbaarheid is gewoon echt cruciaal.
14: En tot slot, waar hopen jullie dat de digitale zorg, nou laten we zeggen, in 2030 staat, Bas?
15: Ik hoop dat we dan digitaal gemedieerde zorg als primaire keuze toepast voor alle patiënten die daar voor in aanmerking komen. En dat is een enorm grote groep.
14: Het is meer dan 250.000.
15: Zeker weten. Dat is een hele grote groep die bij de huisarts zeg maar loopt. Maar ook een groep bij het ziekenhuis die we terug kunnen brengen naar de wijk. En ik denk dat die behoefte is zo groot dat er genoeg te doen is voor iedereen en alle hands aan dek om dat voor elkaar te krijgen.
14: Waar hoop jij dat het staat, Esther?
6: Nou, ik hoop dat we in 2030 het Scandinavische model hebben omarmd. Dat betekent dat je altijd, als je zorg nodig hebt, digitaal begint. Een digitaal loket. Het blijkt in Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook in Australië, dat mensen dat uitstekend kunnen. Ook ouderen, ook mensen die niet digitaal vaardig zijn, want het is zo gebruiksvriendelijk dat dat kan. Zodat je ook niet hoeft na te denken in het weekend, moet ik nou een huisartsbos bellen of een SEH of misschien mijn buurvrouw? Maar dat je gewoon een digitaal loket hebt waar je inspreekt wat je probleem is.
14: En die vertelt je wat je moet doen.
6: Waar gewoon automatisch uitkomt. Dus één zorgcoördinatieloket waarvan je heel makkelijk weet, ik moet nu naar A, B, C of D. En dan komt er of een wijkverpleegkundige bij je thuis, of je krijgt de uitnodiging om naar een huisartsbos te gaan, of je krijgt de uitnodiging, ga naar het Kruidvat en koop paracetamol. Of er wordt gezegd, er is een ambulance naar u onderweg, want u hebt nu deze specifieke hulp nodig. Ja. Dat gun ik eigenlijk ons allemaal, dat het makkelijker wordt ontschot. En daar kan digitalisering bij helpen.
14: Ik denk dat is een droom, het Scandinavisch model. Toch maar weer nummer 1 op het lijstje, denk ik, de Scandinavische landen. Veel dank voor jullie komst. Esther Talboom-Kamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland en bijzonder hoogleraar Digitale Zorg thuis aan de Open Universiteit. En Bas van Nispen is CEO van Xios. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je een stuk langer doorluisteren. Dan praten we verder over hoe we digitale zorg sneller kunnen opschalen. Verder luisteren kan via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein in de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer. Ik pak je
10: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
11: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
10: Vandaag is er en morgen weten we niet.
11: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. Bij noodweer in New York is een man omgekomen toen er een boom op hem viel in Brooklyn. Bij een speeltuin in datzelfde stadsdeel viel ook een boom om en raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Door het noodweer zijn duizenden vluchten geschrapt en ook de concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston gaan niet door. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobby is Joshua Zirkzee opgeroepen en ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6:00. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
17: Terwijl werkgevers massaal vacatures open hebben staan, lopen nieuwkomers vast in een moeras van regels en taaltrajecten en papierwerk. Waarom lukt het niet om vluchtelingen aan het werk te krijgen, terwijl werkgevers steeds vaker inzien dat juist deze nieuwkomers een meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie? Mijn naam is Migaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer de Kylian Mbappé van de Nederlandse arbeidsmarkt, recruitment-expert Arjan Elbers. We spreken er zo meteen over met een kroonlid van de SER, want die hebben een advies over nieuwkomers en werk uitgebracht, en met een recruiter die gespecialiseerd is in de bemiddeling van statushouders. Eerst iets speciaals, Arjan.
2: Ja,
17: toch? Rapapa.
2: We hebben iets heel moois.
17: Ja, een unicum voor BNR at Work.
2: Een paar weken geleden maakten wij een ontzettend gave aflevering over functioneringsgesprekken. En toen hadden we in onze studio Maartje Bakers over haar documentaire The Manager. Sterker nog, het was de woensdag na de première van die docufilm in Tuschinski.
17: Was echt een toffe film, hè?
2: Het was bijzonder.
17: Ja.
2: In die documentaire The Manager wordt een groep echte managers gevolgd tijdens het verzorgen van functioneringsgesprekken met hun medewerkers. En dat leverde best wel wat ongemakkelijke en ook bevreemdende situaties op. En nu is diezelfde Maartje toch zomaar weer eens bij ons in de studio.
18: Hey, ja,
17: Maartje, hallo, fijn dat je er weer bent. Wat van reacties krijg jij tot nu toe?
18: Ja, ik weet niet in wat voor algoritme ik zit, maar ik heb een beetje het gevoel dat de film wel als een bom is ingeslagen.
2: Hij is ontploft, hè?
18: Hij is een beetje ontploft. Ja, LinkedIn staat er vol mee.
2: Ja.
18: Ik denk dat alleen de Telegraaf mij niet iets met de film gedaan heeft om dat te coveren. Ik ben op de radio geweest, nou, zelfs voor de tweede keer met jullie.
2: Echt niet normaal, hè?
18: Het is niet normaal.
2: En ik zie het ook overal in HR en recruitment, ziet het overal voorbij komen. Hier over de gang vanmorgen. Ik moet naar de manager op de redactie.
17: Ja.
2: Wat ook tof is om te melden, Maartje, er zijn zelfs al 4 voorstellingen geweest, inclusief voorbesprekingen voor de film. En afsluiting, inclusief uithuilsessie.
18: Ja.
2: Zoals Japke D. Bouwmaat noemt. Zij begeleidt die voorstellingen. En er komen er geloof ik nog 2 aan in Arnhem en in Groningen.
18: Klopt.
17: Ja, Maartje, en jij bent niet zomaar hier. We hebben jou naar de studio gelokt. Want we hebben bijzonder nieuws. Jouw documentaire The Manager krijgt de Kristallen Film Award. En die mogen wij hier nu aan jou
18: uitleggen. Oh my god.
2: Ik ga hem erbij pakken.
17: Ja,
18: crazy.
17: Arjan, die pakt hem erbij. En prachtig is hij. Ja, kijk aan.
18: Zo. Wow.
2: Alsjeblieft, Maartje.
18: Nou.
2: Hoe vet is dat?
17: Wat vind je ervan, Maartje?
18: Heel vet, heel vet.
2: Niet normaal,
18: met
2: hè?
18: Filmposter, met 2 mensen die in een functioneringsgesprek zitten. En daar zie je dan een hand boven met touwtjes eraan. Wat verwijst eigenlijk naar de macht die altijd weer boven de macht.
2: Die gekke verhouding. Ik zal de award kort toelichten. De Kristallen Film Award is een prijs van het Nederlands Filmfestival, het Abraham Tuschinski Fonds en het Nederlands Filmfonds. En het is voor documentaires of korte films die meer dan 10.000 unieke bezoekers hebben behaald.
17: Wow, wat een prestatie.
18: Cool.
2: Ontzettend knap.
17: Wat denk je dat dit gaat doen voor jouw film, Maartje?
18: Ja, ik hoop dat hij zo lang mogelijk nog in het theater blijft natuurlijk. Want het is echt gemaakt als een bioscoopfilm.
2: Ja.
18: In de film kom je als kijker terecht in functioneringsgesprekken en kijk je eigenlijk continu managers in de ogen die bezig zijn met het uitvoeren van zo'n functioneringsgesprek. En daarmee wordt het eigenlijk een beetje je eigen manager.
2: Ja.
18: En dan word je dus als publiek gedwongen om je daartoe te verhouden. Je kan je daar eigenlijk niet aan onttrekken.
17: Hoe lang is hij nog te zien?
18: Ja, dat wordt per week bepaald. Hier staat Lieve van de distributeur.
17: Ja, heel Lieve.
18: Het gaat erover dat er bezoekers moeten blijven komen. En zolang dat goed loopt, kan die ook blijven draaien.
2: En wij vroegen jou vorige keer ook, toen jij bij ons in de uitzending was, van wat is nou eigenlijk het doel van die film? Toen zei je ook van ja, misschien moeten we er nog eens naar gaan kijken. Is dit nog wel een goede vorm? Nou, jij zei het al, LinkedIn en andere social media platforms staan er helemaal vol van.
18: Ja.
2: Mensen die naar die documentaire film hebben gekeken, zeggen allemaal, waarom doen we dit in godsnaam nog met z'n allen? Dus volgens mij is het
19: echt niet alleen, wauw, we hebben veel bezoekers, maar wauw, er wordt ook heel veel mee gedaan. En er wordt ontzettend veel over gepraat.
18: Ja. Ja, er zijn mensen die hun hele bedrijfsvoering aan het veranderen zijn. Die willen zeg maar vanuit de film gaan werken in plaats van vanuit hun eigen bedrijfsvoering. Mensen willen hun opleidingen gaan aanpassen. Het is enorme aandacht.
17: Maartje Bakers, nogmaals namens ons allemaal gefeliciteerd met je prijs.
18: Ja, dankjewel.
14: Mika Jan Wijnen en Arjan Elbers.
17: Duizenden nieuwkomers staan in Nederland te popelen om aan de slag te gaan, terwijl veel werkgevers zitten te springen om personeel. Toch belanden statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen of ontheemden, als ze aan de slag willen, een doolhof van regels en taaltrajecten. Ja, hoe krijg je nieuwkomers sneller aan het werk zonder dat ze vastlopen in tijdelijke baantjes die dus zwaar onder hun niveau zijn? Daarover gaan we in gesprek met Sanije Selik, kroonlid van de SER en duo-voorzitter Adviescommissie Arbeidsparticipatie Nieuwkomers, en Eugène van den Hemel, recruiter met heel veel ervaring ten aanzien van statushouders en vluchtelingen. Sanije, om te beginnen, jullie hebben het over nieuwkomers. Wat zijn dat?
20: Bij nieuwkomers verstaan wij onder asielzoekers, dus die nu wachten op een bevestiging of ze mogen blijven of niet. Statushouders, dat zijn mensen die op dit moment eigenlijk al een status hebben. Dus die kunnen aan de slag, werken, opleiden, et cetera. En daarnaast hebben we te maken met Oekraïense ontheemden. Die hebben weer een andere status. En die drie bij elkaar noemen wij in het advies nieuwkomers.
17: Dus dat zijn de nieuwkomers. Ja, en nu hebben jullie vandaag een rapport uitgebracht ten aanzien van deze nieuwkomers. Wat is de kern daarvan? Wat betogen jullie in dit rapport?
20: Nou, de kern is, we kunnen heel veel talent gebruiken in Nederland op de arbeidsmarkt. En dat we toe moeten werken naar volwaardig werk al bij het begin. Wanneer nieuwkomers naar Nederland komen.
17: En wat bedoel je daar concreet mee? Van iemand komt aan in Nederland en dan, dat is het begin.
20: Iemand komt aan in Nederland en dan komen allerlei procedures voor asielzoekers. En dat je al aan de voorkant kijkt en mensen voorbereidt naar werk of naar opleiding. Dus dat je dat aan de voorkant inventariseert. Dat kan met scans. Wat kunnen mensen? Wat willen mensen? Welke ervaring, welke kennis nemen mensen mee? Dus dat je aan de voorkant ook mensen helpt daarover na te denken. En ook daarin begeleidt. En daar is nu op dit moment nog heel veel winst te halen. Omdat dat op dit moment versnipperd gebeurt. Dus we laten mensen heel lang wachten en dat is eigenlijk zonde.
17: Nu klinkt jullie plan heel hoopgevend en ook een soort van logisch. Hè? Je wil het liefst zelf ook direct aan de slag. Maar waar gaat het nu mis? Hoe komt het dat jullie überhaupt met zo'n rapport moeten komen?
20: Waar het op dit moment vooral misgaat, is dat de route naar werk erg
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Duren, soms 6 maanden duren. Ja. Want mensen wachten in eerste instantie op een status. En daarna is er een inburgeringseis. Die taak is bij de gemeente belegd. Dat betekent dus dat mensen taal moeten leren eerst. De diploma's moeten gaan waarderen. En voor je het weet. En ze hebben te maken met allerlei verhuizingen. Dus dat betekent dat ze van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dus het kan heel lang duren.
2: Ja, Eugène, herken jij je in het betoog van de SER?
3: Ik herken het zeker. En we hebben eigenlijk van die nieuwkomer, net als in de samenleving, een integratievraagstuk gemaakt. Terwijl het in wezen een recruitmentvraagstuk zou moeten zijn.
2: Wat bedoel je daarmee?
3: Nou ja, zo snel mogelijk weten, wat kan de nieuwkomer? Wat kan de nieuwkomer nu? Wat kan de nieuwkomer leren? Wat kan hij straks? Vervolgens stap 2. Werkgever, wat is jouw behoefte? Wat heb je nodig? Nu, maar ook straks. Dan kan je plannen maken, kan je commitment creëren. En dan stap 3, wat meten we en wat willen we weten? Dus wat zouden we eigenlijk moeten meten? Niet die eerste baan, die ingenieur die in een startbaan start.
4: In de schoonmaak.
3: Als pakketbezorger. Nee, waar staat hij over 1 jaar? Waar staat hij over 2 jaar? Waar staat hij over 3 jaar? Wat is zijn arbeidsmarktpositie geworden? Dat zijn volgens mij ook zaken die heel goed terugkomen in het rapport.
2: En hoe kan het dan dat, want het klinkt logisch, hè, maar het lijkt me ook wel pittig, want dan moet je dus inburgeren, moet je de taal leren, moet je je plek hervinden, moet je ook nog eens alle procedures door en werken. Dat is ook wel pittig dan.
1: En dat is precies het advies van de SER. Laten we dat nu niet versnipperd organiseren, maar laten we het integraal organiseren. Dat lijkt een moeilijk ingewikkeld woord, maar in de kern gaat het erom dat je werk centraal stelt. Dus zo snel mogelijk aan de slag, maar niet gelijk waarbij je ook potentie ontwikkeling naar een hogere, betere baan op je niveau. Mm-hmm. Dus dat is precies de kern van het SER-advies.
2: Want hoeveel mensen werken nu onder een niveau? Dus welke ingenieur of arts werkt in de schoonmaakbranche bijvoorbeeld?
1: Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen, bijvoorbeeld als we kijken naar een groep Oekraïense ontheemden, die mensen die hebben een bepaalde status. En dat betekent dus ook dat ze al snel aan de slag kunnen. Dus veel Oekraïense ontheemden werken al. En dat is eigenlijk al heel mooi.
2: Ja, 61%. Landelijk ligt op 73. En volgens mij voor die andere groepen is het rond de 57%.
1: Ja, dat ligt inderdaad wat lager. En dat heeft te maken met de specifieke positie van Oekraïense ontheemden. Want zij kunnen snel aan de slag. Alleen het knelpunt bij Oekraïense ontheemden is dat ze heel lang bij banen blijven die onder hun niveau zitten.
4: En dat is ook het risico waar jullie het over hebben. Hè? Dus als je te snel als nieuwkomer naar werk gaat en je blijft hangen in die allereerste baan zonder de juiste begeleiding.
1: Precies. Want het is, heel snel aan het werk is heel mooi. Ik denk dat we daar gewoon mee door moeten gaan. Maar tegelijk is de vraag, benutten we alle potentie? Want mensen die hier naartoe komen, dat geldt voor alle nieuwkomers, maar even bij het voorbeeld bij Oekraïense ontheemden te blijven, die krijgen niet de begeleiding of de ontwikkelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld bij de statushouders het geval is.
2: Maar de politieke wind die waait anders, want volgens mij hebben we juist politiek gezien beleid waar we helemaal niet zoveel mensen hier naartoe willen halen. Maar ook nog het gelijkwaardigheidsprincipe. Hè, dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, nu gaat er dus heel veel werk en heel veel budget naar nieuwkomers. Maar ja, er zijn ook andere groepen die je sneller kan laten integreren en die ook dan een meerwaarde hebben op de arbeidsmarkt. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja. Nou,
3: ik denk dat geen enkele partij, ook aan de rechterkant niet, boos gaat worden als we opeens meer belastingbetalers gaan realiseren. Als we gaan mensen die hier toch al zijn, gaan zorgen dat ze goed kunnen meedoen, gaan bijdragen, zorgen dat we handen aan het bed hebben, zorgen dat er in de techniek de loodgieters aanwezig zijn, dat er ook mensen voor de klas staan en dat ze geen kostenpost meer zijn in de uitkering, in de begeleiding, maar gewoon gaan bijdragen, gaan opleveren. Daar gaat niemand op tegen zijn.
2: Nee, daar niet tegen. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld protesten tegen AZC's. En jij zegt eigenlijk, nou, die AZC's, dat zijn bronnen van nieuwkomers die dus heel goed kunnen integreren in ons arbeidsmarktproces en die van waarde zijn voor Nederland. Maar er zijn nog steeds protesten tegen AZC's. Dus ik snap

0: dat jij daar die draai aan geeft. Alleen politiek gezien en het sentiment ligt anders.
1: Nou, misschien kan ik het. Ik denk dat het goed is om het politieke even te scheiden van hoe het CER-advies in elkaar zit.
0: Ja.
1: Het CER-advies richt zich ook op mensen die eigenlijk al in Nederland zijn. Dat gaat dus niet in de kern. We zeggen niks over procedures. We zeggen ook niet iets over asiel. Wanneer mensen wel of niet krijgen. Maar wat we zeggen is, als mensen nu hier in Nederland zijn, zorg ervoor dat je deze mensen begeleidt naar werk en opleiding. Zodat ze, als ze in Nederland blijven, daar ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dus aan de voorkant voorbereiden. Dus in die zin denk ik dat het goed is om die twee dingen vanuit het perspectief van het CER-advies wel te scheiden. Dus
2: je blijft een beetje weg uit die politieke discussie, zeg jij.
1: Nou, in die zin, dat is niet aan het CER. CER zegt, de mensen zijn hier. Hè. Er is natuurlijk ook een VNG-advies geweest, niet zo lang geleden. Ja. Die zegt ook, hè, van wachtstand naar werkstand. Je moet aan de voorkant moet je daarop inzetten. En ja, wat er uiteindelijk voor besluiten worden genomen in juridische procedures, ja, dat is aan de politiek.
2: Dat is weer terug in de politiek.
0: Nee, snap ik. Maar als Eugène en Jan wijze woorden, we hebben geen migratieprobleem, we hebben een recruitment en een arbeidsmarktprobleem. Dan zijn er een hele hoop banen die waar we mensen voor zoeken. En als je dan mensen hier binnenkrijgt en die kun je succesvol integreren, al zijn dat dan, noemen wij dat, asielzoekers, ja, dan zou ik daar meer van willen, want dan werkt die route dus heel goed. Ja. Dus dat is mijn logische gedachte. Maar wel ook een poll. En daar gaan we even naartoe. Arjan, vertel.
2: We hebben samen met de redactie van LinkedIn en dus onze BNR-redactie eerder een poll uitgezet. En wij vroegen aan onze achterban: zouden nieuwkomers goed mee kunnen in jouw sector of organisatie? Wij kregen daar weer veel reactie op. Ruim 190 stemmen. En de oordelen waren als volgt. 67% van alle respondenten zegt: we denken dat het flink wel wat voeten in de aarde heeft bij ons. Wat ik overigens veel vind. En zo'n 33% zegt: we denken dat dit best snel zou kunnen in ons werkgebied. Meer dan 50 mensen reageerden ook zelf op de poll. Onder andere Alexandra Davoli. Bij een hogeschool voor een schaars ICT-profiel namen ze bijvoorbeeld een kandidaat uit Syrië aan, wiens Nederlandse taal nog niet op het gewenste niveau was. In plaats van dat als grote uitdaging te zien, kreeg hij 1 dag per week de tijd om Nederlands te leren. Volledig betaald door de werkgever. Het team om die man heen werd gevraagd om wat langzamer te praten en rekening te houden met zijn taalontwikkeling. En na het behalen van de afgesproken taalniveau kreeg hij een hartstikke mooi vast dienstverband. En Martin Bos gaf aan: ik heb 45 jaar bij GAC en UWV gewerkt. Dit plan is niet nieuw. Hij geeft een beetje aan, het is herhaling van zetten. Ik heb het bij Bosniërs gezien, bij Somaliërs gezien en na 2015 ook bij de Syriërs gezien. Elke keer hetzelfde patroon. Het animo bij de mensen zelf is goed, maar het stelsel zelf is veel te traag.
0: Wat maakt dat het stelsel nu aan de hand van jullie advies beter is of structureel wel gaat werken, Sanier?
1: En wat wij in het advies zeggen is: pak het integraal aan. Hè, aan de voorkant, en zorg dat er een heldere route is van begin naar dat werk. En dat kan zo zijn. Kijk, in sommige beroepen heb je taal nodig. Dat kan het zijn dat je taal moet leren voordat je aan de slag kan gaan. Maar in de voorbeelden die net voorgelezen werden, naar voren kwamen, zien we ook dat dat in sommige beroepen niet nodig is. Dus dat je al werkend aan die taaleis kunt voldoen. Dus wat dit advies doet, is dat ze van begin aan de voorkant en kijk wat er mogelijk is. Wat kunnen mensen al nu? En welke ontwikkelpad kun je met deze mensen uitzetten, zodat ze uiteindelijk naar een plek kunnen waar ze voor opgeleid zijn, waar ze ervaringen hebben in hun land van herkomst. Dus je stippelt eigenlijk veel helderder een pad uit, in plaats van eerst taal leren, dan inburgeren,
2: wachten,
1: dan gaan werken.
2: Wachten,
1: en precies wachten. Dus ik denk dat dat de kern van dit advies is.
0: Maar zeggen jullie daarmee van, want het advies aan zich, dat kan, bedoel ik niet respectloos, maar dat kan iedereen bedenken. Ik bedoel, op papier ziet het er goed uit, maar op een gegeven moment moet je het in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we nu allemaal versnipperingen en dus trajecten die dan half of niet worden opgevolgd. Hoe kun je er dan voor zorgen dat jullie advies wel vorm krijgt en dat dat ook jarenlang op die manier gebeurt?
1: Ja, dat is een mooie vraag, want het gebeurt nu ook al. Hè. Als ik kijk bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, in de zorg, in de techniek, hè, de aanvalsplan, techniek, bouw, energie. Als je kijkt hoeveel initiatieven daar zijn, lopen op met behulp van voorschakeltrajecten. Mensen al aan de slag kunnen. Dus in die zin, we hoeven niet met elkaar opnieuw het wiel uit te vinden. Het gebeurt, er zijn tal van voorbeelden die ook terug te zien zijn in ons advies. Mm-hmm. De kunst is, hoe zorg je ervoor dat dit geen pilot blijft, dat dit bij enkele initiatieven of bij enkele tekortsectoren blijft, maar dat je dit een standaard maakt van begin tot eind. Dus ik denk dat
0: en het hoe goed zorg je
1: is
0: daarvoor dat je het geen pilot laat blijven?
3: Nou, ook door het weer om te gaan keren. Niet meer dat integratievraagstuk, het recruitmentvraagstuk. Gaan praten met werkgevers. Gemeente, ja, jullie hebben de regie, maar heel veel meer uitvoering bij die werkgever. Wat hebben jullie nodig? Aanpassingsplan techniek, heel mooi, heel ambitieus. 2022 gestart, juli 2026, eigenlijk pas daadwerkelijk met de techniekroute gestart. Duurt 4 jaar. Ik denk, op het moment dat je ondernemend gaat denken, niet meer vraagt van, joh, ik heb geen werkgever die zegt, Eugène, ik heb met spoed een statushouder of een ontheemde of een nieuwkomer nodig. Ze zeggen wel van, joh, Eugène, ik heb grote nood.
2: Ik heb mensen nodig.
3: Ik heb grote nood altijd aan een verpleegkundige, aan een leerkracht, aan een logistiek medewerker. Laten we, en die zijn er. Ook onder deze groep mensen. Laten we dat gaan organiseren. Regie bij de uitkeringsverstrekker. Uitvoering, de bal oppakken bij de werkgevers. Want heel veel werkgevers willen dolgraag, moeten ook.
0: Sanié Selick en Eugène van der Hemel, dank jullie wel voor dit fijne gesprek. BNR at Work. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Ja, Arjan, wij spraken met Twan Huys. Die had gewandeld en die toch?
2: Ja, maar die had ook die had twee hele gave carrière-momenten. Eén ging over 9-11, waar hij 25 jaar geleden bij was als verslaggever. Ja. En één over de ontzettend gave route die hij samen met zijn zoon Jack heeft gewandeld. En wat dat allemaal teweeg bracht.
0: Ja, Twan vertelde ook over zijn motto, wat hij op had gedaan in New York en waar hij begon als onervaren correspondent.
4: Zoek de mensen in jouw omgeving, professionals waarvan je denkt van, die is bereid om iets te leren. Ja. Die kijkt om naar de volgende generatie en die is heel goed in zijn of haar vak. Dat heb ik ook gedaan.
0: Wie zocht je?
4: Ik heb contact gelegd met een presentator, een anchor van CNN, die het nieuws in Washington versloeg. En ja, ook weer gewoon een mail gestuurd van, goh, ik ben hier net aangekomen, ik weet eigenlijk helemaal niks. En zou ik u een keer mogen spreken? En dat mocht.
0: En natuurlijk hoor je ook hoe hij vlak daarna de aanslagen van 9-11 beleefde. Het hele gesprek vind je in je favoriete podcast-app. Daar vind je ook de Ben Tichelaar-podcast.
2: Ja, die is weer terug.
0: Die is terug en nieuw en terug. En één aflevering gaat bijvoorbeeld over de beauty bonus. Ja. Als je er heel knap, zoals wij alle vieren, aan tafel uitziet, dat je dan een betere loonstrook krijgt. Dus zeker interessant om terug te luisteren. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina en praat mee over al deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.
7: 1, 2, 3, 4.

0: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
2: Play Everyday met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. De dierentuin van Atlanta krijgt de komende 10 jaar 2 reuzenpanda's uit China. President Xi Jinping maakte dat bekend bij zijn staatsbezoek aan Amerika. De panda's zijn vandaag op het vliegtuig gegaan. Het is niet voor het eerst dat Atlanta reuzenpanda's krijgt. Die hadden ze ook al van 1999 tot 2 jaar geleden. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Mike, check. 1-2, 1-2, huh? Donald Trump is uit beeld. De president heeft graag het laatste woord en liefst ook het eerste en alles daartussenin. Media die hem niet bevallen, zet hij buiten de deur.
1: Oh, the ban on the free press, right? A very simple ban. I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can.
0: CNN, MS Now en Politico verloren deze week hun toegang tot het Witte Huis. De rechter floot Trump voorlopig terug, maar de president trekt zich er niets van aan en blijft de media weren. Andere zenders, ook Fox News, trokken eerder in reactie al de stekker uit de tv-pool. Eén cameraploeg die namens de alle grote zenders de president volgt. Geen pool dus, geen beelden. Trump wilde minder media, hij kreeg minder Trump op tv. Bij de VN deed de microfoon het gelukkig wel, daar klonk hij opvallend mild. Maar het diplomatieke hoogtepunt loopt nu eigenlijk niet in New York, maar in Washington, met een ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Dit is aflevering 365 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York. En de studio in Amsterdam bewaken Jeanne en Luc de Lijn.
2: Ja, en ik ben Jan Postma vanuit Washington, D.C. Dus Bernard, het voelt even wat minder ver weg. Hè? Niet in dezelfde ruimte, maar dezelfde tijdzone, dat helpt altijd.
0: Dat helpt altijd enorm.
2: Ja, hey, jij bent natuurlijk in New York voor de algemene vergadering van de VN. Gaan we het zo ook nog uitgebreider over hebben. Ik ben daar zelf ook vaak geweest. Niet zo vaak als jij, zeg ik er meteen maar even bij. Maar ik herinner me dan altijd chagrijnige New Yorkers, omdat het verkeer helemaal vaststaat. Gestreste journalisten en politici die allemaal haast hebben. Heel veel politie, hacker overal. Je kan nooit doorlopen. Ik was wel even benieuwd. Jij als halve New Yorker die dit ook al heel vaak heeft meegemaakt, maar daar volgens mij ook nog wel een beetje van geniet. Hoe was deze week voor jou?
0: Ja, het is wat ze noemen een lockdown. En dat is vooral op het moment dat de president spreekt. Dus dat is altijd op dinsdagochtend. En in de dagen daar naartoe beginnen ze al langzaam de hele omgeving gewoon helemaal af te sluiten. Het ligt aan First Avenue, dus langs de East River, dat gebouw. Dus First Avenue wordt tussen de 40ste straat en de 50ste straat afgesloten. Maar ook Second Avenue en Third Avenue en alle straatjes die daartussendoor lopen. Dus je kunt in elk geval met auto of laten we zeggen met de fiets kun je er niet meer door. Dus, maar lopend wel, maar dan moet je weer heel goed zoeken waar. Want je moet ergens die omheining door. Dan hebben we allemaal zo'n pasje, hè, omhangen.
2: Net de juiste straat hebben. En als je één straat verder staat, zeggen die agenten: ik heb geen idee waar u het over heeft, u mag er niet door.
0: Nee, precies. En de ingang is ongeveer bij de 42e en de 43e straat. En de eerste dag dat ik daar kwam, was de ingang voor de media op de 46e straat. Nou, daar ga je dan door de security, van alles en nog wat. Dus dan controleren ze je, dat doen ze heel zorgvuldig. En overigens, de VN heeft zijn eigen politie. Dus dat is geen Amerikaanse politie. Nou ja, en dan mag je naar het perscentrum en dan kun je zo verder het gebouw in en je dingen doen. Maar gisteren, en dat ga ik straks weer meemaken, want ik ga nog een interviewtje opnemen, hoop ik, met Mark Rutte, later vandaag. Het is donderdag, voor de duidelijkheid, weer einde van de dag. Maar gisteren kwam ik aanlopen, dus heel braaf op weg naar de 46e straat. En toen zei die agent: nee, dat kan niet meer. Je moet nu naar de 50e straat. Dat is echt een heel eind weg. Ja. Dus dan moet je dat hele eind lopen, dan moet je daar overheen wurmen. Dan kom je aan een hek. En dan moet je langs de andere kant van het hek weer helemaal terug naar het punt waar je naar binnen moet. Dus om even naar binnen te komen.
2: Had je een deadline, Bernard?
0: Wat zeg je?
2: Had je een deadline?
0: Nou, dat is een goed punt. Ja, wel een beetje wel natuurlijk.
2: Ja, nou, dan is het balen, toch?
0: Dat is echt balen, ja. Dus de logistiek is verschrikkelijk. Maar je zei de New Yorkers, want ja, ik ben een journalist, dus ik vraag hem om en ik doe ook mee. Maar die arme gewone New Yorkers, die kunnen het niet helpen. Er staat wel wat tegenover, hoor Jan. Want het is natuurlijk ook een tijd waarin ongelooflijk veel geld wordt verdiend. Want al die delegaties, al die premiers en minister-president en presidenten en ministers van Buitenlandse Zaken en de staf. Dat zijn heel veel mensen, dat zijn duizenden mensen. En die logeren allemaal in hotels. En die nemen geen genoegen met een jeugdherberg, zou ik maar zeggen. Dus die smijten met geld. Je hebt in je leven nog nooit zoveel limousines gezien, want iedereen vindt het nodig om ze te laten vervoeren. Ja. Met zo'n limousine. Dat was gisteren nog wel koddig, want voor BNR De Wereld had ik een gesprek met minister Berendsen en minister Sjoerdsma. En minister Berendsen die was laat. En die stuurde pap met via zijn woordvoerder een appje van: ja, ik weet dat je klaar zit voor ons interview. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga lopen. En dan ben je er zo.
2: Maar
0: die mensen vinden dat ze in limousines moeten worden vervoerd. Zal ook wel iets met veiligheid te maken hebben. Maar het is een krankzinnige toestand. En als deze week voorbij is, dan haalt echt New York echt verlicht adem. Ugh. Dan kun je gewoon leven, jongens.
2: Kan ik me heel goed voorstellen. Hier worden ze al chagrijnig van één motorcade. Maar daar constant, hè, van die treintjes, auto's die overal doorheen gaan met lampen aan.
0: Oh. Ja. En slecht voor de trommelvliezen, kan ik je ook vertellen. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Nou, ik heb even de rust opgezocht, Bernard, van Georgetown. Een wijk hier vlakbij waar ik woon. Wat ik altijd leuk vind. Rond deze tijd begint Halloween weer een beetje te spelen. Hè. En dan gaan mensen hun tuin een beetje versieren en dat soort dingen. Je ziet het ook weer in de supermarkt. Dan liggen de pompoenen dingetjes, die liggen er weer. En ik vind het altijd leuk om even in Georgetown dan te kijken. Want die versierde huizen, daar zit ook politieke versieringen bij. En dat vind ik dan altijd leuk om die wat te zien. Wie durft wat en hoe ver gaan ze daarin. Dus ik heb al poppen van andere jaren van Trump en van Poetin in voortuinen zien staan, dat soort dingen. Het is een hele chique buurt, hè. Dit is de plek waar de elite woont. Hier woon ik niet.
0: Het oude blanke centrum van Washington, een van de oudste buurten. Ja.
2: Ja, echt het machtscentrum. Dus hele rijke bewoners die ook erg uitpakken. En wat ik deze keer heel erg leuk vond, ik liep door een straat en daar woont RFK Jr., de minister van Gezondheid. En,
0: die man van de vaccins, zou ik maar zeggen.
2: Ja, precies. En daar draait het ook om. En wel grappig ook, want zijn oom, JFK, die woonde ook vroeger in Georgetown. Daar hangen dan historische plakaten aan de muur en zo. Maar RFK, die woont daar dus ook in een heel mooi huis. En die heeft buren en die zijn geen fan van hem. En dat heeft dan te maken ermee dat die buren, die hebben een zoon met autisme. En een van de dingen die RFK natuurlijk zegt, is autisme komt door vaccins en allerlei andere niet-medisch bewezen verhalen heeft hij daarover. Dus die mensen die hebben een stil protest voor hun huis. En dat wisselt steeds. Deze keer stond er een niet flatterend schilderij, een tekening van Trump voor het raam. Dus echt heel groot. Trump als een soort spotprint. Als een hele dikke president, bijna koningachtig was hij afgebeeld. Pontificaal voor de vooruit. Maar eerder hadden ze bijvoorbeeld ook met Halloween een skelet in de voortuin met de tekst: ik nam mijn vaccin niet. Dat was nog een beetje in de covid-tijd natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat die buren van RFK dit jaar gaan doen. Dat schilderij wat er nu al staat, dat belooft wel dat ze weer iets gaan doen. En ik ben altijd heel benieuwd hoe RFK daarop reageert. En nou las ik, die buurman, die is ook nog familie van de Kennedys. Uiteindelijk zijn zij verre neven van elkaar, RFK en die buurman. Ja. Dus ik hoor dan dat RFK, die schijnt erom te kunnen lachen, maar ik denk dan ook van een familiedag, wat bij de Kennedy sowieso bijzonder is, denk ik, en ook de buurtfeestjes, dat moet toch heel bijzonder zijn.
0: Nee. In elk geval heb je een goed excuus om af en toe door Georgetown te wandelen, want dat is ontzettend leuk, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat is mooi, hè? Ook echt voor iedereen die eens op bezoek is in Washington, echt een aanrader.
0: Ja. Oké, naar serieuze dingen op. Ik weet niet eens of ze serieus zijn, maar Trump heeft CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis opgezegd. De media zijn daarop naar de rechter gestapt. En woensdag, dat is dus voor ons bij deze op dit opnamemoment gisteren, was er een spoedzitting van de rechtbank. En rechter Timothy Kelly heeft een tijdelijke uitspraak gedaan, waardoor de journalisten in ieder geval de komende 2 weken weer toegang hebben. Volgens mij is dat trouwens iemand die door Trump is benoemd. Maar dat weet ik niet
2: klopt.
0: Helemaal zeker. Maar ik geloof het wel, hè, die Kelly.
2: Klopt. Ja.
0: Maar toen de journalisten van CNN, Politico en MS Now het vanmorgen routinematig probeerden het Witte Huis binnen te komen, werden ze alsnog tegengehouden. Want de president die zegt, dat zal dan wel met die rechter, maar ze kunnen me wat. En ja. Nu is de vraag dus, Jan, kan de president of het Witte Huis zomaar een vonnis van de rechtbank naast zich neerleggen? En wat voor middelen heeft hij? Want ik kan me voorstellen dat Trump zegt, oh ja, wil je het afdwingen? Welk leger hebben jullie daar eigenlijk bij de rechtbank? Ik noem maar wat, hè?
2: Ja.
0: Dus hoe zit dit nu?
2: Ja, nou, wat jij daar noemt, dat is waar we vaak tegenaan lopen met Trump natuurlijk. Hoe ver moet je gaan, kan je gaan. Uiteindelijk is hij de president, hè? Hij is wel de baas. En dat maakt dit ook wel weer moeilijk. En het laatste nieuws hierover is nu, dat zag ik echt net pas, zie ik dat binnenkomen, dat er ook weer een soort kort geding, spoedaanvraag is van die media, die dus er niet in komen, richting de rechter om toch af te dwingen dat ze naar binnen mogen. En de rechter had dus gezegd, jullie mogen voor 2 weken naar binnen sowieso, totdat ik naar de grotere uitspraak kijk. En nu is het dan inderdaad de vraag, gaat het Witte Huis daar wel naar luisteren? Ik kan me namelijk voorstellen, Trump ook een beetje kennende en de mensen om hem heen kennende, dat ze nu ook zeggen van, oh, het is een beetje chaotisch, wij wisten het ook nog niet helemaal, dus jullie kwamen er nog eventjes niet in. En die situatie kan dan best wel eventjes duren, totdat ze dan de volgende echte waarschuwing krijgen. En nou ja, zij zijn een beetje, denk ik, zoals die persoon die pas betaalt als de derde aanmaning binnen is, weet je wel. Zo is Donald Trump. Die gaat gewoon tot het alleruiterste. Dat is denk ik nu een beetje de situatie, denk je niet?
0: Ja, een van de meest opvallende dingen, dat vonden we allemaal eigenlijk, was dat de voorzitter van de Witte Huis persvereniging, dat is een wisselende functie, hè? Dus dat uit die groep wordt van tijd tot tijd een nieuwe voorzitter gekozen. Dat is nu Jackie Heinrich. En dat is een journalist van Fox News. En zij nam het enorm op voor die verbannen media. Dus Fox News heeft ook gezegd, ja, wij gaan ook geen poolbeelden meer verstrekken. We doen er ook niet meer aan mee, hoewel zij dus nog wel toegang hebben. En ik dacht, nou, dat is een dreun in het gezicht waar Trump waarschijnlijk niet op had gerekend. Dat het verzet, daar had hij wel op gerekend, maar dat het werd verwoord door een prominente journalist van Fox News, dat was volgens mij net even iets waar hij niet op had gerekend. Dat had meteen gevolgen voor de opening van een nieuw helikopterplatform bij het Witte Huis.
3: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Pick up on some of the things Michael was saying. And obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: Ja, wat een moment dit, hè?
0: Ja, dat was dus een uitzending van het rechtse Newsmax. Die heeft nog steeds toegang. Ja. Dat is een online soort televisiezender.
2: Ja, volgens mij ook op sommige kabel-exploitanten wordt die ook wel doorgegeven.
0: Ja. Maar goed, in elk geval, wat denk je wat dit allemaal met Trump heeft gedaan? Dat hij dat Fox hem afviel. Ja, en dat hij bij wijze van spreken dat hij moet vertrouwen op een wat obscuurder station, dat klaarblijkelijk wel een camera heeft, maar geen microfoon. Dat is toch fantastisch?
2: Ja, ik denk dat hij toch wel eventjes heeft gedacht, wacht even, nu heb ik een klein beetje mijn hand overspeeld. Ik zeg trouwens niet dat dit sowieso helemaal, dat Trump helemaal in zijn hemd staat, of dat het helemaal verloren is voor hem, maar daar komen we zo wel wat verder op. Maar ik denk dat hij niet had gedacht dat de media zo solidair zouden zijn. En met name Fox News inderdaad, waar Trump ook wel eens kritisch op is, hè, maar wat toch in grote lijnen nog steeds de grootste zender in ieder geval is, die hem steunt. En dat zo'n Newsmax, ja, die reactie hier. Zij zeiden er dus meteen wat over. Op andere zenders werd dit gewoon niet uitgezonden, want geen nieuws. We konden niet horen wat president Trump zei, dus dan heb je er ook niks aan eigenlijk. En ik denk dat dat wel een moment is voor Trump, ook een soort reality check, die vast wel ongeveer weet wat de pool allemaal doet, de presspool, maar niet helemaal erbij had nagedacht van wacht eventjes, dan zijn er minder camera's, maar ook belangrijke camera's zijn er dan niet. En bijvoorbeeld gisteravond, ik zat Fox te kijken toen Xi aankwam. En normaal gesproken zou Fox dat denk ik echt live hebben uitgezonden. En gisteravond was dat gewoon niet zo. Dus dat is echt wel een pijnpunt voor Trump, die natuurlijk opleeft bij hoe meer camera's hij ziet eigenlijk.
0: Ja.
2: En dan meteen even ook naar die presspool, hè, want daar draait het allemaal om. Ik kan me voorstellen, mensen weten wel een beetje wat het is, maar misschien ook niet helemaal. Nou heb jij wel eens in die presspool gezeten, dus jij mag ook wel even uitleggen, wat is nou het belang? Waarom vinden we dit allemaal nou belangrijk?
0: Ja, dat heeft een klein geschiedenisje en dat gaat even terug naar de moord op Kennedy. Want dat is alleen maar opgenomen, dat moment, door een toerist met een Super 8 filmcameraatje.
2: Ja, de Zapruder film, hè?
0: Ja, het enige filmpje dat we hebben. En sindsdien is dus besloten door de nieuwsmedia, ook door het Witte Huis zelf trouwens, om altijd waar de president gaat camera en microfoon mee te nemen. Dat kan, je kunt natuurlijk, er zijn veel networks en heel veel mensen die networks, stations, gaan maar door, die dat willen. En daarom is besloten dat elke keer, en dat wisselt, één cameraman of vrouw of één schrijvende journalist bepaalde dingen volgt en dan verslag doet aan de anderen en de beelden beschikbaar stelt aan alle anderen. En dat is een beetje eigenlijk net zoals bijvoorbeeld bij, laten we zeggen, het WK voetbal. Dan kijkt de hele wereld naar dezelfde beelden. Dat zijn poolbeelden. Het is door één groep gemaakt en iedereen deelt die. Dus zo werkt het een beetje. En ik heb het meegemaakt, ik heb een heel korte periode het Witte Huis in de portefeuille gehad tijdens Bush 1. En ook wel eens op de Air Force One gezeten. Dan denk je, nou, dat is mooi, dat is chic, dat is geweldig, maar dat is helemaal niet zo leuk. Want je zit dus gewoon in een passagiersgedeelte met gewone stoeltjes. En dan komt de president door het bekende deurtje even naar achteren. En dan zegt hij wat. Dat wordt door de poolcamera opgenomen en door de pool schrijvende journalisten genoteerd. En het eerste wat je dan moet doen zodra je ergens landt of aankomt rijden, is al je collega's in detail op de hoogte brengen van wat er allemaal is gebeurd en gezegd. Dus je bent eigenlijk een soort persbureau voor de anderen. Maar het is heel nuttig en het werkt ook altijd heel goed.
2: En ook praktisch, toch? Want niet iedereen past in de Oval Office, moet ik zeggen. Niet iedereen past in Air Force One. Het is echt iets wat door met z'n allen is opgezet.
0: Ja, maar goed, kijk heel simpel. De wekelijkse persconferentie van de Nederlandse premier. Dat zijn ook poolcamera's meestal. De stations hebben ook wel hun eigen mensen daar. Maar in het algemeen het beeld van, laten we zeggen, Rob Jetten die daar een verhaal gaat staan vertellen. Ja, dat wordt door de poolcamera opgenomen en verdeeld over alle zendgemachtigden. Prima systeem. En inderdaad, je krijgt nooit iedereen erin. Dus dit is gewoon een praktische oplossing.
2: Hey, en wat ik me steeds afvraag hierbij, en ik geef zelf ook het antwoord meteen maar even, ben ik benieuwd wat jij ervan vindt, waarom doet Trump dit nou? En dan denk ik bij mezelf, hij zegt dus de negatieve berichtgeving, daar ben ik boos over, en dat is uiteindelijk, noemt hij dat ook, een gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, de rechter is daar heel sceptisch over, dus ik ben heel benieuwd wat de rechter gaat zeggen, maar het lijkt erop dat Trump daarin niet de onderbouwing heeft gegeven, waardoor de rechter overtuigd is dat hij gelijk heeft. Maar ook wat er uiteindelijk volgens mij achter zit. Ik denk dat dit echt een gevalletje is van afleiding. De verkiezingen zijn nu om de hoek. Dus veel slecht nieuws voor Trump en voor de Trump-regering op dit moment. We hebben het nog steeds over Iran. We hebben het nog steeds over die benzineprijzen. En daar hebben we het dan eventjes een paar dagen niet over. Nu gaat het overal over de strijd tussen hem en die elitaire media. Want zo zet hij dat dan neer. Ik denk dat hij rekent gewoon erop dat zijn achterban hier heel boos van wordt. En daardoor niet meer aan die andere dingen denkt. En het is weer even Trump tegen de wereld. Trump tegen de elite. Dat werkt altijd, is denk ik zijn redenatie. Wat denk jij? Of zit er toch iets anders achter?
0: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. En wat ik zo aan reacties zie ook in de rechtse media gaat het ook wel een klein beetje die kant op. Maar iedereen geeft toe dat hij toch waarschijnlijk een denkfout heeft gemaakt door geen rekening mee te houden dat ook die media die op zijn hand zijn, die hebben geen beeld. En daar had hij niet op gerekend. Dus, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat een belangrijk deel van de MAGA-beweging het eens is met de onderliggende redenering. Namelijk die elitaire babbelaars van dit soort stations en publicaties. bedweters. Ik word
4: links.
0: Links. Ik word voortdurend gecorrigeerd over alles. Ik kan nauwelijks mijn werk doen of ik krijg weer op het donder van dit soort mensen. Weg ermee. En laten we nou gewoon in die perskamer alleen nog maar mensen zetten die mijn standpunt wat makkelijker kunnen overnemen en delen. En dan kom je op de kern van de vraag. En dat gaat ook de rechter, denk ik, uiteindelijk over oordelen. Het Witte Huis is niet van Trump. Het Witte Huis is van het volk. En er bestaat het eerste amendement van de grondwet. En dat gaat onder andere over persvrijheid. En dat gaat heel ver. Er is ook heel veel jurisprudentie over. En daar verzet hij zich dus tegen. De vraag is überhaupt of hij kan uitmaken dat wanneer er een perskamer is en journalisten zijn geaccrediteerd, dat is een hele procedure, dat heb ik destijds ook moeten doen, dat duurt maanden, dan krijg je een pasje, dan ben je welkom. Op dat moment is de vraag of de president dan kan zeggen, ja, maar bij nader inzien mag je er toch niet in. Mm-hmm. En naar mijn idee, dat is de juridische vraag. Hartstikke interessant, Jan.
2: Ja, zeker. En heel echt elementair. Daarnaast zegt de rechter ook nog van, het heeft ook te maken met de manier waarop de procedures zijn gevolgd, dat die mensen niet gewaarschuwd zijn. Het is gewoon hup, het is ineens zo. Nou, daar was hij het ook niet helemaal mee eens. Dus ik ben heel benieuwd. Maar Bernard, wat ik ook meteen wel zie, het gaat inderdaad dus om toegang ook tot het Witte Huis, maar ik zie ook wel dat Trump meteen met een alternatief komt, of in ieder geval het wil voordoen alsof hij dat alternatief heeft. Want meteen werd ook Trump TV opgezet. En dat was echt de avond dat deze ruzie ontstond. En misschien even uitleggen wat het is. Ik heb gekeken toen het gelanceerd werd. Het is een YouTube-kanaal waarop eigenlijk oude beelden van Trump herhaald worden. Dus ik heb de inauguratie nog een keer voorbij zien komen. Ik heb ook de speech van een generaal ergens gezien. Wat dan wel met de Trump-regering te maken heeft, maar het gaat eigenlijk niet over Trump. Maar het wordt door Trump met veel bombardie gepresenteerd als het alternatief voor de poolmedia en eigenlijk voor de media in het algemeen. Ik heb die meer nodig, ik heb mijn eigen kanaal. Nou, op dit moment, denk ik, is dat niet zo, nog niet zo. Het is nog geen vervanging voor wat de normale media brengen. En ook trouwens, dat kunnen ze ook nooit zijn. Want juist de kracht van de poolmedia en ook andere onafhankelijke media in het Witte Huis is natuurlijk dat ze die kritische, moeilijke vragen stellen. Als die vragen niet worden gesteld, dan is het gewoon een bedrijfsfilmpje. Dat is toch echt wat anders. Dat speelt mee. Maar ik denk wel dat hij nu probeert te doen wat hij eigenlijk al langer doet. Wat influencers en sporters en Hollywoodsterren ook al doen, die willen niet de kritische interviews, die zetten zelf wel wat online. En ik denk dat hij die kant op wil, en dat het voor hem eigenlijk dan niet zoveel uit meer maakt wie er dan in het Witte Huis is, dat hij denkt, ik kan het zelf wel doen.
0: Ja, en zo zie je de Pravda van vroeger herleven in Washington.
2: Tja.
0: Ja.
2: Zometeen in de Amerika-podcast. De VN hield deze week zijn jaarlijkse algemene vergadering. En natuurlijk keek de hele wereld vooral naar wat Donald Trump te vertellen had. En wij kijken dan weer naar Bernard, want die was erbij. Blijf luisteren.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.
6: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
7: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
8: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
6: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
16: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
17: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten vijf mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten vier mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in zes staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. De dierentuin van Atlanta krijgt de komende 10 jaar twee reuzenpanda's uit China. President Xi Jinping maakte dat bekend bij zijn staatsbezoek aan Amerika. De panda's zijn vandaag op het vliegtuig gegaan. Het is niet voor het eerst dat Atlanta reuzenpanda's krijgt. Die hadden ze ook al van 1999 tot 2 jaar geleden. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
0: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
2: Dit was weer de week van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN. Elk land krijgt een moment om de rest van de wereld toe te spreken. Maar niet langer dan 15 minuten. Daar houdt eigenlijk niemand zich aan, dus dat schema is altijd een rommeltje. En hoe iedereen van Brazilië tot, nou, ik geloof dat El Salvador de laatste moet gaan worden deze week, hoe iedereen ook zijn best doet, eigenlijk was er maar één speech die er echt toe deed. Dat was die van Donald Trump. Nou, Bernard, jij was er deze week dus bij. Jij hebt je dagelijks weer door al die hekken en politiebarricades geworsteld. Die speech van Donald Trump, hoe werd daar bij de VN op gereageerd?
0: In het algemeen niet slecht, laat ik het zo zeggen. Omdat de toon die hij aansloeg compleet anders was dan die van vorig jaar. Er waren een paar dingen die opvielen. In de eerste plaats, hij hield zich aan het script. Nou, wanneer heb jij en ik dat ooit meegemaakt?
2: Ja, dat gebeurt niet vaak.
0: Nee, hij week niet of nauwelijks af. De tekst was eigenlijk wel vriendelijk. Hij gaf de VN een paar complimentjes. Dat komt natuurlijk ook omdat er een paar keer in de Veiligheidsraad resoluties zijn aangenomen die in Amerika's belang waren. Dus dat benoemde die ook. Dus het zijn niet alleen maar anti-Amerikanisten, bij wijze van spreken, die daar zitten. Maar ook gewoon goede, objectieve diplomaten die begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar het eerste deel was de bekende opsomming van zijn enorme heldendaden. Hij is de redder van de wereld. Hij heeft in 8 oorlogen beëindigd. Enfin, het verhaal dat we kennen. En je zag al die mensen denken, oké, dat kennen we wel. Kom nou op met je echte nieuws. En dat was er ook wel een beetje. En dat was eigenlijk het moment waarop die, vonden we allemaal, wel een hele opvallende uitspraak deed over Iran.
19: Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to.
0: Dat was wel heel apart, omdat hij eigenlijk dat in de vorm van een vraag deed. Hè? Dus als het ware aan die zaal vroeg, wat vinden jullie dat ik nou moet doen? Moet ik dit land gewoon helemaal plat gooien? Of moet ik toch kijken om tot een akkoord te komen? Die kansen zijn er ook wel, zei hij. En er waren op dat moment ook achter de schermen delegaties aan het praten. Ook weer met Witkoff en Kushner en een paar Iraniërs. Indirect, via Qatar, maar goed, ze waren aan het praten. Dus iedereen dacht, die daar zat, nou ja, het is, hij doet het wel weer op een hele aparte manier, zal ik maar zeggen. Van, wat zal ik doen, platgooien of praten? Nou, dat antwoord is niet zo erg ingewikkeld. Maar goed, dat was eigenlijk het meest pikante momentje. En ik moet erbij zeggen, zeg het nu alvast, anders vergeet ik het. Daarna, gisteren dus, kwam de president van Iran aan het woord. En die ging me toch te keer tegen Trump niet te geloven. Dat had ik eigenlijk in de VN nog nooit op die manier gezien. Zo echt gewoon, nou ja, ik wil niet zeggen een scheldkanonade, maar het leek er wel op.
2: Hij hield ook foto's omhoog, hè, van slachtoffers, die school die gebombardeerd is, van Khamenei. Hij zei toch, wij zijn eigenlijk het slachtoffer van terrorisme, in antwoord op wat Trump zei, dat Iran een terroristenstaat is. Dat was een beetje de...
0: Dat is een redenering. En hij zegt ook, het is de grootste verspreider van terrorisme in de wereld. Dat is een thema dat hij altijd hanteert. Het andere thema dat hij altijd hanteert is het nucleaire programma van Iran, waarvan hij zegt, nou, dat hebben we zo goed als uitgeschakeld. Terwijl we weten dat dat niet echt het geval is, dus dat heeft hij nog niet bereikt. Maar het was in het geheel eigenlijk het veruit het meest spannende, eigenlijk het enige spannende stukje waar hij het vond ik.
2: Ja, ik vond, jij zei dat ook al een beetje. Want die speech was een verkapte campagnespeech, vond ik het ook eigenlijk. Ik weet niet of je dat nou net zei of dat ik je dat ergens anders heb horen zeggen. Maar dat vond ik ook wel. Het was echt, het eerste gedeelte was gericht aan de Amerikaanse kiezer. Eerst vertellen hoe goed het allemaal gaat in de VS. Wat hij allemaal wel niet voor elkaar heeft gekregen. En inderdaad, iedereen draait dan de ogen een beetje weg. En denkt van, nou, we wachten wel even af tot de dreigementen komen, zullen we maar zeggen. En daarna kwam dus ook pas de rest van de wereld. En eigenlijk was dat deel ook gericht aan de Amerikaanse kiezer. Want dat ging er ook over hoe goed hij alles voor elkaar heeft. En ik vond toch ook wel, ik zat er wel met interesse naar te kijken, omdat het ook wel een soort moeilijke spagaat is voor Trump, denk ik. Een moeilijke taak in ieder geval, moet ik zeggen. Want een jaar geleden stond hij daar nog, en toen was hij de vredespresident. Hè. Toen zei hij nog van, ik dacht 7 oorlogen gestopt. Nu ja, moest hij toch 8. Echt... Ja, precies. Maar nu moet hij ook een oorlog verkopen. Hij moet aan die Amerikanen uitleggen, nog steeds, waarom hij dat eigenlijk doet. En dat probeerde hij daar te doen. En dat vond ik ook wel fascinerend, hoor. Want hij heeft het op dat punt wel wat lastiger dan een jaar geleden. Wat ik me nog afvroeg ook, Bernard, want jij zegt van, hij werd redelijk ontvangen en hij hield zich aan het script. Dus eigenlijk, het viel ons mee. Dat kan je een beetje zo zeggen, toch? Precies, hij viel de VN niet enorm aan. Maar wat ik me ook wel afvraag, want het was inderdaad vorig jaar, toen zei hij nog van, VN, wat is het eigenlijk waard? Wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? Maar het feit dat er nu niet meer geschrokken wordt. Of dat mensen een beetje denken van, oh, het valt wel mee. Zijn we een beetje murf? En ligt de lat misschien ook niet wat laag inmiddels? Want ik hoorde wel het strafhof flink aanvallen. Hij schepte op over hoe Amerika de olie van Venezuela heeft ingepikt. To the victor belong the spoils. Nou, recht in het gezicht van de wereld. Die dreigementen richting Iran. Ja, we hebben het al zo vaak gehoord, dus daar schrikken we eigenlijk niet meer van. Maar dat is eigenlijk ook toch behoorlijk heftig. Zijn wij een beetje murf door Trump?
0: Nou, murf is het woord niet. We zijn eraan gewend geraakt. We weten wat er komt. En we weten ook dat alles wat hij zegt, zegt hij tegen zijn eigen achterban in de eerste plaats. En inderdaad, dat verhaal over het strafhof, dat is een thema waar hij de laatste tijd heel veel over te keer gaat. En waar overigens alle Nederlandse diplomaten die op het ogenblik hier in New York zijn, voortdurend met de rest van met hun collega's over praten, van laat je vooral niet gek maken. Want wat hij wil, is dat strafhof gewoon de nek omdraaien. De mensen, de rechters die daar werken, wil die op een soort opsporingsregister zetten.
2: Sanctielijsten, het leven moeilijk maken.
0: Ja. En hij vindt ook dat landen die het steunen, en dat zijn er toch, hoeveel, iets van 124 of zo, dat die daar allemaal mee moeten stoppen. Dus hij voert campagne en de Nederlandse diplomaten die voeren een tegencampagne. Hè. Bij al die bilaterale gesprekken vragen ze voortdurend juist steun om dat strafhof overeind te houden. Dus dat is inderdaad een punt. Maar ook dit, denk ik, is voor de, laten we zeggen, voor een gewone MAGA-luisteraar best een interessant punt. Omdat die vindt dat de gedragingen bijvoorbeeld van Amerikaanse soldaten, als daar iets over valt op te merken, of dat niet meteen een kwestie is die moet worden behandeld in een strafhof in een ander land. Dus als een soldaat iets heeft misdaan, ja, dan komt hij voor de krijgsraad, of er gebeurt niks. Helemaal Amerikanen zeggen heel veel dingen die er gebeuren, dat vinden wij helemaal geen misdrijf. Dus er zit veel meer achter. Het speelt ook al langer. Maar het was wel hard, heb je gelijk in.
2: Hey, en Trump had het in zijn toespraak ook over het akkoord over Groenland. Ook natuurlijk iets wat ons in Europa raakt. Dat akkoord werd ook na zijn toespraak ondertekend. Hij complimenteerde daarbij ook nog een Nederlander.
19: It also very much enhances NATO with who has a great leader. And Mark, I know you're in the audience and you are indeed a great leader, Mark Rutte.
2: Ja, nou ja. Maar Mark was helemaal niet in de audience, hè?
0: Nee.
2: Die was nog onderweg.
0: Ja, ja. Dus, ik spreek hem straks, zoals je weet. Ik ga er zeker nog vragen naar dit verhaal. Ja.
2: Ik ben benieuwd hoe dat werkt, hoor. Of hij dat inmiddels gewend is. Of dat dan toch een berichtje bij je binnenkomt van, nou, je bent weer genoemd, hoor. En wat hij daar dan van vindt. Maar dat akkoord werd dus daarna getekend, officieel. Hoe zie jij dat nou? Zit er nou iets nieuws in deze deal? Of heeft Rutte eigenlijk achter de schermen dit heel handig een beetje gemasseerd en Trump het idee gegeven? Ik weet niet of Rutte dat heeft gedaan of met z'n allen, maar dat we hem wat het idee hebben gegeven dat hij iets nieuws heeft gekregen, terwijl er eigenlijk niet zoveel nieuws in dat verdrag staat.
0: Ja, ik denk dat laatste, en het is niet alleen Mark Rutte, die heeft dat geregisseerd, die poging, ongetwijfeld, maar er zijn dus een heleboel andere NAVO-leden geweest die zich daarachter hebben.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Als er belangrijke besluiten moeten worden genomen daarover. Dus wat dan, maar dat was toen ook al. Dus ik snap het helemaal.
2: Nee, ik ook niet. Het zit echt in details. En het belangrijkste is dus dat die soevereiniteit blijft. En verder heb ik het idee, een paar dingen zijn nu expliciet gemaakt die eigenlijk impliciet al een beetje zo geregeld waren. Dat China en Rusland bijvoorbeeld daar niet mogen investeren. Nou, dat lag al een beetje in de lijn der verwachting als je daar een Amerikaanse basis hebt natuurlijk. En nu is dat dan vastgelegd, dat soort zaken.
1: Ja, er is nog wel één dingetje wat ik bedenk. Dit legt los van de verdragstekst wel erg de nadruk erop, en daar heeft Rutte ook steeds op gehamerd, dat de bescherming van dat gedeelte van de wereld, hè, dus dat noordelijke gedeelte, dat de NAVO dat serieus moet nemen. En dus daar ook heel actief in moet zijn. En dat is denk ik, dat was in 1951 wat minder duidelijk benoemd en nu wel. Dus wat dat betreft ben ik het ook met het compliment aan Mark Rutte wel eens hoor.
2: En interessant om te zien hoor, dat bij de pro-Trump media hier in de VS wordt het als een grote overwinning gevierd. Kijk eens eventjes, hij heeft toch binnengehaald wat hij wilde. Europa staat weer een beetje in zijn hemd. Daar wordt het echt als een grote overwinning gevierd. Interessant om te zien. Het maakt heel vaak eigenlijk niet zoveel uit wat Trump binnenhaalt. Als het maar iets is, en dan kan, kan het wel mooi aangekleed worden eigenlijk.
1: Ja. En als het in ons belang is dat die crisis ophoudt, dan vinden wij het ook niet zo erg dat conservatieve Amerika zegt, wat is die Trump toch goed? Het gaat uiteindelijk om het resultaat.
2: Ja, dat is mooi gezegd. Hey, een opvallende afwezige in New York was natuurlijk Xi, de Chinese president. Die is namelijk op dit moment in Washington voor een bezoek aan Trump. En ik kan je vertellen, ik liep gisteren door de stad, Bernard. Altijd worden er wel dingen gebarricadeerd als er een president is. Maar in dit geval, ik heb het nog niet zo eerder gezien om het Waldorf Astoria. Daar zit die man echt. Het halve centrum is afgezet. Er staan overal hekken. Dus dit is echt iets groots. Trump heeft Xi gisteren, als wij elkaar spreken, al ontvangen op Andrews Air Base. Ook heel uitzonderlijk. Hè? Ik geloof de paus die wordt wel eens ontvangen door de president. Dat deed Obama bijvoorbeeld nog. Maar daarvoor een politiek leider. De laatste was Macmillan, Britse premier in 1962. Toen stond Kennedy klaar. Zo lang is dat geleden. Zo belangrijk vindt Trump dat dan ook, denk ik. Het echte gesprek is vandaag. Is al bekend geworden dat het handelsbestand tussen de VS en China wordt verlengd tot 10 januari, dus de druk is er denk ik een beetje af. Dat is voor beide kanten toch in ieder geval een succesje. Zie jij meer haalbare dingen die ze kunnen bespreken? Of is dit het ook een beetje meteen?
1: Nee, dit is wel heel erg belangrijk, want er moet rust komen in die handelsoorlog. Een ander belangrijk ding, wordt veel nadruk op gelegd, is dat Xi en Trump het helemaal eens zijn over AI. En kijk, er wordt door de techsector in Amerika is op de rem getrapt. Want die zeggen, jongens, als we niet uitkijken met wat wij nu zelf ontwikkelen, dan krijg je een soort Frankenstein-achtige situatie. En daarbij neemt AI het over van ons. Dus we moeten echt een beetje op de rem trappen. Dat vindt Trump onzin. Die zegt, boem, doorgaan. Dit is onze grootste kans in het leven. En Xi is het daarmee eens. En daar hebben ze het al over gesproken. En dat hebben ze ook bevestigd allebei. Dus dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling. Ook voor ons.
2: Ja, zeker. En vanavond, als we elkaar spreken, dus is dat vanavond, dan zitten ook vrijwel alle AI- en techbazen. Die zitten aan het diner samen met Xi en Trump. Dus dat geeft ook weer aan hoe belangrijk AI is. Maar ja, uiteindelijk zijn China en Amerika het gewoon eens. Die willen allebei wereldleider zijn op het gebied van AI. Dus ik denk, die noodvoorzieningen waar ook over wordt gesproken en die waarschuwing, ik weet niet of daar heel veel uit gaat komen.
1: Nee, helemaal niet. Jan.
2: Ja, ik weet al wat je gaat zeggen.
1: Ja, een paar luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
2: En alvast een oproepje. De komende weken gaan we natuurlijk steeds meer aandacht besteden ook aan de midterms die op 3 november zijn. In aanloop daarnaartoe zouden we het ook heel leuk vinden om jullie vragen daarover te krijgen. Want jullie geven ons altijd inzichten die we zelf toch net even over het hoofd hadden gezien. Of net even wat anders. Dus dat horen we heel graag.

0: Dus heb je een vraag die specifiek over de midterms gaat, stel hem dan alvast. Dan proberen we die de komende weken zo goed mogelijk te beantwoorden. En ik zeg er ook maar even bij, ben je nou Nederlander en woon je in een gebied met spannende verkiezingen in de VS, in een interessante staat, of heb je gewoon een mooi verkiezingsverhaal, een ervaring? Stuur dat ook. Vinden we ook leuk om te horen. Nou, laten we eerst eens even beginnen met iemand die wat voor ons heeft ingesproken. En dat is Gijs Luiks.
1: Beste Jan en Bernard, in aflevering 364 hebben jullie het over de AI-industrie en hoe Trump daarmee omgaat. Daarbij trekken jullie vooral de vergelijking met de reële economie. Mijn vraag is in hoeverre de beurs hier een rol in kan spelen. In hoeverre zou Trump willen zeggen na zijn termijn, kijk eens, onder mij is de hele economie gegroeid. Kijk maar naar de beurs, die doet het beter dan ooit tevoren. En dat is mijn verdienste.
2: Ja, wat een leuke vraag. Mijn antwoord is, dat zegt hij bij alles altijd. Ja. Dus dat zal hij hierbij ook alweer doen. Als de benzineprijs omlaag gaat, gaat de beurs omhoog. Ja, verklaar het maar. Dus als AI ons overneemt en het wordt Frankenstein, dan gaat nog steeds de beurs omhoog.
0: Nou, ik denk, en wat Gijs zegt, je slaat volgens mij echt de spijker helemaal op de kop. En dat is wel iets wat we denk ik een beetje hebben laten liggen de vorige keer. Want inderdaad, de Trump die wil het liefste dat die beurs omhoog gaat. Die wil het liefste dat de economie blijft groeien. Al die investeringen voor datacenters en zo. Dat vindt hij belangrijk. Daar kijkt hij naar. En ja, ik denk inderdaad, Gijs heeft helemaal gelijk, toch?
2: Helemaal, compleet mee eens, ja.
0: Goed punt. Lasse dan.
3: Als de handelsoorlog tussen de VS en Canada verder escaleert, zou de VS essentiële producten zoals hout, kunstmest en olie en gas elders moeten inkopen om binnenlandse prijsstijgingen en tekorten te voorkomen. Zou dat Washington kunnen dwingen om sancties tegen Rusland tijdelijk te versoepelen, zoals eerder gebeurde in maart dit jaar toen de Straat van Hormuz voor het eerst werd afgesloten?
2: Ja, dat is, vind ik een steengoede vraag trouwens.
0: Nou, nog één.
2: Ja, Amerika heeft inderdaad een aantal dingen nodig. Nou heeft Trump bijvoorbeeld over hout gezegd, dat valt wel mee, omdat Amerika onder Trumps leiding is afgestapt van allerlei milieu- en klimaatopvattingen. Dus hij zei, wij kunnen weer gewoon bomen omhakken, zonder dat we de gevangenis ingaan. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd. Dus daar kan Amerika wat in voorzien, maar dingen als kunstmest, dat is inderdaad iets dat heeft iedereen nodig. Daarvoor is ook die Straat van Hormuz belangrijk. Maar ik denk inderdaad dat de Amerikanen ook wel een beetje voor een probleempje komen. En dat ze worden gedwongen om uit te kijken naar anderen. Vandaar ook dat een van de belangrijkste onderwerpen die nu ter sprake zijn tussen Trump en Xi is die bijzondere metalen, want die komen uit China. Ik denk inderdaad dat ook de Amerikanen de blik een beetje moeten richten op andere landen als dat allemaal gebeurt. Misschien loopt het nog steeds met de sisser af, hoor. En ziet Trump af van zijn ambities om dat land in te palmen tot de 51ste staat.
0: Ja, er was deze week ook nieuws over dat Trump op een bepaald moment ineens zei van potash, mineraal, dat heeft Amerika ook nog. Dat is nodig voor kunstmest. Dat zou hij dan wel uit Belarus halen. Dat was dan het verhaal. Nou, uiteindelijk is dat geloof ik toch niet helemaal zo. Maar hij riep het in ieder geval wel. Zou je ook een beetje kunnen concluderen dat Trump misschien wel voor bepaalde zaken aan het kijken is? Alleen dat, zoals Lasse suggereert, dat Rusland dan niet meteen de eerste kandidaat. Ik denk dat Trump het niet zoveel kan schelen om het uit Rusland te halen. Nee. Volgens mij kunstmest dingen die vallen ook niet onder die beperkingen die er zijn voor Rusland. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat Trump nog niet naar Rusland hoeft te kijken eigenlijk.
2: Nee, dat is ook zo. Hij zal altijd proberen om het eerst elders te doen. Gewoon om de gemoederen een beetje bedaard te houden. Maar
0: niet te veel gedoe.
2: Als hij een aanleiding ziet om te zeggen, dit wil ik best uit Rusland halen, dan is dat ook een politiek, is dat ook wel een heel duidelijke stap. En hij zoekt naar mogelijkheden om Poetin een beetje tevreden te houden, tevreden te stellen. En je herinnert je misschien al dat gedoe over die graandeal helemaal aan het begin van de Oekraïnse oorlog. Uiteindelijk ging het erom dat Oekraïne graan moest kunnen exporteren, maar ook Rusland. En daar hebben de Turken zich toen enorm voor ingespannen om die deal te maken. En die gold dus voor beide landen. Oekraïne en Rusland konden daardoor weer gaan exporteren. En dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan Trump zou zeggen: kijk, dat is in ieders belang. Dus laten we dan wat dat betreft niet te anti-Russisch zijn. Dus het past een beetje in die sfeer.
0: Ja, interessant. Jort die zegt dan een wat luchtigere vraag naar alle Trump-geweld. Nou, dat heeft Jort goed voorspeld. Er was weer veel Trump-geweld in deze podcast. Begin volgend jaar ga ik weer een keer naar de VS voor vakantie. Ik ga ook naar Washington DC. Nu las ik dat het Witte Huis en het Capitool te bezoeken zijn. Is dit de moeite waard?
2: Ik weet niet precies hoe het nu is. Voor het Capitool geldt het inderdaad, want dat is het parlement en dat is in elke democratie open. Dus er is een publieke tribune en het is een beetje gedoe om binnen te komen, maar het kan wel, bij mijn weten.
0: Ja, je moet volgens mij naar het bezoekerscentrum en je kan volgens mij ook online kaartjes je kan reserveren.
2: Maar het is geregeld. Ik heb het.
0: Ja, zeker. En het is ook de moeite waard, toch? Het is heel leuk. Ja,
2: en het Witte Huis is anders. Daar moet je een introductie hebben van een lid van het parlement. Dus je moet een congressman of congresswoman moet je aanschrijven met de vraag: kun jij mij op jouw lijstje zetten? Zo hebben wij de laatste keer gedaan. Toen we daar met de familie binnen waren in de East Wing. Ik denk dat we de laatste bezoekers waren.
0: Ja, jullie konden nog net het licht uit doen.
2: Ja, precies. Ja, maar toen heeft David inderdaad contact gelegd met een congresswoman uit New York. En die heeft keurig netjes dat doorgegeven aan het Witte Huis. We stonden op een lijst. Het kan. Alleen, dat is dus een beetje een omwegje. En ik weet niet of mensen die in het buitenland wonen dat ook kunnen. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom. Dus je kunt gewoon een congressperson aanschrijven. En hulp vragen. En dan mag je erin. Het is best leuk, hoor, trouwens.
0: Ja, ja, zeker. Dus ik ben ook wel benieuwd of een van onze luisteraars dit wel eens geprobeerd heeft, deze laatste weg via een congressperson, en of dat dan ook gelukt is. Want ik hoor dit heel vaak. Ik hoor eigenlijk nooit iemand van: hey, we hebben het op die manier gedaan. Tenminste, iemand uit Nederland. Maar als je bijvoorbeeld een congreslid uit Michigan of van een ander gebied waar veel Nederlanders zitten, iemand met een duidelijke link met Nederland, nou, misschien dat dat wel te doen is.
2: Het zou best zijn. Het zou best kunnen.
0: Nou, leuk.
2: En wordt verder niet ter discussie gesteld. Hoor. Als zo'n parlementslid dat vraagt, dan wordt het per definitie goedgekeurd. Dus ik zou het op die manier doen.
0: Ja, en ik weet trouwens ook tenslotte niet of op dit moment rondleidingen worden gegeven door die verbouwing natuurlijk die ook speelt. Dus dat is ook nog een moeilijk ding. Maar het is wel een heel leuk nieuw museum naast het Witte Huis. Ik weet, dat heet iets van de White House Experience of zo. Dat is gratis van de White House Historical Association. Is ook heel leuk. Het is natuurlijk niet hetzelfde als binnenkomen, maar wel een mooi alternatief. Dus die wil ik ook even aanraden. Hey, zullen we hem daarmee afronden dan?
2: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
0: Ja, ik denk dat volgende week dat we er weer eens eentje moeten weggeven. Gaan we eens even met Luc over hebben. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van je tijd in New York en een goede vlucht terug naar Nederland.
2: Dankjewel, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: goodbye.
1: Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
2: Beats. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
4: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
7: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
8: Nou, ik.
7: Vrijwillig?
8: Ja, zelfs de voetnoten.
7: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
8: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
10: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
11: Het is weer laat.
12: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Lutzerel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 18:00. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
16: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En soms wordt dat veroorzaakt door iets waar je helemaal geen invloed op had. Het overkwam onze gast van vandaag. Een vrachtwagen vol met blikjes frisdrank van het merk waar die mede-eigenaar van is, werd gestolen. Kostte ruim een ton. Maar dan zette hij iets in wat maar weinig ondernemers hebben. Zijn 3 miljoen volgers. Welkom, Kelvin.
17: Ja, leuk.
16: Wie ben je en wat doe je?
17: Ik ben Kelvin, online bekend als Calvijn. Heb veel volgers en sinds kort ook mede-eigenaar van een drankje.
16: Waar heb jij het goed gedaan?
17: Ik heb van best wel een ellendige situatie toch wel een heel erg positieve uitkomst kunnen creëren.
16: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
17: Ja, ik heb wel onderschat wat er allemaal bij komt kijken om in de fast-moving consumer goods te gaan zitten.
16: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Kelvin, leuk je hier in deze uitzending te hebben.
17: Ja.
16: Je zei het net al, je bent voor het grote publiek beter bekend onder de naam Calvijn.
17: Ja.
16: Voor de mensen die dat niet kennen, wat ben jij?
17: Goeie vraag. Ik ben online bekend als Calvijn. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. En dat uitzicht vooral in het maken van heel veel filmpjes, ja. Video's. En dat kunnen video's zijn van 30 seconden of van 30 minuten en alles ertussenin. Dat doe ik op Instagram, op YouTube, op TikTok. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. Dus ik loop in YouTube-land al vrij lang mee.
16: Jij bent een oud-gediende YouTuber, toch dan? Als je 15 jaar meeloopt.
17: Ja, dat denk ik wel dan.
16: Wanneer heb je bedacht, ik moet niet alleen het businessmodel van een YouTuber zijn of een influencer, hoe je dat wil zeggen. Mm-hmm. Maar ik moet breder kijken dan dat.
17: Nou, dat is altijd wel iets geweest wat ik in mijn hoofd had. Alleen is het best lastig om daar aan te beginnen. Vijf jaar geleden was het punt dat ik dacht, oké, laten we hier eens een keer werk van maken. De oorzaak is een beetje dat het makerschap online is heel leuk, maar het kan ook wat repetitief aanvoelen. Dus mijn verdienmodel is dat het grootste gedeelte van mijn verdienmodel is dat een adverteerder naar me toe komt die zegt, wil je een video maken om ons merk, onze organisatie, ons evenement te promoten. Ja. Ik heb veel volgers, dus ik bedenk daar dan iets op en dan mag ik een factuur sturen naar die partij. En dat kunnen dat kan drinken zijn, dat kan eten zijn, dat kan een festival zijn, kan van alles zijn. Dat is heel erg leuk, alleen dat is wel telkens hetzelfde hiddeltje. En je bouwt waarde op, want je kanaal groeit, dus dat is fijn. Alleen, ik ben wel toen gaan denken, hoe kan je nou waarde opbouwen buiten jezelf?
16: Mm-hmm.
17: Dus buiten je eigen merk. En dan kom je toch wel uit bij het starten van je eigen product of het participeren in een ander product. Waardoor als je ooit besluit om niet meer op beeld te willen, voor mij voorlopig niet echt dichtbij. Maar dat je dan wel alsnog parallel dingen hebt opgebouwd.
16: Jij bent ingestapt in een bedrijf dat heet Charlie's.
17: Ja.
16: Vertel mij iets meer over Charlie's.
17: Charlie's is bruiswater met echt fruit. En het is eigenlijk een heel eenvoudig product. Dus het is alsof je bruiswater, in het Engels sparkling water, neemt. Daar een sinaasappel bovenuit knijpt. En dat stop je in een blik. En
16: hoe ben je ingestapt? Zijn die jongens, want dit bestond al. Of ben jij een van de medeoprichters?
17: Nee, dat bestond al. Dus er zijn een aantal andere jongens al jarenlang mee bezig geweest. Ik denk dat ze toen drie jaar bezig waren. En ik kende het merk al wel, maar de receptuur veranderde de hele tijd. Dus ik zat het een beetje te bekijken. Ik vond het een mooi merk, maar het kwartje was nog niet helemaal gevallen. Ik snapte het nog niet helemaal. En op een gegeven moment was er dus de switch gemaakt om naar een water te gaan.
16: Mm-hmm.
17: En eigenlijk met als doelstelling water drinken minder saai maken. En het product, toen viel het kwartje voor mij, oké, wacht eens even. Dit is het product wat precies valt tussen water en frisdrank.
16: Mm-hmm.
17: Het is voor de waterdrinkers die het saai vinden om elke dag alleen maar glazen te vullen met kraanwater, is het net even iets mooiers of iets leukers of iets lekkerders. En voor de frisdrankfanaten die eigenlijk ook wel weten dat ze niet meer 5 blikken cola per dag kunnen drinken, is het een alternatief.
16: Ja.
17: Dus ik zag dat het een oplossing was voor, het zat er precies tussenin en toen dacht ik, hey, nu vind ik het interessant.
16: Ja. Kwamen zij naar jou toe of ben jij naar hun toe gegaan?
17: Nee, ik ben naar hun toe gegaan.
16: Okay.
17: Ik heb Sander de Jonge, ik heb hem gebeld, ik had hem nog in mijn telefoon staan en ik ik zei...
18: Hoezo heb je hem nog in je telefoon staan dan?
17: Nou, omdat we wel eens contact hadden gehad over het merk.
18: Jij had een soort... jongens, ik vind het leuk, maar moet die kant op.
17: Ja, nou, we hadden een... hoe noem je dat? Een gedeeltelijke kennis, zeg maar. Die had ons wel eens aan elkaar gekoppeld, maar er kwam niet echt iets uit. Nou, dat was prima, maar ik had nog wel eens telefoonnummer. Dus ik besloot om te bellen en ik zei... Sander, ik wil heel graag je helpen met Charlie's. Mm-hmm. Alleen dan wil ik wel, ga ik meteen vanaf het begin af aan zeggen... ik wil wel mee ondernemen. Dus ik wil niet 1 keer, 2 keer, 3 keer iets plaatsen... om te kijken of het wat doet. Ik wil gewoon van het begin af aan zeggen... ik ben mede-eigenaar samen met jullie. En daar stond hij eigenlijk verrassend positief tegenover.
18: Ja. Heb je moeten inkopen of zei hij van nou, we ruilen wel mediawaarde tegenover aandelen?
17: Ja, dat noem je dan inderdaad met een duur woord media for equity. Dat zo'n soort deal is het geworden. Dus ik heb niet hoeven bijlappen om erin te gaan. Maar ik heb natuurlijk de waarde meegebracht in bereik.
18: Ja.
17: En de jaren daarna ook afspraken gemaakt over oké, wat ga je dan doen met dat bereik?
18: Ja. Jullie zijn dus 5 eigenaren nu?
17: Moet ik het goed zeggen? Ja, we zijn met 5.
18: Ja. Ja. Hoeveel mensen werken er bij Charlie's?
17: Bij Charlie's werken er nu 15 mensen. Dus die zijn eigenlijk dag in dag uit bezig met om ervoor te zorgen... dat het merk groter, succesvoller en beter wordt.
18: Mm-hmm.
17: En daarnaast werk je natuurlijk met allerlei partijen samen... distributeurs, om ervoor te zorgen dat die lijntjes met de retailers en zo... dat het allemaal netjes verloopt.
18: Ja.
17: Wel meer dan ik had verwacht eigenlijk.
18: Omzet en winst, kun je daar iets over zeggen?
17: Nou ja, ons doel is om dit jaar 5 miljoen blikken te verkopen. Blikken okay. kost 1,15 euro inclusief statiegeld. Nou, dan kun je de reeks om ongeveer een beetje maken.
18: Okay.
17: Winst, alles wat er wordt overgehouden wordt teruggestopt in het merk. Het merk is groeiende. Het zou heel raar zijn als je in deze fase het geld in je eigen zak zou stoppen. Vond ook niet goed. We zitten nu ruim over de helft van die 5 miljoen. Als we aan het eind van het jaar wat overhouden... dan gaat het gewoon rechtstreeks weer terug in het merk.
18: En het doel is dan het marketing. Je wil groeien in Nederland of al ver daarbuiten?
17: Nou, in ieder geval eerst Benelux.
18: Ja.
17: En de droom is natuurlijk wel om daar ooit buiten te gaan, ja.
18: Laten we naar het moment gaan waar we hiervoor zitten. Want dat ondernemen, dat is soms ook nog wel... laten we zeggen, hoe zou ik het zeggen, moeilijk.
17: Ja.
18: En hier kom je dingen tegen. En een van de dingen is. Een van de dingen waar je het over had. Is van ja. Soms valt het ondernemerschap ook wel tegen. In zoverre. Je kunt opeens gebeld worden.
17: Ja. Met slecht nieuws.
18: Met slecht nieuws, vertel. Ja.
17: Ik werd gebeld door Sander. En die vertelde.
18: Wanneer is dit? Nieuws. Wanneer speelt dit?
17: Ik denk dat het inmiddels 3 maanden geleden is ongeveer. Een hele vervelende tijd, want de zomer is voor ons heel erg belangrijk. Wij zijn een fris merk. Je drinkt ons als het warm is. Dus dan wil je eigenlijk in de maanden... we hebben het dan over mei, juni, juli, augustus... dan wil je eigenlijk geen ellende. En dat was in dit geval wel zo. Want Sander belde mij en die zei... Kelvin, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Er is een vrachtwagen met Charlie's gestolen... ter waarde van meer dan 100.000 euro... En de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
18: Oké, hoe kun je een vrachtwagen stelen?
17: Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus ik zei, ik heb wel wat vragen, zeg maar. Mag ik wat? Hij zei, vertel alle vragen. Ik zei, hoe steel je een vrachtwagen? Nou, wat blijkt, en dit is even de eenvoudige... als we het dan over plat slaan hebben... want het is natuurlijk een complexe situatie... maar ik snap ook wel dat we hem proberen eenvoudig te houden. Er zijn dus schijnbaar bendes actief... Wist ik niet. Bendes die zijn heel goed in het eigenlijk stelen van ladingen producten. En wat die bendes doen, die hebben dus hun eigen vrachtwagens. Dus onze vrachtwagen van de transporteur is niet gestolen... maar die hebben gewoon hun eigen vrachtwagen. Mm-hmm. Die hacken het systeem van een transporteur. Dus die gaan in dat systeem... en die gaan eigenlijk onder de naam van die transporteur... communiceren met dan een fabriek.
18: Okay.
17: Dus wij hebben een fabriek ergens in Limburg tegen de grens aan. En die hebben vanuit die hackers hebben vanuit die transporteur lopen communiceren met die fabriek. En die hebben gezegd, even heel simpel gezegd, wij komen dan en dan deze vracht ophalen. En die spreken met elkaar een soort laadreferentie af. Dus X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus dan is er iemand in de fabriek die denkt, X, Y, Z, 1, 2, 3. Nou, die hacker weet ook, dat is inderdaad X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus die komt er dan aan met zijn vrachtwagen. Die staat voor een slagboompje, bij wijze van spreken. En die zegt, dit is de laadreferentie. En iemand kijkt op papier en zegt, klopt, dan laat me vol. Dus dan laat hij die vrachtwagen vol met, in ons geval dus onze blikken. En die rijdt zo de deur uit en die rijdt ergens Europa in. En die ben je kwijt.
18: Wauw, zo simpel dus eigenlijk.
17: Ja.
18: Als je dan later referentie hebt en een beetje ballen...
17: Ja.
18: Dan neem je gewoon een flikker mee.
17: En een vrachtwagen. En dan ben je er.
18: Wauw, oké.
17: Dus we lachen er nu om, maar dat is natuurlijk wel even...
18: En het is natuurlijk de waarde van de blikken. Dat is één. Maar wij hebben hiervoor hebben wij ook, laten we zeggen... sparkling water producenten in de uitzending gehad. En die hadden een ander probleem. Maar wat ik me nog kan herinneren is... De Albert Heijn's en de Jumbo's, et cetera, vinden die niet fijn.
17: Nee, dat is het grote probleem.
18: Ja.
17: Want die zitten te wachten. Kijk, we zijn natuurlijk niet gebeld door iemand langs de snelweg... die zei, hey, ik zie hier een vreemde vrachtwagen. Wij zijn gebeld door een retailer die zegt... hey, ik sta hier te wachten, er komt niks. Ja, en dat is natuurlijk het minst prettige belletje wat je kan krijgen. Want je bent vooral, als je in deze branche zit... heel erg afhankelijk vindt van die retailer. En die heeft schapruimte gereserveerd. En dat is heel moeilijk om die schapruimte te krijgen. Dus daar moet je heel waardevol mee omgaan. En als je dat dan niet doet, omdat je gewoon geen product kan leveren... dat is eigenlijk het ergste wat je kan overkopen.
18: Ja, die blikjes zwaar, maar gewoon jouw klant teleurstellen.
17: Ja, die denkt, nou, die hebben het lekker dan voor
18: gasten.
17: Elkaar.
18: Ja, precies. Wat gaat Sander doen? Wat ga jij doen? Hoe werkt zoiets?
17: Nou, wij hebben dus al iets gedaan wat ook weer eigenlijk te gek voor woorden is. Het is echt krankzinnig. Maar het zit zo... Ik heb mijn bereik gebruikt om hier aandacht voor te vragen.
18: Oké.
17: Dus ik heb ik hoorde dit nieuws van Sander. En ik dacht, oké, het is super vervelend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn hoofd vrij snel ging. Nou, hoe kan ik hier nou toch iets uithalen? Weet je, wat is wel mijn rol in dit geheel? Hoe kunnen we hier dit toch gebruiken? Nou, ik heb gewoon open kaart richting mijn volgers gezegd. Dit is de situatie. Dit is een vrachtwagen gejat. Het ging om een significant bedrag. Dus ik snap dan ook wel dat mensen dat interessant vinden.
18: Ja.
17: Want als er nou 3000 euro was gestolen... was echt een ander verhaal dan meer dan 100.000 euro. Dus ik heb daar een verhaaltje over gedaan online op mijn social media kanalen. Nou, dat leverde heel veel tractie op. En leverde ook tips op. Want ineens kregen wij berichten van mensen... die op de Zwarte Markt in Beverwijk... of op de kermis in Tilburg een pallet zagen staan... met daarop blikken Charlies van die smaak die gestolen was... voor veel te weinig geld werd aangeboden. Dus een veel te lage prijs. Een blikje in de supermarkt is €1,15. Van deze lijn, deze lijn die gestolen is, dat is een fiberlijn. Die is zelfs nog wat duurder. Mm-hmm. En die stond voor 50 cent per blik te koop op de markt in Tilburg.
18: En dan kreeg jij, dus jij stuurde dat berichtje de wereld in, of een video de wereld in. En je kreeg DM'tjes terug van hier op de Zwarte Markt.
17: Ja.
18: Okay.
17: Dus er was gewoon iemand die zei, ik loop hier op de markt in Tilburg. Ja, ik kan hier blikken voor 50 cent halen. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus ik was in het buitenland, dus we hebben iemand er naartoe gestuurd. Die is bij die pallet gaan staan. En die heeft even wat foto's lopen maken. En inderdaad, tot onze schrik, bleek dat het badge-nummer... want op zo'n blik staat altijd een badge-nummer... overeenkwam met het badge-nummer die gestolen was.
18: Het waren de gestolen blikjes.
17: Dus het waren exact die gestolen blikken.
18: Oh, wauw. Oké.
17: En politie ingeschakeld.
18: Ja, precies. En dan?
17: Ja, politie bellen.
18: Oké.
17: Dus politie bellen, hup, ernaartoe. De politie van Tilburg was echt geweldig. Heel meewerkend, meteen allemaal geregeld. Dus dat is heel erg fijn. Die lading wordt dan in beslag genomen. Die marktkoopman die wordt eigenlijk ondervraagd. Van, hey, luister, hoe kom jij aan dit spul? En blijkt dat hij ruim 1/3 van de hele gestolen lading in bezit had. Dus 1/3 was in ieder geval terecht. Nou zou je denken, oké, nou, fijn, dan heb je die in ieder geval terug. Maar zo werkt het helaas niet. Want de officier van justitie moet dan gaan bepalen of die man kwaad in het zin had.
18: Ja.
17: Of dat hij eigenlijk met goede intenties gewoon een badge heeft gekocht ergens. En dat proces duurt natuurlijk lang.
18: Oké. En die blikjes die staan dan in de opslag?
17: Ja, die staan ergens in een soort opslagplek.
18: Hmm.
17: Een stof te verzamelen. En tegelijkertijd heeft de Albert Heijn, die heeft geen blikken.
18: Nee.
17: Dus dan heb je een probleem. Want ga je wachten tot de officier van justitie heeft bepaald wat wel of niet zo is? Nou, daar gaat tijd overheen. Of ga je wat anders doen? En nou hebben wij iets gedaan wat echt te krankzinnig voor woorden is. Maar wij hebben dus die lading, die 1/3 van al die pallets... weer teruggekocht van die marktkoopman. Dus wij hebben een deal gesloten met die marktkoopman... dat we die lading in ieder geval weer hebben... zodat we dat weer kunnen uitleveren aan Albert Heijn.
18: Oh, en dat vond de politie ook oké, zeg maar?
17: Ja, we hebben gewoon een deal gesloten met hem. Maar dat is toch te krankzinnig voor woorden. Dus we hebben twee keer afgerekend.
18: Oké. En die zijn gewoon die schappen... Dus uiteindelijk heb je zo die schappen weer kunnen vullen.
17: Ja, niet allemaal, want dit is maar 1/3. Maar zo hebben we iets van de pijn kunnen verzachten. Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon een beetje je gezichtsverlies beperken... richting zo'n retailer, dat je nog wel iets kan leveren. Maar ja, toen ik dit plan hoorde, dacht ik ook... ja. Het is krankzinnig, maar het alternatief is nog erger.
18: Ja. Zijn er mensen volgers geweest die zeggen... zeggen, nou, dit is gewoon een marketingstunt. Het is helemaal niet waar.
17: Ja, zeker. Heel veel mensen dachten dat.
18: Ja?
17: Ja. En ook heel veel mensen in mijn omgeving die eigenlijk teleurgesteld waren dat het geen marketingstunt was. Die dachten, ja, je zal wel weer een briljante marketingstunt hebben bedacht. Ik zeg, nee, het is echt gebeurd.
18: Ja. Is het uiteindelijk opgelost? Weten we of deze marktkoopman het had gedaan, wie het had gestolen?
17: Nee, dat ligt dan nog bij de officier van justitie.
18: Ja. Ja. Is dit nou dat je zegt, ja, dit kunnen heel veel ondernemers niet en ik wel? Is dit nou wat jij ook bijdraagt?
17: Hoe bedoel je?
18: Nou, er zijn niet zoveel ondernemers met 3 miljoen volgers die daar dan een draai aan kunnen geven die ook geloofwaardig is.
17: Ja, absoluut. Ik denk dat dat wel mijn onderscheidende vermogen is in dit partnership die ik heb met, ja. Met die gasten. Ja, je eigen bereik hebben en daar iets mee kunnen, dat is enorm waardevol. Moet je heel voorzichtig mee omgaan. Je kan het ook verkeerd inzetten. Dan moet je altijd heel erg scherp op blijven.
18: Ja, waar zit hem dat in? Want dat kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, je moet sowieso voorzichtig zijn.
17: Ja.
18: Waar zit voor jou de scheidslijn van, dat ga ik dan niet doen en dat ga ik wel doen?
17: Het klinkt misschien een beetje abstract, maar intenties zijn altijd wel erg belangrijk. Dus wat is nou mijn intentie hiermee? Kijk, mijn intentie hiermee was echt om te kijken of we er nou op een of andere manier nog iets uit konden halen. En in eerste instantie is dat bereik voor het merk. Laten we daar eerlijk over zijn. Want je snapt ook dat als ergens 100.000 euro aan blikken wordt gestolen, dat mensen dat dan wel even benieuwd zijn. Oké, waar gaat dat dan precies over? Maar op de tweede plaats ook gewoon of er nog op een of andere manier misschien iets gebeurt. En dat is gebeurd. Dus die intenties zijn belangrijk. Ja, en denk ik ook wel onthouden. Wat ik mooi vind aan Charlie's is dat het is een gezonde keuze. Mm. Wat ik ook al net aangaf. Het is niet een energiedrankje waarvan je eigenlijk denkt, ja, of er zit geen alcohol in. Het is, zeg maar. Dus ik vind het oprecht een mooi, goed product. Ja. En daar probeer ik ook altijd wel rekening mee te houden. Dat zo 80% van wat je online plaatst, 100% gaat nooit lukken. Maar 80% in ieder geval geen afbreuk doet aan mensen, gezondheid, dat soort dingen.
18: Heeft het meer sales opgeleverd?
17: Ja, dus dat is op zich fijn. Maar dan moet je bijvertellen dat de schappen natuurlijk ook wel weer leeg waren. Dus de sales gaan dan natuurlijk omhoog in die periode. Dat is super. We hadden ook een bonusactie gelukkig die periode bij de Albert Heijn voor de smaken die er wel waren. Maar tegelijkertijd zit je ook wel in je hoofd te denken, het had dus ook meer kunnen zijn als de blikken er wel waren.
18: Even kijken naar jou persoonlijk. Hè. Je hebt nu, je bent een mede-eigenaar van zo'n sparkling water merk. Als ik dit zo beluister, zou je eigenlijk dit nog veel meer kunnen doen. Veel meer merken mede-eigenaar van worden in plaats van een factuur te sturen voor de bewezen diensten.
17: Ja.
18: Zit dat in je hoofd?
17: Ja, absoluut. En ik sta er altijd voor open. Dat zeg ik altijd, ja. Voor alles. Ja. En ik heb heel vaak, ik krijg denk ik elke maand wel eentje naar me toe.
18: Mm-hmm.
17: En ik zeg bijna altijd nee, omdat ik heel kieskeurig ben met het merk. Je kan niet, je wil niet een hypegevoelig dingetje. Je wil een product hebben wat eigenlijk past bij mij. Dat is in eerste instantie heel erg belangrijk. Dus het merk moet bij mij passen. Omdat mijn online bereik ook heel erg leunt op mijn persoon. Het product moet gewoon een goed product zijn, vind ik. Een mooi product. En het moet ergens ook, wat ik met Charlie's ook net aangaf, het moet ergens ook nog een soort probleempje oplossen, vind ik. En ja, simpelweg nog een energiedrankje of een kauwgom of weet ik veel, dan denk ik al vrij snel ja.
18: Ja, maar het moet altijd wel in de consumenten in de B2C-markt zitten. Je gaat niet warmtepompen verkopen of zo. Of boerderijartikelen of dat soort dingen.
17: Boerderijartikelen, daar ga ik concurreren met mijn vader en mijn broer. Dus dan, dan heb ik denk ik een probleem. Maar ik sta er wel breed in, hoor. Ik heb altijd wel een luisterend oor. Maar ik weet ook heel goed wat niet zou passen. En wat denk ik ook gewoon niet zou werken.
18: Nee, omdat het bij jouw merk niet past.
17: Precies, en dit ga je jaren doen. Dit ga je niet even doen, dit ga je jaren doen.
18: Ja.
17: En dit moet ook over 5 of over 10 jaar nog steeds kloppen, leuk zijn en werken.
18: Ik heb nog een laatste vraag voor jou. En dat is namelijk, we zitten hier bloed, zweet en zaken.
17: Ja.
18: Daar hoort een Amsterdamse tegeltjeswijsheid bij.
17: Ja, daar heb ik over nagedacht.
18: Welke zou je erop willen zetten?
17: Ik zou daarop zetten, laat je niet ontmoedigen.
18: Waarom?
17: Omdat er, om deze situatie even als voorbeeld te pakken, je had natuurlijk in een hoekje kunnen gaan zitten en gaan huilen en zeggen, shit, we zijn bestolen. Maar het is denk ik heel krachtig om te denken, hoe kan ik ondanks hoe slecht de situatie is, er toch nog een positieve draai aan geven of er iets uithalen. En daarbij vertel ik ook altijd, hoeft niet op het tegeltje, want dan wordt het wel een heel groot tegeltje. Maar daarbij vertel ik ook wel altijd dat je aanmoediging ook niet moet verwachten. je moet ook niet verwachten dat als je één keer iets doet, dat dan heel de wereld gaat klappen en applaudisseren. Want dan ga je ook van de koude kermis thuiskomen.
18: Ik vind het een mooi dubbeltegeltje eigenlijk. Hè? Dus laat je niet ontmoedigen, maar rekenen ook niet op aanmoediging. Dat is eigenlijk wat je zegt.
17: Ja, dat is eigenlijk wat het is.
18: Prachtig. Dankjewel, Kelvin Boerma, ondernemer, ook bekend als Calvin op internet. En mede-eigenaar van het merk Charlie's. Water met een smaakje. Volgende week is Martijn van Dijk de gast. Zijn app Scorito werd tijdens het WK voetbal door miljoenen mensen gebruikt. En dat terwijl het bedrijf in de coronatijd op een randje van faillissement stond. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
0: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: BNR.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
2: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
1: Hopelijk, zegt u dan.
3: Maar mag dat?
1: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
4: AI. Iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
7: Meindert en Wouter.
9: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
9: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
7: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
10: Het kwartje valt nu pas.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Lucharel Geertruida en Brian Brobbey zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 18:00. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
15: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: Amsterdam wil duizenden woningen bouwen, maar heeft straks veel minder ambtenaren om ze te vergunnen. Wethouder Alexander Scholtes moet die puzzel gaan leggen. De vraag van deze week: hoe bouwt Amsterdam sneller, met minder mensen en toch betaalbaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En het houdt altijd online als podcast. En elke week staat hij naast mij, Maarten de Gruiter. Maarten, dit keer zeg ik niet welkom in mijn BNR-studio, maar welkom in jouw berghuis en OQ-gebouw, OQ-house en OQ-office op het Koningin Willemineplein in Amsterdam.
10: Zo, dat is een hele mondvol, hè? Ja.
6: Maar het is ook een heel grote hoeveelheid vierkante meters.
10: Ja, het is natuurlijk wel een project waar we ontzettend trots op zijn.
6: Ja, we zijn bij jou te gast bij de feestelijke opening hiervan.
10: Feestelijke opening van eigenlijk ons hele project rond het Koningin Willemineplein in Amsterdam-Nieuw-West. Waar wij van 30.000 meter 90.000 meter hebben gemaakt. 30.000 meter kantoorruimte, ruim 600 nieuwe woningen, 3.000 meter retail, horeca, een Albert Heijn, een sportschool. En het leuke is, het mooie is dat we hebben hier echt een wijk op een wijk gebouwd bijna. Een extreem goed voorbeeld van inbreiden. En ook een mooi Modroom zit hiernaast. En Modroom, daar gaan wij zelf ook kantoor houden over. Modroom is een monumentaal gebouw. Dus die hele mix maakt het eigenlijk wel heel bijzonder.
6: Ja, heeft het lang geduurd eigenlijk, van schets tot opening vandaag?
10: Heel lang.
6: Irritant lang?
10: Nou, toch 12 jaar ongeveer. Ik denk zelfs 13 jaar. Nou, weet je, mijn normale riedeltje zou natuurlijk zijn de overheid schuld geven.
6: Maar de overheid staat naast je.
10: De overheid staat naast me. Dus
6: hallo.
10: Maar dat zou te makkelijk zijn. Want dit is, kijk, als je zo'n groot inbereidingsproject hebt, moet je wel meenemen dat er nul bezwaren zijn geweest. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar dit is gewoon een ingewikkeld project. Een ingewikkelde bouwmethodiek. Want we hebben echt een wijk boven een wijk gerealiseerd. Maar uiteraard, het zou ook sneller moeten kunnen. We hebben heel goed samengewerkt met de overheid, maar we moeten ook wel lering trekken uit hoe kunnen dingen sneller.
6: Ja, dan even naar het nieuws van vorige week. Het was natuurlijk Prinsjesdag vorige week en de algemene politieke beschouwingen. Is er nog een woningmarktmaatregel die eruit wil lichten? De meeste wisten wel, hè, toen we vorige week uitzenden.
10: Nou ja, het is natuurlijk die overdrachtsbelasting, hè, 7%. Nou ja, zelfs de regering schat in dat niet al te veel gaat uitmaken. Overigens, juist die kantoren en het commerciële vastgoed dat op 10,4 blijft. Ja, wij ontwikkelen juist heel vaak bestaand vastgoed. Ja, dan helpt het natuurlijk niet als die overdrachtsbelasting.
6: Dan zit je alsnog op die 10,4. Dat diezelfde overheid zegt, we denken dat we nog steeds meer kantoren kunnen herontwikkelen naar woningen.
10: Precies.
6: Ja. Nou, en dan maar vanover de markt denkt dat wel meevalt.
10: Dat klopt ook. Dat klopt. Maar het helpt niet. Je zou natuurlijk een aparte regeling kunnen maken van luister, als je er woningen van gaat maken binnen een x aantal jaar, dan betaal je minder. Nou, dan heb je natuurlijk die subsidie voor de huurwoning, ongeveer tussen de 7.000 en 10.000 per gebouwde woning. Die gaat vanaf 2029 is natuurlijk het idee. Nou, en wel een hele belangrijke is natuurlijk dat die earn stripping regeling voor corporaties.
6: ATAT.
10: Ja, dat die weg zal gaan vallen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, ik denk dat uiteindelijk is het sentiment van wat ik meekrijg is goed. Alleen het gaat dus, ik denk dat eigenlijk alle bestuurders, zeker die in de regering zitten, in Den Haag goed, donders goed doorhebben dat er wat moet veranderen en dat ze de boel een beetje kapot hebben gemaakt. Alleen, het zal wel even duren voordat ze over hun eigen schaduw heen zullen kunnen stappen.
6: Ja, nou, we gaan het zien wat alle debatten de komende maanden over de deelbegrotingen gaan opleveren. En dan nog een klein dingetje. Jouw column in EW Magazine,
10: ja.
6: Die is gewoon als totale column met foto, overigens een soort van ouderwets, een foto van de column
10: van blad,
6: uit het magazine, vond ik wel mooi, niet online, gedeeld door oud-minister Mona Keizer op LinkedIn. En ze schrijft, nou, het kan dus wel, want in jouw column haal jij Amerikaanse en Canadese steden uit waar het wel kan. Persoonlijk succesje?
10: Nou, het is natuurlijk wel leuk als de minister mijn column deelt. De oud-minister. Maar dat je één keer in de twee weken mag ik dat schrijven. Ik vind het ontzettend leuk. En ik kreeg namelijk het verwijt van de hoofdredacteur dat ik eigenlijk iedere keer zo negatief was. Nou, niet het verwijt, maar is er niet een keer wat leuks te melden? Nou, dus toen heb ik wat voorbeelden genoemd van buitenlandse situaties waardoor eigenlijk gewoon veel minder regels, dus niet de overheid die een stap naar voren zet, maar juist een stap naar achter zet, waardoor er veel meer is gebouwd. En dat haalden ze aan. Het mooie is, ook dat is dan weer voor een heleboel mensen eronder reden om weer heel negatieve comments eronder te zetten. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar was leuk.
6: Mooi.
10: En het is gewoon terug te lezen overigens.
6: Dat neem ik aan. Lees die columns van Maarten in EW.
16: Vastgoed Gezocht.
6: elk jaar 7.500 woningen erbij. Dat aantal was heel lang het doel in Amsterdam, maar de gemeente laat die ambitie nu los en werkt aan een nieuwe bouwagenda voor de komende 15 jaar. Alexander Scholtes is bij ons. De wethouder die gaat over grond, ruimtelijke ordening en de bouwstimulering in de hoofdstad. Van harte welkom.
16: Hallo.
6: Even beginnen met de portefeuille. Die overlapt op het eerste gezicht ook wel een beetje met de collega Sita Pels, die over huisvesting en woningbouw gaat. Hoe werkt dat? Waar begint uw taak en eindigt de hare?
16: Ja, wethouder Pels of Sita gaat eigenlijk een beetje over voor wie bouwen we en hoe kunnen Amsterdammers wonen. En ik ga echt over de gebiedsontwikkeling. Dus waar gaan we die woningen dan bouwen? Hoe gaan we dat mogelijk maken? De uitvoering, zo je wilt. En daar past ook die portefeuille bouwstimulering bij. Hoe gaan we zorgen dat het sneller gaat, zodat we echt woningen gaan bouwen?
6: Nou, gebiedsontwikkeling is iets wat partijen altijd samen moeten doen. Overheid en markt. Vorige week een eerste gesprek met marktpartijen. Wat hebben zij gezegd waar zij tegenaan lopen?
16: Nou, dat was een heel goed gesprek. Er waren marktpartijen bij, ook corporaties overigens. En kijk, dat ik die portefeuille bouwstimulering heb, is ook eigenlijk een antwoord op het geluid dat je daar hoort, wat je vaker hoort. Ontwikkelen in Amsterdam is heel mooi, maar het duurt vaak erg lang. Er zijn veel toetsen, processen duren lang. En hoe langer een project duurt, hoe meer onzekerheden zijn, hoe moeilijker het is om zo'n project van de grond te krijgen. Nou, daar is dit een antwoord op eigenlijk.
10: Ik heb vrij recent wethouder Pels mogen ontmoeten en gesproken. En wij zijn elkaar ook al een keer tegengekomen. Ja. En jullie hebben met marktpartijen. Hebben jullie bewust gezegd van we moeten wat benaderbaarder zijn? Of zit het meer in jullie persoonlijke aard?
16: Nou, mijn ervaring is dat zowel Ziet als ik vrij benaderbaar zijn. Het is wel een bewuste keus dat we zeggen, die bouwagenda gaan we samen met partners uit de stad opstellen. Dus met ontwikkelaars, met corporaties. Bouwstimulering wil ik nadrukkelijk met partners in de stad doen. Want ik moet van de ontwikkelaars horen, van de corporaties horen. Waar loop je tegenaan? Waar kunnen wij als gemeente het beter doen? Want ik wil nadrukkelijk naar mezelf kijken. En daarvoor wil ik samenwerken met al die partners.
6: Ja, en laten we dan kijken hoe dat dan moet. Maar eerst even naar die bouwagenda zelf voor de komende 15 jaar. Maar dat target van 7500 wordt eigenlijk losgelaten. Hoewel D66 de verkiezingen nog inging met we willen 9000. Maar nu wordt er zonder target een bouwagenda gemaakt?
16: Nou, de targets komen dus straks in de bouwagenda. Dat is een beetje de afspraak die er is gemaakt. Het mooie is, ondertussen hebben we nog steeds 68.000 woningen in de planvoorraad. Het is mijn taak om te zorgen dat dat niet meer alleen plannen zijn, maar dat die woningen ook echt worden gebouwd. En daar gaan we gewoon mee aan de slag.
6: Waarbij de uitdaging is dat daar op een gegeven moment vergunningen voor worden aangevraagd. En die zijn nou de laatste jaren gedaald in aanvraag. Omdat ook commerciële ontwikkelaars zeggen, ik vind het bijna niet meer te doen in Amsterdam.
16: Ja, kijk, tegelijkertijd, ik hoor natuurlijk ook van, in die stad gaat het allemaal veel beter en sneller. Amsterdam is nog steeds kampioen woningen bouwen. Er worden nergens veel woningen gebouwd als in Amsterdam. Tegelijkertijd erken ook ik, rente gaat omhoog, bouwkosten gaan omhoog, processen duren te lang. En dat is precies waarom ik wil kijken, waar kunnen we daar dat nou een verandering in aanbrengen. Ik hoor ook van ontwikkelaars, in de verschillende ontwerpfases moet ik 120 documenten aanleveren. De volgende fase weer. Er zit weer overlap met andere zaken die worden gecontroleerd. Dat moet allemaal weer worden gelezen door mijn collega's, moeten jullie worden gemaakt. Nou, dan ben je dus met z'n allen heel veel tijd kwijt. En ik denk dat het echt sneller kan. En daardoor worden projecten, denk ik, levensvatbaarder.
6: Ja, daar willen we het zo nog even met elkaar over hebben. Over hoe we dan samenwerken met die gemeente en wat die bezuiniging en dus de verlies aan FTE daarvoor invloed op heeft. Maar eerst nog eventjes de verdeling. Het uitgangspunt blijft 40-40-20. Hoewel, dat gaat over 40% sociaal, 40% middenhuur en koop, 20% vrije sector in projecten. Hoewel de minister toch heeft gezegd, we willen niet meer dat steden dat doen.
16: Ja, je hebt die wet regie volkshuisvesting inderdaad. Hoe die uiteindelijk precies uitwerkt is afhankelijk van regionale afspraken. Dus die afspraken die worden nu gemaakt. En daar zal dan uitkomen wat voor Amsterdam de doelstelling moet zijn. En dan is dat staat ook in het coalitieakkoord, is dat de doelstelling. Ondertussen blijft 40-40-20 het uitgangspunt. En er zijn ook andere keuzes mogelijk onder voorwaarden. Zoals dat nu ook al zo is. In transformatiegebieden kan het 30-40-30 zijn als een corporatie betrokken is. Het coalitieakkoord staat ook, als het mogelijk maakt dat er woningen worden gebouwd die nodig zijn voor doorstroming, zijn er ook andere keuzes mogelijk.
10: Ja, deze vraag is voor mij als marktpartij eigenlijk irrelevant.
6: Oké,
10: waarom? Die discussie over 40-40-20 of over die segmentering, dat is een maatschappelijke discussie. Dus dat is een discussie, vind ik persoonlijk daar iets van. Maar als marktpartij is het totaal irrelevant. Desnoods maak ik 100% sociale huur op ieder project. Als ik maar onderaan de streep geld kan verdienen en het kan realiseren. En die knop, die hebben jullie, en in dit geval u als wethouder natuurlijk in de hand, met de erfpacht.
16: Ja.
10: Dus het is dit.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Want die stoppen er. Bijvoorbeeld een van de discussies was. Ja, nee, de kosten zijn eigenlijk nauwelijks gestegen. Ja, weet je, dat is niet zo. Ja, ja. Maar wat enige wat wel is gedaald zijn de opbrengsten. Ja. Omdat de beleggers gewoon minder betalen.
2: Ja, Alexander Schotters, erfpacht is een enorm politiek issue in Amsterdam.
3: Ja. Ja,
2: ook omdat er een verandering in de regeling is geweest. En de vraag is, moet dat dan worden teruggedraaid?
1: Het is gewoon een financiële issue.
2: Ja, maar het is ook heel politiek uiteindelijk geworden. En het was ook heel politiek in de verkiezingen. Is dat nog een thema waarin jullie als college veranderingen voorstellen waarvan je zegt, ja, daarmee willen we het ook haalbaarder maken om sneller woningen te maken?
3: Ja, kijk, Amsterdam is een dure stad waarvan we ook willen dat die betaalbaar is voor Amsterdammers. Hè? Dus dat de marktpartijen klagen over de grondprijs, dat snap ik wel. Ja, als ze er niet over zouden klagen, zou ik denk mijn werk niet goed doen. Ik snap heel goed die discussie. Laten we eerlijk zijn, grondprijzen kunnen niet de enige knop zijn waar je kunt draaien als je je business case niet rondkrijgt. De stichtingskosten bestaat uit veel meer dan alleen de grondprijs. Ik snap tegelijkertijd ook met die stijgende rentes en bouwkosten dat die business case onder druk komen te staan. Volgens mij zijn we altijd bereid om te kijken als gemeente hoe kunnen we het toch mogelijk maken dat dit project van de grond komt. Maar de grondprijs kan niet het enige zijn. En ten tweede, ja, die grondprijs moet ook gewoon marktconform zijn. Dus wij kunnen niet gewoon zeggen, nou, we gaan maken we dit ervan.
2: Ja, goed, maar als je meer betaalbare woningen wil, dan is dat wel de knop waar je aan kunt draaien.
3: Nee, maar de grondprijs houdt ook rekening met het gebruik van de woning, met de segmentering en met de bouwkosten. En daar hebben we gewoon indexen voor van externe partijen die we daarvoor gebruiken.
2: Ja.
3: Nogmaals, ik snap heel goed de discussie over de grondprijzen. Wij moeten daar ook gewoon marktconformiteit en aanhouden. En we zijn altijd bereid om met partijen te kijken, kunnen we hier op een goede manier uitkomen.
2: Maar is het ook niet gewoon politiek ingewikkeld, omdat als je wel zou draaien aan die knoppen en je zou die grondprijzen en die residuele iets lager zetten, waardoor ontwikkelaars zeggen, dan kan ik het beter rondrekenen, dat jullie dan direct een politiek probleem hebben in de begroting van de gemeente, omdat die inkomsten ook gewoon zijn ingeboekt?
3: Nou, twee dingen. Nogmaals, ik vind het echt te ver gaan om alleen maar te kijken naar de grondprijs als je je business case niet rondkrijgt. Hè, dan moet je echt naar het hele plaatje kijken. Ten tweede, klopt het inderdaad. Kijk, we hebben ook negatieve grondexploitaties. Wij hebben ook last van hoge bouwkosten en ook last van die hoge rente. En wij moeten ook nog bruggen bouwen, we moeten parken bouwen, openbare ruimte aanleggen. Dus dat klopt, het raakt ons financieel meer als je eraan gaat draaien, denk ik, dan de ontwikkelaars.
2: Ja. Bouwen in de hoofdstad, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Alexander Scholtes is hier te gast. Hij gaat over de randvoorwaarden, zoals de bouwgrond waar we het net over hadden. Maar eerst even een grote hobbel die misschien wel de stapel regels die de stad zichzelf oplegt. Uw voorganger Renier van Danzig, die zei het al, het bouwbesluit is vaak genoeg. Renier van Danzig was je wel een fan van, toch Maarten?
1: Zeker,
3: nou, ik ook.
1: Ja. Überhaupt persoonlijk.
2: Ja, hij wilde stoppen met het stapelen van eigen ambities bovenop die landelijke eisen. Maar die zijn er nu wel. Hoe kijkt u naar dat thema? Zou je als gemeente toch die bouweisen, of dat nou gaat over parkeernormen, of het gaat over het buitengebied, hè, dus de omgeving van een gebouw, of het gaat over duurzaamheidseisen, zou dat toch niet wat minder kunnen om ook te draaien aan die knop van het haalbaar maken?
3: Ja. Nee, maar ik vind dat een heel terechte vraag. Ik denk dat je moet oppassen dat je als gemeente te veel stuurt. Kijk, als je kijkt naar die aparte eisen, dan zijn stuk voor stuk, dan snap je dat wel, hè? Alleen maar in hokjes wonen wil je niet. Je wil dat je fiets kunt parkeren. Je wil nog een beetje groen. We hadden het in de commissie, in de gemeenteraad, over mentale gezondheid bij hoogbouw dankzij groen. Dus ik snap het wel. Maar als je dat allemaal gaat stapelen en met name gaat zeggen, het moet ook nog allemaal binnen dit kavel gebeuren, of nog erger, allemaal binnen dit gebouw, ja, dan krijg je projecten die steeds lastiger uitvoerbaar worden. Ja. Die misschien niet meer uitvoerbaar worden.
2: En een fietsparkeerplaats in het gebouw zijn hele dure meters, hè Maarten?
1: Hele dure meters en worden nauwelijks gebruikt. Uiteindelijk zet iedereen namelijk zijn fiets gewoon voor de deur. En dan heb je een opening van een heel groot plein en dan moet je de dag van tevoren alle fietsen gaan weghalen.
2: Dat is gisteren niet gebeurd, toch?
1: Maar dat is wel gelukkig. Ja, heb je een fiets gezien? Ja. Dan was geen fiets.
2: Ja. Iedereen
1: is zijn fiets aan het zoeken.
2: Maar de inleiding, Alexander Scholtes, je zegt dus eigenlijk, aan de ene kant snap ik al die, nou, ik noem het even eisen, maar zeg je dan nu wel, we moeten als gemeente daar kritischer naar gaan kijken?
3: Ja, ik zeg, dat is nadrukkelijk onderdeel van de agenda die ik maak in het kader van bouwstimulering. Hè. Die gesprekken vorige week die ik had met ontwikkelaarscorporatie kwam dit precies naar voren. Stapeling en ook niet flexibel zijn in wat je toestaat waar in een gebied. Dat is echt het probleem. Dus daar ga ik mee aan de slag.
1: Maar wat is dan, want ik geloof het helemaal, ik wil juist positief zijn, ik ben ook positief.

0: Ik kan wel wat hebben hoor.
1: Kom ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee. Maar naar eigenlijk dit hele college toe. Maar waarom zou het dan Renier van Danzig? Want die was er echt, die wilde ook dit echt. En uiteindelijk als marktpartij merkten we er niks van. Hè? Dus waarom is het hem niet gelukt? Nou, welke laag houdt dit dan tegen?
0: Nou, ten eerste klopt dat niet helemaal. Het ligt eraan wanneer je project is gestart. Kijk, gewoon goed van Renier van Danzig, dat wat meer flexibiliteit beoogde, heeft hij gewoon doorgevoerd. Volgens mij zijn veel marktpartijen daar blij mee. Maar als je project al eerder was gestart, dan was het niet volgens gewoon goed. We gaan door met gewoon goed, staat het coalitieakkoord, en we willen nu een stap verder zetten. Omdat we echt denken, we kunnen nog op een andere manier gaan werken. We kunnen meer loslaten zonder aan kwaliteit in te boeten. En ja, laten we eerlijk zijn, we worden ook nog eens met die bezuiniging op de gemeentelijke organisatie. Heb je een extra argument om te zeggen, joh, we kunnen niet met minder mensen hetzelfde gaan doen. We moeten dingen anders gaan doen en meer overlaten. En meer flexibiliteit overlaten aan de partijen die bouwen.
2: Maar als je dan kijkt naar, we willen dingen anders doen en ik wil wat dingen loslaten. Welke eis zou je dan als eerste schrappen die nu projectontwikkelaars en bouwers wel opgelegd krijgen?
0: Nou, ik ben nu nog echt in de fase. Ik ben in gesprek met ontwikkelaars, met partijen. Ik ben aan het inventariseren waar ze allemaal mee komen. Ik heb al een heel lijstje genoteerd van eisen waar ze denken, nou, dat kan echt wat minder. Of het hoeft niet 3 keer te worden gecontroleerd. Voor het eind van het jaar kom ik met een eerste brief van de gemeenteraad waarin ik zeg, dit is de richting waar ik aan wil werken.
2: Oké, dus echt naar die markt luisteren en dan naar die gemeenteraad toe gaan. En
0: corporaties.
2: Hier wil ik naartoe werken. En dus zit je in een fase van het luisteren naar al die partijen. Maar Maarten, dan uiteindelijk moet er dan ook een lijstje komen van dingen die wat makkelijker worden.
1: Ja, er zijn een heleboel dingen die makkelijker kunnen en makkelijker moeten. Het bouwbesluit is er eentje van. Hou er nou eens mee op met steeds maar meer eisen. Maar wat heel belangrijk gaat worden is te zorgen dat er minder micromanagement is vanuit de ambtelijke organisatie. En dat, daarmee wil ik niet zeggen dat het niveau van de ambtenaren in Amsterdam Twents overlaat. Helemaal niet zelfs. Maar het micromanagement moet stoppen. Het minder eisen. Maar dat vergt gewoon leiderschap van de wethouders en van directeuren stedelijk ontwikkeling.
2: Nou, laten we dan even naar die aangekondigde bezuiniging kijken. 15 miljoen moeten worden geschrapt vanaf 2027. Dat betekent dat er best wel wat FTE's weggaan, ook in de afdelingen die dit gebiedsontwikkelingswerk doen. En dan is dus de vraag, is dat eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws?
0: Nou, ik denk dat als je op een andere manier werkt, dat het uitstekend zou kunnen gaan. Dus, nogmaals, we hebben nu, ik hoorde dat ook van die ontwikkelaars, 120 documenten per fase, toetsmomenten. Je bent 11, 12 jaar met elkaar bezig. Dat is allemaal capaciteit en tijd die daarin gaat. Dus ik denk dat je met minder mensen het prima kunt doen als je organisatie en je toetsen en je procedures sneller maakt.
2: Ja, maar zou het dan toch een mes zijn dat aan twee kanten snijdt? Dat je aan de ene kant bezuinigt in het ambtenarenapparaat en aan de andere kant dat Maarten wat minder last heeft van de micromanagement?
0: Nou ja, ik hoop sowieso dat Maarten over een jaar nog zo'n positieve column schrijft. Want hij denkt, nou, dat was verrassend positief over de gemeente Amsterdam. Nou,
1: hij had hoop.
2: Je zou ook kunnen zeggen dat minder capaciteit op vergunningsverlening toch gaat leiden tot vertraging. Want die vergunningsaanvragen die komen. En uiteindelijk, je gaat niet overnight of in een week die manier van werken van die ambtenaren veranderen. Dus hebben ze gewoon minder capaciteit om die vergunningen te verlenen.
0: Nou, wij zullen de goede keuze moeten maken in waar gaan wij insnijden en wat houden we overeind. Dat ten eerste. Mijn doel is voornamelijk die 68.000 woningen in de planvoorraad. Die wil ik gewoon dat er zoveel mogelijk van worden gebouwd. Daarbij kan ik zorgen dat het sneller gaat, denk ik, door goede keuzes te maken samen met de partijen. Wij moeten uiteindelijk zeggen voor welke projecten gaan we wel of niet. En voor de projecten waar we wel voor gaan, daar moet het zeker gewoon sneller kunnen.
1: Maar ik toch even nog over terug op die erfpachtprijzen. Kijk, op het moment dat je, wat je in ieder geval zou kunnen doen, is gewoon je vaste prijzen. Gewoon een boekje en die pas je iedere 3-4 jaar aan. En dat zijn gewoon de prijzen voor ieder gebied. Waarvan wij, dan weet de markt, heeft zekerheid. En dan kunnen jullie de helft van die afdeling al andere dingen gaan doen.
0: Nou, vaste prijzen, dat klinkt natuurlijk mooi, maar na een tijdje zijn ze natuurlijk ook alle link met de realiteit ook een beetje kwijt. En dat vind ik er ingewikkeld aan. Volgens mij met erfpacht, we hebben gewoon een methode die volgens mij vrij gebruikelijk is, ook in de rest van het land. Ieder jaar hebben we ons beleid dat we vaststellen. We hebben een methode daarvoor, we hebben index van externe partijen die we daarvoor gebruiken. Ik denk niet dat vaste prijzen de oplossing hier gaan zijn.
2: Alexander Scholtes, wethouder in Amsterdam. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
1: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, nog geen 10 minuten vertraging daar.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. Sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nog maar 70 km per uur rijden en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze week vanuit New York bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Straks, Nederland wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van humanitaire hulp voor de oorlogsslachtoffers in Soedan. Daarover praat ik met Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Maar nu eerst, het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart neemt alleen maar verder af als gevolg van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar volgens Trump gaat het allemaal crescendo.
10: We're taking 22, 25, 30, 32 and 37 ships out. respectively, every single day, every single night.
9: Dat was president Trump tijdens een speech bij de Verenigde Naties op dinsdag. Op dit moment ontvangt hij de Chinese president Xi in Washington. Ik praat over deze en andere zaken met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken, ook hier bij de VN. Welkom in het programma.
11: Dank u.
9: Ja, zo'n beetje de hele wereld is bij de VN. Dinsdag keken we naar Trump. Maar de aandacht gaat nu toch meer uit in de internationale media, bijvoorbeeld naar Xi en Trump in Washington. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Nou ja, logisch dat daar ook aandacht naar uitgaat. Dat zijn twee grootmachten die elkaar ontmoeten. En ik denk waarvan het ook belangrijk is dat ze met elkaar aan tafel zitten. Nou ja, goed, daar kijken we natuurlijk met belangstelling naar.
9: Ja, je hebt natuurlijk ook de manier waarop Xi die heffingenoorlog heeft gevoerd, heel slim. Want die heeft gewoon tegen Trump gezegd, je doet maar, ik doe het terug, of trek me er niks van aan. En ik dacht toen steeds, daar zit ook misschien wel een beetje een lesje in voor ons. We moeten een beetje meer naar Xi kijken hoe die dat soort spelletjes speelt.
11: Nou, ik heb als niet zozeer dit spelletje, hè, want als je dit... Het is natuurlijk ook niet echt een spelletje, maar als je deze strategie hanteert, dan moet je zelf ook heel sterk staan.
9: Ja.
11: Wat ik als ook in mijn tijd als Europarlementariër veel aandacht aan besteed heb, is kijk, uiteindelijk Europa is gewoon heel afhankelijk op heel veel gebieden. Op het gebied van veiligheid van de Verenigde Staten, op het gebied van energie waren we dat van Rusland. Op het gebied van grondstoffen, technologie, ook van China. En als je sterk in de wereld wil staan, dan wordt dat wel bepaald hoe sterk je thuis staat. En als je op allerlei gebieden heel erg afhankelijk bent, ja, dan kun je een hele grote mond opzetten. Maar als die afhankelijkheden dan vervolgens tegen je gebruikt worden, dan heb je een probleem.
9: Ja.
11: Dus het belangrijkste is, en ik denk wat wij ook van China kunnen leren, is veel strategischer naar de toekomst kijken. En natuurlijk is het zo dat China is geen democratie is. Dus dan is het makkelijker om plannen te maken voor 20, 30 jaar vooruit en je daar ook aan te houden. Maar iets van strategisch vooruitkijken, zorgen dat je minder afhankelijkheden hebt en je economie versterkt.
9: Ja.
11: Nou, daar kunnen we zeker wat
9: van. Nou, zij noemen het 5-jaren plannen en wij hebben in principe 4-jaren plannen. Want dat is onze regeringscyclus normaal gesproken. Dus je kunt het nog wel een beetje toepassen ook.
11: Nou, en kijk, het liefste zou je zelfs zien dat er plannen liggen in Nederland en in Europa die gewoon meerdere regeringen meegaan. Omdat we op het gebied van concurrentiekracht, op het gebied van afbouw van afhankelijkheden, op het gebied van technologie, energie. Dat zijn echt onderwerpen waar je gewoon langjarig aan moet werken. En dat hebben we gewoon heel hard nodig om onze positie te versterken.
9: Toch denk je, als u bent hier en u ontmoet allerlei collega's uit de hele wereld, dat is heel belangrijk. Gaan we direct nog wel even over spreken. Maar Xi en Trump hadden elkaar ook hier kunnen ontmoeten. En het is bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dat, ik denk steeds, dat vertelt ook iets over de VN. Als puntje bij paaltje komt, dan is de VN niet zo vreselijk belangrijk. En ook eigenlijk misschien niet zo relevant in de ogen van heel veel mensen. In elk geval van de grote leiders.
11: Ja, nou, ik heb hier nog niet heel lang over nagedacht waarom ze deze keuze gemaakt zouden hebben. Wat ik me ook kan voorstellen is dat hier is inderdaad de hele wereld bij elkaar nu. We zien en we horen ook de sirenes steeds langskomen. Iedere minuut komt wel een regeringsleider in een kolonne voorbij. Ja, op het moment dat zij elkaar in Washington ontmoeten, hebben ze het podium voor hun samen. En hier in New York wordt op dit moment het podium gedeeld met de hele wereld.
9: Jawel, nou ja, dat is waar. Maar er staan toch ook wel schijnwerpers op. Ik denk gewoon voortdurend aan het functioneren van de VN. Er wordt heel veel over gediscussieerd. Er wordt gediscussieerd over de Veiligheidsraad. Turkse president Erdogan heeft gezegd dat het veto van de permanente leden geschrapt zou moeten worden. Dat is een idee. Maar als je kijkt, de eerste poging om de Veiligheidsraad te hervormen was in 1993, even uit mijn hoofd. Al die jaren staat het elk jaar op het programma. Het gebeurt nooit. Is het nodig en hoe komt het dat het niet gebeurt?
11: Het is nodig. Ik denk dat de Veiligheidsraad al een tijd lang ook verlamd wordt door die veto's. Dat is overigens wel iets wat wij natuurlijk in de Europese Unie zijn. We ook bekend met besluitvorming met veto's. En ja, dan kan het zijn dat je niet de stappen gezamenlijk kan zetten die je zou willen zetten. Dus ja, daar zou verandering in moeten komen. Ander gebruik van veto's. Kijk, uiteindelijk denk ik dat je niet tot een akkoord kan komen over het opheffen van de veto's in de Veiligheidsraad. Want dat betekent dat alle landen daarmee eens moeten zijn. Dat zie ik niet gebeuren. Maar zorgen voor een ander gebruik van veto's. Zorgen voor betere representatie van andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld Afrika. Er zijn echt wel stappen te zetten. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het ook niet alleen is de werking van de VN. Die moet efficiënter, effectiever. Maar ook de VN als ontmoetingsplaats. Als gisteren hadden we de opening van de algemene vergadering. Ja, als je echt letterlijk ziet dat de hele wereld onder één dak bij elkaar komt, waar ook allerlei landen tussen zitten die in conflict hebben met elkaar of zelfs in oorlog zijn met elkaar. Ja, dan is de waarde daarvan is natuurlijk ook de ontmoeting. En ook het besef dat we niet alleen zijn in de wereld. Sterker nog, dat er heel veel verschillende belangen zijn in de wereld.
9: Ja. En natuurlijk die ontmoetingen die je in de zijlijn hebt. Voor iemand als u heel belangrijk. Frans Timmermans, die noemde dat altijd political speed dating. Doet u dat ook? Van de ene naar de andere. En dan kijken of je in hele korte tijd toch iets kunt bereiken of iets op kunt zetten.
11: Ja. Nou ja, daar komt het inderdaad op neer. Hè. Dus je hebt eigenlijk heel veel gesprekken van ongeveer tussen de 10 en de 20 minuten. En dat betekent dat je continu, en dat is natuurlijk, kijk, mijn taak als minister van Buitenlandse Zaken is het effectief voor Nederland zijn in het buitenland. En daarvoor moet ik relaties aanleggen. Met landen die ons heel nabij zijn. Met landen waar we heel veel mee samenwerken. Maar ook met landen waar we ook over dingen van mening verschillen. Of zelfs onze waarden niet delen. Maar dat betekent wel dat je in hele korte tijd, ook vanuit mijn rol, niet alleen inhoudelijk één of twee punten probeert op tafel te leggen, maar dat je ook contact probeert te maken. Dat je probeert toch iets van persoonlijk contact, van een persoonlijke band op te bouwen. Daar is dit een onderdeel van. En vervolgens kun je natuurlijk met elkaar bellen, kom je elkaar weer ergens anders tegen. Dat draagt allemaal bij aan een bepaalde band te bouwen met iemand waar je uiteindelijk gewoon contact mee hebt.
9: Ik begrijp dat u heeft gesproken met Syrië. Dat klinkt mij in de ogen als behoorlijk politiek van groot belang. Want ja, er is nogal wat gebeurd. Indonesië, maar goed, dat ligt iets meer voor de hand. Maar als je zegt dat het lijstje, u weet precies wat u wel en niet hebt, op uw lijstje hebt staan. Maar als ik dat hoor, dan denk ik, Syrië is toch wel een van de spannendste, is het niet? Een land dat zo lang zo'n grote dictatuur is geweest, dat we allemaal hebben laten vallen, en dan toch terugkeert via een president die eigenlijk een heel dubieus verleden had, en zich heeft bekeerd tot een meer pro-democratische richting.
11: Ja. Nou, dat is natuurlijk, daar heeft vele jaren een regime gezeten wat verschrikkelijk was. Dat is een land waar, het is een groot land, waar uiteindelijk voor de hele regio en verder buiten stabiliteit ontzettend belangrijk is. Daar zit nu een nieuwe regering die voor een enorme uitdaging staat, in een heel divers land ook. Maar die wel de intentie lijken te hebben om dit op een goede manier te doen, ondanks alle uitdagingen waar ze voor staan. Ik ben daar enige tijd geleden in Damascus op bezoek geweest. Samen met vicepremier Bart van der Brink, migratieminister. Om daar gesprekken te voeren, kennis te maken. Kijken waar zijn ze mee bezig. En dat is natuurlijk een kort bezoek. Maar op het moment dat je ze over tijd wat vaker spreekt, dan bouw je een relatie op. Maar dan kun je net ook weer iets dieper gaan. En kun je ook horen van de plannen die ze hebben, zien we die ook. Zetten ze daar volgende stappen in? Gebeuren daar zaken?
9: Maar is de bottom line hier dan de terugkeer van Syriërs naar Syrië?
11: Er zitten vele Syriërs in Nederland waar inderdaad het heel goed zou zijn als de gelegenheid zou ontstaan dat ze zouden terugkeren voor een groot deel van die mensen. Alleen, kijk, de basis voor terugkeren is uiteindelijk een veilig Syrië. En een Syrië waar je een leven op kan bouwen. Met je gezin. En dat is ook hetgeen wat we met de Syrische counterparts, wilde ik zeggen, maar met mijn Syrische collega's bespreken. Is waar staan ze in de wederopbouw? Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegenaan? Waar zouden wij kunnen helpen? En tegelijkertijd heb je in die gesprekken heb je dus ook de gelegenheid om bepaalde zorgen ook mee te geven. Wij hebben echt wel zorgen over de bescherming van een aantal minderheden, religieuze minderheden in Syrië. Een inclusief Syrië. Wordt dit een Syrië waar al die mensen veilig zijn hun leven kunnen opbouwen? En dat is niet alleen belangrijk voor Syrië zelf, maar dat is voor de hele regio belangrijk. Een stabiel Syrië zou echt uitmaken in een regio die sowieso al heel ingewikkeld is.
9: Ja. Ja, het is eigenlijk een stammensamenleving op een gruwelijke manier. Al sinds de vader van Assad, die ook heel lang president is geweest. Een hele vrede man. En je moet dus zo'n land omvormen. Maar de vraag blijft voor ons. is het land nu veilig genoeg om mensen weer naartoe te sturen? Volgens mij is dat de bottom line. Niet de enige natuurlijk, maar toch.
11: Ja. En daarom is het ook goed om die contacten met Syrië te onderhouden. En ook te kijken op welke manier Nederland kan bijdragen om een veilig en stabiel Syrië te krijgen. En ook wat ik zeg. Vertrouwen op te bouwen, contacten op te bouwen met de Syrische regering, zodat we ook een beter zicht hebben op hoe gaat het daar, welke stappen zetten ze, ja. En op welke manier kunnen we daaraan bijdragen.
9: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Berendsen, ieder land dat hierheen komt heeft ook zijn eigen ideeën en plannen en organiseert evenementen, ook Nederland. Eén daarvan dat Nederland had georganiseerd, ging over maritieme veiligheid. Waarom dit onderwerp? Ik snap wel waar we heen gaan, maar toch, zet het maar even neer. Want ik heb beelden gezien, was goed bezocht, hè?
11: Ja. Nee, was zeker bezoek. Misschien één stapje terug. De belangrijkste onderwerpen waarmee ik hier naar New York ben afgereisd zijn eigenlijk drie. Eén is bescherming en steun houden van het internationaal strafhof. Twee is aandacht vragen voor de Russische invasie in Oekraïne en steun aan Oekraïne. Maar ook de impact die bijvoorbeeld de graanexport en het stilleggen daarvan vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld heeft. En de derde is inderdaad de vrije zeevaart. De Straat van Hormuz is daar een voorbeeld van.
9: Maar de graankwestie ook?
11: De graankwestie ook. Ja, de Straat van Hormuz, dat betekent, wij zien het in onze energieprijzen. Brandstofprijzen, maar andere delen van de wereld zien het in hun energiezekerheid en de voorraad voedsel, ook omdat kunstmest bijvoorbeeld ook niet uit de Straat van Hormuz kan komen. Dus een onderwerp wat iedereen raakt. Die Straat van Hormuz moet zo snel mogelijk open. Tegelijkertijd het belang van dit ook met de internationale gemeenschap bespreken is niet alleen de Straat van Hormuz, maar ook voorkomen dat er andere plekken in de wereld komen waar landen ook denken van, hey, ik heb ook zo'n zeestraat in de buurt, misschien moet ik die ook eens gaan dichtgooien. Misschien moet ik dat ook eens gaan verstoren. Dat heeft impact op ons allemaal. Dat is een thema wat je dan op de agenda wil zetten. En dat kan in deze week kan dat door een evenement te organiseren. En sommige evenementen, daar komen een aantal stafleden op af. En het is belangrijk dat het er is. Dit is een evenement waar we inderdaad gezien hebben dat een groot aantal ministers daarbij aanwezig waren. En dat laat ook zien hoe belangrijk ze dit onderwerp vinden en op welke manier ze daarmee willen samenwerken.
9: Ze denken, die man komt uit het land van Hugo de Groot. Laten we maar gaan luisteren.
11: Ik denk niet dat dit om mij gaat. Ik denk dat dit om het onderwerp gaat. En inderdaad de landen die daarbij betrokken zijn. Want dit was natuurlijk een evenement wat wij als Nederland samen met de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld met de Filipijnen en met Japan organiseerden. En Singapore was aanwezig en Saudi-Arabië was aanwezig. En allerlei Europese landen waren aanwezig. En dan zie je dat dit een onderwerp is die iedereen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn deel in de wereld ziet. Maar ook een gezamenlijk belang. En je moet in de internationale diplomatiek moet je inzetten op een gezamenlijk belang.
9: Ja, want u zegt Filipijnen, dan denk ik meteen de Zuid-Chinese Zee. Dat is ook een primair belang. En Saudi-Arabië denkt nu heel terecht aan de Rode Zee, want die wordt nu ook afgesloten.
11: Ja, maar Indonesië was aanwezig.
9: Indonesië,
11: Egypte, Suezkanaal was aanwezig. Dus iedereen ziet dat vanuit zijn eigen perspectief. Ja. Maar juist door naar elkaar te luisteren en het gezamenlijke belang te laten zien, denk ik dat je als internationale gemeenschap.
9: Kunt u door dit soort dingen te doen dan ook bijdragen aan de oplossing van het conflict? Want het zou best eens zo kunnen aflopen dat Trump, omdat hij zegt, ik wil eraf, om politieke binnenlandse redenen moet ik eraf. Dus we gaan een formulering bedenken waarbij Iran tol kan heffen. Alleen we noemen het geen tol, we noemen het iets anders. Maar dat is wat de Iraniërs willen, 2 miljoen per schip en dan zijn we klaar. Draagt zo'n conferentie die u hebt georganiseerd en alles wat er gebeurt bij aan in de richting van zo'n oplossing?
11: Ja, dat denk ik wel. Omdat je hiermee laat zien dat een oplossing die gekozen wordt in de Straat van Hormuz niet iets is alleen tussen de VS en Iran of VS, Iran en Oman. Maar dat het iets is waar de hele internationale gemeenschap meekijkt en iets van vindt. En daarmee ook druk uitoefent op wat voor type oplossing daar dan gekozen kan worden.
9: Ja. En zodra die er is, want hij komt vroeg of laat, gaan dan, wat we steeds hebben gezegd, Europese landen daar dan ook actief patrouilleren, helpen, weet ik wat, toezicht houden? Gaan die een rol spelen? Wij ook?
11: Kijk, eerst moet er een oplossing komen. In de fase na een eventueel akkoord of een oplossing heeft Nederland altijd gezegd dat wij
12: klaarstaan om bij te dragen om die vrije doorvaart zo snel mogelijk weer mogelijk te maken.
13: Ja.
12: Dat is natuurlijk afhankelijk van de oplossing die gekozen wordt, de situatie die er dan is. En altijd als onderdeel van een groter internationale samenwerking.
13: Ja, we gaan niet alleen, dat kunnen we ook niet. Maar het is misschien ook handig om zo'n vloot samen te stellen uit een heleboel landen. Want ik heb altijd geleerd, in wat krijgskunde betreft, als de vijand dan schiet hij op al die landen tegelijk. Dus hij haalt zich een enorm probleem op de hals. Terwijl, als het alleen de Amerikanen zijn, dan is het voor de vijand simpeler. Maar als er ook Nederlanders en Fransen noem maar bij zijn, dan moet hij zacht zijn hoofd krabbelen.
12: Nou, ik geloof op vele onderwerpen in internationale samenwerking, en dat zou inderdaad in dit geval ook een voordeel kunnen zijn.
13: Zeker. Het zal ongetwijfeld ook gaan of zijn gegaan, of het zou moeten gaan, over de aanpak van die Russische schaduwvloot. Daar hebben wij een belang bij, maar dat geldt ook voor de meeste landen in de wereld. Hoe overtuig je de landen die niet zo sputteren of niet zoveel belang of niet zoveel lawaai maken erover, om mee te doen aan het protest over toezicht, over het onder druk zetten van Rusland in dit geval?
12: Ja. Omdat dit een conflict is wat heel veel landen in de wereld raakt. Op twee manieren. Eén, wij mogen als internationale gemeenschap niet accepteren dat het ene land het andere land binnenvalt en een stuk van het land probeert te claimen. Twee, omdat, zoals ik net al besprak, dat we bijvoorbeeld op de Zwarte Zee zien dat de graanexport aangevallen wordt. Er worden schepen aangevallen. En dat belemmert de uitvoer van graan. Egypte is bijvoorbeeld voor 1/3 van hun graanimport afhankelijk vanuit Oekraïne. Dus dat raakt ook de voedselzekerheid. En in combinatie met de Straat van Hormuz betekent dat daar op dit moment grote druk op ligt in delen van de wereld. Dat betekent dat als je dat verhaal vertelt en ook laat zien hoe bepaalde conflicten landen impact op landen heeft. Dat je ook het besef kan laten groeien dat veel andere landen misschien, ondanks dat het een conflict was wat voor hun ver weg voelde, hun ook raakt. En als internationale gemeenschap ook daarmee de druk op Rusland opvoeren om aan tafel te komen en tot een oplossing te komen.
13: Ja, de Russen moeten ook heel veel graan exporteren om hun planning te halen. Dus die hebben zelf ook een belang. En dat brengt ons een beetje op het probleem. Het Rusland, het begrip Rusland, wat Rusland doet, Rusland niet doet, Rusland later. Dat ik zal maar zeggen, dat waart door de gangen van het VN-gebouw. Wat is uw eigen voorspelling daarover? Dat moet op een moment stoppen. En dan moet een moment komen. Rusland gaat niet weg, verdwijnt niet van de kaart. Het blijft gewoon waar het is. Wat moeten we doen om die problematiek op te lossen?
12: Nou, allereerst moeten we Oekraïne blijven steunen. Ja. Dat is één, want als we Oekraïne niet steunen, dan verdwijnt Oekraïne. Twee is, de druk op Rusland moet opgevoerd blijven worden. Zodat Rusland aan tafel komt. En dat hebben we tot op heden onvoldoende gezien, dat Rusland aan tafel komt om te praten over een oplossing. Wat daar ook in belangrijk is, is bijvoorbeeld, het zijn kleine stapjes, maar dat premier Modi van India bijvoorbeeld publiekelijk voor de camera Poetin heeft aangesproken dat hij moet stoppen in Oekraïne. Dat lijken kleine stappen, maar dat zijn wel belangrijk.
13: Maar Modi is niet naar de algemene vergadering gekomen.
12: Nee, maar hij heeft wel voor de camera tegen met Poetin naast hem gezegd dat hij moet stoppen. Dat was voor het eerst. Indiaanse collega, minister van Buitenlandse Zaken, is in Oekraïne geweest, in Kiev geweest. Voor het eerst in het conflict. Dus dat zijn belangrijke stappen. En uiteindelijk is het zo dat als er een oplossing gevonden is voor Oekraïne, dan zul je uiteindelijk ook met Rusland weer aan tafel moeten over de toekomst. Alleen wat ik denk dat belangrijk is om te beseffen voor ons, is dat de veiligheidsdreiging die vanuit Rusland komt bij de oplossing van het conflict in Oekraïne nog niet voorbij is.
13: Nee.
12: En dat betekent dat hoe de toekomst eruit gaat zien, dat moeilijk te voorspellen is, maar dat wij alert moeten blijven en alert zijn. En dat uiteindelijk natuurlijk ook met Rusland gesprekken zullen moeten komen over de toekomst.
13: Ja. Nog één dingetje. Staat een beetje buiten alles wat we besproken, maar op uw agenda staat ook een gesprek met de Joodse gemeenschap hier. Waarom wilt u in New York met de Joodse gemeenschap spreken?
12: Dit is was een belangrijk gesprek. Ook met heel veel aanwezigen. En dat gesprek ging over het groeiend antisemitisme wereldwijd. Dat zien we ook in Nederland. Ons kabinet heeft daar ook plannen voor gepresenteerd om dat tegen te gaan. En het is heel goed om met de gemeenschap hier daarover te spreken. En dat is niet iets nieuws voor mij. Dat is een jaarlijks terugkerend gesprek. Dus op het moment dat wij hier zijn in deze week, dan vindt dat gesprek plaats.
13: Ja. En gebeurt daar iets concreets of zie je daar, nou ja, ik zal maar zeggen, heeft de Joodse gemeenschap van New York, in dit geval de Verenigde Staten, iets aan de gesprekken die ze voeren met een prominente minister uit een belangrijk Europees land? Helpt dat?
12: Nou, dit zijn weliswaar organisaties die hier zitten en hier het gesprek aangaan, maar zijn internationale organisaties. Wat zij doen is, ze geven hun inzichten, hun kijk, hun zorgen. Stellen ook vragen over Nederlands beleid. En de waarde is dat de waarde van het gesprek is ook dat ik kan uitleggen waar wij ons beleid op baseren, waar onze zorgen zitten. Gesprekken zorgen altijd voor nieuwe inzichten, zorgen altijd voor goede inzichten. En zorgt ook voor onderling begrip.
13: Ja.
12: Maar hiermee laten wij ook zien dat wij grote zorgen hebben over het groeiend antisemitisme. En dat we ook in een week als deze ook ruimte in agenda maken om ook die grote zorg te bespreken.
13: Ja, ik hoop dat het succes heeft, want het is echt een groot probleem. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Want daar wordt aan de weg gewerkt. Staat 3 kilometer file. Ook 3 kilometer file bij Walibi Holland op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Ook 5 minuten vertraging daar.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. Sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nog maar 70 km per uur rijden en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
14: De roep om een wapenstilstand in Soedan neemt steeds verder toe. Maar de onderhandelingen om een eind aan de burgeroorlog te maken lopen op niets uit.
15: In its fourth year, the war in Sudan is expanding. Again, there needs to be an immediate ceasefire, an end to foreign involvement, and a return to inclusive civilian rule.
14: Dat zei de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN deze week. Als het aan minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma ligt, gaat Nederland een voortrekkersrol spelen in het verlenen van humanitaire hulp. Welkom. Fijn dat u weer in het programma bent, lang geleden.
16: Ja, goed om weer terug te zijn.
14: Ja. Als u hoort dat het bloedvergieten in die burgeroorlog maar doorgaat, wat denkt u dan?
16: Ja, ik vind dat echt afgrijzelijk. Soedan is de grootste humanitaire ramp op aarde op dit moment. Ja. Als je ziet niet alleen hoeveel slachtoffers daar vallen, maar ook op welke barbaarse wijze. Niet al te lang geleden in El-Fasher, een stad in Darfur, waar de hele stad omsingeld werd, maandenlang. En waar vervolgens, nadat die omsingeling ten einde kwam, iedereen op brute manier is vermoord. Je krijgt er kippenvel van als je de verhalen van overlevenden leest. Het is een weeskindcrisis. Het is een crisis waar niemand naar omkijkt. En ik vind dat we ons dat niet kunnen veroorloven.
14: Nou, waarom niet? Want het is een heel belangrijk punt. Omdat dit is meer een kwestie van moraal dan van politiek belang, zal ik maar zeggen.
16: Ja, hoewel er ook politiek belang is. Hè, dus de Rode Zee is natuurlijk nog een van de zeestraten die nu nog open is, maar die van cruciaal belang is, ook voor de Nederlandse economie. Op het moment dat het nog verder fout gaat in Soedan, komt dat onder druk. Vluchtelingen die Soedan ontvluchten, die buurlanden kunnen destabiliseren, die misschien verder trekken. Maar het klopt wat u zegt, het is ook een kwestie van moraal. Wat zegt het over ons als het niet genoeg is voor ons, als er ondraaglijk, onnoemelijk lijden is om iets te proberen? Ja. En zeker Nederland, een land dat internationaal recht en vrede voorop heeft staan. Wij doen ontzettend veel aan noodhulp. Zou moeten proberen, vind ik, om hier iets aan bij te dragen. Hoe klein ook.
14: Ja, u bent diplomaat geweest, hè, in Soedan.
16: Klopt. Ja.
14: Dat was 20 jaar geleden, dat is alweer een paar dagen terug, zou ik maar zeggen. Maar de paramilitairen van de RSF, die het nu opnemen tegen het regeringsleger, zijn voortgekomen uit de Janjaweed. Die toen verantwoordelijk waren voor de genocide in Darfur. Dus in hoeverre ziet u gelijkenissen? Dat was een hele wonderlijke strijd. Die mannen op paarden voornamelijk. Arabieren zijn het, hè, die Janjaweed. Dus hoe ziet u ongeveer een soort spiegelbeeld van toen?
16: Nou, u maakt een goede vergelijking. Toen was ik in 2005, 2006, 2007 regelmatig in Darfur. En dat was kort nadat daar de genocide had plaatsgevonden. En je zag toen op satellietfoto's van destijds, zag je zwarte ronde vlekjes. En wat waren die zwarte ronde vlekjes? Dat waren afgebrande huizen. Dorpen die helemaal waren platgebrand van de Janjaweed. Dus je ziet daar inderdaad een parallel. Niet alleen in de wijze van oorlogsvoering. Totale brute meedogenloosheid. Maar het zijn ook best wel dezelfde mensen. Dus de warlords van toen, de generaals van toen, Mini Menawi en de zijn en anderen, Gabriel, dat zijn dezelfde mensen als 20 jaar geleden. Die zitten niet altijd nog op dezelfde plekken. Sommigen zijn van alliantie of van loyaliteit gewisseld. Maar het zijn wel dezelfde mensen. En het zijn ook dezelfde onderliggende problemen in de regio. Het enige wat er helaas aan toe is gevoegd, is nog een extra laag aan complexiteit bovenop stammen en het geweld wat ik noemde. En dat is de buitenlandse inmenging. Het feit dat heel veel regionale landen, buurlanden, nu ook een belang hebben gekozen bij sommige van de partijen.
14: Ja, of
16: en actief wapens.
14: Of wat verder weg, zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Die liggen niet echt heel erg dichtbij. En die spelen ook een rol.
16: Klopt.
14: Die steunen de paramilitairen. Het gaat om goud. Dat vinden ze dus het belangrijkste. Spreekt u de Emiraten hierop aan? Bijvoorbeeld hier bij de VN. Want dit is het ideale moment om dat te doen.
16: Ja, absoluut. Een van de doelen die ik bij deze VN heb, deze VN-bijeenkomst heb, is het spreken van eigenlijk alle hoofdpersonen die te maken hebben met Soedan. Dus ik had gisteren een diner met de VN-speciaalvertegenwoordiger, de EU-speciaalvertegenwoordiger, de AU-commissaris die hierover gaat.
14: En 54 landen, hè, die AU.
16: Ja, dat is een behoorlijke afvaardiging. Maar ook inderdaad bilaterale gesprekken met de VAE, met Ethiopië, met iedereen die hier direct of indirect in belang heeft. En ja, ook in die gesprekken brengen we natuurlijk op de ongelooflijke noodzaak om te komen tot een humanitair staakt het vuren en daarna een permanent staakt het vuren. Ja. En u noemde net goud. Nederland is een heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de Europese sancties op het gebied van goud. Ja. Omdat wij willen drukken op de oorlogseconomie die nu is ontstaan. Om ervoor te komen dat landen buiten Soedan steeds minder profijt kunnen hebben, financieel profijt in ieder geval, van de rol die ze spelen in Soedan. Ja. En dat doen we nu met goud. En we gaan onderzoeken of dat ook nog met andere grondstoffen kan. Omdat wij merken dat dat een manier is om toch, ook al zijn we niet de grootste speler in de regio, druk uit te oefenen.
14: Ja, ja, en het lukt wel eens. Ik herinner me nu plotseling, in Liberia was het grote punt hout. En daar zijn toen ook maatregelen genomen. En die hebben geholpen, die hebben gewerkt. Ja. Dus dat regime is inderdaad in een andere richting gedrukt daardoor. Dus het kan soms helpen, je weet maar nooit.
16: Het kan, en dat vind ik ook een beetje de wat diplomatie is. Diplomatie is een contactsport. Soms moet je een beetje duwen, soms moet je een beetje meegeven. Het is voortmodderen. Totdat je weer een stapje kunt zetten. En met goud hebben we die stap kunnen zetten. Wellicht kunnen we dat ook met andere zaken doen. Maar ik vind ook tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Stel dat het wel lukt om de partijen tot een staakt het vuren te krijgen. Misschien is het al maar een heel klein staakt het vuren. Bijvoorbeeld rondom El Obeid. Het zou heel belangrijk zijn om die stad rust te geven, zodat er eindelijk hulp kan komen. Moet je ook nadenken over het staakt het vuren en hoe je dat dan handhaaft en monitort. En daar is Nederland nu samen met de Europese Unie ook bezig om modellen te ontwikkelen, zodat als dat gebeurt, we er meteen in kunnen stappen en dat we geen dag verliezen. Dat is het grootste risico met deze processen, dat er één dag vooruit wordt gekeken.
14: Dat we klaarstaan.
16: En dat we klaarstaan.
14: Oké, maar dat als is natuurlijk het toverwoord hier, want het moet wel eerst gebeuren.
16: Absoluut. Maar
14: er is geen uitzicht op.
16: Op dit moment niet, maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat in de gesprekken die ik deze week heb gevoerd, proef ik ook bij landen waarvan nu nog in de pers wordt geschreven dat ze er heel geharnast in zitten, dat ze het gevoel hebben dat er iets moet gebeuren. En dat een humanitaire wapenstilstand nu eigenlijk wel nodig is. Maar de vraag is natuurlijk, dat kunnen die omliggende landen nu wel vinden. De twee generaals om wie het gaat, die moeten daar ook mee akkoord gaan. En die denken natuurlijk ook niet alleen aan de dag van morgen. Die denken ook aan wat gebeurt er met mij en mijn positie op het moment dat ik daar allemaal mee akkoord ga. En dat is denk ik de moeilijkste uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we het ook in de belang maken van de twee strijdende partijen om te komen tot die duurzame vrede? Want zij denken natuurlijk, ja, zodra ik dat doe, zit ik waarschijnlijk in de gevangenis, gelet op alle misstanden die mijn soldaten hebben gepleegd.
14: Over en weer, denken.
16: Over en weer.
14: Over en denken. Ja. Het is een beetje domme vraag. Ik had er misschien mee moeten beginnen. Maar wat speelt daar eigenlijk al die jaren al? Wat is de kern van dit conflict?
16: Het is een heel complex conflict, maar als we het helemaal plat slaan, en dan doe ik het conflict geen recht mee, gaat het eigenlijk over centrum versus periferie. Zoals het natuurlijk in veel landen gaat. Het centrum Khartoum en de omliggende provincies die eigenlijk al die jaren gemarginaliseerd zijn. Of dat nou in Darfur is, of in het zuiden, Zuid-Soedan, wat zich natuurlijk uiteindelijk heeft afgescheiden flink wat jaren geleden. Maar dat is de kern. Dus de vraag en de strijd die daar plaatsvindt om de macht is ook een strijd om niet alleen om wie het heeft het ervoor te zeggen, maar ook hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn mensen, de mensen van mijn stam of de mensen van mijn gebied, voldoende hebben.
14: Ja.
16: Dat is vrij existentieel.
14: Dat begrijp ik. Maar is zoiets überhaupt oplosbaar? Want de stammenstrijd is bijna altijd rampzalig. Dat komt in Afrika veel voor. En nou, nogmaals, in Ivoorkust is het aardig gelukt. In Liberia is het aardig gelukt. Dus het kan wel eens. Ja. Hebt u enige hoop dat u door deze pressie en deze aandacht, en ook, vind ik, terecht het beetje schreeuwen om aandacht, dat op deze, laten we zeggen, twee generaals indruk maakt?
16: Ja. Nou, kijk, waar ik optimistisch over ben, is eigenlijk vanwege een eigen ervaring. Hè. Toen ik daar diplomaat was, was bij ons minister van Ardennen de minister van ontwikkelingssamenwerking. En zij is toen samen met een aantal andere collega's, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Canada, VS, instrumenteel geweest om tot de Noord-Zuid vredesakkoorden te komen in Soedan.
14: Was dat de afsplitsing van het zuiden?
16: Dat heeft uiteindelijk tot de vreedzame afsplitsing van het zuiden geleid. Er was onderdeel van die akkoorden dat daar een referendum over zou worden gehouden. Kijk, dat is niet duurzaam gebleken. Maar dat heeft denk ik veel meer te maken met niet met het feit dat dat vredesakkoord fout was, maar dat na het sluiten van het vredesakkoord de aandacht van de internationale gemeenschap weer verschoof naar de volgende crisis.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja,

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Maar ik zag ook dat hij vorig jaar tot zijn teleurstelling die niet heeft mogen ontvangen. Kijk, ik denk wat hier ook weer cruciaal is, is dat diplomatieke handwerk. Dus dat doen heel veel landen doen dat hoor. Dus we moeten Nederland ook niet groter maken dan we zijn. Maar ik sprak mijn Soedanese collega hier. Die heeft me uitgenodigd om naar Khartoum te gaan. Dus zodra de veiligheidssituatie dat toelaat, zal ik ook afreizen. Dan gaan we eerst kijken of we langs de landen, de buurlanden, Egypte, Ethiopië kunnen, om dan naar Khartoum te gaan, om te kijken of we hier kleine stappen kunnen zetten. Kijk, ik geloof niet zo in een hele grote Big Bang. Dit is de formule voor vrede. We parachuteren dat naar Khartoum en dan accepteren ze dat. We zullen echt met kleine stappen het eigenaarschap bij de generaals moeten zien te leggen, dat zij zien. Ja. Dat er bepaalde mogelijkheden zijn voor hen. En dat voor hen ook voordelig is om tot vrede te komen. Dat er geen militaire oplossing is. En dan kijken of je dat langzaam verder kan uitbouwen, stap voor stap.
3: En kunnen we ze een worst voorhouden? Is er iets waarvan u denkt, daar zijn die generaals gevoelig voor?
2: Nou, dat is een goede vraag. Gisteren hadden we dat diner en toen ging het heel lang over de stokken richting deze mensen. En op een gegeven moment zei een van de aanwezigen van dat diner, die ook regelmatig in Khartoum is en eigenlijk alle hoofdrolspelers, zei hier is het denken echt onvoldoende op. Want uiteindelijk is het ook persoonlijk. We kunnen het wel hebben over grotere belangen van landen, maar landen die bestaan, maar die machthebbers, dat zijn personen. Die hebben persoonlijke zorgen en wensen. En dus ik vind daarom ook een hele goede vraag. En ik heb ook niet meteen het antwoord, want dat antwoord was gisteren ook niet. Maar wat ik wel goed vond aan het diner is dat we zijn uit elkaar gegaan, ook met deze opdracht aan elkaar. Wat kunnen wij nu bedenken wat voor deze machthebbers aantrekkelijk genoeg is om de stap te zetten? Niet alleen die stok.
3: Nee, ja. En dat is toch de crux.
2: Zo is het.
3: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Sjoerdsma, dinsdag is het verbod ingegaan om handel, om producten uit de door Israël bezette illegale nederzettingen te importeren. Wat zijn illegale nederzettingen?
2: Illegale nederzettingen? Kijk, het IGA heeft een...
3: Wat is het IGA?
2: Het Internationaal Gerechtshof heeft duidelijk uitgesproken dat alle Israëlische aanwezigheid, fysieke aanwezigheid, nederzettingen buiten de grenzen van 67... dat die niet alleen onrechtmatig en illegaal zijn, maar dat ook staten de plicht hebben om alles te doen wat ze kunnen doen om niet bij te dragen aan de instandhouding daarvan.
3: Ja, maar dan is het woord illegaal in deze zin dus overbodig. Dan gaat het gewoon om alle nederzettingen. En niet om alle illegale nederzettingen. Ik zie,
2: het is misschien inderdaad in dat opzicht een pleonasme. Kijk, ik was zelf tussen 2010 en 2011 als diplomaat gestationeerd in Ramallah. En dus als je je vraagt wat zijn nederzettingen, dan denk ik dat het goed is om je voor te stellen dat je het over een heel klein stuk land hebt waar de Palestijnen wonen. Maar waarop elke heuveltop die in zicht is, zie je een Israëlische nederzettingen sterk beschermd. En die breidt zich steeds meer uit, steeds meer uit.
3: Okay, maar
2: en die nemen de waterinstallaties in beslag. Die maken je eigen olijfbomen kapot. Dat is een beetje de trend.
3: Maar u zegt de grens van 67, hè, dat is in feite wat ook vast ligt in de resoluties 242, 338, ga zo maar door. Het is een hele trits die dat zegt. We vergeten dan wel iets. Hè. Er is destijds ook die conferentie van Khartoum geweest met de Arabische Liga. Die zei tegen elk voorstel zeggen nee. Geen vrede, geen erkenning. Dat heeft de zaak toen al, eind 67, enorm teruggezet. Want daarmee ontstond een soort padstelling. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Je hebt het hele Oslo-proces gehad. Ja. Dat heeft Yasser Arafat zijn geloofwaardigheid zo'n beetje gekost in zijn eigen achterban. Het heeft Yitzhak Rabin zijn leven gekost, die ze voor vermoord. En het idee, denk ik, was niet zo gek. Laten we nou eerst beginnen met dat gebied op te delen in een paar stukjes. Eén stukje is helemaal Palestijns, een stukje is nog gezamenlijk en een stukje nog Israëlisch. En van daaruit proberen verder te werken. Dat is niet gelukt, maar het idee was toch prima.
2: Ja, ik weet niet of ik dat idee ga recenseren, maar kijk, wat ik daar heb gezien destijds, en dat

0: die trend is eigenlijk alleen maar versterkt, is dat de gebieden die bedoeld waren voor de Israëli's, die zijn volgebouwd. De gemengde gebieden zijn eigenlijk nu grotendeels overgenomen. En zelfs in de gebieden die alleen voor de Palestijnen bedoeld wordt, zie je dat de druk toeneemt.
1: Nee, maar wacht even voor de duidelijkheid. Er is, geloof ik, je zult weinig mensen vinden die zeggen dat de Israëlische opmars, om het zo maar te zeggen, in bijvoorbeeld de Westbank, dat dat te verdedigen valt. Daar gaat het niet om. Gaat maar even terug naar het toch wel prettige moment Van die handtekening op het Witte Huis. Dat was echt een doorbraak toen.
0: Dat was een doorbraak, omdat je daar, je had eigenlijk twee mannen die bereid waren, nou, we hadden het net over twee generaals, die verder moeten kijken dan morgen. Dit waren twee mannen die bereid waren om verder te kijken dan morgen. Die een ongelooflijk moeilijk besluit namen, waarvan ze beide wisten, op het moment dat ze dat deden, dat hun achterban daar voor een groot deel niet mee eens zou zijn. Nee. En dat het gewoon de grote pijn zou
1: zijn,
0: omdat
1: beide
0: iets opgaat. Maar ze snapten
1: toch over een schaduw heen.
0: Ze snapten dat er ook iets groters was.
1: Ja.
0: En dat ze dat vreedzaam samenleven. En wat mij optimistisch stemt, is dat als ik spreek met landen in de regio hier deze dagen, er is natuurlijk ongelooflijke boosheid op de Israëlische regering, op wat er nu gebeurt in Gaza, de verschrikkelijke misstanden die daar plaatsvinden, maar ook op de Westoever. Maar tegelijkertijd blijven zij altijd zeggen, wij vinden het van ongelooflijk cruciaal belang dat wij in deze regio vreedzaam samenleven. En ik denk dat we nadrukkelijker richting de Israëlische bevolking naar voren moeten zien te krijgen, dat die houding er bij die buurlanden heel duidelijk is. En dat hun huidige regering hen af en toe een spook voorschildert, vijanden gebruikt om maar toch eigenlijk een voortdurende oorlog te blijven voeren. Kijk, als ik naar Netanyahu kijk, dan zie ik iemand die die militaire campagnes gebruikt om zijn politieke campagne te voeren op dit moment.
1: Ja.
0: Terwijl in Libanon zit een president. Ik was enkele weken geleden in Libanon, in het zuiden, in Nabatieë, en mocht ik ook met de president spreken, die zei, ik heb de historische stap gezet om direct met Israël te spreken.
1: Dat was ook zo. En ze waren het ook wel eens.
0: Ik heb een akkoord gesloten. Ja. En vervolgens, wat krijg ik? Ik krijg niet een staakt het vuur. Ik krijg wij staken en zij vuren. Ik krijg niet terugtrekkende bulldozers, maar oprukkende
1: bulldozers. Goed, de crux daarvan
0: is, en dat speelt Hezbollah in de kaart.
1: Dat is waar. Maar waar ze het over eens waren en waarom ze, denk ik, ook gingen praten, is omdat ze zeiden, we vinden beiden dat Hezbollah een enorme stoorzender is. Dat moet stoppen.
0: Absoluut.
1: Die moeten ontwapenen en weg. En het lukt die Libanese regering niet, want dat is volgens mij wel een heel fatsoenlijk clubje, maar echt veel macht hebben ze niet. Hezbollah zit ook in de landspolitiek, hoe krijgen ze dat dan uit? Zijn allemaal vreselijke problemen die je niet met zulke simpele zinnetjes kunt oplossen.
0: Dat ben ik natuurlijk helemaal eens. Maar dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus als je aan de ene kant een Libanese president hebt die die historische stap zet, dan ligt er ook een unieke kans om Hezbollah langzaam te ontmantelen. En misschien dat Libanon nu nog niet in staat is om dat zelf militair te doen. Ze willen dat wel. Maar wat cruciaal is dat de Libanese regering in staat is om de hearts and minds van hun bevolking in het zuiden voor zich te winnen.
1: Ja.
0: En dan zijn er twee dingen essentieel. Eén is dat de Libanese regering de dienstverlening weer overneemt. Nou, dat proberen ze en daar draagt Nederland ook aan bij. Want we zien het als een unieke kans om Hezbollah uit het zadel te helpen. Maar twee is natuurlijk ook dat die hele bevolking kijkt naar, oké, mijn regering heeft nu dat akkoord gesloten, wat gebeurt er nu? Ben ik nu beschermd? En dan zien ze dat de bombardementen doorgaan en dat de bulldozers blijven oprukken. En dan gaan mensen toch weer terug naar Hezbollah. Dus we zijn helaas die unieke kans aan het verkwanselen. En dat doet mij het meest pijn. Dat de belofte van Israël als een veilig land voor Joden wereldwijd, die wordt door deze regering verkwanseld.
1: Ja. Maar goed, die regering die loopt op zijn eind. Dat lijkt me bijna zeker. Dan moet je nog maar afwachten of een andere premier nou zo radicaal anders gaat regeren. Maar in elk geval, dat is het punt. Heel veel Israëliërs zijn het eens met deze redeneringen. Het is niet zo dat ze massaal daartegen zijn. En wat mij dan opvalt, dat is in bijvoorbeeld de Nederlandse opvat, de Nederlandse politiek, de Nederlandse. Het klinkt allemaal als straf in plaats van wat u in Soedan ook probeert. Ja. Iets creatiefs. Waar is het creatieve element in deze poging om daar rust te brengen?
0: Nou, ik denk dat geen van de maatregelen zijn bedoeld als straf. Ik denk dat alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft gekozen, dus dit sanctiebesluit, nederzettingen, Het aandringen op opschorting van het handelsdeel van het associatieverdrag en andere zaken zijn bedoeld om de Israëlische regering tot andere daden te bewegen. En dat komt omdat daar aan vooraf zijn gegaan, denk ik meer dan een decennium van dialoog. Ja. Telkens maar weer zeggen, spreken met onze Israëlische collega's, doe dit nou niet. Dit is niet verstandig, hou ermee op. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat als dialoog niet leidt tot gedragsverandering, dan zul je naar andere instrumenten moeten grijpen. Maar wat ik met u eens ben, en dat vind ik een groot probleem, het is ongelooflijk belangrijk dat wij in onze communicatie het onderscheid tussen aan de ene kant de Israëlische regering en de andere kant de Israëlische bevolking heel helder maken. Ja. Wij staan zij aan zij met de Israëlische bevolking als het gaat over veiligheid en hun recht om vredig te leven. Ons probleem ligt met de Israëlische regering. Ja. En dat doen we soms verkeerd.
1: Ja, dank Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En tot zover BNR De Wereld vanaf de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot de volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen de grote tech.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
10: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
15: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
16: En ik ben Ben van den Burg.
15: En we zijn ditmaal live vanaf de dag van de digitalisering.
16: Yay! enthousiasme alom.
15: Ja, want hier horen we alles over innovatie in AI en data en cybersecurity en hoe ideeën in de praktijk worden gebracht. En we hebben hier al gesproken in ons vorige interview met de topman van Droombedrijf Avular. Kun je luisteren in onze podcast, dus luister die vooral terug. En we gaan doorpraten over drones, maar dan de softwarekant van het verhaal. Want we hebben ons vandaag omgedoopt tot de grote droneshow. En daarom praten we zo meteen met de CTO van het Nederlandse Intellect. Maar hier hoor je vanaf elke donderdag ook wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door, dus volg de grote techshow in je favoriete podcast app. Dan blijf je altijd op de hoogte. Nu dan gaan we praten met Intellect als Nederlands bedrijf en ontwikkelaar van drone software. Waarmee ze het verschil willen maken op het slagveld. En recent kwamen ze in het nieuws toen ze een contract met het ministerie van Defensie bekend maakten. 3 jaar ter waarde van 30 miljoen. Met een optie voor een gouden aandeel. Zoals CEO Maurits Korthals-Altes onlangs al toelichtte toen hij te gast was in BNR Zaken doen. Hoe de software van Intellect precies werkt en hoe ze de concurrentie op het speelveld aangaan. Dat gaan we allemaal bespreken met de CTO van Intellect, Jeroen Lappenschaar. Welkom Jeroen.
17: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
15: Fijn dat je er bent. Even ook voor iedereen, wat maken jullie nou precies en hoe werkt dat?
17: Wij maken een product dat een softwareapplicatie is waarmee onbemande systemen aangestuurd kunnen worden. Dus de uitdaging die Defensie heeft is dat er heel veel verschillende drones worden gekocht. En die komen allemaal met hun eigen grondstation en eigenlijk hun eigen software om aangestuurd te worden. Dat is voor operators lastig, want dat betekent dat zij elke keer een nieuw stuk software moeten leren, kennen. En wij lossen dat dus op door één softwareapplicatie aan te bieden die al die verschillende typen, merken, drones vanuit dezelfde softwareapplicatie kan aansturen. En daarbovenop voegen wij een aantal extra functionaliteiten die gewoon de militair effectiever maken.
15: Ja, want het is een soort platform dus eigenlijk. Hè? Nexus heet het, geloof ik, als ik het goed heb.
17: Correct.
15: Ja, en het zorgt erop dat eigenlijk van alles samenkomt en je dus meer vanuit één overzicht de aansturing kan regelen.
17: Klopt.
15: Ja.
16: Ja. En hoe sluit je al die verschillende drone leveranciers met hun eigen ideeën, eigen software, moet je dus op Nexus aansluiten. Normaal heb je een API maken ze, maar drones weet niet of ze dat maken. En dat ga je zo vertellen. Dus hoe sluit je ze aan?
17: Dat is een goede vraag. Daar zit inderdaad een groot deel van ons werk in. Gelukkig is er een standaard voor de techneuten onder ons, Mavlink. Dat is ook open source beschikbaar.
16: Ja. Dus iedereen de Mavlink, iedere drone maken die gebruikt Mavlink als, zeg maar, als connectie?
17: De meeste mogelijk. Wel. Ja, er zijn natuurlijk altijd meeste, uitzonderingen. Ja. En DJI doet het weer anders.
15: Ja.
17: Maar
16: die
17: veel drones.
16: Die hebben DJI toch?
17: Nee, gelukkig niet.
15: Ga verder, Jeroen.
17: En zeker voor de techneuten onder ons. Het is dus een open source protocol. En ook veel hobby drones die werken erop. Dus als je aan de gang wil, dan kan je dat eigenlijk al heel snel. Dus ook een stuk software maken om drones mee te laten vliegen.
15: Ja.
17: Nou, dat is wat wij ook doen. Alleen wat we zien is dat veel dronefabrikanten natuurlijk dat protocol toch net even iets anders implementeren. Dat er veel uitzonderingen zijn. Dus daar zit heel veel van ons werk op het integratiegebied zit daar al in. Denk dan aan alle verschillende sensoren, payloads, et cetera.
15: Ja, nu zagen we toevallig net in het voortraject hier op de dag van de digitalisering een videopresentatie van jouw collega Mark, CPO, als ik het goed heb. En het zag er toch best wel, ik zeg het even in mijn beleving, uit als een soort game met heel erg visueel ingesteld, een kaart die beweegt. Even ook om het nog iets meer tot de verbeelding te laten spreken, wat voor features zit er allemaal in Nexus dan?
17: Ja, dus de basis interface die je hebt is een map-based interface, net zoals dat je Google Maps over hebt. Ja. Alleen daar zie je vervolgens je drone staan. Dus niet, dat kan één drone zijn, maar dat kunnen er ook meerdere zijn. Die kun je aansturen, daar kan je operaties van tevoren mee plannen. Dus we hebben het echt, we bieden echt een user experience aan voor de militair.
15: Ja.
17: Dat wil zeggen dat hij daar zijn operatie ook in kan voorbereiden. Vervolgens kan die drone dan bepaalde stukken daarvan eventueel ook geautomatiseerd uitvoeren. Daar bieden we slimme functionaliteiten voor.
15: Ja.
17: En daarnaast bieden we functionaliteiten toe om bijvoorbeeld typische problemen die de militair heeft, zoals vliegen in een gebied waar geen GPS heeft, om daarmee om te kunnen gaan. Of de integratie met externe informatiesystemen. Want we leven natuurlijk in het informatiedomein. We willen steeds meer gewoon onze informatie kunnen delen. En de situational awareness voor die militairen is ontzettend belangrijk. En dat is het voordeel wat je krijgt met Nexus. Is je krijgt ook de informatie uit die andere systemen. En je kan het ook naar die systemen toesturen.
16: Ja, maar de user interface is dus in principe een scherm. Dus niet een bril bij de first person view bij drones. Wat je vaak hebt dat ze hem zo besturen. Maar het is een scherm en met een joystick bestuur ik dan die drone. Want hij is niet autonoom, want dat willen we niet.
17: Je bestuurt hem vanaf je laptop, dus met toetsenbord muis. We hebben geen mooie VR-interface, want dat is helemaal niet waar de militair op zit te wachten.
15: Nee, die wil gewoon praktisch inzetbaarheid.
17: Precies.
16: Ja. Oké, dus dat is de interface en we hebben ook de aansluiting. En ze kunnen alle opties die er zijn, kunnen ze verschillende drones met precies heen waar ze willen. Dus dat is het.
17: Klopt.
15: Ja. Mooi. Wat ik het aardige vond, toen jouw co-founder Maurits in de uitzending was bij BNR Zaken doen eerder dit jaar bij mijn collega Jochem Visser. Toen vertelde je ook over het verschil in behoeftes. En dan moet ik gelijk benoemen, jullie opereren ook natuurlijk in Oekraïne. Dat is natuurlijk bij uitstek waar, nou ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen, drones floreren, ingezet worden, laat ik het zo zeggen. Maar ook Nederland en Defensie, die werken ook met Nexus. En die schetst een beeld dat in Oekraïne zijn ze veel verder met wat ze allemaal willen met drones. En dus ook voor jullie doorontwikkeling daar hele andere feedback komt dan in Nederland. Kun je dat een beetje toelichten?
17: Ja, dat is een van de grote uitdagingen die we hebben. Dus wat je ziet is dat de militaire operator in Oekraïne, dat is echt de vakman, de expert. Want die doet niks anders dan alleen maar drones vliegen de hele dag lang, soms wel 10 missies op een dag.
15: Ja.
17: En die weet daarmee echt het onderste uit de kant te halen. Dus die drones die kunnen natuurlijk een maximaal gewicht bijvoorbeeld meenemen, maar zij zijn daar zo bekwaam in geworden dat ze dat gewoon dat ze dat weten te optimaliseren. Zij zien op een gegeven moment, hey, deze motoren worden te warm, dan draaien ze die drone zodat ze op die manier gewoon die motor niet overhit raakt en ze verder mee kunnen vliegen. Nou, dat staat bijna haaks op de Nederlandse operator die gewoon niet zoveel vluchttijd heeft.
16: Meer theorie is het in Nederland.
17: Nou, theorie is ook niet willen, gelukkig. Hè. Er wordt gewoon in de praktijk natuurlijk gewoon geoefend en getraind met die drones ook. Maar wel, ja, toch een
16: niet
17: beetje hypothetisch.
16: En gaat het dan zo in, weet je, Oekraïne, wat jij zei, het gewicht, de motor, wat kan je nog van tevoren uitrekenen met dat gewicht, dan raakt die motor oververhit. Maar ik kan me voorstellen, andere datapunten, dat het gaat regenen, of het is bewolkt, of er komen andere, een luchtwerveling die er komt, wind, dat ook allemaal mee wordt genomen.
17: Ja, dus dat is allemaal expertise die gewoon die operator in zijn hoofd is zitten. En dat wordt
16: en hoe krijg je die expertise dan geïmplementeerd op jouw platform, op Nexus?
17: Dus wat wij zorgen ervoor dat we gewoon nauw contact houden met hoe ons product gebruikt wordt in Oekraïne. Dus we hebben ook mensen in dienst in Oekraïne. Wij gaan ook langs daar aan het front om die feedback actief op te halen. Om er gewoon te kunnen leren, hey, hoe wordt ons product nou eigenlijk ingezet? Waar zit de meerwaarde? Wat doen we nog niet goed? En die feedback halen we op en daarmee proberen we ons product te verbeteren. En dat nemen we dan ook weer mee naar de Nederlandse Defensie om met hun samen ook hun gebruik beter in te kunnen zetten.
15: Ja, nu is natuurlijk de verleiding, wil ik zeggen, groot om jullie te vergelijken met Anduril in de VS bijvoorbeeld. Maar wat ik ook begreep, dat is eigenlijk veel meer, ja, als het gaat om drones full stack, weet je, die bieden alles aan. Jullie nadrukkelijk alleen een platform. Welk voordeel geeft dat jullie, los van dat je in ieder geval kan focussen op dat platform ontwikkelen en niet die hele stack hoeven te bedienen?
17: Dus het voordeel dat we daarmee hebben is dat, ik denk, kijk, het model is natuurlijk veel beter geschikt voor de Europese markt. Waarbij je ziet dat alle landen hun eigen dronefabrikanten hebben, die willen dat ook graag in stand houden. Er is gewoon een grote diversiteit. Dus dat biedt het voordeel dat we met die software wel al die verschillende platformen kunnen bedienen. Maar toch op één gezamenlijke manier bij elkaar komen.
16: Oké. Mag ik even wat ik denk ineens aan cybersecurity? Want als dus al die verschillende landen als Oekraïne, weet je, iedereen gebruikt Nexus. Ja, als ze bij jullie binnenkomen, dus hoe heb je dat ingeregeld? Je bent de CTO. Dat het super, super, super, super veilig is.
15: Juist in tijden van hackende AI.
16: Juist.
17: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, in de basis werkt een drone, wordt gewoon aangestuurd vanaf een grondstation. Dus dat is een 1-op-1 connectie. En daar ligt gewoon de beveiliging ligt op de radioverbinding. Daar hoeven we in dat opzicht hoeven we weinig mee te doen. Dus je kan niet ons hacken en dan toegang krijgen tot die drones.
15: Nee. De aansturing van die drones gebeurt nog steeds door de militair achter de knoppen.
17: Precies.
15: Juist.
17: Nou wordt het wel interessant in alle ontwikkelingen die plaatsvinden in Oekraïne. Want in Nederland en eigenlijk in heel Europa hebben we altijd gewoon de visie gehad. Het hele defensienetwerk, dat is helemaal afgeschermd. Daar komt niemand bij. En er zitten nog allerlei extra beveiligingslagen tussen. Maar in Oekraïne hangt alles aan het internet. Daar zit die drones die vliegen gewoon op Starlink. En er zijn dus nu ook drones die gewoon allemaal in één netwerk zitten. En die zullen echt een uitdaging hebben om zichzelf te moeten beveiligen tegen, nou ja, denk aan die Russian state actors. Want dat is voor hun een heel interessant target.
16: Maar dus niet in jouw platform dat je extra maatregelen hebt genomen omdat het voor defensie is. En waardoor het toch iets gevoeliger ligt allemaal.
17: Natuurlijk.
16: Want er zitten Chinezen en Iraniërs, die willen erbij, hè?
15: En de Noord-Koreanen.
16: En de Noord-Koreanen, niet te vergeten. Ja. En Amerikanen tegenwoordig zelfs.
15: Misschien zelfs. Maar vertel je dan.
17: Maar ons platform werkt dus standaard off the grid. Dus dat betekent dat daar zit al veel beveiliging. En natuurlijk hebben we allerlei extra beveiligingseisen daar bovenop genomen. Maar daar is die uitdaging niet zo groot. Waar onze beveiligingsbehoefte vooral zit, is om ons kantoor ook gewoon veilig te houden. Onze ontwikkeling veilig te houden. Nou, en dat doen we dan ook samen met Defensie volgens de standaarden die daarvoor zijn.
15: Ja. Hoeveel AI komt er nou verder dan ook wel bij kijken als het gaat om de intelligence en andere toepassingen? Waar zie je dat vooral terug in de onderdelen waar Nexus uit bestaat?
17: Dus wij gebruiken AI echt om bepaalde deelproblemen op te lossen. Dus denk aan het herkennen van objecten in videobeelden of het vliegen zonder GPS. Hoe kan ik dan toch nog weten waar ben ik op deze aarde?
15: Is dat dan ook op basis van beeldherkenningsanalyse? Omdat, ja, ja, precies. Ja. Ja. Net als Tesla. Ga door.
17: En daarbuiten werken wij vooral gewoon samen met partners. We proberen echt een platform te bieden, zoals een TNO, die denkt van, hey, hier kunnen wij echt ondersteuning bieden. En die kunnen dan integreren op Nexus ook. Dat is een platform waarmee ze dat toevoegen.
15: Ja. In hoeverre blijf je daar juist ook, zeg maar, steeds met mensen achter de knoppen moeten zitten? Juist ook om constant toezicht te houden. Wat gebeurt er op dat platform? Moeten we direct bijsturen als Oekraïne zegt van, hey, we hebben nu iets gezien. Er komt nu een zwerm drones op ons af. We hebben nu dit nodig. Hoe snel kun je, zeg maar, de volgende verandering of update pushen als dat echt nodig is?
17: Yes, wat je ziet is dat dat we daar nog helemaal niet zijn. Dus die automatisering is allemaal nog niet zo ver. Want kijk, die operator zit in het veld en die kan nou überhaupt geen drone besturen zonder GPS. Dus die moet alles met de hand doen. Die kan niks automatiseren. Dus al die vragen over van wat zou er gebeuren als, daar zijn we nog niet in de praktijk.
15: Ja.
16: Ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Want we moeten tegenwoordig heel erg met onzekerheid omgaan. Mm-hmm. Dus hoe gaan jullie als bedrijf daarmee om? Want wat je allemaal nog niet weet, daar moet je toch op ingespeeld zijn. Zijn jullie extra, weet je wel, weerbaarheid hebben we het altijd en flexibel hebben we het altijd over. Wat hebben jullie dus ingericht waardoor jullie dat zijn?
17: En dan bedoel je op het
16: inzet gewoon als bedrijf. AI? Want kijk, jullie moeten met heel veel onzekerheden omgaan. Want je weet niet in het veld wat er gebeurt. Moet je wel op kunnen inspelen. Heb je dan juist van vaste kaders? Of speel je snel in op wat die droompiloot in Oekraïne doet? Hoe ga je daarmee om?
17: Nee, dus wij hebben een fundament opgebouwd. Een duidelijke architectuur. En daarbovenop, daar zijn extensies op mogelijk. Dus dat betekent, als er uitdagingen zijn, dan kunnen we daar gewoon nieuwe functionaliteit daarbovenop zetten. Zo proberen we daar een beetje op in te spelen.
15: Wat ik ook wel aardig vond, wat Maurits ook zei bij Zaken doen eerder dit jaar, dat juist jullie systeem ook moet helpen om te voorkomen dat er onnodige fouten gemaakt worden door drones. Dus soms beginnen mensen wel eens over, ja, je werkt aan een defensie toepassing, maar het is juist bedoeld om te voorkomen dat er meer burgerslachtoffers vallen. Hoe lastig is het om dat goed te ontwikkelen?
17: Het is vrij lastig. En niet vanuit een technisch oogpunt per se, maar echt vanuit een product oogpunt. Omdat het gewoon lastig is om de use case van de militair goed te begrijpen, om de situatie goed te doorgronden van hoe wordt het nou gebruikt aan het front.
15: Ja, want die beeldherkenning moet echt feilloos zijn dan om de belofte helemaal waar te kunnen maken.
17: Nou, dat hoeft dus niet per se.
15: Oh, vertel.
17: Want dat ligt eraan hoeveel je erop doorautomatiseert natuurlijk. Maar als jij daar gewoon een human in the loop, on the loop houdt, dan heb je daar gewoon natuurlijk controle. En kan je daar best op inspelen. Maar de echte pijnpunten, nogmaals, zitten nu vooral meer op het pragmatische vlak. Van hoe zorg ik ervoor dat die operator geen overload aan informatie op zich krijgt. Zodat hij daarmee misschien onhandige beslissingen.
15: Ja, en daarmee moet je met de interfaces constant rekening houden met wat stuur je allemaal op te gebruiken.
16: Hoeveel vraag is er vanuit de klantzijde bij jullie naar autonomie? Naar autonomie van de drones? Helemaal niet, of voel je toch druk af en toe?
17: Relatief weinig. Dus sinds wij de overstap hebben gemaakt een soort innovatie. Wij waren vroeger een innovatieprojectbedrijf. Tegenwoordig hebben we echt ingezet op ons product, Nexus dus.
15: Ja.
17: En daar zien we gewoon veel meer gewoon nogmaals die pragmatische aanpak. Wat de militair wil gewoon, dat het werkt in alle situaties. Het mag niet falen. En die heeft helemaal niet behoefte aan al die zaken zoals
16: autonomie.
17: Zwarming.
15: Je wil vooral gewoon een goed overzicht, dat goed werkt.
17: Zijn leven staat op het spel. Dus dat moet gewoon werken.
15: Ja. Hoe gaat dat dan ook in andere landen? Want we hebben Oekraïne genoemd, we hebben Nederland genoemd. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar ook in zaken toen hoorde ik dat jullie actief bezig zijn. Nou, je noemt het al andere Europese landen. Merk je nou dat er heel erg veel fragmentatie is in wensenlijstjes vanuit verschillende landen? Of kun je dat toch een beetje uniform maken?
17: Ja, we hebben het gehad over het verschil natuurlijk tussen wat er gebeurt in Oekraïne en Nederland en daarmee ja. West-Europa. Dat verschil is het allergrootst. In de rest van Europa is dat redelijk vergelijkbaar. Wat je wel ziet, is dat veel landen eigenlijk allemaal hun eigen innovatiethema's, onderwerpen hebben. Dus die willen vaak zelf nog hun eigen features erbovenop toevoegen. En dat is ook een uitdaging voor ons. Van hoe zorgen wij er dan voor dat we ons product flexibel genoeg houden.
16: Ja.
17: Dat zij dit soort zaken erbij kunnen doen zonder dat we...
16: Ja, noem eens een paar bizarre features dat je denkt van waarom wil je dit?
15: Je hoeft geen namen en rugnummers.
16: Nee, geen namen, maar features is wel leuk. Je hoeft geen
15: of omschrijven van, dat had ik niet zien aankomen.
16: Denk ik aan.
17: Ja. Ja, nou, wat we vooral hebben gezien is dat mensen features eisen die gewoon eigenlijk hun tijd vooruit zijn.
16: Oh ja.
17: Denk dan gewoon aan de samenwerking van drones en onbemande rijdende systemen. Ja. Super interessant, maar als jij gewoon nog je drone niet kan inzetten nu al in het veld, dan heeft die combinatie helemaal geen meerwaarde.
16: Ja, ja. Ja, dus een drone met zo'n een autonoom zeg maar robotje op de grond zie je wel eens.
15: Ja.
16: En dat die dan gevolgd en dan die connectie. Dan is iemand in een innovatielab is vooruit, dat wil ik. Maar je zegt in de praktijk, zorg dat je in leven blijft.
17: Precies.
15: Ja. Ook nog interessant, hè, toch nog even dat contract met het ministerie van Defensie van 30 miljoen euro, moet ik zeggen, aanhaken. Wat ik trouwens ook leuk vind, is dat de CIO van Defensie eerder dit jaar bij ons in de show was en vertelde dat hij zin speelde op wat hij wilde gaan doen. Nou, dat bleek dus de deal met jullie te zijn. Wat biedt dat jullie nu, los van een zak geld voor de komende 3 jaar?
17: Wat het vooral biedt, wat halen uit het contract, is dat het echt een partnership is.
15: Ja.
17: Dus dat betekent, we hebben geen lijst met eisen gekregen waarin we precies moeten voldoen aan het eind van die 3 jaar. Maar we kunnen gewoon het gesprek aangaan met Defensie. En dat werkt voor ons heel goed. Want nogmaals, we zijn actief bezig om ook die input uit Oekraïne op te halen. Dus wij zien ook hoe het product daar gebruikt wordt. Wij zien ook wij halen steeds meer data op van de gebruiker hier. Dus ook van de Nederlandse militair.
15: Mm-hmm.
17: Dus wij kunnen dan ook goed dat gesprek aangaan met Defensie. En daardoor gewoon... product de beste kant op ontwikkelen.
15: Ja.
17: Dat is eigenlijk gewoon de grote meerwaarde.
15: Ja. En welke kant gaat het op? Wat is jullie endgame voor zover je dat nu kan voorzien, waar je met Nexus naartoe wil als Intellect?
17: Dus als we 5 jaar vooruit kijken, dan...
15: Maar hardop dromen, jullie.
17: dan zien wij wel voor ons... Kijk, nu zetten we ons vooral in op drones, want daar zit nu echt de meerwaarde in. Daar kunnen we het effect behalen. Maar uiteindelijk, de ambitie is natuurlijk wel om dat gewoon een geïntegreerd platform aan te kunnen bieden voor allerlei onbemande systemen. Dus ook de rijdende voertuigen en ook de varende voertuigen.
15: Ja.
17: En die geïntegreerd te laten optreden.
15: Ja, en wat heb je daarvoor nodig? Is dat dan ook echt de schaal die, omdat je het over verschillende soorten autonome voertuigen hebt, of die op afstand bestuurbare voertuigen, dat je nog met een heel andere categorie datapunten moet gaan werken en ook daar dan de interface ook weer moet bij laten passen om toch te voorkomen dat je die overload opeens laat ontstaan?
17: Dat is absoluut een pijnpunt dat opgelost moet worden. En daarnaast zie je natuurlijk ook gewoon de hardware, dat die er praktisch nog niet altijd is. De onbemand rijdende voertuigen hebben nog heel veel problemen. En daarnaast moet ook Defensie er klaar voor zijn. Want al die netwerken, al die informatie moet wel weer bij elkaar kunnen komen. Zodat je ook daadwerkelijk geïntegreerd kunt optreden.
16: Ja, ik wil heel graag, Jeroen, ik wil heel graag een persoonlijke vraag stellen. We hebben natuurlijk altijd personeelstekort bij Defensie werken en ze niet. Wat is jouw motivatie om hiervoor te gaan? Dus wat zie jij, wat is je intrinsieke motivatie van hey, dit wil ik goed maken?
17: Nou, ik ben zelf reservist geweest. Ik heb ooit sprak ik mijn commandant en die vertelde mij een verhaal over hoe hij destijds een missie moest uitvoeren in Afghanistan, waarbij ze de opdracht hadden gekregen om een vallei binnen te gaan. Zij wisten eigenlijk al dat daar een ambush op hun te wachten stond. Toch was de opdracht belangrijk genoeg om uit te voeren, dus zij moesten naar binnen met gevaar voor eigen leven. En daar is uiteindelijk een Nederlands militair ook zwaar gewond geraakt. Die heeft zijn been verloren. Dat had nog veel erger kunnen aflopen. Maar dat beeld is me altijd zo bijgebleven. Oké, je weet hoe gevaarlijk het is en toch moeten we naar binnen. Kan dat niet anders? Nou, en dat is precies wat wij ook proberen op te lossen. Dus hoe kunnen wij nou het werk van de militair veiliger maken en effectiever maken? En dat proberen we echt te doen met onze software en met behulp van die onbemande systemen.
15: En dit is waarom je elke dag bezig bent om Nexus beter te maken.
17: 100%.
15: Bij Intellect. Dankjewel. Jeroen Lappenschaar, CTO van Intellect. Tot zover voor nu, maar luister de Grote Techshow als podcast via de app die jij gebruikt voor je podcast. En vanaf elke donderdag hoor je Ben en mij dan ook met onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dus zeg ik, tot de volgende Grote Techshow. Dag.
18: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen
19: van Backovens Britten.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein in de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten vertraging. En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Alfred Numansdorp een kapotte auto. Die blokkeert de linkerrijstrook. Daardoor 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
13: The ladies not for turning.
14: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
15: Are you excited about another election?
13: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
16: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven, ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. komen er vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië. Premier Andy Burnham zegt van niet en ook Downing Street spreekt de geruchten met klem tegen. Maar de oppositie vertrouwt het niet en maakt zich al op voor een mogelijke stembusgang. Waarom blijven die geruchten zo hardnekkig? Lia, allereerst, waar komen die geruchten vandaan?
9: Die komen vooral van de oppositiepartijen. Eigenlijk alle oppositiepartijen, tenminste de grote die er toe doen. Heb ik het over de conservatieven, over reform. En nu net de Lib Dems, de liberaal-democraten, zijn bezig aan een partijcongres, of het loopt op zijn einde nu. Ook daar hebben ze het op dat congres over niks anders dan over de voorbereidingen voor vervroegde verkiezingen. Begrijp je? Dus iedereen is ermee bezig. Iedereen is bezig met het opstellen van een kiesprogramma, van een manifest en zo, omdat ze inderdaad verwachten dat Andy Burnham toch over een paar maanden verkiezingen gaat uitschrijven.
16: Maar nou zegt Burnham meerdere malen al dat er geen vervroegde verkiezingen komen. Waarom gelooft de oppositie hem dan
9: nee.
16: niet?
9: Ja, dat zei Theresa May destijds ook. Mm-hmm. En de realiteit kan je heel makkelijk van een gedachte doen wisselen. Dus dat zal. Ik hou daar nooit rekening mee. Ik neem dat nooit serieus in dit soort gevallen wat Downing Street zegt. Maar ik denk dat ik de oppositiepartij wel gelijk geef. Ik bedoel, nu zou een heel goed moment zijn voor Andy Burnham om verkiezingen uit te schrijven. En waarom? Omdat alle oppositiepartijen verdeeld zijn. In ieder geval rechts is verdeeld. En dat is het allerbelangrijkste voor hem. De conservatieven en reform. Alle twee staan ze in de peilingen op de tweede en derde plaats. En dat wil zeggen dat als ze herenigd zou zijn, als er sprake zou zijn van een samengaan van die twee partijen, ja, dan stond het er veel lastiger voor Labour. Maar dat is niet het geval. Ze blijven apart. Mm-hmm. Nou, Burnham staat ook nog aan de top van de peilingen. Dus je zou kunnen zeggen, vanaf nu kan het eigenlijk alleen maar voor de Labour-regering bergafwaarts gaan. Er is geen beter moment. En weet je wat ook meespeelt? Burnham heeft geen mandaat. Hij is niet gekozen. Ja, hij is gekozen door 24.000 kiezers uit zijn kiezerstrict in Makerfield. Maar wat Burnham deed toen hij eenmaal de zetel had, dat hij zijn voorganger Keir Starmer netjes opzij schoof met behulp van zijn fractie en toen in zijn schoenen ging staan. Ja, dus dat is niet ongebruikelijk, zo'n paleiscoup, maar het is niet netjes.
16: Nee, en aan de andere kant kan je ook zeggen, hij moet nu verder op het mandaat, ja, of op het Labour-programma uit 2024. Juist. De verkiezingen zouden hem een eigen mandaat kunnen geven. Aan de andere kant kan je ook zeggen, Labour heeft op het ogenblik een gigantische meerderheid in het Lagerhuis. Wat weegt dan zwaarder, denk jij?
9: Dat laatste gaan ze niet volhouden. Ik bedoel, ze hebben nu iets van 400 Kamerleden. Zeker 100 Labour-Kamerleden gaan, ondanks alles, hun zetel verliezen. Ik zou er geen gif op innemen, maar je weet wat ik bedoel. Ja. Daar kun je van uitgaan. Maar wat je zegt is helemaal waar. Om zijn positie te legitimeren moet eigenlijk, denk ik, Burnham afstappen van het kiesprogramma van Keir Starmer en zijn eigen programma willen uitvoeren. Want nu zit hij vast aan de fiscale regels van de vorige premier. Hij zit economisch gewoon klem. Zou hij belastingverhoging willen aankaarten om meer geld in het laadje te krijgen, dan kan dat niet. Hij heeft beloofd, Burnham, om rigoureuze hervormingen door te voeren. Kijk, hij heeft daar meer tijd voor nodig dan de paar jaar die hem nu nog gelden. Dus ik denk, als je nou verkiezingen zou uitschrijven, heeft hij in ieder geval nog 5 jaar in plaats van 2 om al die rigoureuze hervormingen uit te voeren of daar in ieder geval een begin mee te maken.
16: Ja, en jij verwacht dat die mogelijkheid om zijn eigen mandaat, zijn eigen plannen en best wel, ja, heeft hele ambitieuze plannen uit te voeren en daar 5 jaar voor te nemen, belangrijk voor hem is dan dat die mogelijkheid, die meerderheid van 166 zetels op het spel zet door vervroegd verkiezingen uit te schrijven?
9: Ja, mijn vermoeden is, hij kan zich nu veroorloven die 100 zetels te verliezen. Dan kan Labour nog een kleine meerderheid scoren. Dat is niet gegarandeerd hoe langer hij wacht. Want een ander probleem voor Andy Burnham is dat hij dus links verenigd heeft. He, want de Groenen die liggen een beetje op een achterste. Die zijn over hun piek heen. Rechts, de rechtsoppositie is verdeeld. en nog onvoorbereid. Bovendien, economisch gaat het alleen maar erger worden. De inflatie gaat stijgen, de onkostencrisis wordt groter. Dus economisch gaat het alleen maar op achteruit. Reform, ook belangrijk, is bovendien nu nog niet klaar. Mm-hmm. Ik weet, de partij heeft 80 miljoen gekregen van 2 biljonairs, miljardairs in 1 week. Dus dat heeft hun oorlogskas behoorlijk gespekt. Maar dat geld is niet uitbesteed, daar moet je de tijd voor nemen. Dat kun je niet van de een op de andere dag meesmijten. Dat geld is bedoeld de partij te reorganiseren, nieuwe kandidaten te vinden, een mediacampagne op te starten. Daar heb je tijd voor nodig. En ik denk dat Burnham er goed aan doet om verkiezingen uit te schrijven voordat Reform dat geld kan inzetten in de verkiezingscampagne. Dus wat mij betreft staat alles op groen. Ik zou zeggen, start, gaan, doen. Maar weet je, hij gaat wachten, denk ik, totdat er weer een zetelverkiezing gewonnen of verloren is volgende maand. Je weet, Keir Starmer houdt ermee op, heeft de politiek, houdt hij wel voor gezien. Hij gaat iets groots en meeslepends internationaals doen. Dus hij blijft geen politicus. En dat wil zeggen, opnieuw verkiezingen voor die zetel. Nou, dat is een zetel uit de Londense binnenstad, die altijd links gestemd heeft, altijd Labour. Maar de Groenen waren daar in opmars. Die doen het goed in de gemeenteraad. Dus het wordt echt een strijd daar volgende maand tussen Labour en de Groenen. De Labour-kandidaat is een lokale politica, een Britse Somalische, onbekend buiten die regio, buiten Islington. Maar de tegenkandidaat wordt de leider van de Groenen, Zach Polensky. Dus als Polensky verliest, dan zijn de Groenen extra verzwakt. Wint Labour, dan zou je daarom kunnen zeggen, even strategisch vooruitdenken, in de schoenen van Andy Burnham, nou, de kansen dat als ik, de kansen voor een overwinning van Labour bij landsverkiezingen zijn niet zo slecht. Helemaal niet, zeker niet als ik met deze ene zetel in Londen de leider van de Groenen kan verslaan.
17: Dus als ik hem even heel snel optel, hè, wat je zojuist allemaal hebt verteld, dan is degene die er het meest baat bij heeft als er inderdaad vervroegde verkiezingen komen, die het hardst ontkent, is Burnham.
9: Ja, en ik denk oprecht, hoor, ik zeg niet dat hij liegt. als hij zegt van, het gaat niet gebeuren, ik sluit het uit, reken er niet om, kan allemaal. Maar ik denk dat hij oprecht nog geen knoop heeft doorgehakt. Ik denk dat hij, als je ook nagaat naar wat er gefluisterd wordt door de top van de Labour-partij, dat hij even afwacht wat er gebeurt in oktober en met die tussentijdse verkiezing van die zetel waar ik het net over had van Keir Starmer. En mocht Labour daar echt overtuigend winnen, dan kan ik me voorstellen dat Burnham denkt, het tij is mij gunstig gezind. Weet je wat? We doen het nu.
17: Ja, dus als jij die knoop zou mogen doorhakken voor Andy Burnham, dan gaan de Britten voor 2029, wanneer het eigenlijk pas hoeft, naar de stembus? En wanneer zou dat dan zijn, denk jij?
9: Nou, sommigen zeggen dat wordt december. Kan ik me niet voorstellen. Ik bedoel, de Britten die willen nu al, vanaf nu al, eigenlijk langzamerhand toe gaan leven naar, hou je vast, Kerstmis. Ik bedoel, een premier die feestelijkheden, rond de kerst, rond de kerst, dat begint hier al eind september, die dat doorbreekt met de verkiezingscampagne en met bovendien mensen aanmoedigen om te gaan nadenken over partijpolitiek en over de gang naar de stembus, die maken zich daar niet populairder op. De meeste Britten willen niet eens opnieuw weer een keer stemmen. Dus die moet je voorzichtig overreden. Nee, ik denk dat volgend jaar mei, als ik zou moeten wedden, en waarom niet, dan zou ik €50 inzetten op mei 27.
17: En dan haat en nijd in koninklijke kringen. Want voor koninklijk gebekvecht ben je in het Verenigd Koninkrijk altijd op de juiste plek. Ditmaal draait het een keer niet om Harry en Meghan, maar is Charles Spencer, de broer van wijlen Lady Di, de reden waarom de tabloids overuren draaien. Zijn boek over zijn zus ontketende een fictie ruzie tussen de twee Charlesen. Lia, het boek Swan Song, Diana My Sister, is pas een dag te koop, maar de inhoud is al redelijk bekend. Wat staat er precies in dat boek, waardoor Buckingham Palace woest is?
9: Waarom de royals en Buckingham Palace boos is, is omdat de broer van Diana gezegd heeft dat Charles heel erg opgewonden was toen hij net gehoord had dat zijn ex-vrouw Diana overleden was. En hij klonk zo opgewonden dat de broer van Diana dacht dat hij klonk als een loterijwinnaar. Bovendien, een andere claim is dat dezezelfde prins Charles toen, nu koning Charles, gezegd zou hebben, ach joh, binnenkort is iedereen Diana vergeten.
17: En los nog even van wie de waarheid spreekt, waarom komt Charles Spencer nu met dat boek?
9: Ja, ik denk, kijk, Diana blijft natuurlijk leven. Oké, ze is op, ze is 29 jaar geleden om het leven gekomen. Maar het is een beetje dat verhaal, weet je, van Marilyn Monroe. Hè? Ze is destijds een van de beroemdste celebs geweest. Had dat sprookje, natuurlijk, dat werd een nachtmerrie. Heel veel leed in haar leven. Heel veel empathie had ze en charme. Er stond ook allemaal haaks op dat kille.

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Wereld gezien als een soort heilige.
4: Ja, klopt ook. Maar niet door de mensen binnen Buckingham Palace. Ja. Die kijken iets anders tegen haar aan. En dat is ook belangrijk. Het gaat inderdaad om haar nalatenschap. Hoe wordt ze herinnerd? Hoe blijft ze hangen in het nationale geheugen, in het Britse geheugen? Nou ja, dat hangt natuurlijk af van wie de geschiedenis schrijft. En graaf Spencer, Charles Spencer, hè, dus de broer van Diana, is een historicus en een vrij gerespecteerd historicus. Hij schreef grote naslagwerken over belangrijke mensen in de Britse geschiedenis en zo. En doet dat ook heel goed. Hij schrijft ook een goede pen. Dus dat is een andere reden dat hij het belangrijk vindt, denk ik, hoe zijn zus herinnerd wordt. Bovendien heeft hij, lijkt wel wat te maken met zijn vroegere zwager koning Charles. Ik bedoel, die twee kunnen echt niet door één deur. En hij gelooft dat de geschiedschrijving van Buckingham Palace, dat het daar heel erg aan schort. Dus dat wil hij ook rechtzetten. Hij heeft, denk ik, koning Charles nooit vergeven voor het leed dat die zijn zus aandeed. Dus dat wil hij ook rechtzetten. Dus het is ook zeker met wraak geschreven. Mm-hmm. Hij is boos over de behandeling van zijn zus door Charles en diens familie. Geld, denk ik, speelt ook een rol. Hij is schat en schat en schatrijk, maar hij is wel bezig aan zijn vierde vrouw. Dus dat kost geld. Al zijn, ik weet niet hoeveel kinderen op privéscholen, je kent het wel. En wellicht, denk ik ook, goed, een menselijk schuldgevoel. Charles Spencer en zijn zus Diana hebben ontzettend veel meegemaakt. En het is hartverscheurend als je leest, ook van Diana zelf destijds, maar ook van haar broer, wat voor jeugd die twee gehad hebben. Echt, er is geen verkniptere jeugd dan dat van Britse aristocraten, hè? En zij zijn daar een typerend voorbeeld en een vreselijk slachtoffer van. Maar toen Diana, toen ze overhoop lag met haar Charles, vroeg om een onderkomen op dat gigantische landgoed van haar broer, met echt dorpen en tientallen huizen, toen zei hij, nee, liever niet. Want dan krijg ik dat gedoe met beveiliging en zo, heb ik geen zin in.
5: Wauw.
4: En het zou me niet verbazen als je daar toch een beetje mee zat. Ja,
5: ja, dus het lijkt bijna een combinatie van schuldgevoel en wraak.
4: Ja. Ja, en geld.
5: En geld, ja. Nee, want dit boek, dat gaat zeker zorgen dat hij na nog 5 vrouwen alimentatie kan betalen.
4: Nou, 5 weet ik niet, maar de schattingen zijn dat als het goed gaat lopen in de Verenigde Staten, hij wel een extra 10 miljoen op zijn bankrekening kan neerzetten. Ja.
5: En normaliter reageert Buckingham Palace niet op boeken waarin zij een hoofdrol spelen, maar nu reageerden ze wel en kwamen ze ook heel scherp uit de hoek. Waarom? Zijn ze dan toch bang voor het toch al niet de beste imago van koning Charles? Of ook omdat Lady Di dus dat bijna saint-achtige imago heeft?
4: Ja, ik denk dat ze bang zijn op de reputatie van koning Charles. Want je zei al, de hele wereld weet nog van Diana. Geen royal die zo populair was als Diana. En er zijn heel veel Britten die het Charles nooit vergeven hebben dat hij de enige man was, volgens mij in het universum, die niet verliefd was op prinses Diana. Dat is inderdaad een ding. Het heeft ook heel, heel, heel lang geduurd voordat ze Camilla, met heel veel PR is dat gebeurd, en publiciteitscampagnes en zo, hebben kunnen rehabiliteren. Vanwege die dood, en vooral na de dood en na de scheiding van Diana, leek het alsof Charles nooit met Camilla kon trouwen, omdat de Britten hem Diana's ongelukkige leven nooit zouden vergeven. Maar ze is dus nu in ere hersteld in de publieke opinie, wat nogmaals heel lang geduurd heeft, zodat hij toch met haar heeft kunnen trouwen. Maar goed, ze blijft het afleggen, hoor, Camilla, tegen een vrouw die nogmaals eeuwig 36 blijft, jong blijft, mooi blijft, modern, empathisch is. Allemaal dingen die de winsters niet zijn.
5: Ja. En dan iets anders wat ook volop in het nieuws is. Diana's zwarte revenge dress wordt op 9 december, aankomende 9 december, bij Sotheby's in New York geveild. Ja, dat is niet zomaar, het zwarte jurkje kennen we allemaal, hè? Iedereen heeft een black dress nodig, maar dit is een hele specifieke

0: klassieke zwarte jurk. En ze verwachten dat het de richtprijs is in ieder geval tussen de $150.000 en de $300.000. Zoiets anders dan het zwarte jurkje dat jij en ik in de kast hebben hangen.
1: Ja, mijn LBD, little black dress.
0: Exactly.
1: Ja, iets anders. En dat bedoel ik, ze blijft gewoon terugkomen, weet je? Of het nou de crown is en nu weer met die revenge dress die geveild gaat worden. En je weet waarom revenge dress, dat zou ook iets zijn wat zij, waar zij mee begonnen is. Nu zie je het wel vaker. Maar waar het om gaat is dus die avond in de jaren 90 waarin Charles voor het eerst op de tv zou toegeven dat hij in zijn huwelijk met Diana overspelig geweest is. Was een ding. Ik zweer het je, het was een ding. Wat doet Di? Zij steelt diezelfde avond de show met die fantastisch gewaarde zwarte jurk. Ja. Een jurk die ze al 3 jaar in de kast heeft hangen, maar die ze nooit aan durfde doen, want hij was toch wel erg gewaagd. Weet je al, blote schouders en zo, vrij laag uitgesneden, strak. En vrij kort, net op of iets boven de knie. En het staat er natuurlijk sensationeel. Uiteraard steelt zij diezelfde avond de show met die jurk. En blijft Charles, zoals tijdens hun hele samen zijn, weer achter. Dus iedere keer wil ik maar zeggen, blijft ze opduiken. En weet je wat mij echt op is gevallen? Ik krijg regelmatig verzoeken van middelbare scholieren uit Nederland en Vlaanderen. En die vragen dan of ze mij kunnen spreken, een telefoongesprek of een videocall van, weet je wel, een half uurtje of zo, over een bepaald onderwerp uit het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen 9 keer gingen al die verzoeken over Diana. En ik heb het over jongeren van 16, 17, 18. Die waren nog niet eens geboren toen zij overleed. Dus dat vraag ik. Dus ik vraag, waarom willen middelbare scholieren iets weten, zoveel weten over Diana? En als je dat vraagt, en ik vroeg dus, waarom zijn jullie zo geïnteresseerd? Is het een verplicht onderwerp in Engels, hè, op het eindexamen of zo? Maar nee, helemaal niet. Het is omdat zij zo belangstellend zijn over Diana en over haar hele leven en haar dood, omdat het voortdurend op TikTok staat.
0: Ja, dat is het mooie, want ik moet zeggen, ik zie ze ook voorbij komen op social media. Ik zit dan niet op TikTok, maar ook op Instagram. Al die hele kleine, korte video's waarin nogmaals Lady Di zoveel jaar na haar dood, ja, echt op een prachtige manier wordt neergezet. Bijvoorbeeld het fragment met Michael Jackson. Of met dat jongetje wat AIDS had. Al die video's, dus al die jaren daarna, blijft zij nog steeds een hele belangrijke rol spelen in het Koningshuis, waar ze allang geen onderdeel meer van was. Waardoor ze ook dus denken dat die richtprijs, die is al vrij breed, $150.000 tot $300.000 voor die revenge dress, dat uiteindelijk die prijs veel hoger zou uitvallen, omdat alles wat gerelateerd is aan Lady Di met enorme belangstelling wordt ontvangen. Jij verwacht dat waarschijnlijk ook?
1: Ja, dat kan. Ik weet het niet. Ik heb geen idee hoeveel die jurk gaat opleveren. Het gaat mij meer om het fenomeen. Ja. Dat inderdaad er altijd wel een reden is om alles wat te maken heeft met Di te verzilveren, om opnieuw in de schijnwerpers te zetten, en dat nog wel even door zal gaan. En ik bereid je voor, in de aanloop na die 30-jarige herdenking volgend jaar, is het laatste woord hier nog niet over gezegd.
0: Wat dat betreft hadden ze die veiling eigenlijk een jaar later moeten doen.
1: Wellicht.
0: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de Britse documentaire serie 7-Up, waarbij de makers sinds 1964 7-jarigen hebben gevolgd die inmiddels 70 worden. En deze maand wordt dan ook de allerlaatste aflevering van Up, zoals het heet, uitgezonden. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga jorten.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
3: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
4: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
2: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. De politie heeft vanochtend vroeg een einde gemaakt aan een illegale raveparty in de Schorrelse Duinen in Noord-Holland. Er waren 500 tot 600 mensen aanwezig in kwetsbaar natuurgebied, waar volgens de politie ook maar 1 uitvalsweg was. De ontruiming verliep verder zonder problemen. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag van 25 september in het jaar 2026. En hebben jullie een beetje geslapen nog vannacht?
8: Een beetje.
9: Ze zijn wel wat later gaan slapen dan ik had verwacht. Omdat ik toch heel graag het einde van het spannende bad met Van Wiel wilde zien.
7: Nou, dat dacht ik al. Hoe laat werd het uiteindelijk? Want ik heb het begin van de tweede termijn gezien. Dat was wel na middernacht. Maar toen dacht ik al vrij snel, oh, het is goed afgelopen voor hem.
9: Ik heb volgens mij om 12:45 mijn laptop dichtgeklapt. De bad direct uitgezet.
7: Ja, precies. Je was nog wel thuis, ja.
9: Ja.
7: En Michiel, die was volgens mij nog, maar die heeft...
9: Ja, Michiel heeft echt een korte nacht. Die was erbij. Die heeft hem na afloop ook nog gesproken.
7: Ja, die mag heerlijk nu even uitrusten. Ja. Heel kort nachtje. Wat was het nou voor een debat? Ik ga eerst zeggen wat ik ervan denk, dan mogen jullie daarna even invullen. Er was een tijd onder Rutte en misschien ook al wel onder Balkenende dat er elke paar maanden een debat was waarbij de minister het heel moeilijk had, omdat hij persoonlijk iets verkeerd gedaan had, de Kamer meestal verkeerd geïnformeerd. Daar waren we eigenlijk een beetje van af. Dat was weg. Het verkeerd informeren van de Kamer was sowieso onder Schoof niet meer een doodzonde. Dat zeiden ze dan nog wel, maar dat was het niet meer. Zijn we weer terug in de oude tijden?
10: Nou, het was wel inderdaad een heel tijdje geleden. Ik zat ook in mijn geheugen te graven wanneer het voor het laatst was dat ik op de tribune heb gezeten. En dat een bewindspersoon echt onder druk stond. Toen moest ik denken aan het debat met Hugo de Jonge over Siebert van Linde en de betrokkenheid, waarbij hij uiteindelijk de bezweringsformule vond. Ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid.
7: Ja.
10: En het zo uiteindelijk wist te redden. En in de sms'jes van Mark Rutte, de gewiste sms'jes, die kan ik me ook nog herinneren. Maar het is inderdaad een tijd geleden dat de minister echt zo onder druk heeft gestaan. Misschien Marjolein Faber over
9: lintjes.
10: De lintjes. Dat was ook wel een moment waarop het mogelijk spannend zou zijn. Maar bij het vorige kabinet, ja, het ging al mis met bewindspersonen. Die stapten eruit voordat het tot een grote confrontatie kon komen in de plenaire zaal.
7: Ja, en natuurlijk, Faber had niet de Kamer verkeerd geïnformeerd, maar die deed niet aan de eenheid van kabinetsbeleid.
10: Ja,
7: wat
10: dat was
7: eigenlijk
10: veel
7: een ander soort, doodsel die de Tweede Kamer is.
10: Maar dan informeer je misschien ook niet goed. Ik bedoel, als je dan informeer je de Kamer ook verkeerd. Op het moment dat je, dat was er niet bij de linkjes, maar op het moment dat je naar binnen gaat en zegt, dat is ook bij Faber gebeurd. We zijn eruit, we hebben een dragende motivering gevonden. En dat blijkt dan weer niet. Hè, dat was toen de tijd over de asielwetten.
7: Nou, dat zei ik. Dat in dit onderschoot was gewoon het informeren van de Kamer was niet. Dat deed er even niet toe. Maar daarvoor was dat echt een probleem. En nu is dat dus kennelijk met David van Wil ook weer een issue. Dat je verkeerde dingen kan zeggen. Moeten we nog heel kort vertellen waar. Nou, dat is misschien de vraag die ik als eerste moet stellen. Heeft hij nou de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of was er verwarring over verschillende cijfers? Dit is namelijk de verdediging die hij. Die ging allerlei cijfers en berekeningen en selecties uit grotere databases. Of heeft hij gewoon verkeerde dingen gezegd?
9: Ja, nou, als we hem nog even snel afpellen. We hadden dat getal van 10.000. Volgens Van Wil had hij 10.000 van zijn eigen leven gaan leiden.
7: Dat waren 10.000 aangiftes.
9: Onbehandelde
7: waar de politie
9: aangifte.
7: Van gedacht had, nou, laten we zitten.
9: Ja, en waarvan, nou ja, laten we.
7: En zo'n zware misdaad, hè?
9: Ja, nou ja, dat was dus de grote vraag. Van Wil zei zelf, het gaat voor een groot deel ook over meldingen, waarbij er ook geen aanknopingspunten zijn om er daadwerkelijk om het echt nog te achterhalen. En daar kreeg je een hele flinke tik van de Algemene Rekenkamer. Die zei, nee, het zijn niet zomaar meldingen. Het gaat hier echt om zware misdrijven.
10: Ja, meldingen is maar 10%.
9: Melding is maar 10%.
7: Ja, maar dat is niet wat de minister had gezegd. Die had gezegd meer dan 50%.
9: Ja, toen was initieel was het verweer van de minister was, ja, de Rekenkamer gebruikt gewoon een andere methode dan wij dat doen. Ik dat doe en de politie.
10: Dataset.
9: Ja, andere dataset. Dus het wordt een soort discussie. Hij zei ook, hier moet het helemaal niet over gaan. We moeten gewoon zorgen dat er één methode komt, dat we dat harmoniseren. Ja. Maar hij bleef erbij. Ik heb jullie niet misleid. Ik heb jullie niet om de tuin willen leiden.
10: Dan was het nog ingewikkelder, want de politie heeft dan ook een andere dataset. En dan uit het grote geheel had hij nog een specifiek zedenstuk gehaald. En daarin was dan 50% van de totaal aantal aangifte. Tenminste, van het totaal aantal was 50% aangifte en 50% meldingen. Dus hij had een subcategorie, als ik het goed begrijp.
7: Hij had een verklaring gevonden voor het verkeerde getal, want die benoemt dat.
10: Ja, waarbij het natuurlijk
7: maar heel kapot is dat heeft hij de subcategorie. Heeft hij nou uiteindelijk de Kamer wel of hij heeft toch op zijn minst een verkeerd beeld geprojecteerd, zou ik denken. Waardoor de Kamer het verkeerd moest begrijpen.
10: Daar werd natuurlijk ook de coalitiepartijen werden daar ook om gevraagd. Ja, en zij zeiden gewoon, dit is een vervelende samenloop van omstandigheden waarbij verschillende datasets verschillend geïnterpreteerd worden en ook nog eens een keertje een voorbeeld eruit gepakt is, een specifiek deel van de dataset waaruit meldingen naar voren komen die veel meer meldingen dan op het geheel. En het is eigenlijk een ongelukkige, vervelende samenloop van omstandigheden. Het had niet zo gemoeten, wij zijn er ook niet tevreden mee. Maar na de uitleg van de minister kunnen wij wel begrijpen hoe dit zo gekomen is.
7: De minister had gezegd sorry voor de ophef, maar niet sorry voor wat ik gedaan heb.
9: Ja, dat is een beetje het bekende, ik betreur de ontstaande ophef natuurlijk. Ja. En hij zei wel degelijk, hij maakte excuses na excuses, maar het waren altijd nog excuses van, ja, sorry dat jullie dat zo ervaren hebben. En dat was ook uiteindelijk helemaal aan het eind van het debat. Zag je hem ook kijken. Toen zei hij ook excuses eigenlijk voor de belabberde excuses die ik hiervoor heb gemaakt. En dat was uiteindelijk gelukkig voor hem, voor de oppositie ook genoeg. Want van vooraf hoorden we van bijvoorbeeld ja 21, groep Mark zou de motie van wantrouwen zit al in de achterzak. Dat hoefde uiteindelijk niet. Uiteindelijk was het alleen Marjolein Faber. Nou ja, als je het toch hebt over kabinet Schoof. Die een motie van wantrouwen indiende en waarover gestemd werd. En alleen Forum voor Democratie heeft die toegesteund.
7: En de PVV zelf natuurlijk.
9: En de PVV zelf, yes.
10: Ja, en wat de coalitiepartijen deden, was dat ze eigenlijk het onderwerp aan het de hele tijd aan het waar moeten we het nou over hebben?
7: Ja.
10: Dat waren ze aan het verleggen. Waar de oppositiepartijen het vooral wilden hebben over het verkeerd informeren van de Kamer. Zeiden zij, ja, dat is gebeurd. Hè. De Kamer heeft van de minister informatie gekregen. Dat klopte niet. Maar als je kijkt naar hoe hij tot die informatie gekomen is, dan begrijpen wij dat wel. Maar daar moeten we het helemaal niet over hebben. Die 10.000 aangiften, dat is al erg genoeg. Daar moeten we het met elkaar over hebben. En denk even aan de slachtoffers die daarachter zitten, die dus niet geholpen worden. Dus wij kunnen hier wel gaan zijn kissenbissen over wel of niet geïnformeerd. Maar uiteindelijk doet dat niks af aan die 10.000 aangiften waar niks mee gebeurt.
8: Dat is natuurlijk hartstikke waar. Maar dit debat ging echt over of deze minister te vertrouwen is. En wat dat betreft, ik vond de bijdrage van Denk heel sterk deze keer. Die had helemaal geen vragen. Die had alleen maar een opsomming van alle keren. En hoeveel minuten mocht Denk praten? Een minuut of 3, 4 of zo. Alle keren waarin tot nu toe deze minister al iets gezegd had wat daarna moest worden gecorrigeerd of uitgelegd of verklaard hoe hij het wel bedoeld had.
10: Ja, de zaak Lisa springt natuurlijk het meest in het oog dan. Hè?
8: Ja, maar dit was niet... Eén keer dat hij de Kamer verkeerd geïnformeerd heeft, maar daar zit gewoon een patroon in dat deze man heel slordig formuleert of misleidt. Dat mag je zelf invullen. Maar in ieder geval de Kamer heel vaak net niet de goede informatie geeft, zodat ze hem goed kunnen controleren. En daar ging verder niemand mee door. Maar toen dacht ik, als je die bijdrage van Denk alleen al hoort en dan daarna de minister die zegt sorry voor de ophef en sorry voor mijn eerdere excuses. Toch ook even. Die vorm kennen we nog niet. Maar dan, dit moet aan hem kleven, denk ik. Hij is nu een beetje beschadigd.
10: Ja, nee, hij is een kras.
9: Ja. Ja, als de vertrouwensvraag op tafel heeft gelegen, ja, dan heb je natuurlijk toch een streepje achter je naam. Maar en breder nog natuurlijk dat er echt een clash was geweest tussen. Je hebt de Algemene Rekenkamer, dat is een van onze hoogcolleges van staat. Die Pieter Duisenberg, de president, die zei zelf ook van, wij hebben geprobeerd ook achter de schermen aan de minister duidelijk te maken wat hier aan de hand is. Uiteindelijk is het echt wel ver gegaan dat hij en heeft opgeschreven en dat we hem in de media ook hebben horen zeggen, ja, de minister die bagatelliseert de boel. Nou ja, dat is best wel echt een hele grote tegenstelling. Ik denk dat.
10: Hij ging net niet zo ver dat hij letterlijk zei, de Kamer is verkeerd geïnformeerd.
8: Ja. Is op het verkeerde been gesteld.
10: Op het verkeerde been gezet,
8: dat betekent toch hetzelfde?
10: Ja, maar toch spreek je het taal. Ja, woorden zijn belangrijk in Den Haag. Je zegt het net niet als hij echt had gezegd, nou, de minister heeft hier gewoon de Kamer voor staan liegen. Gewoon,
8: nee, liegen verkeerde been. Ze niet.
10: Nee, dat zou, dan was het waarschijnlijk wel klaar geweest. Maar
9: het was een vergaande uit.
10: Ja, zeker, absoluut. En ik heb toch wel met een paar observaties tijdens het debat. Ik dacht, Ingrid Koenraadi, die staatssecretaris was ten tijde van Van Wil, toen die minister van Justitie en Veiligheid was, die ging er hard in. Ik dacht bijna, daar is nog een rekening te vereffenen.
8: Dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
10: En wat mij opviel, is dat alle partijen rechts van de VVD. En we hebben het over het Hoge College van State. Hebben we er meer van? Neem bijvoorbeeld de Raad van State.
8: Ja, nee, de Hoge College van State. Die zijn nu allemaal onschendbaar.
10: Het was eigenlijk twijfelen aan de cijfers. Of dat überhaupt ter discussie stellen. Of over verschillende datasets praten. Ja, dat was vloeken in de kerk. Want op het moment dat de Algemene Rekenkamer met bevindingen komt en daarover in de media treedt, ja, dan hebben zij gewoon gelijk. Caroline van der Plas zei ook, het is een schande eigenlijk dat hier de autoriteit of de Algemene Rekenkamer als instituut, als Hoogcollege van Staat, bijna ter discussie wordt gesteld. Dat hoort niet zo te zijn. Als zij ergens mee komen, dan moeten wij er maar gewoon van uitgaan dat al die data klopt.
8: Ik vind dat een gezonde houding om daarmee te beginnen. Zeker als je tegenover een minister staat die niet altijd de hele exacte waarheid altijd goed geformuleerd heeft.
9: Ja, maar daar heb ik Caroline van der Plas ook wel eens andere dingen horen zeggen.
8: Over een ander Hoogcollege van Staat, ja.
10: En dat was niet alleen Caroline van der Plas. Want bij groep Markushouwer namen ze het heel serieus. Bij JA21 namen ze het heel serieus. De PVV, Marjolein Faber. Dus het eerstvolgende rapport zometeen, of advies vanuit de Raad van State over wetgeving.
8: Ja, over stikstof.
10: Een stikstofpakket.
8: Dan gaat natuurlijk de BBB heel anders over Hoge College van State praten.
10: Ja, maar dat kan dus niet meer, Mark.
8: Ja, maar dat kan dus wel, want het zijn populisten en die mogen dat.
10: Ja,
8: maar die hoeven niet consequent te zijn. Die kunnen gewoon zeggen, Hoge College van State, Algemene Rekenkamer, onschendbaar. Hoge College van State, maar de Raad van State zit in een modellenwerkelijkheid.
10: Ja, en dat is ook maar een advies. Ja, we hebben het hier ook over een model, hè? Een modellenwerkelijkheid waarover. En dat wil ik wel. Het was ook een gedachte en dat bekroop een hele tijd. En daarmee zit ik misschien wel een beetje bij het CDA-VVD. Niet helemaal. Maar ik dacht wel, we hebben het hier nog steeds over aangiftes. Worden die wel of niet behandeld? En nou, hoeveel daar dan van meldingen zijn? Het zal wel, want soms is een melding kan het net zo erg zijn als een daadwerkelijke aangifte. Maar het moet toch wel mogelijk zijn om die twee cijfers bij elkaar te krijgen? Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om harde cijfers. Iemand gaat wel of niet op een bureau een aangifte doen en daar is wel of niet iets mee gedaan. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn. Maar kennelijk is dat in Politiek Den Haag toch heel ingewikkeld. En ik had...
7: Misschien is dat in de politiecomputer. Ja, gooide ik mijn glas water bijna om. En nu, ja. Het is een thema. Ik denk dat Sophia zo meteen gaat.
9: Ik klop het even af tegen podcasttafel.
7: Maar kennelijk is dat met de huidige politie-software helemaal niet zo makkelijk.
10: Nou,
7: dat zou best kunnen.
10: Nee, maar dat was het verhaal niet. Het verhaal was, wij hebben een andere rekenmethode.
7: Ja.
10: En dat vind ik gek, een andere rekenmethode. Op het moment dat je eigenlijk best wel iets... iets simpels meet. Gewoon, is er wel of geen aangifte gedaan? En dan ging het erom van, ja, er wordt anders gekeken naar de zwaarte van het misdrijf dat gepleegd is. Nou, dan komt het in andere bakken of iets dergelijks terecht. Maar ik vraag me toch af of het zo moeilijk was. En het was ook gewoon wel een ouderwets rookgordijn dat opgetrokken werd door de minister en ook door de coalitiepartijen.
7: Ja, dit is van tevoren vroeg iemand misschien aan mij, wel de reden waarom ik dacht, deze man heeft daadwerkelijk de Kamer verkeerd geïnformeerd. Hij heeft zoveel rook nodig dat hij niet gewoon kan zeggen, nee hoor, ik heb gewoon deze cijfers hier, kijk maar.
10: Ja, het was ook verfrissend geweest op het moment dat hij gewoon wel een daadwerkelijke fout heeft gemaakt door een verkeerde dataset te gebruiken. Omdat gewoon direct...
7: Ja.
10: Het is gewoon, de Rekenkamer heeft volledig gelijk. Ik heb mijn werk niet goed gedaan. Ik heb in de verkeerde dataset zitten kijken, waardoor ik met zeden-aangiftes een heel klein onderdeel maar van de totale dataset kwam. Dat was gewoon... Daarmee heb ik u verkeerd geïnformeerd.
9: Ja, maar hij blijft erbij dat de dataset die hij heeft gebruikt, dat dat leidend moet zijn.
10: Ja.
9: En op die manier verklaart hij dat verschil.
10: Ik kreeg een belletje. Dus ik sprak iemand, een jurist toevallig, maar terzijde, voor het debat. En degene vroeg aan mij, wat denk je nou dat hier uit gaat komen? En eigenlijk gewoon precies wat er nu gebeurd is. Heel veel rook om cijfers creëren.
7: Afgeleid door de coalitiepartijen.
10: Ja, een uitleg daarbij vertellen, waarbij je ook wel weer kan zeggen van ja, die uitleg aan zich is waterdicht. Hè? Want ja, het klopt wat hij verteld heeft. Hij heeft uiteindelijk dus in een verkeerde dataset en bij de zeden, en daardoor komt die 50% vandaan. En met een beetje goede wil kan je hem wel geloven. Maar ja, je blijft toch met een gevoel op de bank zitten. Of op het bankje bij de biekertribune. Het stinkt ergens.
7: Ja, het is een beetje vrij naar Hugo de Jonge. Je kan hem wel geloven, maar het is niet geloofwaardig.
10: Nee, precies. Toch? Dat was toen een tijd, ik was betrokken, maar had geen betrokkenheid. Ja, ja.
7: Dat is het.
10: Ja, precies.
9: En ze bij die vertrouwensvraag gaat het ook heel erg over je houding als minister. Een soort van hoe verhoud je richting die Kamer? Want uiteindelijk, dat is je informatieplicht is om de Kamer goed te informeren. Daar zijn nu vraagtekens bij gezet. Ja, hoe verdedig je dan en hoe serieus neem je ook die Kamer? Ik denk dat merkte je ook gisteren bij veel oppositiepartijen, dat ze dat echt een beetje aan het aftasten waren. Ze wilden ook heel graag zien dat hij oprecht excuses zou maken om die band ook te herstellen. En dat is een belangrijk onderdeel. En dit is ook de eerste keer natuurlijk met dit minderheidskabinet, als je het heel plat slaat, dat er per definitie eigenlijk geen meerderheid is om steun te geven aan een bewindspersoon. Dus dat maakt het opeens heel gevoelig. En dat betekent ook, als er dus ergens in de toekomst weer zoiets gebeurt, dan zijn die verhoudingen anders bij een standaard meerderheidskabinet.
10: Ja, ik vond dat je dat heel erg merkte in het debat. Dat ja, die coalitiepartijen hielden elkaar vast, maar er is dan geen meerderheid. Nou, met een meerderheidscoalitie was het een korter debat geweest, omdat ze dan gewoon gezien hadden, we lopen nu tegen een muur aan. Maar nu...
7: Die debatten met Rutte duurden ook wel tot diep in de nacht,
10: ja,
7: hoor.
10: Ja, dat kon ook wel lang duren, ja. Maar nu moest er echt gevochten worden. Want er moesten oppositiepartijen moesten er mee. En in eerste instantie, toen alleen de Kamer in eerste termijn nog aan het woord was, dan leek het er wel op dat die oppositiepartijen geen genoegen zouden nemen met alleen maar verkeerde dataset. Helaas... neemt u hier maar genoegen mee. Van Wil moest echt nog een stapje extra zetten. Dat deed hij pas na 12. En ik vond het een slap excuus. Want uiteindelijk was toch het excuus niet. En sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Maar sorry dat u het gevoel heeft gekregen dat ik u verkeerd heb geïnformeerd. Dat was uiteindelijk de bezweringsformule. En daar heeft de Kamer genoegen meegenomen.
7: Ja.
10: En daarbij moeten we natuurlijk niet
7: vergeten... Maar die klassie is definitief. Hè? Ik bedoel, hij is niet dan weggestuurd. Maar hij is nu nog meer overgeleverd aan de grillen van de Kamer.
10: Zeker.
7: Voor als er de volgende keer weer iets mis is.
10: En het feit dat het een minderheidskabinet is. Er moet nog onderhandeld worden. En dat is in het nadeel van de oppositie. Want we hebben vorige week gezien bij Henk Vermeer. Als je een motie van wantrouwen steunt. Dit was wel tegen het hele kabinet natuurlijk. Hè, sturen de hele boel maar naar huis. Wat Geert Wilders deed.
7: En dit was alleen maar tegen één minister. Die daadwerkelijk iets misgedaan heeft waarschijnlijk.
10: Maar je moet daarna wel weer met elkaar aan tafel gaan zitten.
7: Die begroting gaan we trouwens sowieso uitgebreid over spreken. Misschien kunnen we het even kort hebben over onze premier in New York bij de Verenigde Naties voor het eerst, Rob Jette.
9: Ja.
7: Ik heb het niet live gezien, ik heb alleen één zinnetje eruit gezien, wat steeds iedereen haalt. Internationaal strafhof, handen ervan af. Rechtstreeks de aanval op Donald Trump. Hè? Is dat? Ik geloof dat het in Nederland misschien wel punten scoort. Zou het verstandig zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat Donald Trump ineens denkt, wie is die gekke Rob Jette? Wat is dat voor een raar land, Nederland, nooit van gehoord?
9: Ja, we zijn toch
7: moet ik daar iets mee?
9: Soms aan de grillen van Donald Trump. En dan kun je zomaar handelsbeperkingen of tarieven, favoriete woord.
7: Dat wel de moeite waard. Maar het is toch een risico dat hij genomen heeft? Of zie ik dat te spannend?
9: In die zin wel, want ja, ik denk dat ons kabinet heel vaak inzet op de zachte diplomatie achter de schermen. En dit is natuurlijk een heel publiek statement door te zeggen handen af van ons strafhof. Het internationaal strafhof. Terwijl Trump eerder deze week in zijn eigen toespraak juist zei van, ik weet even de letterlijke woorden niet, maar dit instituut.
7: Het is anti-Amerikaans.
9: Anti-Amerikaans.
7: Het was nog geen fake nieuws, maar fake rechtspraak.
9: Ja.
7: Schijnrechtspraak had iets, geloof ik, over.
9: Precies, en dit is wel een heel erg duidelijk statement.
7: Ja.
9: Ik denk, er was, als we het weer naar onze eigen kleine discussie halen, ging het in het begin van de week vaak over, Rob Jette vlucht na de APB naar New York om daar een soort vakantie. Dat frame ontstond op een gegeven moment.
7: Ja?
9: Dat heb je af en toe.
7: Dat is toch gewoon verplicht om daarheen te gaan? Nou ja, dit is niet letterlijk verplicht, maar de premier moet toch gewoon Nederland vertegenwoordigen daar.
9: Ja, dat is in principe zo, maar had misschien ook wel iemand anders kunnen sturen. Maar dit laat wel weer zien.
7: David van Wil kunnen sturen.
9: David van Wil moest juist daar, maar die moest heel genoeg.
10: Wat ook wel interessant is, kijken wat dit debat heeft gekost, doordat Van Wil even op en neer gevlogen moest worden.
9: Dinsdagmiddag was Van Wil nog in de Kamer.
10: Ja, en donderdagavond was hij weer terug. En hij is in New York geweest.
7: Ja.
10: Het andere kritiek op Rob Jette is, ja, we hebben een premier en dat is geen leider. Nou, wat hij nu in ieder geval in New York heeft laten zien, is dat hij als leider durft op te staan. Ja. En voor een waarde, en in Nederland vinden we dat internationaal strafhof, veel mensen vinden dat heel belangrijk, hè. Daar is hij voor gaan staan. Hij is in New York ook als homoseksuele premier naar een gay bar gegaan. De bar waar ooit de rellen zijn. In 69 zijn er rellen ontstaan. In die tijd mocht iemand die homoseksueel was, mocht geen alcohol bestellen aan een bar. Hij naartoe gegaan, maar maakt daar een statement. Hij gaat met Manjani, de burgemeester van New York, gaat hij praten. Is ook een statement. Dus over leiderschap, je kan het ermee oneens zijn, maar hij heeft in ieder geval statements gemaakt in New York.
7: Ja, en bij die verklaring, de zaal zat niet heel erg vol toen hij aan het praten was, maar zo gauw hij over het strafhof begon, was er wel applaus van iedereen die daar zat. Nou ja, dat was dus een klein clubje mensen, maar
10: ja.
7: Wie er waren, die gingen los op in een applaus. Hey, we komen aan het einde van het eerste deel van Studio Den Haag, op de radio in elk geval, in de podcast krijg je hier ook reclame trouwens. Dus we gaan zo meteen verder met het tweede deel van Studio Den Haag, nog weer met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark. Heb ik jullie aan het begin netjes voorgesteld?
10: Weet ik niet.
7: Ik weet het ook niet meer.
10: Het nu.
9: Mensen weten wel wie we zijn.
7: Precies, ja. En anders is het vast team wat hier elke week zit. Dus over een paar minuten zijn we weer bij je terug.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
5: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
6: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 5 kilometer file van knooppunten De Nieuwe Meer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9 dit weekend.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. De politie heeft vanochtend vroeg een einde gemaakt aan een illegale raveparty in de Schorrelse Duinen in Noord-Holland. Er waren 500 tot 600 mensen aanwezig in kwetsbaar natuurgebied, waar volgens de politie ook maar 1 uitvalsweg was. De ontruiming verliep verder zonder problemen. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag, tweede deel op de radio met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark en wij nemen een interessante week door. Dat is eigenlijk wel wat tot nu toe. We hebben het debat met Van Weel, we hebben net Jette even besproken bij de Verenigde Naties. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we nog steeds niet precies weten hoe Prinsjesdag afloopt.
12: Nee.
11: Terwijl, hoeveel weken geleden is dat?
12: Een week.
11: Ja. Het voelt echt
13: het voelt
11: veel
13: langer.
11: Ja. Maar ik bedoel, er zijn plannen gepresenteerd. Er zou onderhandeld worden. Jullie zeiden ook dit weekend al, vorige week in de podcast. Is dat gebeurd eigenlijk? Is er afgelopen weekend onderhandeld over begroting met Pro of met Jaar 21 of met al die andere partijen behalve BBB die niet zouden worden uitgenodigd?
13: Nee.
11: Nu niet zouden worden uitgenodigd, misschien later.
13: Nee, er is niet onderhandeld, in ieder geval niet met de oppositie. En ook niet formeel.
11: En dat kon ook niet, want de coalitie was het nog steeds niet met elkaar eens, denk ik dan.
13: Ja, en daarvan begrijpen we wel dat zij dinsdag bij elkaar hebben gezeten voordat iedereen naar de VN vertrok.
14: Maandagavond en dinsdag hebben ze bij elkaar gezeten.
13: Ja.
11: En zijn ze eruit? Ik bedoel, weten ze nu wat ze willen?
13: Nee, er is wel onderling nog veel gebeld, ook deze week. Maar voor wat wij ervan begrijpen, zijn de rijen nog niet gesloten.
14: Nou, er is wel een algehele wens. Daar heeft de VVD zich nu ook bij aangesloten om het alsnog over beide flanken te doen. Dus een breed akkoord, dat blijft bij zowel het CDA en VVD als D66 blijft dat de grote wens. Alleen is de hoeveel rechts wil je er dan bij hebben? Kan je daarbij krijgen? Want D66, maar ook het CDA, geloven niet meer in BBB. En BBB kan belangrijk zijn op het moment dat je over rechts wil in de Eerste Kamer.
11: Ja.
14: En dit is ook belangrijk.
11: Dat heeft te maken met die motie van wantrouwen onder andere. Maar sowieso lagen die nog niet heel erg in dezelfde richting.
14: Nee, en het heeft ook te maken met hoe er naar de Eerste Kamerfractie wordt gekeken van BBB. Dat wordt namelijk gezien als loszand. En ze zijn er niet zeker van dat als op het moment dat iets in stemming wordt gebracht, dat de BBB-fractie op het moment dat de leiding, dus Henk Vermeer, in de Tweede Kamer zegt, we nemen de afslag links of rechts, dat de fractie in de Senaat hen gaat volgen. Maar er gebeurt wel iets interessants. Want bij de VVD hebben ze zoiets van, dat is positief dat dat zo is. Hè? Want dat betekent dus ook dat op het moment dat bijvoorbeeld Henk Vermeer zegt, ja, we gaan ergens tegenstemmen, neem het belastingplan vanwege de stikstofplannen die niet aangepakt worden, dat je in de Eerste Kamer nog senatoren kan hebben die denken, ja, maar dat vinden wij gewoon een te grote maatregel te heftig om dat te doen. Dus dat je dan nog BBB'ers meekrijgt. Maar er zit ook een denkfout in mijn ogen. Want op het moment dat een rechtse partij, en je wil een rechtse partij daarbij hebben, dat zij loszand zijn, als ze niet rechts zijn, dan zijn ze waarschijnlijk links. En, ja, want,
11: of een middenpartij.
14: Of midden. Maar als jij ze specifiek op rechts erbij wil hebben, dus ik hoorde Raymond Mens bijvoorbeeld in de Spindokter zeggen van ja, het is een voordeel, want ze kunnen wel eens verdeeld gaan stemmen. En dan kan je nog wel eens een stem tegen de wil van Henk Vermeer hebben. Van, ja, maar dat klopt dus niet helemaal. Want als Henk Vermeer namelijk zegt van ja, we gaan wel mee met een rechtse deal, en je krijgt dan senatoren die zich niet gecommitteerd voelen aan Henk Vermeer, of in ieder geval zijn wil, en midden of links gaan stemmen, dan ben je nog steeds niet zeker van ze. Dus die vlieger gaat gewoon niet op.
11: Ja, maar klopt eigenlijk dat beeld, wat dus kennelijk dan ontstaat, dat de senaatsfractie van BBB loszand is? Ik bedoel, is dat terecht om dat te zeggen? Er zijn heel veel mensen afgevallen, dat snap ik. Die zijn voor zichzelf als eenling doorgegaan. Maar, of overstap naar D66, opmerkelijk. Maar is dat misschien niet, zijn al die dingen die af moesten brokkelen inmiddels al niet afgebrokkeld, en is de rest nu gewoon
14: BBB? Er wordt gekeken naar de stemming over de asielmaatregelen, en daar heeft de BBB niet met de fractie gelijk gestemd op alle wetsvoorstellen. Dus daardoor is die angst ontstaan van ja,
11: het zijn eigenwijze mensen.
14: Het zijn eigenwijze mensen.
13: Een ander onderwerp volgens mij ook nog op het idee van homogenezing therapieën.
14: Ja. Zou kunnen.
13: Waren er ook andere stemmen?
14: Ja.
11: Oké, dus het is niet helemaal onterecht dat je de BBB.
14: Ja,
11: en dat je niet weet wat je aan zet.
14: Ja, en daardoor zijn ze er nog steeds niet uit. Hè. Ze weten wel van we willen zowel links als rechts erbij hebben. Maar de vraag wat is rechts is nog niet beantwoord.
11: Maar als je links en rechts wil hebben, dan heb je met BBB zit je altijd goed.
14: Nou ja, maar als BBB er niet bij zit.
13: Ook nog, we zijn helemaal niet meer zo heel ver verwijderd van de provinciale statenverkiezingen. Waar we ook weer een hele hershuffle zullen zien. En die wat nu zetels zijn voor BBB kunnen zomaar straks zetels zijn voor Forum voor Democratie of een andere rechtse partij. Dus ja, het is ook allemaal heel erg tijdelijk in aard. Dus je kan nu heel erg op Henk Vermeer gaan leunen. Ja,
11: maar je gaat toch niet wachten met de begroting voor januari tot de verkiezingen in maart zijn geweest en daarna de nieuwe Senaat ergens in april of mei of zo dan van start gaat.
13: Nee, maar
11: dan
13: we zeggen
11: je,
13: nu
11: maandenlang heb je geen begroting.
13: Nee, maar we zeggen nu de hele tijd BBB, want dat is cruciaal voor die route over rechts.
11: Ja, dat is het ook in de komende maanden.
13: Komende maanden. Ja, maar op een gegeven moment moet je ook langer vooruit kijken.
11: Ja, daarom willen ze zich misschien ook niet vastleggen. Dat mailde ook iemand, studio daarna het BNR.nl. Die zei, dat is toch een deel van het probleem. Dat de coalitie niet weet wat straks de meerderheid gaat worden. Waar ze straks rekening mee moeten houden in de Eerste Kamer. Dus dat je nu niet links of rechts wil kiezen. Want ja, je weet niet wat je straks tegenover je hebt.
14: Nou ja, dan is het ook, hoe groot is de deal? Is dit een allesomvattende deal over meerdere jaren? Of wordt er een deal voor een jaar gesloten met een brede coalitie? Daar moeten ze nog uitkomen. En dan de vraag over, Waller is rechts genoeg, dus je gaat met pro zitten. Maar is het dan voor de VVD denkbaar dat BBB daar niet bij komt? En dat je het alleen doet met SGP en de ChristenUnie? Want heb je dan wel echt een middendeal? Of heb je dan een deal door het midden die naar links held.
11: Ja, de ChristenUnie is toch niet per se een hele
14: De SGP heb je dan, daarom, maar je hebt de SGP. Maar dit is even een voorbeeld die ik zo geschetst kreeg.
11: Nee, maar als je rechts met de ChristenUnie probeert te organiseren, dat is moeilijk, want het is een conservatieve, maar een middenpartij.
14: Dus ja, 21 kan je er...
11: Soms wel links.
14: Dus je pakt ja, 21 SGP, ik vergat net ja, 21 te zeggen, en de ChristenUnie erbij. Is dat genoeg? Is het dan rechts genoeg? Nou, daar moeten ze met elkaar nog uitkomen. Want bij het CDA en bij D66, ja, voor hen een route over helemaal rechts is uitgesloten. Wat het voordeel is van de VVD. De VVD ziet wel iets in, we rommelen wel aan met de losse begrotingen. We kijken wel of we die begrotingen los er doorheen kunnen krijgen. Dat brengt hem in een gunstige positie. Want zij hebben daardoor meer tijd. En waar D66 en het CDA onder tijdsdruk staan, want zij willen zo snel mogelijk een deal sluiten, heeft de VVD dat niet. Omdat de VVD daadwerkelijk geen moeite heeft met gewoon maar aankijken of die begrotingen en het belastingplan er los doorheen komen. Mm-hmm. Waardoor de druk weer bij het CDA en D66 ligt. Zij moeten eigenlijk de opening gaan bieden en misschien ook wel ruimte weer gaan geven aan de VVD. Dus waar de VVD aan de ene kant verzwakt is door de positie van de BBB, worden ze aan de andere kant weer versterkt, doordat de tijdsdruk bij hen minder groot is.
11: Ja, en is het, zal ik te denken, ook niet veel democratischer om het per onderwerp gewoon te kiezen? Dat je zegt, nou, soms is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor een strenger asielbeleid. Soms is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor lagere belastingen. Soms is er voor hogere belastingen op vermogens en op bedrijven. Daar is misschien ook wel een meerderheid voor. Dat is niet allemaal VVD, dat is niet allemaal D66, maar dat is wel waar meerderheden voor zijn.
14: En wat ze bij zowel pro als ja 21 zeggen, bij ja 21 zeggen ze ja, dat kan wel, maar er is een groot obstakel en dat is voor pro het absolute obstakel, dat is het belastingplan. Mm-hmm. Ze zeggen, het belastingplan kan je niet, wat ons betreft, door het midden doen, dat moet over links of dat moet over rechts, en als je daar een richting hebt gekozen, heeft dat gevolgen voor alle andere begrotingen. Dus wat zegt pro? Als het belastingplan ons niet zint en er wordt de rijken, de mensen met vermogen, de grote bedrijven, worden niet zwaarder belast, ja, dan kunnen wij automatisch ook niet instemmen met een andere begroting die natuurlijk voor ligt en heel prominent is, sociale zaken en werkgelegenheid. Want daar kloppen de plaatjes dan niet voor ons.
13: Want dan je geld maar één keer uitgeven.
14: Ja, en wat dat betreft zeggen ze, als dat belastingplan ons niet zint, bij pro in ieder geval, ja, dan zien wij niet in waarom we nog met andere begrotingen wel mee zouden kunnen gaan stemmen. Want ja, het fundament klopt dan niet.
11: En toch hoop je natuurlijk dat op het moment dat er een goed plan is, dat ze daarvoor gaan stemmen.
14: Ja.
11: Toch, dit is een goed plan, maar het komt van de verkeerde coalitie. Nee, dan zijn we tegen. Dat van partijen die zichzelf constructief vinden, zoals Ja 21 en pro, Die moet uiteindelijk zwichten voor de kwaliteit van het voorstel.
14: Maar dan krijgt de VVD gelijk.
11: Ja, daarom. Ja. En wat ik zei, ik denk dat het uiteindelijk misschien zelfs wel democratischer is als je altijd met een meerderheid in de Kamers rekening moet houden.
14: Ja, maar
11: als je niet, wat er nu gebeurt is dat er dingen aan elkaar geplakt worden en zeggen, ik wil hier wel steun geven, maar dan moet jij mij dat geven. En dat andere, daar is geen meerderheid voor. Dus dan haalt iemand iets binnen waar geen meerderheid voor is. Wat heel fijn is voor een partij misschien, maar niet per se heel democratisch als je dingen aan elkaar plakt.
14: Maar let op, het belastingplan gaat er eigenlijk alleen maar doorheen als pro meedoet. Ik zie echt geen andere mogelijkheid meer om dat belastingplan er doorheen te krijgen. Want met BBB gaat het sowieso niet gebeuren.
11: Mm-hmm.
14: Want BBB vraagt eigenlijk wel hetzelfde wat pro ook doet. Pro zegt het over het zwaarder belasten van mensen. BBB over het stikstofplan. Maar je moet naar mijn wens luisteren, want anders doe ik niet meer mee. En BBB, de eis, het stikstofplan afzwakken, daar gaan ze niet aan meedoen. Dus BBB valt er gewoon af.
11: Ja.
14: Het het belastingplan, als Pro daar niet in meestemt, dan heeft het belastingplan geen meerderheid en komt dat niet door de Kamers. En dan zegt Pro, en daar hebben ze volgens mij gelijk in, dan is er geen bestaansrecht meer voor het kabinet. Voor in ieder geval voor de plannen zoals ze gemaakt zijn. Op het moment dat de belastingplan er niet ligt. Ja, dan zit je in zo'n ongelooflijk lastige situatie. Kom daar maar met elkaar uit. En Pro, op het moment dat ze het belastingplan gaan redden, dan gaan ze op andere begrotingen eisen stellen. Dat heeft de laatste ook al gezegd. Daarvoor. Dan willen ze iets terug hebben.
15: Ja. Ik
14: dus
15: snap
14: dan kom je
15: dat.
14: Toch richting een allesomvattende deal met Pro.
15: Ja. Nou ja, we kunnen alleen maar zeggen, wordt vervolgd.
14: Nee, want ik heb nog één opmerking.
15: Oh.
14: Vorige week zei ik, de oplossing is, box 3 geef je aan rechts. Ja. De tabellen op sociale zekerheid, wat betreft de ombuigingen of de hervormingen of de bezuinigingen, die hou je uit de meerjarenbegroting en daarna ga je verder kijken. Toen was van jou de vraag terecht, maar hoe ga je dat dan betalen? Toen zei ik, ja, dat is mijn probleem niet. Ik had Martine Wolzak van het FD erover, die zei precies hetzelfde. Ja, maar Leendert, dat is toch onbetaalbaar? Maar ik heb het wel even bij de coalitiepartijen voorgelegd. En dan wordt het niet als een heel gek idee wordt het beschouwd, maar of het wel of niet betaalbaar is, daar wordt wel anders over gedacht. Over box 3 bijvoorbeeld, D66 en de VVD zeggen daar, nou, daar komen we wel uit. Het CDA vindt dat al lastiger om eruit te komen. Van gaat dat wel lukken? Dat wordt wel echt wel een

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De Kamer Breed heeft gezegd, wij gaan meer geld aan Defensie uitgeven. Als ze nu met z'n allen er niet uitkomen om dat te betalen, dan is de uiterste consequentie dat je Defensie niet meer kan betalen. Dat is het logische gevolg. Alleen, ja, dat wil niemand.
2: Maar dat dan, om er even op door te borduren, dat kan ook simpelweg niet. Want wij hebben, om even in de auto te blijven, wij hebben met onze buren afgesproken, we gaan allemaal 3,5 auto kopen. Als je dat niet doet, dan ben je gewoon het sukkeltje van de klas. En we hebben ook al beloofd en een deel van de aanbetaling al gedaan, wij gaan gewoon door met die auto. Dus noodgedwongen, of je nou wil of niet, je kan niet opeens terug.
1: Nou ja, dat kan wel. Dan moet je naar je buren gaan en moet je zeggen van, nou, wij zijn onbetrouwbaar en wij hebben het allemaal niet rond. Ik weet dat het niet gaat gebeuren. Maar dat is wel de uiterste consequentie. En uiteindelijk kan het gewoon. En de Algemene Rekenkamer, als je vandaag van de week kwamen hun visie op de gepresenteerde begrotingen. Kunnen we het geld volgen? Wordt het doelmatig uitgegeven? Nou, ik weet wat er, de meeste mensen zullen weten wat de Rekenkamer doet. Maar daarbij zeggen ze ook over het geld voor Defensie. En wij maken ons wel zorgen of dat wel uitgegeven kan worden. Of dat doelmatig uitgegeven kan worden. Ja, of we niet veel gaan betalen voor hetgene wat we bestellen. Mm-hmm. Omdat de hele wereld aan het bestellen is. En misschien blijft daar wel geld over. Het is een discussie die weer herstart moet worden. Want de vraag is wel, naar de auto, wilt u die auto wel echt als u hem niet wil betalen? Wilt u defensieuitgaven wel echt als u ze niet wil betalen? En het antwoord is nu nee. Ja, je zit me vooral ongeloof aan te kijken.
3: Nee.
1: Dat is toch een beetje mijn.
3: Het is een mooie vierde optie naast de drie standaard opties die we altijd hebben.
1: Ja.
3: En waar je nu Defensie hebt gezegd, kan je natuurlijk ook zeggen, we stoppen helemaal met onderhoud aan wegen. We stoppen helemaal met alle medische zorg. Nou ja, op allerlei plekken kan je natuurlijk het geld weghalen.
1: Ze willen voor een deel stoppen met het ambtenarenapparaat. Wat
3: ja,
1: heel flauw.
3: Komen bij de Rekenkamer.
1: Bij de Rekenkamer. Want de Rekenkamer zegt ook 3,4 miljard bezuinigen op de overheid. Onder andere op het ambtenarenapparaat.
3: Het Centraal Planbureau neemt dat nooit serieus als je dat in je begroting zegt.
1: Nee, die hebben altijd kritiek daarop.
3: Want dat kan helemaal niet.
1: Nee, en nu blijkt ook dat niet alleen bij de kerndepartementen, omdat er steeds meer ambtenaren ingehuurd worden om beleid uit te voeren. Niet uit te voeren, om beleid te maken. Maar er zijn ook ambtenaren nodig om het uit te voeren. Maar de beleidmakers, dat moesten er minder worden. Maar ook het uitvoerend personeel zou moeten krimpen. Nou, ga dat maar eens doen met je energietransitie en al je wensen die je hebt. En de Rekenkamer zegt ervan, dat kan eigenlijk niet. Niet op het moment dat je niet weet op welke manier je dat wil gaan doen. En hoe je dat wil gaan invullen. En op het moment dat we meer willen en daar ook meer regels bij komen en het ingewikkelder wordt, dan heb je meer ambtenaren nodig. Dus je zal keuzes moeten maken. Ook hier weer. Je zal keuzes moeten maken, want anders gaat het gewoon niet lukken.
2: Dan hadden we ook
3: ik
2: nog.
3: Kijk even naar jou voor de oplossing.
2: De oplossing heb ik niet. Hadden we ook nog door deze week dat we natuurlijk was berekenen, nou ja, wat doet het nou precies met de WW? Want dat zegt het kabinet, we moeten die WW en de WIA moeten we hervormen. Hebben ze nu uitgezocht, blijkt, levert uiteindelijk maar 8000 banen op.
1: Wat CPB gedaan, hè?
2: CPB, ja. Nogmaals, ja. 8000 banen zou je kunnen zeggen, ja, dat is verwaarloosbaar.
3: Voor de heftigheid van de ingreep. Die zegt, we gaan niet twee jaar, maar één jaar helpen.
2: Ja, als dat raakt natuurlijk een hoop mensen. Zeker mensen die al een hele, die al wat ouder zijn dan al heel erg lang hebben gewerkt. Maar het levert het kabinet natuurlijk gewoon een hoop geld op. En dat is ook het argument van de oppositie. Dat zij zeggen, ja, of vooral links in ieder geval, dat zij zeggen, het gaat hier niet echt om het hervormen van die WW.
3: Nee, je zijn gewoon, graaien in de kassa.
2: Ja, waar kunnen wij dan het geld vandaan halen?
1: Nou, dat is wel een goeie dat je dat zegt. De drie decentralisaties. Jeugdzorg is daar het beste voorbeeld van. Jeugdzorg ging van de provincie in 2015 naar de gemeente toe. En iedereen wist, dit is een ordinaire bezuiniging. Maar ook iedereen was het ermee eens dat er wat moest gebeuren in de jeugdzorg. En ik volgde toen de politiek in Leiden toen dat gebeurde. Daar zat een wethouder van de SP, Roos van Gelderen. En zij erkende, we moeten wat aan de jeugdzorg doen. En jeugdzorg,

0: dichter bij huis organiseren, dus vanuit de gemeente. Ja, dat vind ik een goed idee. Maar dan moeten we wel genoeg geld daarvoor hebben. En dat hebben we, dat krijgen we niet vanuit het Rijk. En dat hebben we nu dus, 11 jaar later... Zien we de problematiek in de jeugdzorg en wat dat gedaan heeft. WMO, eenzelfde verhaaltje, de decentralisatie daarvan. Dichter bij huis moest georganiseerd worden. We hebben nu heel veel zorgbureautjes. Er wordt ongelooflijk veel fraude gepleegd in de zorg. En het is er niet beter op geworden. En als je begint met een bezuiniging om te gaan hervormen... want daar wil ik naartoe... Dan is de verkeerde volgorde. Dat heeft...
1: Ja, maar dat is wel wat dit kabinet aan het doen is.
0: Ja, maar daar hebben ze niet geleerd van wat er gebeurd is in de jeugdzorg... en wat er gebeurd is met de WMO.
2: Ja, dat zegt Mirjam Bikker zegt dat ook steeds in debatten. Ze maakt ook de vergelijking met de jeugdzorg van... laten we nou niet 2 keer dezelfde fout maken.
1: Maar dat gaan we wel doen. Dat is namelijk het staat in het regeerakkoord of in het coalitieakkoord. En dat is heilig.
2: Nou, niks in het regeerakkoord staat natuurlijk vast, hè, in het minderheidskabinet.
1: Nou, maar dat is wel iets waar de coalitiepartijen niet van af gaan werken.
2: Dat denk
1: hebben ze meer dan eens zo bij letterlijk zo gezegd.
2: Dat denk ik ook. Ja, maar daarom is het ook zo lastig nu met de polder.
1: Ja.
2: Ja.
1: Daarom zit er geen beweging in. Zitten we helemaal vast? Of komt dit de komende... Want de begrotingen die gaan de komende... Nee, ik moet anders zeggen. Volgende week is dan de algemene financiële beschouwingen.
2: Ja,
1: dat is
2: voor
1: het moment
2: de planning.
1: Dat ze over alle... Zeg maar hetzelfde... Het is algemene beschouwingen, maar dan puur gericht op de financiering. Daar zal box 3 heel veel in zitten, denk ik. En daarna heb je nog per begroting per ministerie. Hebben we nog genoeg tijd? Ja, dat is een van de begrotingen.
0: Ja,
1: denk ik
0: maar
1: altijd.
0: Die moet wel als eerste afgerond worden.
2: Ja, dat wordt in oktober behandeld. En dan moet het door de tweede...
0: 12 november toch, geloof ik, over gestemd worden.
2: Ja, uiterlijk.
1: Maar kijken wij nu naar dat we tegen de muur aanrijden... of kijken we nu naar dat het uiteindelijk toch gewoon... dat we netjes in de vangrail worden opgevangen?
2: Nou ja, ze gaan eigenlijk weer gewoon van voren af aan opnieuw beginnen. Daar gaan we opnieuw naar kijken.
0: Ja,
2: Vandaag is het vrijdag. Ja. Van wat ik begrijp, zijn er geen formele uitnodigingen gestuurd, maar is er wel bij de oppositiepartijen gepolst van nou, wanneer kunnen jullie? Vandaag moet Heijnen naar de grote lancering van het Nationaal Investeringsfonds. Morgen zaterdag kan er worden gepraat. En dan op zondag hebben we 2 dingen. Het congres van D66. En ja, 21 hebben zich natuurlijk gekoppeld aan de SGP. Dus daar zeggen ze al. Wij hebben zondagsrust.
0: Ja.
2: De zondag valt al af. Maar het kan vanaf dit weekend dus wel weer gaan opstarten.
1: Het kan weer in beweging gaan komen. Nou, dat vind ik fijne opgewekte woorden aan het einde van deze podcast op de radio.
0: Nog één opgewekte
1: woord?
0: Nee,
1: want we zijn door de tijd heen. Op de radio.
0: Op de radio?
1: In de podcast, Leenders, mag je nog helemaal losgaan. Dus pak je podcast-app er even bij. Zoek naar Studio Den Haag. Abonneer je meteen even. Dan krijg je daar de opmerking die Leenders nog wilde toevoegen. En Sophia heeft ook nog hele mooie verhalen. En ik ben Mark, we gaan daar gewoon lekker verder. En anders, tot volgende week op de radio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z Event Chips.
2: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
1: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
2: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want tussen Hoorn en Purmerend Noord liggen er voorwerpen op de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En tot slot de A12, Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld ben je een kwartier langer onderweg.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. De baas van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, vindt de economische groei in ons land te laag, zei hij bij WNL op zondag. De politiek moet volgens hem snel met oplossingen komen, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en weer kunnen investeren. Hij noemde onder meer het stikstofdossier en de stroomproblemen. En de twee slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden.
9: Het weer van Weer Online.
8: Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: Today, we're going to be talking about a company called Adyen. Adyen is a payment provider.
12: Adyen, 20% verlies, ruim 20% verlies. Ongekend, zo'n groot fonds, dat doet pijn.
11: When you take a credit card and tap it, swipe it, or put the chip in, Adyen is there to help make sure that that transaction works.
13: Vandaag lijkt Adyen weer terug bij af. Er zijn weer grote zorgen en die nemen weer een grote hap uit de beurswaarde.
14: Ja, het is een bedrijf waarmee je elke dag te maken hebt zonder dat je het doorhebt. Adyen, elke keer dat je namelijk pint, maak je gebruik van de diensten van dit betalingsbedrijf. Jarenlang was Adyen Nederlands trots en op de beurs ook wel een echte groeibriljant. Maar een paar jaar geleden maakte het aandeel ineens een duik omlaag en sindsdien schiet het alle kanten op. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper opnieuw op deze fintech, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Adyen-aandeel nu waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer.
15: Hallo Nina.
14: Ja, Adyen is een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. Het was een van de eerste die wij doorlichten in dit programma. Een beetje 2023, dus goede 3 jaar geleden. Er is nu veel om gevraagd door luisteraars van Doorgelicht. Die zeiden, kunnen jullie nog een keertje naar Adyen kijken? Onder andere Dirk, Reno, Casper, dank jullie wel voor je mailtje. En ik snap ook wel waarom ze het vragen, want er is natuurlijk heel veel gebeurd sinds wij Adyen in november 2023 als een van de eerste doorgelicht hebben. En toen was de conclusie deze.
16: Ja, ik wil wel groei hebben, maar niet tegen te hoge waardering. En bij voorkeur in een winstgevend bedrijf. En je gelooft in online betalingen en de groei daarvan. En dat er al maar meer transacties zullen worden verwerkt. Ja, dan kan dit wel een interessante belegging zijn. Eén ding moet je wel rekening mee houden. Dat die prijsdruk, dat zal wel blijven. Dus de marges, die gaan niet op een niveau blijven als waar ze nu zijn.
14: Nou, een waarheid als een koe, Jim. Dat klopt. Want die marges staan volgens mij nog steeds onder druk.
15: Ja, maar misschien wel wat minder dan toen werd gevreesd. Dus moet zeggen dat de markt in die zin mee is gevallen. Er is nog steeds concurrentie. Dat hele verhaal gaat steeds op. Er is nog steeds prijsdruk. Maar het belangrijkste is wel dat we hier ook hebben gezegd van ja, als je denkt dat de markt van online betalingen groeit, dan is het interessant. En ja, er is enorm veel groei geweest in de markt van online betalingen. Want ja, de omzet van Adyen is in de tussenliggende periode ongeveer verdubbeld. Dus ja, vanuit dat perspectief is het allemaal gebeurd. Maar de koers daarentegen, oh ja, trouwens, die is wel verdubbeld, maar ook weer gehalveerd.
14: Ja joh, het is gewoon super volatiel gebleven. Want het was een paar maanden voordat wij het doorlichten, had het een mega koersval gehad. En ja, ook daarna bleven het eigenlijk bewogen jaren. Was er eigenlijk een moment nog dat jij het in je portefeuille, want had je toen niet uit mijn hoofd. Ja. Heb je het nu wel in portefeuille?
15: We hebben het zaken voor enkele klanten in portefeuille. Privé heb ik het ook, dus dat is goed om te benoemen. Sinds kort weer, want ja, het aandeel dat is opgelopen stond een tijdje terug nog €1800, maar ook weer 800. Mm-hmm. En ja, nog niet zo lang geleden stond zelfs weer 1100. Dus dat is nog steeds een stuitenbal. Beleggers weten nog steeds niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Nou, als je terugkijkt naar de aflevering van toen en een aantal dingen waarvan we zeiden, ja, dat moet wel echt gebeuren. Heel veel is uitgekomen, dus dat gaan we ook wel behandelen. Mm-hmm. Maar ja, sommige dingen ook in negatieve zin. Dus dat komt allemaal aan bod in deze uitzending. Maar voor we daarop ingaan, heel belangrijk om te benoemen, de disclaimer. We geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleg is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Nee, precies. En we geven wel een hele hoop informatie waar hopelijk jij wat mee kan en een weloverwogen keuze kan maken. En uiteraard heeft Jim weer een feitje meegenomen over Adyen.
15: Ja, iets wat wel leuk is, is dat een hele trouwe belegger in aandelen Adyen, dat is prinses Mabel. En die zit al dankzij haar ja, helaas overleden man, Friso. Die heeft ooit een belang genomen in Adyen. Nou, Mabel Wisse-Smit, of ik moet zeggen Mabel, laat ik het daar maar op houden. Die heeft ooit aandelen Adyen verkocht bij de beursgang, maar heeft altijd nog zo'n 360.000 aandelen Adyen. Nou, de huidige koers is €1000. Dus daar zit nog 360 miljoen in van prinses Mabel.
14: Ja, maar goed, haar wallet is dus ook redelijk volatiel gebleken de afgelopen tijd.
15: Ja, ze is miljardair geweest in de tussentijd.
14: En toen niet meer. Nee, dat is fascinerend hoe het ging met Adyen. Als je de volledige ontstaansgeschiedenis van Adyen wil horen, dan moet je even de vorige doorgelicht lezen, luisteren. Dus van november 2023 kun je gewoon opzoeken in je podcast-app. Wij kijken nu even naar hoe het verhaal zich verder ontwikkelde sinds dat moment. En dan gaan we even terug naar die ene dag in augustus 2023, 17 augustus. Historische koersval van bijna 40% op één dag. Het was een hele grote schok voor beleggers, voor Adyen. Want ja, tot dat moment was het echt wel een redelijk stabiel aandeel. Beleggers die waren gewoon niet onder de indruk van de resultaten die op dat moment werden bekendgemaakt. Maar ja, de verwachting was dat op dat moment, na die enorme duikeling van de koers, dat de directie van Adyen het signaal wel oppikte van beleggers. Van oké, hier moeten we wat mee, we moeten ermee aan de slag. En dat het aandeel dus weer redelijk snel zal herstellen. Dat was de verwachting. Het is niet helemaal hoe het daarna ging. Adyen is sinds 2023 een bumpy ride. Na die klap ging de koers wel weer gestaag omhoog. Het aandeel herstelt zich redelijk. Maar bij de eerste kwartaalcijfers van 2024 gaat het toch alweer mis.
13: Ik denk dat veel beleggers in Adyen een flashback moment kregen naar vorig jaar, toen de beurskoers zo ontzettend in elkaar klapte van het een op het andere moment. Ja, nu is het opnieuw raak bij de betalingsverwerker. Ruim 18% maar liefst gaat er van het aandeel af. En de aanleiding is nagenoeg hetzelfde. De marges die Adyen pakt vallen tegen. Afgelopen kwartaal verwerkte het weliswaar meer transacties, maar verdiende Adyen dan minder aan. En dat voedt de zorgen bij beleggers dat het bedrijf niet meer zo uniek is. Helemaal niet, naarmate de concurrentie ook toeneemt.
14: Nee, beleggers zijn niet blij. De take rate valt tegen. De inkomsten per transactie, inderdaad, die marges worden krapper, omdat er steeds meer concurrentie bij komt. Maar Adyen zegt, ja jongens, wij focussen op omzetgroei. En die komt er ook. Het bedrijf belooft ook om beleggers meer mee te nemen in de verwachtingen. Dus als Adyen bij de halfjaarcijfers de beloofde groei van 20% presenteert, ja, dan zie je ook weer een mooie stijging. Het aandeel gaat dan 12% omhoog, grootste stijger. En dan zijn we 3 maanden later. Adyen laat weer eenzelfde omzetgroei zien. Dan vallen beleggers dus wel weer over die take rate die nog niet verbeterd is. En dan duikelt de koers weer een aantal procent omlaag. Zelfs analisten die kunnen hier eigenlijk geen chocola meer van maken, want de omzetcijfers zijn gewoon zoals verwacht. Jim, als jij dan nu met terugwerkende kracht kijkt, snap jij dan dat sentiment bij die beleggers, waarom het de ene dag wel goed was en de andere dag weer niet?
15: Ja, het lastige bij Adyen is nog altijd dat de informatievoorziening richting beleggers beperkt is. Ze hebben wel in die zin geluisterd. Het bestuur dan heeft geluisterd naar aandeelhouders en analisten dat ze per kwartaal zijn gerapporteerd. Maar bij de kwartaalupdates, dan wordt er geen toelichting gegeven. Er is geen mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is eens per half jaar. Dus elke minieme tegenvaller, op basis van natuurlijk wat er eerder is gebeurd, wordt altijd heel erg uitvergroot. En je ziet dus eigenlijk standaard bij elke cijferpresentatie van Adyen dat het ja of heel positief wordt ontvangen, maar meestal negatief.
14: Nou, en de koers is vooral proberen te groeien, de omzet verhogen, dat lukt. Want in 2025 haalt Adyen voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard in een half jaar. Maar dan is daar blijkbaar toch alweer een reden om het bedrijf af te straffen op de beurs door beleggers. Dat komt door deze meneer.
17: In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
14: Ja, tariffs, Donald J. Trump en zijn handelstarieven. Adyen heeft daar niet direct last van, maar wel indirect. Want het zijn uiteraard de klanten van Adyen die door de tarieven worden geraakt. Hè? Want als je minder verkoopt, dan betekent dat weer minder transacties. En dat is dan weer minder omzet voor Adyen. Dus die 1 miljard in een half jaar, wel mooi, maar het is wel minder dan waarop gerekend is. Ja, dus dan zie je eigenlijk een duidelijk verloop. Adyen blijft wel groeien, maar de beleggers reageren toch wel wat grillig. Het ene moment gaat het aandeel de hoogte in, het andere moment duikt het omlaag. En dan doet het bedrijf begin 2026 toch wel iets bijzonders. Voor het eerst neemt Adyen namelijk een ander bedrijf over. Dat is een Duits bedrijf, Telen One. Dat bedrijf biedt een platform voor loyaliteitsprogramma's en beloningen. Nou, dan kun je denken de combinatie met Adyen. Dan zou je bijvoorbeeld een gerichte aanbieding kunnen krijgen bij het afrekenen. Op zich zou het een logische combinatie kunnen zijn, maar de reacties zijn in eerste instantie wat sceptisch, want Adyen staat er juist onbekend dat ze alles zelf ontwikkelen en dat ze niks overnemen. Toch blijft het niet alleen bij die overname van Telen One. Iets later nemen ze ook een Amerikaans factureringsplatform over, Orp. $335 miljoen kost dat dan. En vlak na de overname van Telen One krijgt de koers wel weer een tik als CFO Ethan Tandowsky ineens opstapt. En zelfs de Raad van Commissarissen zag dat niet aankomen. Het is echt heel abrupt gegaan. Dat vertrek zorgt ook voor speculaties, voor onzekerheid. En ja, dan krijg je natuurlijk weer de grillige belegger die daarop reageert. En je ziet een duik in de aandelenkoers, dit keer van 4%. Maar een nieuw dieptepunt voor de Adyen-belegger moet dan nog komen.
18: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Adyen, halverwege de handelsdag, begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd.
14: Ja, 5 juni 2026 was dat. Er verschijnt die dag namelijk een rapport van een onderzoeksbureau, Cleveland Research, wat eigenlijk niemand kende. Maar toch, dat zette nogal wat stress ineens bij beleggers. Het verwachtte namelijk dat Cleveland Research dat Adyen marktaandeel gaat verliezen, want het bedrijf zou gevoelig zijn voor betaalproblemen bij klanten. Dat rapport waarschuwt ook voor bredere problemen in de markt voor betaaldienstverlening. En dan zie je inderdaad dat de beleggers een beetje in paniek raken. De koers schiet weer bijna 10% omlaag bij Adyen. Is er dan alleen maar koerspaniek? Nee, want na de presentatie van de halfjaarcijfers maakt de koers weer een sprong omhoog. Want dan maakt Adyen bekend dat ze sneller dan gepland gaan investeren in datacenters. Om op termijn juist kosten te besparen. En dat valt gunstig bij beleggers. Maar goed, Jim zegt het altijd aan het begin. Resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Zeker dus niet bij Adyen. Blijft dit nou een volatiel aandeel of komt er eindelijk misschien wat rust voor deze Nederlandse fintech? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we uiteraard natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken van Adyen. De sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen. Sterke punten, Jim.
15: Nou, dat is altijd nog het eigen platform. Adyen die bouwde eigenlijk vanaf de start altijd alles zelf op een eigen moderne tech-stack, zoals we dat dan mooi kunnen noemen. Maar geen verouderde systemen die ze maar achter zich aan blijven slepen. Hypermodern, en dat geeft snelheid, lage kosten en de mogelijkheid om online, in de winkel, in de app, het allemaal te combineren. Unified commerce noemen ze dat. Hè? Dus zowel de offline betaling als de online betaling. En de mogelijkheid om H&M-betalingen bijvoorbeeld in de winkel weer terug te brengen.
14: Maar meteen met je pinpas weer geld terug te krijgen.
15: Nou, wat een groot kritiekpunt was 3 jaar geleden, en waarom de koers toen zo hard daalde, was dat de operationele marge, dus eigenlijk gewoon wat blijft er over van elke euro die binnenkomt, ineens gedaald was tot 43%. Daar zat de zorg. Kijk, 43% operationele marge is fantastisch voor de meeste bedrijven, maar bij Adyen was het 60.
14: Ja.
15: Dus dat viel terug naar 43. Maar toen hebben ze een Capital Markets Day verzorgd, waarbij ze zeiden van, no worries, wij verwachten dat we de komende jaren 20-30% gaan groeien. Nou, ze zitten weliswaar aan de onderkant van die bandbreedte, maar hebben wel die groei waargemaakt. En ze hebben gezegd, wij gaan weer terugkeren naar operationele marge van boven de 50%.
14: Ja.
15: De kritiek toen was dat ze te veel mensen hadden aangenomen, te veel geïnvesteringen hadden gedaan. Maar de verwachting is dat de tweede helft van 2026 het richting de 55% zal gaan, die operationele marge. Dus dat is echt wel weer hersteld.
14: Mooie spoiler alert dit.
15: Ja, hoog voor de sector ook. Dus ze laten wel degelijk zien dat ze nog steeds die schaalvoordelen bezitten.
14: Ja. Nou, dat zijn een hele hoop sterke punten.
15: Nou, dat zijn er nog meer, want ik wil echt nog wel even doorgaan.
14: Oh, kom maar dan.
15: Ze bedienen hele grote namen. Eerder werd gezegd dat ze een soort van elephant hunter waren. Dat ze dus heel lang bezig waren om zo'n grote partij binnen te halen. En het voordeel van die grote namen is, zoals Uber, Meta, Spotify, McDonald's, H&M. Ja, die stappen niet zomaar over. Want ja, die paar cent die per transactie naar Adyen gaat, dat is maar een fractie van de totale opbrengst die ze krijgen. Mm-hmm. Maar voor Adyen telt het volume. Dus ze hebben heel veel hele grote klanten die niet zo heel snel zullen overstappen wat complex en duur is. Je had het net terecht over dat rapport van Cleveland Research. En die zeiden van ja, nee, maar de marges staan onder druk en grote klanten die lopen allemaal weg. Nou, Adyen heeft dat toen wel meteen ontkend. Cleveland Research die reageerde niet. Was ook een bedrijf of partij waar ik nog nooit van gehoord had.
14: Echt iedereen dacht, waar komen deze gasten vandaan?
15: Ja, nou, de roddel wil dat Checkout, dat is een concurrent in het Verenigd Koninkrijk, dat die opdracht zouden hebben gegeven aan Cleveland Research om dus een negatief rapport te krijgen over Adyen. En wat wordt er ook in het rapport gezegd? Dat klanten overstappen naar Checkout. Dus ik weet niet of het waar is.
14: Hebben ze in elk geval niet kunnen aantonen en er loopt voor zover jij weet geen zaak?
15: Nee, ik zeg al van de roddel wil.
14: Ja, de roddel, ja.
15: Maar
14: rumor has it.
15: Ja, en in de cijfers zie je het niet terug als je de halfjaarcijfers over 2026 bekijkt.
14: Ja, heb jij net zo'n lange lijst met zwaktes of valt dat wel mee?
15: Nou, laat ik bovenaan beginnen. Ik heb wel een flinke lijst. Extreem koersgevoelig. Jij noemde het net al eventjes. Ja. Beleggers zitten altijd, die zijn echt op hun hoede. Van ja, er zal toch niet weer zoiets komen dat ze te grote investeringen hebben gedaan. Dat de groeiversnelling uitblijft. En de kleinste tegenvaller, dat betekent meteen miljarden beurswaardeverlies. Mm-hmm. Dat zag je in februari dit jaar. Dat zag je na
14: juni.
15: Het Cleveland Report. Inderdaad, ook bij het opstappen van Ethan Tandowski. Elke kleine tegenvaller wordt uitvergroot en leidt tot grote koersdaling. En ja, het is natuurlijk nogal wat. Adyen heeft nog steeds de trofee van grootste waardeverlies van een Nederlands beursbedrijf ooit. 20 miljard in augustus 2023. Dus beleggers zijn wel altijd op hun hoede.
14: Oké, best wel een lijstje.
15: Ja.
14: Maar heb je ook een lijstje kansen?
15: Ik denk dat de ultieme kans voor Adyen is dat ze zelf laten zien: wij vinden ons aandeel goedkoop. We gaan een aandelen terugkoopprogramma lanceren. Mm-hmm. Of we gaan dividend geven aan die loyale aandeelhouder. Het geld is er, we hebben het niet direct nodig. En daar ligt ook wel een hele grote kans om in elk geval die aandeelhouder weer een beetje tevreden te stellen.
14: Nou, oké. Zegt inderdaad de man die zelf ook aandelen heeft. Nogmaals goed om te benoemen.
15: Ja.
14: Even bedreigingen voor Adyen.
15: Nou, dat noemt het Cleveland rapport dus ook. Er is best wel veel concurrentie. Stripe is een grote concurrent.
14: Ja.
15: Die hebben wel ruim een dubbel hoge omzet als Adyen. Dan heb je nog Checkout, Worldline, PayPal.
14: Ja.
15: Er zijn best wel wat concurrenten. Eerder dacht ik wel eens, ja, misschien dat zo'n Stripe ook wel Adyen zou kunnen kopen. Maar daar gaan mededingingsautoriteiten direct voor lichten.
14: Omdat het te groot wordt.
15: Ja, tenminste, dat is mijn inschatting.
14: Ja.
15: Dus heel veel kansen. Heel veel bedreigingen, zwaktes en ook heel veel sterktes. Dus
14: in die zin een heel spannend.
15: Veel over vertellen.
14: Nou, het is vooral een spannend aandeel als je het dan zo plat slaat. Laten wij de boeken even openen. Je hebt al een kleine spoiler alert gegeven dat de doelen eigenlijk best wel goed gehaald worden. Die marge wordt weer een beetje omhoog gekrikt. Komt boven de 50% uit. Wat zien we verder?
15: Nou, en ook de groei. Want als je het hebt over de omzet. Hè, dat we in 2023 werd wel gezegd bij de Capital Markets Day, we streven naar 20-30% groei. Nou, dat is niet bij de 30 in de buurt gekomen. Altijd een beetje onder in de 20. Zelfs een beetje beneden de 20.
14: Is dat te verklaren?
15: Ja, is dat te verklaren. De volumes gingen wel omhoog. Maar misschien toch een beetje prijsdruk. Neem niet weg als je belooft 20-30. En afgelopen half jaar is het 21. Ja, dan heb je wel je belofte waargemaakt. En inmiddels is de groei, die zal 2026 uitkomen op 2,9 miljard omzet. Nou, als je dat terughaalt, 2023, het jaar waarin we de eerste uitzending maakten, toen was de omzet 1,6 miljard. Dus in 3 jaar tijd, nou, het is nog geen verdubbeling.
14: Nee, maar wel naar 2,9, dat is toch een hele mooie groei.
15: Het is bizar. Ja, en de verwachting is dus ook wel dat die groei de komende jaren nog doorzet. En dat zou betekenen dat in 2028 de omzet boven de 4 miljard uitkomt. En dat, stel dan dat inderdaad ook nog de operationele marge ruim 50% is, dan maakt Adyen dat jaar dus meer dan 2 miljard operationele winst. Nou, dat is ook een enorme groei, want in 2023 was dat nog 750 miljoen.
14: Mm-hmm.
15: 2026 is de verwachting dat die naar 1,5 miljard gaat. En dus met een marge van 52%. Dus wat dat er gaat, als je teruggaat naar die Capital Markets Day, heeft Adyen toch wel gedaan wat ze beloofden. En dat moet ook gezegd worden. Als je nu kijkt, winst per aandeel, die gaat richting de 40 euro.
14: Ja.
15: Dus de cijfers zijn allesbehalve slecht.
14: Tijd om jouw conclusie van 3 jaar geleden te herzien. Althans, dat zou de kans kunnen zijn. Of misschien zeg je, het staat nog steeds als een huis. Wat is jouw conclusie nu over het aandeel Adyen?
15: Nou, wat ik toen zei was dat beleggers in aandelen Adyen moeten beschikken over een sterke maag. En dat is onveranderd. Als je kijkt naar de onderliggende cijfers en wat Adyen uiteindelijk heeft waargemaakt van de belofte, dan moet je Adyen daar krulletje voor geven. Want ze hebben dat keurig gedaan. Als je verwacht dat die groei doorzet, en als je ook kijkt naar de financiële stabiliteit van Adyen en de mogelijkheden die er liggen voor wat betreft van integratie van bijvoorbeeld de overgenomen partijen zoals Talon One. Dan ligt daar nog wel heel veel potentie. Wat ik alleen jammer vind, is dat er ook wel heel veel beloftes 3 jaar geleden al waren. En of eigenlijk kansen waren, die wat minder zijn uitgekomen. Dus ik vind het een heel moeilijk aandeel. Maar op de huidige koers lijkt het niet een al te duur aandeel en is er zeker wel potentie.
14: Dit was Arjen opnieuw doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan heb je de radioversie gehoord. Dan hebben we wat minder tijd. Onze podcast is altijd een stuk langer, dus dan hoor je ook veel meer details, duiding en diepgang over Arjen. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over eBay. Eigenlijk wel heel erg leuk. Toch wel de grootste handelsplatform, denk ik, ter wereld. Althans, ik handel vooral op Marktplaats. Maar eBay is wel een heel grote speler wereldwijd. Leuk om daarover te hebben.
15: Ja, absoluut. En ik vind het ook heel leuk dat hij na de uitzending van Adyen komt. Want eigenlijk is Adyen een beetje de motor van eBay. Want alle betalingen van eBay, die verlopen via Adyen.
14: Grappig,
15: ja. En, ja, ik denk als je kijkt naar de combinatie eBay en wat Adyen daar levert. Ja, dat onderschrijft wel mooi dat de activiteiten van Adyen heel waardevol zijn.
14: Ja, en wat ik ook heel erg leuk vond en wat ik niet wist, en het is vrij recent, is het eBay stalking verhaal. Fascinerend verhaal. Volgende aflevering kun je het luisteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, stalking.
15: Heel benieuwd.
14: Mocht je willen beleggen, check dan altijd goed de meest actuele cijfers en ook wat analisten vinden. Wij zijn te mailen, Jim en ik, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
15: En ik ben Jim Terpoer.
14: Doei.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Unbelievable.
11: Unique. Oh, yes.
10: Incredible.
12: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
13: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
12: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
13: Ja, praten over tech.
12: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
13: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
14: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan zorgen werkzaamheden op de A9 voor vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Want tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En tot slot, door wegwerkzaamheden op de A28, vertraging van Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoeverlaken ben je 10 minuten langer onderweg.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. De baas van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, vindt de economische groei in ons land te laag, zei hij bij WNL op zondag. De politiek moet volgens hem snel met oplossingen komen, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en weer kunnen investeren. Hij noemde onder meer het stikstofdossier en de stroomproblemen. En de twee slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Terwijl werkgevers massaal vacatures open hebben staan, lopen nieuwkomers vast in een moeras van regels en taaltrajecten en papierwerk. Waarom lukt het niet om vluchtelingen aan het werk te krijgen, terwijl werkgevers steeds vaker inzien dat juist deze nieuwkomers een meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie? Mijn naam is Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer de Kylian Mbappé van de Nederlandse arbeidsmarkt, recruitment-expert Arjan Elbers. We spreken er zo meteen over met een kroonlid van de SER, want die hebben een advies over nieuwkomers en werk uitgebracht, en met een recruiter die gespecialiseerd is in de bemiddeling van statushouders. Eerst iets speciaals, Arjan.
2: Ja,
11: toch? Rapapa.
2: We hebben iets heel moois.
11: We hebben iets heel moois. Een unicum voor BNR at Work.
2: Een paar weken geleden maakten wij een ontzettend gave aflevering over functioneringsgesprekken. En toen hadden we in onze studio Maartje Bakers over haar documentaire The Manager. Sterker nog, het was de woensdag na de première van die docufilm in Tuschinski.
11: Was echt een toffe film, hè?
2: Het was bijzonder.
11: Ja.
2: In die documentaire The Manager wordt een groep echte managers gevolgd tijdens het verzorgen van functioneringsgesprekken met hun medewerkers. En dat leverde best wel wat ongemakkelijke en ook bevreemdende situaties op. En nu is diezelfde Maartje toch zomaar weer eens bij ons in de studio.
18: Hey,
11: Maartje, hallo, fijn dat je er weer bent. Wat voor reacties kreeg jij tot nu toe?
18: Ja, ik weet niet in wat voor algoritme ik zit, maar ik heb een beetje het gevoel dat de film wel als een bom is ingeslagen.
2: Hij is ontploft, hè?
18: Hij is een beetje ontploft. Ja, LinkedIn staat er vol mee.
2: Ja.
18: Ik denk dat alleen de Telegraaf mij niet iets met de film gedaan heeft om dat te coveren. Ik ben op de radio geweest, nou, zelfs voor de tweede keer met jullie.
2: Echt niet normaal, hè?
18: Het is niet normaal.
2: En ik zie het ook overal in HR en recruitment, zie het overal voorbij komen. Hier over de gang vanmorgen. Ik moet naar de manager op de redactie.
11: Ja.
2: Wat ook tof is om te melden, Maartje, er zijn zelfs al 4 voorstellingen geweest, inclusief voorbesprekingen voor de film. En afsluiting, inclusief uithuilsessie.
18: Ja.
2: Zoals Japke D. Bauma het noemt. Zij begeleidt die voorstellingen. En er komen er geloof ik nog 2 aan in Arnhem en in Groningen.
18: Klopt.
11: Ja, Maartje, en jij bent niet zomaar hier. We hebben jou naar de studio gelokt. Want wij hebben bijzonder nieuws. Jouw documentaire The Manager krijgt de Kristallen Film Award. En die mogen wij hier nu aan jou
18: uitleggen. Oh my god.
2: Ik ga hem erbij pakken.
11: Ja,
18: crazy.
11: Arjan die pakt hem erbij. En prachtig is hij. Ja, kijk aan.
18: Zo. Wow.
2: Alsjeblieft, Maartje. Nou. Hoe vet is dat?
11: Wat vind je ervan, Maartje?
18: Heel vet, heel vet.
2: Niet normaal,
18: met
2: hè?
18: Met filmposter, met 2 mensen die in een functioneringsgesprek zitten. En daar zie je dan een hand boven met touwtjes eraan. Wat verwijst eigenlijk naar de macht die altijd weer boven de macht.
2: Die gekke verhouding. Ik zal de award kort toelichten. De Kristallen Film Award is een prijs van het Nederlands Filmfestival, het Abraham Tuschinski Fonds en het Nederlands Filmfonds. En het is voor documentaires of korte films die meer dan 10.000 unieke bezoekers hebben behaald.
11: Wow, wat een prestatie.
18: Cool.
2: Ontzettend knap.
11: Wat denk je dat dit gaat doen voor jouw film, Maartje?
18: Ja, ik hoop dat hij zo lang mogelijk nog in het theater blijft natuurlijk. Want het is echt gemaakt als een bioscoopfilm.
2: Ja.
18: In de film kom je als kijker terecht in functioneringsgesprekken en kijk je eigenlijk continu managers in de ogen die bezig zijn met het uitvoeren van zo'n functioneringsgesprek. En daarmee wordt het eigenlijk een beetje je eigen manager.
2: Ja.
18: En dan word je dus als publiek gedwongen om je ertoe te verhouden. Je kan je daar eigenlijk niet aan onttrekken.
11: Hoe lang is hij nog te zien?
18: Ja, dat wordt per week bepaald. Hier staat Lieve van de distributeur.
11: Ja. Heel Lieve.
18: Het gaat erover dat er bezoekers moeten blijven komen. En zolang dat goed loopt, kan die ook blijven draaien.
2: En wij vroegen jou vorige keer ook, toen jij bij ons in de uitzending was, van wat is nou eigenlijk het doel van die film? Zei ook van ja, misschien moeten we er nog eens naar gaan kijken. Is dit nog wel een goede vorm? Nou, jij zei het al, LinkedIn en andere social media platforms staan er helemaal vol van.
18: Ja.
2: Mensen die naar die documentaire film hebben gekeken, zeggen allemaal, waarom doen we dit in godsnaam nog met z'n allen? Dus volgens mij is het echt
19: niet alleen wauw, we hebben veel bezoekers, maar wauw, er wordt ook heel veel mee gedaan. En er wordt ontzettend veel over gepraat.
18: Ja. Ja, er zijn mensen die hun hele bedrijfsvoering aan het veranderen zijn. Die willen zeg maar vanuit de film gaan werken in plaats van vanuit hun eigen bedrijfsvoering. Mensen willen hun opleidingen gaan aanpassen. Het is enorme aandacht.
11: Maartje Bakers, nogmaals namens ons allemaal gefeliciteerd met je prijs.
18: Ja, dankjewel.
16: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Duizenden nieuwkomers staan in Nederland te popelen om aan de slag te gaan, terwijl veel werkgevers zitten te springen om personeel. Toch belanden statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen of ontheemden, als ze aan de slag willen, een doolhof van regels en taaltrajecten. Ja, hoe krijg je nieuwkomers sneller aan het werk zonder dat ze vastlopen in tijdelijke baantjes die dus zwaar onder hun niveau zijn? Daarover gaan we in gesprek met Sanije Selik, kroonlid van de SER en duo-voorzitter Adviescommissie Arbeidsparticipatie Nieuwkomers, en Eugène van den Hemel, recruiter met heel veel ervaring ten aanzien van statushouders en vluchtelingen. Sanije, om te beginnen, jullie hebben het over nieuwkomers. Wat zijn dat?
20: Bij nieuwkomers verstaan wij onder asielzoekers, dus die nu wachten op een bevestiging of ze mogen blijven of niet. Statushouders, dat zijn mensen die op dit moment eigenlijk al een status hebben. Dus die kunnen aan de slag, werken, opleiden, etc. En daarnaast hebben we te maken met Oekraïense ontheemden. Die hebben weer een andere status. En die drie bij elkaar noemen wij in het advies nieuwkomers.
11: Dus dat zijn de nieuwkomers. Ja, en nu hebben jullie vandaag een rapport uitgebracht ten aanzien van deze nieuwkomers. Wat is de kern daarvan? Wat betogen jullie in dit rapport?
20: Nou, de kern is, we kunnen heel veel talent gebruiken in Nederland op de arbeidsmarkt. En dat, dat we toe moeten werken naar volwaardig werk al bij het begin. Wanneer nieuwkomers naar Nederland komen.
11: En wat bedoel je daar concreet mee? Van iemand komt aan in Nederland en dan, dat is het begin.
20: Iemand komt aan in Nederland. En dan komen allerlei procedures voor asielzoekers. En dat je al aan de voorkant kijkt en mensen voorbereidt naar werk of naar opleiding. Dus dat je dat aan de voorkant inventariseert. Dat kan met scans. Wat kunnen mensen? Wat willen mensen? Welke ervaring, welke kennis nemen mensen mee? Dus dat je aan de voorkant ook mensen helpt daarover na te denken. En ook daarin begeleidt. En daar is nu op dit moment nog heel veel winst te halen. Omdat dat op dit moment versnipperd gebeurt. Dus we laten mensen heel lang wachten en dat is eigenlijk zonde.
11: Nu klinkt jullie plan heel hoopgevend en ook een soort van logisch. Hè? Je wil het liefst zelf ook direct aan de slag. Maar waar gaat het nu mis? Hoe komt het dat jullie überhaupt met zo'n rapport moeten komen?
20: Waar het op dit moment vooral misgaat, is dat de route naar werk erg versnipperd is. En dat betekent dus dat mensen, de nieuwkomers, die categorie die we net beschreven, te maken hebben met allerlei obstakels. Neem bijvoorbeeld statushouders. Die hebben dan een status, die moeten gaan inburgeren, die moeten taal gaan leren. En daarna kunnen ze pas aan het werk. Terwijl eigenlijk als je kijkt, als je aan de voorkant zegt, als je werk centraal stelt, kan je ook zeggen, tijdens het werk kun je kijken wat mensen nodig hebben. Want voor sommige rollen in bepaalde sectoren heb je niet gelijk een taaleis nodig. Dus kan je aan de slag. En gedurende het werken kun je ook met vakopleidingen, met vaktaal, kun je je verder ontwikkelen. Dus wat we nu zien is dat de route naar werk erg versnipperd is georganiseerd. En daar draagt dit advies denk ik ook enorm aan bij.
11: Want hoe lang duurt het voordat iemand echt dus in de huidige situatie, hoe lang zit iemand te niksen en weg te kwijnen voordat hij echt aan het werk kwam?
20: En dat kan best lang duren.
11: Waar hebben we het over?
20: Dat kan soms een jaar duren, soms 6 maanden duren. Ja. Want mensen wachten in eerste instantie op een status. En daarna is er een inburgeringseis. Die taak is bij de gemeente belegd. Dat betekent dus dat mensen taal moeten leren eerst, de diploma's moeten gaan waarderen. En voor je het weet, hebben te maken met allerlei verhuizingen. Dus dat betekent dat ze van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dus het kan heel lang duren.
11: Ja, Eugène, herken jij je in het betoog van de SER?
21: Ik herken het zeker. En we hebben eigenlijk van die nieuwkomer, net als in de samenleving, een integratievraagstuk gemaakt. Terwijl het in wezen een recruitmentvraagstuk zou moeten zijn.
11: Wat bedoel je daarmee?
21: Nou ja, zo snel mogelijk weten, wat kan de nieuwkomer? Wat kan de nieuwkomer nu? Wat kan de nieuwkomer leren? Wat kan hij straks? Vervolgens stap 2, werkgever, wat is jouw behoefte? Wat heb je nodig? Nu, maar ook straks. Dan kan je plannen maken, kan je commitment creëren. En dan stap 3, wat meten we? En wat willen we weten, dus wat zouden we eigenlijk moeten meten? Niet die eerste baan. Die ingenieur die in een startbaan start.
19: In de schoonmaak
21: als pakketbezorger. Nee, waar staat hij over een jaar? Waar staat hij over 2 jaar? Waar staat hij over 3 jaar? Wat is zijn arbeidsmarktpositie geworden? Dat zijn volgens mij ook zaken die heel goed terugkomen in het rapport.
11: En hoe kan het dan dat, want het klinkt logisch, hè, maar het lijkt me ook wel pittig, want dan moet je dus inburgeren, moet je de taal leren, moet je je plek hervinden, moet je ook nog eens alle procedures door en werken. Dat is ook wel pittig dan.
20: En dat is precies het advies van de STER. Laten we dat nu niet versnipperd organiseren, maar laten we het integraal organiseren. Dat lijkt een moeilijk ingewikkeld woord, maar in de kern gaat het erom dat je werk centraal stelt. Dus zo snel mogelijk aan de slag, maar niet gelijk waarbij je ook potentie ontwikkeling naar een hogere, betere baan op je niveau. Mm-hmm. Dus dat is precies de kern van het STER-advies.
11: Want hoeveel mensen werken nu onder het niveau? Dus welke ingenieur of arts werkt in de schoonmaakbranche bijvoorbeeld?
20: Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen, bijvoorbeeld als we kijken naar een groep Oekraïense ontheemden, die mm-hmm. mensen die hebben een bepaalde status. En dat betekent dus ook dat ze al snel aan de slag kunnen. Dus veel Oekraïense ontheemden werken al. En dat is eigenlijk al heel mooi.
11: Ja, 61%. Landelijk ligt op 73%. En volgens mij voor die andere groepen is het rond de 57%.
20: Ja, dat ligt inderdaad wat lager. En dat heeft te maken met de specifieke positie van Oekraïense ontheemden. Want zij kunnen snel aan de slag. Alleen het knelpunt bij Oekraïense ontheemden is dat ze heel lang bij banen blijven die onder hun niveau zitten.
19: En dat is ook het risico waar jullie het over hebben. Hè? Dus als je te snel als nieuwkomer naar werk gaat en je blijft hangen in die allereerste baan.
0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Ja. Nou, als ik...
4: ik denk dat geen enkele partij, ook aan de rechterkant niet... boos gaat worden als we opeens meer belastingbetalers gaan realiseren. Als we gaan mensen die hier toch al zijn, gaan zorgen dat ze goed kunnen meedoen, gaan bijdragen, zorgen dat we handen aan het bed hebben, zorgen dat er in de techniek de loodgieters aanwezig zijn, dat er ook mensen voor de klas staan en dat ze geen kostenpost meer zijn in de uitkering, in de begeleiding, maar gewoon gaan bijdragen, gaan opleveren. Daar gaat niemand op tegen zijn.
5: Nee, daar niet tegen. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld protesten tegen AZC's. En jij zegt eigenlijk, nou die AZC's, dat zijn bronnen van nieuwkomers die dus heel goed kunnen integreren in ons arbeidsmarktproces en die van waarde zijn voor Nederland. Maar er zijn nog steeds protesten tegen AZC's. Dus ik snap dat jij daar die draai aan geeft. Alleen politiek gezien en het sentiment ligt anders.
3: Nou, misschien kan ik het. Ik denk dat het goed is om het politieke even te scheiden van hoe het CER-advies in elkaar zit.
5: Ja.
3: Het CER-advies richt zich ook op mensen die eigenlijk al in Nederland zijn. Dat gaat dus niet in de kern. We zeggen niks over procedures. We zeggen ook niet iets over asiel. Wanneer mensen wel of niet krijgen. Maar wat we zeggen is, als mensen nu hier in Nederland zijn, zorg ervoor dat je deze mensen begeleidt naar werk en opleiding. Zodat ze, als ze in Nederland blijven, daar ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dus aan de voorkant voorbereiden. Dus in die zin denk ik dat het goed is om die twee dingen vanuit het perspectief van het CER-advies wel te scheiden. Dus
6: je blijft een beetje weg uit die politieke discussie, zeg jij.
3: Nou, in die zin, dat is niet aan het CER. CER zegt, de mensen zijn hier. Hè. Er is natuurlijk ook een VNG-advies geweest, niet zo lang geleden. Ja. Die zegt ook, hè, van wachtstand naar werkstand. Je moet aan de voorkant moet je daarop inzetten. En ja, wat er uiteindelijk voor besluiten worden genomen in juridische procedures, ja, dat is aan de politiek.
6: Dat is weer terug in de politiek.
5: Nee, snap ik. Maar als Eugène Jan wijze woorden, we hebben geen migratieprobleem, we hebben een recruitment en een arbeidsmarktprobleem. Dan zijn er een hele hoop banen waar we mensen voor zoeken. En als je dan mensen hier binnenkrijgt en die kun je succesvol integreren, al zijn dat dan, noemen wij dat, asielzoekers, ja, dan zou ik daar meer van willen, want dan werkt die route dus heel goed. Ja. Dus dat is mijn logische gedachte. Maar wel ook een poll. En dan gaan we even naartoe. Arjan, vertel.
6: We hebben samen met de redactie van LinkedIn en dus onze BNR-redactie eerder een poll uitgezet. En wij vroegen aan onze achterban: zouden nieuwkomers goed mee kunnen in jouw sector of organisatie? Wij kregen daar weer veel reactie op. Ruim 190 stemmen. En de oordelen waren als volgt. 67% van alle respondenten zegt: we denken dat het flink wel wat voeten in de aarde heeft bij ons. Wat ik overigens veel vind. En zo'n 33% zegt, we denken dat dit best snel zou kunnen in ons werkgebied. Meer dan 50 mensen reageerden ook zelf op de poll. Onder andere Alexandra Davoli. Bij een hogeschool voor een schaars ICT-profiel namen ze bijvoorbeeld een kandidaat uit Syrië aan, wiens Nederlandse taal nog niet op het gewenste niveau was. In plaats van dat als grote uitdaging te zien, kreeg hij 1 dag per week de tijd om Nederlands te leren. Volledig betaald door de werkgever. Het team om die man heen werd gevraagd om wat langzamer te praten en rekening te houden met zijn taalontwikkeling. En na het behalen van de afgesproken taalniveau kreeg hij een hartstikke mooi vals dienstverband. En Martin Bos gaf aan, ik heb 45 jaar bij GAC en UWV gewerkt. Dit plan is niet nieuw. Hij geeft een beetje aan, het is herhaling van zetten. Ik heb het bij Bosniërs gezien, bij Somaliërs gezien en na 2015 ook bij de Syriërs gezien. Elke keer hetzelfde patroon. Het animo bij de mensen zelf is goed, maar het stelsel zelf is veel te traag.
5: Wat maakt dat het stelsel nu aan de hand van jullie advies beter is of structureel wel gaat werken, Sanier?
3: En wat wij in het advies zeggen is, pak het integraal aan. Hè, aan de voorkant, en zorg dat er een heldere route is van begin naar dat werk. En dat kan zo zijn. Kijk, in sommige beroepen heb je taal nodig. Dat kan het zijn dat je taal moet leren voordat je aan de slag kan gaan. Maar in de voorbeelden die net voorgelezen werden, naar voren kwamen, zien we ook dat dat in sommige beroepen niet nodig is. Dus dat je al werkend aan die taaleis kunt voldoen. Dus wat dit advies doet, is dat ze van begin aan de voorkant en kijk wat er mogelijk is. Wat kunnen mensen al nu? En welke ontwikkelpad kun je met deze mensen uitzetten, zodat ze uiteindelijk naar een plek kunnen waar ze voor opgeleid zijn, waar ze ervaringen hebben in hun land van herkomst. Dus je stippelt eigenlijk veel helderder een

0: pad uit in plaats van eerst dit, eerst taal leren, dan inburgeren, dan gaan werken.
1: Wachten.
0: Dus ik denk dat dat de kern van dit advies is. Waarbij...
2: Maar zeggen jullie daarmee van, want het advies aan zich, dat kan, bedoel ik niet respectloos, maar dat kan iedereen bedenken. Ik bedoel, op papier ziet het er goed uit, maar op een gegeven moment moet je het in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we nu allemaal versnipperingen en dus trajecten die dan half of niet worden opgevolgd. Hoe kun je er dan voor zorgen dat jullie advies wel vorm krijgt en dat dat ook jarenlang op die manier gebeurt?
0: Ja, dat is een mooie vraag, want het gebeurt nu ook al. Hè. Als ik kijk bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, in de zorg, in de techniek, hè, de aanvalsplan, techniek, bouw, energie. Als je kijkt hoeveel initiatieven daar zijn, lopen op met behulp van voorschakeltrajecten, mensen al aan de slag kunnen. Dus in die zin, we hoeven niet met elkaar opnieuw het wiel uit te vinden. Het gebeurt, er zijn tal van voorbeelden die ook terug te zien zijn in ons advies. De kunst is, hoe zorg je ervoor dat dit geen pilot blijft, dat dit bij enkele initiatieven of bij enkele tekortsectoren blijft, maar dat je dit een standaard maakt van begin tot eind. Dus ik denk dat
2: en hoe zorg je daarvoor dat je het geen pilot laat blijven?
3: Nou, ook door het weer om te gaan keren. Niet meer dat integratievraagstuk, het recruitmentvraagstuk. Gaan praten met werkgevers. Gemeente, ja, jullie hebben de regie, maar heel veel meer uitvoering bij die werkgever. Wat hebben jullie nodig? Aanvalsplan techniek, heel mooi, heel ambitieus. 2022 gestart, juli 2026, eigenlijk pas daadwerkelijk met de techniekroute gestart. Duurt 4 jaar. Ik denk, op het moment dat je ondernemend gaat denken, niet meer vraagt van, joh, ik heb geen werkgever die zegt, Eugène, ik heb met spoed een statushouder of een ontheemde of een nieuwkomer nodig. Ze zeggen wel van, joh, Eugène, ik heb grote nood.
4: Ik heb mensen nodig.
3: Ik heb grote nood altijd aan een verpleegkundige, aan een leerkracht, aan een logistiek medewerker. En die zijn er. Ook onder deze groep mensen. Laten we dat gaan organiseren. Regie bij de uitkeringsverstrekker. Uitvoering, de bal oppakken bij de werkgevers. Want heel veel werkgevers willen dolgraag, moeten ook.
2: Sanier Selik en Eugène van der Hemel, dank jullie wel voor dit fijne gesprek. BNR at Work. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Ja, Arjan, wij spraken met Twan Huys. Die had gewandeld en die toch?
4: Ja, maar die had ook die had twee hele gave carrièremomenten. Eén ging over 9-11, waar hij 25 jaar geleden bij was als verslaggever. Ja. En één over de ontzettend gave route die hij samen met zijn zoon Jack heeft gewandeld. En wat dat allemaal teweeg bracht.
2: Ja, Twan vertelde ook over zijn motto, wat hij op had gedaan in New York en waar hij begon als onervaren correspondent.
5: Zoek de mensen in jouw omgeving, professionals waarvan je denkt van, die is bereid om iets te leren. Ja. Die kijkt om naar de volgende generatie en die is heel goed in zijn of haar vak. Dat heb ik ook gedaan.
2: Wie zocht je?
5: Ik heb contact gelegd met een presentator, een anchor van CNN, die het nieuws in Washington versloeg. En ja, ook weer gewoon een mail gestuurd van, goh, ik ben hier net aangekomen, ik weet eigenlijk helemaal niks. En zou ik u een keer mogen spreken? En dat mocht.
2: En natuurlijk hoor je ook hoe hij vlak daarna de aanslagen van 9-11 beleefde. Het hele gesprek vind je in je favoriete podcast-app. Daar vind je ook de Ben Tichelaar-podcast.
4: Ja, die is weer terug.
2: Die is terug en nieuw en terug. En één aflevering gaat bijvoorbeeld over de beautybonus. Ja. Als je er heel knap, zoals wij alle vieren, aan tafel uitziet, dat je dan een betere loonstrook krijgt. Dus zeker interessant om terug te luisteren. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina en praat mee over al deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
0: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
11: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Loopt ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, melden media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei "This is me". Het filmpje zorgde voor veel ophef, hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. Er verandert niks in de neutraliteit van Zwitserland, blijkt uit een referendum. Een ruime meerderheid van de Zwitsers wil alles houden zoals het is. Een rechtsradicale partij wilde een nog striktere neutraliteit door onder meer vast te leggen dat er niet mag worden samengewerkt met de NAVO. Dat vinden de meesten te ver gaan. En een domper voor de kerstverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim 1000 euro gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm, 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
14: Stel nou, je wil een Bentley kopen, Wouter.
15: Hè? Ja.
14: Dan zijn er niet zo heel veel plaatsen in Nederland waar je terecht kunt. Wel in Maastricht.
15: Ja, het zijn er drie, hè? Ja. En we worden straks bijgepraat over de eerste elektrische Bentley, de Torqal.
14: Ja, en ik zeg niet voor niets Maastricht, want we zijn in Maastricht, in een van de 8 Enterprise-locaties in Nederland. Je hoort in deze aflevering ook een rijtest in de Ferrari Amalfi Spider. En we spreken zo de baas van Lease Europe, maar eerst...
16: Het autonieuws.
14: Ja, Wouter, groot nieuws vandaag. Grote terugroepactie, bijna 2,9 miljoen auto's van Volkswagen en Audi moeten terug naar de dealer, naar de garage.
15: Ja, één boutje vervangen eigenlijk. Daar komt het
14: eentje maar.
15: Of een schroef, het is een schroef of een bout. In ieder geval iets wat erin is geschroefd. In de stuurinrichting, en daar kan corrosie plaatsvinden, daardoor zou die kunnen afbreken.
14: Roest,
15: ja. Ja, dan, misschien is het aluminium.
14: Dan het, ja, dan roest. Is het cool. Ja.
15: Maar zoveel details hebben we dan weer niet. Maar ja, dit moet wel worden vervangen. Want als die afbreekt, dan heb je geen besturing meer. Het schijnt wel meestal dan, als er iets gebeurt, tijdens het manoeuvreren of parkeren te gebeuren. Maar goed, daar heb je wat minder aan als het toch... Het
14: is ook wel logisch als je sommige mensen aan hun stuur ziet trekken.
15: Ja, en dan tegen de stoeprand aanduwen. Ja, precies, maar goed, het zijn eigenlijk het MQB platform aan de auto's. Dus dat zijn er honderdduizenden in Nederland. En 2,9 miljoen wereldwijd.
14: Maar de meeste mensen die een Volkswagen rijden hebben geen idee of ze een MQB-platform onder hun kont hebben hangen.
15: Dit is gewoon algemene kennis.
14: Even modellen noemen, Wouter.
15: Tiguan, Touran, Golf variant, Caddy en alles tussen 2013 en 2024 geproduceerd.
14: Ja.
15: En bij Audi gaat het om de Q3. Maar dat is eigenlijk gewoon een Volkswagen natuurlijk. Ja, daar komt dan op neer. Bouwjaar 2017 tot en met 2024.
14: Ja, nou zegt de Nederlandse importeur PON dat het ook Nederlandse auto's betreft. Lijkt me logisch. Ja. Exacte aantallen kunnen ze nog niet geven. Terwijl, ja, als je deze getallen hebt, dan zou je dat toch moeten kunnen...
15: Ja.
14: Je weet ook niet wat er geïmporteerd is nog, hè?
15: Nou, geïmporteerd zit ook een bouwjaar op in principe. Met de RDW-database zou je in het moeten komen. Maar inderdaad, niet alle auto's zijn door hun kanalen gegaan. Dus ik denk dat ze daarom ook nog wel een slag om de arm houden. Ja, maar ja, goed, dit wordt natuurlijk heel snel bekend. En als je het nu hebt gehoord, dan kan je alvast bellen naar je Volkswagen dealer en zeggen, ja, ik moet die schroef of die bout. Ja. Dat wisten ze bij de autoshow niet. Die moet nieuw. Ja. Die kan corroderen of roesten.
14: Overigens, er zijn nog geen ongelukken bekend door dit probleem.
15: Nee, maar het is wel natuurlijk, het is wel een serieus probleem. Kijk, besturing en remmen, dat zijn natuurlijk zaken. Als dat niet goed gaat, kan je hem ongeveer invullen. Alleen, ja, weet je, soms gebeurt er toch heel weinig. En alleen op hele specifieke momenten. Dat zal dan hier het geval zijn, denk ik. Maar goed, het is een aanname die.
14: Oké, we gaan nog heel even het hebben over een nieuw retro-model.
15: Ja.
14: De zoveelste retro, namelijk de Renault.
15: Are we going that route? Ja, het zoveelste retro.
14: Zal ik hem zo insteken gewoon. Hè? Bedoel, we hebben al heel wat retro modellen gezien. En inmiddels hebben ze de smaak te pakken, zeker bij Renault. De Renault 8 Gordini Concept.
15: Precies. Ja, ze kunnen al die nummers weer afstoppen. Hè? We hebben de 4 en de 5 en de Twingo. De Twingo vinden ze zelf geen...
14: Ja, precies.
15: Ja, hij grijpt gewoon terug op het ontwerp uit de jaren 90. Dus dat is retro. We kunnen het nog een keer uitleggen. De 4 is vrij goed mislukt, vind ik zelf. 5 doet het leuk. Ja, dit is wel. Ik vind hem heel leuk. De 8 ja. Gordini concept. Renault 8 Gordini is maar een beetje sportieve versie. En dan altijd in het blauw met zo'n witte racestreep. Extra lampjes voorop. Het ziet er dik uit. Hij ziet er ook uitgeklopte wielkasten. Mooi blauw leren interieur. Weet je, het is allemaal. Echt heel grappig.
14: Ja, volgens de schaal van hebben zou het zijn hebben.
15: Ja, nou, ik moet zeggen, 270 pk communiceren ze voor een EV. Want het is natuurlijk elektrisch, is dat niet heel woest. Het zou kunnen dat hij heel licht is, maar dat zal dan in de praktijk ook wel een beetje tegen. Ik vind hem er heel gaaf uitzien. Ja. Maar ja, concept. De zoveelste concept. Want vorig jaar, of het jaar ervoor, want ik weet niet precies, Renault 17 als ook zo'n restomod, ook concept. Ze zijn wel op die tour. En dit moet je op een gegeven moment wel een beetje gaan doorvertalen naar auto's dan. En ik zie nog niet hoe we van deze Renault 8 Gordini concept dan de volgende Renault
14: even
15: Captur
14: Gordini
15: maken.
14: Moeten we wel even uitleggen. Hè? Want dat was ooit voor de oorlog, denk ik, de Tweede Wereldoorlog heb ik het dan over. Hè? Dus de vorige eeuw was het een tuner. Die is ooit door Renault opgekocht.
15: Jij weet het allemaal heel goed.
14: Ja. Maar ze hebben het ook wel. Ze hebben vooral eerst in de autosportwereld actief geweest. En later dus ook bij straatauto's. De eerste auto waar Gordini, de eerste straatauto waar Gordini aan verbonden was de Dauphine.
15: Kijk, daarom weet je dit.
14: Ja, wij want normaal lunchen wij altijd.
15: Bij Dauphine.
14: Kroketten met brood.
15: Ja, en nu zijn we in Maastricht natuurlijk bij Enterprise. Kregen we ook lekkere broodjes.
14: En fly straks, denk ik.
15: Oh ja, heerlijk. Ja, zeker. Ik vind hem heel gaaf, maar ik heb bij Renault wel zoiets van, ja jongens, dit is allemaal heel leuk. Maar ja, en wat doet dit verder dan nog? Heb ik hier wat aan als klant? Nee, eigenlijk niet.
14: Okay. Nou, voor meer autonieuws, ook over leuke concepts en allerlei andere mooie nieuwe modellen, concepts en zo. Daar verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
15: Ja, abonneer je, want dan krijg je hem als eerste in je podcastfeest. Meestal woensdagochtend.
14: Ja. Ja, moeten alle lease- en verhuurauto's straks uitstootvrij zijn in Europa? Nou, waarschijnlijk wel. En zo ja, wanneer dan precies? Begin november moet daar in Brussel meer duidelijkheid over worden gegeven. Maar ja, wat ligt er dan eigenlijk op tafel? De man die ons dat allemaal kan vertellen is Richard Knubben, directeur-generaal bij Lease Europe, de Europese koepelorganisatie voor de lease- en autoverhuursector. En heel toevallig woonachtig in Maastricht. Dus jij hebt de minste kilometers gemaakt van ons allemaal hier aan tafel.
16: Dat klopt.
14: Vandaag, in elk geval. Ja, wat heerlijk. Welkom als eerste Lease Europe, waar je dus de directeur-generaal bij bent, telt 46 leden. Hoe groot is die float die jullie vertegenwoordigen?
16: Als je de cijfers van 2024 bekijkt, hebben wij ongeveer 9,5 miljoen wagens gekocht. En de totale vloot die rondrijdt door Europa is iets van 19, 20 miljoen wagens. Dus ga ervan uit dat wij grofweg 65% van alle auto's die in Europa verkocht worden door onze leden gefinancierd.
15: Kijk. Dus als jij Volkswagen belt, dan nemen ze meteen op. Of valt het dan een beetje tegen?
16: Zo weet ik het niet.
15: Ja. Maar is dan zoveel van de autoverkopen zit in leasecontracten feitelijk? Komt daar dan op neer?
16: Ja, het is een combinatie. Hè? Dus het klassieke leasecontract zoals we dat in Nederland kennen. Maar ook alles wat private lease is, zit eronder. Autoverhuur, korte termijn. Oh, ja. Ook sommige consumptief kredietproducten vallen eronder. Dus het is eigenlijk vrijwel alles.
15: Ja, ja. Een heleboel auto's.
14: Maar 46 leden, want we hebben ook wel een soort concentratie gezien. Hè? Schaalvergroting bij Evens bijvoorbeeld, Leaseplan is daarin opgegaan. Maar ook onlangs nog Arval en Adlon. Die vertegenwoordigen samen denk ik al 5 miljoen auto's.
16: Maar als ik zeg 46 leden, wij zijn een Europese federatie van nationale federaties. Okay. Dus in Nederland is bijvoorbeeld de BOVAG, de VNA en Lease Nederland. Ja. Dat zijn onze leden.
14: Oké.
15: Floatnormering.
14: Leuk, hè?
15: Ja, leuk. Het woord van de dag.
14: Als ik jou dat app, dan ben je gelijk klaar wakker. Heb je er zin in de dag?
15: Ik heb wel een beetje angst voor wat het precies is. Maar we hebben nu iemand die het kan uitleggen. Het komt ter sprake in ons show. Maar wat houdt het precies in, die floatnormering?
16: Nou, het voorstel wat in december 25 gepresenteerd is door de commissie houdt eigenlijk in dat de lidstaat moet garanderen dat een vast percentage van alle verkochte auto's tot 3,5 ton, dus ook inclusief bestelbusjes, Of laag emissie en nul emissie moet zijn. Waarbij laag emissie dan wordt gekwalificeerd als minder dan 50 gram.
15: Ja.
16: Alleen het is zo dat sinds 2026 is die hele testcyclus is veranderd. Waardoor vrijwel geen enkele plug-in hybrid meer onder de 50 gram uitkomt. Dus ga er gewoon vanuit dat het een verplichting is voor volledig elektrische modellen dan. En die percentages die worden per land bepaald door een BNP per capita berekening. Dus
15: ik dacht hoe commissiewijze mannen en vrouwen. Sorry, ik mocht altijd.
16: Nee, wij hebben die discussies met hen gehad. Hè, van kijk, je moet kijken naar is er voldoende capaciteit op het net? Kun je laden, et cetera, et cetera. Zeiden we ja, allemaal heel moeilijk om dat te gaan berekenen. We weten het niet. Dus we nemen gewoon BNP per capita. Punt. En dat is eigenlijk wat op papier staat nu.
14: Maar het antwoord op die eerdere vraag is: kunnen we voldoende laden? Het antwoord daarop is toch gewoon nee, uiteindelijk.
16: Ik kan je een heel mooi voorbeeld geven. Ik heb in juli ik woon in Maastricht dus, hè, zoals je weet. Ik heb in juli een laadpaal aangevraagd bij Nexus. Want dat moet tegenwoordig via een app. En dan krijg ik een berichtje dat ik enkele jaren tot maximaal 10 jaar op de wachtlijst kom te staan voordat ik mijn laadpaal krijg. Ja, dus.
15: Heel breed gedefinieerd. Ja, het is ook logisch op het moment dat ze capaciteitsproblemen hebben. Maar dit is natuurlijk niet heel inspirerend. Je noemt een aantal dingen, percentages per land. Ja. Hebben wij Nederlanders, en we rekenen Maastricht ook maar even toe. Hebben wij ook al een percentage meegekregen?
16: Als je dus laag en nul emissie, wat dus effectief gewoon nul emissie is, dan is het voor Nederland 20, 30, 90%.
15: Ja.
16: En de busjes vallen daar ook onder. Alleen er is nog een andere component, dat noemen we artikel 4. Wat dat eigenlijk zegt is. Je mag vanaf 2028 geen wagen kopen, huren, leasen. Die niet voldoet aan 1 is het nul of lage emissie. En voldoet aan de Made in Europe criteria. En dan ga je me vragen, wat is Made in Europe? Dat weet nog niemand, want dat wordt op dit moment onderhandeld.
14: Nou, maar toch even over uitleggen dan, Made in Europe. Want de leek zou zeggen, ja, Made in Europe, dan wordt die gewoon dus in een fabriek in Europa gebouwd.
16: Nee, zo simpel is het niet.
14: Nee, dat begrijp ik, maar
15: waren er al bang
14: wanneer,
15: voor?
14: Waar ligt dan ongeveer, waar denken ze aan? Waar ligt de grens?
16: Nou, waar men het wel over eens is dat het ding in elkaar geschroefd moet worden in Europa.
14: Ja, maar dat kan dus ook assemblage zijn. Dat het gewoon allemaal uit China komt en hier wordt uiteindelijk de auto in elkaar gezet.
16: Kijk, het eerste probleem is, de Fransen zijn eigenlijk hiermee begonnen om hun eigen industrie te beschermen. Mm-hmm. Toen kwamen ze erachter dat ze ook Marokko en Turkije nodig hebben. Dus dan wordt het EU, maar dan wellicht plus Turkije en Marokko. Maar Volkswagen heeft Canada nodig. En de Japanners hebben de UK
14: Canada
16: nodig.
14: Canada wil heel graag bij de EU, dus dat is geen
16: dus
14: probleem.
16: Europa is nu wel potentieel Europa, plus Turkije, Marokko, Canada.
14: Plus de rest van de wereld uiteindelijk.
16: En dan punt 2 is, men komt nu met percentages van de waarde van de onderdelen die gecreëerd moet worden binnen Europa om te tellen als Made in Europe. Waarbij dus 70, dus het voorstel op tafel ligt, hè, 70% van die waarde moet dan gecreëerd worden in Europa. En 3 onderdelen van de batterijen, waaronder de batterijcel, zou in Europa geproduceerd moeten worden. Nou, die hebben ze laten vallen, want bijna geen enkele fabrikant kan er aan voldoen. Die 70%, de discussie gaat nu zich toespitsen op, maar hoe bereken je dat dan? En dan zeggen Duitsers bijvoorbeeld weer van, ja, maar als ik het bedacht heb in Duitsland en laat maken in China, dan kan ik nog altijd zeggen dat meer dan 50% van de waarde verzonnen is in Duitsland. Trouwens, Fransen maken ook hetzelfde punt, hoor. Maar en daar is grote oneenigheid
15: over. In de ontwikkeling van onderdelen is het natuurlijk, ja, dat is heel duur. Dus er zit een miljard, zeg maar even, in de ontwikkeling van een model. Ook zeggen, nou ja, weet je, die moet ik eerst eens even terug gaan verdienen.
16: Ja, maar het probleem dat we nu hebben is dat de Duitsers en het Fransen het totaal niet eens zijn over en hoe berekenen we dit. En hoe groot is Europa? En of handelspartners daarbij meegenomen worden.
14: Ja, en de bedoeling is natuurlijk wel dat er ook maakindustrie weer gewoon naar Europa komt. Hè. We kunnen naar de huidige situatie kijken. En ik begrijp dat die niet heel even in een paar jaar is omgezet. Maar het kan wel zijn een incentive zijn vanuit de commissie om meer productie naar Europa te halen.
16: Kijk, het oorspronkelijke idee van Made in Europe was eigenlijk, we hebben die BYD-fabriek nou in Hongarije. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een in elkaar schroef operatie. Dus men dacht eigenlijk van, goh, we gaan een stuk wetgeving doorvoeren. waardoor die mensen die wagens niet meer kunnen verkopen. Maar ja, dan kom je erachter dat de meeste fabrikanten gewoon een wereldwijde supply chain hebben. En dan wordt dat plots ook problematisch.
15: Ja. Nee, maar de Duitse fabrikant, Volkswagen, toevallig had ik het van de week over de Amarok, maar die wordt volgens mij in Zuid-Afrika of in Australië ergens daar. En hebben die op heel veel verschillende plekken gebouwd. Ze hebben op zoveel verschillende locaties productiefaciliteiten. Maar ik hoor je zeggen, streven naar 2028. En denk ik, nou ja, we weten nog niet eens de definities. We voelen dat we niet alle auto's kunnen opladen. We weten dat er nu het consumentengedrag nog heel anders is. Best ambitieus.
16: Ja, kijk, het werkt gewoon niet, hè. Ook overigens in een land als Nederland niet. Het probleem is als jij een bepaald type wagen afdwingt. Dat je zegt van dit is het enige wat je nog mag kopen.
15: Ja.
16: Maar je hebt er geen klanten voor. Want let wel, lease, verhuurmaatschappijen. Wij dwingen onze klanten niet wat ze krijgen. Hè. We bieden aan wat er beschikbaar is tegen de goedkoopst mogelijke prijs.
15: Ja.
16: Maar als die klanten dat niet willen, ja, dan wordt het een probleem. En daarnaast is met name het elektromobiliteit natuurlijk enorm probleem, dat de tweedehandsmarkt eigenlijk zeer onontwikkeld is, waardoor de restwaardes instabiel zijn. De vraag heel laag is in de tweedehandsmarkt. Je kunt fiscaal gezien kan ieder land in Europa het enorm stimuleren dat als eerste lease-aankoop of verhuuraankoop dat het een EV is. Dat kun je fiscaal gezien aantrekkelijk maken. Mm-hmm. Je moet die wagens wel kunnen verkopen. Als die tweedehandsmarkt niet bestaat, of mensen zoiets hebben van niet tegen die prijs, want wagens zijn natuurlijk ook een stuk duurder, dan moet je dat risico afdekken. En hoe ga je dat risico afdekken? Je zult contracten moeten verlengen. Er zijn allerlei kunstgrepen die je kunt uitvoeren. Maar het blijft behelpen. Dus wat wij zeggen is,
15: stijgt je leaseprijs gewoon enorm. Als je zegt van joh, jij wil een elektrische auto, heeft de klant. Maar die is gewoon minder waard. Hij is duurder en hij is straks potentieel minder waard. Of in ieder geval risico op. En je leaseprijs toch gewoon hoger? Dat is gewoon, uiteindelijk is het.
16: Dat kan zeker een consequentie zijn. Ja. Ja. En als je kijkt naar onze sector, we hebben jarenlang, en nu nog trouwens, we kopen ver weg de meeste EV's. Dus niet zo dat we anti-elektrificatie zijn. In het geheel niet.
15: Nee.
16: Alleen, je kunt niet sneller gaan dan dat de markt toestaat. En dat de consument in het algemeen bereid is natuurlijk om die wagens dan ook over te nemen. Want alles wat wij aankopen gaat uiteindelijk naar de tweedehandsmarkt. Dus die moet wel bestaan natuurlijk.
15: Ja.
17: Het is ook wel een gek signaal misschien. Hè? In Brussel zijn de plannen om brandstofauto's te verbieden vorig jaar afgezwakt. Hè? Dat was eerst 2035. Nou ja, dat is losgelaten. Vervangen door een doelstelling van 90% CO2-reductie. Dit klinkt toch als, dat zwakken we af. Maar ondertussen gaan we toch erg dwingend.
16: En dat is de kernvraag. Kijk,
17: deze maatregelen
16: wat mij bepaald heeft is, in dat autopakket heb je de CO2-wetgeving. Dus dat is waar je net over had. Van wat kunnen we na 2035 nog bouwen?
17: Ja.
16: En dat is gekoppeld met, ik noem het dan even vlootnormering, dat voorstel. En er wordt ook op hetzelfde moment over gestemd. Wat de commissie eigenlijk voorzien heeft is, wat we toegeven aan CO2-wetgeving nemen we weer weg aan de vraagkant. Dus je kunt het wel produceren, maar niemand kan het kopen. Nee. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
15: Heerlijk. Het voelt heel Oost-Europees, zou ik bijna zeggen, communistisch aan. Van hier heb je een Lada en die hebben in vier verschillende smaakjes. En dat is wat jij mag kopen. Nou, de vrije markt wordt eigenlijk volstrekt getorpedeerd. En ik zeg dit ook niet uit elektrisch rijden haten. Maar wel met de realiteit van moeilijk om stroom te krijgen. Niet iedereen wil het. We zitten in transitie, maar het heeft tijd nodig. Ik vind niet. Ja, dit is, we hebben geen markteconomie meer voor auto's dan straks. Dat is gewoon klaar.
16: Ik kan het heel concreet stellen. Een van de twee rapporteurs in het parlement op dit dossier is een Fransman. Die heeft in een hoorzitting, iets van 2-3 maanden geleden nog gezegd van kijk, wat ik eigenlijk wil is dat iedereen in Europa gewoon in een hele kleine Europees gebouwde, en dat bedoelt hij eigenlijk Frans gebouwde, elektrische auto gaat rijden. En er moeten sowieso ook een stuk minder auto's komen, maar dat is eigenlijk het idee. Dat iedereen gewoon een kleine Europese auto heeft. En liefst inderdaad 3 of 4 verschillende modellen. En dat is het dan wel zo'n beetje. De vraag is dan natuurlijk ook, wat doe je dan weer met Chinese auto's enzovoort enzovoort. Maar ja, wat die rapporteur betreft moet iedereen gewoon in een mini R5 gaan rijden. Dat is eigenlijk het idee.
15: Ja, En een R5 nog een beetje aan de grote kant.
16: Ja, daarom zeg ik, die is niet zo klein. Dus.
15: Ik doe me ook denken aan wat ik veel steden hebben. Van, ja, we geven mensen geen parkeerplekken, dus dan moeten ze deelmobiliteit. En dat kan ook een huurauto zijn, moet ik dan altijd zeggen, van onze vrienden van de Enterprise. Maar als jij hem niet kan parkeren, ja, dan ga je vanzelf iets anders doen. Dat is natuurlijk zo, alleen...
17: Nee hoor, dan zet je je auto in een andere wijk neer.
15: Ja.
17: Ja, dat is wat er gebeurt. Ja. En daar wordt dan betaald parkeren ingevoerd om ze daar weer weg te jagen.
15: Ja, ja, ja, ja, ja.
17: Zo blijf je bezig. Maar als we dan heel even kijken naar wat de consument, de bereider van die auto, wat gaat hij hier nou van merken? Want ik begrijp dat het voor jouw achterban heel vervelend is. En ook voor de fabrikanten is het heel vervelend. Maar wat betekent dit nou concreet?
16: Nou ja, in eerste instantie dus heeft de impact van dit voorstel is dus lease, verhuur, maar ook alle private leases. Hè? Dus je bent een kijker naar ongeveer 70% van alle nieuw aankopen.
17: Ja.
16: Maar ongeveer 30% van alles wat naar de tweedehandsmarkt komt, dat komt weer ook van onze kant uit.
17: Ja.
16: Dus dat betekent dan ook dat op de tweedehandsmarkt, wat je natuurlijk meer en meer alleen maar gaat krijgen, zijn EV's.
17: Ja.
16: Maar wel veel duurdere EV's dan waarschijnlijk het geval zou zijn als het dan nog een verbrandingsmotor of een plug-in hybride was geweest. Dus het bedrijfsleven zal gewoon meer gaan betalen. Het aanbod zal schaler worden. En op de tweedehandsmarkt, ja, kijk, een markt die er niet klaar voor is, die functioneert niet.
17: Nee.
16: En dat krijg je nu dus.
15: Ja. Aan de andere kant, dankzij ene meneer Trump hebben we wat gestegen brandstofprijzen. Ik zag net €2,80 voor diesel langs de snelweg. Brandstofprijzen die omhoog gaan, dan zie je dat er meer vraag komt voor elektrische auto's. Voelen jullie dat ook? Dat die vraag en aan de nieuw, maar ook aan tweedehands toch wel een beetje aantrekt? Of is het...
16: Er is zeker een effect. Hè? Dus sinds februari van dit jaar is de vraag naar elektromobiliteit weer wat in de lift. Aan de andere kant...
17: Niet bij die man.
16: Dat was geen EV. Nee. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook in Nederland en België dat op het moment dat in juni iemand speelt met fiscaliteit, in juli meteen mensen doorhebben wat het effect is en dat direct een impact op is. Dus op het moment dat je de elektromobiliteit wat duurder fiscaal maakt en hoe meer elektrische auto's je krijgt, hoe duurder het gaat worden, want de staat wil geen verliezen leiden.
15: Nee.
16: Ja, dan maak je het weer minder aantrekkelijk. Dus het is een beetje een pingpong effect.
17: Ja, nou is begin november die stemming in Brussel, een stemming erover.
16: Ja.
17: Wat is je verwachting?
16: ik hoop dat... Dit is
17: je verwachting, hè? Ik begrijp wat je hoopt. En wat je verwacht is iets verschillends, denk ik.
16: Er is een vrij aardige kans dat het, zoals het nu op papier staat, er niet doorheen gaat komen.
17: Okay. En wat is jullie insteek? Moet het uitgesteld worden, afgezwakt of gewoon helemaal van tafel?
16: Het zou in principe gewoon helemaal van tafel moeten zijn, omdat je in de markt iets probeert te sturen wat niet te sturen valt.
17: Nee, maar goed. Dat willen ze wel graag doen, sturen in Brussel en bij alle politieke consternaties willen ze graag sturen. En waarschijnlijk doet de stuurinrichting het gewoon. Dus waar gaat het naartoe? Wanneer gaat die vlootnormering er komen?
16: Nou ja, kijk, de raad moet zich ook uitspreken. Dus als dat allemaal voorbij is, ik denk ergens begin 27 zullen we wel een definitieve beslissing hebben. En ja, ik hoop natuurlijk dat men luistert naar de zorgen van onze industrie, maar niet alleen onze industrie, hè, ook het hele MKB, alle bedrijfsvertegenwoordiging, iedereen is er tegen aan het ageren. Dus ik hoop dat men luistert.
17: Ja, begin 2027 gaan we dus meer horen.
15: Ja, maar je zag met 2035 het verbod op brandstofauto's was ook heel definitief en bleek toen toch niet zo definitief. Ja, maar goed, hier kunnen we denk ik nog wel eens een keer een boom over opzetten.
17: Dat gaan we ook zeker doen. Dankjewel, Richard Knubben, directeur-generaal bij Lease Europe. En zometeen...
15: Ja, de baas van Bentley Maastricht over de Torqual, die is dan elektrisch, maar ze hebben ook lekkere dingen met de V8 en zo. Dus daar gaan we het ook over hebben.
17: En we hebben een rijtest in de Ferrari Amalfi Spider. Tot zo.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
8: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
8: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zet eventships.nl.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Wegwerkzaamheden aan de A9 veroorzaken vertraging rond Amsterdam. Zo loopt het daardoor vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Het loopt ook vast op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 10 minuten extra reistijd.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, meldde media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei "This is me". Het filmpje zorgde voor veel ophef, hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. Er verandert niks in de neutraliteit van Zwitserland, blijkt uit een referendum. Een ruime meerderheid van de Zwitsers wil alles houden zoals het is. Een rechtsradicale partij wilde een nog striktere neutraliteit door onder meer vast te leggen dat er niet mag worden samengewerkt met de NAVO. Dat vinden de meesten te ver gaan. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim €1000 gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
17: Welkom terug. We zijn vandaag in Maastricht in een van de 8 Enterprise-locaties. Wel bijzonder, hè? Al die klanten die hier binnenkomen wandelen, Wouter, en die zien ons dan zitten.
18: Ja, en die doen dan heel stil, want anders komen ze live op de radio. Ja. Nee, dat was wel grappig. Stond er een meneer aan de balie, was inderdaad een beetje aan het smoezelen waren zo om die auto uit te leggen.
17: Heb je ook gezien welke auto die huurde? Het was vast niet de Ferrari Amalfi Spider.
18: Nee, waarom hebben ze die nog niet bij Enterprise? Moeten we even meneer Thomas vragen. Ja. Of er nog zoiets leuks in de vloot kan komen.
17: Je hebt hem wel al getest, dus je kan er alles over vertellen straks. En dan staat het hier zwart van de mensen om dat ding te huren. In Griekenland. Ja. Waarom niet aan de Amalfi Coast?
18: Ja, dat vonden ze te cliché blijkbaar. Oh, dat was ook een mooie plek, mooi hotel.
17: Oh, okay.
18: In Griekenland, ja.
17: Nou ja, goed. Straks dus die Ferrari Amalfi Spider, maar...
18: Eerst gaan we naar Bentley. Ik vind het leuk om het zo te zeggen. Het merk heeft 3 dealers in Nederland, waaronder 1 in Rotterdam. Dus vandaar dat we helemaal naar Maastricht gaan om daar dan met de meneer van Maastricht te praten. Nee, eentje hier in Maastricht. En het modelaanbod is deze week uitgebreid. 50% meer modellen dan, denk ik, even uit mijn hoofd. Nou, ja, met de Torqal.
17: Oh ja. Ryan Jonker is de directeur van Bentley Maastricht en van Porsche Centrum Maastricht. Welkom, leuk dat je er bent.
19: Dank je wel.
17: Ja, de allereerste elektrische auto van Bentley.
19: Dat klopt, de Torqal.
17: Ja, de Torqal.
19: We hebben er lang op gewacht.
17: Jij had hem al eerder al even gezien, voordat al die foto's uitgelekt werden op autoblog.nl.
19: Dat klopt, in crew hebben we hem al gezien.
17: Oké.
19: Dat is de testfase, ja.
18: Was het niet voor wennen voor jou? Ik zag wisselende reacties online.
17: Zegt hij heel diplomatiek.
18: Nee, ik vind hem zelf wel gaaf eigenlijk. Dus,
17: jij hebt echt een enorme
18: Ik heb een goede smaak. Ja.
19: Een goed design moet wat spraakmakend zijn,
17: dat
19: denk ik.
17: Ja.
19: Dat is de Torqal zeker. Maar je ziet absoluut de Bentley-lijnen erin. Hij is vernieuwend en toch ook traditioneel in zekere zin.
17: Oké, maar wat maakt dit dan traditioneel Bentley? Wat maakt dit, nou ja, misschien anders stellen die vraag... wat maakt dit een echte Bentley?
19: Hij is gebouwd, gedesigned, ontwikkeld in crew.
17: Dat helpt.
19: Hij wordt met de hand gebouwd in crew. Het niveau van afwerking is ongekend. Op niveau van Bentley zoals we dat gewend zijn... En toch zie je een aantal hele mooie moderne interpretaties... van bijvoorbeeld de boelfans, van natuurlijke materialen, van het veneer.
17: Wat zijn natuurlijke materialen?
19: Leder, hout, wol in dit geval. Bentley heeft merino toegevoegd als nieuw natuurlijk materiaal.
18: Ja, schat, want ik zat in de configurator, dat zag ik dan. Maar ik kreeg niet het plaatje helemaal naar voren... waar dan dat merino-wol, wat er dan wol werd. Maar dan kan jij weet dat vast.
19: Ja, ik weet het gedeeltelijk. Maar onder andere de achterzijde van de stoelen zijn uitgevoerd in merino wol. Ja, wat minder kwetsbare gedeeltes.
18: Die zag ik inderdaad niet in de configurator. Het is wel details. Mooie materialen. Maar eigenlijk wel leuk omdat er weer... We hebben het ook allemaal leer. Maar eigenlijk wol en andere materialen zijn veel lekkerder. Koel in de zomer, warm in de winter.
17: Ja, en je kunt er ook nog een trui van breien.
18: Precies, als je hem zat bent. Of als je een trackday-auto van je Torqal wil maken... en daar andere stoelen in gaat. Even die vervelende vraag.
17: Oh jee.
18: Meer dan een verbouwde elektrische Porsche Cayenne? Want daar deelt die dan wel een beetje de techniek mee, toch?
19: Ik denk de meest verwachte vraag in ieder geval.
17: In ieder geval kunnen voorbereiden.
19: Dat is geen vervelende vraag. Ik werk natuurlijk voor beide merken, voor Porsche en voor Bentley. En ik weet als geen ander dat er geen betere leverancier is van toptechniek als Porsche. Bentley is een veel te klein merk om zelf bepaalde techniek te ontwikkelen. In de aandrijflijn, in het chassis. En Bentley maakt er heel makkelijk gebruik van de Porsche techniek. Ontwikkelt die ook door, past die aan naar Bentley standaarden, naar Bentley eigenschappen.
17: Okay.
19: En dat werkt heel goed.
17: Maar wat gebeurt er dan met de techniek van Porsche als Bentley die onder handen heeft genomen?
19: Bentley voegt daar een eigen beleving in toe. In geluid en in afstelling.
17: Geluid is een elektrische auto, hè?
19: Ja.
17: Dat wist
19: ook
17: je wel, toch?
19: Ook elektrische auto's hebben geluid.
17: Oh, oké. Okay. Ja, soms echt heel vreselijk lelijk geluid. Wat gebeurt er met een Bentley qua geluid in de elektrische...
19: Dat klinkt vrij prima.
17: Ja?
19: Ik ga geen poging doen om het na te doen, maar dat klinkt echt vrij prima.
18: Ja, het is vrijdagmiddag, maar zo laat is het ook nog niet.
17: Het is motorgeluid, denk ik, hè, neem ik aan. Dat simuleert hij dan.
9: En dat krijg je over de boxen.
19: Een artificieel geluid uiteraard. Maar heel prettig geluid om na te luisteren.
20: Oké.
18: Nou, hebben jullie ook de Bentley Bentayga. Waar plaatsen we de Torqal? Is dat een beetje hetzelfde formaat? Of is die groter, kleiner, hoger, lager, breder? Nou ja, hoe vergelijk je hem?
19: Hij is iets kleiner dan de Bentayga. Hij wordt ook gepositioneerd naast de Bentayga. Dus de productie van de Bentayga blijft.
18: Ja.
19: Dus als je een hybride of een brandstof aangedreven SUV van Bentley wilt, dan kan dat nog altijd. Hij heeft standaard achterassturing bijvoorbeeld. Dus hij voelt ook wat wendbaarder, wat compacter. Dus hij is iets kleiner dan de Tega.
18: Ja. En goede koper dan ook?
9: Ja.
18: Goede koper.
9: Wie koopt dit?
19: Het woord goedkoop nemen niet in de mond bij Bentley. Hij is iets minder duur. Hij is iets minder. De prijs begint ongeveer bij €225.000.
18: Oké.
19: Okay. Op kenteken. En kan oplopen tot ongeveer €375.000.
18: Zo, als je die merino-wol achterkanten specificeert. Dat is best een stevige range.
19: Ja, dat klopt.
18: Ja.
19: Ja, voor een first edition, zeer ruim aangekleed, kom je denk ik op een €375.000.
18: Zo.
19: En dat begint vanaf €225.000.
18: Oké. Okay. Ja. Meijnert, jij wilde vragen, voor wie is die volgens mij?
9: Ja, wie is het publiek? Is dat de traditionele Bentley-koper?
19: Toch wel, ja. We hebben best een aantal pre-orders verkocht al.
18: Oké. Okay.
19: En de meeste early adapters van de Torqal zijn bestaande Bentley-rijders. Maar we verwachten ook veel nieuwe klanten met de Torqal aan te trekken.
18: Oké.
19: Okay. We zien sowieso een verjonging bij Bentley.
9: Al die rijke crypto-miljonairs die allemaal gelukje hebben gehad.
19: Limburg iets minder talrijk.
9: Oh ja? Maar komen ze alleen maar uit Limburg, jouw klanten?
19: Nee, zeker niet.
9: Nee, toch?
19: Zeker niet.
9: Nee.
19: Ik denk dat onze gemiddelde klant op een 1,5 uur rijden van Maastricht woont. Ja, dus onze klanten zijn vrij internationaal georiënteerd.
18: Ja, ja, is dan ook België en Duitsland vanuit...
19: België, Duitsland, ja. Luxemburg. Maar ook een aantal Nederlanders die naar Zwitserland vooruit zijn. Of Monaco. Of andere fiscaal aantrekkelijke landen. Dus we werken vrij internationaal.
9: Hoe vaak moet je laden als je van hier naar Monaco rijdt met de Torqal?
19: Ik denk niet meer dan 2 keer.
18: Dat zou moeten kunnen. Hangt een beetje vanaf hoe, als je rijdt zoals Nout hier naartoe reed, dan misschien nog een keer extra. Maar,
9: oh ja?
18: Nout had me goed de sokken
9: in. Ja, dat stevig te pakken. Ik ben helemaal niet gewend.
18: Nee.
9: Als ik naast hem zit, dan is dat altijd heel rust zelf. Denk ik af en toe, ik moet er wat suiker in gooien. Want
18: hij heeft nu ook fly gehad, dus dat gaat lekker.
9: Maar wat is de actieradius dan?
18: Wat, van die auto?
9: Ja.
18: Van de Bentley of de
9: Bentley?
18: Torqal. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. 600 een beetje volgens mij, toch?
19: Ja, de WLTP-actieradius is 600.
9: Ja, dus daar moet je nog wel wat aftrekken. Maar oké.
18: Nou, het grappige is, jij zegt dat. Ik zie bij die grotere elektrische auto's, zeker als de engineers een beetje hun werk niks hebben gedaan, dat lijkt alsof ze wel dichter bij die WLTP-range komen. Dus dat het wat minder instort. Maar goed.
9: In de winter of de zomer?
18: Ja, in de zomer natuurlijk. In de winter is het drama. Je moet stoelverwarming aan en zo. Noem maar op. Nou goed, dat is heel... Bentley, drie dealers vind ik ook wel weer veel voor Nederland. Of zit ik dan helemaal mis? Want dat is natuurlijk wel een niche-merk.
19: Dat blijft een niche.
18: Ja.
19: Het blijft een luxe merk. En ik denk dat we met drie dealers Nederland heel mooi afdekken.
18: Ja.
19: We hebben Bentley Leusden, Centraal Nederland. Bentley Rotterdam en Bentley Maastricht. Wij zijn gestart als tweede dealer toen Bentley Rotterdam er nog niet was.
18: Ja.
19: Toen verkochten we relatief veel auto's in Zuid-Holland.
18: Okay.
19: En omstreken. Dus ik denk juist dat we een hele mooie afdekking hebben voor het land.
18: Ja. Wat is het populairste model? Want we hebben nu Torqal, Bentayga en Continental en de, wat hebben we nog meer? Die Flying Spur.
19: Flying Spur. En de Supersport.
18: Ja. Supersport. Ja. Wat verkoop je het meest?
19: Continental. Ja, de coupé in Nederland. Ja. Ja. Ik denk wereldwijd dat de Bentayga het best verkochte model is van Bentley.
18: Ja.
19: Maar wij verkopen het meest Continentals in Nederland. Ja.
18: Grappig.
9: Ook al een Supersport verkocht?
19: Ook al een Supersport verkocht, ja. Ja, een mooi aantal zelfs.
9: Oh ja?
19: Ja.
9: Oké, mooi. Want je zegt, je bent naast directeur van Bentley ook directeur van Porsche Centrum hier in Limburg, Maastricht.
19: Ja.
17: En dat gaat dus ook goed samen, juist omdat ze die techniek delen? Of heb je ook nog wel gewoon klanten die binnenkomen en die willen een Porsche Cayenne komen en dan weet je ze met een Bentley de deur uit te duwen?
19: Dat gebeurt ook. Okay. Nee, we zien een hele leuke synergie tussen Porsche en Bentley. Daar zit een hele leuke gedeelte klantengroep in. We hebben ook een aantal Porsche klanten die de stap naar Bentley weten te maken. Een aantal Bentley-rijders die ook een Porsche wilt.
17: Maar wacht even. Vanaf Porsche is het dus wel een stap naar Bentley.
19: Vaak wel.
17: En naast je Bentley wil je dan ook nog wel een Porsche erbij. Misschien.
19: Dat is niet iets te kort, denk ik. Maar het gebeurt.
17: Zet het graag zwart-wit.
19: Absoluut.
18: Het is wel grappig. Ik zit even te denken. Bij mij in de buurt was er iemand. Reed 911 Turbo. En stond opeens een Bentley Continental. En is nu weer terug bij een 911 Turbo. Dus dat kan ook. En wat is het grootste verschil voor jou, Bentley en Porsche?
19: Ik denk dat de hoeveelheid aandacht die je aan een klant geeft of kan geven. Ja. Bij Bentley werken we ontzettend persoonlijk. We hebben natuurlijk een heel beperkt aantal klanten.
18: Ja, bij Porsche zeggen hier tekenen. Ik heb zo nog een afspraak.
19: Zo snel gaat het ook niet. Maar bij Bentley heb je veel meer tijd per klant. Ja. En zijn het veel langere trajecten. Kan je veel meer de diepte in met de klant.
18: Is dat altijd leuk? Ja, je hebt natuurlijk alleen maar leuke klanten. Maar ik kan me ook voorstellen, heb je Nout weer. Die komt hier zeuren over die stiksels.
19: Ik vind het alleen maar leuke klanten.
18: Ja, dat dacht ik al. En hoeveel meer tijd is het dan per klant?
20: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk...

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Ontzettend leuke beleving om daar naartoe te gaan.
3: Ja, ik ben inderdaad ook wel eens in crew geweest in de fabriek. Vond dat inderdaad wel een hele open sfeer of zo. In andere fabrieken is wel van, nee, je mag niks filmen. Geen mensen in beeld en allemaal moeilijk. Het was daar zo lang geleden, maar voor mijn gevoel inderdaad ontspannen. Ik weet niet of per se heel veel mensen in beeld mocht brengen. Dat misschien niet, maar het was wel gewoon, joh, nou, loop maar lekker rond, joh. Ja. Is wel goed. Je bent pas 35 jaar en al de baas van twee luxe dealers.
2: Dat klopt.
4: Ja, wat is de volgende top? Wat wil je nog
5: de volgende
4: meer?
5: Stap?
2: Waar is het begonnen? Ja. Ik ben heel jong begonnen met een stage bij Porsche Nederland. Bij Pont Porsche Import. Ja. Op mijn 22e. En van daaruit heb ik eigenlijk elke 2-3 jaar een mooie stap in mijn carrière mogen zetten. Tot de directeurschap van Porsche Centrum Maastricht en Bentley Maastricht. En ik heb 7 jaar uitsluitend voor Bentley gewerkt. Toen we Bentley Maastricht starten met een klein team. Ontzettend leuke periode geweest. We zijn ontzettend snel gegroeid. Ook naar een kwalitatief goede dealer. En ook best wel voor Bentley begrippen een volumieuze dealer. En van daaruit heb ik 3 jaar geleden de stap gemaakt naar het directeurschap voor beide merken.
5: Ja. En waarom Maastricht?
2: Ik woon in Maastricht. Ja. Toevallig
5: maar
2: 2 minuten hier vandaan.
5: Maar zo klink je niet. En ik word ook een beetje in mijn oor gefluisterd door Nout Broekhoff, die wel de echte Maastrichtenaar is.
2: Een echte gang.
4: Deze gast komt niet uit Maastricht.
5: Ja. Hij klinkt niet als een Maastricht.
4: Nu even door.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. En op mijn 14e, 15e ben ik hier naartoe verhuisd. Mijn vader werd trainer van US MVV in Maastricht. En ik ben hier blijven plakken. Vanaf mijn 18e eigenlijk ook.
5: Ah, dan mag je wel een echte Maastrichtenaar toe.
3: Ja. Nee, toch Nout woont inmiddels niet meer in Maastricht. Nee, wie is de echte Maastricht?
5: Dat
3: kan je afvragen. Ja. Verschillen tussen Amsterdam en Maastricht?
2: Er zijn wat culturele verschillen.
3: Ja?
2: Kijk naar de fly.
5: Tegenwoordig ook in Maastricht van Amsterdam krijgen.
2: Ja. Nee, er zijn wel wat culturele verschillen, denk ik. Absoluut. Uiteindelijk is het gebied onder de rivieren even een katholieke origine. En dat merk je toch. Ook in het zaken doen.
5: Wat gemoedelijker misschien.
2: Wat gemoedelijker, wat Bourgondischer, iets lager tempo.
5: Dus je gaat ook nog wel eens even lekker uit eten met je klanten.
2: Absoluut.
5: Flesje wijn erbij, lekker.
3: Ja, even wat dingen opbiechten. Een paar wezige groetjes en dan is het allemaal weer goed.
5: Ja. Mooi. Nog één korte vraag. Want als jij dus mensen, jouw klanten, zo'n Torqal verkoopt, dan neem ik aan dat je ook even vraagt, waarom wil je dat? Niet zo met de verbazing van, waarom zou je dat doen? Maar wat is hun antwoord? Waarom willen ze een Torqal?
2: Ik denk dat er best een groot aantal klanten echt zat te wachten op die elektrische Bentley. Ik denk dat het elektrisch rijden ook past bij Bentley. Veel koppel. Het is een duurzamer alternatief. Daar zitten klanten denk ik op te wachten. Het design is ook echt mooi. Ik vind het echt een mooie auto. Hij is iets kleiner dan de Bentayga. Dat past in Nederland goed.
5: Mm-hmm. Makkelijker parkeren.
2: Wat makkelijker parkeren, wat wendbaarder. Ja. Ik denk dat het echt een auto van Nederland is.
5: Nou, we zijn heel benieuwd naar hoe dat allemaal gaat met die Torqal. Dankjewel voor je komst naar de studio hier in Maastricht. Ryan Jonker, directeur van Bentley Maastricht en Porsche Centrum Maastricht.
6: De rijimpressie.
5: Ja, dan is een hele kleine stap naar de Ferrari Amalfi Spider. Wouter, die test hem.
7: Ik zit in de Ferrari Amalfi Spider. Inderdaad, een open auto dus. En de zon schijnt behoorlijk fel. Ik ben namelijk in Griekenland. En in Griekenland, de zon is fel. Het is pas ochtend. Het is 33 graden. En de mannen van Ferrari zeiden, vanmorgen valt het eigenlijk wel mee. Het was nog veel warmer. Dus, vandaar toch even die pet op. Ik wilde niet met het dak dicht gaan rijden. Want natuurlijk hoort dat er ook bij in een Ferrari Spider. Maar ja, dak open, dat is nog leuker. Zolang het petje ophoudt en de stoelventilatie en de airco lekker aan, is er eigenlijk niet echt een probleem. De test van de hagelnieuwe Ferrari Amalfi Spider. En voordat jullie zeggen, hagelnieuw. Ja, het is de opvolger van de Roma. En de Roma kwam er eerst als coupé en zou geen Spider van komen. Maar dat kwam er natuurlijk toch. Ik vind het eigenlijk wel sterk van Ferrari. Hè. Ze hebben niet zoals bij Porsche, en dan moet je eigenlijk al die modelcodes erbij gaan noemen. Anders weten mensen niet wat voor auto je hebt. Ferrari geeft je auto's, als ze een beetje een update krijgen, gewoon een nieuwe naam. En weet je,

0: We hebben natuurlijk het begrip nieuw model en facelift. En ja, dat is natuurlijk een beetje een glijdende schaal. Wanneer is het echt een nieuw model? Wanneer noem je het een grote update? Ach, weet je, boeien. Het is wel zo'n auto, hè, zo'n Ferrari Amalfi Spider, waarmee je dan stiekem toch zoveel vermogen hebt dat je jezelf echt heel snel in de problemen kan brengen, mocht je dat willen. Je zou natuurlijk denken, ja, Ferrari, denk aan hè, de middenmotorauto's. Hè, die hebben een motor die achter de voorstoelen staat. Nou, dat is in dit geval niet zo. Maar eigenlijk, ja, het klassieke recept, hè, zoals ze bij Ferrari ook begonnen. Gewoon dikke motor voorin, lange motorkap. En daarachter, ja, daar zitten wij. En dit is een 2-plus configuratie. Ze zeggen niet 2 plus 2, want het is 2 plus, nou ja, een kat, een hond, een tas. Kinderen die heel inschikkelijk zijn. Nou ja, weet je, je hebt een achterbankje. Het achterbankje is nu overigens opgeklapt. Dat is namelijk de winddeflector. Het zou overigens wel heel grappig gaan, maar we zo nog wel even overtjes hebben. Ik wil eerst even naar, ja, de motor. Het is een, niet een klassieke middenmotor die echt, zeg maar, achter de voorstoelen staat, maar wel een front middenmotor. Ja, dus die motor zit voorin, maar ligt wel achter de vooras. Hè. Dat is dus belangrijk natuurlijk voor de balans van de auto. Dus dat je een beetje een 50-50 gewichtsverdeling krijgt. En ja, die motor, toch ook gewoon weer een snoepje uit die F-154 familie van V8 motoren van Ferrari. Die klinken, nou ja, ja, misschien soms deels niet als een V8. Maar ja, toch ook wel weer, zeg maar, heel kenmerkend. En het is bloedverziekend snel. Dit is niet een auto waar hybride een rol speelt. Ja, mild hybrid, start-stop systemen, dat soort dingen wel. Maar niet zoals de 296 en de 849 Testarossa. Dat je echt een plug-in hybride en die grote accu hebt. Hier moet alles van die verbrandingsmotor komen. Die verbrandingsmotor is 3855 cc groot. Twin turbo. Natuurlijk een hot 4 configuratie. Draait maximaal 7600 toeren. Doet hij ook makkelijk. Die toerenopgrenzen komt dan voor mijn gevoel nog net even te vroeg. Dat je denkt, nou, ik zou nog wel even door willen. Maar ja, het houdt een keer op. Oh, en het is bloedverziekend snel. Het soms krijgt het gevoel van, valt wel mee. Maar dat is ook omdat die achteraf DCT-bak, een bak met dubbele koppeling, die schakelt heel snel naar achter. Hè. Zelfs in de sportstand. Je kunt hem overigens natuurlijk ook manueel bedienen. Maar als je hem in automaat laat staan, dan zit hij eigenlijk vrij snel in een hoge versnelling. En dat je denkt, nou ja, is dit dan alles? En dan ga je op het gas en dan natuurlijk op dat koppel, hè, want het is natuurlijk een turbomotor waarbij ze wel een beetje atmosferisch karakter erin hebben willen brengen. Hè. Dus niet een enorme bult koppel één keer in, maar dan, ja, weet je, hij gaat en dan opeens denk je, oh ja, maar nu wordt er alle registers opengetrokken. Dus dat is best wel een gave sensatie. Dat is als je met een automaat rijdt, je natuurlijk zelf gaat flipperen en dan schakel je gewoon terug. Hè. En dan schakel je bijvoorbeeld terug naar z'n 2 bij 70 en een vol op het gas. En het gaat zo ontzettend hard.
1: Ja, de Ferrari Amalfi Spider. Je hebt in ieder geval plezier gehad erin.
2: Uiteraard.
1: Beter dan de Roma?
2: Ja, het is natuurlijk bijgepunt. Ietsje aangepast. Maar de basis is hetzelfde. Maar ja, wel weer beter.
1: Ja. Ja. En Spider, dus dakje open gereden?
2: Zeker dakje open. Wel met een petje op, want het was Griekenland in juli. Dus het was nogal warm. En de zon scheen. Dan hadden we wel de ochtendshift. Want in de middag moesten ook nog mensen rijden. En ik denk dat die met het dak dicht hebben gedaan.
1: Nou, nog even prijsje noemen.
2: €341.000. Zonder opties natuurlijk. Dan kan je ook helemaal losgaan.
1: Ja, en dit was de Nationale Autoshow. Helemaal gratis op je radio, of als podcast natuurlijk, vanuit de Enterprise-locatie in Maastricht. Afleveringen luister je terug als
2: als podcast bijvoorbeeld in je Enterprise-huurauto. Nee, abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
1: Of je Torkal, dat kan ook.
2: Ja, dat kan ik ook, ja.
1: Spider.
2: Ja. precies. Allemaal keuzes.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
2: Ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week en dan zijn we in
2: Rotterdam. Gezellig
1: worden.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: place to find. And there I'll celebrate.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
2: Oh god damn, you got me in love.
1: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
5: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
6: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
5: Hopelijk denkt u dan:
7: maar mag dat?
5: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
4: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten tijdsverlies. Op de A10, maar dan de Ring Noord richting Zaanstad, tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam, 10 minuten tijdsverlies. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort, een kwartier extra reistijd.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagte record. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de 2e keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
15: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. En deze week gaan we naar de overkant van de oceaan. Want daar ontmoeten de presidenten Xi en Trump elkaar. Maar wat betekent dat voor Europa? Viel de naam van ons continent helemaal niet tijdens het staatsdiner? Of stonden we daar op het menu zoals Mark Carney eerder heeft beweerd? Nou, gaan we zo bespreken. Bij mij zijn Luc de Klerk.
16: Hey.
15: Welkom. En onze China-kenner en eindredacteur John Boy Vossen.
17: Hallo.
15: Welkom. Leuk dat je in de podcast bent.
17: Ik vind het ook leuk dat ik er ben.
15: Voor het eerst. Eerste keer toch in de XL-versie?
17: Zeker.
15: Nou, dat belooft een hele mooie uitzending te worden. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
1: De Gradometer.
15: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergen langzaam? Luc. Zometeen, ik zei het al, we gaan het over China en Amerika hebben. En daarbij is AI, kan ik alvast verklappen, een belangrijk onderwerp geweest. En dan hebben we in Europa een belangrijke troefkaart in handen. Met ASML. En daar was nieuws over deze week, vertel.
16: Ja, het ging om Frank Heemskerk. Hij is een bestuurder bij het bedrijf. De Executive Vice President of Global Public Affairs.
15: Aha.
16: En hij zat deze week bij debatcentrum De Bali. En daar zei hij het volgende over de omzet van ASML in Europa.
18: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%. Laatste kwartaal. Dus wij verkopen helemaal niks in Europa.
19: Hoe komt dat dan?
18: En dat komt omdat Europa niet investeert en omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
16: Ja, het punt dat Heemskerk hier aansnijdt is natuurlijk zorgelijk voor de Europese strategische autonomie en iets waar we het ook wel vaker over hebben gehad in deze podcast. En het is natuurlijk mooi dat we zo'n bedrijf als ASML dan hebben in Europa, maar als we in Europa verder echt zelfstandig willen opereren op het gebied van AI bijvoorbeeld, dan moeten er ook bedrijven zijn die die chips gaan maken met die machines die ASML dan weer maakt natuurlijk. En nou zijn er een heleboel knelpunten in die hele keten, dus het is natuurlijk niet alleen die machines van ASML en de chipmakers uiteindelijk zelf, maar ook grondstoffen waar we bijvoorbeeld van China afhankelijk weer zijn. Maar goed, ja, überhaupt die stap zetten dat er echt in Europa geavanceerde chipfabrieken komen, ja, dat is heel belangrijk. Er zijn wel chipfabrieken, maar niet zeg maar van het geavanceerdere soort.
15: Nee, precies. Daar zijn we nog mee bezig. Gaat nog niet helemaal van een leien dakje. Zorgelijk, dat kunnen we wel zeggen, maar dat ASML niet verkoopt in Europa is niet helemaal nieuw.
16: Nee, dat vroeg ik me dus ook af, want ik dacht, ja, dit is natuurlijk ook een lekkere kop. Staat het bij ons op de website ook. ASML verkoopt niks in Europa. En ja, ook wel logisch dat we aandacht hebben voor zo'n uitspraak van iemand van zo'n groot bedrijf. En dat klopt ook gewoon. Maar ja, dat heeft dan toch al lang in jaarverslagen gestaan ook, dacht ik. Dus ik ging naar onze eigen in-house ASML-expert Maxime van Meel om te vragen, hoe moeten we dit statement van Frank Heemskerk nou precies zien?
20: Ik denk dat ze dit vooral nog eens benadrukken om een statement te maken tegenover Brussel. Dat ze geen machines in Europa verkopen, dat wisten we al wel. Is zelfs terug te vinden in hun kwartaalcijfers. Maar ASML spreekt zich de laatste tijd steeds meer eigenlijk uit als Europese speler. Heemskerk wijst er hiermee dan ook op dat er in Europa eigenlijk geen enkele relevante chipmaker zit. En dat als de EU echt zoveel om hun strategische autonomie geeft, ze er maar beter iets aan kunnen gaan doen. Dat is een klus die niet zomaar geklaard is, weet ook ASML als de beste. Het zal jaren duren voordat je een eigen geavanceerde chipindustrie hebt opgezet. Maar de boodschap is dus, denk ik, begin er dan maar ook op tijd aan.
16: Ja, oftewel, het is ook gewoon dus lobby van ASML natuurlijk zo'n uitspraak.
15: Ja,
16: want natuurlijk willen zij graag in het Europees belang dat hier betere chipmakers komen. Maar natuurlijk dus ook voor zichzelf dat ze daar hier meer omzet halen. Want ik heb nog even naar die kwartaalcijfers gekeken. Uit het tweede kwartaal was dat. En dan zie je inderdaad 43% ging naar Zuid-Korea van de omzet. 30% naar Taiwan, 14% China, 9% Amerika en dan nog een heel klein beetje naar Japan. Ook opvallend vond ik dat geen India daarin zit trouwens. Want in dat gesprek bij de Bali, daar haalde Van Heemskerk Hemskerk ook aan dat in India en China de roodste rode lopers worden uitgelegd ten opzichte van hoe dat in Europa gaat. Maar in India gaat het blijkbaar dus ook nog niet zo hard dat ze daar echt terecht kunnen.
15: Maar oké, voor ASML is het natuurlijk niet great dat ze, tenminste, zij willen zoveel mogelijk machines verkopen, dus ook graag in Europa. Hoe is het voor Europa? Is het great of niet zo great, deze uitspraak?
16: Nou, het is dus vooral eigenlijk een herbevestiging, denk ik, dat de Europese chipindustrie dus not so great is. ASML die heeft ook nog maar eens bij de Europese Commissie gevraagd om te zoeken naar manieren om dat concurrentievermogen van de chipindustrie te stimuleren. En de commissie heeft in juni, hebben we het ook over gehad natuurlijk in deze podcast, de Chips Act 2.0 gepresenteerd. Daar lag de focus wat meer op industrialisatie en het stimuleren van vraag naar chips en leveringszekerheid. En von der Leyen heeft het ook gehad over AI gigafactories. Nou, dat heeft ze beloofd. Nou, dat komt ook nog niet 1, 2, 3 van de grond. Dus dan op zich great, denk ik, dat ASML er weer wat vaart achter probeert te zetten bij de EU, bij de commissie. Maar ja, zo snel zal de chipindustrie niet heel veel greater worden, denk ik.
17: Make Europe great again.
19: So we just had a very, very successful engagement with the Chinese on trade via and AI.
21: Whoever wins AI, you have to remember this. And now I say, whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins.
22: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day.
23: 两国应该做伙伴，而不是当对手。 应该彼此成就，而不是相互伤害。
22: Some say the second China shock is looming, but it's already here.
15: Ja, kan Europa overleven tussen de twee grootmachten, Trump en Xi? Zij ontmoeten elkaar, nu wij elkaar spreken op dit moment in Washington DC. Trump is altijd onder de indruk van Xi's leiderschap. Maar tegelijkertijd zijn het ook elkaars, misschien wel elkaars grootste rivalen. Wat betekent dit voor ons, dit lullige continent wat hier tussenin zit? Dat gaan we bespreken vandaag. En eerst maar eventjes Luc en John Boy. Mijn indruk was toch dat gisteren tijdens het diner de twee leiders toch behoorlijk vriendelijk naar elkaar waren. Wat was jouw indruk, John Boy? Hoe was de sfeer tijdens dat diner?
24: Volgens mij was de sfeer best wel goed. Zie je sowieso. In mei waren ze natuurlijk ook al samen in Beijing. En je merkt eigenlijk dat sindsdien, er is een term die er sindsdien rondgaat. In het Chinees gaat die en is vertaald, heet het een constructieve strategische relatie. En wat zij ermee willen uiten, is eigenlijk dat al op het moment dat zij met elkaar praten, of dat er ruzie is tussen beiden, dat er altijd wel gepraat wordt met elkaar. Dus kleine tussenhaakjes, problemen, handelsoorlog.
15: Klein probleempje.
24: Maar dat er wel nog steeds met elkaar gesproken wordt.
15: Ja.
24: En ook bij de communiqués die vandaag en gisteren naar buiten zijn gegaan, wordt die term continu geuit. Dus wat voor China heel belangrijk is, voor China natuurlijk ook, is wel kijken hoe ze met de relatie met elkaar kunnen handhaven op een manier waarbij ze beide belangen niet gaan schaden. Handelsoorlog, geen klein probleem, is natuurlijk ook besproken. En ik had het idee dat ze dat ook wel een beetje probeerden te laten uiten aan beide kanten. We zijn met elkaar in overleg, we gaan kijken of er iets uitkomt. Alleen als je kijkt wat eruit komt, dan is het best wel weinig.
15: Ja, een beetje agree to disagree. Een beetje we weten dat we het niet eens zijn, maar we blijven wel met elkaar praten.
24: Tuurlijk, precies wat je zei. Als je ook niet dat Chinese stukje van Xi Jinping luisteren. Hij zegt bijvoorbeeld over Europa: we zijn geen vijanden, we zijn partners. Ja. Dus we willen met elkaar samenwerken. En dat willen ze ook heel graag richting Amerika doen. Maar natuurlijk wel met de Chinese gedachte dacht van: wij willen wel kijken wat wij eruit kunnen halen. Ja.
15: En Luc, hoe heb jij ernaar gekeken? Naar de foto's van het diner?
16: Ja, ik denk dat Trump is natuurlijk iemand die heel erg goed op dit soort dingen gaat en al die pracht en praal heel mooi vindt en dat graag tentoon wil spreiden. En dan inderdaad, er komt niet heel veel uit. En daar, ja, ik denk dat Trump vindt het gewoon heel mooi dat hij dan zo'n leider kan ontvangen. Al die vlaggen erbij, de militairen die erbij stonden. En dan dat er echt wat uitkomt.
15: En White House, wat was het voor ijs?
16: We hebben White House Honey Ice Cream.
15: Zoiets
16: stond op het menu. Ja, we hebben het menu even bekeken.
15: Nou ja, dat is allemaal de belangrijke dingen. John Boy, je zei het net al eventjes, maar hoe wordt er vanuit China naar dit bezoek gekeken?
24: Ligt een beetje aan of je het sociaal of politiek natuurlijk kijkt. Kijk, de meeste Chinezen, je hebt een Chinese term, Shanggao Huangdiyuan. Dat betekent, de bergen zijn hoog en de keizer zit ver weg. Dus de gemiddelde Chinees is vooral bezig met zijn eigen leven.
15: Ja.
24: Beetje gechargeerd, want je hebt 1,4 miljard Chinezen, dus ik kan niet van alle Chinezen spreken. Nee. Maar het is wel, meest Chinezen proberen wel echt met hun eigen leven bezig te zijn. Politiek gezien daarentegen is best belangrijk. Het feit dat hij natuurlijk dat China Washington gaat om daar met alle toch wel best wel veel egaars ontvangen te worden, ziet hij ook wel als dat hij een soort van gelijkwaardig is met Trump en Amerika. En dat wil China. Je hebt heel lang een unipolaire wereld gehad en China wil heel graag die multipolaire wereld creëren waarbij China en Amerika gewoon echt op één en dezelfde hoogte staan en eigenlijk gewoon gaan kijken hoe zij de wereld ja, misschien wel een beetje kunnen verdelen. Wat Trump natuurlijk ook stiekem heel graag wil.
0: Ja, en het doel van Xi is dan vooral dus wat je net beschreef. Ja,
24: heel graag zorgen precies die relatie.
0: De lieve vrede bewaren.
24: Precies, zorgen dat die relatie gewoon goed blijft. Wetende en misschien hopende ook dat er nog iets verder uitkomt. Nou, ik zat volgens mij woensdag zat ik al in de avondspits om vooruit te blikken erop. Niemand ging ervan uit dat hier iets uit zou komen, iets groots. Iedereen wist, ze gaan natuurlijk hebben over de handelsoorlog, over AI. Taiwan is ook al aan bod gekomen. Alleen uiteindelijk gaat niemand uit dat met 2 dagen alle problemen op zijn gelost. Dus het gaat echt puur en alleen om die relatie goed te houden. En misschien ook een beetje te verbeteren. Want die is best wel slecht geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zeker door die handelsoorlog die vorig jaar gestart is.
0: Luc, tijd voor het Amerikaanse perspectief. Jij bent ook onze Amerika-redacteur. Ja. Welk perspectief leeft er in Amerika over deze ontmoeting?
16: Nou, als ik het een beetje de Amerikaanse kranten verder aan het lezen was, dan kreeg ik een beetje idee gewoon dat Trump-China-beleid een soort zwabberende pingpongbal is. China, ja, die staat toch steviger dan Trump uiteindelijk. En vooral ook omdat Trump de hele tijd dus die vriendelijke woorden gebruikt richting Xi en met alle egaars hem dus ontvangt. Het is ook een beetje tijd kopen, denk ik, voor Trump. Misschien ook wel voor Xi uiteindelijk. Ja. En toch ook wel bijzonder hoe dat dan nu gaat, dat ik zat ook te denken, als Biden met al die egaars zo Xi had ontvangen in het Witte Huis, nou, dan waren ze denk ik bij Fox News was de wereld te klein geweest om
0: ja,
16: als het op zo'n manier was gegaan.
0: Ja.
16: En het feit dat Trump natuurlijk de Democraten vaak aanvalt als communisten. Je hebt die DSA, de Socialist of America. Nou, nu zit hij met eigenlijk toch de machtigste communist om tafel. Dat vind ik toch ook een
0: opvallend.
16: Opvallend, ja. En er zijn ook dus wel zorgen over die toenadering, hoe Trump dit nu doet. Dus in de Senaat, ook onder Republikeinen. Je hebt bijvoorbeeld deze week nog Roger Wicker, een senator, de voorzitter van de Armed Services Committee. En die zei, moet je wel met een meedogenloze, niet verkozen, onderdrukkende dictator die zijn buurlanden wil overheersen en wiens enorme militaire arsenaal rechtstreeks op de Verenigde Staten van Amerika is gericht, moet je daar wel mee gaan praten en die gaan uitnodigen in het Witte Huis. En ja, iets waar ook in Amerikaanse media over werd geschreven is die speech van Trump van afgelopen zomer. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was ineens een soort primetime tv-toespraak vanuit het Witte Huis. Iets wat best uitzonderlijk is en presidenten eigenlijk normaal gesproken niet zomaar doen. En toen zou Trump met iets heel groots komen. En wat er toen kwam was een soort vage, ongefundeerde beschuldiging van Chinese inmenging bij de verkiezingen. Mm. En dat was dus ook echt de vraag, ja, komt dat dan nog weer terug nu? Maar natuurlijk niet, want Trump die wil dan ook niet ruzie maken op zo'n moment. Dat zit helemaal niet in zijn aard. Ja, Zelensky dan toen wel. Maar eigenlijk wil hij dat normaal gesproken
0: wilde hij dat helemaal niet. Nee. En twee grote machtsblokken natuurlijk. Amerika, China. Onze podcast heet Make Europe Great Again. Waar zit Europa nou tussen deze twee? Hoe moeten wij hier eigenlijk naar kijken?
16: Ja, wij bevinden ons in die tijd dus dat de macht van China eigenlijk vooral een beetje lijkt toe te nemen. En dat, of in ieder geval consolideert. En de VS, ja, dat het eigenlijk meer door eigen toedoen ook dan weer afneemt. En wij zitten daar een beetje tussenin. En met de potentie dat we een soort grote macht zijn. Maar eigenlijk zijn we het niet echt. En dan, waar jij al in je intro aan refereerde, Mark Carney, daar hebben we hem toch ook weer, hebben vorige week ook veel besproken, maar goed.
0: Ja, inmiddels weten we wie die is.
16: Precies, de Canadese premier. Die had in Davos, eerder dit jaar, bij het World Economic Forum, had hij natuurlijk dat pleidooi voor de middle powers, die moeten samenwerken. En onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die was deze week bij de VN, bij de algemene vergadering, en daar sprak hij met premier Rob Jetten, en die had het ook over die middle powers.
2: Maar je voelt ook wel deze dagen het besef dat de internationale rechtsorde nu zo onder druk staat, dat er zoveel ondermijnt pogingen gaande zijnde, dat de middle countries, de middle powers, waaronder de EU, Canada, Australië, samen met de Global South echt wel moeten opstaan en samen te strijden moeten trekken om ervoor te zorgen dat die internationale samenwerking wel overeind blijft.
16: Ja, Jette noemt Europa dus ook wel een middle power. Maar ik weet dat daar binnen de Europese Commissie werd daar toch iets anders. Toen ik in Straatsburg was, werd er toch wel wat anders over gesproken achter de schermen. Daar zegt men eigenlijk, ja, we kunnen gewoon op tegen Amerika en China. Wij zijn ook zo'n supermacht. En in de aanloop naar de State of the Union van von der Leyen, toen hoorde je dus achter de schermen, ja, als het over Carney en Canada ging, dat concept van die middle powers van hem, dat is goed, dat is leuk, maar dat slaat eigenlijk niet op ons, op de Europese Unie. Dus als in Duitsland en Frankrijk zijn op zichzelf wel middle powers,
0: ja,
16: maar de Europese Unie als geheel niet. Nou, ja, kun je daar een beetje vraagtekens bij stellen, maar zo werd er in de commissie naar
0: gekeken. Het is logisch dat zij dat zeggen, want Europa bestaat natuurlijk voor een reden. We zien onszelf graag als geopolitiek machtsblok. En misschien, ja, misschien moeten we dat ook wel doen, toch? Ja, ik weet niet. John Boy, de handelsoorlog tussen China en Amerika staat on hold. Mm-hmm. Even een pauze. Dat blijft voorlopig ook wel zo. Wat bespreken de twee daarover? Wat weten we?
24: Nou, wat we weten is dat eigenlijk de vorige deadline was 10 november. Dus die pauze die is ingesteld tussen China en Amerika, die is gebaseerd tot 10 november. En die hebben ze nu 2 maanden verlengd. Dat zou je kunnen zeggen als een winstpunt, want je weet in ieder geval tot en met januari heb je geen probleem. Maar ik denk dat de insteek van China ook was om te kijken of er misschien voor een langere periode op pauze gezet kon worden, of misschien wel helemaal afgeschoven kon worden. Dus het is een gedeeltelijk winstpunt. Aan de andere kant is het natuurlijk, ja, vanaf november begint hetzelfde riedeltje weer, want dan moet je weer gaan onderhandelen. Kunnen we het dan weer gaan pauzeren voor een langere tijd? Of gaat Trump misschien weer iets doen, waardoor het weer op gaat laaien? Dus we weten dat 2 maanden is uitgesteld, maar dat is ongeveer ook alles wat eruit is gekomen. Ja. Dus aan de ene kant positief. We hebben ook als Europa een beetje marge gekregen. Niet weer die onzekerheid door al die hoge prijzen. Nee. En die hoge tarieven. Aan de andere kant, ja, nogmaals, vanaf eind dit jaar begint hetzelfde riedeltje weer. Dus dan zal Europa ook weer gaan kijken, wat gaat er nu uitkomen?
0: Ja, uitstel. Geen afstel.
24: Zeker.
0: Luc, Ursula von der Leyen is er ook niet zo gerust op. Wat zegt zij over China als het gaat over handel?
16: Ja, dan toch weer even teruggrijpen naar de staat van de Unie van vorige week. Toen China was daar ook een heel concreet onderwerp in.
22: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day. It has reached a tipping point. Some say the second China shock is looming, but it's already here. It shows in our communities and factories across our union. It leads to deindustrialization in the industrial heartlands of Europe. This is unsustainable.
16: Ja, want toen Amerika vorig jaar die hoge heffingen op China invoerde, ja, toen nam de export van China richting Europa dan weer enorm toe. En natuurlijk de angst is dat als, wat John Boy zegt, als ze niet uitkomen, dat China weer op zoek moet naar andere afzetmarkten. En dan is Europa logisch. Want ja, Chinese bedrijven, zoals jij ook al zei, van die kunnen ook niet alles binnenlands natuurlijk kwijt op een gegeven moment. En zeker dan als Amerika wegvalt, ja, dan hoge importheffingen. Dan is het toch weer logisch om naar Europa te kijken. En dan zitten wij met een probleem. En von der Leyen is daar zich wel degelijk van bewust. Mm. En ook, ja, dus moeten we dan ook iets verzinnen wat we dan in dat geval weer zouden kunnen doen.
0: Ja, dus Europa die is zoekende naar een nieuwe China-strategie, toch? Ze zijn er ook mee bezig, ja. Op Sefcovic bijvoorbeeld.
16: Ja, maar von der Leyen heeft vorige week in die Staat van de Unie geen concrete echt maatregelen tegen China aangekondigd. Eigenlijk ook wel dat ze zegt, ja, we hebben vertrouwen in de diplomatie. En over 2 weken gaat handelscommissaris Sefcovic weer naar China om te praten over die handelsbalans tussen de EU en China. En ja, natuurlijk ook vooral dat de EU toegang blijft houden tot die kritieke mineralen uit China, want dat is ook heel belangrijk. En de Europese Unie wil dat, ja, dat moet concrete resultaten komen. Dat benadrukte von der Leyen toen vorige week. En als dat er niet komt, ja, dan moet je toch wel gaan kijken of we dan weer andere dingen kunnen doen. Dan had ze in de Staat van de Unie het wel over een nieuwe European Corporation for Critical Raw Materials, dus voor kritieke grondstoffen. En daarbij wordt dan, ja, het moet gezamenlijk worden gekeken naar of er dus voldoende voorraden zijn dat je samen zou kunnen inkopen. En afgelopen zomer werd al bekend dat de EU werkt aan een solidariteitsmechanisme. Dat moet dan bedrijven in Europa die hun toeleveringsketen diversifieren, zeg maar weg van China, dat in het geval dat er weer echt een handelsoorlog is, dat ze er last van krijgen, dan moeten ze, ja, hulp kunnen krijgen uit Brussel. Het is alleen de vraag hoe dat dan, ja, hoe gaan we dat betalen in Europa?
0: Ja,
16: en hoe duur zou het überhaupt zijn? Dat is ook moeilijk in te schatten. En ja, dat wordt dan weer een hele lange discussie. Want we hebben natuurlijk zitten midden in de onderhandelingen ook over het MFK, de meerjarenbegroting. En ja, veel landen, Nederland, Duitsland, die willen graag eigenlijk minder uitgeven. Nou, dit zou dan waarschijnlijk weer er bovenop moeten komen. Of hoe moet je dat dan vormgeven binnen dat MFK?
0: Mm-hmm.
16: En dan heb je natuurlijk ook nog, formeel wordt er altijd gezegd dat dat soort mechanismes eigenlijk, ja, landagnostisch zijn. Oftewel, ja, ze zijn niet ontwikkeld om in te zetten tegen 1 specifiek land, maar tegen wie dan ook. En
0: ja,
16: ja, dat klopt natuurlijk ook niet helemaal. Dus we hebben ook de handelsbazooka, die kennen, ja, we nog. Het antidwanginstrument.
0: Die kennen we zeker. Dat is ontwikkeld met toch wel 1 land in het achterhoofd.
16: Ja, precies. Dat is toch echt wel ontwikkeld met China in het achterhoofd. Maar de afgelopen tijd, ja, hebben we toch ook gezien dat het eerder lijkt dat we die in gaan zetten tegen Amerika dan tegen China. Dus het is ook wel zo, het is niet helemaal ingericht op 1 specifiek land. Dat is wel weer zo. Maar
0: en hoe dit hele verhaal, hoe kijkt China hier naar deze kant. Kan je daar wat over zeggen?
24: Nou, het ding is, wat heel vaak in Europa, er wordt heel veel gezegd en vrij weinig gedaan. En dat is natuurlijk wel het verschil met China.
0: Die zegt niet zoveel en doen heel veel. Ja.
24: Nou ja, dat is wel waar. Ik heb bijvoorbeeld die bezoeken als een goed voorbeeld. Er wordt gedreigd. Maar hij wordt niet ingezet uiteindelijk. En dat ziet China natuurlijk ook. Dus zij zien ook wel, von der Leyen heeft allemaal zegt heel veel, maar uiteindelijk ook vrij weinig.
0: En als we nu een beetje een conclusie proberen te trekken van dit gesprek tussen Xi en Trump, wat we ervan weten, ja, komt er dan iemand als sterkste uit? Of, en wat is de plek van Europa daarin?
24: Ik denk dat Europa heel laag op de plek staat. Volgens mij is in alle communicaties die ik heb gelezen, zeker vanuit de Chinese kant, wordt Europa gewoon niet genoemd. Nee. Zegt ook wel iets. Maar op zich logisch, want het gaat natuurlijk tussen Amerika en China. Maar het laat vooral zien dat Xi op hetzelfde podium staat als Trump. En dat is precies wat China wil. Mm-hmm. Dus ik denk daarom toch wel dat Xi / China op plek 1 staat. Misschien Amerika op plek 2. En Europa bungelt ergens heel erg onderaan de ladder.
0: Maar we hebben wel besproken waarom dit toch voor Europa een belangrijk gesprek is.
3: BNR's megahit.
0: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En aangezien je te gast bent, John, mocht jij een hit meenemen?
24: Zeker, het past ook mooi bij dit thema. We gaan naar de collega's van de NPO, die hebben een documentaire gemaakt. Geert-Jan, wees me hierop, dus ook kleine koeders naar hem toe. Absoluut. Documentaire heet Strijd der Supermachten. En het volgt eigenlijk het beleid van Trump richting Xi, richting de handelsoorlog. Vanaf Trump 1 ook, dus vanaf 2017. Ik heb nog niet helemaal gekeken. Ik heb volgens mij een minuut of 20 ongeveer ervan gezien. En wat je heel erg ziet is eigenlijk hoe dat steeds langzamer, steeds groter wordt. En ik vond het zelf een fascinerende documentaire, wat ik tot nu toe gezien heb. Het duurt ongeveer 2 uur, dus dat kun je ook prima in een avondje kijken. Dus dat is ook heel fijn. En ik denk dat ook wel verwijs is en goed is om te zien hoe de afgelopen jaren de woorden van Trump richting Xi harder werden, richting China ook. Maar ook weer een beetje verzachtend werd. Dus eigenlijk hoe het zich ontwikkelt en hoe bijvoorbeeld het onderwerp waar we het nu nog niet over hebben gehad, Taiwan, wat degelijk altijd meespeelt voor de Chinezen. En ik denk dat daarom ook wel goed is, nogmaals, handelsoorlog heel belangrijk, ook voor Europa. De AI heel belangrijk, maar Taiwan is ook, als je ziet, bijvoorbeeld,
0: ja, hebben Oekraïne, we nu helemaal niet echt
24: hebben we niet behandeld, maar het is ook superbelangrijk onderwerp. En ook in alle communicaties vanuit China naar buiten toe wordt het woord Taiwan standaard genoemd. Dus daarom zou ik zeggen, kijk zeker deze documentaire, aanrader, om ook iets meer te zien hoe het zich ontwikkeld heeft en ook waar wij op moeten letten de komende jaren.
0: Heb jij het gezien, Luc?
16: Nee, maar ik ben nou wel benieuwd ook, want het is altijd best wel moeilijk om een soort pijl te trekken op wat het beleid van Trump nou precies is richting China. Hij zegt het is harder geworden, maar het was ook verzachtend. En het voorbeeld wat ik net aanhaalde van, heeft dan die speech gegeven waar hij heel hard uithaalt naar China in de zomer. En nu is Xi de beste leider op aarde, zeg maar zo'n beetje. Dus hoe dat achter de schermen gaat, ik ben wel benieuwd.
24: Het is grappig dat je zegt, want wat nadeel voor China is ook die onvoorspelbaarheid van Trump. Ja. Ik denk dat Biden eigenlijk best wel fijn was voor China, want je wist precies wat je kreeg. Er waren weinig verrassingen.
0: Geen standbeeld van een zeearend.
24: Vast andere dingen. Maar bij Trump weet je het gewoon echt niet. Het is wel zo, hij zegt heel veel naar buiten toe. Maar volgens mij in de relatie met China is hij wel iets gematigder wat dat betreft. En dat weet China ook. Maar hij kan natuurlijk ook op een gegeven moment besluiten, we gaan toch nog een handelsoorlog starten. Dat kan hij ook doen. En dat is wel iets waar China heel erg op kijkt. En wat zijn de aanwijzingen wat hij nu weer gaat doen. Dus kijk de documentaire. Want dat is denk ik ook wel iets waar je hopelijk iets wijzer van wordt.
0: Heel goed. Nou, ik ga hem kijken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en John Mooij Vossen. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: BNR.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment rond Amsterdam door wegwerkzaamheden aan de A9. Zo loopt het vast op onder andere de A2 richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Ook rijdt het langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor Amsterdam Oud-Zuid 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagte record. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
13: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit vandaag, echt, meestal staat ze, maar vandaag zit ze in een nieuwe studio, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
14: Hey, hoi.
13: Wat gaan we doen vandaag?
14: Vandaag hebben we Tineke van der Veen in de studio. En ze is al sinds anderhalf jaar de directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse in de Noordoostpolder. En met haar gaan we onder meer spreken over de nieuwe defensienota van dit kabinet. Die kwam begin deze zomer uit. En die nota die staat bol van de plannen over hoe je in Nederland innovatie kan bevorderen. En daar gaan we met Tineke over hebben hoe haar NLR, dus haar lucht- en ruimtevaartcentrum, daaraan kan bijdragen en jonge MKB-bedrijven kan helpen om hun veelbelovende product toch beter naar die markt te krijgen.
13: Dat lijkt me heel goed en interessant onderwerp, want we horen zo vaak dat dat moet. Dus ik ben heel benieuwd.
14: Maar het lukt maar niet.
13: Dat lukt maar niet en het staat inderdaad wel heel vaak in die nota. Dat allemaal zo meteen, maar eerst eventjes. Afgelopen weekend was de Militaire Raad van de NAVO bijeen in Kopenhagen voor hun jaarlijkse grote vergadering. Daar zitten natuurlijk ook allemaal commandanten bij. Commandanten der strijdkrachten van de NAVO-lidstaten. Waaronder onze eigen commandant der strijdkrachten, Onno Eigensheim. Ria, jij hebt hem gesproken.
14: Ja, ik was naar Kopenhagen en ik heb hem gesproken. Ook omdat natuurlijk een belangrijke periode is voor de NAVO. Vorige week werd bekend dat Amerika erover nadenkt om heel veel troepen uit Europa weg te verhalen en die te verplaatsen naar bijvoorbeeld Azië of naar het eigen continent of naar Groenland. Dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om met Onno Eigensheim even te praten van wat betekent dit voor Nederland, voor Europa. En is in deze tijd van Russische dreiging ons continent nog wel te verdedigen en helpen de Amerikanen ons daarbij?
13: En wat was zijn antwoord daarop?
14: Zijn antwoord was, zoals je kunt verwachten, heel genuanceerd. De man gaat natuurlijk niet de noodklok luiden van het gaat allemaal mis zo. Hij zegt, er is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan de hand als we tenminste maar de garantie van de Amerikanen krijgen dat ze hoe dan ook komen helpen. Dat die troepen die verplaatst worden naar elders, dat die wel als reservekorps beschikbaar zijn voor Nederland en voor Europa. En dat als de nood hier aan de man is en we worden aangevallen, dat die troepen hier komen en ons komen helpen om het NAVO-grondgebied in Europa te verdedigen.
13: Ja, en want er is nu ook weer de afgelopen dagen weer van alles aan de hand in de Baltische Staten.
14: Er is van alles aan de hand in de Baltische Staten, eigenlijk in heel Europa. Hè. Macron heeft natuurlijk vorige week ook gewaarschuwd voor steeds meer hybride aanvallen. Dat geldt voor de Baltische Staten. Tusk van Polen, de premier van Polen, zei hetzelfde. Het wordt steeds spannender en hij verwacht zelfs drones of raketten op Warschau bijvoorbeeld. Dus dat is heel eng en dat is natuurlijk niet echt een ideaal moment om troepen weg te halen. Ook omdat die natuurlijk een garantie zijn, hè. Als je hier Amerikaanse troepen hebt, dan voelen de Amerikanen zich natuurlijk genoodzaakt om die troepen ook helpen te beschermen. Het is een extra afschrikking om hun eigen troepen te helpen als die hier zijn. Dus ik denk, ondanks de mooie woorden van Onno Eigensheim, dat toch heel veel NAVO-landen denken, geen handig moment. En we zweten peentjes eigenlijk, hè?
13: Hier in eigen land was ook een ander aan de hand. Namelijk, de Nederlandse industrie, hoorden we gisteren, schreef onder andere het FD over, zit zwaar in zijn maag met de bestelling van 3D-printers die in China worden gemaakt. Of ze worden geassembleerd eigenlijk. Dus ik heb daar wat contact over gehad met het ministerie van Defensie. Er zijn ook kamervragen over gesteld. Het gaat natuurlijk eigenlijk om de vraag, moeten we in deze tijd wel dit soort dingen willen uitbesteden aan China, notabene, en een bedrijf dat ook nauwe banden heeft met de Chinese defensieindustrie. Daarnaast zijn er ook allemaal vragen gesteld over die scherfvesten.
14: We hebben ze eerder in de uitzending gehad, hè?
13: Die gebruik maken van een Nederlandse, van een supervezel die ervoor zorgt dat die vesten kogelwerend zijn. Nou, daar schreef de Telegraaf deze zomer over dat, dat misschien naar een Israëlisch bedrijf zou gaan, die dan ook weer banden hadden met China. Nou, daar werden dus allemaal vragen over gesteld. Natuurlijk kunnen we dat niet in Nederland zelf doen. In Nederland, we hebben ze inderdaad gesproken. Ik zal de uitzending nog even linken in de show notes. 80% van de Europese productie gebeurt in Nederland van die vezel.
14: Twee grote bedrijven hier.
13: De vraag is natuurlijk, kunnen we dat dan niet zelf? Defensie heeft daar een reactie op gegeven in een kamerbrief. En die zeggen eigenlijk, ja, we hebben zoveel dingen die we moeten afwegen. Dat horen we natuurlijk hier ook vaker. Prijs, beschikbaarheid. Defensie komt natuurlijk uit een betrouwbaarheid, veiligheid. Dus dat was hun uitleg. En hun uitleg was ook, deze orders zijn al gedaan voordat wij die innovatieindustrie hebben innovatiestrategie hebben opgesteld. Dus dat was een beetje de uitleg van Defensie. De staatssecretaris Dirk Boswerk zegt er wel bij, het is wel echt heel belangrijk en ik realiseer me ook wel dat we nu in een andere tijd zitten. Dus er komt een debat aan op 1 oktober, materieel debat, en daar verwijzen ze een beetje naar.
14: Ja, maar als je kijkt naar wat hij bij ons ook in de uitzending zei, Dirk Boswerk, herkomst wordt veel belangrijker, dus waar komt het spul vandaan? Dan is dit toch een zwak verhaal van de orders diepen al, toch?
13: Ja, dat vind je dat ook?
14: Ja, vind ik echt. Je kunt altijd orders cancelen. We zien het aan de Belgen, die waarschijnlijk...
13: Ja, ook dat is er
14: lijken te hinten van, ja, die fregatten van jullie bedrijf, dame. Nou, we kijken daar nog even kritisch naar.
13: We kijken toch naar de Italianen, want dat is deze week inderdaad ook nog in het nieuws. Nee, dus het is even afwachten. Ik vind op zich in de antwoorden op die vragen staat wel, we proberen echt wel echt wel te kijken naar Nederlandse en Europese bedrijven. Dat horen we natuurlijk ook vaak, maar de vraag is natuurlijk een beetje het verschil tussen doen en vertellen. Want er zijn ook veel Europese landen, zoals Frankrijk, die daar wel veel strenger op zijn en die niet met dit argument komen. Maar goed, dat wordt sowieso vervolgd. Ik denk dat we het nog wel vaker gaan bespreken. En laten we gaan naar onze gast.
14: Zeker.
13: Want de gast is Tineke van der Veen van de NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknessen. Welkom. Goed dat je er bent.
15: Dank.
13: Je werkt er nu 1,5 jaar. Hoe ben je daar terecht gekomen?
15: Ja, ik ben zelf lucht- en ruimtevaartingenieur. Ik heb zelf in Delft gestudeerd. Een van die weinige vrouwen die de studie is gaan doen en ook in de business is gaan werken. En ik ben zelf al 23 jaar in deze sector actief. Ik heb zelf begonnen bij Rolls-Royce op de productievloer. Dus echt onderdelen maken voor vliegtuigmotoren. Maar ik heb ook in de ruimtevaart gewerkt bij Airbus. Ik heb bij GKN gewerkt, bij Fokker. En bij Boeing was ik president voor Noord-Europa. Heb ik veel defensiewerk gedaan. En toen werd ik 2 jaar geleden gevraagd of ik bij het NLR de nieuwe CEO wilde worden.
13: Ja, en we gaan even, voordat we vragen hoe dat bevalt en wat je allemaal doet, gaan we 107 jaar terug in de tijd. Want het NLR bestaat 107 jaar. In 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog, opgericht. Ja, wat was toen de reden dat jullie in het leven zijn geroepen?
15: Er is toen heel erg gekeken naar welke innovaties er nodig en welke positie wilde Nederland innemen. En Nederland is altijd een ondernemend land geweest. Als je ook kijkt naar de VOC, als je kijkt naar onze geschiedenis, kijk naar hoeveel uitvindingen die we vandaag de dag hebben in Nederland uiteindelijk zijn bedacht. Of het de microscoop is, antibiotica, et cetera. Nederland is altijd een ondernemend land geweest. En toen ze heel erg gezien ook van, wat zijn nou de dingen die wij belangrijk vinden om Nederland zelf te ontwikkelen en welke kennis en kunde te hebben. En dat was de luchtvaart een van de dingen die voor ons relevant was. Daar zag je volgens ook het ontwikkelen van Fokker en dergelijke de jaren daarna, zag je dat ook inderdaad ook gebeuren.
13: En wat doen jullie nu? Zo al toch eventjes kort, wat doet het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum?
15: Dus wij doen ontwikkelingen en innovatie voor de industrie en voor defensie, waarbij we echt dingen ontwikkelen om hun te ondersteunen. Dus we concurreren niet met de industrie of met defensie. Wij ontwikkelen echt producten zodat de industrie de positie kan innemen. En wij zijn dus ook niet uit om zelf allemaal producten en bedrijven op te zetten. We zijn ook een stichting. We zijn niet op winst, geen winstoogmerk. We willen echt kennis opbouwen om die partij te ondersteunen en om nog betere producten te kunnen leveren in zowel luchtvaart, ruimtevaart als voor defensie.
13: Je kunt ons straks ook van alles vertellen over hoe die samenwerking gaat. Want we hebben het zo vaak over hier in deze podcast over innovatie, over hoe bedrijven kunnen innoveren en daarbij toch ook aan de wensen van defensie kunnen voldoen. Dat horen we zo meteen natuurlijk graag.
14: Zeker. En vorig jaar was ik bij jullie op werkbezoek voor een artikel met mijn collega van het FD. En het viel daarop dat jullie ontzettend aan het uitbreiden zijn en ook flink wat nieuwe gebouwen aan het neerzetten zijn. Dus het gaat, neem ik aan, goed met de NLR. En komt dat door die extra defensie-investeringen dat jullie daarvan profiteerden?
15: We zijn inderdaad heel erg hard aan het groeien. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alle drie de markten wel groeien, maar de defensiemarkt groeit het hardst. Als je 2 jaar geleden aan ons had gevraagd hoeveel van je portfolio is defensie, was het 30% geweest. En nu zitten we over de 50% heen. Dus je ziet wel dat de defensievraag heel erg hard groeit. Dan zijn we altijd met kennis opbouw en ontwikkeling bezig. Want 30% van onze omzet, dat is echt kennis op en subsidie. En de rest zijn directe opdrachten. En de groei die je onder andere in Magnesse hebt gezien is ook echt wel om de vraag aan te kunnen. We zijn heel veel extra collega's. We zijn op dit moment meer dan 1100 mensen al die dagelijks werken aan dit prachtige werk. En tegelijkertijd ook nieuwe faciliteiten ontwikkelen, zoals de Quick Response Drone Facility die je hebt gezien. Waar we echt in 6 weken tijd een nieuw concept van drone niet alleen kunnen bedenken, ontwerpen, bouwen, maar ook testen. Omdat wij de unieke luchtruim hebben van 5 bij 5 bij 5 kilometer... waar wij drones kunnen testen die nog niet gecertificeerd zijn, maar waardoor we veel sneller kunnen innoveren en echt het verschil daar kunnen maken.
14: Hartstikke mooi, maar die groei valt niet bij iedereen in goede aarde. Onlangs hebben jullie een rechtszaak, onlangs verloor een camping bij Magnesse een rechtszaak, waardoor die niet mag uitbreiden. Als die camping wel had mogen groeien, dan hadden jullie dus met drones kunnen oefenen op dat terrein. En omdat er gewoon meer mensen op die camping zouden staan en dat dus gevaarlijk zou zijn voor die drones. Hebben jullie vaker van dit soort conflicten nu jullie zo aan het groeien zijn?
15: Nee, want wij blijven in principe groeien binnen de ruimte die we altijd al hebben gehad. Dus we breiden zelf niet uit. Alleen de ruimte die we hebben, daar bouwen we nu extra faciliteiten en extra kantoren. En omdat we die unieke gelegenheid hebben om dat rugruim te gebruiken, en het enige plek in Nederland is, is het ook belangrijk dat we dat kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, want er zijn ook heel veel bedrijven die dat luchtruim gebruiken om testen te doen of defensie. Dus het is een unieke gelegenheid die we daar hebben.
14: Wij begrijpen dat, want we maken niet voor niks deze podcast in het defensief. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat in Flevoland er meer gebeurt op defensiegebied. Er komt de grootste kazerne in Nederland, komt daar terecht, in Zeewolde. Het vliegveld moet uitbreiden. Er komen F-35's, tenminste als de plannen van het kabinet helemaal doorgaan. Ja, en dan jullie. Is er helemaal geen wrijving?
15: Nee, want wij zijn altijd al in Magnesse aanwezig geweest. Dat is niet puur door defensie dat we in Magnesse zijn. Want zoals ik zei, we hebben ook activiteit in Amsterdam, waar meer dan de helft van onze collega's ook zitten. En Rotterdam. Dus.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gevechtssituaties zoals bijvoorbeeld Oekraïne, zie je dat de technologieontwikkeling eigenlijk zo snel gaat dat je sneller moet schakelen. Om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk die partijen heel dicht bij elkaar hebben zitten. Dus het ontwerp wil je eigenlijk zo snel mogelijk, wil je dat testen. En dan ga je niet voor het 100% perfecte ontwerp, maar 80%, dan test je dat liever snel, waarmee je meteen terugkrijgt, hey, wat is er eigenlijk niet goed? Ga je terug, doe je aanpassingen, doe je weer snel een test. Dus het is veel sneller itereren, herhalen, aanpassen, en dat kunnen we in die Response Drone Facility heel snel, want we hebben daar gewoon een team van mensen zitten met verschillende disciplines, verschillende kennis, en dan volgens ook testen in dat luchtruim. Dus door die teams bij elkaar te brengen en een andere manier van de processen aan te pakken, kun je echt heel erg versnellen.
2: Krijgen jullie al reacties? Zijn er al resultaten uit deze facility gekomen?
1: Ja, we hebben al meerdere drones gedaan. We draaien nu weer een project daar, aan het Thunder. Dus we zijn er continu bezig met innovaties. En het belang daarvan wordt ook gezien door de overheid, want we hebben ook subsidie gekregen om de landingsbaan die we er hebben verder te vergroten op ons eigen terrein. Maar omdat we daarmee ook grotere drones kunnen testen. Dus onze mogelijkheden kunnen uitbreiden.
3: En het personeel gaat ook daarin helemaal mee? Want in Oekraïne moeten ze wel. Daar kunnen ze niet zeggen, ja, ik heb een ATV-dag of wat dan ook. Maar is het Nederlandse personeel dat toch een andere mindset heeft dan een oorlogseconomie, is die helemaal geënt, al klaar voor deze nieuwe situatie, om dat zo snel te doen?
1: Nou, je hebt daar natuurlijk de situatie dat je 24/7 in een oorlogssituatie zit. Die luxe hebben wij, dat we dat gelukkig niet hoeven te zijn.
3: Gelukkig, ja.
1: En dat willen we heel zo langs houden. Maar wat je wel ziet, is dat wij echt de stap maken van kennisinstelling naar kennisonderneming, waar je gewoon veel sneller moet doorpakken, proactief met elkaar aan tafel gaat zitten en de partners heel goed moet begrijpen, hey, wat ligt er eigenlijk op je bordje, hoe kunnen we helpen en daar het verschil maken. En dat is wel ook een verandering die we in de organisatie zeker maken. Ja.
2: Onlangs pleitte het kabinet in de defensienota voor innovatie. En daar scheelt het echt aan in Nederland, zeggen allerlei experts. Te veel veelbelovende uitvindingen blijven in de prototype fase hangen. Hoe kunnen jullie die mensen, het MKB, helpen?
1: Ja, dat is wat we ook wel eens noemen de Valley of Death. Is dat er heel veel goede mensen bezig zijn met innovatieve ideeën. Maar het is heel erg lastig voor start-ups en scale-ups om op een gegeven moment bepaalde dingen te testen. Je kunt soms bepaalde dingen bedenken, maar als je wilt produceren, zijn er vaak dure apparaten voor nodig die een start-up helemaal niet kan betalen. Dan heb je het soms over apparatuur van een paar miljoen. Als je dat kapitaal nog niet hebt, want eigenlijk heb je product nog niet bewezen, heb je eigenlijk geen toegang om verder te gaan ontwikkelen. Het kan ook zijn dat ze bepaalde kennis kunnen net missen en die mensen vast in dienst nemen ook geen optie is. Wat wij proberen te doen, is dat wij voor start-up scale-ups de faciliteiten beschikbaar stellen. We hebben daar een menukaart voor. En dan zeggen we, oké, heb je alleen de machine bijvoorbeeld nodig en heb je zelf de kennis kunnen om hem te besturen. Nou, dan zeggen we oké, dan is dat het tarief wat je betaalt, dan kun je aan de slag. Maar het kan ook zijn dat een start-up zegt, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de machine werkt, ik weet alleen wat ik eruit wil hebben. Nou, dan bestellen wij hem beschikbaar en de machine en de operator die het doet, betaal je wat meer. Maar kunnen je ook meteen onze kennis en kunde gebruiken. Nou, door die menukaart te maken, geeft dat hun wat toegankelijkheid daartoe. Daarnaast hebben we altijd programma's die we ook doen met start-ups en skills om echt te helpen met hoe ga je eigenlijk naar innovatie doen. Hoe zorg je nou eigenlijk dat je die ontwikkelprogramma eigenlijk doorloopt met alle ervaring die we hebben. En we zijn ook een campus aan het bouwen in Marknesse, waar we ook willen zorgen dat er een soort garageboxen bijna zijn, waar start-up skills dan ruimte hebben. Ze hoeven de straat maar over te steken. En daar zijn onze faciliteiten, onze mensen, de apparaten. En dan kunnen ze gewoon daar gebruik van maken, in plaats van dat, nou ja,
2: dat je dat eerst helemaal zelf moet en ook zelf moet aanschaffen. Een soort menukaart voor innovaties. Het klinkt een beetje als een universiteit eigenlijk. Ik weet niet, maar ik zat toen bij het lokale radio ding van de universiteit. En dan had je ook een studio wat je natuurlijk anders niet kon aanschaffen. Een beetje zo'n idee. Is er genoeg vraag vanuit die MKB-bedrijven? Weten jullie te vinden genoeg?
1: Ja, ik denk dat ze ons zeker wel weten te vinden. Ik denk dat het altijd beter kan. En dat is ook waarom we zorgen dat we ook bijvoorbeeld met de universiteiten en studenten die daar bezig zijn, onze banden alleen maar nog verder aanhalen. We hebben ook steeds meer PhD-studenten bij ons werken, die vervolgens ook op die manier samenwerking hebben.
3: Hun studiegenoten misschien.
1: Exact. En de ideeën. Je ziet veel studententeams natuurlijk, die met supergoede ideeën komen. Veel bedrijven die natuurlijk ontstaan vanuit studentenideeën, projecten. Nou, dus daar moet je in investeren. Tegelijkertijd

0: Is het ook heel belangrijk dat wij als NLR laten zien waar we voor staan, wat we doen. En ook laten zien hoe fantastisch de industrie is waar we in werken.
1: En koppen jullie, als jullie een veelbelovend bedrijf hebben in die bij jullie hun testen doet, koppen jullie die ook aan Defensie? Om Defensie te wijzen op de beloftes die hier zijn op innovatiegebied?
0: Ja, wat wij belangrijk vinden om echt die partner te zijn voor Defensie. En dat betekent niet wachten totdat Defensie met een vraag naar ons toe komt, of dat we de specificaties hebben van nou, dit is wat we nodig hebben. Maar dat als wij echt zien dat er bepaalde vraagstukken bij Defensie liggen, omdat we die goede relatie hebben met Defensie, en wij zien daar partners, industriële partners, en of ze nu heel volwassen zijn of start-ups waarvan we denken, hey, die kunnen verschil maken, vind ik dat het onze taak is om die aan tafel te zetten, ook te helpen met toegang tot Defensie, om te zorgen dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken.
1: Ja, en kan je een voorbeeld daarvan noemen? Of
0: Nee, je ziet het bij veel verschillende projecten zie je dat gewoon al. Consortia, als ik bijvoorbeeld een project pak, PAMI, we zijn daar een satelliet aan het bouwen voor Defensie. We doen het samen met TNO, een andere TO2-instelling, ook onderzoeksinstelling, samen met dan industriële partners, waar we gezamenlijk een satelliet bouwen die het verschil gaat maken voor Defensie en ons data gaat geven die we dat dagelijks nodig hebben. Dus dan zie je heel mooi hoe meerdere kennisinstellingen en de industrie gezamenlijk een product en een service opleveren die Defensie dagelijks gaat helpen.
1: Op wat voor termijn moet deze satelliet gebouwd zijn? Of hoe?
0: We zijn nu al heel ver met ontwerp en met de testen. Dus een satelliet bouwen is niet iets wat je in een paar weken doet.
1: Nee, dat is
0: een ander project. Dus ze zijn nu druk met de laatste ontwikkelingen bezig, zodat we daarna kunnen gaan testen.
1: Ja. En daarbij is natuurlijk belangrijk, wat ik ook eerder al eventjes aanstipte, de onafhankelijkheid van Europa en Nederland van bijvoorbeeld andere grootmachten.
0: Ja, dat is een van de onderwerpen natuurlijk. Hè. Hoe kan Europa zorgen dat we meer zelfstandigheid hebben? Tegelijkertijd is de secretaris-generaal ook heel duidelijk geweest, Mark Rutte. Hè. Binnen de NATO steunen we elkaar. Hoorde je ook in Onno comment ook al.
1: Ja.
0: Dus het is wel degelijk gezamenlijk optrekken, maar ook zorgen dat we als Europa ook de nodige dingen zelf ontwikkelen die we zelf kunnen inzetten.
2: En om die reden maken jullie behalve jullie deelname aan het PAMI-project, maken jullie ook op dit moment je eigen satelliet, klopt dat?
0: Ja, want we vinden het heel belangrijk dat wij ook echt kennis opbouwen op gebieden waarvan we weten dat Defensie die nog niet heeft of wel nodig gaat hebben. We hebben natuurlijk wel ruimtevaartkennis, maar de luchtmacht is heel duidelijk ook bezig met het oprichten van de Space Command met meer ruimtevaart. Ik zeg altijd, de oorlog op dit moment is echt de war of data. Nou, daar speelt ruimtevaart een belangrijk stuk in. En hebben we gezegd, om echt goed operationeel de luchtmacht te kunnen ondersteunen, moeten wij ook die kennis kunnen zelf opbouwen. Dus zijn we nu zelf een satelliet aan het ontwerpen. Dat wil niet zeggen dat we dus alle onderdelen ontwikkelen en doen. Nee, want daar hebben juist industriële partners van die dat allemaal gedaan hebben. Maar kijken we echt, hey, waar kunnen wij dingen toevoegen, nieuwe testen toevoegen. En dan vervolgens echt het opereren, het lanceren, het testen en daarna gebruiken. Dat is waar wij dan kennis kunnen opbouwen, waar we straks weer de luchtmacht mee kunnen helpen.
1: Heel goed. Hartelijk dank, Tineke van der Veen van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
9: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verder op. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagte record. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
12: 17.000 patiënten van het Zuiderlands Ziekenhuis in Limburg die worden al digitaal thuis geholpen. Bijvoorbeeld met een slimme pleister, een smartwatch of een app. En toch verdient datzelfde ziekenhuis nog steeds het meeste geld als een patiënt gewoon op de poli verschijnt. Wat is er nodig om digitalisering verder op te schalen in de zorg? En natuurlijk de vraag, levert het ook betere zorg op? Daar ga ik het over hebben met Bas van Nispen, CEO van Xios. Dat is het digitale ziekenhuis dat laagcomplexe medisch-specialistische zorg buiten het ziekenhuis organiseert. Welkom Bas.
13: Dankjewel.
12: En naast jou Esther Talboom-Kamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderlands Ziekenhuis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis aan de Open Universiteit. Esther, jij ook welkom.
14: Dankjewel.
12: Om met jou te beginnen, 17.000 patiënten krijgen dus bij het Zuiderland al digitale zorg, op afstand dus. Eerst even het waarom. Wat was de reden voor jullie als ziekenhuis om dit te gaan inrichten?
14: Het was gewoon hoge nood. Want de zorgvraag in Zuid-Limburg is hoger dan elders in Nederland. Het is een vergrijze regio. Het is een regio waar relatief veel armoede is. Dus de zorgvraag is heel erg hoog.
12: Ja.
14: En er is een enorm personeelstekort. Want door die vergrijzende omgeving in het uiterste puntje van Nederland, waar de arbeidsmarkt dus vrij krap is,
12: Zuid-Limburg,
14: hebben we eigenlijk altijd personeelstekort in Zuid-Limburg. En dan krijg je een zorgkloof, zo noem je dat dan. Want je hebt heel veel zorgvraag en eigenlijk altijd net te krap personeel. Dus toen moesten we nadenken, al best een tijd geleden, hoe gaan we dit slimmer organiseren? Hoe gaan we de zorg nou toegankelijk houden, continu houden of van hoge kwaliteit houden met minder mensen? En zo kwamen we op digitale zorg uit.
12: Ja, dus toch de mensen kunnen bedienen, maar dan op afstand, als het even kan. Wat gebeurt er precies bij die mensen thuis? Geven ze voorbeelden van wat er thuis behandeld kan worden?
14: Wij hebben het trouwens altijd over geen zorg op afstand, maar zorg thuis. Want als je het vanuit patiëntperspectief bekijkt, is het juist niet op afstand. Is het ziekenhuis op afstand?
12: Ja, ja, ja.
14: Dus het is heel belangrijk om het juist zorg dichtbij te noemen.
12: Uh-huh.
14: Ja, er zijn verschillende voorbeelden daarvan. Misschien is het het meest aansprekende voorbeeld dat wij patiënten met een chronische ziekte thuis begeleiden. Dus denk aan mensen met hartfalen. Dat zijn mensen die een verminderde hartpompfunctie hebben. Die begeleiden we thuis door de hartslag te meten, zuurstofsaturatie te meten, gewicht te meten. En die worden op afstand begeleid door zogenaamde e-nurses. Dat zijn gewoon echte verpleegkundigen die opgeleid zijn om mensen op afstand, vanuit het ziekenhuis op afstand, maar voor de patiënt thuis in de gaten te houden.
12: Die zitten de hele tijd voor het beeldscherm.
14: Ja, die zijn ervoor opgeleid. Die vinden dat ook leuk. Hè? Dat zijn heel veel mensen die denken dat is geen leuk werk. Maar er zijn heel veel verpleegkundigen die vinden dat echt een hele leuke job. En die nemen dan contact op met een patiënt op het moment dat ze zien dat het niet goed loopt. Dat de hartslag bijvoorbeeld hoger wordt of de zuurstof lager wordt. En dan kunnen ze op tijd ingrijpen, waardoor de zorg veel meer proactief wordt.
12: Dus zij reageren. Dus want ik neem aan dat je het als patiënt ook zelf vaak in de gaten hebt, dat je een melding krijgt. Maar in principe belt het ziekenhuis dan naar de patiënt.
14: En andersom. Dus de patiënt kan zelf ook contact opnemen. Dat kan bellen zijn, maar dat kan ook chatten zijn. Dat kan helemaal digitaal verlopen. Dus het gaat twee kanten op. Dus enerzijds, wij houden de patiënt in de gaten. Andersom, de patiënt houdt zichzelf natuurlijk ook in de gaten. Hij kan zelf ook contact opnemen met vragen.
12: Ja.
14: We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken, wat doet dat nou met de kwaliteit van zorg? Nou, wat ten eerste blijkt, is dat de patiënt het eigenlijk in het algemeen heel erg fijn vindt. Want die voelt zich juist
12: niet meer naar het ziekenhuis.
14: Hoeft niet meer naar het ziekenhuis, scheelt reistijd, scheelt wachttijd. Maar ze voelen zich eigenlijk ook heel erg veilig. Hè? Want je wordt toch een beetje in de gaten gehouden.
12: Ja.
14: En wat je signaleert problematiek veel eerder. In het verleden is het zo, als je niet digitaal begeleid wordt, je gaat pas naar een dokter als het eigenlijk al te laat is. Als je heel benauwd bent of als het echt niet goed met je gaat.
12: Ja, je voelt je niet fijn in elk geval.
14: Maar nu, doordat je data kunt bekijken, signaleer je veel eerder dat het eigenlijk niet goed gaat met jezelf. Dus een patiënt ziet het zelf, voelt het zelf, als het goed is ook. Maar wij zien het ook met die verpleegkundigen in dat monitoringcentrum. Kun je eerder ingrijpen, eerder medicatie aanpassen. En we hebben gezien dat in die specifieke groep mensen die digitaal begeleid wordt, die gaan de helft minder vaak naar de spoedeisende hulp dan voordat ze digitaal begeleid werden.
12: Zo, dat scheelt dus gewoon de helft aan opnames op de spoedeisende hulp. Voor deze groep.
14: Voor deze groep, in vergelijking met voordat ze digitale begeleid
12: werden. Dat is echt wel een hele duidelijke bewijs dat dit dus echt kan werken. De vraag is die veel mensen natuurlijk hebben, van is die zorg thuis net zo goed? Want aan de ene kant heb je ook mensen die zeggen, ik voel me juist veiliger in dat ziekenhuis, want dan ben ik daar al.
14: Ja, wat je eigenlijk doet met die zorg thuis is dat je voorkomt dat het zover komt dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Kijk, dat ziekenhuis blijft altijd bestaan. En als het niet goed gaat, dan word je gewoon opgenomen. En als je het fijn vindt zelf als patiënt, kun je uiteindelijk altijd nog gewoon naar een polykliniek.
12: Ja.
14: Maar je voorkomt eigenlijk dat iemand, dat noemen we decompenseert. Dus dat het zo erg wordt dat je daadwerkelijk in het ziekenhuis moet belanden. Dat is voor chronisch zieke mensen vaak ook de grootste angst. Hè? Ook bij mensen met een chronische longziekte. Dat je zo benauwd wordt dat je uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Dus het is veel meer persoonlijke en proactieve zorg, in plaats van dat het reactief is, zoals het eigenlijk in de traditionele zin van het woord is.
12: Ja. Bas, jij bent directeur van het digitale ziekenhuis Xios. Wat doet dat digitale ziekenhuis precies?
13: Wij leveren medisch specialistische zorg in de wijk. Laag complexe medisch specialistische zorg op verwijzing van de huisarts.
12: Mm-hmm.
13: Om daarmee eigenlijk ook de ziekenhuizen te ontlasten. En de zorg veel dichterbij en sneller.
12: En wat is laag complex? Geef eens wat voorbeelden.
13: Laag complex zorg zit een stukje op diagnostiek. Dus onderzoeken wat de patiënt precies mankeert. En op laag complexe behandelingen, zoals bijvoorbeeld in de slaapzorg, doen we heel veel behandelingen bij de patiënt thuis met een beugel of met een soort
12: masker. Apneu bijvoorbeeld.
13: Precies, met slaapapneu. Ja, ja. Maar het kan ook medicijnen zijn, wat bijvoorbeeld de cardioloog op afstand dan via de huisarts aan de patiënt voorschrijft, en dat bespaart dan de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.
12: Ja, oké. Okay. En dus dan werken jullie eigenlijk vooral op doorverwijzing van een huisarts?
13: Ja. Inderdaad.
12: Ja, en dan de huisarts zegt, hey, ik heb hier iemand met apneu. Wat gebeurt er dan?
13: Ja, vaak weten ze niet meteen per se dat het apneu is. Maar we helpen ze dus ook met die diagnose stellen.
12: Ja.
13: Verdenken de patiënt bijvoorbeeld op slaapapneu. Dan als je voor 12 uur vandaag bij de huisarts komt en je wordt verwezen naar ons, dan heb je in principe, als alles goed gaat met de post, morgen dat apparaat in huis. Kan je die test doen.
12: Eén dag later?
13: Ja, het apparaat.
12: Zo,
13: ja.
12: Oké. Okay.
13: En dan kan je die test doen en dan komt daar een heel rapport uit. En dat rapport wordt dan bestudeerd door een somnoloog, een slaapdokter van Xios. En die heeft dan een screen-to-screen consult met de patiënt.
12: Gewoon beeld bellen.
13: Ja, en op het moment dat daar wat aan de hand is, dan gaan we behandelen. En op het moment dat daar niet iets aan de hand is, of iets wat wij niet kunnen behandelen, dan geven we die boodschap aan de patiënt. En wat we altijd doen is in ieder geval een stukje lifestyle-interventie. Dus als het een patiënt is met een andere aandoening dan slaapapneu, die meer komt bijvoorbeeld vanuit stress of piekeren, dan hebben we daar ook ondersteuning voor.
12: Oké, en stel diegene heeft dan definitief de diagnose slaapapneu. Wat gebeurt er dan? Doen jullie ook het vervolgtraject? Of gaat iemand dan terug naar een huisarts om oplossingen te vinden?
13: Nee, we doen ook het vervolgtraject. Dus de patiënt die wordt dan gediagnosticeerd met slaapapneu. En er zijn verschillende gradaties en verschillende behandelingen mogelijk.
12: Mm.
13: Dus onze dokter kiest de juiste behandeling. Vervolgens wordt die behandeling ingezet thuis ook weer. En dat doen we heel veel met partners. En er zijn meerdere bedrijven die leveren hulpmiddelen. En deze bedrijven werken wij mee samen, zodat we een mooi landelijk dekkend netwerk hebben.
12: Mm-hmm.
13: En dan kan de patiënt in behandeling. En onze vaak longarts, soms ook KNO-arts of neurologen, die kijken op afstand mee als het nodig is. En die zijn ook altijd weer inzetbaar als er dingen gebeuren.
12: Ik hoor jou KNO-arts zeggen, neurologen. Je hebt een heel pakket van eigenlijk medisch specialisten die dus op afstand via beeldbuis gewoon werken.
13: Ja, slaap, onzorgbare slaap is eigenlijk de enige waar echt screen-to-screen contact is. Dus we doen ook heel veel store en forward. Dus dan heb je eigenlijk de data wordt dan op een ander moment dat het de dokter schikt, wordt eigenlijk bestudeerd, bekeken en een conclusie getrokken. Maar we hebben inderdaad ongeveer 700 medische specialisten aan ons verbonden.
12: Wat doe je in een ernstig geval? Er zullen vast wel eens rapporten uitrollen dat je denkt, zo, dit is niet best.
13: Ja.
12: Iemand moet onmiddellijk eigenlijk misschien wel een operatie.
13: Ja, nou, aan de voorkant is in ieder geval digitaal gemedieerde zorg, zeggen wij altijd, niet geschikt voor spoed. Als je een patiënt krijgt in de huisartspraktijk en je denkt,
12: dan moet hij naar het ziekenhuis.
13: Maar er kan altijd wat uitkomen. En bij slaapgeneeskunde is dat niet zo heel voor de hand liggend dat enorm spoed heeft. Maar bij het hart bijvoorbeeld wel, bij cardiologie.
12: Ja.
13: En daar hebben we natuurlijk hele protocollen. Dus als daar dingen gebeuren die niet zouden, die niet goed voor je zijn, moet ik maar zo te zeggen.
12: Ja.
13: En dat blijkt uit ons onderzoek, dan ook buiten werktijd hebben we allemaal protocollen. En dan
12: wat dat betekent meestal naar een ziekenhuis
13: zeker.
12: Dus dan laten jullie de patiënt los en dragen jullie iemand over aan het ziekenhuis.
13: Zeker.
12: Ja, dus die gaat niet eerst weer terug via de huisarts. Dat kan allemaal een beetje snel.
13: Exact.
12: Oké. Okay. Dit klinkt natuurlijk heel interessant. Jullie doen dit al 25 jaar.
13: Ja.
12: Dat is ook een hele weg, denk ik, geweest om hier te komen. Waar sta je nu ten opzichte van hoe je 25 jaar geleden begon?
13: Nou, we zijn in ieder geval een heel stuk groter. Leonard Witkamp heeft Xios ooit opgezet, dermatoloog. En die zag een heleboel patiënten in het AMC met eenvoudige problemen.
12: Gewoon een vlekje op je huis.
13: Precies,
12: is het gevaarlijk of niet?
13: Ja. Ja. En daar, dat kostte hem eigenlijk heel erg veel tijd. En daardoor had hij te weinig tijd voor die complexe patiënten. Dus uit die persoonlijke motivatie is eigenlijk Xios gestart. En ik ben er helemaal echt behoorlijk in het begin ook bijgekomen. Toen waren we met z'n tweeën. Dus Xios was 2 personen. En nu is Xios 160 medewerkers.
14: Zo.
13: Met ook vorig jaar 250.000 patiënten. Nou, dat vind ik toch altijd super gaaf om als je daarbij stilstaat. Ik was laatst een keer in de arena en volgens mij heb je daar iets van 50.000 stoelen.
14: Ja.
13: Dan vul je 5 keer dat hele ding.
14: Ja.
13: Nou, dat vind ik zelf wel indrukwekkend.
14: Kan dus ik me voorstellen.
13: Dat is een van de verschillen ten opzichte van toen ik begon.
12: Esther, jullie werken als Zuiderland niet samen, denk ik, met Xios, hè?
14: Nee.
12: Nee, waarom is dat?
14: Het is ooit een keuze geweest om het vanuit Zuiderland zelf te laten ontstaan. Dus we zijn zelf een infrastructuur gaan bouwen om digitale zorg te leveren. En werken met andere leveranciers, andere partners samen om dit te doen.
12: Mm-hmm.
14: En wij hebben het veel meer opgebouwd bottom-up. Dus we zijn samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, maar ook met huisartsen in de regio en met oudere zorgorganisaties gaan kijken. Wat is hier nodig op het gebied van digitale zorg? Dus we hebben het veel meer regionaal ingebed. Daar waar ik zie ook landelijk werkt, hebben wij dat veel meer regionaal ingebed met alle zorgprofessionals die rondom de patiënt in die regio werken.
12: Ja,
14: en dat is een andere keus.
12: En wanneer is dat bij jullie begonnen? Pak een beet.
14: De eerste basis daarvoor is al 8-9 jaar geleden gelegd.
12: Ja, dus ook echt al een hele tijd terug. Nou, Xios dus al 25 jaar. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk al een beweging die best al wel lang gaande is. Aan de andere kant denk ik dan, is het wiel niet dubbel uitvinden. Dat jullie het allemaal vanuit eigen huis hebben uitgezocht, ontwikkeld, uitgedacht. Het heeft zijn voordelen, maar heeft natuurlijk ook zijn nadelen, kan ik me indenken.
14: Zeker, het heeft voor- en nadelen. Toch nog even terug naar Xios. Ik ben wel echt een fan van Xios. Ik ben mijn carrière begonnen als huisarts. Ik was een van de eerste die bij Xios startte met die dermatologiebeoordeling. Dus
12: jij jouw eigen patiënten doorgestuurd
14: naar
12: Xios?
14: Mijn eigen patiënten, want dan had ik zo'n cameraatje op mijn bureau en dan maakte ik een foto en dan stuurde ik dan door naar Xios. Dus ik denk dat Xios heeft wel de weg vrijgemaakt voor heel veel digitale zorg op andere gebieden. Hè. Dus je hebt altijd een disruptive innovator nodig die een keertje begint. En ik denk dat Xios in Nederland een van de disruptieve innovatoren is.
12: Mm-hmm.
14: Waardoor andere zorgorganisaties geïnspireerd zijn geraakt. Van zie je wel, dat kan toch.
12: Ja.
14: Want als je dit 25 jaar geleden dit verhaal zou hebben verteld, of dit gesprek zou hebben gevoerd, dan denk ik dat 98% van de dokters had gezegd, ben
12: kan
14: jij
12: niet
14: helemaal getikt?
12: Kan niet.
14: Nou, nee, kan precies niet. Ze hadden je van gek verklaard.
12: Ja. Oh ja, echt?
14: Nog veel, veel erger.
12: Oh.
14: Dus daarmee heeft Xios ook de weg vrijgemaakt voor andere ziekenhuizen. Ik denk dat het nog steeds goed naast elkaar kan bestaan. Ten eerste omdat Bas natuurlijk andere patiëntgroepen benoemt. Hè? Dus de verwijzing van de huisarts van niet-acute, niet-complexe zorg. En wij bouwen het veel meer op vanuit onze eigen patiëntenpopulatie.
12: Met, die je al hebt.
14: Ja, die we al hebben. Ja. Dus het zijn mensen die al in behandeling zijn bij een medisch specialist. Die en medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en ouderenzorg nodig hebben.
12: Mm-hmm.
14: En dan leggen we die digitale zorg ook aan in de keten. Dus het is niet alleen maar digitale ziekenhuiszorg. Maar het is eigenlijk ook digitale zorg thuis, ondersteund door de lokale medisch specialisten, huisartsen en ouderenzorg.
12: Ja. Was zie jij dat ook zo? Dat het inderdaad verschillende patiëntenpopulaties zijn? Of zeg je, nou ja, ik zou makkelijk die doelgroep van Esther kunnen bedienen?
13: Nou, sowieso dat laatste, ja, dat zou kunnen. Niet zomaar makkelijk, want dan moeten we echt wel heel goed bekijken hoe die zorgpaden ook inhoudelijk werken. Maar er zit wel ook echt een verschil. En dat onderschrijf ik wel wat Esther zegt. Kijk, wij 99 van de 100 patiënten die wij zien komen van huisartsen, paramedici, vanuit de eerste lijn, vanuit de wijk, voordat ze überhaupt naar een gewoon ziekenhuis worden verwezen.
12: Mm.
13: Esther's patiënten die zijn al verwezen en die zijn al in dat ziekenhuis.
12: Precies.
13: Dus het is wel echt een andere populatie ook, omdat ze vaak in het ziekenhuis al gediagnosticeerd zijn, al een heel behandelingsplan is opgesteld. En het zijn vaak patiënten die heel veel terugkomen. Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Desalniettemin denk ik dat we zeker nog wel gaan samenwerken, Esther.
12: Alsof daar worden de kaartjes uitgedeeld. Maar
13: nee, we kennen elkaar al.
12: Maar jij werkt natuurlijk ook wel met ziekenhuizen, met Xios samen.
13: Ja.
12: Het OLVG in Amsterdam werk je onder andere mee.
13: Klopt.
12: Wat doe je dan voor zo'n ziekenhuis?
13: Nou, dat is op zich wel heel interessant, want ik zeg dus laagcomplex medisch specialistische zorg in de wijk, dat is wat wij doen. Maar met het OLVG zijn we begonnen met een bariatriezorgpad. Dat is een operatie van de maag, zeg maar, voor mensen met ernstig overgewicht. En wat wij daar doen is natuurlijk niet die operatie, want die is hartstikke complex. Maar wij doen het voortraject en het natraject.
12: Ja,
13: en dat is eigenlijk het werk wat psychologen doen, wat diëtisten doen, wat verpleegkundige specialisten doen. Dat hebben wij helemaal in Groot Amsterdam. Eigenlijk hebben we een netwerk van die zorgverleners. OVG had te weinig van die mensen. En wij hebben dat eigenlijk voor
12: overgenomen.
13: OVG, ja, als een soort flexibele schil. Zo noemt de chirurg van het OVG ons vaak, zijn flexibele schil.
12: Ja.
13: Hebben we dat neergezet. En vervolgens als zo'n patiënt geopereerd is, dan komt hij nog één keer terug in het ziekenhuis en daarna is hij van ons.
14: Ja.
13: En dan volgen we hem 5 jaar met apps, maar ook gewoon met mensen. Dus jullie e-nurses in het Zuiderland bij ons, we hebben leefstijlspecialisten die gewoon ook met die patiënt bellen als het nodig is. En die gewichtsreductie ook in de gaten houden.
14: Ja, je doet die monitoring achteraf en van tevoren. Precies, ja, en je eigenlijk coach jij zo'n persoon helemaal naar zo'n operatie toe. Ja. Zodat het ziekenhuis letterlijk alleen nog de operatie doet.
13: Precies, en daarna houden we hem ook
14: en weer naar jou, en weer naar jou stuurt.
13: Correct.
14: Er is natuurlijk ook wel wat kritiek op digitalisering. Hè. Het zou de toegankelijkheid van de zorg toch wel moeilijker kunnen maken. Bijvoorbeeld, en dan kijk ik eerst maar even naar jou, Bas. Mensen die digitaal toch wel minder vaardig zijn. Oud, misschien het Nederlands niet machtig. Hoe kunnen die überhaupt bij jou terecht? Kan jij die helpen?
13: Ja, die kunnen we zeker helpen. We doen er echt alles aan om zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn. Ik gaf net het voorbeeld van die 2 devices binnen het slaapzorgpad. We kwamen op een gegeven moment achter dat een bepaalde doelgroep die had heel veel moeite met dat connecten van het device met Bluetooth, met de telefoon. Hè, dat appje weet je, waar jij op.
14: En dat was
13: op,
14: echt op 1 doelgroep die je echt kon afkaderen?
13: Zeker. We zagen gewoon dat in een bepaalde doelgroep leeftijd misging.
14: Ja, ja, okay.
13: Dus vaker misging, laat ik zeggen.
14: Wat ouderen, gaat natuurlijk denk ik dan.
13: Mis. Ja, precies. En we hebben daar dus een andere device voor. Dat is eigenlijk een soort van horloge zoals dit, met zo'n plug om je vinger. En dat is allemaal wat makkelijker en wat analoger.
14: Mm-hmm.
13: En dat gaat veel beter. Dus we proberen steeds onze zorgpaden te ontwikkelen op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen.
14: Ja, Esther, heb jij dat ook, die voorbeelden dat je zegt van, nou, voor die groep is het echt wel lastig dit, die zorg thuis?
15: Ja, en niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals. Dus je moet er alles aan doen om zowel je artsen en verpleegkundigen als de patiënten digitaal vaardig te maken. Dus dat betekent dat wij heel veel investeren in scholing van beide partijen.
14: Maar ook je patiënten scholen dan?
15: We hebben in beide ziekenhuizen, we hebben 2 ziekenhuizen. Eentje in Sittard en eentje in Heerlen. Dan hebben wij een zogenaamd digipunt ingericht. Dat is gewoon een loket, een fysiek loket. Dat is niet digitaal. Daar kunnen patiënten, maar ook collega's kunnen daar langslopen. En die kunnen daar uitleg krijgen. We hebben ook een samenwerking met de lokale bibliotheken.
14: Ja, ja.
15: Zodat we echt mensen leren om digitaal vaardig te worden. Dus ook in die bibliotheken doen we dat. Dus dat betekent dat we heel veel investeren in digitale vaardigheid.
14: Ja.
15: En daarnaast vragen we voortdurend feedback van patiënten. Wat vind je nou eigenlijk van die app? Wat vind je
14: werkt
15: nou eigenlijk
14: het lekker?
15: Van ons portaal? Ja, werkt het lekker? Ja, dan krijg je natuurlijk echt wel feedback. Ook bijvoorbeeld feedback op je taal. Dat de taal te ingewikkeld is of te medisch. Dus we stellen eigenlijk voortdurend bij. We hebben voortdurend patiëntpanels waarin we kijken hoe kunnen we dit verbeteren.
14: En je kan het ook snel aanpassen, dit soort dingen?
15: Ja, dat
14: uiteindelijk
15: doen we.
14: Werk je met apparatuur op afstand. Dat is niet van vandaag op morgen weer veranderd, lijkt mij.
15: Nee, die apparatuur, die zijn trouwens sowieso voortdurend in ontwikkeling. Hè. Dus die technologie zelf,
14: appjes,
15: die is voortdurend veranderd. Die, mm-hmm. En die wordt steeds gebruiksvriendelijker. Wij krijgen met name, eerlijk gezegd, feedback op hoe moet ik inloggen? Hoe moet ik die tekst begrijpen? Dus het zijn hele basale
14: dingen. Hele simpele dingen, ja.
15: En daar helpen we mensen dan bij.
14: Ja.
15: En het grappige is dat je ziet inderdaad dat ouderen meer begeleiding nodig hebben. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We hebben ook in de regio gekeken. Waar hebben die mensen in die regio nou behoefte aan? We hebben enquête gedaan die ook analoog op papier ingevuld kon worden. Dus dat je niet alleen maar de digitaal vaardige mensen
14: hebt. Ook fijn.
15: Heel belangrijk. En die feedback nemen we altijd weer mee. Ja. En dan verbeteren we het voortdurend.
14: Dus maar je probeert echt te borgen.
15: Ja.
14: Maar is daarmee digitalisering, of eigenlijk de digitale zorg, is het voor iedereen? Dat kan echt?
15: Nee, kijk, digitale zorg is nooit volledig digitaal. Wij noemen het hybride zorg. Dus het is altijd een combinatie van digitale zorg.
14: En
15: als het nodig is, dan kom je gewoon bij die mens op het spreekuur. Of als het nodig is, word je opgenomen.
14: Mm.
15: Digitale zorg thuis is bijvoorbeeld altijd in combinatie met een wijkverpleegkundige die je thuis ook bezoekt. Hè. Dus
14: ja,
15: het is altijd een hybride vorm. En die hybride vorm, dat kan zijn 20% digitaal, 80% zeg maar ouderwetse menselijke zorg.
14: Mm-hmm.
15: Maar het kan ook andersom. Afhankelijk van wat jij aan kan.
14: Maatwerk dus.
15: Het is echt
14: maar dat,
15: maatwerk.
14: Dat kunnen jullie dus leveren. Ik kan me voorstellen bij Bas dat dat ingewikkelder is. Jullie hebben geen gebouw, hè, met Xios. Toch?
13: Nou ja, we hebben wel een kantoor,
14: ja,
13: hier
14: kantoor
13: in Amsterdam.
14: Maar niet waar
13: vlakbij,
14: de patiënten.
13: Maar, nee, wij ontvangen geen patiënten. We hebben geen bedden. Nee, zeker.
14: Nee, dus hoe
13: maar
14: doen jullie dat?
13: We hebben wel een polykliniek.
14: Oh ja?
13: En ik zat eigenlijk net al naar Esther te luisteren. En ik denk, wat ik heel belangrijk vind, ook gewoon zelf als ik patiënt ben, of eigenlijk misschien wel als ik klant ben bij wat dan ook, is dat je makkelijk een in dit geval dan zorginstelling, kan bellen.
14: Je moet iemand kunnen spreken.
13: Je moet gewoon bereikbaar zijn. En je moet niet hoeven zoeken naar een telefoonnummer wat nergens op een site staat. Dus dat vind ik echt belangrijk.
14: Dus dat hebben jullie?
13: Dat hebben wij.
14: En dan neemt een mens op en niet een AI-chatbot.
13: Absoluut, ja.
14: Nou, dat is ook fijn.
13: We hebben een polykliniek. En we hebben een service desk. Die service desk is voor onze zorgverleners en die polykliniek is voor onze patiënten. En daar werken echt bij elkaar opgeteld tientallen mensen. Uh-huh. Die gewoon ja, de hele dag patiënten beantwoorden. Die vragen hebben of die een afspraak willen plannen. Of die een vraag of een onderzoek hebben. Of die niet kunnen inloggen. Inderdaad, dat herken ik ook nog wel. Dus die bereikbaarheid is gewoon echt cruciaal.
12: En tot slot, waar hopen jullie dat de digitale zorg, nou laten we zeggen, in 2030 staat, Bas?
13: Ik hoop dat we dan digitaal gemedieerde zorg als primaire keuze toepassen voor alle patiënten die daar voor in aanmerking komen. En dat is een enorm grote groep.
12: Het is meer dan 250.000.
13: Zeker weten. Dat is een hele grote groep die bij de huisarts zeg maar loopt. Maar ook een groep bij het ziekenhuis die we terug kunnen brengen naar de wijk. En ik denk dat die behoefte is zo groot dat er genoeg te doen is voor iedereen en alle hands aan dek om dat voor elkaar te krijgen.
12: Waar hoop jij dat het staat, Esther?
15: Nou, ik hoop dat we in 2030 het Scandinavische model hebben omarmd. Dat betekent dat je altijd als je zorg nodig hebt, digitaal begint. Een digitaal loket. Het blijkt in Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook in Australië, dat mensen dat uitstekend kunnen. Ook ouderen, ook mensen die niet digitaal vaardig zijn, want het is zo gebruiksvriendelijk dat dat kan. Zodat je ook niet hoeft na te denken in het weekend, moet ik nou een huisartsbos bellen of een SEH of misschien mijn buurvrouw? Maar dat je gewoon een digitaal loket hebt waar je inspreekt wat je probleem is.
12: En die vertelt je wat je moet doen.
15: Waar gewoon automatisch uitkomt. Dus één zorgcoördinatieloket waarvan je heel makkelijk weet, ik moet nu naar A, B, C of D. En dan komt er of een wijkverpleegkundige bij je thuis, of je krijgt de uitnodiging om naar een huisartsbos te gaan, of je krijgt de uitnodiging, ga naar het Kruidvat en koop paracetamol. Of er wordt gezegd, er is een ambulance naar u onderweg, want u hebt nu deze specifieke hulp nodig. Ja. Dat gun ik eigenlijk ons allemaal, dat het makkelijker wordt ontschot. En daar kan digitalisering bij helpen.
12: Ik denk dat is een droom, het Scandinavisch model. Toch maar weer nummer 1 op het lijstje, denk ik, de Scandinavische landen. Veel dank voor jullie komst. Esther Talboom-Kamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland en bijzonder hoogleraar Digitale Zorg thuis aan de Open Universiteit. En Bas van Nispen is CEO van Xios. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je een stuk langer doorluisteren. Dan praten we verder over hoe we digitale zorg sneller kunnen opschalen. Verder luisteren kan via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
6: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
5: Report App helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verder op. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagte record. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar-podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
12: Ben, koffie? Thee?
13: Theetje. Ik wil eigenlijk liefst thee met melk, maar ze hebben nergens melk.
12: Thee met melk?
13: Ja, op zijn Brits. Weet je, er is, het heeft nog een reden ook. Oh. Als je ja, In thee zitten tannines, net als in rode wijn. En die, ja,
12: en omdat het nog een beetje vroeg is voor rode wijn.
13: Nee, en die tannines zitten trouwens ook in koffie. En daar krijg je hele bruine tanden van.
12: Oh.
13: Ja, en wat het eiwit in melk doet, dus het werkt ook niet met havermelk, het werkt alleen met echte ouderwetse koemelk, liefst volle melk. Daar zit een eiwit in dat bindt die tannines. En dan slik je het gewoon door en dan gaat het in je tanden zitten.
12: Ben, heb jij nou ook wel eens zo'n dag dat werkelijk iedereen tegen je zegt: wacht even, dit is echt urgent?
13: Ja, ja, nou ja, ik ben ons gezin heeft 4 dochters, dus dat gebeurde in het verleden heel vaak.
12: Ja.
13: Ja, die zijn nu groot, dus ietsje minder. Maar dan zijn er weer andere mensen die tussendoor fietsen.
12: En in werk?
13: Ja, nee, onderbrekingen eigenlijk wel heel vaak. Dat je dan, ja, dan vergeet je iets en dan moet het toch nog gebeuren. Hè. Het rare is, er zijn terugkerende dingen in mijn werk. Iedere week deadlines en toch vergeet ik dingen. En dat heb ik nog steeds niet helemaal goed op orde.
12: Ik heb het heel erg. Als vlak voor een live uitzending, laten we zeggen 1,5 uur voor een live uitzending, dan komt de redacteur naar me toe, de online redacteur, de regisseur. Iedereen, de technici, en die zeggen: nee, dit moet je nu doen. Dit alles is even urgent.
13: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
12: En dan is de vraag natuurlijk: wat ga ik dan doen? En dan kies ik uiteindelijk toch altijd voor, weet je, die technicus die moet alleen maar even een nieuwe batterij in mijn microfoon.
13: Ja.
12: Terwijl eigenlijk denk ik: ik moet me met de inhoud bezighouden. Maar ja, dat is dan snel gedaan. Dus dan ga ik daarvoor. Maar het is altijd een gevecht.
13: Grappig, ja. Ja. Nou, dat, volgens mij.
12: Hebben we hem te pakken?
13: Ja, je bent niet de enige. Ja.
12: Nee. Dit is natuurlijk een heel mooi onderwerp voor een aflevering, Ben. Prioriteiten stellen.
14: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over leiderschap, verandering en andere woorden die betekenen dat jij het mag oplossen. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
12: Ben, laten we beginnen met iets waar eigenlijk al het andere uit volgt. Namelijk het onderscheid tussen belangrijk en urgent.
13: Ja. Ja, dat heeft volgens mij iedereen die werkt, heeft dat wel eens gehoord. En dat komt van Stephen Covey, maar wordt ook wel het Eisenhower-kwadrant genoemd.
12: Mm-hmm.
13: En dat is dat je dan zeg maar moet zeggen: hey, er zijn dingen kunnen belangrijk zijn of niet belangrijk. En ze kunnen urgent zijn en niet urgent. En dan krijg je 4 vakjes. Hè, en dan heb je dingen zijn en urgent en belangrijk. Nou, die moet je natuurlijk altijd doen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen die zijn wel urgent, maar niet belangrijk. En dat is dus heel verneukeratief. Want we zijn heel slecht in het maken van onderscheid tussen. Ja, als we een beetje gestrest zijn, dan weten we eigenlijk niet meer van: was het nou belangrijk of urgent? Dat kunnen we eigenlijk niet meer goed inschatten.
12: Ja, precies. Want wat ik net zei van mijn werk, dan is opeens alles urgent.
13: Ja, ja.
12: En dan denk je: wat moet ik dan?
13: Ja, dat is echt heel maf. Er zijn een paar grappige psychologische fenomenen op dat gebied.
12: Mm-hmm.
13: Ik heb dat eens uitgezocht. Er bestaat iets, zeggen psychologen, als het mere urgency effect. En dat betekent dat als je onder druk staat, precies wat jij beschrijft, iedereen komt op je af, dan kun je dus als mens geen onderscheid meer maken tussen: is het nou urgent of is het belangrijk? Alles lijkt dan belangrijk, alles lijkt urgent. We houden dat gewoon niet uit elkaar. En wat er zo stom is, jij noemde het verhaal van die batterijtjes. En ik dacht meteen: oh, dat is interessant.
12: Ja.
13: Dat is heel, heel herkenbaar. Als mensen heel erg onder tijdsdruk staan en alles lijkt belangrijk, dan pakken ze heel vaak een makkelijke taak. Dus dat is ook heel gek. En dat is onderzoek bijvoorbeeld bij artsen gedaan. Dus als er bijvoorbeeld allerlei dingen op de spoedeisende hulp binnenkomen, en artsen hebben het gevoel van: oh mijn god, er gebeurt veel te veel, en ook verpleegkundigen, dan kiezen ze vaak een makkelijke patiënt om even weer het gevoel van controle te hebben. Dus dat is letterlijk onderzocht. En in de werkomgeving betekent dat van: nou, er moet van alles gebeuren, wat ga ik doen? Oh, mijn e-mail. Ja, dat is vaak niet het belangrijkste, maar heb je wel iedere keer het gevoel als je even op send drukt van: hey, weer iets gedaan.
12: Dus onder stress kies je gewoon een heel makkelijk taakje van: vink, joehoe, gedaan.
13: Ja, even zo'n soort pingetje hebt, een vinkje kunt zetten en het gevoel dat je een beetje controle hebt over je leven.
12: Ik vraag dit voor een vriend, Ben. waarom is het nou zo moeilijk voor mensen om dat onderscheid te maken tussen belangrijk en urgent?
13: Ja, nou, dat komt dus door die drukte. En die drukte en die onduidelijkheid die wordt vaak veroorzaakt door je werkgever. Ja, dat is niet zo leuk, maar het is wel wat er in het echt gebeurt. Ik heb een paar feitjes op dat gebied op een rijtje gezet de afgelopen tijd. En dan kom je bijvoorbeeld tegen, dus de London Business School heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is alweer een paar jaar geleden, hoor. Maar dat was wel leuk Europees onderzoek. En het blijkt dat heel veel strategieën die zijn zo vaag dat mensen er eigenlijk maar geen touw aan kunnen vastknopen. Dus als je medewerkers, dat waren iets van 1600 bedrijven door heel Europa waar dat was gepeild. En de medewerkers hebben geen idee wat er met de strategie wordt bedoeld. Het is vaak van: nou, weet je wel, door voortdurende innovatie stellen wij de klant centraal. En dan zeggen mensen: ja, maar wat moet ik nou doen? Ja.
12: Het is super vaag natuurlijk.
13: Ja.
12: Ja.
13: Nou, wat ook nog wel grappig is, dat als er dan prioriteiten zijn, kennen mensen ze niet? Dat is ook heel groot onderzoek. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Dat was in de Harvard Business Review, kwam ik dat tegen. 2015, dat is al een tijdje geleden hoor. Maar daar bleek dat ongeveer de helft van de middelmanagers, dus zeg maar de teamleiders en zo, ongeveer de helft daarvan kan gewoon niet één prioriteit noemen van het bedrijf. Gewoon geen enkele.
12: Maar ja, dat zeg je wel. En ik denk, dat is idioot. Maar ondertussen zit ik te bedenken, want ik werk natuurlijk bij heel veel plekken, maar ik werk onder andere ook bij BNNVARA. En ik kom ook niet verder dan goede, impactvolle programma's maken. Maar ja,
13: een leuke podcast maken. Ja. Wat gaan we vandaag doen?
12: Maar het is eigenlijk heel erg. Het is ook een beetje vaag. Ja,
13: ja, nou ja, en dan nog erger, dat als er dan prioriteiten zijn en mensen kennen ze. Dat was ook een groot onderzoek onder 1800 managers, ook weer een paar jaar geleden. Dan zeggen mensen, ja, maar we hebben veel te veel prioriteiten. En als je heel eerlijk kijkt, dan zijn ze vaak nog tegenstrijdig ook. Dus mensen worden gebombardeerd met doelen in hun werk. Vaak weten ze niet eens wat het is, wat die doelen zijn. Maar als ze kennen, zeggen ja, maar wacht eens even, daar klopt helemaal niks van.
12: We gaan het straks na scoren bij de koffie gaan we het over hebben hoe het dan wel moet, Ben. Want uiteraard komen we daarop. Maar eerst ook nog even iets verder door op wat jij zei van die makkelijke taakjes die je gaat doen, hè?
13: Ja.
12: Dat is natuurlijk, als je dat helemaal in het uiterste doortrekt, krijg je natuurlijk gewoon diehard uitstelgedrag.
13: Ja, zeker, ja.
12: Dat moet jij ook herkennen, zoiets.
13: Ja, nee, maar ik doe dat ook. Weet je, vroeger, als je toen nog een beetje meer analoog werkte, ik doe nu alles digitaal, maar nou, het is niet helemaal waar. Ik schrijf nog wel dingetjes met de hand.
12: Ik zie je aan mijn hand geschreven, ja, blijft
13: het
12: hier.
13: Ja, maar ze zijn wel aan elkaar geniet. Vroeger had ik ook verschillende kleuren paperclips en die moesten af en toe gesorteerd worden. Dat soort dingen. Ja.
12: Nerd. Ja. Ja, maar dat is dus, dat je bedoelt, dan ging je dus, dan moest je eigenlijk werken en dan ging je paperclips op kleur leggen.
13: Ja, of de bestanden op je computer sorteren. Weet je wel, dat je ze dan later, dat ze goed in de goede mapjes hebt. Dus ja, gewoon spullen sorteren. Dat heb ik altijd heel aardig gevonden als tijdverdrijf. Vooral als er heel belangrijk werk moest worden gedaan.
12: Ik herken het heel erg. Ik heb het op hetzelfde niveau. Ik maak namelijk heel graag to-do-lijstjes. En als ik dan gestrest ben, dan ga ik nog meer to-do-lijstjes maken. En nog meer. Dan ga ik daarna even thee en koffie zetten. Ga ik even naar de wc. En daarna maak ik nog meer to-do-lijstjes.
13: Ja.
12: En die leg ik dan op volgorde van belangrijkheid.
13: Dat geeft je een gevoel van controle.
12: Ja.
13: Dat is denk ik het idee. Ja. Zo van, toch, de wereld is een chaos, maar ik heb mijn to-do-lijstje. En mijn paperclips kleur.
12: Maar jij zei net van, er zijn heel veel bedrijven die niet eens weten wat hun prioriteiten zijn, of bijvoorbeeld heel veel prioriteiten tegelijkertijd hebben.
13: Ja.
12: Je had het een tijdje geleden over een heel mooi voorbeeld, Amazon.
13: Ja, nou, Amazon is eigenlijk heel grappig op dat gebied. Die zeggen eigenlijk al jarenlang van, we willen en de meest klantvriendelijke zijn in de wereld, en we willen het veiligste bedrijf zijn om voor te werken, en we willen de beste werkgever zijn ter wereld. En dat staat allemaal tegelijkertijd op nummer 1. En iedereen weet natuurlijk, in het echt kan dat niet. En om de zoveel tijd komen ze daar ook heel slecht mee in het nieuws. En dan zijn er weer protesten van medewerkers van Amazon die zeggen, ja, luister eens, als het druk is, dan vallen mensen gewoon flauw in de gangen van de magazijnen. Omdat er alleen maar doorgewerkt wordt.
12: Dat gebeurt echt?
13: Dat gebeurt echt, ja. Of mensen liggen te slapen tussen de dozen, ja. omdat ze geen rustmomenten krijgen. Er zijn tijden dat je gewoon niet naar het toilet kunt, terwijl je wel moet. Nou, dat is eigenlijk belachelijk.
12: En dat komt dus omdat ze niet kiezen voor alleen kwaliteit, maar alles tegelijk.
13: Wel alles tegelijk. En uiteindelijk zeg maar, zie je dan toch dat in de praktijk, wat wint dan? Nou ja, als het druk is bijvoorbeeld in die magazijnen, dus het is bijna Thanksgiving in de Verenigde Staten, of het is bijna kerst, dan is het zo druk dat al die andere dingen, zoals veiligheid of zorg voor je medewerkers, sneuvelt gewoon. En dat, nou ja, terwijl ze eigenlijk ook zogenaamd ook op één staan. Dus er is gewoon geen helderheid. En dan in het echt wint datgene wat, ja, even plat, het meeste geld oplevert.
12: Ja, lijkt mij toch. Dat zie je dan.
13: Ja.
12: Die Bezos is niet voor niets stinkend rijk geworden. En dat lijkt me een understatement. Zometeen over hoe het wel moet, Ben. Over hoe je wel prioriteiten stelt. En ook vooral waarom dat fantastisch is voor je organisatie. Maar eerst,
14: puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
12: Wat heb je voor mij?
13: Ja, ik kwam onderzoek tegen van Microsoft. Die doen ook onderzoek. Want die hebben namelijk, dat had ik nog nooit gerealiseerd, die hebben toegang tot ongelooflijk veel data. Namelijk, moet ik het even goed zeggen.
12: Ja.
13: biljoenen datapunten, gaat het in dit geval. Ja. Ik moest eerst opzoeken, wat is het? Weet je wat een biljoen is, hoeveel dat is?
12: Dan ga je me niet over horen hier.
13: Duizend miljard.
12: Duizend miljard.
13: Ja, okay. En hebben ze dus duizenden miljarden datapunten. Ja. En hoe komen ze eraan? Omdat ze namelijk kunnen kijken wat jij doet met al die software van hun. Dus dat houden ze de hele dagen bij. Natuurlijk geanonimiseerd, maar ze kunnen zien wanneer zitten mensen bij hun mail, wanneer sturen ze dingen aan elkaar. Ja. Maar ze kunnen dus ook zien hoe vaak mensen in hun werk onderbroken worden. En toen ze dat zagen, afgelopen jaar, toen schrokken ze zich een hoedje.
12: Namelijk?
13: Nou, het blijkt namelijk dat een kenniswerker die Microsoft software gebruikt, wordt gemiddeld vaker dan eens in de 2 minuten onderbroken.
12: Nee.
13: Zeg, bizar. Ze kwamen op een totaal op een 8-urige werkdag van 275 onderbrekingen.
12: Oh.
13: En dat betekent, er begint een meeting, er komt een berichtje binnen, er is een ping uit je agenda dat je weer iets moet doen. Dat is echt bizar.
12: 275 keer.
13: Ja.
12: En het erge is, dat hebben ze zelf veroorzaakt. Het is hun software.
13: En dan maar zij zeggen dus tegelijkertijd ook van, ja, dit is wel dramatisch. En als we dus AI bijvoorbeeld gaan gebruiken in bedrijven, maar we gaan niet eerst dit fixen, dit probleem, dan gaan we echt een heel kapotte manier van werken, gaan we dan proberen nog beter te automatiseren. Dus ze hebben ook wel een beetje handen en eigen boezemstekers hier. Zeggen, dit is niet goed. En wat er dan bij komt, dat konden ze ook zien. Mensen krijgen dus op hun werk vaak niks meer af.
12: Mm-hmm.
13: En dan zie je dat in het weekend zien ze dan het gebruik van Word en PowerPoint en Excel en zo. Dat soort dingen die mensen gebruiken om echt iets te maken, een spreadsheet te maken of een presentatie te maken. In het weekend schiet het gebruik daarvan omhoog. Dus mensen halen hun werk in het weekend in.
12: Oh, omdat ze... Nou ja, dit is toch... je herkent het gelijk. Je denkt, ja, vind je het gek dat ik nergens aan toe kom?
13: Ja, maar je bent dus niet de enige. Er zijn dus miljarden mensen blijkbaar die dit hebben. Ja, dat is echt bizar. En dat veroorzaakt dus... wat was het ook weer? Biljoenen datapunten. En laten dit dus zien. Het is dus niet zeg maar een soort gevoel van mensen.
12: Nee.
13: Het is gewoon echt.
12: Ik ga me erg focussen op jou, Ben. Microsoft komt niet tussen ons. We gaan door.
13: We houden de deur dicht.
12: Volgende vraag, Ben. Superbelangrijk. We hebben het natuurlijk over te vage of te veel prioriteiten die je kan hebben als bedrijf, als onderneming. Maar gelukkig dat jij er bent, want we gaan het nu hebben over wat werkt er wel. We gaan naar de spoedeisende hulp.
13: Ja, precies. Ja, ik vond dat fascinerend. Ik kwam het tegen in onderzoek. Ik heb het echt niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam het tegen in onderzoek. Er werd gesuggereerd van, ja, maar kijk nou eens naar hoe dat gaat bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want er komt dus voortdurend komen daar onverwachte dingen binnen. Die zijn allemaal urgent en belangrijk.
12: Ja.
13: En toch hebben ze een manier om te zorgen dat de een even moet wachten. Dan gaat de ander. En het grappige is, ik heb ook wel eens meegekeken op een spoedeisende hulp, ondanks het feit dat er heel veel gebeurt. En natuurlijk wordt er af en toe wel echt gerend, hè, als er een reanimatie is of zo. Maar het is eigenlijk best wel
12: rustig. Ja,
13: kalm. Die mensen zijn gewoon kalm. Die weten hoe het werkt.
12: Ja.
13: Dat komt omdat ze een systeem hebben, en dat kent eigenlijk iedereen wel dat woord. Dat heet triage.
12: Triage.
13: Zij hebben iedere spoedeisende hulp. Er zijn wat verschillende systemen in omloop op dit gebied. Ik heb dat een beetje uitgezocht. Dus niet in ieder ziekenhuis wordt dat op dezelfde manier gedaan. Maar grosso modo hebben ze allemaal een soort systematiek om te kijken van, nou, die komt binnen. Nou, dat moet. Dat is levensbedreigend, dat moet direct.
12: Mm-hmm.
13: Ja, en dan hebben we iemand die komt binnen, die heeft een breuk, maar die breuk wordt niet erger door even te wachten. Nou, dan ga jij nog even een paar oude nummers van arts en auto lezen in de wachtkamer.
12: Of zoals ik laatst, ik had mijn pink uit de kom.
13: Oh ja?
12: Ja, ik was heel ongelukkig gevallen. Ik naar de spoedeisende hulp. Ik mocht 3 uur wachten.
13: Ja.
12: Mijn geliefde is eten komen brengen. En toen dacht ik, oh ja, ik sta onderaan de ladder van prioriteiten.
13: Je stond onderaan in de triage, eindigde jij niet bovenaan. Je was geen prioriteit.
12: Ik snap het ook hoor, verder. Ja,
13: maar goed, aan de ene kant is dat vervelend om mee te maken, maar het is tegelijkertijd ook het bewijs dat zij eigenlijk hun zaken heel goed op orde hebben op dit gebied. Want eigenlijk zouden wij zelf ook wel eens een keer iets willen laten wachten, waar anderen van zeggen, oh, dat is heel belangrijk. En dat jij zegt, nee, ik heb een...
15: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Winstgevendheid of wanneer botst het bijvoorbeeld met veiligheid. En de vraag is dan, wat doe je dan? En dan moet je samen over praten met je collega's, dat is eigenlijk de derde stap.
3: Ja.
2: Wat heeft dan voorrang? Wat heeft dan voorrang in zo'n echte situatie? Dus geen bedachte situatie, maar het echte werk. Nou, en dan kan je pas een lijstje maken, een soort genummerd lijstje met dat komt eerst, dat komt twee, dat komt drie, dat komt vier. Dat zijn eigenlijk de vier eerste en de belangrijkste stappen. Dan heb je eigenlijk je eerste triagelijst heb je klaar.
3: Maar dat klinkt heel logisch en heel nuttig. Op papier.
2: Ja.
3: Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het ook echt gebeurt. Toch?
2: Precies.
3: Dat het ook consequenties heeft.
2: Nou ja, en grappig is dat als je dan zo in de loop van de jaren dit met mensen bespreekt, dan komen er allerlei goede ideeën voorbij. Dus ik heb nog 3 eraan toegevoegd.
3: Okay.
2: Stapje 5 is dat je ook relevante voorbeelden moet uitwerken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als veilig werken extra tijd kost, ja, dan verschuiven we dus de deadline. En dus je moet eigenlijk ook de beslisregel nog een beetje uitwerken. Dus niet alleen maar de doelen genummerd op volgorde, maar ook, nou, als dit dan komt en dat is dan in strijd met dat, wat gaan we dan precies doen?
3: He,
2: dus, dus een soort guideline een beetje verder uitgewerkt. Wat mensen ook nodig hebben, is dat er in de dagelijkse aansturing, dus alles wat er op je afkomt, dat klopt ook met die prioriteitenlijst. Dus als een manager vooral complimenten geeft voor snelheid of voor klantgerichtheid en niet voor veiligheid, ja, dan gaat veiligheid eronder lijden, ook al staat hij bovenaan het lijstje.
3: Nou ja, bijvoorbeeld, stel je hebt een bouwonderneming.
2: Ja.
3: En die hebben het allemaal keurig op papier staan, maar uiteindelijk krijgt, hè, hoe noem je zo iemand?
2: De uitvoerder. Ja.
3: Uiteindelijk krijgt de uitvoerder toch vooral dik extra betaald als hij alles heel snel doet. Dan kan je wel leuk op papier hebben staan. Nee, maar kwaliteit gaat voor. Maar dan is dat dus niet zo. Of veiligheid.
2: Nee, dat klopt. En het zijn nog niet eens zozeer de betalingen. Het zijn nog niet eens zozeer de financiële prikkels. Want dat kan je nog wel redelijk structureren.
3: Mm-hmm.
2: Maar als in het dagelijkse werk mensen zich daar niet aan houden, dat je vooral merkt dat je aangemoedigd wordt om het een te doen en om het ander te laten, ja, dan heeft zo'n lijstje heeft dan weinig zin. Ja.
3: Ik zeg één woord. Disney.
2: Ja. Ja, nou ja, het is een klassiek voorbeeld. Ik heb dat zelfs nog geverifieerd bij een echte Disney-kenner die zich er helemaal in heeft verdiept.
3: Wie is er, die?
2: Nee, toevallig is het dan. Het is een management consultant, die is al met pensioen. En die heeft ook de Disney-parken voor en achter bezocht. Heeft cursussen daar gevolgd. Heeft achter de schermen mogen kijken. Dus die man weet er heel veel van. Hij zei, Ben, dit is een heel leuk voorbeeld.
3: Dus bijvoorbeeld, je bedoelt Disneyland in Parijs, zoiets?
2: Ja, nee, maar hij is ook in Orlando geweest. Hij heeft met allemaal Disney-executives daar gesproken.
3: Ja.
2: En ze geven ook management cursussen bij Disney van hoe runnen wij de tent? En dan kun jij ook van leren. Die heeft hij ook allemaal gevolgd. Dus dat is een goede bron.
3: Vertel.
2: Ja. En daar hebben ze eigenlijk al jaren geleden besloten dat iedereen die in zo'n park werkt en contact heeft met klanten, bezoekers van die parken, die krijgt dit rijtje mee in een 2-daagse training. Ze leren op nummer 1 staat veiligheid, op nummer 2 staat hoffelijkheid, op nummer 3 staat inclusie, die is een paar jaar geleden tussengevoegd.
3: Mm-hmm.
2: Nummer 4 staat show en nummer 5 staat efficiëntie. Vroeger waren het er 4, veiligheid, hoffelijkheid, show, efficiëntie, maar nu op nummer 3 ook inclusie erbij.
3: Mm-hmm.
2: En dan worden ze de hele tijd met situaties geconfronteerd, zogenaamd, in die 2-daagse training, van stel nou dit gebeurt, wat doe je dan?
3: Geef ze een voorbeeld.
2: Nou, mijn favoriete voorbeeld, jij bent Donald Duck, zeg maar, in Disneyland Parijs.
3: Super flauw dit. Nee, maar goed,
2: jij bent Donald Duck in Disneyland Parijs, je loopt daar handtekeningen te geven, iedereen kijkt naar jou, maar jij ziet achter die kinderen en volwassenen zie je opeens dat er een kleuter, op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen om op zo'n prullenbak te klimmen.
3: Ja.
2: En wat doe je dan? Nou, simpele vraag eigenlijk. Dan stap je uit je rol, of je blijft misschien wel een beetje in je rol, maar veiligheid is nummer 1. Dat gaat voor show, dat gaat voor efficiëntie, gaat voor alle andere dingen. Dus dat doe je dan. Dat is nou typisch een voorbeeld van zo'n dilemma. Waar je dus het een voor het ander moet laten gaan. En dan worden ze 2 dagen lang van voor tot achterin getraind.
3: Ja. Donald Duck die uit zijn pak stapt. Ik zie het even voor me. Ik zou Donald Duck willen zijn, jij?
2: Ja, ik weet niet. Het lijkt me
3: niet Mickey Mouse zeggen.
2: Nee, maar kijk, Mickey Mouse heeft nog een broek. Ik blijf er altijd een beetje. Ik heb ergens ooit een keer gezegd.
3: Ja, daarmee, je hebt gelijk.
2: Ja. Ik geloof dat het in Hongarije of Bulgarije, er is een soort werkwoord, heb ik ooit gelezen, dat heet Donald Ducken in een of ander Oost-Europees land. En dat betekent dat je rondloopt zonder broek.
3: Ja. Nou, daar ga ik op vakantie. Dat weet ik nu al.

0: Eitje van de week.
1: Goed. Maar wat nou, Ben, je werkt bij een bedrijf en dat management van het bedrijf geeft zeg maar geen prioriteit aan het stellen van prioriteiten. Maar als werknemer zit je daar dus wel op te wachten aan die duidelijke lijst. Wat doe je dan?
2: Ja, dit is een vraag die komt ook echt heel vaak bij seminars voor. En ik heb me er echt al zo over verbaasd. Van, ja, ik weet het ook niet altijd, hè. Maar er kwam er op een gegeven moment een antwoord. Wat ik eigenlijk een ijzersterk antwoord vind, dat was van iemand die werkte bij een defensieafdeling. Ik weet niet of ik het mag vertellen, op radio. Ja, jawel.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan doen we gewoon, hè. Ja. En die zei, ja, wij hebben dit ook gehad bij onze afdeling. Toen hebben we aan het hoger management gevraagd binnen Defensie van, als nou Russische hackers onze systemen platleggen, in welke volgorde moeten we dan die systemen weer opstarten? Lijkt me een best wel een relevante vraag.
1: Best wel, ja. Ja.
2: Het management zat natuurlijk een beetje zo van, ja, applicaties, hackers, weet je. Dus er kwam geen antwoord, daar kwam het op neer. Toen hebben zij hun eigen lijst gewoon gemaakt, bottom-up, zelf gedaan met de collega's. Nou, dit lijkt ons het verstandigste. En dan echt op zijn defensiemanier, dat hebben ze dan ook naar de hogere leiding gestuurd, met daarbij het zinnetje van, tot nader order is dit wat wij doen. Dat lijkt me een uitstekende aanpak. Dat als je denkt, van ja, als het management niet beslist, dan zijn wij gewoon de specialisten van het dagelijkse werk. Dan gaan wij het doen.
1: Ja. Nou ja, en dat is heel nuttig. Maar tegelijkertijd ook, kan ik me ook voorstellen, dat bij een bedrijf, die prioriteiten, die veranderen ook. Weet je? Dat is natuurlijk niet in beton gegoten.
2: Ja, ik noemde net een aantal stappen. Misschien is de laatste stap in dat stappenplannetje wel dat je het regelmatig herziet. En dat je dan met elkaar ook afspreekt van tevoren. Nou, bij ons moet dat eens in de 3 maanden, of eens per half jaar, of misschien zit je in een business die heel snel verandert, zeggen, dat doen we eens in de 3 weken. En dat heeft natuurlijk als voordeel, dan komt die lijst ook even weer onder de aandacht.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je niet onderhoudt en niet af en toe opfrist met elkaar, dan krijg je eigenlijk 2 effecten. Dan raakt die en achterhaald, en het is geen levende lijst meer, zou ik maar zeggen.
1: Een man van Arcadis had jou dit toch verteld, hoe hij het had gedaan?
2: Ja, dat was leuk. Dat was net even iets ander verhaal, maar ik vond het wel heel mooi. Dat was een ingenieur, die maakte voor ieder project wat hij deed, maakte hij een soort statuut samen met de mensen. Dus dan vroeg hij aan de medewerkers, wat vinden jullie allemaal belangrijk bij dit project?
1: Mm-hmm.
2: En dan maakte hij een soort half A4'tje van, en dat was de grondwet voor dat project. En dan kon je elkaar ook op aanspreken. Wat hij niet deed, was die dingen echt op volgorde zetten. En als ik hem, ja, dat is al een aantal jaar geleden, maar als hij hier nou naar luistert, zou ik zeggen, dat zou ik er dan nog aan toevoegen. Ik zou wel een genummerde prioriteitenlijst van maken.
1: Dan even tot slot in dit blokje, natuurlijk heel belangrijk, dan heb je die lijst met prioriteiten. En dan, hoe weet je dat dan? Hang je een lijstje aan de muur? Of wat?
2: Ja, je moet zorgen dat die zichtbaar is. En dat is, weet je, mensen vinden dat vaak een beetje kinderachtig, dat je in je werk checklijsten gebruikt, of dat je dan zeg maar aan de muur bijvoorbeeld hebt hangen wat je moet doen. Maar ga dan eens kijken bij zo'n spoedeisende hulp in het echt. Dan zie je dat daar hangt dus van alles aan de wand. Want ook zelfs een arts of een verpleegkundige die heel goed getraind is, die vergeet dan vaak nog wel een keertje. Nou, vergeet dan, maar die heeft dat dan wel nodig als een soort guideline. Van eerst kijken van hoe staat het met de ademhaling. Dan dit en dan dat en dan dat. Ja. Ja, ik kwam iets heel leuks tegen. Je komt soms mooie verhalen tegen. En dit verhaal ging over Warren Buffett. De
1: superbelegger.
2: Superbelegger, inderdaad. Miljardair, geloof ik. Denk
1: 95.
2: Ik wel. Hij is 95.
1: Inmiddels.
2: Ja. Nou, hij heeft ooit gezegd, iemand vroeg hem van, nou, hoe stelt u nou prioriteit? Hij zei, nou, je moet het volgende doen. Hij zei, je maakt een hele lange lijst van alles wat je belangrijk vindt. En dan kies je de 5 allerbelangrijkste en die zet je op volgorde. En toen zei die persoon, die zei, nou, oh wauw, dat werkt heel goed. Ja, maar die andere 20 dan, oh, dat is waarschijnlijk, die zet je dan op een lijstje voor als je tijd over hebt. En toen zei van, nee, dat is het domste wat je kunt doen. Want, zegt hij, kijk, het is niet zo dat als je 5 prioriteiten hebt, dat je vervolgens van dat padje raakt door dingen die onbelangrijk zijn. Nee, je raakt altijd de weg kwijt door dingen die ook belangrijk zijn.
1: Ja.
2: En die 20 dingen die dus ook belangrijk zijn, die zet je dus op je avoid at all cost list. Dus die moet je ten koste van alles vermijden. Want dat zijn de dingen die ga je namelijk van het goede spoor afbrengen.
1: Het gaat om die 5 dingen. Om die 5 dingen.
2: Alleen die 5.
3: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
1: Ben, we zijn aan het einde.
2: Niet te geloven.
1: Dat betekent de 3 tips.
2: Ja. Nou, maak met je collega's zo'n korte triagelijst. Bespreek ook wat zo'n prioriteitenlijst betekent. En vertalen naar je agenda en een stopdoinglijst.
1: Dat is mijn favoriet. De stopdoinglijst.
2: Ja, het moet lekker lang
1: zijn. Die kan mij niet lang genoeg zijn.
2: Ja.
1: En dat betekent echt van wat valt er af? Want als er natuurlijk alleen maar prioriteiten bijkomen, is op een gegeven moment alles belangrijk.
2: Ja, precies. En dan uiteindelijk hou je dan dat hele gevoel van drukte, waardoor mensen niet weten waar ze moeten beginnen, dat hou je in stand. Ja.
1: Ben, dankjewel.
2: Ja, dat was leuk.
1: Dat was heel leuk.
3: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De nieuwe nummer 1 prioriteit op je luisterlijst. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
4: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
5: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
6: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
13: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
14: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
13: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
15: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
16: Dag Rens.
15: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjan van Dijkhuizen. Arjan, welkom.
17: Dankjewel, Rens.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
17: Het wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik zeg wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit. Een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt, die het voor jou relevant maken, welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
15: Ja. Han, ik schets een donker beeld van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
16: Ja, ja. Ja, is het korte antwoord.
15: En komt dat dan ook door China?
16: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
15: Ja.
16: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben, waarbij ze, ja, waarbij ze hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
15: Ja. En wij hebben een gast, Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
16: Zeker.
15: Wat willen wij weten?
16: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar er was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
15: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
13: Dag Rens.
15: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
13: Dat verandert over de tijd. En we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. We helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn. En dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer. Mm-hmm. Dus de positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, start-ups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
15: Ja, die willen naar China toe.
13: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
15: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
13: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè, maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. Hoogwaardige high-tech.
15: Ja.
13: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
15: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
13: Klopt, ja.
15: Jij komt er al heel lang?
13: Ja.
15: Hoe lang?
13: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
15: En nou ga ik nooit naar leeftijd vragen, maar dat is een tijdje.
13: Ik ben nu 44. Ja, precies. Ja, dat is een
15: ik denk, ja, oei, dat is wel een tricky idee. Ja, ja, maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
13: Ja, ik ben echt, dat klinkt een beetje suf, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Want zo oud ben ik dus nog niet. Maar ik heb al wel heel veel gezien. Mm-hmm. En ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in China aankwam. En de geur, ik weet niet of jullie dat herkennen, als je op het vliegveld aankomt, de geur is heel specifiek. En als je dan een eerste beste alley inloopt, dan ik zag een man, die zit op een letterlijk op een stapel oude computers en toetsenborden. En die verkoopt die. En die zit daar met een grote lach op de grond. Weet je, en als je daar nu rondloopt en je hebt zonder, je kan eigenlijk met cash ook niks meer. Dus je hebt je telefoon nodig, staat dus WeChat op. Alles loopt gesmeerd. Het is super veilig. Je fiets hoeft niet op slot. Het is echt ongelooflijk. Alles is schoon.
15: Ja. En dit is in de grote steden of ook in, laten we zeggen, de tier 3-4 steden?
13: Ja, goede vraag. Dat is een groot verschil. Dus ja, als je door de grote steden heen loopt, Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan lopen ze in veel opzichten ver voorop. En dat proef je ook meteen. Hè.
15: Maar waar zie je dat dan aan?
13: Nou, het is echt bizar schoon. Hè. Dus als je naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Dus het is echt heel erg schoon. De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer, de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
15: Ja.
13: Mits je WeChat hebt. Want anders kan je niet eens deelnemen aan deze maatschappij.
15: En die steden daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander beeld?
13: Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoogsnelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er dan ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
15: Ja, en wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Han, je had het er al over. 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt. Maar misschien ietsje meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
13: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je in Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error. En we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed. En dat is een daadwerkelijke omwenteling.
16: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
13: Nee, weet ik niet.
18: Panda-diplomatie was dat toch?
16: Tafeltennis.
18: Of het tafeltennis.
17: Dat was begin jaren 70, 72 of zo.
16: Okay. Ja. Nou, dat was te vroeg nog.
18: Ja. Ja. Maar goed, het opende zich. Had dat meteen, bijvoorbeeld, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
13: Ja.
18: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Han had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
17: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. En wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-style model. Dus China maakte zich langzaam wat klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
18: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd, want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
17: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik Han helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China-schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverliezen in de industrie over time. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
18: Kun je daar een rechtstreekse connectie leggen?
16: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook wel een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd na de toetreding van China tot de WTO is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan in de jaren daarna, begint hij zijn campagne, et cetera. En Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump, ook in de eerste regeerperiode van Trump, ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
18: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid, terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
17: Nee, wel, het is inderdaad wat dat betreft, denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump, dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. Want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Hè? Want Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. Consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee heeft China, daarmee concurreert China veel sterker op derde markten en zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
18: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom. Ja, zeg maar.
17: Ja. Meer auto's dan andersom.
18: Ja.
17: Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben daar in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China, dat men nooit zo klaagde, maar nu is dat besef neergedaald. Die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Merz is om.
18: Ja, Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan wij dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
16: Nou ja, weet je, ik ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt. 10 jaar na dato. Mevrouw van der Leyen die praat nu over het maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, hè, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook wel geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort, dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
19: Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in. Dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
13: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, veel meer sectoren. Hè. Dus, en dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
19: Dus en dat is omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
13: Zeker.
19: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen. Wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
13: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, dat roep ik al zo lang. En ik ben
19: maar waar blijkt het dan uit dat we ze dan niet goed genoeg kennen?
13: Dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. Dat is iets wat
19: maar je denkt toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
16: Maar
19: toch?
16: Je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen. Okay. Ja. Misschien mag ik nog één ding toevoegen. Kijk, China, dat zei Arjan eerder al, die hebben op een gegeven moment hadden ze hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En op een gegeven moment, het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, ja, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
19: Ja.
16: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En ja, wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjan dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden. En als je naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. 5 jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
19: Hmm.
16: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
19: Maar Arjan, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd, heb ik het gevoel.
17: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis. Mm-hmm. Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
19: Ja.
17: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeepbel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. 3 rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
15: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinoloog, strategisch adviseur, en Arjen van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Het is weer laat.
4: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
14: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol doe je er tot en met knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten langer over. Op de A10 de Ring Oost richting Utrecht voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
19: Het is het platform dat de kraamkamer van de mondiale techsector haarscherp in kaart brengt. Ze verzamelen data van duizenden start-ups, investeerders en durfkapitaal voordat de rest van de wereld daarvan af weet. En zo weten ze bijvoorbeeld welke beloftevolle bedrijven er op doorbreken staan en waar het grote geld naartoe vloeit. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Joram Wijngaarden van Dealroom. Joram, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Welk probleem los jij op voor je klanten?
20: Wij helpen investeerders met het vinden van interessante start-ups. En wij brengen ecosystemen in kaart voor grote bedrijven en overheden.
21: Ja, en als ik dan naar je website kijk, dan bied je een aantal proposities inderdaad voor diverse doelgroepen aan. Zo heb je een abonnement, meer voor venture capitalist en private equity, voor onderzoek en marktscreening. Daarnaast enterprise model voor grotere investeerders. Maar ik zie ook dat je inderdaad meer datakoppelingen aanbiedt met MCP en agents. Ik begrijp ook dat je natuurlijk relevant moet blijven om die doelgroep te kunnen bedienen.
20: Ja, uiteindelijk zijn we een databedrijf. Dus we verzamelen de hele dag door data over private bedrijven. Dus bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Dus die per definitie moeilijk zijn om informatie over te vinden. En wij gebruiken daarvoor heel veel technologie. Maar ook heel veel handmatige research. En wij bieden die aan op de manier dat onze klanten dat willen. En inderdaad, op dit moment wordt het heel veel voor AI gebruikt. Want om AI goed te laten werken heb je ook goede data nodig. En we kunnen dat dus ontsluiten ook door middel van een MCP of een API of wat dan ook. En dat hebben we eigenlijk al vanaf dag 1 zo gedaan. Dat we verschillende manieren bieden om onze data te kunnen gebruiken. En we zijn nooit heel erg, we hebben nooit het lastig gemaakt om onze data te kunnen gebruiken. Wat sommige andere databedrijven die doen een beetje moeilijk, zeg maar, om toegang te krijgen. En wij zijn altijd heel erg open geweest.
19: En je zegt, VC's gebruiken onze data onder meer ook om AI te trainen. Maar waar wordt het nog meer voor gebruikt? Bijvoorbeeld ook door overheden. Wat hebben die aan de informatie die jij ze geeft?
20: Nou, tegenwoordig al eigenlijk al heel lang willen de meeste overheden eigenlijk het succes van Silicon Valley ook een beetje overnemen en innovatiever worden. En dat begint met betere data hebben over wat gebeurt er al binnen je bedrijf. En bij ons is dat eigenlijk per toeval zo tot stand gekomen. In onze eerste jaren kwam ik in contact met de gemeente Amsterdam en die waren daar net mee bezig. Die hadden net Startup Amsterdam opgezet. En wij hebben hen toen het idee gepitcht van, nou, we hebben die data eigenlijk al, dus wij kunnen jullie helpen met het in kaart brengen, letterlijk.
21: Want dat is ook wel complex, hè? Want als je kijkt naar wat überhaupt de definitie van een start-up is. En waar halen die data vandaan? Want als je bij de Kamer van Koophandel gaat kijken naar het opzetten van een nieuwe juridische entiteit. Ja, dat kan natuurlijk een veelvoud van redenen zijn. Misschien niet altijd een start-up als aanleiding.
20: Precies. Vaak wordt een start-up door zeg maar de mensen die niet echt erin zitten gedefinieerd als ieder bedrijf wat opstart. Maar voor een VC is dat natuurlijk niet de definitie. Het is lastig om het goed te definiëren, maar wij definiëren een start-up als een bedrijf dat ontwikkeld is om heel snel te kunnen groeien. En daardoor dus ook interessant is voor venture capital. En dat is uiteindelijk ook relevant voor overheden. Want als je nu kijkt naar alle succesvolle grote bedrijven, die zijn eigenlijk vrijwel allemaal ook op die manier gebouwd. Dus die zijn in zo'n venture capital ecosysteem opgezet.
21: Ja, we zien het ook inderdaad in Australië en Estland hebben van die groeiprogramma's. En dan wordt het eigenlijk gestimuleerd door de overheid. Want zij weten, als we dit goed doen, kunnen we het bruto nationaal product een stuk laten groeien. Dus dan hebben zij ook inderdaad die data daarvoor nodig.
20: Ja, 100%.
21: Een ander punt wat ik wel interessant vond om de dealroom zeg maar wat meer te duiden wat daarop staat. Afgelopen periode was Miro in het nieuws. Een whiteboard collaboration software. Dat was ook eerder bij ons in de uitzending. En er was nogal wat te doen om de marktwaarde, die eigenlijk vanaf 2022 18 miljard was. En nu nog een heel klein beetje. En toen kwam ik ook at 2.5x. Who else is due to a haircut? Kun je eens uitleggen wat jullie daar aan data achter hebben gezet?
20: Ja, omdat we dus focussen op de private markt. Dat is dus het tegenovergestelde van een beurs. Op een beurs worden prijzen elke dag opnieuw bekeken. En geven dus altijd de werkelijkheid op dat moment aan.
21: Ja.
20: En in de private markt is eigenlijk intransparant. En de prijzen zijn niet altijd een werkelijke weergave.
21: Vandaar ook die shock over die enorme afwaardering van die SaaS, wat in het nieuws was.
20: Precies. En de VC-industrie heeft eigenlijk een beetje een perverse incentive soms om prijzen kunstmatig hoog te houden. Zodat als zij aan hun LP's rapporteren, zeggen ze van kijk, Miro is 10 miljard waard of 15 miljard, whatever. Maar ja, op een gegeven moment dan moet er een echte prijs boven komen. En dan is er een echte koper. En uiteindelijk heeft Miro dus besloten om een proces te runnen en kopers uit te nodigen. Bending Spoons voor 2,5 keer omzet hebben ze het gekocht. In plaats van 10 keer waar het voor in de boeken stond.
21: Maar nu over jouw overzicht, er staat er van wie is nog meer toe aan een haircut. Wat zie je daar op dat overzicht?
20: Nou, hier hebben we dus een overzicht gemaakt waar bedrijven zoals Celonis, Grammarly, Notion, ik weet niet of je dat kent, dat is ook een hele populaire software. Notion staat in de boeken voor 10 miljard. Maar op een waardering van 2,5 keer is het minder dan 2 miljard waard. Dus dat is meer dan 80% omlaag. Celonis, op zich een heel erg succesvol enterprise softwarebedrijf uit Duitsland, staat voor 13 miljard in de boeken. Op 2,5 keer de omzet is het 1,6 miljard waard. En 2,5 keer klinkt misschien voor ons laag, omdat we hogere prijzen gewend zijn. Maar als je kijkt naar beursgenoteerde softwarebedrijven die op hetzelfde niveau groeien, dus eigenlijk weinig groei nog laten zien, is 2,5 keer gewoon heel erg redelijk.
21: Ja, dus eigenlijk zeg jij wat die tumult wat afgelopen periode is veroorzaakt, als ze bij jouw dealroom hadden gekeken, hadden ze misschien met iets meer realisme kunnen begrijpen wat het bedrag was in die multiple.
20: Ik denk dat zeker. En dat doen ze ook. En mensen weten ook wel. Ja, je kan natuurlijk ook wachten. Misschien over een paar jaar dat die multiples ook weer omhoog gaan.
1: Zullen wij even naar het begin van dit initiatief? Dat is een jaar of 13 geleden, 2013. Jij zat toen nog midden in de investment banking wereld. Bij Lehman Brothers eerst en later Noah Advisors. Wat was voor jou nou de aanleiding om te zeggen, ik ga daar stoppen en ik ga mijn eigen databedrijf starten?
20: Ja, nou, ik heb bij Lehman Brothers natuurlijk altijd heel veel data gebruikt. We hadden Bloomberg en we hadden ook andere tools voor privé software. Dat was trouwens echt hele oude software en het zag er niet uit. En toen Lehman failliet ging, ben ik samen met een collega weggegaan. Hij heeft Noah Advisors opgezet. Ik ben bij hem als eerste partner mee gaan werken.
1: Was jij ook letterlijk een van die medewerkers die met zo'n kartonnen doos naar buiten liep? Of?
20: Ja, letterlijk. Ja?
21: Met USB'tjes eronder.
20: Daar weet ik niks van.
1: Nee.
20: Ik was inderdaad een van die mensen, ja. Ik heb ook laatst een interessante anekdote verteld dat ik op dat moment ik kwam net terug uit Amerika en ik had om een of andere reden een enorme telefoonrekening van mijn BlackBerry. Het was $12.000 dollar geworden.
1: Omdat zo.
20: Dat ik niet wist dat het zo duur was van Amerika om de hele wereld over te bellen. Dus zij vroeg aan mij of ik dat... zij gingen dat inhouden op mijn salaris. En 2 weken, 3 weken later ging Lehman failliet. En daar heb ik nooit iets van gehoord. Dus ik ben een van de weinige mensen die nog...
21: noodfinanciering had aangebracht.
1: Iets goeds heeft uitgehaald dus.
20: Nou, ik bedoel meer een van de weinigen die eigenlijk geld verschuldigd is aan Lehman. In plaats van andersom.
1: Ja, ja.
21: Oh, ik dacht dat jij het op het allerlaatste moment dat het al afgedragen was. Maar je kreeg die rekening, maar je hebt het uiteindelijk niet nog afgerekend.
1: Nooit betaald.
21: Dan heb ik hem. Ja, snap.
20: Ja. Ja. Maar
1: goed, dan terug even naar het begin. Want wat was voor jou precies de aanleiding? Jij zei op een gegeven moment, oké, ik wil voor mezelf starten.
20: Nou, het was een combinatie van factoren. Het was ook, zoals je dat noemt, een rage quit. Ik weet niet of je bekend bent met die term.
1: Nou, en zowel, dan moeten we dat de luisteraars even uitleggen.
20: Een rage, een soort woede. Dus dat je zo gefrustreerd bent, ook op mijn collega's destijds, dat ik zeg, ik kap ermee en ik ga voor mezelf beginnen. Ja, uiteindelijk heb je ook zoiets nodig, hè, om het echt te gaan doen.
1: Ja.
20: Maar ik was wel al met de gedachte aan het spelen om een soort platform te ontwikkelen. Want we waren altijd met deals bezig en het duurde altijd ontzettend lang om een bedrijf te verkopen, om de juiste koper te vinden. Dus ik dacht, als ik nou het ultieme platform bouw met heel veel data en waar iedereen zich op aansluit, dan kunnen we altijd de juiste koper vinden voor elke start-up. Dus dan hoeft het geen jaar te duren.
1: En dat was jij al een beetje aan het bijhouden in allerlei Excel-lijstjes.
20: Precies.
1: Ja.
20: En ook al een beetje aan het bouwen met software. En uiteindelijk hebben we een goede afspraak gemaakt dat ik daar zelf mee verder ging. En dat is Dealroom geworden.
1: En wat doe je dan die eerste maanden om al die data bij elkaar te harken? Ik bedoel, het scrapen van internet, dat kennen we denk ik nog niet. AI-agents, nou, daar hadden we helemaal nog nooit van gehoord.
20: Ja, klopt.
1: Veel handmatig werk, kan ik me zo voorstellen.
20: Ja, na scrapen van internet bestond toen wel al. Maar het was inderdaad heel erg handmatig. En ik was zelf ook helemaal niet technisch. Maar ik had een paar hele mooie lijsten van startups. En je kunt uitblinken door of de meeste data te hebben, maar je kan ook uitblinken door weinig, maar hele goede data te hebben. En zo zijn we, zeg maar, hebben we ons erin gewerkt en kunnen concurreren met veel grotere bedrijven.
1: Wie was jouw eerste klant?
20: Goede vraag. Dus. Onze doelgroep was investeerders en startups op één platform krijgen. En op een gegeven moment hebben we zelf dus handmatig data verzameld. Toen kwam er een VC uit Silicon Valley, die een van de eerste AI-VC's was, toen al dus. Die heeft een stuk data gekocht. Toen kwam er, op een gegeven moment weet ik nog dat ik tijdens mijn vakantie een blog heb geschreven, wat helemaal viral ging op Business Insider en nog een paar andere kanalen. Toen kwam Boston Consulting Group, EQT Ventures. Die waren ook een van de eerste die echt met AI bezig was. Die kwamen binnen. En niet lang daarna had ik toevallig via een gesprek, via een van onze aandeelhouders trouwens, een gesprek met de gemeente Amsterdam, die dus ook hun ecosysteem in kaart wilde brengen. En zo hebben we eigenlijk stukje voor stuk,
1: als een olievlek is dat gaan uitbreiden.
20: Nadat we Amsterdam hadden als stad, kregen we ook Berlijn, Rome of all places. Toen is het echt een soort domino-effect geworden.
1: En inmiddels honderden overheidsinstellingen wereldwijd?
20: Ja, precies. Ongeveer 120 over de hele wereld. Dus bijna alle grote steden in Europa werken met ons. Maar we werken ook met Sydney, Melbourne, Tokio.
1: En jullie zijn ook actief in de VS. Dat is jullie grootste afzetmarkt.
20: De US is onze grootste markt. We werken met 15 steden in de US. En dat is nu een van onze focus areas om daar.
1: Daar moet je het opnemen tegen een andere grote speler, PitchBook. Want als ik jullie google, dan heeft PitchBook ook heel slim meteen al het eerste resultaat daarboven gekocht.
20: Ja, klopt.
1: Onze resultaat.
20: Ja.
1: Wat zeg jij tegen potentiële klanten die nog twijfelen tussen hen en tussen jouw oplossing?
20: Nou, wij focussen ons echt op startups en innovatie. En PitchBook is veel breder. Dus die richten zich ook op accountants en lawyers, private equity. Dus dat is een veel generieker platform. Het is ook een beetje, vind ik zelf, een beetje ouderwetse software. En wij richten ons echt op het ontdekken van nieuwe technologieën, nieuwe start-ups. We tracken signalen waardoor je echt als eerste dat soort bedrijven kunt ontdekken. En ten tweede, helemaal als we met een hele stad praten, hebben we eigenlijk sowieso niet echt concurrenten. Wij zijn de enige die een product hebben ontwikkeld, ook voor steden, om een hele ecosysteem in kaart te brengen. En dat model levert ons ook weer unieke data op. Want iedere stad waar we mee werken, die helpt ons met het beter maken van de data.
21: En Joram, een andere ontwikkeling die ik de afgelopen paar jaar in de innovatieland heb voorbij zien komen, dat is eigenlijk het model van venture clienting. Dus dat betekent dat bedrijven niet allemaal met innovatie vanaf de grond opstarten. Maar eigenlijk die start-up scale spotten. Om dan te kijken, kan ik daarin investeren of eigenlijk opdrachten wegleggen in een eerdere fase. Er zijn veel bedrijven ook met venture clienting bezig. Hoe verhoudt zich dat tot de dealroom wat jullie doen?
20: Ja, dus wij hebben drie soorten klanten eigenlijk. VC's en overheden heb ik het over gehad. Maar ook corporates, waaronder consulting firms zoals BCG en McKinsey.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En dat zei Lisette Wolters van Rabobank. Nou, het hele gesprek van ongeveer 10 minuten hoor je in onze podcastfeed. Gewoon even een kwestie van abonneren, dan mis je er nooit meer eentje. Joram van Wijngaarden is hier nog steeds van Dealroom. Zo ongeveer de belangrijkste databron voor startups en investeerders wereldwijd. Patrick en ik waren ook eens even op jouw website aan het kijken. En toen zagen wij daar een visualisatie van de OpenAI-maffia. Hmm. Is dat een gebbetje? Is dat echt iets serieus?
2: Dat is zeker serieus. Ik bedoel, als het gaat om het ontdekken van nieuwe startups, gaat het eigenlijk bijna alleen maar om het talent. VC's zijn altijd geïnteresseerd in talent. Het zijn eigenlijk een soort headhunters. Maar dan specifiek voor...
1: Ja, Patrick, laat hem even zien op dit moment. We zien OpenAI met eigenlijk in een soort van zon en daar allerlei tentakels. En dat zijn dan oud-medewerkers die zelf bedrijven zijn gestart en die vervolgens ook heel veel financiering hebben opgehaald.
2: Precies. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk als je naar kijkt. Dus Anthropic, wat nu hoe zeg je het in het Nederlands? Billion.
3: Billion, ja.
2: Ja, triljoen?
1: Billion is miljard. Toch?
2: Triljoen zeg je. Ja.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nou, heel veel geld.
2: Heel veel geld. Anthropic is nu gewaardeerd op 2 triljoen. Volgens mij zeg je triljoen ook.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
2: De founder daarvan heeft hiervoor bij OpenAI gewerkt. Perplexity is natuurlijk een heel bekend bedrijf. Safe Superintelligence. Recursive Superintelligence. Dus dit is een, ja, zeg maar de ultieme broedplaats voor nieuw talent. En VC's zijn tegenwoordig heel erg aan het kijken van je moet nu tegenwoordig zo vroeg zijn bij het aankloppen bij een ondernemer, dat je al aanklopt voordat ze zelf überhaupt iets begonnen zijn.
3: Ja, dus je zet eigenlijk je vergrootglas op dat soort initiatieven om dan meteen al die belangrijkste founders of ondernemers daar pakken te krijgen.
2: Precies, en ze zijn op dat moment nog niet eens ondernemer, maar ze denken alleen er nog
1: ze
2: maar
1: hebben op. Ergens vaag een idee in hun hoofd van dit zou het kunnen worden.
2: Dat denk je. En dan ga je dus een koffietje drinken en je wil alvast een relatie opbouwen nog überhaupt voordat ze een bedrijf zijn begonnen.
1: Dit geldt overigens ook voor Nederland, hè? Want eerder deze maand kwamen jullie met een onderzoek naar buiten. Techbedrijven in Nederland, springplank voor ondernemers. BNR berichtte daar ook over. Het is dus heel belangrijk dat wij hier die grote internationale hoofdkantoren hebben.
2: Zeker, ja. Je moet er in ieder geval niet bang voor zijn of denken dat het talent opzuigt of zo. Het komt ook weer terug. En wat ik toen ook zei is, je hebt geen universiteit voor het beginnen van een start-up. Dat bestaat niet, dus je moet ergens ervaring op doen. En om een tijdje bij een Uber of bij een Molly gewerkt hebben is gewoon goud waard. En je hebt eigenlijk weinig ondernemers die niet eerst ook bij een start-up hebben gewerkt. Het komt wel voor, maar dat is echt de uitzondering.
1: En nu zit jij natuurlijk met Dealroom op een enorme verzamelbak met data. Dan heb jij ook een vrij goed beeld over hoe Nederland er echt voor staat. Qua start-up land, ook vergeleken met de rest van Europa.
2: Ja.
1: Hoe doen we het op dit moment?
2: Ja, als je kijkt naar, weet je, één graadmeter is bijvoorbeeld, je kan kijken naar hoeveel wordt er geïnvesteerd? Of hoeveel succesvolle bedrijven worden er gebouwd? Ik kijk eigenlijk liever naar dat laatste. Als je kijkt naar unicorns, dus dat zijn bedrijven die op papier, dus net
3: zonder haircut of met haircut.
2: Ja, nou precies. Dus je moet het inderdaad met een korreltje zout nemen. Maar het is gewoon een simpele metric die je kan toepassen.
1: Op papier 1 miljard waard.
2: Op papier 1 miljard waard. En dan gedeeld door het aantal inwoners, dan zit Nederland ongeveer in de middenmoot iets erboven. Dus ja, voor mijn gevoel
1: Redelijk.
2: Redelijk, ja.
1: Ja, Joram van Wijngaarden. Joram, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we gewoon nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank.

0: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
7: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
8: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
7: Nigayo Wijnen
8: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
7: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app.
15: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgestrooid over een bolleveld.
18: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
19: Dankjewel, Wouter.
18: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten live recent bekendgemaakt.
19: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere, interessante zaak mee.
18: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
19: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vroeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere met die van Anis Bommengel in Tiel.
18: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard. Dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
19: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
18: Ja.
19: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden via een scenario, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag, op een subject, meestal een verdachte. Ja. Kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en ja, de waarheidsvinding te dienen.
18: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
19: Ja, en van belang is even om te snappen dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
18: Ja.
19: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario.
18: Ja.
19: Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
18: Zou jij er goed in zijn? Om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
19: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
18: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
19: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen. Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
18: Ja, ja.
19: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
18: Ja, ja.
19: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak.
18: Ja. Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
19: Kijk, een Mr. Big-traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
18: Ja.
19: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wat wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
18: Onder druk te zetten misschien ook.
19: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
18: Dat zeg je twijfelend.
19: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ah. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook wel daadwerkelijk betrouwbaar?
18: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
19: Precies. Ja. Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
18: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. In de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
17: Ja, heel leuk om hier te zijn.
18: Neem ons eens mee door jouw carrière, voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
17: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag op het kantoor van Vladimir van Spong. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan, maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
18: Ja.
17: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk, zeg maar, qua kleur. Dat werd meer witte borden, fraude. Ook heel interessant. Maar het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best op both worlds. Ik word ook rechterplaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. Dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
19: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
17: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met een de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat daar nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
19: Ja.
17: Heel leuk.
19: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk heel veel arresten van het gerechtshof, ja, voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
17: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. En ik dacht, jongen, dan ben je echt alleen maar met papier bezig.
18: Ja, maar dat verbaast me, want jij zegt, nou, ik mis het bloed, zweet en tranen. En nu zit je natuurlijk de hele dag tussen bergen papier.
17: Jawel, maar ik lees er wel over. Hè? Ah, en ik heb een hele goede fantasie. Dus ik zie al die films aan me voorbij.
18: Heb jij dat ook? En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat een goed geschreven strafdossier, dat voor je gaat leven, dat het eigenlijk is alsof je een soort boek leest.
17: Oh, absoluut. Ja.
18: Ja, hè?
19: Of een goed geschreven arrest.
17: Ja, nee, maar ik zie dat helemaal voor me. En zeker in de zaak waar we het dan vandaag over hebben, dan heb je dat des te meer als je al die opnames ook kan nalezen.
18: Ja, want hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
17: Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat bij nieuwe zaken die worden verdeeld bij de Hoge Raad. Op het moment dat de strafkamer zich over zo'n zaak gaat buigen, is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Want eerst moet de advocaat-generaal een zogenaamde conclusie schrijven. Een advies voor de Hoge Raad, wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
19: En wat is de concipiënt?
17: En de concipiënt is degene.
18: Ja, snel.
17: Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
19: Eerst concept eigenlijk.
17: Het eerste concept, ja.
18: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je af?
17: Ik had er wel overgelezen in de krant, ja, maar verder niet heel actief.
18: Nee. Jij werkte nog niet zo lang, hè, bij de Hoge Raad toen je deze zaak kreeg.
17: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023. En de conclusie is van augustus 2023. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak
19: arrest geweest. Gaat dan je hoge raad, raadsheerhartje sneller kloppen als je zo'n zaak krijgt naast of in plaats van simpele mishandeling, zeg maar wat?
17: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
18: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
17: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in 2 zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak. En
18: een postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
17: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die 2 zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een kautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen kautie in zo'n WOD-traject, en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
18: Zo'n breed kader, om het zo maar eens te zeggen.
17: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En moet kijken, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
18: Even voor mijn beeld. Tamara, mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject, mag ik dan tegen mijn subject zeggen, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt.
19: Vertel mij maar hoe het echt zit.
18: Ja. Mag dat?
17: Dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
18: Is juridische fijnslijperij. Hè?
19: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, bij de beoordeling van WOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak om het in te zetten?
18: Ja.
19: En was dat proportioneel?
18: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van dat gaat om zo'n heftig feit.
19: Ja.
18: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
19: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-trajecten hebt in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak. Ja. Die gaat even luchten bij het standcomplex om een sigaretje te roken.
18: En daar staat Donny Brasco, die staat naast hem en die biedt hem een sigaret aan.
19: Precies, en die raakt met hem in gesprek en die probeert hem al meteen informatie te ontlokken. En
18: waar zit jij voor dan?
19: Ja, precies. Weet je? En heb je ook wat gedaan? Ben je, zeg maar wat, ben je schuldig of onschuldig? En dan kan het WOD-traject daar al stoppen. Maar je hebt ook trajecten die duren 1,5 jaar, waar een compleet scenario, een complete film eigenlijk op, meestal een verdachte, maar soms ook een getuige wordt gelegd. Dan moet de rechter natuurlijk beoordelen, is dat proportioneel? De inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, is die in verhouding met de ernst van het feit? Daarnaast gaat het altijd, dat is precies waar Tamara op wijst, is het betrouwbaar, hetgene wat iemand naar voren heeft gebracht? Weet je, heeft hij dat in vrijheid gedaan? Maar is het ook betrouwbaar? Of is het eigenlijk, net zoals dat je bij marteling kunt hebben, dat mensen dingen gaan zeggen die helemaal niet waar zijn? En het derde ding is, en dan hou ik op, het derde ding is het achteraf in een strafprocedure controleerbaar wat er gebeurd is? En daarbij is vooral de vraag, en dat zag je met name in vroegere WOD-trajecten, het werd niet opgenomen. Dus er werden, je hebt de mensen, de WOD-regisseurs die echt in het scenario zitten, die schrijven dan achteraf een procesverbaal van ik vroeg dit, hij zei dat. Maar dan is het natuurlijk heel lastig achteraf te reconstrueren, heeft hij dat daadwerkelijk gezegd? En wij als advocatuur zeggen altijd, je moet die trajecten opnemen, want dan kun je achteraf controleren hoe het gegaan is, hoe die verklaring tot stand is gekomen en of het ook wel daadwerkelijk gezegd is.
18: Tamara zit te knikken.
17: Ja, en dat was in deze zaak ook heel belangrijk, omdat als je kijkt naar het voortraject, dan is het interessante dat de verdachte bij de rechtbank is vrijgesproken.
18: Ja.
17: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
18: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij... Dan
19: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
18: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlenver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
19: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Er worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard,
18: ja,
19: ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert en daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
18: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
17: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar er is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, ja, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte in deze zaak samen met een vriend betrokken was in de drugscriminaliteit samen met het slachtoffer. En daar was iets misgegaan. Er zou sprake zijn geweest van een ripdeal. En er was een tip binnengekomen dat als gevolg hiervan het slachtoffer moest worden vermoord.
19: Ja, dus daar is daar verdachte geworden.
17: Precies, zou daarbij betrokken zijn. Dus op dat moment in 2015 werd hij gelieerd aan die verdwijning van Patrick. En op dat moment zijn er nog een aantal getuigen gehoord, maar toch hadden ze nog niet genoeg. En toen in 2017 is de beslissing genomen van, nou ja, nu moeten we, willen we deze zaak rondkrijgen, moet er gewoon wat gas op.
19: Groter, steviger middel ingezet
17: worden. Toen is dat WOD-traject ingezet. En dat heeft toen vervolgens nog 16 maanden gelopen. En in dat kader...
18: Ja, maar neem mij even mee in dat WOD-traject. Ja,
19: hoe zag dat eruit?
18: Ja, want dat is natuurlijk waar ik alles over wil weten.
17: Zo'n WOD-traject zijn altijd een aantal undercover agenten bij betrokken. En de twee belangrijkste in deze zaak waren een man en een vrouw, een setje. En de gedachte was, nou, dat setje moest dan vrienden worden met de verdachte en zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuiden van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht. Zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonde. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten. En een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
18: Een beetje smokkelaar.
17: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En Ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen. Voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Het is zo lang duurt zo'n traject. Is op een gegeven moment is er een gesprek geweest. Waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
18: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
17: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies gebeurt. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
18: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredderzaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Het is weer laat.
6: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
10: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
11: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
10: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
12: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
10: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media. Blijf scherp.
14: Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer in de Hoge Raad Tamara Topman.
17: Hoe kwam hij er naartoe, hè, deze Ad? Om dat aan die undercover agenten te gaan vertellen.
16: Ja, het is natuurlijk echt superbelastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
17: Precies. En
16: ja,
17: zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big-methode die gebruikt zou zijn.
18: Ja, ja. Zoals gezegd, een element van die Mr. Big-methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je een vertrouwensband kweekt. Dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
17: Zelfs zo'n moord.
18: Ja, ja, en op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover agent. Die undercover agent zegt, ja, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan. Zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, goh joh, ik hoorde dit, vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, ja, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, hè? Net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om, ja, ging de knoet erover.
16: Als iemand dat vertelt, ja, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
17: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze belastende bekentenissen opgeleverd van deze Ad K. Ja. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze Ad K gaan vervolgen.
18: Klopt.
17: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
18: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, ja, dat was een broodje-aap-verhaal. Onzin. Heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man. Want ik dacht, nou, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Hij zei van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd, een slechte lichamelijke conditie. Kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken en vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. Nou, de rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen, maar gezegd van ja, wij kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, nou, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
16: Maar heel even, dus deze Ad K die zegt al deze dingen. Maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
18: Nou, er zijn zeg maar 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar ja, daar was geen opname van. En de rechtbank zei, ja, daarin, in die gesprekken, is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt, ja, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed te kunnen wegen.
17: Ja. Maar zat het om bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat dat meer in de materiële inhoud? Of zat dat meer in de procedurele kant van, dit is te intensief geweest?
18: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van, nou, dan durven we het niet aan.
17: En dan spreken we hem vrij.
18: Ja. En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoge beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
16: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
18: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En gezegd, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2019 gezegd, het is belangrijk, het verdient de voorkeur om die gesprekken op te nemen. Nou, in deze zaak is er maar een fractie van de gesprekken opgenomen, maar wel die waar hij een belastende verklaring over zichzelf heeft afgelegd. Is dat nou wel of niet voldoende? Nou, het Hof zei, wij vinden dat we door de combinatie van de processenverbaal voor alle WhatsApp-gesprekken die er zijn geweest tussen de undercover agent en de verdachte, die zitten ook in het dossier, en de belastende verklaringen die zijn opgenomen, die heeft het Hof ook zelf nog nageluisterd. En daar heeft het Hof gezegd, ja, dan vinden wij dat voldoende geborgd dat dat gebeurd is volgens de regels van de Hoge Raad. En dan is er ook voldoende bewijs en dan past daar ook een hele hoge straf bij.
16: Ja, want wat was de straf die Atka kreeg?
18: Hij heeft 16 jaar gevangenisstraf gekregen.
16: Oké.
17: Okay. Ja. Nou, ga je van niets, ga je naar alles als verdachte.
16: Ja. Ja, dan krijg jij zo'n zaak. Hè? Dan gaat men in cassatie.
18: Mm-hmm.
16: Dan krijg jij hem op de plank en dan of op je bordje. En dan weet jij van ja, die belangen zijn natuurlijk gigantisch. Aan de ene kant heb je de verdachte die van niets naar 16 jaar is gegaan. Maar je hebt natuurlijk ook de emoties van de nabestaanden van Patrick van Dillenburg. Die heeft ook familie en die willen natuurlijk ook een soort van uitsluitsel. Voel jij dat dan? Voel je dat gewicht dan? Als je dat dossier openslaat, voel je dat dan op jou drukken?
18: Ja, op drukken is misschien niet het goede woord. Maar tuurlijk kun je dat zo voorstellen dat het voor alle partijen van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen en zeggen van wat is de taak?
17: Ja, ook omdat er natuurlijk een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt.
18: Ja.
17: Mag ik vragen, want voordat die zaten legde je net uit, bij jou als raadsheer op je bord komt, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie gewezen, een advies gegeven. Wat was de conclusie van advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
18: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging. Punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan.
16: Mm-hmm.
18: En de advocaat-generaal zegt, nou nee, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
17: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbankvonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten, maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
18: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof, processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook vonnis en daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
16: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon
17: die gesprekken
16: je helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is. Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken.
18: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof.
16: Ja.
18: En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken.
17: Ja.
18: En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook in over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij, overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
17: Maar ik kan me ook zo voorstellen, kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... Ja, of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan.
18: Mm-hmm.
17: En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
18: Nee.
16: Dat zou ik wel doen. Ik zou elke foto kijken. Nee. Ik zou alles willen weten.
17: Ja, maar jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp.
16: Misschien zit hier naast mij Tamara Roetman een hele nieuwsgierige jurist. Helemaal weet.
18: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken. Het Hof arrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand, met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van, goh, laten we nog eens een getuige horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als hoge raad. Dus in die
16: maar
18: zin,
16: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje. En dat moet, moet toch ook nog ergens. Nou ja, goed, ik hou erover op, maar ik dacht.
17: Als je raadsvoer bent, dan hou je je bij je taak.
18: Ja. Dat is ook belangrijk om elkaar daar ook scherp op te houden. Want ik denk dat dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen, is het ook echt wel. Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je, bij de hoge raad zit. Ja.
16: Helemaal als je bij zo'n zaak zit dat je denkt, nou, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van, nou, wat weet deze advocaat nou? Die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op. Zeker. Die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
17: Ja. Maar ja, goed, ja, dat is...
16: Dat is niet, is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
18: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was. Dus stand kon houden. En we hebben met name op twee punten, we hebben twee middelen, twee klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject. Want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En hebben we op twee aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van, was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan, dat is oké. Okay. Dat is niet onbegrijpelijk dat het Hof
17: het voldoende controleerbaar.
18: Het voldoende controleerbaar.
17: Ja, dat komt dus met name om het feit dat er opnames zijn van de meest belastende gesprekken.
18: Precies, maar in combinatie, dus met dat er wel van elk contact een procesverbaal was, die WhatsApp-gesprekken en de undercover-agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van, is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte
17: voldoende controleerbaar.
18: Voldoende controleerbaar. Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen van, als het een kwetsbare verdachte, is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft, zo heeft kunnen zeggen, dat dat niet onbegrijpelijk is, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen, wat het Hof ook heeft gedaan, dat hebben wij ook weer nagelopen.
16: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
18: Ja.
16: Daar komt het in de kern op neer. Maar je bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
18: Ja.
16: En dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
18: Nee, maar je ziet natuurlijk, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. Je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, daar heeft het middel geen succes gehad. Ja, en we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Nou, daar had de Hoge Raad zich al eens een keer eerder over uitgesproken.
17: Ja. Dus dat was misschien ook wel voor de luisteraar van belangen is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
16: Ja, is het zo arbitrair, Chris?
17: Nou, niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren aan de hand van de gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
16: Ja.
17: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij ja, de uitkomst terecht. Ze kijken meer, hè, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd. Ja, het is een beetje juridisch technisch, maar dat maakt, zeg maar, die zaak, hè, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Want ik ben een beetje af. Ik mag je iets voorleggen, Tamara. Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, hè, is het betrouwbaar, hè, wat eruit is gekomen, en is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van, is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van, kijk, het is natuurlijk heel lastig, hè, wanneer is het proportioneel, wanneer mag je wat doen? Maar is er wel, is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van, kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zo'n advocaat te zitten?
18: Nou, de morele vraag, die gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor, van, heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant.
19: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Heb je niks op te zeggen, maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode... Kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering... hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort WOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven.
3: Dat wordt dus niet getoetst?
2: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel... hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet op met name ook getuigen.
3: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
2: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje
3: mijn persoonlijke... En Tamara zit kijken, die denkt...
2: Ik zag Tamara instemmend knikken.
4: Het is wel zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering... dan komt er wel een rechtercommissaris.
3: Ja, dat is wel beter ook eigenlijk. Ja, dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt, nou...
2: Daar gelet op het systeem ook,
4: ja,
2: toch?
4: Zeker. En deze methode was met zoveel woorden niet geregeld in ons huidige wetboek. Maar daar is gezegd, daar is voldoende wettelijke basis voor. Mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan. Dan is het in orde.
3: In de zaak Patrick van Tillenburg heeft de Hoge Raad besloten. Dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregel. Mm-hmm. Dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
4: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof... definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
3: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Dillenburg. En voor het wegmaken van zijn stoffelijk overschot. Ja. Is nou zo'n zaak, hè, als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar?
4: In Nederland is het klaar.
3: Ja.
4: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof. Ja. Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend. Om te kijken van, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook?
3: Ja, hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
2: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europees Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen. Ja? Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen, als het niet meer is.
3: Oh, ja.
2: En dan is het maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit... of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn... waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je als dat soort vraagstukken spelen... dan zie je dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken daar toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
4: Ja, natuurlijk. We hebben het gehad over die verklaringsvrijheid... Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit al mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt die nog een keertje in Straatsburg. En ja, wij proberen als Hoge Raad natuurlijk ook zo goed mogelijk de Straatsburgse uitspraken te interpreteren.
3: Kijk jij elke dag even op de site?
4: Zeker.
3: Echt waar? Nee, echt waar?
4: Nee, maar ik kijk vaak natuurlijk op de site van staat niet per se naar deze zaak, maar ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons. En natuurlijk, dus wij proberen die Straatsburgse jurisprudentie zo goed mogelijk te vertalen naar het Nederlandse kader. Ja, en nu gaan we straks horen of dat ook is gelukt.
2: Ja. Kijk, en waarom is zeg maar die goede toetsing van die WOD-inzet, waarom is dat belangrijk? Omdat het gaat inderdaad om verklaringsvrijheid en controleerbaarheid en betrouwbaarheid van het bewijs. En dat speelt natuurlijk allemaal een rol uiteindelijk in het recht op een eerlijk proces. Wat beschermd wordt door artikel 6, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een beetje de basis van ons systeem. En als niet aan die eisen wordt voldaan, en artikel 6 stelt daar eisen aan. Ja, dan gaat die zaak op zijn gat. En daarom is het zo belangrijk dat in dit soort zaken met zulke belangen, met een inzet van zo'n heftig middel, goed getoetst wordt of het bewijs wat eruit komt, of het eigenlijk wel deugt.
3: Tamara, hoe kijk je nou terug op deze zaak? De zaak Patrick van Dillenburg.
4: Ja, het is een hele bijzondere zaak die ik niet snel zal vergeten. Omdat het meteen in het eerste jaar zo'n zaak kwam. Het is een feitencomplex dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het is juridisch heel interessant, omdat je weet dat de Hoge Raad daar een kader over heeft gemaakt. En dan is het ook spannend om te kijken van kunnen de feitenrechters daar nou een beetje mee uit de voeten? Dus dat is juridisch heel interessant, maar ook op een ander niveau vond ik het ook.

0: ook heel indrukwekkend. Want we hebben uitspraak gedaan. En heel vaak gaat dat gewoon ja, via een rolzitting. Komt verder niemand. Maar bij deze zaak was iedereen er. Ja, ja. Dus de verdachte was er via een videoverbinding. En zijn vriendin was er. Maar ook de partner van het slachtoffer. En die waren allemaal in die zaal aanwezig. En dan is dat ook op het moment dat je dan die uitspraak doet, is dat ook weer zo'n moment dat je je realiseert, superbelangrijk, van hartstikke leuk de juridische puzzels, maar het gaat uiteindelijk altijd om echte mensen.
1: Je voelde je bijna weer een beetje feitenrechter, of niet?
0: Ja. Nee, en dat is denk ik heel belangrijk. Hè, dat je denkt, in alle abstracties blijft, elke zaak gaat gewoon over echte mensen.
2: Tamara Trotman, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen. Z-Eventships.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
7: Nou, ik.
6: Vrijwillig?
7: Ja, zelfs de voetnoten.
6: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
7: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de Straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. Meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept dus op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app en blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. 20 grote Europese luchthavens, waaronder Schiphol, willen uitbreiden. Maar volgens milieuorganisatie Transport and Environment past dat niet bij de klimaatdoelen. Die extra vluchten zorgen er namelijk voor dat de CO2-budgetten van de sector worden overschreden. En dat is heel erg zorgelijk. Vorige week kondigde het kabinet Jetten een nieuwe vliegtax aan, die vanaf 2027 ingaat en afhangt van hoe ver je vliegt. Een korte vlucht kost zo'n €30 en een lange vlucht bijna €60. Voor de meeste reizigers is dat eerder een fooi dan een reden om minder te vliegen. Door dit soort flauwekul vliegen we binnen afzienbare tijd heel erg uit de bocht. En dan dit. Deze zomer werd Europa opgeschrikt door een flink aantal bosbranden. Maar wat ze nu in Indonesië meemaken is van een totaal andere orde. Die duren al maanden en gaan waarschijnlijk nog door tot november. Door El Niño begint het regenseizoen veel later dan normaal, is het er kurkdroog en daardoor blijft het te fikken. Met name op de eilanden Sumatra en Borneo woeden enorme vuurzeeën. En als we het klimaatprobleem en de opwarming niet snel en serieus aanpakken, worden deze verwoestende rampen niet de uitzondering, maar de dagelijkse realiteit. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Fee Factory.
14: Yes!
13: Eindelijk goed uitgesproken na 30 jaar. Welkom.
14: Dankjewel, Harm.
13: Jij hebt een miljoenennota doorgespit. Dat vond ik wel fijn. Eigenlijk op de zoekterm duurzaamheid. Wat kwam er omhoog?
14: Ja, ik dacht, het is de eerste maandag na Prinsjesdag. Dus daar moeten we het hier even over hebben. Mm-hmm. Voor het klimaat is het een gemengd beeld. Eerst het positieve. Een kabinet trekt €6 miljard uit voor subsidies voor energiezekerheid en verduurzaming voor bedrijven en huishoudens. Ja. Dat is het goede nieuws. Mm-hmm. Er is ook budget voor 4 gigawatt aan wind op zee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige kabinet. Ook goed nieuws. De energie-investeringsaftrek gaat van 40 naar ongeveer 45%. Al moet je wel weten dat het gewoon een niveau is van 2023. Dus het is eigenlijk het herstel, ja, en geen extra stimulans.
13: Nee, terug naar wat er vroeger al was.
14: Precies, en er staat alleen helaas tegenover dat de accijnskorting op benzine en diesel weer een jaar langer blijft bestaan tot eind 2027.
13: Ja. Conclusie?
14: Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dus dat het vooral een begroting is die veel belooft en weinig durft. Het planbureau voor de leefomgeving is er ook heel duidelijk over. Die zeggen, ja, de kans dat Nederland het klimaatdoel voor 2030 haalt is kleiner dan 5%. Ja. Dus mijn conclusie, veel geld voor verduurzaming, maar de doelen blijven ver buiten bereik. En mijn vraag aan het kabinet is dan, als we de doelen toch niet halen, wat is dan het plan?
13: Ja, met mijn vraag daarachteraan. De enige manier om er nog wat van te maken is een lange termijn aanpak. Dat is heel moeilijk voor de politiek en helemaal voor een minderheidskabinet. Dus wie gaat dat masterplan tot 2050 nou eigenlijk maken?
8: The Green Quest.
13: Nederland telt zo'n, u hoort het goed, 3700 bedrijventerreinen, samen goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch blijkt het merendeel niet klaar voor hitte- of wateroverlast. En groen is er vaak nauwelijks te vinden. Op de TU Delft campus wordt daarom volop getest met onder andere groene gevels. Mijn gasten zijn onderzoeker Jorrit Parmentier en Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Dat is een chique manier om te zeggen industrieterrein. Wat een mooi werklandschap. Daphne, even met jou beginnen. Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor extreem weer. Klinkt logisch, maar waar zit die kwetsbaarheid dan in en hoe erg is dat?
15: Nou, ik denk als iedereen zich inbeeldt dat je op een bedrijfsterrein staat en je kijkt om je heen, dan denk ik dat je heel veel asfalt ziet en steen. En een heel groot deel daarvan is ook de onderlegger waarom ze kwetsbaar zijn. Mm-hmm. 6 op de 7 is gevoelig voor wateroverlast. Met een piekbui, gebouwen die tot 15 centimeter aan de gevel water hebben staan. Dat is in een natte periode en afgelopen zomer in de hete periode doet dat mooie zwarte asfalt en al die platte daken ook iets heel plezierigs, not so really, voor de hitte.
13: Ja, en dan even, dat water staat dan tegen de gevel. Dat loopt ook die bedrijven in.
15: Correct.
13: Daar staan voorraden, machines, noem maar op. Dus rampen niet te overzien. Ja. En met die hitte, ik denk dan, je moet nog harder koelen. De mensen worden er ziek van. De auto's zakken weg in het smeltende asfalt. Een en al treurnis.
15: Ja, zeker. Als je ervan uitgaat dat bijna, nou echt een heel groot deel, bijna 10 graden heter wordt dan de buitentemperatuur. En dan moet je dan dag in dag uit voorstellen dat 40% van ons BBP daar verdiend wordt en 60% van ons R&D-budget. Dus al die slimme innovatie mensen die zich helemaal inzetten, ja, die doen dat dan onder hele, nou, warme en natte omstandigheden.
13: Ja, je kunt eigenlijk zeggen, die worden daar langzaam gegrild. Dus dat wordt niks. Hoe is het zo? Nee, ja, ik was 38 graden in Zutphen, vond ik al verschrikkelijk. En toen kon ik gewoon nog binnen zitten.
15: Nee, dus het is wel echt heftig. Oh. En als je daar tegenin wil koelen, dan moet je natuurlijk heel veel koeling gaan aanbrengen op dit moment. En dat
13: en
15: zijn airco's.
13: Erger.
15: En dan wordt het nog erger. En dan gaat je energierekening omhoog. Ook niet zo fijn voor het gemiddeld MKB wat daar zit.
13: Nee.
15: Dus het zijn best wat uitdagingen in het hier en nu al. En we weten ook eigenlijk dat het niet per se beter gaat worden
13: dat
15: komende jaren.
13: Dat is met de klimaatmars. Deze hete zomer is waarschijnlijk de koelste van de rest van uw leven. Ja. Hoe heeft het zover kunnen komen? Want in mijn jeugd vond ik het al lelijke betonklompjes. En natuur op die plekken, daar hebben we helemaal nooit over gedacht, hè?
15: Nou, de bedrijfsterreinen zoals we ze kennen, of industrieterreinen, komen voort na oorlogs. En toen hebben we gewoon gedacht, laten we nou die plekken buiten onze woongebieden plaatsen. Mm-hmm. Lekker efficiënt inregelen. Is Nederland heel goed in. Heeft ons ook heel veel welvaart gebracht. Daardoor konden we, nou, de logistiek was goed. We konden goed doen handel drijven.
13: De streepjescode kwam. Nou, het was niet meer te houden. Ja.
15: Dus vanuit dat perspectief zijn ze ingericht. Ook vrij lineair uitgegeven kavels. En nu komen we erachter dat ze eigenlijk niet zo toekomstbestendig zijn.
13: Nee, ik denk, en ze zijn ingebouwd nu. Ze liggen mee in de stad.
15: In sommige gevallen tegen Natura 2000 gebieden. Dat is ook een uitdaging. Maar ook tegen de stad. En dan heb je dus steeds meer vergroening in steden, waar we super blij mee zijn. Mm-hmm. Maar je hebt die buitengebieden, en daartussen ligt dan een hele, nou ja, harde barrière van steen en asfalt.
13: Ja.
15: En dat is ook niet zo fijn om daarnaast te wonen. Los daarvan dat ze ook nog wat problemen voor wateroverlast kunnen zorgen. Ook voor de omliggende woonwijken.
13: Ja, dat komt er dan ook nog weer eens bij.
15: Zeker.
13: Dus het stapelt zich op. Jorrit, toen zat jij daar op die TU Delft. Jullie hebben überhaupt zo'n campus, hè, met de open stoepen en de afbakkende eengezinswoningen. Jullie zijn daar al mee bezig. En toen dacht jij, ik ga groene gevels voor de industrie testen. Wat zijn jullie precies aan het doen?
16: Wij zijn getallen aan die groene gevels proberen te koppelen. En dat is als ingenieurs en in TU Delft is datgene wat wij willen.
13: Dat vinden jullie fijn.
16: Want dat vinden we heel fijn. Ja. Uiteindelijk kunnen we mee rekenen. De ingenieurs willen ermee kunnen rekenen.
13: Aha.
16: Want we kennen alle plaatjes van dat je een hittecamera beeld hebt, en dan met de groene gevel en zonder groene gevel, en dan 20 graden verschil. Echt hele hoge getallen. Maar het is een momentopname op één moment van op de dag.
13: Mm-hmm.
16: Zwart asfalt en dergelijke. Terwijl we willen een gemiddelde, we willen kunnen rekenen, we willen een ondergrens, we willen uiteindelijk dat is ongeveer dit,
13: wel of niet in de wind, noem maar op. Dus
16: we kunnen voorspellen dat het onderdeel wordt van de energielabel. Dus als jij een groene gevel tegen je muur aanzet, dat jij een energielabel omhoog gaat. En dat is allemaal nodig, dus die getallen zijn nodig om dat allemaal te kunnen doen.
13: Ben je wel aardig aan het testen, denk ik, want het is niet 1, 2, 3 uitgefiguleerd. Hoeveel verschillende soorten beplanting en soorten systemen ben je inmiddels aan het opstellen?
16: Grofweg heb je 3 soorten systemen in een groene gevel. Dus je hebt klimplanten die gewoon normaal tegen de muur aanzitten. Mm-hmm. Je hebt klimplanten met een klimsysteem. En je hebt living wall systemen. Dat zijn grofweg de 3 types.
13: Wat is een living wall systeem?
16: Dat zijn eigenlijk die pockets. Dus dat zijn eigenlijk die zakjes die tegen de muur aanzitten, waar die planten uitgroeien. Dus waar de varens en de geraniums en dergelijke
13: aan groeien. Dan denk ik altijd, nou, na 2 jaar, wie gaat de dode bloemen eruit halen? Wie gaat water geven?
16: Wat daar moet een hovenier aan te pas komen om daar langs te komen.
13: Zo'n hoofdwerker met zo'n gietertje. En dan is het 38 graden.
16: Ja, die worden gelukkig allemaal automatisch geïrrigeerd.
13: Okay.
16: Maar dat zijn inderdaad de 3 systemen. En daarin hebben wij ook allerlei 8 soorten plantsoorten die we testen.
13: Ja, want uiteindelijk in jullie hele aanpak test je maar liefst 10 indicatoren. Welke zijn dat zo'n beetje? En waarom juist die?
16: Biodiversiteit is natuurlijk een hele belangrijke. En de temperatuur is ook een hele belangrijke.
13: Uh-huh.
16: Maar we spreken ook over fijnstof, over stikstofafvang. We spreken over windreductie, wat uiteindelijk in de winter ook een voordeel heeft. We nemen enquêtes af om de gezondheid van de mensen in kaart te brengen.
13: Ja.
16: En dergelijke.
13: Maar dan noem ik de gekste, want ik zit nu op 5. Dan mis ik er nog 5.
16: Degene die heel moeilijk is, is de CO2-afvang. Want we daar zijn we in Nederland heel erg mee bezig. Van hoe kunnen we CO2 vastleggen eigenlijk? En bomen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Maar hoe kunnen we dat in die gevels? En hoe doen we dat met bladverlies in de winter? Hoe houden we daar rekening mee en dergelijke? Dus om daar een getal aan te koppelen. Hoeveel
13: is dat
16: kilogram
13: nou zo belangrijk bij een industrieterrein? Laat gaan.
16: Nee, uiteindelijk industrieterrein vind ik denk energie en biodiversiteit.
13: Ja, biodiversiteit, super.
14: Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben. Ik zit ook veel in de gebouwde omgeving. En op daken en terreinen. En misschien wat minder met gevels. Maar strijd je eigenlijk altijd groen versus zonnepanelen. Versus uitbreiding van het gebouw. Versus parkeerplekken zelfs als je het over de terreinen hebt. Hoe kijken jullie daarnaar? Wie wint en waar zit de afweging?
16: Daar zijn groene gevels juist heel specifiek heel interessant voor. Omdat die maar één stoep tegen nodig hebben qua de grond, zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk is het een 2D-boom. Dus het is een hele smalle boom.
13: Allemaal geveltuigen.
14: Maar is dat dan beter dan zonnepanelen aan de gevel, bijvoorbeeld? Hoe kijk je daarnaar?
16: Ik zou zeggen,
14: kun je dat meten?
16: Ik zou zeggen, het moet en, uiteraard. En uiteindelijk, als een dak een groen dak heeft, zijn de zonnepanelen ook efficiënter. En de zonnepanelen op het dak zijn, dat is enerzijds makkelijk. En dan zal ik de gevel voor het groen reserveren.
13: Ja. Okay.
14: Ja,
13: nou, zijn jullie sinds vorig jaar aan het testen en aan het planten en zo. En natuurlijk altijd de Hedera Helix op 1. Want die is ook zo leuk in de winter. Maar wat zien jullie al? Heb je al resultaat?
16: Ja, ik heb specifiek die heat dome. Dus aan het eind juni, ik weet nog of jullie nog al weten, die echt extreem warme hitte met code rood.
14: Absoluut, ja.
16: Toen ben ik was ik de enige in het hele gebouw die nog aan het werk was.
17: Daar, ja, in zwembroek en een helm.
16: Ja, die 38 graden die jij in Zutphen had ik binnen. En die twee weken leveren we hele mooie data op in mijn groene gevels. En zien we dat we eigenlijk beter presteren dan de zonwering die ernaast is. En die zonwering is eigenlijk het beste systeem wat we op dit moment hebben.
17: Je ziet Daphne ook knikken. Dat is extreem mooi, hè, Daphne? Nou, dat je met groene dingen zo'n resultaat kan boeken.
15: Absoluut, maar ik vond het ook wel mooi wat jij net vroeg over wie wint er nou. Het is natuurlijk, moet je even voorstellen dat je langs een gevel met zonnepanelen loopt of langs een hele mooie groene gevel. Dus er gebeurt ook iets met de beleving van de mensen die daar werken. Want we hadden het net over hoeveel geld er verdiend werd, maar 1 op de 3 mensen werkt daar. Dus van de 9,7 miljoen werken in Nederland hebben we het over meer dan 3 miljoen mensen.
17: Ja, ik vind
15: mensen.
17: Dat een goed punt. En de combinatie is natuurlijk helemaal ideaal, want dan zie je die zonnepanelen en denk je, hier wordt slim gewerkt aan een betere energie en dan dat groen. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, de mens heeft bewegend groen aan zijn ogen nodig voor zijn welbevinden.
15: Zeker.
17: Dat vergeet iedereen.
15: Ja, en je zit ook niet alleen op je werkplek. Hè. Je gaat er naartoe vanaf de bushalte, de trein, of je rijdt er naartoe. Alles. Je gaat er misschien met een lunchommetje doorheen. Dus je hebt best wel veel confrontatie. En als je dan daarvan uitgaat dat je 5 dagen per week werkt.
17: Ja.
15: Nou, dat wil de minister ook. Hè. Dus
17: zeker.
15: Hoge arbeidsproductiviteit. En al je wakkere uren zit je dan op dat terrein.
17: En je kunt ook via de natuur gewoon heel makkelijk ook aanknopingspunten vinden. Kijk, een passieflora, kan je zeggen tegen je aanstaande vrouw. Dit dwaalt af.
15: Als je die op je werk ontmoet, kan je dat tegen je vrouw zeggen.
17: Ja. Jorrit, je zei net al, heel veel graden verschil. Hoe werkt dat letterlijk? Is het genoeg aan groen al genoeg voor 15 graden verschil, 20 graden verschil?
16: Ja, dus dan. Heel lokaal is het zeker genoeg voor die 15 graden verschil. Voor het hele gebouw is natuurlijk een heel totaal pakket nodig. Maar wij meten heel specifiek 18 groene gevel, 15 graden verschil in oppervlaktemperatuur en 5 graden verschil in luchttemperatuur. Nou, dan kun je bedenken dat naar binnen toe meteen op je airco inspeelt.
17: Ik wou zeggen, dus veel minder airco gebruik, dus minder stroom, dus minder kort. Het tikt nogal lekker door.
16: Ja, en minder airco gebruik op die piek die we toch al hebben. Op het allerwarmste moment staat in heel Nederland al die airco's te loeien. En juist op dat moment.
17: Nou ja, en die netcongestie die knalt er ook uit. Dus dit is echt heel fijn. Hoe lang duurt het voor zo'n groene gevel terugverdiend te hebben?
16: Ongeveer 6 tot 10 jaar.
17: Ik ga voor 6.
18: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: We weten nu dat groene gevels flink verkoelen en zelfs geluid dempen en fijnstof opvangen, noem maar op. Maar 1 proefopstelling is nog geen landelijke omslag. Daarvoor is heel veel meer nodig. Onderzoeker Jorrit Parmentier is hier, net als Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Daphne, jij coördineert dat hele programma. Daar zitten 30 partijen bij die meedoen.
15: Klopt.
17: Noem eens wat, een paar die wij niet verwachten.
15: Die je niet verwacht. Ik weet natuurlijk niet wat jouw verwachting is, maar het zijn kennisinstellingen zoals de TU Delft en de WUR, maar ook de VU, maar ook opleidingen, private ondernemingen die in de.
17: Ik vind opleidingen al leuk, hoor. Dan denk ik al, vind ik al fijn dat mensen meteen meedoen en meedenken.
15: Zeker. In plaats van dat we eerst het uitvinden en dan als ze in een curricula doen, zijn we ook bijvoorbeeld op de Wildeman in Zaltbommel met de studentenhub bezig, waar de HAS en de Hogeschool van Utrecht met studenten meteen op de projecten meekijken. En op een ander Living Lab doen we datzelfde, zodat ook deze volgende generatie enthousiast wordt, leert wat er nodig is. En eigenlijk heel grappig, dat krijg ik ook terug van parkmanagers. Ze brengen ook iets nieuws, want wij denken, hij zei het zo mooi, wij denken in bijeenkomsten, Daphne en foldertjes, maar die jonge mensen die bouwen meteen een app voor me, waarmee ik naar met die ondernemers kan communiceren.
17: Platform Industrie 314, nou, klaar.
15: Maar ja. Er gebeurt dus nog eigenlijk een soort collateral benefit, dat werken met jonge mensen en met kennisinstellingen, maar ook met overheden en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik kom zelf bij IVN Natuureducatie vandaan. Mm-hmm. Maar ook de vogelbescherming werkt mee. Ja. Dan hebben we het opeens over schoolexters als totemdier voor een bedrijfsterrein. Hoe leuk is dat?
17: Kijk, nou ja, wow. En dat je eigenlijk met z'n allen om je toekomst heen gaat staan. Hè? Je bent allemaal verantwoordelijk. Of je nou net op school zit of je in je rollator door het industrieterrein loopt. Je deelt het allemaal. Dus even mijn vraag daarna. Het ging nu over koelte, dat is mooi. Maar er is natuurlijk heel veel bijvangst. Hè?
15: Zeker.
17: Bijvoorbeeld die biodiversiteitshubs. Hoe belangrijk is het voor jullie?
15: Nou, absoluut. Kijk, ik zei net al, ik kom dan van een maatschappelijke organisatie uit het groen. En ik denk dat we voor ontzettende opgaven staan als Nederland. Je hebt vandaag natuurlijk de energietransitie of de netcongestie. Laten we het als probleem formuleren. Mm-hmm. Maar als je naar de klimaatuitdagingen of de biodiversiteitsuitdagingen kijkt, dan kunnen we niet anders dan vooruit plannen. En dan kunnen die bedrijfsterreinen, naar als ze een werklandschap worden, ook echt een perspectief bieden om gemeentes te helpen met alle opgaves rondom de natuurherstelverordening
17: En, nou ja, en dan nog even een heel dom lijntje eronder. Als je je natuur vernachelt, zegt betekenis econoom Kees Klomp altijd, dan vernachel je je welvaart. Dat eerste zijn we heel hard aan het doen. Dus als je nu 3700 groene hubs erbij kan maken met heel veel biodiversiteit, dat gaat heel veel verschil maken.
15: Ja, zeker. En ik merk ook dat het mensen ook heel veel plezier geeft. We zijn eigenlijk aan de ene kant zijn we hele innovatieve dingen aan het doen. En aan de andere kant kan je ook gewoon morgen beginnen met een heg planten. En dat doen we dan met de medewerkers van bedrijven op bedrijfterreinen. En die worden daar gewoon ook heel blij van.
17: Ja, en die worden dan ook medewerker van de maand, omdat je een heg geplant hebt.
14: Nou, ze worden in ieder geval blij. Ja, ik ben sowieso nu al een groot fan van jullie. Waar ik nou benieuwd naar ben, we hadden het net over partners. Kijken verzekeraars al mee? Want kan een grijs versteend bedrijfterrein straks duurder of lastiger te verzekeren worden dan groen terrein? Want die hebben namelijk nu ook al de lasten van de klimaatschade. Dus daar moet toch een connectie zijn?
15: Ja, we zijn zeker in gesprek met banken en verzekeraars. Banken hebben vaak heel veel uitstaan aan vastgoedportefeuille. Ja. Maar verzekeraars inderdaad ook met de premies en de betaalbaarheid met de klimaatverandering die daaraan komt, die zijn zeker geïnteresseerd. We kijken ook, wat is er dan nodig aan harde wetenschappelijke data? Daarom zijn we ook zo blij met Jorrit.
17: Nou, je zit niet voor niks.
15: Ja, ik sta ook te wijzen naar
17: trots
15: hem.
17: Te stralen. Ze hebben je nodig, Jorrit.
15: Nou ja,
17: dat is wel fijn.
15: Maar ook arbeidsuitval. Dus Jolanda Maas van de VU, die kijkt mee naar, kunnen we aantonen dat het ziekteverzuim afneemt? En dat doet ook iets met een aantal met verzekeringen
14: wat
15: op
14: goed zeg.
15: Arbeid.
17: En die hoogwaters van jou, die doen het wel voor mij, hoor.
15: Die wat hoog. De 15% van de gevel.
17: Dat is toch de grootste klap die je kan krijgen.
15: Zeker. En dan ook nog een keer als ondernemer, als je bedrijfsuitval dan hebt, omdat je gewoon die dag niet open kan.
17: Die week of alles stuk drie maanden later.
15: Ja, dan moet dat ook nog vervangen worden. Nou ja, en eigenlijk is dus investeren nu best wel logisch.
14: No-brainer.
15: Ja, eigenlijk wel, want de kosten die we aan schade oplopen en de kosten die we daarna nog eens moeten maken om het te repareren en het alsnog, kan je beter nu beginnen.
17: En merk je al dat het zo langzamerhand ook wat mag kosten? Of is het bij al die terreinen toch weer, nee ja, een beetje duur, laat maar even volgend jaar?
15: Ik denk dat het wisselend is. We werken nu op 14 field labs, waar we door ook hulp van het Nationaal Groeifonds een en ander in beweging kunnen zetten.
17: En zichtbaar maken en kloppend maken.
15: Zeker, waardoor het inspireert. Mm-hmm. En dan zie je dat ondernemers ook zelf echt wel willen, maar je hebt iets over het publiek, privaat, maatschappelijk samenwerken en dan ook geld creëren met elkaar. Want soms vallen de baten en de lasten niet helemaal op dezelfde plek. Dus daarom moet je met elkaar volgens ons echt een gebiedsplan en gebiedsfinanciering.
17: Ik ook een slimme, die valt niet op dezelfde plek en ook vaak niet in hetzelfde tijdsgewricht. Dus de kost gaat voor de baten en soms op een andere plek. Ingewikkeld. Ja. Jorrit, jij mag leuk meedoen. Lijkt me ook fijn als wetenschapper dat je heel serieus genomen wordt in deze tijd. Hebben jullie een ideaal beeld? Wat zou er wat jou betreft uit mogen komen? Dat je zegt, nou, dan zijn we heel blij.
16: Ik denk dat we uiteindelijk toewerken naar een RC-waarde. Dat is een beetje technisch van geworden.
14: Oh ja, mooi.
17: Ja, leuk.
16: En dan specifiek op daken en op gevels. En als een RC-waarde van ongeveer 1.
17: En waar staat RC voor?
16: De isolatiewaarde. Voor nieuwbouw is dat voor je gevel 4,7. Dus, mm-hmm. als je een RC-waarde van 1 hebt, heb je al 20% van die RC-waarde te pakken, zullen we zeggen.
17: Ja.
16: Dus we zijn die kant proberen we te werken. Maar de conservatieve ingenieurs zijn daar heel terughoudend in. Dus het is een beetje het spelletje van wat kunnen wij bewijzen en wat accepteren zij.
17: Ja, mooi.
14: Mooi.
17: Zeg, Daphne, als je dan even 10 jaar erbij werkt, wat zien we dan voor bedrijventerreinen? En ook wat gaan ze op de TU dan anders doen? Want het is ook een wisselwerking natuurlijk.
15: Nou, over 10 jaar, jeetje, dat is. Dan mag ik hopen dat we meer dan 1000 bedrijfterreinen, misschien zitten we dan wel over de helft, of 2000 bedrijfterreinen die al echt daadwerkelijk vergroend zijn, waar je naast wil wonen, waar je super graag je arbeid, je carrière wil starten.
17: En misschien wel allemaal, hè? Want je hebt er maar 30 nodig.
15: Ja,
17: en
15: dan zeggen ze,
17: ineens, wat willen wij ook? Ben je nou gek? Waarom doen wij dat niet?
14: Je moet wel goede voorbeelden hebben.
15: Sterker nog,
14: natuurlijk.
15: Ik wil het niet alleen hier in Nederland. Ik denk dat wij dit naar de wereld moeten brengen.
17: Nou,
15: Nederland
17: als het eenmaal staat, gaan we voorop. Ja.
15: Nou, of één, waarom niet nu al? Wij zijn natuurlijk koploper in ruimte tekort. Misschien zou je het. Maar dat kan je ook als kans zien. Dus als wij het hier weten te fixen, kunnen we toch ook naar Frankrijk, België, Engeland.
17: Jorrit, ga je mee, internationally speaking?
16: Zeker. Nou, bij papers zijn het Engels. Dus,
15: dat
17: wordt mijn nieuwe theorie. Hè. Qua AI en tech hebben we het een beetje verloren van China en Amerika. Maar beschaafd voorop lopen naar een betere wereld, dat kunnen wij in Europa.
15: Bringing the Dutch. En dan niet voor water, maar bringing the Dutch voor nature-based solutions.
17: Ik ga jullie enorm bedanken. onderzoeker Jorrit Parmentier en dankjewel Daphne Teling. We gaan ook zoals elke week een impactpluim uitdelen. En jij mag kiezen, Yvette, wie krijgt hem?
14: Ja, tromgevoel. Hij gaat deze week naar Werner Schouten. Ja, sommige mensen doen op jonge leeftijd dingen waar anderen een hele carrière over doen. Nou, en dat is Werner absoluut. Werner Schouten is nog geen 30 en is wat mij betreft een inspiratie en een voorbeeld voor de hele jongere generatie. Als 21-jarige werd hij voorzitter van de jonge klimaatbeweging en al heel vroeg richtte hij Impuls op. Dat was een start-up waarmee hij webshopklanten bij het afrekenen de CO2-uitstoot van hun aankopen kon laten compenseren. Mm-hmm. En als oprichter nu van de Impact Economy Foundation wil hij dat bedrijven niet alleen sturen op financiële winst, maar op waarde voor de samenleving. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste kanteling is die we moeten maken met elkaar.
17: Waarom ben je eigenlijk? Ja.
14: Precies. En dan is er ook nog het netwerk 2100. En daarmee brengt hij ervaren bestuurders en jonge leiders bij elkaar. Dit jaar selecteert hij trouwens 21 professionals die toezichthouder willen worden voor hun 35ste.
17: Mooi.
14: Nou ja, ik denk heel stoer wat hij allemaal doet.
17: En nu heeft hij ook nog een column geschreven voor de Green Quest. Laten we een heel klein stukje luisteren.
19: Van het einde van de slavernij tot vrouwenrechten en van de rechten op abortus tot mensenrechten. Elke verworvenheid begon bij een handvol geïnspireerde, betrokken mensen dat zag dat het anders kon. Die voelden dat het anders moest en die kozen om aan de slag te gaan.
17: Bevlogen en ook nog een hele leuke man. De hele column van Werner kun je horen in de podcastfeed van The Green Quest. Gefeliciteerd, Werner. Dit was The Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
20: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. Meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept juist op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
9: Amsterdam wil 1000 woningen bouwen, maar heeft straks veel minder ambtenaren om ze te vergunnen. Wethouder Alexander Scholtes moet die puzzel gaan leggen. De vraag van deze week: hoe bouwt Amsterdam sneller, met minder mensen en toch betaalbaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En het houdt altijd online als podcast. En elke week staat hij naast mij, Maarten de Gruiter. Maarten, dit keer zeg ik niet welkom in mijn BNR-studio, maar welkom in jouw berghuis en OQ-gebouw, OQ-huis en OQ-office op het Koningin Willemineplein in Amsterdam.
10: Zo, dat is een hele mondvol, hè? Ja.
9: Maar het is ook een heel grote hoeveelheid vierkante meters.
10: Ja, het is natuurlijk wel een project waar we ontzettend trots op zijn.
9: Ja, we zijn bij jou te gast bij de feestelijke opening hiervan.
10: Feestelijke opening van eigenlijk ons hele project rond het Koningin Willemineplein in Amsterdam-Nieuw-West. Waar wij van 30.000 meter 90.000 meter hebben gemaakt. 30.000 meter kantoorruimte, ruim 600 nieuwe woningen, 3.000 meter retail, horeca, een Albert Heijn, een sportschool. En het leuke is, het mooie is dat we hebben hier echt een wijk op een wijk gebouwd bijna. Een extreem goed voorbeeld van inbreiden. En ook een mooi Modroom zit hiernaast. En Modroom, daar gaan wij zelf ook kantoor houden over. En Modroom is een monumentaal gebouw. Dus die hele mix maakt het eigenlijk wel heel bijzonder.
9: Ja, heeft het lang geduurd eigenlijk, van schets tot opening vandaag?
10: Heel lang.
9: Irritant lang?
10: Nou, toch 12 jaar ongeveer. Ik denk zelfs 13 jaar. Nou, weet je, Mijn normale riedeltje zou natuurlijk zijn de overheid schuld geven. Maar
9: de overheid staat naast je.
10: De overheid staat naast me. Dus hallo. Maar dat zou te makkelijk zijn. Want dit is, kijk, als je zo'n groot inbereidingsproject hebt, moet je wel meenemen dat er nul bezwaren zijn geweest. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar dit is gewoon een ingewikkeld project. Een ingewikkelde bouwmethodiek. Want we hebben echt een wijk boven een wijk gerealiseerd. Maar uiteraard, het zou ook sneller moeten kunnen. We hebben heel goed samengewerkt met de overheid, maar we moeten ook wel lering trekken uit hoe kunnen dingen sneller.
9: Ja, dan even naar het nieuws van vorige week. Het was natuurlijk Prinsjesdag vorige week en de algemene politieke beschouwingen. Is er nog een woningmarktmaatregel die eruit wil lichten? De meeste wisten we al, hè, toen we vorige week uitzenden.
10: Nou ja, het is natuurlijk die overdrachtsbelasting, hè, 7%. Nou ja, zelfs de regering schat in dat niet al te veel gaat uitmaken. Overigens, juist die kantoren en het commerciële vastgoed dat op 10,4 blijft. Ja, wij ontwikkelen juist heel vaak bestaand vastgoed. Ja, dan helpt het natuurlijk niet als die overdrachtsbelasting.
9: En dan zit je alsnog op die 10,4. Dat diezelfde overheid zegt, we denken dat we nog steeds meer kantoren kunnen herontwikkelen naar woningen.
10: Precies.
9: Ja. Nou, en dan maar vanuit de markt denkt dat wel meevalt.
10: Dat klopt ook. Dat klopt. Maar het helpt niet. Je zou natuurlijk een aparte regeling kunnen maken van luister, als je er woningen van gaat maken binnen een x aantal jaar, dan betaal je minder. Nou, dan heb je natuurlijk die subsidie voor de huurwoning, ongeveer tussen de 7.000 en 10.000 per gebouwde woning. Die gaat vanaf 2029 is natuurlijk het idee. En wel een hele belangrijke is natuurlijk dat die earn stripping regeling voor corporaties.
7: ATAT.
10: Ja, dat die weg zal gaan vallen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, ik denk dat uiteindelijk is het sentiment van wat ik meekrijg is goed. Alleen het gaat dus, ik denk dat eigenlijk alle bestuurders, zeker die in de regering zitten, in Den Haag goed, donders goed doorhebben dat er wat moet veranderen en dat ze de boel een beetje kapot hebben gemaakt. Alleen, het zal wel even duren voordat ze over hun eigen schaduw heen zullen kunnen stappen.
9: Ja, nou, we gaan het zien wat alle debatten de komende maanden over de deelbegrotingen gaan opleveren. Dan nog een klein dingetje. Jouw column in EW Magazine,
10: ja.
9: Die is gewoon als totale column met foto, overigens een soort van ouderwets, een foto van de column uit het magazine, vond ik wel mooi, niet online, gedeeld door oud-minister Mona Keizer op LinkedIn. En ze schrijft, nou, het kan dus wel, want in jouw column haal jij Amerikaanse en Canadese steden uit waar het wel kan. Persoonlijk succesje?
10: Nou, het is natuurlijk wel leuk als de minister mijn column deelt. Ik vind
9: de oud-minister.
10: De oud-minister. Maar één keer in de twee weken mag ik dat schrijven. Ik vind het ontzettend leuk. En ik kreeg namelijk het verwijt van de hoofdredacteur dat ik eigenlijk veel te iedere keer zo negatief was. Nou, niet het verwijt, maar is er niet een keer wat leuks te melden? Nou, dus toen heb ik wat voorbeelden genoemd van buitenlandse situaties waardoor eigenlijk gewoon veel minder regels, dus niet de overheid die een stap naar voren zet, maar juist een stap naar achter zet, waardoor er veel meer is gebouwd. En dat haalde ze aan. Het mooie is, ook dat is dan weer voor een heleboel mensen eronder reden om weer heel negatieve comments eronder te zetten. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar was leuk.
9: Mooi.
10: En is gewoon terug te lezen overigens, hoor.
9: Dat neem ik aan. Ja. Lees die columns van Maarten in EW.
6: Vastgoed gezocht.
9: Elk jaar 7.500 woningen erbij. Dat aantal was heel lang het doel in Amsterdam. Maar de gemeente laat die ambitie nu los en werkt aan een nieuwe bouwagenda voor de komende 15 jaar. Alexander Scholtes is bij ons. De wethouder die gaat over grond, ruimtelijke ordening en de bouwstimulering in de hoofdstad. Van harte welkom.
11: Hallo.
9: Even beginnen met de portefeuille. Die overlapt op het eerste gezicht ook wel een beetje met de collega Sita Pels, die over huisvesting en woningbouw gaat. Hoe werkt dat? Waar begint uw taak en eindigt de hare?
11: Ja, wethouder Pels of Sita gaat eigenlijk een beetje over voor wie bouwen we en hoe kunnen Amsterdammers wonen. En ik ga echt over de gebiedsontwikkeling. Dus waar gaan we die woningen dan bouwen? Hoe gaan we dat mogelijk maken? De uitvoering, zo je wilt. En daar past ook die portefeuille bouwstimulering bij. Hoe gaan we zorgen dat het sneller gaat, zodat we echt woningen gaan bouwen?
9: Nou, gebiedsontwikkeling is iets wat partijen altijd samen moeten doen. Overheid en markt. Vorige week een eerste gesprek met marktpartijen. Wat hebben zij gezegd waar zij tegenaan lopen?
11: Nou, dat was een heel goed gesprek. Er waren marktpartijen bij, ook corporaties overigens. En kijk, dat ik die portefeuille bouwstimulering heb, is ook eigenlijk een antwoord op het geluid dat je daar hoort, wat je vaker hoort. Ontwikkelen in Amsterdam is heel mooi, maar het duurt vaak erg lang. Er zijn veel toetsen, processen duren lang. En hoe langer een project duurt, hoe meer onzekerheden er zijn, hoe moeilijker het is om zo'n project van de grond te krijgen. Nou, daar is dit een antwoord op eigenlijk.
10: Ik heb vrij recent wethouder Pels mogen ontmoeten en gesproken. En wij zijn elkaar ook al een keer tegengekomen. Ja. En jullie met marktpartijen, hebben jullie bewust gezegd van we moeten wat benaderbaarder zijn? Of zit het meer in jullie persoonlijke aard?
11: Nou, mijn ervaring is dat zowel Ziet als ik vrij benaderbaar zijn. Het is wel een bewuste keus dat we zeggen... ah, die bouwagenda gaan we samen met partners uit de stad opstellen. Dus met ontwikkelaars, met corporaties. Bouwstimulering wil ik nadrukkelijk met partners in de stad doen. Want ik moet van de ontwikkelaars horen, van de corporaties horen... waar loop je tegenaan? Waar kunnen wij als gemeente het beter doen? Want ik wil nadrukkelijk naar mezelf kijken. En daarvoor wil ik samenwerken met al die partners.
9: Ja, en laten we dan kijken hoe dat dan moet. Maar eerst even naar die bouwagenda zelf voor de komende 15 jaar. Maar dat target van 7500 wordt eigenlijk losgelaten. Hoewel D66 de verkiezingen nog inging met we willen 9000. Maar nu wordt er zonder target een bouwagenda gemaakt?
11: Nou, de targets komen dus straks in de bouwagenda. Dat is een beetje de afspraak die er is gemaakt. Het mooie is, ondertussen hebben we nog steeds 68.000 woningen in de planvoorraad. Het is mijn taak om te zorgen dat dat niet meer alleen plannen zijn... maar dat die woningen ook echt worden gebouwd. En ja, daar gaan we gewoon mee aan de slag.
9: Waarbij de uitdaging is dat daar op een gegeven moment vergunningen voor worden aangevraagd. En die zijn nou de laatste jaren gedaald in aanvraag. Omdat ook commerciële ontwikkelaars zeggen... ja, ik vind het bijna niet meer te doen in Amsterdam.
11: Ja, kijk, tegelijkertijd, ik hoor natuurlijk ook van... ja, in die stad gaat het allemaal veel beter en sneller... Amsterdam is nog steeds kampioen woningen bouwen. Er worden nergens zoveel woningen gebouwd als in Amsterdam. Tegelijkertijd erken ook ik, hè, rente gaat omhoog, bouwkosten gaan omhoog, processen duren te lang. En dat is precies waarom ik wil kijken, waar kunnen we daar dat nou een verandering in aanbrengen. Ik hoor ook, hè, van ontwikkelaars, in de verschillende ontwerpfases moet ik 120 documenten aanleveren. De volgende fase weer. Er zit weer overlap met andere zaken die worden gecontroleerd. Dat moet allemaal weer worden gelezen door mijn collega's. Moet door jullie worden gemaakt. Nou, dan ben je dus met z'n allen heel veel tijd kwijt. En ik denk dat het echt sneller kan. En daardoor worden projecten, denk ik, levensvatbaarder.
9: Ja, daar willen we het zo nog even met elkaar over hebben. Over hoe we dan samenwerken met die gemeente. En wat die bezuiniging en dus de verlies aan FTE daarvoor invloed op heeft. Maar eerst nog eventjes de verdeling. Het uitgangspunt blijft 40-40-20. Hoewel, hè, dat gaat over 40% sociaal, 40% middenhuur en koop, 20% vrije sector in projecten. Hoewel de minister toch heeft gezegd, we willen niet meer dat steden dat doen.
11: Ja, je hebt die wet regie volkshuisvesting inderdaad. Hoe die uiteindelijk precies uitwerkt is afhankelijk van regionale afspraken. Dus die afspraken daar, die worden nu gemaakt. En daar zal dan uitkomen wat voor Amsterdam de doelstelling moet zijn. En dan is dat, en dat staat ook in het coalitieakkoord, is dat de doelstelling. Ondertussen blijft 40-40-20 het uitgangspunt. En er zijn ook andere keuzes mogelijk onder voorwaarden. Zoals dat nu ook al zo is. Hè. In transformatiegebieden kan het 30-40-30 zijn als een corporatie betrokken is. Het coalitieakkoord staat ook, hè, als het mogelijk maakt dat er woningen worden gebouwd die nodig zijn voor doorstroming... zijn er ook andere keuzes mogelijk.
10: Ja, deze vraag is voor mij als marktpartij eigenlijk irrelevant.
9: Okay,
10: dus nou, die discussie over 40-40-20 of over die segmentering, dat is een maatschappelijke discussie. Dus dat is een discussie, vind ik persoonlijk daar iets van. Maar als marktpartij is het totaal irrelevant. Desnoods maak ik 100% sociale huur op ieder project. Als ik maar onderaan de streep geld kan verdienen en het kan realiseren. En die knop, die hebben jullie en in dit geval u als wethouder natuurlijk in de hand met de grond, met de erfpacht.
11: Ja.
10: Dus het is wij laten ons als marktpartij, dat is wel heel slim gedaan, onder andere door wethouder Pels, in een discussie trekken over segmentering, terwijl het voor ontwikkelaars totaal irrelevant is.
9: Maar betekent dat, Maarten, dat als jij zegt dat als we teruggaan naar het erfpachtboekje en we gaan gewoon kijken per gebied, per woningtype, dit is de erfpacht en daar gaan we niet meer aan tornen.
10: Ook dat maakt in theorie niet uit. Waar het over gaat, dat gaat over zekerheid. Weten waar ik aan toe ben. Dat is het erfpachtboekje. Waar we het hopelijk ook nog over zullen hebben. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat op het moment dat ik nu na heel veel discussie meer vrije sectorwoningen krijg, maakt dat mijn project niet haalbaar. Want dat wordt meteen afgerond door de erfpacht.
9: Maar wat zou jij dan willen hoe het erfpachtbeleid verandert?
10: Nou ja, kijk, de gemeente zegt dat wij berekenen residueel.
9: Ja.
10: Alleen de keren dat helemaal niet uitkomt en wij vragen... ja, maar wat stoppen jullie dan in aan input? Ja, dat is van een andere dimensie komen die mensen. Want die stoppen er... bijvoorbeeld een van de discussies was... ja, nee, de kosten zijn eigenlijk nauwelijks gestegen. Ja, weet je, dat is niet zo. Ja, ja. Maar wat het enige wat wel is gedaald zijn de opbrengsten. Ja. Omdat de beleggers gewoon minder betalen.
9: Ja, Alexander Schot, dus erfpacht is een enorm politiek... issue in Amsterdam.
11: Ja.
9: He, ook omdat er een verandering in de regeling is geweest. En de vraag is, moet dat dan worden teruggedraaid?
10: Het is gewoon een financiële issue.
9: Ja, maar het is ook heel politiek uiteindelijk geworden. En het was ook heel politiek in de verkiezingen. Is dat nog een thema waarin jullie als college veranderingen voorstellen? Waarvan je zegt, ja, daarmee willen we het ook haalbaarder maken om sneller woningen te maken?
11: Ja, kijk, Amsterdam is een dure stad waarvan we ook willen dat die betaalbaar is voor Amsterdammers. Hè? Dus dat de marktpartijen klagen over de grondprijs, dat snap ik wel. Ja, dat, hè, als ze er niet over zouden klagen, zou ik denk mijn werk niet goed doen. Ik snap heel goed die discussie. Laten we eerlijk zijn, grondprijzen kunnen niet de enige knop zijn waar je kunt draaien als je je business case niet rondkrijgt. De stichtingskosten bestaat uit veel meer dan alleen de grondprijs. Ik snap tegelijkertijd ook met die stijgende rentes en bouwkosten dat die business cases onder druk komen te staan. Volgens mij zijn we altijd bereid om te kijken als gemeente hoe kunnen we het toch mogelijk maken dat dit project van de grond komt. Maar de grondprijs kan niet het enige zijn. En ten tweede, ja, die grondprijs moet ook gewoon marktconform zijn. Dus wij kunnen niet gewoon zeggen, nou, we gaan maken we dit ervan.
9: Ja, goed, maar als je meer betaalbare woningen wil, dan is dat wel de knop waar je aan kunt draaien.
11: Nee, maar de grondprijs houdt ook rekening met het gebruik van de woning, met de segmentering en met de bouwkosten. En daar hebben we gewoon indexen voor van externe partijen die we daarvoor gebruiken.
9: Ja.
11: Nogmaals, ik snap heel goed de discussie over de grondprijzen. Wij moeten daar ook in ook gewoon marktconformiteit aanhouden. En we zijn altijd bereid om met partijen te kijken, kunnen we hier op een goede manier uitkomen.
9: Maar is het ook niet gewoon politiek ingewikkeld, omdat als je wel zou draaien aan die knoppen en je zou die grondprijzen en die residuele iets lager zetten, waardoor ontwikkelaars zeggen, dan kan ik het beter rondrekenen, dat jullie dan direct een politiek probleem hebben in de begroting van de gemeente, omdat die inkomsten ook gewoon zijn ingeboekt?
11: Nou, twee dingen. Nogmaals, ik vind het echt te ver gaan om alleen maar te kijken naar de grondprijs als je je business case niet rondkrijgt. Hè, dan moet je echt naar het hele plaatje kijken. Ten tweede, klopt het inderdaad. Kijk, we hebben ook negatieve grondexploitaties. Wij hebben ook last van hoge bouwkosten en ook last van die hoge rente. En wij moeten ook nog bruggen bouwen, we moeten parken bouwen, openbaar ruimte aanleggen. Dus dat klopt, het raakt ons financieel meer als je eraan gaat draaien, denk ik, dan de ontwikkelaars.
9: Ja. Bouwen in de hoofdstad, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Alexander Scholtes is hier te gast. Hij gaat over de randvoorwaarden, zoals de bouwgrond waar we het net over hadden. Maar eerst even een grote hobbel die misschien wel de stapel regels die de stad zichzelf oplegt. Uw voorganger Renier van Danzig, die zei het al, het bouwbesluit is vaak genoeg. Renier van Danzig was je wel een fan van, toch Maarten?
10: Zeker,
9: nou, ik ook.
10: Ja. Überhaupt persoonlijk.
9: Ja, hij wilde stoppen met het stapelen van eigen ambities bovenop die landelijke eisen. Maar die zijn er nu wel. Hoe kijkt u naar dat thema? Zou je als gemeente toch die bouweisen, of dat nou gaat over parkeernormen, of het gaat over het buitengebied, hè, dus de omgeving van een gebouw, of het gaat over duurzaamheidseisen, zou dat toch niet wat minder kunnen om ook te draaien aan die knop van het haalbaar maken?
11: Ja. Nee, maar ik vind dat een heel terechte vraag. Ik denk dat je moet oppassen dat je als gemeente te veel stuurt. Kijk, als je kijkt naar die aparte eisen, dan zijn stuk voor stuk, dan snap je dat wel, hè? Alleen maar in hokjes wonen wil je niet. Je wil dat je fiets kunt parkeren. Je wil nog een beetje groen. We hadden het in de commissie, in de gemeenteraad, over mentale gezondheid bij hoogbouw dankzij groen. Dus ik snap het wel. Maar als je dat allemaal gaat stapelen en met name gaat zeggen, het moet ook nog allemaal binnen dit kavel gebeuren, of nog erger, allemaal binnen dit gebouw. Ja, dan krijg je projecten die steeds lastiger uitvoerbaar worden. Ja. Die misschien niet meer uitvoerbaar worden.
9: En een fietsparkeerplaats in het gebouw zijn hele dure meters, hè Maarten?
10: Hele dure meters en worden nauwelijks gebruikt. Uiteindelijk zet iedereen namelijk zijn fiets gewoon voor de deur. En dan heb je een opening van een heel groot plein. En dan moet je de dag van tevoren alle fietsen gaan weghalen.
9: Dat is gisteren niet gebeurd, toch?
10: Nou, dat is wel gelukkig. Ja, heb je een fiets gezien? Ja. Dan was geen fiets.
9: Ja. Iedereen
10: is zijn fiets aan het zoeken.
9: Maar de inleiding, Alexander Scholtes, je zegt dus eigenlijk, aan de ene kant snap ik al die, nou, ik noem het even eisen, maar zeg je dan nu wel, we moeten als gemeente daar kritischer naar gaan kijken?
11: Ja, ik zeg, dat is nadrukkelijk onderdeel van de agenda die ik maak in het kader van bouwstimulering. Hè. Die gesprekken vorige week die ik had met ontwikkelaarscorporatie kwam dit precies naar voren. Stapeling en ook niet flexibel zijn in wat je toestaat waar in een gebied. Dat is echt een probleem. Dus daar ga ik mee aan de slag.
10: Maar wat is dan, want ik geloof het helemaal. Ik wil juist positief zijn. Ik ben ook positief.
11: Hebben hoor. Kom
10: ja, op. Nee. Maar naar eigenlijk dit hele college toe. Maar waarom zou het dan Renier van Danzig, want die was er echt, die wilde ook dit echt. En uiteindelijk als marktpartij merkten we er niks van. Hè? Dus waarom is het hem niet gelukt? Nou, welke laag houdt dit dan tegen?
11: Nou, ten eerste klopt dat niet helemaal. Het ligt eraan wanneer je project is gestart. Kijk, gewoon goed van Renier van Danzig, dat wat meer flexibiliteit beoogde, heeft hij gewoon doorgevoerd. Volgens mij zijn veel marktpartijen daar blij mee. Maar als je project al eerder was gestart, dan was het niet volgens gewoon goed. We gaan door met gewoon goed, staat het coalitieakkoord, en we willen nu een stap verder zetten. Omdat we echt denken, we kunnen nog op een andere manier gaan werken. We kunnen meer loslaten zonder aan kwaliteit in te boeten. En ja, laten we eerlijk zijn, we worden ook nog eens met die bezuiniging op de gemeentelijke organisatie. heb je een extra argument om te zeggen, joh, we kunnen niet met minder mensen hetzelfde gaan doen. We moeten dingen anders gaan doen en meer overlaten. Ja. En meer flexibiliteit overlaten aan de partijen die bouwen.
9: Maar als je dan kijkt naar, we willen dingen anders doen en ik wil wat dingen loslaten. Welke eis zou je dan als eerste schrappen die nu projectontwikkelaars en bouwers wel opgelegd krijgen?
11: Nou, ik ben nu nog echt in de fase. Ik ben in gesprek met ontwikkelaars, met partijen. Ik ben aan het inventariseren waar ze allemaal mee komen. Ik heb al een heel lijstje genoteerd van eisen waar ze denken, nou, dat kan echt wat minder. Of het hoeft niet 3 keer te worden gecontroleerd. Voor het eind van het jaar kom ik met een eerste brief van de gemeenteraad waarin ik zeg, dit is de richting waar ik aan wil werken.
9: Oké, dus
12: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Wat FTE's weggaan, ook in de afdelingen die dit gebiedsontwikkelingswerk doen. En dan is dus de vraag, is dat eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws?
2: Nou, ik denk dat als je op een andere manier werkt, dat het uitstekend zou kunnen gaan. Dus, nogmaals, we hebben nu, ik hoorde dat ook van die ontwikkelaars, 120 documenten per fase, toetsmomenten. Je bent 11, 12 jaar met elkaar bezig. Dat is allemaal capaciteit en tijd die daarin gaat. Dus ik denk dat je met minder mensen het prima kunt doen als je organisatie en je toetsen en je procedures sneller maakt.
1: Ja, maar zou het dan toch een mes zijn dat aan twee kanten snijdt? Dat je aan de ene kant bezuinigt in het ambtenarenapparaat en aan de andere kant dat Maarten wat minder last heeft van de micromanagement?
2: Nou ja, ik hoop sowieso dat Maarten over een jaar nog zo'n positieve column schrijft. Want hij denkt, dat was verrassend positief over de gemeente Amsterdam. Nou,
3: hij had hoop.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen dat minder capaciteit op vergunningsverlening toch gaat leiden tot vertraging. Want die vergunningsaanvragen die komen. En uiteindelijk, je gaat niet overnight of in een week die manier van werken van die ambtenaren veranderen. Dus hebben ze gewoon minder capaciteit om die vergunningen te verlenen.
2: Nou, wij zullen de goede keuze moeten maken in waar gaan wij in snijden en wat houden we overeind. Dat ten eerste. Mijn doel is voornamelijk die 68.000 woningen in de planvoorraad. Die wil ik gewoon dat er zoveel mogelijk van worden gebouwd. Daarbij kan ik zorgen dat het sneller gaat, denk ik, door goede keuzes te maken samen met de partijen. Wij moeten uiteindelijk zeggen voor welke projecten gaan we wel of niet. En voor de projecten waar we wel voor gaan, daar moet het zeker gewoon sneller kunnen.
3: Maar ik toch even nog over terug op die erfpachtprijzen. Kijk, op het moment dat je, wat je in ieder geval zou kunnen doen, is gewoon je vaste prijzen. Gewoon een boekje en die pas je iedere 3-4 jaar aan. En dat zijn gewoon de prijzen voor ieder gebied waarvan wij, dan weet de markt heeft zekerheid. En dan kunnen jullie de helft van die afdeling al andere dingen gaan doen.
2: Nou, vaste prijzen, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar na een tijdje zijn ze natuurlijk ook alle link met de realiteit ook een beetje kwijt. En dat vind ik er ingewikkeld aan. Volgens mij met erfpacht, we hebben gewoon een methode die volgens mij vrij gebruikelijk is. Ook in de rest van het land. Ieder jaar hebben we ons beleid dat we vaststellen. We hebben een methode daarvoor. We hebben index van externe partijen die we daarvoor gebruiken. Ik denk niet dat vaste prijzen de oplossing hier gaan zijn.
1: Nee. Alexander Schot is wethouder in Amsterdam. Dankjewel voor nu. We praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken.

0: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga jorten.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, met Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
8: Vanaf zondag moeten bedrijven hun duurzaamheidsclaims beter kunnen onderbouwen, zelfs bewijzen. En Hives is terug van weg geweest. Ik bespreek het in het bedrijvenpanel. Leen Zevenberg is hier, serieondernemer, onder andere oprichter van B Corp Europe. En Walnotenboer, Geert-Jan Smits is er ook, ondernemer, investeerder en verbonden aan de Startup Scorecard. Welkom, leden van het panel.
13: Ja, goedemorgen.
8: En allereerst maar eventjes uit persoonlijke interesse. De vorige keer, Geert-Jan, dat jij hier was, stond je op het punt om een AI-bedrijf te lanceren. En dat wil zeggen een bedrijf dat volledig in handen zou zijn van AI. Je was van plan om er maximaal 4 uur per week mee bezig te zijn en wel een paar ton aan omzet te realiseren. Het product wilde je nog niet onthullen. Wat is het geworden?
14: Het product is een mechanische focus timer geworden.
8: Een mechanische focus timer. Nou, meer toelichting hebben we niet nodig. Nee.
13: Dat is duidelijk. Nou ja,
14: om je te helpen om wat van die mobiele telefoon af te blijven. Die afleiding die je continu hebt. Gewoon een ouderwetse, noem het een kookwekker, waarmee je rust kan pakken, je tijd terug kan nemen.
8: En hoe gaat het ondertussen met jouw voornemen om daar en rijk van te worden, maar geen tijd aan te besteden?
14: Ja, beide niet gelukt. Nee, we besteden op dit moment ongeveer 4 uur per dag, 7 dagen per week aan, denk ik.
8: 4 uur per dag in plaats van 4 uur per week?
14: Ja, en dan 7 dagen. Maar we hebben wel heel veel lol. We leren veel, we doen veel. Ja. Bijna te veel, waardoor we ook een AI-collega hebben gecreëerd die het werk een beetje van ons kan overnemen. Mira is dat. Dat is een co-founder geworden.
8: Die is er later bijgekomen. Op jullie verzoek. Ja. Op jullie creatie.
14: Ja, een dame met een gemengde achtergrond. Om het een beetje woke te houden. En ze doet goed haar best.
8: Leen, wat vind jij van dit soort ontwikkelingen? Bewezen ondernemers die zeggen, ik ga toch eens kijken wat AI voor me kan betekenen. En ik geef eigenlijk de regie uit handen. Want van prijsstelling tot product, tot hoe het allemaal gemaakt wordt, dat komt uit de koker van AI.
13: Ja, ik ben benieuwd. Het is een beetje following gedrag, vind ik. Een beetje, het is een.
8: Het is leuk,
13: het is verslavend, ben ik met je eens. Maar ik zou proberen om de volgende golf. Want dit is natuurlijk toch midden in de hype zitten, dat iedereen denkt dat AI alles kan. En dat wat niet zo is. En er begint steeds meer tegendruk te komen, ook bij jonge mensen. Van, dit is AI gecreëerd. Dan vinden we het niks. Dus dat is een. Dus je moet daar heel erg mee oppassen, maar dat doe je ongetwijfeld. Ja. Als ik je zo hoor, want anders was je er niet meer dan 4 uur per week mee bezig. Maar pas op, want het is verslavend. Het is verslavend.
14: Nee, zeker. Maar daar creëren we ook een product wat helemaal niets met AI te maken heeft. Het heeft geen stekker, geen scherm.
8: Nee, maar niet daarom. Omdat AI jou dat heeft opgedrongen, dat dit het beste product zou zijn, toch?
13: Nee, maar daar hadden we het net over. Dat is wel leuk. Als je niet zegt dat het met AI gemaakt is. Het is hetzelfde als met verduurzaming. Een bruggetje naar het andere onderwerp. Je moet er vooral niet zeggen dat het duurzaam is.
8: Ja, maar goed, jij zegt je moet je vooral bezighouden met de next big thing en niet achter de hype aanlopen. Zo komen we toch een beetje terug in de tijd uit bij hypes. Een hype van, laten we zeggen, 2008, 2009 met 8 miljoen terugkerende bezoekers. Maar wat toen kon, dat kan nu misschien wel weer. Grote ambities van de eigenaar Mediahuis, onder andere bekend van NRC, van Telegraaf, andere mediatitels. Hives is afgelopen week weer gelanceerd. Gaat dat vliegen, denk jij, Leen?
13: Nou ja, het beweegt op een golf van datasoevereiniteit. En dat betekent dat er in Europa steeds meer gesproken wordt over, we moeten onze data in Europa houden en beschermen, niet in handen van de Amerikanen. En in dat kader van die golf, beweegt Hives in mee, heb ik het idee.
8: Maar daar wordt wel weer aan gemorreld. Er kwamen gisteren of eergisteren alweer onthullingen van Follow the Money overheen, dat er toch linksom of rechtsom Amerikaanse grote techbedrijven bij betrokken waren. Van Google tot Amazon.
13: Ja, dat kan. Daar heb ik, je kan met Google-technologie werken zonder dat de data in handen is van Google. Dus daar zit Follow the Money er een klein beetje naast. Technologisch gezien kun je best met die technologie werken. En dan kan je soms ook helemaal niet omheen. Maar dan nog kan de data in Europa vastgelegd. Ik vind het altijd een beetje een idee fix. Want ook Google legt zijn data in Europa soms vast. Maar die is dan weer.
8: Gaan mensen hun Hives profiel weer activeren of zich opnieuw aanmelden omdat ze datasoevereiniteit belangrijk vinden? Of vinden ze het aantrekkelijk om toch weer terug te gaan naar vroeger? Vinden ze het wel fijn dat er geen algoritme achter zit of een ander algoritme wordt?
13: Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat mensen automatisch dat zelf gaan doen. Maar het zou wel eens kunnen dat er bepaalde wetgeving gaat komen in Europa waardoor het moet. En waardoor bedrijven gedwongen worden om een bepaalde richting op te bewegen. En dan kan die beweging. Maar ja, 500.000, zei je net, is toch al een aardig.
8: Ja, 1,5 miljoen voor het einde van het jaar. En daar hadden inderdaad de eerste dag zich alweer heel veel mensen aangemeld. Maar zoveel mensen, en misschien is dat ook wel onderdeel van het creëren van de hype, het vuurtje, dat er even werd gezegd, ho, stop, kom morgen maar weer terug. Dan hebben we weer ruimte voor je.
14: Ik sta ook ingeschreven, maar mag nog niet.
8: Jongens, wat een pech. Ja. En waarom wil je dit opnieuw ervaren?
14: Nou, ik geloof wel in nostalgie. Ik wil ook terug naar de berenboot en Baywatch. Maar of mensen het nou echt gaan gebruiken.
8: Berenboot en Baywatch, dat zijn wel verschillende voorkeuren, moet ik zeggen.
14: Ja. Nou, ik heb het gevoel dat het vooral nostalgie is. Dat mensen terug willen naar vroeger, dat is een hele duidelijke tendens. Maar ja, er zit natuurlijk toch gewoon een commerciële partij achter, Mediahuis, die uiteindelijk geld wil gaan verdienen. Dus of ze een haar beter worden dan de bestaande Facebooks, de Instagrams, ik vraag het me af.
8: Want hoe kan het? Hoe kun je hier geld mee verdienen? Ik kwam wel tegen dat er grote launching partners zijn. Hè? Chiquita, Bol, Coolblue, Albert Heijn.
14: Ja.
8: Die hebben ook advertentieruimte. Die hebben ook nagedacht over hoe Hives eruit moet zien. Is dat voldoende om er een solide model van te maken?
14: Nou ja, kijk, als je geld wil verdienen aan advertenties, betekent dat toch dat je wat wil weten van die gebruikers. Man of vrouw, waar wonen ze, wat zijn hun interesses? Goh, misschien moeten we dan toch maar eens een algoritme aan koppelen om betere advertenties te serveren.
8: Ja, maar dan ben je natuurlijk alweer ver heen, toch? Maar als je zegt dat je dat niet wil.
14: Ja, ik ben helaas niet zo dat ik denk dat ze goede bedoelingen hebben. Er zit gewoon een commerciële partij achter. En uiteindelijk gaan de advertenties komen, algoritmes.
13: Nou, het wordt gewoon een kopie van Facebook. Maar dat is maar. En daarom zei ik, van dan kan je zoeken van waarom doen ze dat? Waarom maken ze. En het enige wat ik kan bedenken, wat logisch ook is, is dat ze op die golf die nu toeneemt en groter wordt van datasoevereiniteit, dat ze daar. We moeten in Europa onze eigen producten hebben. We moeten in Europa ons eigen Facebook. Of dat nou terecht is of niet. Dat is wel een stemming die opkomt.
8: Want Facebook heeft Hives natuurlijk van het pad gedrukt. Hè?
13: Ja,
8: we gingen van 8 miljoen gebruikers in 2008, 2009. Ja. Naar toen het uiteindelijk ter ziele ging in 2013. 1 miljoen terugkerende bezoekers. Dus Hives was niet bestand tegen de almacht van Facebook. En dat is nu anders vanwege een veranderend sentiment.
13: Nou, dat zou anders kunnen worden, zeg ik. En dat is een. Want ze surfen op een golf die aan het ontstaan is. Die is nog niet zo groot, vind ik. Maar die zal wel groter gaan worden. En dat we willen natuurlijk helemaal loskomen van Amerika. En dat met vallen en opstaan en een beetje knullig vaak. Politici weten ook niet hoe die technologie werkt. Proberen ze natuurlijk alles weg te drukken. Google, Facebook,
8: Amazon. Lukt het dan een beetje? Want er is ook een tijd geweest dat mensen dachten, inderdaad, nou, dan moeten we van WhatsApp af. We hebben een alternatief, Signal. We hebben hier ook braaf allemaal geïnstalleerd. Tenminste, wij communiceren ermee op de werkvloer van BNR, van dit programma. Maar ondertussen zit je ook nog op WhatsApp. Of niet?
14: Zeker. En ik denk helaas bij social media kanalen is het dat de winner takes it all. Het is heel moeilijk om een nieuw kanaal daarnaast te lanceren, wat ook gebruikt gaat worden. Ik denk niet dat je en Hives en Facebook en Instagram gaat gebruiken als consument.
13: Nee, dat denk ik ook niet.
14: Ik geloof wel dat er behoefte is aan een Europees alternatief. Dat.
13: En ik denk, kijk, je gaat natuurlijk op een gegeven moment kunnen overheden dingen gaan blokkeren. En dat is een. Dat zie je in China, waar natuurlijk van alles geblokkeerd wordt door iets van social media. Dat zie je in Australië, waar jonge kinderen niet op social media mogen.
8: Dat doen ze ook niet meer. Dat is nu dat geblokkeerd. Dat is niet meer aan de orde in Australië.
13: Nee,
8: of komt er een nieuw platform?
13: Het is minder.
8: Ja.
13: Het is niet zo dat het weg is. Ik denk ook niet dat je het weg krijgt. Maar dat soort bewegingen, zeg ik al, dat gaat een richting opduwen die Hives, waar Hives gebruik van wil maken.
8: Dus de sterren staan best gunstig voor Hives, het nieuwe Hives. De vooruitzichten zijn niet per se beroerd.
13: Nee, zijn niet per se beroerd. Maar of dat iets nieuws wordt, wat jij zegt terecht, van dan bijvoorbeeld Facebook, dat geloof ik dan ook niet.
14: Nee, ik denk dat best 2 miljoen Nederlanders graag gaan krabbelen weer en leuke banaantjes gaan zien.
13: En ze willen het Europees maken, neem ik aan.
14: Ja, het is wel de vraag of Mediahuis er dan geld mee gaat verdienen.
8: Nou ja, er is in de gebruiksvoorwaarden door mensen die wel goed opletten bij die kleine lettertjes ook geconstateerd dat er wordt gezegd dat gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, dat wil zeggen mediabureaus, adverteerders, om dat verdienmodel rond te krijgen.
13: Ja.
8: Ja. Maar niet gaat de zon op.
14: Nee, ja, precies. Dus
13: het wordt hetzelfde als Facebook. Maar dan Europees, hopen ze.
14: Net zo verslavend helaas, denk ik, hoop ik niet. Maar met dezelfde algoritmes en dezelfde verdienmodellen.
8: Met hoeveel nostalgie moeten wij praten over Axel? Dat hoor je nu.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Leen Zevenberg en Geert-Jan Smit zijn de leden van het bedrijvenpanel. Er is interesse, veel interesse in het failliete Axcel, schreef de curator afgelopen woensdag in het eerste faillissementsverslag. Gaat over een bedrijf achter fietsmerken als Batavus, Sparta. Iconisch, meer dan 60 partijen hebben een bod uitgebracht op bedrijf of delen daarvan. Dat is een belangrijk onderscheid. Curator heeft ook honderden partijen aangeschreven en dat heeft geresulteerd in best een oogst aan bedrijven die er iets van willen hebben, of het bedrijf in zijn totaliteit toch nog weer een tweede kans geven. Maar de geschiedenis van Axcel sleept al jaren voort. Corona-erfenissen, grote voorraden, veranderende fietsbehoeften. Is dat anders als je als doorstarter nu toch weer je vingers durft te branden aan Axcel?
14: Ja, Axcel is misschien niet zoveel, maar de merken die daaronder zitten, Batavus, Sparta, nog zo'n bakfietsgigant.
8: Ik weet niet of je die in het rijtje moet noemen.
14: Nee, precies.
8: Maar je bedoelt Baboe.
14: Baboe, dat is hem, ja. Nee, ik denk die merken zijn nog steeds goud waard. Absoluut. Alleen de manier waarop het tot nu toe werd georganiseerd, vanuit Axcel met een hoofdkantoor met, ik geloof, 230 mensen die daar werkten.
8: Nou, productie is al wel uitbesteed aan landen waar de lonen lager liggen. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig meer in Nederland.
14: Klopt, zit niet meer in Nederland. Maar op zich, als je clean sheet opnieuw mag beginnen met deze hele mooie merken, denk ik dat er best een kans is van slagen.
13: Ja, ik denk dat er was iets bijzonders ook aan het hele traject. Hè? Je moest 20.000 euro betalen om informatie om de dataroom in te mogen. En laten we nou zeggen dat er 60 die bieders, dat die allemaal in de dataroom zijn geweest, maar er waren volgens mij 100 mensen die er om hadden gevraagd. Ja. Dus 100 heb ik snel uitgerekend, maar 20.000, dus 2 miljoen. 2 wow. miljoen aan inkomsten voor de curator, alleen al om die data beschikbaar te stellen. Dus het is echt opzienbarend dat er zoveel bedrijven bereid zijn geweest om 20.000 euro te betalen om de dataroom in te bouwen. Normaal gesproken is dat gratis. Of je moet een NDA tekenen of zoiets dergelijks. Maar wat ik vermoed, wat jij zegt net, maar ik vermoed dat men in de voorraden geïnteresseerd is. In onderdelen die er liggen. Dus misschien niet per se de merken, alhoewel dat ook denk ik mooie assets
8: maar
13: zijn.
8: Maar voor leveranciers, die ook vaak schuldeiser zijn in dit verhaal, is een doorstart als totaal bedrijf misschien toch interessanter dan alleen maar die voorraden proberen op te kopen.
13: Nou ja, dat verschilt denk ik per. Ik denk niet dat al die 60 mensen die nu belangstelling hebben getoond om alleen maar in die merken geïnteresseerd
8: zijn. Sommige van die partijen, heb ik in ieder geval begrepen, waren ook nog wel geïnteresseerd in Axcel voordat het faillissement uitgesproken werd. Dus die zitten nu misschien toch voor een dubbeltje op de eerste rang. Die kunnen met een schonere lijn beginnen.
13: Ja, alhoewel, als er 60 mensen gaan bieden, dan weet ik niet of je nog voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Ja. Dus dan kan het nog wel eens behoorlijk duur worden. Maar goed, dan haak je gewoon af als het te duur wordt. Dus het is maar ook altijd een raadsel geweest waarom het failliet is gegaan. Had het niet eerder gesplitst kunnen worden, of hadden die merken niet afgesplitst kunnen worden? Want als er nu zoveel belangstelling is, zijn er dus blijkbaar 60 gegadigden.
8: Nou, er is de afgelopen jaren wel heel veel gebeurd rondom Axcel. Hè? Van de beurs af, KKR erin, die corona pandemie eroverheen, die voorraden die zijn opgebouwd. Iedereen had zijn fiets al en zij zaten daar maar op die berg met onderdelen en fietsen. Ja. Dat kan een vervelende cocktail worden.
14: Ja, ze hebben het niet makkelijk gehad. Je ziet in meerdere branches, ook in de meubelbranche, hoor, dat sinds 2022 is de markt gewoon gedaald. Minder vraag, kosten zijn omhoog gegaan van grondstoffen, energie en personeel. Maar ik denk dat een Axcel daar toch te weinig op heeft gereageerd. Die hadden sneller actie moeten nemen. De productie is verhuisd, dat is goed.
8: Nou, en er zijn tussendoor ook schuldenakkoorden tot stand gebracht. Onder andere onder leiding van Thierry Tjeger, die oud-topman van HEMA.
14: Ja,
8: die daarna ook wel weer vrij snel...
14: Ze zijn zeker stappen gezet. Maar als je nog steeds met een hoofdkantoor zit, een waterhoofd van 230 medewerkers, ik weet niet wat die zouden moeten doen, als ik eerlijk ben.
13: Dan denk ik
14: dat het lastig is om winst te maken.
8: Maar denken wij dat het tot een serieuze doorstart komt van Axcel als geheel, of wordt het gewoon het opkopen van de voorraden?
14: Ja, ik zou het zonde vinden als alleen de voorraden worden verkocht. Dat vind ik zo sneu. Dat zie je ook wel in de fashion. Hè? Dan koop je dat voor een prikkie op en ga je dat via de marktplaatsen verkopen. Ik denk dat die merken echt nog bestaansrecht hebben. Hele mooie merken die al honderden jaren bestaan. Daar moet je mee aan de slag kunnen gaan.
8: Ik kijk met veel interesse naar de duurzame dominee, Leen. Er komen nieuwe strengere regels om greenwashing tegen te gaan. Komt vanuit Europa en dat betekent dat termen als duurzaam, groen, milieuvriendelijk alleen nog maar gebruikt mogen worden als je dat ook echt goed kunt controleren, als daar toezicht op is. En dat betekent heel veel werk aan de winkel voor merken, voor marktplaatsen als Bol, voor supermarkten. Schieten wij als consumenten hier veel mee op?
13: Ja, het is mag ik even iets zeggen over greenwashing? Want daar heb ik een hele aparte mening over. Greenwashing is Zo gek nog niet, denk ik dan. Want een bedrijf wat greenwashing doet, geeft aan daarmee dat het eigenlijk dat duurzaam, het verduurzamen van hun producten geld oplevert. Anders ga je dat niet doen. Dus je gaat een marketingcampagne beginnen en je gaat liegen over, dat is greenwashing natuurlijk, je gaat liegen over een bepaald product, omdat je denkt dat als het duurzaam zou zijn, het meer op zou brengen of beter zou verkopen. Dus het is daarmee, geef je aan als bedrijf dat je denkt, ja, dat duurzaam is zo gek nog niet. Maar greenwashing is natuurlijk...
8: Maar dat je dit er ook niet voor in de portemonnee wil grijpen, want misschien betekent duurzaam produceren ook wel hogere kosten. En dat heb je er blijkbaar niet voor over.
13: Nee, dat, nou, sowieso denken we. We hebben een voorgesprekje gehad over duurzaamheid. Ik denk dat de meeste consumenten sowieso niet bereid zijn om hun portemonnee te trekken voor een product wat duurzamer is. En dat is, ik denk ook niet dat dat jouw marketing moet zijn. Het moet gezonder zijn, het moet beter zijn, het moet leuker zijn. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan Tony Chocoloni. Dat is gewoon een. Dat is echt niet een bedrijf wat zo groot is geworden als het nu is, doordat ze verduurzamen.
8: Ondertussen komt dit wel op het Nederlandse bedrijfsleven af. BNR heeft een rondgang gemaakt langs brancheorganisaties, grote ondernemingen, kleine ondernemingen, die tasten toch nog wel enigszins in het duister hoe het nu precies moet en wat hen te wachten staat als ze niet aan alle voorwaarden voldoen. En dan toch nog een keer ook aan jou de vraag, wat is nu precies de winst? Ik kwam een citaat tegen van de CEO van Marshall's Green Soap, ook wel een gevestigde naam inmiddels, die zegt, oké, de communicatie wordt aangepast, maar het product is niet verbeterd. Hebben we daarmee greenwashing bestreden? Zeker. Hebben we ook verduurzaming bereikt? Niet noodzakelijk. Dus zijn opvatting, we schieten hier niet zo heel veel mee op. Jouw opvatting?
14: Nou, allereerst, ik denk voor consumenten is het goed als er wat meer duidelijkheid komt over wat is nou duurzaam. Is het product duurzaam of niet? Dus de richting is goed. Wat het lastig maakt, je zet natuurlijk een keurmerkenjungle in Nederland met allerlei verschillende keurmerken, dat ik eigenlijk als consument nog steeds niet weet of een product nou duurzaam is. En wat is duurzaamheid? Hè? Is dat de materialisatie? Is het waar het geproduceerd wordt? Geen kinderarbeid? Hoe het vervoerd wordt hier naartoe? Dat het leven lang meegaat?
13: Alles.
14: Alles eigenlijk. Maar kun je dat als retailer, ik ben zelf retailer geweest, communiceren naar je consumenten, wetende dat je producten verkoopt van anderen en je eigenlijk niet naar die fabrieken toe kan om te kijken of het allemaal wel netjes gebeurt.
13: Ik denk dat je het niet moet communiceren naar je consument. Ik denk dat je gewoon voor jezelf moet weten dat, waarom zou je het communiceren naar je consumenten? Die consumenten zijn er niet zo gevoelig voor in zijn algemeen. Dat is al lang bewezen. Dat je zegt dat iets duurzaam is. En overigens, de zeepman, ook een B-corp overigens, gaat er zomaar van uit. Dat vond ik wel heel makkelijk. Dat als dat mensen, dan mag je niet greenwashing doen, maar dan gaat het product nog niet.
8: We hebben niet noodzakelijkerwijs daarmee ook de receptuur of het product verbeterd.
13: Nee.
8: Dat klopt toch?
13: Nee, daar heb je het helemaal niet mee verbeterd. Maar het zou wel zo kunnen dat als een bedrijf zegt, ja, we hebben een bepaald product, dat willen we verkopen, dat het bedrijf denkt, dat kan blijkbaar alleen maar als we het wel mogen zeggen. Dus dan gaan we. Dus de drang om het te verbeteren voor een consument of voor een producent wordt groter. Maar aan de andere kant, ik snap ook al wat jij bedoelt, is de administratieve lastenverzwaring is groot voor bedrijven. Moet je voorstellen, als je 20.000 producten in je winkel hebt liggen, en je moet van al die producten moet je aantonen of het wel of niet duurzaam is.
8: We zijn maanden bezig.
13: Ja, het is supply chain. Ja. Punt 1 denk ik dan, dat hadden ze al lang moeten doen in het verleden.
14: Als retailer zou ik Ctrl-F gaan doen. Ctrl-Find duurzaam en replace by...
8: Uit die rondgang van BNR blijft een mooi journalistiek instrument vinden. Bleek dat heel veel ondernemers dachten, nou ja, als we dit allemaal echt tot achter de komma moeten kunnen bewijzen, dat het controleerbaar moet zijn, dan zeggen wij het zekere voor het onzekere, maar helemaal niks meer.
14: Ja, ja. Ik denk dat dat de consequentie is. Dat wil je eigenlijk ook natuurlijk weer niet. Dus het is verdraaid lastig, zeker voor retailers. En binnen 2 weken, geloof ik, gaat de regeling al in.
8: Nou, het is vanaf zondag.
14: Vanaf zondag al, kun je voorstellen. Ja, dan moet je hard aan de bak.
13: Nee, maar dan mag je niet meer zeggen dat iets. Dan mag je niet meer greenwashing doen. Dus dat betekent dat je in je marketinguitingen moet oppassen dan. Maar ik denk dat de soep niet zo heel heet gegeten wordt. Hoor. Ik denk niet dat er maandag gelijk al brieven de deur uitgaan vanuit de Europese gemeenschap. Van hé, wat doe je daar?
8: De ACM krijgt het volgens mij op zijn bordje. Waarvan in het hoofdredactioneel commentaar van het FD stond dat het de ACM zou sieren als ze niet per se een oogje toe zouden knijpen, maar wat coulance zouden betrachten bij het MKB.
13: Ja, dat ben ik wel met zijn.
8: Precies.
13: Vind ik ook.
8: Wat een overeenstemming aan het einde van dit panel. Leen Zevenbergen was hier serieondernemer, oprichter van B Corp Europe. En Walnotenboer, succes volgende week met de oogst.
13: Ja, dankjewel.
8: Geert-Jan Smits, ook succes met je AI-bedrijf en jullie nieuwe co-founder. Investeerder, ja, verbonden aan de Startup Scorecard. En tot de volgende keer.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, met Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: Om als Nederland innovatief te blijven, moet er geïnvesteerd worden. Een nationale investeringsinstelling, vandaag gelanceerd, kan daaraan bijdragen. Maar volgens Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB-financiering wordt daarin niet voldoende aan MKB'ers gedacht. En ook migranten en vrouwelijke ondernemers vallen nog vaak buiten de boot als het aankomt op financiering. Hoe kan het financieringslandschap dan worden verbeterd? Ik ga het aan de man zelf vragen. Ronald Kleverlaan is hier van de Stichting MKB-financiering. Welkom.
10: Hoi Thomas, dankjewel.
9: Er kan natuurlijk altijd van alles worden verbeterd, maar wij spreken elkaar al jaren. we spreken elkaar ook al sinds er een speciaal gezant was om die MKB-financiering los te trekken. Er een convenant kwam. Mm-hmm. Is er wel iets verbeterd de afgelopen periode?
10: Zeker. Nee, er is echt wel veel verbeterd. We zien echt wel dat het financieringsklimaat voor het MKB echt wel breder is geworden. Dus er is een veel breder aanbod uiteindelijk in de markt gekomen. We zien ook dat banken en niet-bankaire financier eigenlijk steeds meer complementair zijn. Dus echt wel bij elkaar weten hoe ze kunnen financieren. Er zit dus wel Marian. Je ziet wel dat het een beetje de oude economie aan het financieren zijn. Dus heb je een bedrijf in een traditionele sector, besta je al wat langer, dan kun je best wel financiering krijgen. Huur je een pand die je wil kopen, dat kun je best goed gaan financieren. Maar ben je een jong bedrijf, ben je een innovatief bedrijf, maar ook dus inderdaad vrouwelijke ondernemers, ondernemers met migratieachtergrond, die kunnen steeds moeilijker die financiering bereiken.
9: Maar
10: dus
9: komt
10: via netwerken.
9: Af, hè? Dat is ook duidelijk geworden tijdens de miljoenennota. Mm-hmm. En voor een goede verstaander ook al sinds de publicatie van het coalitieakkoord. Die nationale investeringsinstelling, die komt vandaag.
10: Zeker.
9: Er komt een nationaal agentschap voor disruptieve innovatie. Het groeifonds krijgt nieuwe toevoer. Dat is niet alleen maar gericht, zou ik met enig gevoel voor een statement willen zeggen, op de oude economie.
10: Nee, zeker. Dus dat is inderdaad ook een goede stap om te zetten van, oké, hoe gaan we die nieuwe economie uiteindelijk ook financieren? Maar de NII inderdaad, maar ook het groeifonds en heel veel van die grote investeringsopgaven die er zijn. En daar zitten hele grote investeringsopgaven. Boven de 50 miljoen was het in Nederland echt heel erg moeilijk om echt groeikapitaal aan te trekken. Daar gaat NII inderdaad ook op richten. Maar je ziet eigenlijk in de jonge fase of de innovatieve MKB-hoek, daar richt deze instelling zich helemaal niet op. Deze gaat zich echt op 4 topsectoren richten. Gaat die grote financieringsrondes.
9: Die topsectoren zijn overigens best wel breed geformuleerd. Hè? Ik meen dat die ook uit het rapport van Wenning komen. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou ja, als je dat allemaal zo naast elkaar zet, dan val je best wel met enige regelmaat in een vakje.
10: Zeker, maar nog steeds maar een beperkte groep aan bedrijven. Dus het zijn echt die scale-ups die we weer door willen laten groeien naar de unicorns. Heel belangrijk dat we dat doen. En daarom sta ik ook heel erg achter dat dit gedaan wordt. Dat 3,3 miljard die er nu voor vrijgemaakt wordt. Ambitie was natuurlijk groter. Dus het zou mooi zijn als dat nog wat verder uitgebreid gaat worden. Maar dat zijn de start-ups en scale-ups die al een tijd gegroeid zijn. En dus nu die volgende stap gaan doen. Maar aan die onderkant van die markt, die echte innovatieve, die start-ups, die jonge bedrijven, daar missen we echt nog wel heel veel potentie.
9: De bedoeling van die nationale investeringsinstelling bijvoorbeeld is om, staat er zelf in, financieringsfrictie op te lossen. Maar dat lukt op deze manier dus niet. Of in ieder geval niet voor alles en iedereen.
10: Nee. Ze richten zich echt op een heel specifiek segment die ze gaan oplossen. En dat zie je ook in Europa. Begin van deze week was het nog in Luxemburg. Daar zie je dus dat de EIB had een groot event, tech equity event. Dus dat ging ook daadwerkelijk. Hoe gaan we meer naar die tech sector krijgen? Hoe gaan we meer megafunds oprichten daarbij? Institutionele financiers hebben ook toegezegd, daar gaan we aan bijdragen. ABP gisteren, uitgebreid nog. Ja. 1 miljard gaan we daarin investeren. Hartstikke goed, maar dat is wel echt die bovenkant van de markt. We moeten niet vergeten dat we de rest van de economie, die hebben we als toeleveranciers ook nodig.
9: Ik ben al bijna vergeten dat we toch vrij optimistisch aan dit gesprek begonnen. Want je zegt, er is wel degelijk vooruitgang geboekt.
10: Er is zeker vooruitgang geboekt. Dus je ziet ook, je noemde het inderdaad, het kwam een convenant waarbij afspraken zijn gemaakt. En Menno Snel, die hier natuurlijk als speciaal gezant stappen heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat we ook een nieuwe BMKB gaan krijgen. Dat er meer informatie komt richting ondernemers, bijvoorbeeld met een financieringsgids, waar de Kamer van Koophandel een grote stap heeft gezet om meer richting brede groepen van ondernemers bekendheid te geven over de vormen van financiering die naast banken.
9: Ik ben er toch wel benieuwd, want er is natuurlijk nog altijd een dominante rol van banken. Dat is ook in kaart gebracht door de Nederlandse Bank. Het gaat over cijfers van 2024. Maar er stond ultimo 2024 voor 122 miljard euro aan kredieten uit, verstrekt aan het MKB en voor meer dan 110 miljard aan banken.
10: Ja.
9: En dan kun je dat natuurlijk nog weer categoriseren in waar die banken zich terugtrekken of waar ze juist nog weer dominanter zijn dan al uit die cijfers blijkt. Maar ja, dat is toch bijna verpletterend.
10: Zeker. En daarom denk ik ook, daar moeten we ook gewoon goed erkennen ook, dat banken gewoon heel belangrijk zijn en blijven ook voor de economie. Maar als je inderdaad wel zo inzoomt in die cijfers, dan zie je wel waar zit het grootste deel waarin geïnvesteerd gaat worden. Dat zijn de grote financieringen van een aantal miljoenen. Dus het is
9: al lang duidelijk dat als je voor een relatief kleine som bij een bank aanklopt, dat dat lastig is ook voor zo'n bank om rond te rekenen.
10: Dat is lastig. Het gebeurt nog steeds wel. Je ziet ook wel echt dat banken ook die digitaliseringsslag aan het maken zijn. Maar als je inderdaad diezelfde cijfers van de Nederlandse Bank bekijkt, dan zie je wel dat onder 1 miljoen 1/3 van alle financieringen al buiten banken omgaat. En onder 250.000 is het al 50-50. Dus je ziet wel dat er ook een breder aanbod, zeker aan die onderkant van de markt, is. Dus het is heel goed dat er een breder palet is voor ondernemers om te kiezen.
11: Want dat is ook eigenlijk, als je kijkt strikt naar de doelstelling van de Stichting MKB-financiering, de bedoeling om non-bankaire kredietverstrekking te professionaliseren.
10: Zeker.
11: Is er dan iets mis met die goede oude bank?
10: Er is niks mis met de goede oude bank. En alleen de bank die heeft een specifiek risicoprofiel wat zij kunnen financieren. En daaromheen, of andere financieringsproducten of in andere sectoren, zie je dat er allemaal gespecialiseerde financiers zijn opgestaan de afgelopen 10 jaar. En wat wij als SMF heel erg gedaan hebben, is hoe zorg je ervoor dat die sector veel professioneler wordt. En we hadden het net over de Prinsjesdagstukken. Een van de aankondigingen in de Prinsjesdagstukken is dat, we hadden het net over regulering, over toezichthouders, maar is dat de toezicht op de non-bankaire sector, dat wordt nu in een nieuwe entiteit, een Stichting Financeur wordt het ondergebracht. En die gaat de komende jaren verder die professionaliteit van die sector onderbouwen.
11: Want is die professionaliteit dan toch nog niet voldoende op niveau? Als ik kijk naar een afscheidsinterview dat ik gisteravond ter voorbereiding las met Menno Snel, hij is inmiddels ook opgevolgd. Ad Buys moet dat nu handen en voeten gaan geven. Maar die zegt over die non-bankaire financiering is een opkomst. Hartstikke goed, maar soms nog niet zo transparant. En in een aantal gevallen ook duurder dan waar ondernemers vooraf rekening mee houden. Mm-hmm. Dat klinkt toch alsof er regelmatig iets misgaat. Of in ieder geval een onaangename verrassing wacht.
10: Nou, dat is eigenlijk ook de reden dat we vanaf het begin af aan altijd gefocust hebben op transparantie. Dus we hebben ook gezegd van vanuit de ondernemer, wat wil je? Je wilt gewoon transparant inzicht hebben in wat zijn je kosten, wat zijn je voorwaarden, geen kleine lettertjes. En dat wordt dus inderdaad ook straks door die nieuwe toezichthouder, wordt dat ook echt onderzocht en ook getoetst.
11: Hoe is het nu?
10: Het gaat nu eigenlijk heel goed op dit moment. Kijk, je ziet dat al die aanbieders die hebben wel allemaal hun eigen producten met hun eigen voorwaarden. Dus dat maakt het wat lastiger om te vergelijken voor ondernemers. Aan de andere kant zie je wel dat al die financiers die richten zich heel erg op ondernemersvriendelijk financieren. Dus proberen die ondernemer wel mee te nemen in het proces. Aan te geven van wat zijn nou die randvoorwaarden. Is het passend voor jou dat je deze financiering aangaat? En als dat niet zo is, dan hebben ook al die financiers, bankaire en non-bankaire financiers, afgesproken, dan gaan we je doorverwijzen naar de financieringsgids. Want daar staan de andere betrouwbare financiers.
11: En dit is hoe het eruit zou moeten zien?
10: Dit is hoe het eruit zou moeten zien. Kijk, ik spreek heel veel ondernemers en die ondernemers die geven aan dat ze op zich, wanneer ze geholpen zijn, dat ze goed geholpen zijn. Wat je wel merkt, is dat ze soms niet precies de weg weten te vinden. Van hoe kom ik nou bij die ene financier?
11: Maar
10: het
11: actief doorverwijzen naar wat ook een concurrent genoemd zou kunnen worden, dat is al in de praktijk.
10: Dat gebeurt echt in de praktijk, ja. Dus je ziet dus dat, kijk, dat zal nooit een concurrent zijn die hetzelfde product aanbiedt. Maar dat zou wel een, kijk, als een crowdfunder iets niet kan financieren, maar een factoraar wel, dan kan een crowdfunder heel goed doorverwijzen naar een factoraar.
11: Nou, maar recent nieuws, volgens mij ben je daar ook over te horen geweest op deze zender, is dat veel mensen op zoek naar krediet zeggen, nou, het is me zo ingewikkeld, er zijn zoveel weggetjes waarvan ik niet precies weet of we naar links of naar rechts gaan en wat het me uiteindelijk oplevert, ik haak af.
10: Ja.
11: Hoe kan dat toch, als jij zegt, het groeit en het bloeit?
10: Ja, nou, eigenlijk precies wat je al aangeeft. Er is zo'n groot aanbod dat je niet meer weet te kiezen. Kijk, als je gewoon een keuze hebt uit 3 verschillende producten.
11: Als je bedrijf op het spel staat, of de toekomst van je bedrijf, of de uitbreiding van je bedrijf, dan is het toch heel gek dat je überhaupt afhaakt. Dan ga je toch met hangen en wurgen door.
10: Nou, uit onderzoek blijkt dus dat genoeg mensen dat dus niet doen. En er zijn verschillende redenen voor. Soms is het inderdaad van, ik kan niet de juiste financier vinden, of ik schrik van de voorwaarden. Dat kan natuurlijk ook zijn. Dat je denkt van, ja, ik kan nog voor 2% rente kan ik lenen. Ja, die tijd is voorbij. Dus die rentetarieven zijn echt wel een stuk omhoog gegaan.
11: Je ondernemer heeft ook een verkeerde voorstelling van zaken.
10: Voor een deel wel, zeker ja. En ook de meeste ondernemers weten ook nog niet wat er in het schap ligt. Wat er allemaal aan aanbod beschikbaar is.
11: Het zegt misschien iets over mijn cynische zelf. Maar ik dacht, misschien haken ze wel af omdat ze net een keer te vaak belazerd zijn.
10: Nou, die hoor ik eigenlijk niet. Nee, serieus. Het kan wel zijn dat ze de verwachting hebben van, ja, maar ik weet niet zeker wat voor een financier ik kan vertrouwen. Want de bank, mijn huisbank, die ken ik. En daar hebben mensen nog steeds natuurlijk een hoog vertrouwen in. En al die nieuwe partijen, Ja, geen idee. Ik heb er nooit van gehoord. Dus hoe goed kan ik die vertrouwen?
11: Je hebt eerder ook al aangegeven, ik geloof in een gesprek met de ondernemer, dat er ook zoiets bestaat als een Calvinistische volksaard. Mm-hmm. De wens om het liefst zonder schulden aan te pakken. Ook als ondernemer toch te wachten met externe financiering, omdat je niet precies weet wat je daarvan moet verwachten. Is dat dan toch ook niet een risicoaversie die voortkomt uit spookverhalen over wat financiering aan lasten teweeg kan brengen?
10: Dat telt zeker mee. Uiteindelijk, die Calvinistische aard, die gaat ook van, je wilt zekerheid hebben, je wilt je risico zo laag mogelijk. En op het moment dat er dan allerlei spookverhalen of allerlei werkelijke verhalen zijn uiteindelijk in omgang, waarbij je het gevoel krijgt inderdaad van, dat zijn geen betrouwbare financiers. Ja, dan natuurlijk speelt dat mee. Alleen dat is juist het hele gedachte achter, waarom moet je nou met elkaar actief werken om dat hele ecosysteem veiliger te maken en betrouwbaarder te maken. Daar wordt dus juist in dat convenant, in die samenwerking met Menno Snel, in de samenwerking met de financieringsgids, waarbij de banken en de niet-bankaire financiers, maar ook MKB Nederland en dat soort organisaties allemaal actief samenwerken om een veilig ecosysteem te creëren voor ondernemers.
11: Maar komt er ook een moment dat er niet te weinig financiering is, maar dat er te veel vormen zijn dat je beter kunt gaan snoeien in plaats van verder kunt bloeien?
10: Er zal zeker een consolidatie gaan optreden, als dat de achtergrond is van je vraag. Kijk, je ziet nu dat er heel veel nieuwe partijen in de markt zijn opgestaan. Sommige zijn heel succesvol, sommige die groeien wat langzamer door. En je ziet ook de afgelopen jaren al dat daar best wel een consolidatie aan het plaatsvinden is.
11: Maar dat is dan misschien omdat niet alles helemaal wordt wat misschien de ondernemer erachter had verwacht. Kan het ook zo zijn dat iets minder populair gezegd cowboys zijn die niet voldoen aan gedragscodes of aan zo meteen aangescherpte keurmerken?
10: We zien niet echt dat. Het interessante is eigenlijk dat de, die cowboys zou kunnen noemen, die
11: die zullen er toch zijn?
10: Die zullen er zijn, maar die zijn nooit eigenlijk dat die echt groot aan het worden zijn. Tot nu toe gelukkig in Nederland. Dus in zoverre zien we dat de partijen dus inderdaad die echt schaal aan het krijgen zijn en dus echt aan het investeren zijn. Ook in investeren zijn in marketing en communicatie om zichtbaar te worden. Die voldoen eigenlijk wel aan die codes. En die proberen inderdaad echt wel samen die sector verder te ontwikkelen. En eigenlijk, die consolidatie die vindt op een gegeven moment gewoon plaats bij een financier die net niet een goede match heeft met ondernemers, of niet die ondernemers kan bereiken, of geen product market fit hebben met een financiële product bijvoorbeeld.
11: Hoeveel MKB-ondernemingen, en je hoeft dat niet in een absoluut aantal te vatten, komen simpelweg niet aan financiering, omdat ze er zelf ook niet goed genoeg voor staan? Het laatste rapport van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap was ook echt het laatste rapport, want ze hebben er daarna zelf de stekker uitgetrokken, concludeert dat veel kleine ondernemers beperkt toekomstbestendig zijn, want slechte score op arbeidsproductiviteit, slechte score op verduurzaming en maar beperkt financieel weerbaar. Ja, daar kom je dan met je boeltje bij of de bank of een andere kredietverstrekker.
10: Ja, en dus dan houdt het allebei, ook op. Bij allebei houdt het op, zeker. En er moet ook zeker niet geld zijn voor iedereen. En kijk, die Calvinistische instelling die we hebben als ondernemer, hebben we soms ook als overheid, waarbij we niet heel erg kritisch durven te zijn. Oké, maar welke ondernemingen willen we laten leven? En welke moeten op een gegeven moment, creatieve disruptie, welke moeten uiteindelijk ook gewoon doorgaan en moeten gewoon nieuwe ondernemingen gaan opzetten? En daarom is ook mijn oproep ook van, we moeten ook wat meer lef hebben inderdaad als ondernemers. En je kan wel proberen te blijven groeien vanuit eigen vermogen, bootstrapping, langzaam aan op basis van eigen inkomsten. Maar zonder extern kapitaal groei je gewoon veel minder hard.
11: We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
12: Het dilemma.
11: Er moeten meer regelingen komen om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren. Of er zijn al regelingen genoeg, ook voor vrouwelijke ondernemers. Alleen die vrouwelijke ondernemer weet die regelingen niet te benutten.
10: Nou, er zijn geen regelingen, dus er moeten zeker meer regelingen komen.
11: Ronald Kleverlaan is voorstander van aparte regelingen voor vrouwelijk ondernemerschap. Is dat echt nodig?
10: Nou, het is een dilemma, dus we moeten inderdaad eentje kiezen. Kijk, het gaat vooral over ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dus hoe zorgen we er nou voor dat die vrouwelijke ondernemers, maar ook andere ondernemers qua talenten, ondernemers migratieachtergrond bijvoorbeeld, maar er zijn ook allerlei creatieve ondernemers die echt heel moeilijk aan financiering kunnen komen. Daar moet je actief op sturen. Dus dat gaat niet vanzelf. Onder andere Code V is opgericht om ervoor te zorgen dat waar meer dan 100 verschillende partijen uit de financiële sector bij zijn aangesloten. Die hebben aangegeven, wij willen dat er meer financiering beschikbaar gaat komen voor vrouwelijke ondernemers.
11: Initiatief is al een paar jaar aan de gang, meen ik.
10: Ja, zeker. En je ziet
11: de vruchten, zijn die zoet of zuur inmiddels? Lukt het al een beetje?
10: Ja, we zien aan de laatste rapporten, want er wordt ook een jaarrapport uitgebracht, dat het percentage langzaam stijgt. Alleen dat is echt van de lange adem. Want het betekent dat je aan de ene kant ervoor moet zorgen dat aan de vraagkant, dat de vrouwelijke ondernemer meer rolmodellen ziet, dat ook die ambitie, dat lef heeft om uiteindelijk ook niet alleen gaan bootstrappen, maar ook zelf door te gaan om financiering aan te vragen. Dat is heel belangrijk. Maar ook aan de aanbodkant, bij de financiers, is het heel erg belangrijk dat daar ook die herkenning komt van dat businessplan. Het is een beetje cliché, maar wat je eigenlijk altijd ziet is dat een mannelijke ondernemer heeft die hockeystick en die heeft dan die ambitie die hij neerlegt en daarmee probeert hij die accountmanager te overtuigen. De vrouwelijke ondernemer is vaak ietsje meer timide en die heeft een realistisch plan.
11: Ja, maar dit is zo cliché dat ik het bijna niet meer kan geloven.
10: Maar het komt nog steeds terug, als we het gewoon zien. Ik had het net over dat ik in Luxemburg was. Daar was ook een event voor Empowering Equity. Dat was een Europees investeringsfonds die daar heel apart was. Die liet weer nieuwe data zien. En die zeiden ook, ja, wij kunnen gewoon in onze data zien dat maar 2% van al het venture capital, dat is echt het investeringskapitaal, gaat naar teams van alleen maar vrouwen. En dus het grootste deel gaat echt naar mannelijke team of naar mixteams.
11: Als we toch de clichés oprakelen hier, dan gold ook altijd het verhaal dat mannelijke investeerders liever investeerden in een mannelijke ondernemer. Je kijkt in de spiegel en je ziet zo ongeveer je evenbeeld. Moet dat doorbroken worden of is dat al een klein beetje aan diggelen?
10: Nou, dat moet zeker doorbroken worden. En dat is ook daar worden dus allemaal activiteiten opgezet, maar dat is heel erg lastig om dat te veranderen. Want uiteindelijk, het gaat niet per se om die mannelijke ondernemer die investeert in een mannelijke investeerder die investeert in een mannelijke ondernemer. Maar het gaat erom, je investeert in wat je herkent. Dus je herkent een probleem wat iemand die tegenover jou zit positioneert. Zegt van oké, ik heb hier een probleem en daar ga ik een oplossing voor vinden. Daar heb ik geld voor nodig. Als je dat probleem niet herkent, dan zie je dus dat daar gewoon geen financiering naartoe gaat. Dus in healthtech of femtech, zoals ze dat tegenwoordig noemen bijvoorbeeld, dat is een gigantische groeimarkt. Alleen er zijn nog heel weinig investeerders die zich daarop richten.
11: Maar healthtech, dat wordt volgens mij bijna expliciet genoemd in die rapporten van Wenning en van Draghi.
10: Zeker. Maar
11: dus daar ligt wel wat braak. Dat zou toch nog wel potentieel hebben?
10: Daar zit heel groot potentieel.
13: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Wel zorgelijk dat daar niet stappen op worden gezet.
2: Okay. Stel, je bent een jaar lang minister van Economische Zaken. Je neemt de positie over van Helene Herbert. Overigens een vrouwelijke minister van Economische Zaken. Misschien dat hij dat er ook nog wel extra in de verf kan zetten. Wat zou er op je lijstje staan?
1: Ik weet niet hoe verstandig is of ik daar de minister moet worden. Maar als
2: waarom
1: ik toch iets ga doen...
2: Zijn? Waarom zou het onverstandig zijn?
1: Ik ben er veel te ongeduldig voor, denk ik. Ik zie gewoon wat er bij het ministerie nodig is om het ministerie te leiden. Ik spreek veel met mensen bij de ministeries.
2: Oké, maar ik laat je na een jaar weer vrij.
1: Oké. Nou ja... Eén grote aanpassing die ik zou doen... Kijk, we hebben nu het NADI. Dus het Nationaal Instituut Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Ik zou eigenlijk een agentschap voor onbenut ondernemerstalent willen hebben. Die eigenlijk hetzelfde doet. Gewoon 10 jaar lang gaat investeren in dat onbenutte ondernemerstalent. En volgens mij gaan we daarmee namelijk ook de economie van de toekomst een stuk verder brengen.
2: Ronald Kleverlaan, het is opgewerkt. Voorzitter van de Stichting MKB Financiering, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Rob van der Waal, eigenaar van de IV-groep. Groot ingenieursbureau voor de moeilijkste klussen, maar toch ook voor de meest kapotte bruggen. Waar er in Nederland een hoop van zijn, abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
1: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
0: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
1: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. De Servische president Alexander Vučić treedt af. Zijn aftreden komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
10: Welkom in de CryptoCast. We gaan het hebben over Polen. Want dat land is $230 miljoen aan USDT, aan Tether, kwijtgeraakt in Venezuela. Dat is nogal een verhaal. En we hebben het over de Clarity Act. Dat is waarschijnlijk de laatste keer, want de wet strandde vorige week in het Amerikaanse Senaat. Maar toezichthouders laten het dan weer niet bij zitten. Dit is CryptoCast 448 en ik heb een co-host, Jacob Boersma.
11: Hallo.
10: Goed dat je er bent. Jij bent onafhankelijk payments expert. En wij gaan misschien wel het raarste nieuws van de week met elkaar doornemen. En dat heeft zich afgespeeld in rond Polen in Venezuela. Want daar is naar buiten gekomen dat Polen $230 miljoen heeft verloren aan een mislukte oliedeal met Venezuela. Eind 2023 wilde het Poolse staatsbedrijf Orlen profiteren van tijdelijk versoepelde Amerikaanse sancties om goedkope olie uit Venezuela te halen. Nou, en dat is dan een verhaal met allerlei vooruitbetalingen in Tether, USB-sticks die over tafel worden geschoven. Het is een soort hele slechte thrillerfilm.
11: Je zou het zo kunnen verfilmen, inderdaad.
10: Precies, een staatsbedrijf is dus heel veel geld kwijtgeraakt met crypto. Ja. In Venezuela.
11: Ja, het is uiteindelijk het bedrag wat ze in totaal zijn kwijtgeraakt wordt op nog veel hoger geschat. Alleen die $230 miljoen is alleen al wat ze kwijt zijn doordat ze met tethers allemaal dit gingen betalen.
10: Ja, ja.
11: Want het begint eigenlijk allemaal met dat onder de Biden-administratie hebben ze tijdelijk aangekondigd dat de sancties op Venezuela worden verlicht. In de hoop dat dat het democratische proces daar een beetje kan versoepelen. Nou, dat is allemaal uiteindelijk niet echt gelukt.
10: Nee.
11: Maar er zijn dus allerlei partijen die daar dan opspringen. Zo van, oh, dan kunnen we nu olie uit Venezuela halen. Want die Venezolaanse olie is wel super goedkoop.
10: Ja.
11: En de Polen die hebben sowieso, die willen van de Russische olie af. Want een jaar daarvoor is natuurlijk de inval in Oekraïne geweest. Ja. Dus die denken, nou, goede deal. En er is iemand, ene meneer Awar, die zegt van, die is net de baas geworden van de trading arm van het Poolse staatsoliebedrijf.
10: En die denkt, ik heb een innovatief idee, jongens.
11: Ja, die denkt, ik ga eens eventjes die Venezolaanse olie halen. En die neemt een trader in de arm uit Hongkong. Een meneer C, die verder nog relatief onbekend is. Hij is nu wel bekend, maar niet om de goede redenen. En die stuurt hij op pad om 60 miljoen vaten olie te gaan, of 6 miljoen vaten olie te gaan kopen. Ja. Voor een bedrag van tegen de 600 miljoen dollar.
10: Ja, zoals iedereen dat wel eens doet, hè? Even 6 precies. miljoen vaatje olie gaat halen. Mm-hmm. Maar waarom kiezen ze dan voor Tether als betaalmiddel? Want wat is daar de reden voor?
11: Dat is omdat Venezuela natuurlijk enorm onder allerlei sancties heeft gezeten. Ja. En nog steeds wel zit. Maar dus alle grote banken en creditcardmaatschappijen, die hebben allemaal hun handen ervan afgetrokken. Dus om toch te kunnen verkopen, hebben ze al een hele tijd gebruiken ze crypto. En dan is Tether toch een van de handigste stablecoins. Meest verhandelde stablecoin natuurlijk ter wereld. Ja. En daarmee kun je dus al die sancties omzeilen. Dus ondanks dat er dan voor 6 maanden een opheffing van die sancties wordt beloofd, zeggen alle contactpersonen in Venezuela, nou, weet je, het makkelijkste is toch wel om het allemaal met Tether te doen.
10: Ja, nou oké, prima. Tot zover is het allemaal nog best wel begrijpelijk. Maar wij hebben allebei de reconstructie van de Financial Times gelezen. Ja, dat leesde echt als een soort jongensboek of zo. Bleek bijvoorbeeld dat er torenhoge commissiekosten werden gerekend voor het aankopen van die olie.
11: Precies, het begint eigenlijk meteen al mis te gaan bij het überhaupt verkrijgen van zoveel Tether. Want dat is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes makkelijk op een exchange gaat halen als je zoveel miljoenen aan USDT wil krijgen. Dus ze gaan er met bedrijven in Dubai gaan ze allemaal in de weer. En gaan ze bij 3 verschillende bedrijven gaan ze die Tethers halen. Daar worden enorme commissies op gerekend. Je denkt, als je heel veel koopt in één keer, dan zal die commissie wel lager zijn. Maar deze mensen hebben er blijkbaar niet zo heel veel verstand van. Of ze laten zich gewoon iets te makkelijk in de luren leggen.
10: Ja.
11: Dus meteen al bij de eerste paar transacties verdwijnt er ergens gewoon 50 miljoen dollar.
10: Ja, zou je zeggen, joh, de jongens, dit is foute boel, we kappen ermee. Maar
11: ze gaan toch door. Want die man uit Hongkong, die heeft blijkbaar het idee van, weet je wat, ik win dat allemaal wel weer terug. Het is bijna een soort alsof hij het als een soort casino-spelletje ziet.
10: Ja.
11: Uiteindelijk hebben ze dan wel die tethers te pakken. Nou, dan gaan ze dus met tussenpersonen in Venezuela aan de gang. Maar dat blijken ook allemaal hele onbetrouwbare figuren die allemaal niet terugbellen.
10: Dus lees je dus in de Financial Times verhalen dat ze die tether niet via de blockchain overmaken. Zoals wij dat voor een fractie van een cent kan je dat doen. Binnen enkele seconden heb je dan stablecoins aan de andere kant van de wereld. Ja, of in dit geval aan de andere kant van de tafel.
11: Letterlijk het idee waarom je tether zou gebruiken.
10: Exact. En wat dat Poolse staatsbedrijf dan doet via de mensen die ze daarvoor in hebben gehuurd, is ze overhandigen USB-sticks.
11: Ja.
10: Met, ik neem aan, hardware wallets, dat ze dan bedoelen. Maar
11: ze gaan inderdaad zelf daar naartoe. Ja. Naar Caracas. En in hele dure restaurants en hotels. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Dan kunnen we daar even lekker ook feesten. Wordt het inderdaad op USB-sticks worden gewoon de private keys overhandigd.
10: Ja.
11: Onder het motto van, kijk, dat is ook een manier, I guess, om geld te
10: geven. Ja, je wist wel je sporen op de blockchain uit. Dat is één voordeel. Maar aan de andere kant, volgens mij zitten dan verhalen in die Financial Times reconstructie dat die mensen die USB-sticks in ontvangst nemen en gewoon met de Noorderzon vertrokken zijn.
11: Precies, dat is natuurlijk het risico. Kijk, het is niet voor het eerst dat iemand bedenkt, hey, ik kan gewoon private keys overdragen. Dat werd tijd van Silk Road bijvoorbeeld, werd het ook al gedaan door drugshandelaren. Die, toen waren er natuurlijk nog veel minder bitcoin transacties. Ja. Dus dan is iedere grote transactie valt op de blockchain.
10: Precies.
11: En toen hadden mensen ook al bedacht, weet je wat, als we gewoon die keys doorgeven, dan is er geen transactie, maar wel de waarde is overgedragen. Alleen dan moet je tegenpartij enorm vertrouwen.
10: Ja.
11: Want als die een kopie heeft van die private keys, dan kan die voordat jij ze hebt gebruikt, kan die al gewoon met dat geld weer naar een andere wallet vertrouwen.
10: Ja. Ja, het is een totaal idioot, idioot plan.
11: Ja, ja. Maar dat is dus door dit hele verhaal heen gebeurt dit de hele tijd. En dan krijgen ze dus manifesten te zien waarin staat van ja, het staat in de planning om jullie tankers te gaan laden, want ze hebben ook al drie gigantische supertankers.
10: Er liggen gechartered. Drie olietankers van het Poolse staatsoliebedrijf liggen voor de kust van Venezuela.
11: Waren ze maar van het Poolse staatsoliebedrijf, maar ze zijn gewoon gechartered.
10: Ja, precies.
11: Dus omdat het allemaal zo lang duurt, zijn ze ook al enorme kosten aan het betalen. Daarom zijn de werkelijke verliezen voor Polen zijn nog veel hoger. Want er liggen daar gewoon lege olietankers gewoon geld te verbranden. Ja. Maar die worden dus ook helemaal niet geladen. Uiteindelijk wordt er één schip half vol geladen met een goedkopere soort olie die ze dan wel voor 11 miljoen hebben weten te kopen.
10: Ja.
11: En dat is dan ook het argument voor deze mensen uit Hongkong. Die zeiden, ja, maar kijk, we hebben wel iets. Dus als jullie ons nou langer de tijd hadden gegeven, dan hadden we de rest van die olie ook wel gekregen. Heel onwaarschijnlijk. Maar uiteindelijk stort het dus allemaal in elkaar op het moment dat Polen een nieuwe regering krijgt. Want begin 2024 zijn daarna de verkiezingen. Gaan de nogal corrupte rechtsconservatieven die verliezen de macht. En de partij van Donald Tusk die krijgt de macht. En die begint meteen met schoon schip te maken. Dus er komt een nieuw bestuur bij dat staatsoliebedrijf. Die gaan eens in de boeken kijken en die denken, wat is hier aan de hand? Waarom zijn hier honderden miljoenen naar een of andere gek gestuurd die beloofd heeft dat hij met olie komt die hier helemaal niet is?
10: Ja.
11: Dan wordt echt alles eruit getrokken. En nu lopen er dus diverse rechtszaken om nog te proberen wat van dat geld terug te krijgen.
10: Een groot drama in Polen. Een groot de jongensboek voor ons om maar eens te lezen. Het is echt een soort kuifje aflevering. Kuifje stripboek. Eigenlijk heeft crypto hier niet superveel mee te maken. Er is crypto gebruikt, maar er is niet zoveel mis met crypto. Het is eerder wat mis met het Poolse staatsoliebedrijf.
11: Corruptie bij grote oliedeals is inderdaad op zich niks nieuws. Het deed mij heel erg denken aan de verhalen die ook in het boek Red Notice staan van Bill Browder. Trouwens ook een aanrader. Dat gaat over de eindtijd van het Russische van Rusland in de tijd van Yeltsin, waarbij er ook allerlei mensen heel veel olie proberen, obligaties en dat soort dingen proberen mee te sleuren. En heel veel corruptie daar ook in zit. Wat het interessante hieraan is omdat er dus wel Tether wordt gebruikt, dat je dus een aantal dingen wel kunt terugvinden op de blockchain. Dus dat eigenlijk er veel meer transparantie hierin is dan je in eerdere corruptiezaken zou hebben gehad. Dus waarschijnlijk gaan er wel wat meer mensen nu echt hier de consequenties van ondervinden. Want je kunt het niet zo makkelijk meer rond het tapijt schuiven.
10: Het is een enorme flater.
11: Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat het dus inderdaad laat zien dat dingen als stablecoins wel een manier zijn om allerlei sancties te kunnen ontwijken.
10: Ja, dat wisten we. Dat wisten we natuurlijk al,
11: maar je ziet nu dat het is. Dat zelfs staatsbedrijven er niet vies van zijn om dit op grote schaal in te zetten.
10: Ja, precies. Ja. En Boris Yeltsin is natuurlijk de eerste president van de Russische Federatie en niet van de Sovjet-Unie.
11: Ja.
10: Stop de tijd. Goed, wij gaan eens even naar Tim Stolten, want wij gaan naar de markt kijken. Tim Stolten is portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
12: Hallo Daniel.
10: Ja, de stemming is opperbest, lijkt me bij jou. En ook bij mij, moet ik zeggen. Want Bitcoin begon deze week goed. Steeg met ruim 11% naar bijna $86.000. Daarmee kreeg dat positieve sentiment, wat toch al een beetje in de lucht hing de afgelopen tijd, eindelijk een vervolg. Is dit nou een hele belangrijke stap naar boven, Tim?
12: Het is best wel een euforische week. Je ziet dat we weer boven de 85.000 staan. De laatste keer dat we daar stonden was in januari. ik zie dit wel als een positieve ontwikkeling, niets meer dan dat. Ik zag wel wat koppen die zeiden allemaal dat het allemaal was omdat er heel veel short-posities zijn gesloten, gedwongen gesloten, dus echt een short squeeze. Maar eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik zie geen grote verschuiving in positie van hefboomhandelaren. Werd niet significant meer posities geliquideerd dan normaal gesproken. Dus ik zie dit echt wel als een spotgedreven beweging, wat eigenlijk veel duurzamer is voor de markt.
10: Ja, organische groei, dat is dan goed nieuws. We hebben het vaak ook in deze rubriek gehad over het einde van de bear market. Nou, we kunnen wel zeggen dat we daar in hebben gezeten het afgelopen jaar. Nu kijken we dan bijvoorbeeld naar het 50-weekse gemiddelde waar Bitcoin op handelt. Daar zitten we nu boven. Is dat een belangrijk signaal wat jou betreft, Tim?
12: Ja, dat 50-weekse gemiddelde, dat is een indicator waar heel veel mensen graag naar kijken. De laatste keer dat we daarboven stonden was november vorig jaar. Nou ja, toen gingen we eigenlijk de bear market in. Ja, men is daar erg fan van. De prijs lijkt er regelmatig ook op te stuiteren. Je ziet in 2024 en 2025 gebeurde dat drie keer vrijwel perfect. Dus dan zag je dat gedurende de bullmarkt je eigenlijk dat als ondergrens kon gebruiken. Alleen ja, we zakten er, zoals ik al zei, in november gnaloos hard doorheen. Dus je moet echt oppassen met handelen op dat soort signalen. Ja, er is een redenering die wel klopt. Je kunt niet in een bullmarkt zitten zonder boven het 50-weeks gemiddelde te staan. Maar je kunt prima boven dat gemiddelde staan zonder dat er een bullmarkt komt. Dus je moet hier echt mee oppassen. En mij ga je ook echt pas actief horen praten over een bullmarkt als we weer boven de $100,000 staan.
10: Precies, maar we zitten wel misschien eventueel in een transitie, zeg ik heel voorzichtig.
12: Ja, mensen zijn altijd heel snel met het plakken van een label van bullmarkt. Maar heel vaak zie je dat je tussen dat je een bull- en een bearmarkt hebt, vaak een beetje een gemixte markt hebt. Dan weer omhoog, dan weer omlaag. En zo zie je dat je prima omhoog kan gaan zonder dat het echt gepaard gaat met euforische bewegingen die ja, kenmerkend zijn voor een bullmarkt.
10: Ja, toch als we wat uitzoomen en kijken naar de macro-economische situatie, dan zie je toch wel dat er best wat onrust is. Amerikaanse rentes, met name de lange rentes, lopen erg op. Wat zorgt voor onrust op de markt? In het Midden-Oosten lijkt vrede nog ver weg. De olieprijs stijgt. Dat lijkt toch allemaal weinig effect te hebben. Bitcoin lijkt zich daar weinig van aan te trekken.
12: Ja, ik was vorige week eerlijk gezegd een beetje nerveus voor die rentestijging van de Federal Reserve. Maar al met al leek de market wel gewoon ingeprijsd te hebben. De marktrentes bleven redelijk gelijk. En afgezien van de gebruikelijke volatiliteit rondom het besluit en de persconferentie was er ontzettend weinig aan de hand. Ook de dotplots zijn uitgekomen en dat 16 van de 18 leden de rente nog verder omhoog zien gaan. Dat zou in principe wel negatief moeten zijn. Maar toch loopt crypto op. We zien dat aandelen ook gewoon oplopen. Dus crypto heeft een beetje best of both worlds. Het loopt mee met aandelen, maar tegelijkertijd is het ook weer niet heel erg gevoelig voor alle onrust rondom ook het Midden-Oosten. Want je ziet dat daar de olieprijs dus wel hoog staat. Maar dat crypto daar zich eigenlijk ook weinig van aantrekt.
10: Ja, en dan de altcoins die ook eigenlijk als brede linie, zou ik maar willen zeggen, meedoen. Allerlei stijgers, Solana, Zcash, Hyperliquid doen het allemaal heel erg goed. Dogecoin zelf, de hondenmunt, ooit gesteund door Elon Musk. Dat zegt toch wel dat dit een breed gedragen rally is so far.
12: Absoluut, het is niet alleen Bitcoin. Dus mensen zijn echt niet alleen op zoek naar iets wat hun vermogen zou beschermen tegen de ontwaarding van de dollar. Maar mensen zijn ook echt wel op zoek naar iets meer risico. Dus het altcoin domein loopt ook prima mee. Je hebt net al een paar voorbeelden genoemd. Eigenlijk in alle hoeken zien we de crypto sector wel gewoon weer aantrekken en zien we daar ook de aandacht weer op terugkomen. Dus misschien dat we in het vervolg wat minder hoeven te kijken naar renteverlagingen en dat we een nieuw narratief tegemoet gaan waarin eigenlijk alles in een nieuw daglicht wordt gesteld.
10: Ja, toch weer een beetje positief sentiment rondom crypto. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, dan hebben wij nog ook even wat negatief crypto nieuws te bespreken. Want de Amerikaanse Clarity Act, dat is een soort goede tijden, slechte tijden. Ja. Inmiddels ook in dit radioprogramma en podcast. Die Amerikaanse Clarity Act die heeft het niet gehaald. Afgelopen week werd er in de Senaat gestemd of er moest worden doorgesproken over de wet. Nou, dat eindigde in 49 stemmen voor en 50 tegen. En er waren meer dan 60 stemmen voor nodig om dit te laten doorgaan. Dus dat is de Clarity Act officieel overleden. Wat houdt die Clarity Act? Ja, je hebt al enige reservering. Wat houdt die Clarity Act precies in, Jacob?
11: Nou, ik had het even opgezocht, want we hebben het hier meer dan een jaar geleden voor het eerst over gehad. Ja. Toen werd het geïntroduceerd als onderdeel van de Donald Trump's Crypto Week in juli 2025. Dus toen hebben we ook de Genius Act voor het eerst gezien. Die heeft het wel gehaald voor stablecoins. Ja. Maar de Clarity Act heet eigenlijk de Digital Asset Market Clarity Act. Een beetje het Amerikaanse equivalent van onze MiCAR. En de bedoeling daarvan was om duidelijkheid te geven in wanneer is iets nou een commodity en wanneer is iets nou een security.
10: Welke toezichthouder moet er
11: toezichthouder gaat er over de SEC of de CFTC? Want dat is nu wordt dat heel vaak via de rechter is dat uitgevochten. En er is allemaal onduidelijkheid over grote crypto-platformen. Die worden daar voortdurend heel zenuwachtig van.
10: Ja.
11: En dus daar duidelijkheid in geven. Daar was iedereen het eigenlijk over eens dat dat moest gebeuren. Maar... De details, daar zijn ze op gestaan.
10: Ze zijn gestruikeld over Donald Trump, volgens mij. Hè? Als
11: onder andere, ja. Dus dit was dus niet een stemming over of je deze wet definitief moest gaan aannemen of niet. Het was eigenlijk een procedurele stemming, een cloture. Ik dacht eerst, hebben ze daar een spelfout gemaakt, maar dat is een officiële juridische term. En daar moesten 60 stemmen voor om dit weer een stap verder te gaan brengen. Maar alle democraten hebben tegengestemd. Ook nog zelfs een aantal republikeinen hebben tegengestemd. Om verschillende redenen. En de democraten die zitten er inderdaad heel erg op. Want die willen graag regels in deze wet die belangrijke, invloedrijke personen bepaalde restricties opleggen in het zich verrijken met crypto. En dat is heel begrijpelijk. Europa kent ook dit soort regels voor politically exposed persons. Ja. En het is natuurlijk ook, gaat eigenlijk over Donald Trump en zijn familie.
10: Belangrijke, overheidsfunctionarissen. Over wie zou het dan gaan?
11: Er zijn gewoon berekeningen die je kunt maken over hoeveel de familie Trump heeft verdiend aan al hun memecoins en dergelijke. Ja, en als
10: president zelf 1,5 miljard vorig jaar.
11: Dat is natuurlijk als je zelf gewoon allerlei executive orders kunt doen en speeches kunt geven. Ja, dan kun je heel makkelijk deze prijzen beïnvloeden.
10: Ja.
11: Daar wilden de democraten paal en perk aan stellen. En dat willen de republikeinen natuurlijk liever niet. Dus daar zit een probleem. Maar aan de andere kant zijn er ook een aantal republikeinen die belobbyd zijn door banken. Want die willen heel graag dat er een beperking komt op rente die op stablecoins kan worden gegeven. Want je hebt natuurlijk allemaal van dat soort staking rentes die worden gegeven door die crypto-platformen. Die banken zijn bang dat dat ervoor zorgt dat niemand meer hun spaargeld bij hen neerzet, maar dat iedereen het in crypto gaat stoppen. Dus die willen dat liever niet. Dus die hebben daar ook weer aan de andere kant bezwaren.
10: Nou, oké, einde oefening Clarity Act, maar toch misschien niet helemaal, want de toezichthouders, de SEC, de beurswaakhonden en de CFTC, dat is zeg maar de goederen toezichthouder, die gaan nu zelf regels maken. Ja. En dat is... pro-innovatie, zullen we maar zeggen.
11: Sowieso is er nog steeds... Deze wet is niet helemaal van tafel. Hij kan later weer opnieuw ter stemming worden gebracht. Maar dat gaat echt niet gebeuren voor de midterms. Want dan moet je echt wel overeenstemming krijgen tussen beide kanten van de Senaat. Nou, die zitten allemaal elkaar te bevechten nu om de midtermverkiezingen.
10: Ja.
11: Dus dat gaat nog wel even duren. Maar in afwachting van echte wetgeving zijn inderdaad de SEC en de CFTC nu zelf regels aan het opstellen. Dat is op zich positief, want dan heeft er in ieder geval wel duidelijkheid op korte termijn over wat ze aan definities gaan hanteren. Maar het is voor de langere termijn niet handig, want dit zijn regels die niet de kracht van een wet hebben. Dus die ook door een volgende SEC-voorzitter of een volgende CFTC-bestuur weer kunnen worden teruggedraaid.
10: Die instituten zijn best politiek geladen, dus het is als er een democratie president komt te zitten, dan gaat de voorzitter waarschijnlijk ook wisselen en dan
11: en dan kunnen die regels weer strenger of anders worden. Dus je wil eigenlijk liever dat het echt in een wet wordt vastgelegd, maar dat wetgevingsproces moet ook eigenlijk gewoon, dat is ook heel gezond dat door beide kanten moet worden geaccepteerd. Want anders krijg je precies hetzelfde. Degene die op dat moment aan de macht is, dat die de wet schrijft.
10: Ik hoop dan dat ze het een ander naam geven dan de Clarity Act. Want ik ben gewoon een beetje klaar met de hele tijd dat in die intro's, die klote Clarity Act introduceren. Die laten we nu achter ons. We gaan richting de midterms kijken wat er daarna, hoe het congres er daarna uitziet. Gaan we zien. En dan gaan we ook zien wat voor crypto-wet daar dan uitkomt.
11: Ja, maar want iedereen is het er wel over eens dat er een crypto-wet moet komen.
10: Ja. Ja, precies. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Maar de Clarity Act, zoals die nu in deze vorm bestaat, die heeft het niet gehaald. Heel kort nog, Jacob. Waar gaan we zo een podcast over opnemen? Want ik vind het een smakelijk onderwerp.
11: Ja, nou, softwareontwikkelaar en Bitcoin Core developer Shores Provost is bij ons te gast. En die is een keer gedoken in alle ellende die we hebben gezien, waarbij AI, chatbots en codingplatformen worden gebruikt om eigenlijk gaten te schieten in open source software en daar heel veel bitcoins mee te stelen.
10: En het meeste, de Bitcoin zelf is open source. Alle software, of veel software om Bitcoin heen is open source. En er heerst nu een soort angst in de Bitcoin-wereld van, ja jongens, wat is er nog veilig, wat is er niet meer veilig?
11: Want die angst is niet onterecht, want we hebben Coldcard gezien, we hebben Liquid gezien. Ja. Je ziet dat er heel veel geld verdwijnt door hacks die eigenlijk vrij duidelijk wel geassisteerd zijn door AI. Ja. En de vraag is, is dit het einde van open source?
10: Ja. Precies, en dat is niet dramatisch, want het zou zomaar eens kunnen. Goed, dat gaan we dus allemaal bespreken met Shores Provost. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma.
11: Graag gedaan.
10: Onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Doorgelicht.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. Zijn aftreden komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Today we're going to be talking about a company called Adyen. Adyen is a payment provider.
9: Adyen, 20% verlies, ruim 20% verlies. Ongekend, zo'n groot fonds, dat doet pijn.
8: When you take a credit card and tap it, swipe it or put the chip in, Adyen is there to help make sure that that transaction works.
10: Vandaag lijkt Adyen weer terug bij af. Er zijn weer grote zorgen en die nemen weer een grote hap uit de beurswaarde.
11: Ja, het is een bedrijf waarmee je elke dag te maken hebt zonder dat je het doorhebt. Adyen, elke keer dat je namelijk pint, maak je gebruik van de diensten van dit betalingsbedrijf. Jarenlang was Adyen Nederlands trots en op de beurs ook wel een echte groeibriljant. Maar een paar jaar geleden maakte het aandeel ineens een duik omlaag en sindsdien schiet het alle kanten op. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper opnieuw op deze fintech, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Adyen-aandeel nu waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim T. Hoepoering van Eén Vermogensbeheer.
12: Hallo Nina.
11: Ja, Adyen is een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. Het was een van de eerste die wij doorlicht in dit programma. Een beetje 2023, dus goede 3 jaar geleden. Er is nu veel om gevraagd door luisteraars van Doorgelicht. Die zeiden, kunnen jullie nog een keertje naar Adyen kijken? Onder andere Dirk, Reno, Casper, dank jullie wel voor je mailtje. En ik snap ook wel waarom ze het vragen, want er is natuurlijk heel veel gebeurd sinds wij Adyen in november 2023 als een van de eerste doorgelicht hebben. En toen was de conclusie deze.
12: Ja, ik wil wel groei hebben, maar niet tegen te hoge waardering. En bij voorkeur in een winstgevend bedrijf. En je gelooft in online betalingen en de groei daarvan. En dat er allemaal meer transacties zullen worden verwerkt. Ja, dan kan dit wel een interessante belegging zijn. Eén ding moet je wel rekening mee houden. Dat die prijsdruk, dat zal wel blijven. Dus de marges, die gaan niet op het niveau blijven als waar ze nu zijn.
11: Nou, een waarheid als een koe, Jim. Dat klopt. Want die marges staan volgens mij nog steeds onder druk.
13: Ja, maar misschien wel wat minder dan toen werd gevreesd. Dus moet zeggen dat de markt in die zin mee is gevallen. Er is nog steeds concurrentie. Dat hele verhaal gaat steeds op. Er is nog steeds prijsdruk. Maar het belangrijkste is wel dat we hier ook hebben gezegd van ja, als je denkt dat de markt van online betalingen groeit, dan is het interessant. En ja, er is enorm veel groei geweest in de markt van online betalingen. Want ja, de omzet van Adyen is in de tussenliggende periode ongeveer verdubbeld. Dus ja, vanuit dat perspectief is het allemaal gebeurd. Maar de koers daarentegen, oh ja, trouwens, die is wel verdubbeld, maar ook weer gehalveerd.
11: Ja, joh, het is gewoon super volatiel gebleven. Want het was een paar maanden voordat wij het doorlichten, had het een mega koersval gehad. En ja, ook daarna bleven het eigenlijk bewogen jaren. Was er eigenlijk een moment nog dat jij het in je portefeuille, want dat had je toen niet uit mijn hoofd. Ja. Heb je het nu wel in portefeuille?
13: Ik heb het, we hebben het zaken voor enkele klanten in portefeuille. Privé heb ik het ook, dus dat is goed om te benoemen. Sinds kort weer, want ja, het aandeel dat is opgelopen stond een tijdje terug naar €1800, maar ook weer 800. Mm-hmm. En ja, nog niet zo lang geleden stond het zelfs weer 1100. Dus het is nog steeds een stuiterbal. Beleggers weten nog steeds niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Nou, als je terugkijkt naar de aflevering van toen en een aantal dingen waarvan we zeiden, ja, dat moet wel echt gebeuren. Heel veel is uitgekomen, dus dat gaan we ook wel behandelen. Mm-hmm. Maar ja, sommige dingen ook in negatieve zin. Dus dat komt allemaal aan bod in deze uitzending. Maar voor we daarop ingaan, heel belangrijk om te benoemen, de disclaimer. We geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleg is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Nee, precies. En we geven wel een hele hoop informatie waar hopelijk jij wat mee kan en een weloverwogen keuze kan maken. En uiteraard heeft Jim weer een feitje meegenomen over Adyen.
13: Ja, iets wat wel leuk is, is dat een hele trouwe belegger in aandelen Adyen, dat is prinses Mabel. En die zit al dankzij haar helaas overleden man, Friso. Die heeft ooit een belang genomen in Adyen. Nou, Mabel Wisse-Smit, of ik moet zeggen Mabel, laat ik het daar maar op houden. Die heeft ooit aandelen Adyen verkocht bij de beursgang, maar heeft altijd nog zo'n 360.000 aandelen Adyen. Nou, de huidige koers is €1000. Dus daar zit nog 360 miljoen in van prinses Mabel.
11: Ja, maar goed, haar wallet is dus ook redelijk volatiel gebleken de afgelopen tijd.
13: Ja, ze is miljardair geweest in de tussentijd.
11: En nu niet meer. Nee, dat is fascinerend hoe het ging met Adyen. Als je de volledige ontstaansgeschiedenis van Adyen wil horen, dan moet je even de vorige doorgelicht lezen, luisteren. Dus van november 2023 kun je gewoon opzoeken in je podcast-app. Wij kijken nu even naar hoe het verhaal zich verder ontwikkelde sinds dat moment. En dan gaan we even terug naar die ene dag in augustus 2023, 17 augustus. Historische koersval van bijna 40% op één dag. Het was een hele grote schok voor beleggers, voor Adyen. Want ja, tot dat moment was het echt wel een redelijk stabiel aandeel. Beleggers die waren gewoon niet onder de indruk van de resultaten die op dat moment werden bekendgemaakt. Maar ja, de verwachting was dat op dat moment, na die enorme duikeling van de koers, dat de directie van Adyen het signaal wel oppikte van beleggers. Van oké, hier moeten we wat mee, we moeten ermee aan de slag. En dat het aandeel dus weer redelijk snel zal herstellen. Dat was de verwachting. Is niet helemaal hoe het daarna ging. Adyen is sinds 2023 een bumpy ride. Na die klap ging de koers wel weer gestaag omhoog. Het aandeel herstelt zich redelijk. Maar bij de eerste kwartaalcijfers van 2024 gaat het toch alweer mis.
10: Ik denk dat veel beleggers in Adyen een flashback moment kregen naar vorig jaar, toen de beurskoers zo ontzettend in elkaar klapte van het een op het andere moment. Ja, nu is het opnieuw raak bij de betalingsverwerker. Ruim 18% maar liefst gaat er van het aandeel af, en de aanleiding is nagenoeg hetzelfde. De marges die Adyen pakt vallen tegen. Afgelopen kwartaal verwerkte het weliswaar meer transacties, maar verdiende Adyen dan minder aan. En dat voedt de zorgen bij beleggers dat het bedrijf niet meer zo uniek is. Helemaal niet naarmate de concurrentie ook toeneemt.
11: Nee, beleggers zijn niet blij. De take rate valt tegen, de inkomsten per transactie. Inderdaad, die marges worden krapper omdat er steeds meer concurrentie bij komt. Maar Adyen zegt, ja jongens, wij focussen op omzetgroei. En die komt er ook. Het bedrijf belooft ook om beleggers meer mee te nemen in de verwachtingen. Dus als Adyen bij de halfjaarcijfers de beloofde groei van 20% presenteert, ja, dan zie je ook weer een mooie stijging. Het aandeel gaat dan 12% omhoog, grootste stijger. En dan zijn we 3 maanden later, Adyen laat weer eenzelfde omzetgroei zien. Dan vallen beleggers dus wel weer over die take rate die nog niet verbeterd is, en dan duikelt de koers weer een aantal procent omlaag. Zelfs analisten die kunnen hier eigenlijk geen chocola meer van maken, want de omzetcijfers zijn gewoon zoals verwacht. Jim, als jij dan nu met terugwerkende kracht kijkt, snap jij dan dat sentiment bij die beleggers, waarom het de ene dag wel goed was en de andere dag weer niet?
13: Ja, het lastige bij Adyen is nog altijd dat de informatievoorziening richting beleggers beperkt is. Ze hebben wel in die zin geluisterd, het bestuur dan heeft geluisterd naar aandeelhouders en analisten, dat ze per kwartaal zijn gerapporteerd. Maar bij de kwartaalupdates, dan wordt er geen toelichting gegeven, er is geen mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is eens per half jaar. Dus elke minime tegenvaller, op basis van natuurlijk wat er eerder is gebeurd, wordt altijd heel erg uitvergroot. En je ziet dus eigenlijk standaard bij elke cijferpresentatie van Adyen dat het, ja, of heel positief wordt ontvangen, maar meestal negatief.
11: Nou, en de koers is vooral proberen te groeien, de omzet verhogen, dat lukt. Want in 2025 haalt Adyen voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard in een half jaar. Maar dan is daar blijkbaar toch wel weer een reden om het bedrijf af te straffen op de beurs door beleggers. Dat komt door deze meneer.
14: In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
11: Ja, terrorist Donald J. Trump en zijn handelstarieven. Adyen heeft daar niet direct last van, maar wel indirect. Want het zijn uiteraard de klanten van Adyen die door de tarieven worden geraakt. Hè? Want als je minder verkoopt, dan betekent dat weer minder transacties. En dat is dan weer minder omzet voor Adyen. Dus die 1 miljard in een half jaar, wel mooi, maar het is wel minder dan waarop gerekend is. Ja, dus dan zie je eigenlijk een duidelijk verloop. Adyen blijft wel groeien, maar de beleggers reageren toch wel wat, nou, grillig. Het ene moment gaat het aandeel de hoogte in, het andere moment duikt het omlaag. En dan doet het bedrijf begin 2026 toch wel iets bijzonders. Voor het eerst neemt Adyen namelijk een ander bedrijf over. Dat is een Duits bedrijf, Telen One. Dat bedrijf biedt een platform voor loyaliteitsprogramma's en beloningen. Nou, dan kun je denken, de combinatie met Adyen, dan zou je bijvoorbeeld een gerichte aanbieding kunnen krijgen bij het afrekenen. Op zich zou het een logische combinatie kunnen zijn, maar de reacties zijn in eerste instantie wat sceptisch, want Adyen staat er juist onbekend dat ze alles zelf ontwikkelen en dat ze niks overnemen. Toch blijft het niet alleen bij die overname van Telen One. Iets later nemen ze ook een Amerikaans factureringsplatform over, Orb. $335 miljoen kost dat dan. En vlak na de overname van Telen One krijgt de koers wel weer een tik als CFO Ethan Tandowsky ineens opstapt. En zelfs de Raad van Commissarissen zag dat niet aankomen. Het is echt heel abrupt gegaan. Dat vertrek zorgt ook voor speculaties, voor onzekerheid. En ja, dan krijg je natuurlijk weer de grillige belegger die daarop reageert. En je ziet een duik in de aandelenkoers, dit keer van 4%. Maar een nieuw dieptepunt voor de Adyen-belegger moet dan nog komen.
15: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Adyen, halverwege de handelsdag, begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd.
11: Ja, 5 juni 2026 was dat. Er verschijnt die dag namelijk een rapport van een onderzoeksbureau, Cleveland Research, wat eigenlijk niemand kende. Maar toch, dat zette nogal wat stress ineens bij beleggers. Het verwachtte namelijk dat Cleveland Research dat Adyen marktaandeel gaat verliezen, want het bedrijf zou gevoelig zijn voor betaalproblemen bij klanten. Dat rapport waarschuwt ook voor bredere problemen in de markt voor betaaldienstverlening. En dan zie je inderdaad dat de beleggers een beetje in paniek raken. De koers schiet weer bijna 10% omlaag bij Adyen. Is er dan alleen maar koerspaniek? Nee, want na de presentatie van de halfjaarcijfers maakt de koers weer een sprong omhoog. Want dan maakt Arjen bekend dat ze sneller dan gepland gaan investeren in datacenters. Om op termijn juist kosten te besparen. En dat valt gunstig bij beleggers. Maar goed, Jim zegt het altijd aan het begin. Resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Zeker dus niet bij Arjen. Blijft dit nou een volatiel aandeel of komt er eindelijk misschien wat rust voor deze Nederlandse fintech? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we uiteraard natuurlijk eerst weer een SWOT-analyse maken van Arjen. De sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen. Sterke punten, Jim.
13: Nou, dat is altijd nog het eigen platform. Arjen die bouwde eigenlijk vanaf de start altijd alles zelf op een eigen moderne tech-stack, zoals we dat dan mooi kunnen noemen. Maar geen verouderde systemen die ze maar achter zich aan blijven slepen. Hypermodern, en dat geeft snelheid, lage kosten en de mogelijkheid om online, in de winkel, in de app, het allemaal te combineren. Unified commerce noemen ze dat. Hè? Dus zowel de offline betaling als de online betaling. En de mogelijkheid om H&M-betalingen bijvoorbeeld in de winkel weer terug te brengen.
11: Maar dan meteen met je pinpas weer geld terug te krijgen.
13: Ja, wat een groot kritiekpunt was 3 jaar geleden en waarom de koers toen zo hard daalde, was dat de operationele marge, dus eigenlijk gewoon wat blijft er over van elke euro die binnenkomt, ineens gedaald was tot 43%. Daar zat de zorg. Kijk, 43% operationele marge is fantastisch voor de meeste bedrijven, maar bij Adyen was het 60.
11: Ja.
13: Dus dat viel terug naar 43. Maar toen hebben ze een Capital Markets Day verzorgd, waarbij ze zeiden van, no worries, wij verwachten dat we de komende jaren 20-30% gaan groeien. Nou, ze zitten weliswaar aan de onderkant van die bandbreedte, maar hebben wel die groei waargemaakt. En ze hebben gezegd, wij gaan weer terugkeren naar operationele marge van boven de 50%.
11: Ja.
13: De kritiek toen was dat ze te veel mensen hadden aangenomen, te veel geïnvesteringen hadden gedaan. Maar de verwachting is dat de tweede helft van 2026 het richting de 55% zal gaan, die operationele marge. Dus dat is echt wel weer hersteld.
11: Mooie spoiler alert dit.
13: Ja, hoog voor de hoog voor de sector ook. Dus ze laten wel degelijk zien dat ze nog steeds die schaalvoordelen bezitten.
11: Ja. Nou, dat zijn een hele hoop sterke punten.
13: Nou, dat zijn er nog meer, want ik wil echt nog wel even doorgaan.
11: Kom maar dan.
13: Ze bedienen hele grote namen. Eerder werd gezegd dat ze een soort van elephant hunter waren. Dat ze dus heel lang bezig waren om zo'n grote partij binnen te halen. En het voordeel van die grote namen is, zoals Uber, Meta, Spotify, McDonald's, H&M. Ja, die stappen niet zomaar over. Want ja, die paar cent die per transactie naar Adyen gaat, dat is maar een fractie van de totale opbrengst die ze krijgen. Mm-hmm. Maar voor Adyen telt het volume. Dus ze hebben heel veel hele grote klanten die niet zo heel snel zullen overstappen, wat complex en duur is. Je had het net terecht over rapport van Cleveland Research. En die zeiden van ja, nee, maar de marges staan onder druk en grote klanten die lopen allemaal weg. Nou, Adyen heeft dat toen wel meteen ontkend. Cleveland Research die reageerde niet. Was ook een bedrijf of partij waar ik nog nooit van gehoord had.
11: Iedereen dacht, waar komen deze gasten vandaan?
13: Ja, nou, de roddel wil dat Checkout, dat is een concurrent in het Verenigd Koninkrijk, dat die opdracht zouden hebben gegeven aan Cleveland Research om dus een negatief rapport te schrijven over Adyen. En wat wordt er ook in het rapport gezegd? Dat klanten overstappen naar Checkout. Dus ik weet niet of het waar is.
11: Hebben ze in elk geval niet kunnen aantonen en er loopt voor zover jij weet geen zaak?
13: Ik zeg al van de roddel wil.
11: Ja, roddel, ja.
13: Maar
11: rumor has it.
13: Ja, en in de cijfers zie je het niet terug als je de halfjaarcijfers over 2026 bekijkt.
11: Ja, heb jij net zo'n lange lijst met zwaktes of valt dat wel mee?
13: Nou, laat ik bovenaan beginnen. Ik heb wel een flinke lijst. Extreem koersgevoelig. Jij noemde het net al eventjes. Ja. Beleggers zitten altijd, die zijn echt op hun hoede. Van ja, er zal toch niet weer zoiets komen dat ze te grote investeringen hebben gedaan, dat de groeiversnelling uitblijft. En de kleinste tegenvaller, dat betekent meteen miljarden beurswaardeverlies. Mm-hmm. Dat zag je in februari dit jaar. Dat zag je na
11: juni.
13: Het Cleveland Report. Inderdaad, ook bij het opstappen van Ethan Tandowski. Elke kleine tegenvaller wordt uitvergroot en leidt tot grote koersdaling. En ja, het is natuurlijk nogal wat. Adyen heeft nog steeds de trofee van grootste waardeverlies van een Nederlands beursbedrijf ooit. 20 miljard in augustus 2023. Dus beleggers zijn wel altijd op hun hoede.
11: Oké, best wel een lijstje.
13: Ja.
11: Maar heb je ook een lijstje kansen?
13: Ik denk dat de ultieme kans voor Adyen is dat ze zelf laten zien: wij vinden ons aandeel goedkoop. We gaan een aandelen terugkoopprogramma lanceren. Mm-hmm. Of we gaan dividend geven aan die loyale aandeelhouder. Het geld is er, we hebben het niet direct nodig. En daar ligt ook wel een hele grote kans om in elk geval die aandeelhouder weer een beetje tevreden te stellen.
11: Nou oké, zegt inderdaad de man die zelf ook aandelen heeft. Nogmaals goed om te benoemen.
13: Ja.
11: Even bedreigingen voor Adyen.
13: Nou, dat noemt het Cleveland rapport dus ook. Er is best wel veel concurrentie. Stripe is een grote concurrent.
11: Ja.
13: Die hebben wel ruim een dubbel hoge omzet als Adyen. Dan heb je nog Checkout, Worldline, PayPal.
11: Ja.
13: Er zijn best wel wat concurrenten. Eerder dacht ik wel eens, ja, misschien dat zo'n Stripe ook wel Adyen zou kunnen kopen. Maar daar gaan mededingingsautoriteiten direct voor liggen.
11: Omdat het te groot wordt.
13: Ja, tenminste, dat is mijn inschatting.
11: Ja.
13: Dus heel veel kansen, heel veel bedreigingen, zwaktes en ook heel veel sterktes. Dus
11: in die zin een heel spannend.
13: Ik kan er veel over vertellen.
11: Nou, het is vooral een spannend aandeel als je het dan zo plat slaat. Laten wij de boeken even openen. Je hebt al een kleine spoiler alert gegeven dat de doelen eigenlijk best wel goed gehaald worden. Die marge wordt weer een beetje omhoog gekrikt. Komt boven de 50% uit. Wat zien we verder?
13: Nou, en ook de groei. Want als je het hebt over de omzet, hè, dat we in 2023 werd wel gezegd bij de Capital Markets Day, we streven naar 20-30% groei. Nou, dat is niet bij de 30 in de buurt gekomen. Altijd een beetje onder in de 20, zelfs een beetje beneden de 20.
11: Is dat te verklaren?
13: Ja, is dat te verklaren? De volumes gingen wel omhoog, maar misschien toch een beetje prijsdruk. Neem niet weg als je belooft 20-30. En afgelopen half jaar is het 21. Ja, dan heb je wel je belofte waargemaakt. En inmiddels is de groei, die zal 2026 uitkomen op 2,9 miljard omzet. Nou, als je dat terughaalt, 2023, het jaar waarin we de eerste uitzending maakten, toen was de omzet 1,6 miljard. Dus in 3 jaar tijd, nou, het is nog geen verdubbeling.
11: Nee, maar wel naar 2,9. Dat is toch een hele mooie groei.
13: Het is bizar. Ja, en de verwachting is dus ook wel dat die groei de komende jaren nog doorzet. En dat zou betekenen dat in 2028 de omzet boven de 4 miljard uitkomt. En dat, stel dan dat inderdaad ook nog de operationele marge ruim 50% is, dan maakt Adyen dat jaar dus meer dan 2 miljard operationele winst. Nou, dat is ook een enorme groei, want in 2023 was dat nog 750 miljoen.
11: Mm-hmm.
13: 2026 is de verwachting dat die naar 1,5 miljard gaat. En dus met een marge van 52%. Dus wat dat er gaat, als je teruggaat naar die Capital Markets Day, heeft Adyen toch wel gedaan wat ze beloofde. En dat moet ook gezegd worden. Als je nu kijkt, winst per aandeel, die gaat richting de €40.
11: Ja.
13: Dus de cijfers zijn allesbehalve slecht.
11: Tijd om jouw conclusie van 3 jaar geleden te herzien. Althans, dat zou de kans kunnen zijn. Of misschien zeg je, het staat nog steeds als een huis. Wat is jouw conclusie nu over het aandeel Adyen?
13: Nou, wat ik toen zei was dat beleggers in aandelen Adyen moeten beschikken over een sterke maag. En
16: wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Details, duiding en diepgang over Adyen. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over eBay. Eigenlijk wel heel erg leuk. Toch wel de grootste handelsplatform, denk ik, ter wereld. Ik handel vooral op Marktplaats. Maar eBay is wel een heel grote speler wereldwijd. Leuk om daarover te hebben.
2: Ja, absoluut. En ik vind het ook heel leuk dat hij na de uitzending van Adyen komt. Want eigenlijk is Adyen een beetje de motor van eBay. Want alle betalingen van eBay, die verlopen via Adyen.
1: Grappig,
2: ja. En, ja, ik denk als je kijkt naar de combinatie eBay en wat Adyen dan levert. Ja, dat onderschrijft wel mooi dat de activiteiten van Adyen heel waardevol zijn.
1: Ja, en wat ik ook heel erg leuk vond en wat ik niet wist, en het is vrij recent, is het eBay stalking verhaal. Fascinerend verhaal. Volgende aflevering kun je het luisteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, stalking.
2: Heel benieuwd.
1: Mocht je willen beleggen, check dan altijd goed de meest actuele cijfers en ook wat analisten vinden. Wij zijn te mailen, Jim en ik, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim Terpoer.
1: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
5: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
4: Welk bedrag gaan ze je geven?
6: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
4: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
7: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
4: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
8: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruiksslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. Het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Mike, check. 1-2, 1-2, huh? Donald Trump is uit beeld. De president heeft graag het laatste woord en liefst ook het eerste en alles daartussenin. Media die hem niet bevallen, zet hij buiten de deur.
1: Oh, the ban on the free press, right? A very simple ban. I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can.
0: CNN, MS Now en Politico verloren deze week hun toegang tot het Witte Huis. De rechter floot Trump voorlopig terug, maar de president trekt zich er niets van aan en blijft de media weren. Andere zenders, ook Fox News, trokken eerder in reactie al de stekker uit de tv-pool. Eén cameraploeg die namens de alle grote zenders de president volgt. Geen pool dus, geen beelden. Trump wilde minder media, hij kreeg minder Trump op tv. Bij de VN deed de microfoon het gelukkig wel. Daar klonk hij opvallend mild. Maar het diplomatieke hoogtepunt loopt nu eigenlijk niet in New York, maar in Washington, met een ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Dit is aflevering 365 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York. En de studio in Amsterdam bewaken Jean en Luc de Lijn.
2: Ja, en ik ben Jan Postma vanuit Washington, D.C. Dus Bernard, het voelt even wat minder ver weg. Hè? Niet in dezelfde ruimte, maar dezelfde tijdzone, dat helpt altijd.
0: Dat helpt altijd enorm.
2: Ja, hey, jij bent natuurlijk in New York voor de algemene vergadering van de VN. Gaan we het zo ook nog uitgebreider over hebben. Ik ben er zelf ook vaak geweest. Niet zo vaak als jij, zeg ik er meteen maar even bij. Maar ik herinner me dan altijd chagrijnige New Yorkers, omdat het verkeer helemaal vaststaat. Gestreste journalisten en politici die allemaal haast hebben. Heel veel politie, hacker overal. Je kan nooit doorlopen. Ik was wel even benieuwd, jij als halve New Yorker die dit ook al heel vaak heeft gemaakt, maar daar volgens mij ook nog wel een beetje van geniet. Hoe was deze week voor jou?
0: Ja, het is wat ze noemen een lockdown. En dat is vooral op het moment dat de president spreekt. Dus dat is altijd op dinsdagochtend. En in de dagen daar naartoe beginnen ze al langzaam de hele omgeving gewoon helemaal af te sluiten. Het ligt aan First Avenue, dus langs de East River, dat gebouw. Dus First Avenue wordt tussen de 40ste straat en de 50ste straat afgesloten. Maar ook Second Avenue en Third Avenue en alle straatjes die daar tussendoor lopen. Dus je kunt in elk geval met auto of laten we zeggen met de fiets kun je er niet meer door. Dus, maar lopend wel, maar dan moet je weer heel goed zoeken waar. Want je moet ergens die omheining door. Dan hebben we allemaal zo'n pasje, hè, omhangen. Je moet
2: net de juiste straat hebben. En als je één straat verder staat, zeggen die agenten, ik heb geen idee waar u het over heeft, u mag er niet door.
0: Nee, precies. En de ingang is ongeveer bij de 42e en de 43e straat. En de eerste dag dat ik daar kwam, was de ingang voor de media op de 46e straat. Nou, daar ga je dan door de security, van alles en nog wat. Dan controleren ze je, dat doen ze heel zorgvuldig. En overigens, de VN heeft zijn eigen politie. Dus dat is geen Amerikaanse politie. Nou ja, en dan mag je naar het perscentrum en dan kun je zo verder het gebouw in en je dingen doen. Maar gisteren, en dat ga ik straks weer meemaken, want ik ga nog een interviewtje opnemen, hoop ik, met Mark Rutte later vandaag. Het is donderdag, voor de duidelijkheid. Weer einde van de dag. Maar gisteren kwam ik aanlopen, dus heel braaf op weg naar de 46e straat. En toen zei die agent, nee, dat kan niet meer. Je moet nu naar de 50e straat. Dat is echt een heel eind weg. Ja. Dus dan moet je dat hele eind lopen. Dan moet je daar overheen wurmen. Dan kom je aan een hek. En dan moet je langs de andere kant van het hek weer helemaal terug naar het punt waar je naar binnen moet. Dus om even naar binnen te komen.
2: Had je een deadline, Bernard?
0: Wat zeg je?
2: Had je een deadline?
0: Nou, dat is een goed punt. Ja, wel een beetje wel natuurlijk.
2: Ja, nou, dan is het balen, toch?
0: Dat is echt balen, ja. Dus de logistiek is verschrikkelijk. Maar je zei de New Yorkers, want ja, ik ben een journalist, dus ik vraag hem om en ik doe ook mee. Maar die arme gewone New Yorkers, die kunnen het niet helpen. Er staat wel wat tegenover, hoor Jan. Want het is natuurlijk ook een tijd waarin ongelooflijk veel geld wordt verdiend. Want al die delegaties, al die premiers en minister-president en presidenten en ministers van Buitenlandse Zaken en de staf. En dat zijn heel veel mensen, dat zijn duizenden mensen. En die logeren allemaal in hotels. Tja. En die nemen geen genoegen met een jeugdherberg, zou ik maar zeggen. Dus die smijten met geld. Je hebt in je leven nog nooit zoveel limousines gezien, want iedereen vindt het nodig om ze te laten vervoeren. Ja. Met zo'n limousine. Dat was gisteren nog wel koddig, want voor BNR De Wereld had ik een gesprek met minister Berendsen en minister Sjoerdsma. En minister Berendsen die was laat. En die stuurde pap met via zijn woordvoerder een appje van: ja, ik weet dat je klaar zit voor ons interview. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga lopen. En dan ben je er zo. Maar die mensen vinden dat ze in limousines moeten worden vervoerd. Zal ook wel iets met veiligheid te maken hebben. Maar het is een krankzinnige toestand. En als deze week voorbij is, dan haalt echt New York echt verlicht adem. We kunnen gewoon leven, jongens. Ja.
2: Kan ik me heel goed voorstellen. Hier worden ze al chagrijnig van één motorcade. Maar daar constant, hè, van die treintjes, auto's die overal doorheen gaan met lampen aan.
0: Ja. En slecht voor de trommelvliezen, kan ik je ook vertellen. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Nou, ik heb even de rust opgezocht, Bernard, van Georgetown. Wijk hier vlakbij waar ik woon. Wat ik altijd leuk vind, rond deze tijd begint Halloween weer een beetje te spelen. En dan gaan mensen hun tuin een beetje versieren en dat soort dingen. Je ziet het ook weer in de supermarkt. Dan liggen de pompoenen dingetjes, die liggen er weer. En ik vind het altijd leuk om even in Georgetown dan te kijken. Want die versierde huizen, daar zit ook politieke versieringen bij. En dat vind ik dan altijd leuk om die wat te zien. Wie durft wat en hoe ver gaan ze daarin. Dus ik heb al poppen van andere jaren van Trump en van Poetin in voortuinen zien staan, dat soort dingen. Het is een hele chique buurt, hè. Dit is de plek waar de elite woont.
0: Het oude blanke centrum van Washington. Een van de oudste buurten. Ja,
2: echt het machtscentrum. Dus hele rijke bewoners die ook erg uitpakken. En wat ik deze keer heel erg leuk vond, ik liep door een straat en daar woont RFK Jr., de minister van Gezondheid. En
0: die man van de vaccins, zou ik maar zeggen.
2: Ja, precies. En daar draait het ook om. En wel grappig ook, want zijn oom, JFK, die woonde ook vroeger in Georgetown. Daar hangen dan historische plakaten aan de muur en zo. Maar RFK, die woont daar dus ook in een heel mooi huis. En die heeft buren en die zijn geen fan van hem. En dat heeft dan te maken ermee dat die buren, die hebben een zoon met autisme. En een van de dingen die RFK natuurlijk zegt, is autisme komt door vaccins en allerlei andere niet-medisch bewezen verhalen heeft hij daarover. Dus die mensen die hebben een stil protest voor hun huis. En dat wisselt steeds. Deze keer stond er een niet flatterend schilderij, een tekening van Trump voor het raam. Dus echt heel groot. Trump als een soort spotprint. Als een hele dikke president, bijna koningachtig was hij afgebeeld. Pontificaal voor de vooruit. Maar eerder hadden ze bijvoorbeeld ook met Halloween een skelet in de voortuin met de tekst: ik nam mijn vaccin niet. Dit was nog een beetje in de COVID-tijd natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat die buren van RFK dit jaar gaan doen. Dat schilderij wat er nu al staat, dat belooft wel dat ze weer iets gaan doen. En ik ben altijd heel benieuwd hoe RFK daarop reageert. En nou las ik, die buurman, die is ook nog familie van de Kennedys. Uiteindelijk zijn zij verre neven van elkaar, RFK en die buurman. Ja. Dus ik hoor dan dat RFK, die schijnt erom te kunnen lachen, maar ik denk dan ook van een familiedag, wat bij de Kennedy sowieso bijzonder is, denk ik, en ook de buurtfeestjes, dat moet toch heel bijzonder zijn.
0: Nee. In elk geval heb je een goed excuus om af en toe door Georgetown te wandelen, want dat is ontzettend leuk, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat is mooi, hè? Ook echt voor iedereen die eens op bezoek is in Washington, echt een aanrader.
0: Ja. Oké, naar serieuze dingen, of ik weet niet eens of ze serieuze zijn, maar Trump heeft CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis opgezegd. De media zijn daarop naar de rechter gestapt. En woensdag, dat is dus voor ons bij deze, op dit opnamemoment gisteren, was er een spoedzitting van de rechtbank. En rechter Timothy Kelly heeft een tijdelijke uitspraak gedaan, waardoor de journalisten in ieder geval de komende twee weken weer toegang hebben. Volgens mij is dat trouwens iemand die door Trump is benoemd. Maar dat weet ik niet
2: klopt.
0: Helemaal zeker. Maar ik geloof het wel, hè, die Kelly.
2: Klopt. Ja.
0: Maar toen de journalisten van CNN, Politico en MS Now het vanmorgen routinematig probeerden het Witte Huis binnen te komen, werden ze alsnog tegengehouden. Want de president die zegt, dat zal dan wel met die rechter, maar ze kunnen wel wat. En ja. Nu is de vraag dus, Jan, kan de president of het Witte Huis zomaar een vonnis van de rechtbank naast zich neerleggen? En wat voor middelen heeft hij? Want ik kan me voorstellen dat Trump zegt, oh ja, wil je het afdwingen? Welk leger hebben jullie daar eigenlijk bij de rechtbank? Ik noem maar wat, hè?
2: Ja.
0: Dus hoe zit dit nu?
2: Ja, nou, wat jij daar noemt, dat is waar we vaak tegenaan lopen met Trump natuurlijk. Hoe ver moet je gaan, kan je gaan. Uiteindelijk is hij de president, hè? Hij is wel de baas. En dat maakt dit ook wel weer moeilijk. En het laatste nieuws hierover is nu, dat zag ik echt net pas, zie ik dat binnenkomen, dat er ook weer een soort kort geding, spoedaanvraag is van die media, die dus er niet in komen, richting de rechter om toch af te dwingen dat ze naar binnen mogen. En de rechter had dus gezegd, jullie mogen voor 2 weken naar binnen sowieso, totdat ik naar de grotere uitspraak kijk. En nu is het dan inderdaad de vraag, gaat het Witte Huis daar wel naar luisteren? Ik kan me namelijk voorstellen, Trump ook een beetje kennende en de mensen om hem heen kennende, dat ze nu ook zeggen van, oh, het is een beetje chaotisch, wij wisten het ook nog niet helemaal, dus jullie kwamen er nog eventjes niet in. En die situatie kan dan best wel eventjes duren, totdat ze dan de volgende echte waarschuwing krijgen. En nou ja, zij zijn een beetje, denk ik, zoals die persoon die pas betaalt als de derde aanmaning binnen is, weet je wel. Zo is Donald Trump. Die gaat gewoon tot het alleruiterste. Dat is denk ik nu een beetje de situatie, denk je niet?
0: Ja, een van de meest opvallende dingen, dat vonden we allemaal eigenlijk, was dat de voorzitter van de Witte Huis persvereniging, dat is een wisselende functie, hè? Dus dat uit die groep wordt van tijd tot tijd een nieuwe voorzitter gekozen. Dat is nu Jackie Heinrich. En dat is een journalist van Fox News. En zij nam het enorm op voor die verbannen media. Dus Fox News heeft ook gezegd, ja, wij gaan ook geen poolbeelden meer verstrekken. We doen er ook niet meer aan mee, hoewel zij dus nog wel toegang hebben. En ik dacht, nou, dat is een dreun in het gezicht waar Trump waarschijnlijk niet op had gerekend. Dat het verzet, daar had hij wel op gerekend, maar dat het werd verwoord door een prominente journalist van Fox News, dat was volgens mij net even iets waar hij niet op had gerekend. Dat had meteen gevolgen voor de opening van een nieuw helikopterplatform bij het Witte Huis.
3: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Pick up on some of the things Michael was saying. And obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: Ja, wat een moment dit, hè?
0: Ja, dat was dus een uitzending van het rechtse Newsmax. Die heeft nog steeds toegang. Ja. Dat is een online soort televisiezender.
2: Ja. Volgens mij ook op sommige kabel-exploitanten wordt die ook wel doorgegeven.
0: Ja. Maar goed, in elk geval, wat denk je wat dit allemaal met Trump heeft gedaan? Dat hij dat Fox hem afviel. Ja, en dat hij bij wijze van spreken dat hij moet vertrouwen op een wat obscuurder station. Dat klaarblijkelijk wel een camera heeft, maar geen microfoon. Dat is toch fantastisch.
2: Ja, ik denk dat hij toch wel eventjes heeft gedacht, wacht even, nu heb ik een klein beetje mijn hand overspeeld. Ik zeg trouwens niet dat dit sowieso helemaal, dat Trump helemaal in zijn hemd staat, of dat het helemaal verloren is voor hem, maar daar komen we zo wel wat verder op. Maar ik denk dat hij niet had gedacht dat de media zo solidair zouden zijn. En met name Fox News inderdaad, waar Trump ook wel eens kritisch op is, hè, maar wat toch in grote lijnen nog steeds de grootste zender in ieder geval is, die hem steunt. En dat zo'n Newsmax, ja, die reactie hier. Zij zeiden er dus meteen wat over. Op andere zenders werd dit gewoon niet uitgezonden. Want geen nieuws. We konden niet horen wat president Trump zei. Dus dan heb je er ook niks aan eigenlijk. En ik denk dat dat wel een moment is voor Trump. Ook een soort reality check. Die vast wel ongeveer weet wat de pool allemaal doet. De presspool. Maar niet helemaal erbij had nagedacht van wacht eventjes. Dan zijn er minder camera's. Maar ook belangrijke camera's zijn er dan niet. En bijvoorbeeld gisteravond. Ik zat Fox te kijken toen Xi aankwam. En normaal gesproken zou Fox dat denk ik echt live hebben uitgezonden. En gisteravond was dat gewoon niet zo. Dus dat is echt wel een pijnpunt voor Trump. Die natuurlijk opleeft bij hoe meer camera's hij ziet eigenlijk.
0: Ja.
2: En dan meteen even ook naar die presspool. Hè, want daar draait het allemaal om. Ik kan me voorstellen, mensen weten wel een beetje wat het is, maar misschien ook niet helemaal. Nou heb jij wel eens in die presspool gezeten. Dus jij mag ook wel even uitleggen. Wat is nou het belang? Waarom vinden we dit allemaal nou belangrijk?
0: Ja, dat heeft een klein geschiedenisje. En dat gaat even terug naar de moord op Kennedy. Want dat is alleen maar opgenomen, dat moment, door een toerist met een Super 8 filmcameraatje.
2: Ja, de Zapruder film, hè?
0: Ja, het enige filmpje dat we hebben. En sindsdien is dus besloten door de nieuwsmedia, ook door het Witte Huis zelf trouwens, om altijd waar de president gaat camera en microfoon mee te nemen. Dat kan, je kunt natuurlijk, er zijn veel networks en heel veel mensen die networks, stations, gaan maar door, die dat willen. En daarom is besloten dat elke keer, en dat wisselt, één cameraman of vrouw of één schrijvende journalist bepaalde dingen volgt en dan verslag doet aan de anderen en de beelden beschikbaar stelt aan alle anderen. En dat is een beetje eigenlijk net zoals bijvoorbeeld bij, laten we zeggen, het WK voetbal. Dan kijkt de hele wereld naar dezelfde beelden. Dat zijn poolbeelden. Het is door één groep gemaakt en iedereen deelt die. Dus zo werkt het een beetje. En ik heb het meegemaakt, ik heb een heel korte periode het Witte Huis in de portefeuille gehad tijdens Bush 1. En ook wel eens op de Air Force One gezeten. Dan denk je, nou, dat is mooi, dat is chic, dat is geweldig, maar dat is helemaal niet zo leuk. Want je zit dus gewoon in een passagiersgedeelte met gewone stoeltjes. En dan komt de president door het bekende deurtje even naar achteren. En dan zegt hij wat. Dat wordt door de poolcamera opgenomen en door de pool schrijvende journalisten genoteerd. En het eerste wat je dan moet doen, zodra je ergens landt of aankomt rijden, is al je collega's in detail op de hoogte brengen van wat er allemaal is gebeurd en gezegd. Dus je bent eigenlijk een soort persbureau voor de anderen. Maar het is heel nuttig en het werkt ook altijd heel goed.
2: En ook praktisch, toch? Want niet iedereen past in de Oval Office, moet ik zeggen. Niet iedereen past in Air Force One. Het is echt iets wat door met z'n allen is opgezet.
0: Ja, maar goed, kijken we heel simpel. De wekelijkse persconferentie van de Nederlandse premier. Dat zijn ook poolcamera's meestal. De stations hebben ook wel hun eigen mensen daar. Maar in het algemeen het beeld van, laten we zeggen, Rob Jetten die daar een verhaal gaat staan vertellen. Ja, dat wordt door de poolcamera opgenomen en verdeeld over alle zendgemachtigden. Prima systeem. En inderdaad, je krijgt nooit iedereen erin. Dus dit is gewoon een praktische oplossing.
2: Hey, en wat ik me steeds afvraag hierbij, en ik geef zelf ook het antwoord meteen maar even, ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Waarom doet Trump dit nou? En dan denk ik bij mezelf, hij zegt dus de negatieve berichtgeving, daar ben ik boos over. En dat is uiteindelijk, noemt hij dat ook, een gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, de rechter is daar heel sceptisch over. Dus ik ben heel benieuwd wat de rechter gaat zeggen. Maar het lijkt erop dat Trump daarin niet de onderbouwing heeft gegeven, waardoor de rechter overtuigd is dat hij gelijk heeft. Maar ook wat er uiteindelijk volgens mij achter zit. Ik denk dat dit echt een gevalletje is van afleiding. De verkiezingen zijn nu om de hoek. Dus veel slecht nieuws voor Trump en voor de Trump-regering op dit moment. We hebben het nog steeds over Iran. We hebben het nog steeds over die benzineprijzen. En daar hebben we het dan eventjes een paar dagen niet over. Nu gaat het overal over de strijd tussen hem en die elitaire media. Want zo zet hij dat dan neer. Ik denk dat hij rekent gewoon erop dat zijn achterban hier heel boos van wordt. En daardoor niet meer aan die andere dingen denkt. En het is weer even Trump tegen de wereld. Trump tegen de elite. Dat werkt altijd, is denk ik zijn redenatie. Wat denk jij? Of zit er toch iets anders achter?
0: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. En wat ik zo aan reacties zie ook in de rechtse media gaat het ook wel een klein beetje die kant op. Maar iedereen geeft toe dat hij toch waarschijnlijk een denkfout heeft gemaakt door geen rekening mee te houden dat ook die media die op zijn hand zijn, die hebben geen beeld. En daar had hij niet op gerekend. Dus, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat een belangrijk deel van de MAGA-beweging het eens is met de onderliggende redenering. Namelijk die elitaire babbelaars van dit soort stations en publicaties. bedweters. Ik word
4: links.
0: Links. Ik word voortdurend gecorrigeerd over alles. Ik kan nauwelijks mijn werk doen of ik krijg weer op het donder van dit soort mensen. Weg ermee. En laten we nou gewoon in die perskamer alleen nog maar mensen zetten die mijn standpunt wat makkelijker kunnen overnemen en delen. En dan kom je op de kern van de vraag. En dat gaat ook de rechter, denk ik, uiteindelijk over oordelen. Het Witte Huis is niet van Trump. Het Witte Huis is van het volk. En er bestaat het eerste amendement van de grondwet. En dat gaat onder andere over persvrijheid. En dat gaat heel ver. Er is ook heel veel jurisprudentie over. En daar verzet hij zich dus tegen. De vraag is überhaupt of hij kan uitmaken dat wanneer er een perskamer is en journalisten zijn geaccrediteerd, dat is een hele procedure, dat heb ik destijds ook moeten doen, dat duurt maanden, dan krijg je een pasje, dan ben je welkom. Op dat moment is de vraag of de president dan kan zeggen, ja, maar bij nader inzien mag je er toch niet in. Mm-hmm. En naar mijn idee, dat is de juridische vraag. Hartstikke interessant, Jan.
2: Ja, zeker. En heel echt elementair. Daarnaast zegt de rechter ook nog van, het heeft ook te maken met de manier waarop de procedures zijn gevolgd, dat die mensen niet gewaarschuwd zijn. Het is gewoon hup, het is ineens zo. Nou, daar was hij het ook niet helemaal mee eens. Dus ik ben heel benieuwd. Maar Bernard, wat ik ook meteen wel zie, het gaat dan inderdaad dus om toegang ook tot het Witte Huis, maar ik zie ook wel dat Trump meteen met een alternatief komt, of in ieder geval het wil voordoen alsof hij dat alternatief heeft. Want meteen werd ook Trump TV opgezet. En dat was echt de avond dat deze ruzie ontstond. En misschien even uitleggen wat het is. Ik heb gekeken toen het gelanceerd werd. Het is een YouTube-kanaal waarop eigenlijk oude beelden van Trump herhaald worden. Dus ik heb de inauguratie nog een keer voorbij zien komen. Ik heb ook de speech van een generaal ergens gezien. Wat dan wel met de Trump-regering te maken heeft, maar het gaat eigenlijk niet over Trump. Maar het wordt door Trump met veel bombardie gepresenteerd als het alternatief voor de poolmedia en eigenlijk voor de media in het algemeen. Ik heb niet meer nodig, ik heb mijn eigen kanaal. Nou, op dit moment, denk ik, is dat niet zo, nog niet zo. Het is nog geen vervanging voor wat de normale media brengen. En ook trouwens, dat kunnen ze ook nooit zijn. Want juist de kracht van de poolmedia en ook andere onafhankelijke media in het Witte Huis is natuurlijk dat ze die kritische, moeilijke vragen stellen. Als die vragen niet worden gesteld, dan is het gewoon een bedrijfsfilmpje. Dat is toch echt wat anders. Dat speelt mee. Maar ik denk wel dat hij nu probeert te doen wat hij eigenlijk al langer doet. Wat influencers en sporters en Hollywoodsterren ook al doen, die willen niet de kritische interviews, die zetten zelf wel wat online. En ik denk dat hij die kant op wil en dat het voor hem eigenlijk dan niet zoveel uit meer maakt wie er dan in het Witte Huis is, dat hij denkt, ik kan het zelf wel doen.
0: Ja, en zo zie je de Pravda van vroeger herleven in Washington.
2: Tja.
0: Ja.
2: Zometeen in de Amerika-podcast. De VN hield deze week zijn jaarlijkse algemene vergadering. En natuurlijk keek de hele wereld vooral naar wat Donald Trump te vertellen had. En wij kijken dan weer naar Bernard, want die was erbij. Blijf luisteren.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: really the first time.
1: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
2: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
3: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
1: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
4: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. Het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
12: Dit was weer de week van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN. Elk land krijgt een moment om de rest van de wereld toe te spreken. Maar niet langer dan 15 minuten. Daar houdt eigenlijk niemand zich aan, dus dat schema is altijd een rommeltje. En hoe iedereen van Brazilië tot, nou, ik geloof dat El Salvador de laatste moet gaan worden deze week. Hoe iedereen ook zijn best doet, eigenlijk was er maar één speech die er echt toe deed. Dat was die van Donald Trump. Nou, Bernard, jij was er deze week dus bij. Jij hebt je dagelijks weer door al die hekken en politiebarricades geworsteld. Die speech van Donald Trump, hoe werd daar bij de VN op gereageerd?
11: In het algemeen niet slecht, laat ik het zo zeggen. Omdat de toon die hij aansloeg compleet anders was dan die van vorig jaar. Er waren een paar dingen die opvielen in de eerste plaats. Hij hield zich aan het script. Nou, wanneer heb jij en ik dat ooit meegemaakt?
12: Ja, dat gebeurt niet vaak.
11: Nee, hij week niet of nauwelijks af. De tekst was eigenlijk wel vriendelijk. Hij gaf de VN een paar complimentjes. Dat komt natuurlijk ook omdat er een paar keer in de Veiligheidsraad resoluties zijn aangenomen die in Amerika's belang waren. Dus dat benoemde die ook. Dus het zijn niet alleen maar anti-Amerikanisten, bij wijze van spreken, die daar zitten. Maar ook gewoon goede, objectieve diplomaten die begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar het eerste deel was de bekende opsomming van zijn enorme heldendaden. Hij is de redder van de wereld. Hij heeft in 8 oorlogen beëindigd. Enfin, het verhaal dat we kennen. En je zag al die mensen denken, oké, dat kennen we wel. Kom nou op met je echte nieuws. En dat was er ook wel een beetje. En dat was eigenlijk het moment waarop die, vonden we allemaal, wel een hele opvallende uitspraak deed over Iran.
13: Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to.
11: Dat was wel heel apart, omdat hij eigenlijk dat in de vorm van een vraag deed. Hè? Dus als het ware aan die zaal vroeg, wat vinden jullie dat ik nou moet doen? Moet ik dit land gewoon helemaal plat gooien? Of moet ik toch kijken om tot een akkoord te komen? Die kansen zijn er ook wel, zei hij. En er waren op dat moment ook achter de schermen delegaties aan het praten. Ook weer met Witkoff en Kushner en een paar Iraniërs. Indirect via Qatar, maar goed, ze waren aan het praten. Dus iedereen dacht, die daar zat, nou ja, het is, hij doet het wel weer op een hele aparte manier, zal ik maar zeggen. Van, wat zal ik doen, platgooien of praten? Nou, dat antwoord is niet zo erg ingewikkeld. Maar goed, dat was eigenlijk het meest pikante momentje. En ik moet erbij zeggen, zeg het nu alvast, anders vergeet ik het. Ja. Daarna, gisteren dus, kwam de president van Iran aan het woord. En die ging me toch te keer tegen Trump niet te geloven. Dat had ik eigenlijk in de VN nog nooit op die manier gezien. Zo echt gewoon, nou ja, ik wil niet zeggen een scheldkanonade, maar het leek er wel op.
12: Hij hield ook foto's omhoog, hè, van slachtoffers, die school die gebombardeerd is, van Khamenei. Hij zei zijn eigenlijk het slachtoffer van terrorisme, in antwoord op wat Trump zei, dat Iran een terroristenstaat is. Dat was een beetje de...
11: Dat is een redenering. En hij zegt ook, het is de grootste verspreider van terrorisme in de wereld. Dat is een thema dat hij altijd hanteert. Het andere thema dat hij altijd hanteert is het nucleaire programma van Iran, waarvan hij zegt, nou, dat hebben we zo goed als uitgeschakeld. Terwijl we weten dat dat niet echt het geval is, dus dat heeft hij nog niet bereikt. Maar in ieder geval, het was in het geheel eigenlijk het veruit het meest spannende, eigenlijk het enige spannende stukje waar hij het vond ik.
12: Ja, ik vond, jij zei dat ook al een beetje, want die speech was een verkapte campagnespeech, vond ik het ook eigenlijk. Ik weet niet of je dat nou net zei, of dat ik je dat ergens anders heb horen zeggen, maar dat vond ik ook wel. Het was echt, het eerste gedeelte was gericht aan de Amerikaanse kiezer. Eerst vertellen hoe goed het allemaal gaat in de VS, wat hij allemaal wel niet voor elkaar heeft gekregen. En inderdaad, iedereen draait dan de ogen een beetje weg en denkt van, nou, we wachten wel even af tot de dreigementen komen, zullen we maar zeggen. En daarna kwam dus ook pas de rest van de wereld. En eigenlijk was dat deel ook gericht aan de Amerikaanse kiezer, want dat ging er ook over hoe goed hij alles voor elkaar heeft. En ik vond toch ook wel, ik zat er wel met interesse naar te kijken, omdat het ook wel een soort moeilijke spagaat is voor Trump, denk ik. Een moeilijke taak in ieder geval, moet ik zeggen. Want een jaar geleden stond hij daar nog, en toen was hij de vredespresident. Hè. Toen zei hij nog van, ik dacht 7 oorlogen gestopt. Maar nu moet hij ook een oorlog verkopen. Hij moet aan die Amerikanen uitleggen, nog steeds, waarom hij dat eigenlijk doet. En dat probeerde hij daar te doen. En dat vond ik ook wel fascinerend, hoor. Want hij heeft het op dat punt wel wat lastiger dan een jaar geleden. Wat ik me nog afvroeg, ook Bernard, want jij zegt van, hè, hij werd redelijk ontvangen en hij hield zich aan het script. Dus eigenlijk, het viel ons mee. Dat kan je een beetje zo zeggen, ja, toch? Precies, hij viel de VN niet enorm aan. Maar wat ik me ook wel afvraag, want het was inderdaad vorig jaar, toen zei hij nog van, VN, wat is het eigenlijk waard? Wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? Maar het feit dat er nu niet meer geschrokken wordt. Of dat mensen een beetje denken van, oh, het valt wel mee. Zijn we een beetje murf? En ligt de lat misschien ook niet wat laag inmiddels? Want ik hoorde wel het strafhof flink aanvallen. Hij schepte op over hoe Amerika de olie van Venezuela heeft ingepikt. To the victor belong the spoils. Nou, recht in het gezicht van de wereld. Die dreigementen richting Iran. Ja, we hebben het al zo vaak gehoord, dus daar schrikken we eigenlijk niet meer van. Maar dat is eigenlijk ook toch behoorlijk heftig. Zijn we een beetje murf door Trump?
11: Nou, murf is het woord niet. We zijn eraan gewend geraakt. We weten wat er komt. En we weten ook dat alles wat hij zegt, zegt hij tegen zijn eigen achterban. In de eerste plaats. En inderdaad, dat verhaal over het strafhof, dat is een thema waar hij de laatste tijd heel veel over tekeer gaat. En waar overigens alle Nederlandse diplomaten die op het ogenblik hier in New York zijn, voortdurend met de rest van met hun collega's over praten. Van laat je vooral niet gek maken. Want wat hij wil, is dat strafhof gewoon de nek omdraaien. De mensen, de rechters die daar werken, wil die op een soort opsporingsregister zetten.
12: Sanctielijsten, het leven moeilijk maken.
11: Ja. En hij vindt ook dat landen die het steunen, en dat zijn er toch hoeveel, iets van 124 of zo, dat die daar allemaal mee moeten stoppen. Dus hij voert campagne en de Nederlandse diplomaten die voeren een tegencampagne. Hè. Bij al die bilaterale gesprekken vragen ze voortdurend juist steun om dat strafhof overeind te houden. Dus dat is inderdaad een punt. Maar ook dit, denk ik, is voor de, laten we zeggen, voor een gewone MAGA-luisteraar best een interessant punt. Omdat die vindt dat de gedragingen bijvoorbeeld van Amerikaanse soldaten, als daar iets over valt op te merken, of dat niet meteen een kwestie is die moet worden behandeld in een strafhof in een ander land. Dus als een soldaat iets heeft misdaan, ja, dan komt hij voor de krijgsraad. Of er gebeurt niks. Helemaal Amerikanen zeggen heel veel dingen die er gebeuren, dat vinden wij helemaal geen misdrijf. Dus er zit veel meer achter. Het speelt ook al langer. Maar het was wel hard, heb je gelijk in.
12: Hey, en Trump had het in zijn toespraak ook over het akkoord over Groenland. Ook natuurlijk iets wat ons in Europa raakt. Dat akkoord werd ook na zijn toespraak ondertekend. Hij complimenteerde daarbij ook nog een Nederlander.
14: It also very much enhances NATO with who has a great leader. And Mark, I know you're in the audience and you are indeed a great leader, Mark Rutte.
12: Ja. Nou, ja. Maar Mark was helemaal niet in de audience, hè?
11: Nee.
12: Die was nog onderweg.
11: Ja. Dus, ik spreek hem straks, zoals je weet. Ik ga er zeker nog vragen naar dit verhaal. Ja.
12: Ik ben benieuwd hoe dat werkt, hoor. Of hij dat inmiddels gewend is. Of dat dan toch een berichtje bij je binnenkomt van, nou, je bent weer genoemd, hoor. En wat hij daar dan van vindt. Maar dat akkoord werd dus daarna getekend, officieel. Hoe zie jij dat nou? Zit er nou iets nieuws in deze deal? Of heeft Rutte eigenlijk achter de schermen dit heel handig een beetje gemasseerd en Trump het idee gegeven? Ik weet niet of Rutte dat heeft gedaan of met z'n allen, maar dat we hem wat het idee hebben gegeven dat hij iets nieuws heeft gekregen, terwijl er eigenlijk niet zoveel nieuws in dat verdrag staat.
11: Ja, ik denk dat laatste, en het is niet alleen Mark Rutte, die heeft dat geregisseerd, die poging, ongetwijfeld. Maar er zijn dus een heleboel andere NAVO-leden geweest die zich daarachter hebben geschaard. Als je nou kijkt wat er uiteindelijk is uitgekomen, je weet, er is in 1951 al een verdrag gesloten tussen Truman, de toenmalige president, en Denemarken en Groenland. Toen bestond de NAVO pas 2 jaar, hoor, dus toen mag het allemaal wat anders. Maar in elk geval, daar stond in dat Amerika in feite kan doen wat het wil op Groenland. Kan net zoveel militaire bases neerzetten, soldaten stationeren als het maar wil. En in feite is dat wat nu ook gebeurt. Dus een van de dingen die mij het meest fascinerende is, waar is het verschil met dat verdrag van toen en wat we nu zien? En
12: volgens mij
11: is
12: precies.
11: Tamelijk minimaal, maar de details hebben we nog niet helemaal. Ja. En het gaat er ook om wie beslist, wanneer. En wat dat betreft heeft Denemarken het goed gespeeld, want die laten ze dus niet wegspelen als er belangrijke besluiten moeten worden genomen daarover. Dus maar dat was toen ook al, dus ik snap het niet helemaal.
12: Nee, ik ook niet. Het zit echt in details. En het belangrijkste is dus dat die soevereiniteit blijft. En verder heb ik het idee, een paar dingen zijn nu expliciet gemaakt die eigenlijk impliciet al een beetje zo geregeld waren. Dat China en Rusland bijvoorbeeld daar niet mogen investeren. Nou, dat lag al een beetje in de lijn der verwachting als je daar een Amerikaanse basis hebt natuurlijk. En nu is dat dan vastgelegd, dat soort zaken.
11: Ja, er is nog wel één dingetje wat ik bedenk. Dit legt los van de verdragstekst wel erg de nadruk erop, en daar heeft Rutte ook steeds op gehamerd, dat de bescherming van dat gedeelte van de wereld, hè, dus dat noordelijke gedeelte, dat de NAVO dat serieus moet nemen en dus daar ook heel actief in moet zijn. En dat is denk ik, dat was in 1951 wat minder duidelijk benoemd en nu wel. Dus wat dat betreft ben ik het ook met het compliment aan Mark Rutte wel eens hoor.
12: En interessant om te zien hoor, dat bij de pro-Trump media hier in de VS wordt het als een grote overwinning gevierd. Kijk eens eventjes, hij heeft toch binnengehaald wat hij wilde. Europa staat weer een beetje in zijn hemd. Daar wordt het echt als een grote overwinning gevierd. Interessant om te zien. Het maakt heel vaak eigenlijk niet zoveel uit wat Trump binnenhaalt. Als het maar iets is, en dan kan, kan het wel mooi aangekleed worden eigenlijk.
11: Ja. En als het in ons belang is dat die crisis ophoudt, dan vinden wij het ook niet zo erg dat conservatieve Amerika zegt, wat is die Trump toch goed? Het gaat uiteindelijk om het resultaat.
12: Ja, nou ja, dat is mooi gezegd. Hey, een opvallende afwezige in New York was natuurlijk Xi, de Chinese president. Die is namelijk op dit moment in Washington voor een bezoek aan Trump. En ik kan je vertellen, ik liep gisteren door de stad, Bernard. Altijd worden er wel dingen gebarricadeerd als er een president is. Maar in dit geval, ik heb het nog niet zo eerder gezien om het Waldorf Astoria. Daar zit die man echt. Het halve centrum is afgezet. Er staan overal hekken. Dus dit is echt iets groots. Trump heeft Xi gisteren, als wij elkaar spreken, al ontvangen op Andrews Air Base. Ook heel uitzonderlijk. Hè? Ik geloof de paus die wordt wel eens ontvangen door de president. Dat deed Obama bijvoorbeeld nog. Maar daarvoor een politiek leider. De laatste was Macmillan, Britse premier in 1962. Toen stond Kennedy klaar. Zo lang is dat geleden. Zo belangrijk vindt Trump dat dan ook, denk ik. Het echte gesprek is vandaag. Is al bekend geworden dat het handelsbestand tussen de VS en China wordt verlengd tot 10 januari, dus de druk is er denk ik een beetje af. Dat is voor beide kanten toch in ieder geval een succesje. Zie jij meer haalbare dingen die ze kunnen bespreken? Of is dit het ook een beetje meteen?
11: Nee, dit is wel heel erg belangrijk, want er moet rust komen in die handelsoorlog. Een ander belangrijk ding, wordt veel nadruk op gelegd, is dat Xi en Trump het helemaal eens zijn over AI. En kijk, er wordt door de techsector in Amerika is op de rem getrapt. Want die zeggen, jongens, als we niet uitkijken met wat wij nu zelf ontwikkelen, dan krijg je een soort Frankenstein-achtige situatie. En daarbij neemt AI het over van ons. Dus we moeten echt een beetje op de rem trappen. Dat vindt Trump onzin. Die zegt, boem, doorgaan. Dit is onze grootste kans in het leven. En Xi is het daarmee eens. En daar hebben ze het al over gesproken. En dat hebben ze ook bevestigd allebei. Dus dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling. Ook voor ons.
12: Ja, zeker. En vanavond, als we elkaar spreken, dus is dat vanavond, dan zitten ook vrijwel alle AI- en techbazen. Die zitten aan het diner samen met Xi en Trump. Dus dat geeft ook weer aan hoe belangrijk AI is. Maar ja, uiteindelijk zijn China en Amerika het gewoon eens. Die willen allebei wereldleider zijn op het gebied van AI. Dus ik denk, die noodvoorzieningen waar ook over wordt gesproken en die waarschuwing, ik weet niet of daar heel veel uit gaat komen.
11: Nee, helemaal niet. Jan.
12: Ja, ik weet al wat je gaat zeggen.
11: Ja, een paar luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: En alvast een oproepje. De komende weken gaan we natuurlijk steeds meer aandacht besteden ook aan de midterms die op 3 november zijn. In aanloop daarnaartoe zouden we het ook heel leuk vinden om jullie vragen daarover te krijgen. Want jullie geven ons altijd inzichten die we zelf toch net even over het hoofd hadden gezien. Of net even wat anders. Dus dat horen we heel graag. Dus heb je een vraag die specifiek over de midterms gaat, stel hem dan alvast. Dan proberen we die de komende weken zo goed mogelijk te beantwoorden. En ik zeg er ook maar even bij, ben je nou Nederlander en woon je in een gebied met spannende verkiezingen in de VS, in een interessante staat, of heb je gewoon een mooi verkiezingsverhaal, een ervaring? Stuur dat ook. Vinden we ook leuk om te horen. Nou, laten we eerst eens even beginnen met iemand die wat voor ons heeft ingesproken. En dat is Gijs Luiks.
15: Beste Jan en Bernard, in aflevering 364 hebben jullie het over de AI-industrie en hoe Trump daarmee omgaat. Daarbij trekken jullie vooral de vergelijking met de reële economie. Mijn vraag is in hoeverre de beurs hier een rol in kan spelen. In hoeverre zou Trump willen zeggen na zijn termijn: kijk eens, onder mij is de hele economie gegroeid. Kijk maar naar de beurs, die doet het beter dan ooit tevoren. En dat is mijn verdienste.
11: Ja, wat een leuke vraag. Mijn antwoord is, dat zegt hij bij alles altijd. Ja. Dus dat zal hij hierbij ook alweer doen. Als de benzineprijs omlaag gaat, gaat de beurs omhoog. Ja, verklaar het maar. Dus als AI ons overneemt en het wordt Frankenstein, dan gaat nog steeds de beurs omhoog.
12: Nou, ik denk, en wat Gijs zegt, je slaat volgens mij echt de spijker helemaal op de kop. En dat is wel iets wat we denk ik een beetje hebben laten liggen de vorige keer. Want inderdaad, de Trump die wil het liefste dat die beurs omhoog gaat. Die wil het liefste dat de economie blijft groeien. Al die investeringen voor datacenters en zo. Dat vindt hij belangrijk. Daar kijkt hij naar. En ja, ik denk inderdaad, Gijs heeft helemaal gelijk, toch?
11: Helemaal, compleet eens, ja.
12: Goed punt. Lasse dan.
16: Als de handelsoorlog tussen de VS en Canada verder escaleert, zou de VS essentiële producten zoals hout, kunstmest en olie en gas elders moeten inkopen om binnenlandse prijsstijgingen en tekorten te voorkomen. Zou dat Washington kunnen dwingen om sancties tegen Rusland tijdelijk te versoepelen, zoals eerder gebeurde in maart dit jaar toen de Straat van Hormuz voor het eerst werd afgesloten?
11: Ja, dat vind ik een steengoede vraag trouwens.
12: Nou, nog één.
11: Ja, Amerika heeft inderdaad een aantal dingen nodig. Nou heeft Trump bijvoorbeeld over hout gezegd, dat valt wel mee, omdat Amerika onder Trumps leiding is afgestapt van allerlei milieu- en klimaatopvattingen. Dus hij zei, wij kunnen weer gewoon bomen omhakken, zonder dat we de gevangenis ingaan. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd. Dus daar kan Amerika wat in voorzien, maar dingen als kunstmest, dat is inderdaad iets dat heeft iedereen nodig. Daarvoor is ook die Straat van Hormuz belangrijk. Maar ik denk inderdaad dat de Amerikanen ook wel een beetje voor een probleempje komen. En dat ze worden gedwongen om uit te kijken naar anderen. Vandaar ook dat een van de belangrijkste onderwerpen die nu ter sprake zijn tussen Trump en Xi is die bijzondere metalen, want die komen uit China. Ik denk inderdaad dat ook de Amerikanen de blik een beetje moeten richten op andere landen als dat allemaal gebeurt. Misschien loopt het nog steeds met de sisser af, hoor. En ziet Trump af van zijn ambities om dat land in te palmen tot de 51ste staat.
12: Ja, er was deze week ook nieuws over dat Trump op een bepaald moment ineens zei van potash, mineraal, dat heeft Amerika ook nog. Dat is nodig voor kunstmest. Dat zou hij dan wel uit Belarus halen. Dat was dan het verhaal. Nou, uiteindelijk is dat geloof ik toch niet helemaal zo. Maar hij riep het in ieder geval wel. Zou je ook een beetje kunnen concluderen dat Trump misschien wel voor bepaalde zaken aan het kijken is? Alleen dat, zoals Lasse suggereert, dat Rusland dan niet meteen de eerste kandidaat. Ik denk dat Trump het niet zoveel kan schelen om het uit Rusland te halen. Nee. Volgens mij kunstmest dingen die vallen ook niet onder die beperkingen die er zijn voor Rusland. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat
17: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: In ieders belang. Dus laten we dan wat dat betreft niet te anti-Russisch zijn. Dus het past een beetje in die sfeer.
2: Ja, interessant. Jort die zegt dan een wat luchtigere vraag naar alle Trump-geweld. Nou, dat heeft Jort goed voorspeld. Er was weer veel Trump-geweld in deze podcast. Begin volgend jaar ga ik weer een keer naar de VS voor vakantie. Ik ga ook naar Washington DC. Nu las ik dat het Witte Huis en het Capitool te bezoeken zijn. Is dit de moeite waard?
1: Ik weet niet precies hoe het nu is. Voor het Capitool geldt het inderdaad, want dat is het parlement en dat is in elke democratie open. Dus er is een publieke tribune en het is een beetje gedoe om binnen te komen. Maar het kan wel, bij mijn weten.
2: Ja, je moet volgens mij naar het bezoekerscentrum. En je kan volgens mij ook online kaartjes je kan reserveren.
1: Maar het is te regelen. Ik heb het...
2: Ja, zeker. En het is ook de moeite waard, toch? Is heel leuk. Ja,
1: en het Witte Huis is anders. Daar moet je een introductie hebben van een lid van het parlement. Dus je moet een congressman of congresswoman... moet je aanschrijven met de vraag... kun jij mij op jouw lijstje zetten? Zo hebben wij de laatste keer gedaan... toen we daar met de familie binnen waren in de East Wing. Ik denk dat we de laatste bezoekers waren.
2: Jullie konden nog net het licht uit doen.
1: Ja, precies. Ja, maar toen heeft David inderdaad contact gelegd... met een congresswoman uit New York... En die heeft keurig netjes dat doorgegeven aan het Witte Huis. We stonden op een lijst. Het kan. Alleen, dat is dus een beetje een omwegje. En ik weet niet of mensen die in het buitenland wonen dat ook kunnen. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom. Dus je kunt gewoon een congressperson aanschrijven. En hulp vragen. En dan mag je erin. Het is best leuk hoor trouwens.
2: Ja, ja, zeker. Dus ik ben ook wel benieuwd of een van onze luisteraars dit wel eens geprobeerd heeft. Deze laatste weg via een congressperson. En of dat dan ook gelukt is. Want ik hoor dit heel vaak. Ik hoor eigenlijk nooit iemand van, hey, we hebben het op die manier gedaan. Tenminste, iemand uit Nederland. Maar als je bijvoorbeeld een congreslid uit Michigan of van een ander gebied waar veel Nederlanders zitten, iemand met een duidelijke link met Nederland. Nou, misschien dat wel te doen is.
1: Het zou best zijn. Het zou best kunnen. Wordt verder niet ter discussie gesteld. Hoor. Als zo'n parlementslid dat vraagt, dan wordt het per definitie goedgekeurd. Dus ik zou het op die manier doen.
2: Ja, en ik weet trouwens ook tenslotte niet of op dit moment rondleidingen worden gegeven door die verbouwing natuurlijk die ook speelt. Dus dat is ook nog een moeilijk ding. Maar het is wel een heel leuk nieuw museum naast het Witte Huis. Ik weet, dat heet iets van de White House Experience of zo. Dat is gratis van de White House Historical Association. Is ook heel leuk. Het is natuurlijk niet hetzelfde als binnenkomen, maar wel een mooi alternatief. Dus die wil ik ook even aanraden. Hey, zullen we hem daarmee afronden dan?
1: Ja, terugluisteren kan via de BNR Site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika Podcast koffiebeker.
2: Ja, ik denk dat volgende week dat we er weer eens eentje moeten weggeven. Gaan we eens even met Luc over hebben. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van je tijd in New York en een goede vlucht terug naar Nederland.
1: Dankjewel, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Grote Tech Show.

0: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam vanaf maandag als podcast.
4: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
9: En ik ben Ben van der Burg.
8: En we zijn ditmaal live vanaf de dag van de digitalisering.
9: Yay! Enthousiasme alom!
8: Ja, want hier horen we alles over innovatie in AI en data en cybersecurity en hoe ideeën in de praktijk worden gebracht. En we hebben hier al gesproken in ons vorige interview met de topman van Droombedrijf Avular. Kun je luisteren in onze podcast, dus luister die vooral terug. En we gaan doorpraten over drones, maar dan de softwarekant van het verhaal. Want we hebben ons vandaag omgedoopt tot de Grote Droneshow. En daarom praten we zometeen met de CTO van het Nederlandse Intellect. Maar hier hoor je vanaf elke donderdag ook wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door, dus volg de Grote Techshow in je favoriete podcast app, dan blijf je altijd op de hoogte. Nu Nu dan gaan we praten met Intellic als Nederlands bedrijf en ontwikkelaar van dronesoftware. Waarmee ze het verschil willen maken op het slagveld. En recent kwamen ze in het nieuws toen ze een contract met het ministerie van Defensie bekendmaakten. 3 jaar ter waarde van 30 miljoen. Met een optie voor een gouden aandeel. Zoals CEO Maurits Korthals-Altes onlangs al toelichtte toen hij te gast was in BNR Zaken doen. Hoe de software van Intellic precies werkt en hoe ze de concurrentie op het speelveld aangaan. Dat gaan we allemaal bespreken met de CTO van Intellic, Jeroen Lappenschaar. Welkom Jeroen.
10: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
8: Fijn dat je er bent. Even ook voor iedereen, wat maken jullie nou precies en hoe werkt dat?
10: Wij maken een product dat een softwareapplicatie is waarmee onbemande systemen aangestuurd kunnen worden. Dus de uitdaging die Defensie heeft is dat er heel veel verschillende drones worden gekocht. En die komen allemaal met hun eigen grondstation en eigenlijk hun eigen software om aangestuurd te worden. Dat is voor operators lastig, want dat betekent dat zij elke keer een nieuw stuk software moeten leren, kennen. En wij lossen dat dus op door één softwareapplicatie aan te bieden die al die verschillende typen, merken, drones vanuit dezelfde softwareapplicatie kan aansturen. En daarbovenop voegen wij een aantal extra functionaliteiten die gewoon de militair effectiever maken.
8: Ja, want het is een soort platform dus eigenlijk. Hè? Nexus heet het, geloof ik, als ik het goed heb.
10: Correct.
8: Ja, en het zorgt erop dat eigenlijk van alles samenkomt en je dus meer vanuit één overzicht de aansturing kan regelen.
10: Klopt.
8: Ja,
11: ja. En hoe sluit je al die verschillende droneleveranciers met hun eigen ideeën, eigen software, moet je dus op Nexus aansluiten. Normaal heb je een API maken ze, maar drones weet niet of ze dat maken. En dat ga je zo vertellen. Dus hoe sluit je ze aan?
10: Dat is een goede vraag. Daar zit inderdaad een groot deel van ons werk in. Gelukkig is er een standaard voor de techneuten onder ons, Mavlink. Dat is ook open source beschikbaar.
11: Ja. Dus iedereen de Mavlink, iedere drone maken die gebruikt Mavlink als, als connectie?
10: De meeste wel. Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Meeste, ja. En DJI doet het weer anders.
8: Ja.
10: Maar veel drones.
11: Die hebben DJI toch?
10: Nee, gelukkig niet.
8: Ga verder, joh.
10: En zeker voor de techneuten onder ons, het is dus een open source protocol. En ook veel hobby drones die werken erop. Dus als je aan de gang wil, dan kan je dat eigenlijk al heel snel. Dus ook een stuk software maken om drones mee te laten vliegen.
8: Ja.
10: Nou, dat is wat wij ook doen. Alleen wat we zien is dat veel dronefabrikanten natuurlijk dat protocol toch naar even iets anders implementeren. Dat er veel uitzonderingen zijn. Dus daar zit heel veel van ons werk op het integratiegebied zit daar al in. Denk dan aan alle verschillende sensoren, payloads, et cetera.
8: Ja, nu zagen we toevallig net in het voortraject hier op de dag van de digitalisering een videopresentatie van jouw collega Mark, CPO, als ik het goed heb. En het zag er toch best wel, ja, ik zeg het even in mijn beleving, uit als een soort game met heel erg visueel ingesteld. Een kaart die beweegt. Even ook om het nog iets meer tot de verbeelding te laten spreken. Wat voor features zit er allemaal in Nexus dan?
10: Ja, dus de basis interface die je hebt is een map-based interface. Net zoals dat je Google Maps over hebt. Ja. Alleen daar zie je vervolgens je drone staan. Dus niet, dat kan één drone zijn, maar dat kunnen er ook meerdere zijn. Die kun je aansturen. Daar kan je operaties van tevoren mee plannen. Dus we hebben het echt, we bieden echt een user experience aan voor de militair.
8: Ja.
10: Dat wil zeggen dat hij daar zijn operatie ook in kan voorbereiden. Vervolgens kan die drone dan bepaalde stukken daarvan eventueel ook geautomatiseerd uitvoeren. Daar bieden we slimme functionaliteiten voor.
8: Ja.
10: En daarnaast bieden we functionaliteiten toe om bijvoorbeeld typische problemen die de militair heeft, zoals vliegen in een gebied waar geen GPS heeft, om daarmee om te kunnen gaan. Of de integratie met externe informatiesystemen. Want we leven natuurlijk in het informatiedomein. We willen steeds meer gewoon onze informatie kunnen delen. En de situational awareness voor die militairen is ontzettend belangrijk. En dat is het voordeel wat je krijgt met Nexus. Is je krijgt ook de informatie uit die andere systemen. En je kan het ook naar die systemen toesturen.
11: Ja, maar de user interface is dus in principe een scherm. Dus niet een bril bij de first person view bij drones. Wat je vaak hebt dat ze hem zo besturen. Maar het is een scherm en met een joystick bestuur ik dan die drone. Want hij is niet autonoom, want dat willen we niet.
10: Je bestuurt hem vanaf je laptop, dus met toetsenbord muis. We hebben geen mooie VR-interface, want dat is helemaal niet waar de militair op zit te wachten.
8: Nee, die wil gewoon praktisch inzetbaarheid.
10: Precies.
8: Ja.
11: Oké, dus dat is de interface en we hebben ook de aansluiting. En ze kunnen alle opties die er zijn, kunnen ze verschillende drones met precies heen waar ze willen. Dus dat is het
10: Klopt.
8: Ja, mooi. Wat ik het aardige vond, toen jouw co-founder Maurits in de uitzending was bij BNR Zaken doen eerder dit jaar bij mijn collega Jochem Visser. Toen vertelde je ook over het verschil in behoeftes. En dan moet ik gelijk benoemen, jullie opereren ook natuurlijk in Oekraïne. Dat is natuurlijk bij uitstek waar, nou ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen, drones floreren, ingezet worden, laat ik het zo zeggen. Maar ook nou, Nederland en Defensie, die werken ook met Nexus. En die schetst een beeld dat in Oekraïne zijn ze veel verder met wat ze allemaal willen met drones. En dus ook voor jullie doorontwikkeling daar hele andere feedback komt dan in Nederland. Kun je dat een beetje toelichten?
10: Ja, dat is een van de grote uitdagingen die we hebben. Dus wat je ziet is dat de militaire operator in Oekraïne, dat is echt de vakman, de expert. Want die doet niks anders dan alleen maar drones vliegen de hele dag lang, soms wel 10 missies op een dag.
8: Ja.
10: En die weet daarmee echt het onderste uit de kant te halen. Dus die drones die kunnen natuurlijk een maximaal gewicht bijvoorbeeld meenemen. Maar zij zijn daar zo bekwaam in geworden dat ze dat gewoon dat ze dat weten te optimaliseren. Zij zien op een gegeven moment, hey, deze motoren worden te warm. Dan draaien ze die drone, zodat ze op die manier gewoon die motor niet overhit raakt en ze verder mee kunnen vliegen. Nou, dat staat bijna haaks op de Nederlandse operator die gewoon niet zoveel vluchttijd heeft.
11: Is meer theorie is het in Nederland?
10: Nou, theorie is ook niet woelig. Gelukkig, hè, er wordt gewoon in de praktijk natuurlijk gewoon geoefend en getraind met die drones ook. Maar wel, ja, toch een
11: niet
10: beetje hypothetisch.
11: En gaat het dan zo in, weet je, Oekraïne, want jij zei het gewicht, de motor, wat kan je nog van tevoren uitrekenen, met dat gewicht dan raakt die motor oververhit. Maar ik kan me voorstellen, andere datapunten, dat het gaat regenen, of het is bewolkt, of er komen andere een luchtwerveling die er komt, wind, dat ook allemaal mee wordt genomen.
10: Ja, dus dat is allemaal expertise die gewoon die operator in zijn hoofd is zitten. En dat wordt
11: en hoe krijg je die expertise dan geïmplementeerd op jouw platform, op Nexus?
10: Dus wat wij zorgen ervoor dat we gewoon nauw contact houden met hoe ons product gebruikt wordt in Oekraïne. Dus we hebben ook mensen in dienst in Oekraïne. Wij gaan ook langs daar aan het front om die feedback actief op te halen. Om gewoon te kunnen leren, hey, hoe wordt ons product nou eigenlijk ingezet? Waar zit de meerwaarde? Wat doen we nog niet goed? En die feedback halen we op en daarmee proberen we ons product te verbeteren. En dat nemen we dan ook weer mee naar de Nederlandse Defensie om met hun samen ook hun gebruik beter in te kunnen zetten.
8: Ja, nu is natuurlijk de verleiding, wil ik zeggen, groot om jullie te vergelijken met Anduril in de VS bijvoorbeeld. Maar wat ik ook begreep, dat is eigenlijk veel meer, ja, als het gaat om drones full stack, weet je, die bieden alles aan. Jullie nadrukkelijk alleen een platform. Welk voordeel geeft dat jullie, los van dat je in ieder geval kan focussen op dat platform ontwikkelen en niet die hele stack hoeven te bedienen?
10: Dus het voordeel dat we daarmee hebben is dat, ik denk, kijk, het model is natuurlijk veel beter geschikt voor de Europese markt. Waarbij je ziet dat alle landen hun eigen dronefabrikanten hebben, die willen dat ook graag in stand houden. Er is gewoon een grote diversiteit. Dus dat biedt het voordeel dat we met die software wel al die verschillende platformen kunnen bedienen. Maar toch op één gezamenlijke manier bij elkaar komen.
11: Oké, okay. Ja. Mag ik even wat ik denk ineens aan cybersecurity? Want als dus al die verschillende landen als Oekraïne, weet je, iedereen gebruikt Nexus. Ja, als ze bij jullie binnenkomen, dus hoe heb je dat ingeregeld? Je bent CTO. Dat het super, super, super, super veilig is.
8: Juist in tijden van hackende AI.
11: Juist.
10: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, in de basis werkt een drone, wordt gewoon aangestuurd vanaf een grondstation. Dus dat is een 1-op-1 connectie. En daar ligt gewoon de beveiliging ligt op de radioverbinding. Daar doen wij, hoeven we in dat opzicht hoeven we weinig meer te doen. Dus je kan niet ons hacken en dan toegang krijgen tot die drones.
8: Nee. De aansturing van die drones gebeurt nog steeds door de militair achter de knoppen.
10: Precies.
8: Juist.
10: Nou wordt het wel interessant in alle ontwikkelingen die plaatsvinden in Oekraïne. Want in Nederland en eigenlijk in heel Europa hebben we altijd gewoon de visie gehad. Het hele defensienetwerk, dat is helemaal afgeschermd. Daar komt niemand bij. En er zitten nog allerlei extra beveiligingslagen tussen. Maar in Oekraïne hangt alles aan het internet. Daar zitten die drones die vliegen gewoon op Starlink. En er zijn dus nu ook drones die gewoon allemaal in één netwerk zitten. En die zullen echt een uitdaging hebben om zichzelf te moeten beveiligen tegen, nou ja, denk aan die Russian state actors. Want ja, dat is voor hun een heel interessant target.
11: Maar dus niet in jouw platform dat je extra maatregelen hebt genomen omdat het voor defensie is. En waardoor het toch iets gevoeliger ligt allemaal.
10: Natuurlijk.
11: Want er zitten Chinezen en Iraniërs, die willen erbij, hè?
8: En de Noord-Koreanen.
11: En de Noord-Koreanen, ja, niet te vergeten. Ja. En Amerikanen tegenwoordig zelfs.
8: Misschien zelfs. Maar vertel je dan.
10: Maar ons platform werkt dus standaard off the grid. Dus dat betekent dat daar zit al veel beveiliging. En natuurlijk hebben we allerlei extra beveiligingseisen daar bovenop genomen. Maar daar is die uitdaging niet zo groot. Waar onze beveiligingsbehoefte vooral zit, is om ons kantoor ook gewoon veilig te houden. Onze ontwikkeling veilig te houden. Nou, en dat doen we dan ook samen met Defensie volgens de standaarden die daarvoor zijn.
8: Ja. Hoeveel AI komt er nou verder dan ook wel bij kijken als het gaat om de intelligence en andere toepassingen? Waar zie je dat vooral terug in de onderdelen waar Nexus uit bestaat?
10: Dus wij gebruiken AI echt om bepaalde deelproblemen op te lossen. Dus denk aan het herkennen van objecten in videobeelden of het vliegen zonder GPS. Hoe kan ik dan toch nog weten waar ben ik op deze aarde?
8: Is dat dan ook op basis van beeldherkenningsanalyse? Omdat,
10: ja, precies.
8: Ja. Net als Tesla. Ga door.
10: En daarbuiten werken wij vooral gewoon samen met partners. We proberen echt een platform te bieden, zoals een TNO, die denkt van, hey, hier kunnen wij echt ondersteuning bieden. En die kunnen dan integreren op Nexus ook. Dat is een platform waarmee ze dat toevoegen.
8: Ja. In hoeverre blijf je daar juist ook, zeg maar, steeds met mensen achter de knoppen moeten zitten? Juist ook om constant toezicht te houden. Wat gebeurt er op dat platform? Moeten we direct bijsturen als Oekraïne zegt van, hey, we hebben nu iets gezien. Er komt nu een zwerm drones op ons af. We hebben nu dit nodig. Hoe snel kun je, zeg maar, de volgende verandering of update pushen als dat echt nodig is?
10: Yes, wat je ziet is dat dat we daar nog helemaal niet zijn. Dus die automatisering is allemaal nog niet zo ver. Want kijk, die operator zit in het veld en die kan nou überhaupt geen drone besturen zonder GPS. Dus die moet alles met de hand doen. Die kan niks automatiseren. Dus al die vragen over van wat zou er gebeuren als, daar zijn we nog niet in de praktijk.
8: Ja.
11: Ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Want we moeten tegenwoordig heel erg met onzekerheid omgaan. Mm-hmm. Dus hoe ga je jullie als bedrijf daarmee om? Want wat je allemaal nog niet weet, daar moet je toch op ingespeeld zijn. Zijn jullie extra, weet je wel, weerbaarheid hebben we het altijd en flexibel hebben we het altijd over. Wat hebben jullie dus ingericht waardoor jullie dat zijn?
10: En dan bedoel je op het
11: ja, gewoon
10: van
11: als bedrijf.
10: AI.
11: Want kijk, jullie moeten met heel veel onzekerheden omgaan. Want je weet niet in het veld wat er gebeurt. Moet je wel op kunnen inspelen. Heb je dan juist van vaste kaders? Of speel je snel in op wat die dronepiloot in Oekraïne doet? Hoe ga je daarmee om?
10: Nee, dus wij hebben een fundament opgebouwd. Een duidelijke architectuur. En daarbovenop, daar zijn extensies op mogelijk. Dus dat betekent, als er uitdagingen zijn, dan kunnen we daar gewoon nieuwe functionaliteit daarbovenop zetten. Zo proberen we daar een beetje op in te spelen.
8: Wat ik ook wel aardig vond, wat Maurits ook zei bij Zaken doen eerder dit jaar, dat juist jullie systeem ook moet helpen om te voorkomen dat er onnodige fouten gemaakt worden door drones. Dus het moet. Soms beginnen mensen wel eens over, ja, je werkt aan een defensie toepassing, maar het is juist bedoeld om te voorkomen dat er meer burgerslachtoffers vallen. Hoe lastig is het om dat goed te ontwikkelen?
10: Het is vrij lastig. En niet vanuit een technisch oogpunt per se, maar echt vanuit een product oogpunt. Omdat het gewoon lastig is om de use case van de militair goed te begrijpen, om de situatie goed te doorgronden van hoe wordt het nou gebruikt aan het front.
8: Ja, want die beeldherkenning moet echt feilloos zijn dan om de belofte helemaal waar te kunnen maken.
10: Nou, dat hoeft dus niet per se.
8: Oh, vertel.
10: Want dat ligt eraan hoeveel je erop doorautomatiseert natuurlijk. Maar als jij daar gewoon een human in the loop, on the loop houdt, dan heb je daar gewoon natuurlijk controle. En kan je daar best op inspelen. Maar de echte pijnpunten, nogmaals, zitten nu vooral meer op het pragmatische vlak van hoe zorg ik ervoor dat die operator geen overload aan informatie op zich krijgt. Zodat hij daarmee misschien onhandige beslissingen
8: maakt. Ja, en daarmee moet je met de interfaces constant rekening houden met wat stuur je allemaal op te gebruiken.
11: Hoeveel vraag is er vanuit de klantzijde bij jullie naar autonomie? Naar autonomie van de drones? Helemaal niet, of voel je toch druk af en toe?
10: Relatief weinig. Dus sinds wij de overstap hebben gemaakt van een soort innovatie. Wij waren vroeger een innovatieprojectbedrijf. Tegenwoordig hebben we echt ingezet op ons product, Nexus dus.
8: Ja.
10: En daar zien we gewoon veel meer gewoon nogmaals die pragmatische aanpak. Wat de militair wil gewoon, dat het werkt in alle situaties. Het mag niet falen. En die heeft helemaal niet behoefte aan al die zaken zoals
11: autonomie,
10: zwarming.
8: Nee, je wil vooral gewoon een goed overzicht, dat goed werkt.
10: Zijn leven staat op het spel. Dus dat moet gewoon werken.
8: Ja. Hoe gaat dat dan ook in andere landen? Want we hebben Oekraïne genoemd, we hebben Nederland genoemd. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar ook in zaken toen hoorde ik dat jullie actief bezig zijn. Nou, je noemt het al andere Europese landen. Merk je nou dat er heel erg veel fragmentatie is in wensenlijstjes vanuit verschillende landen? Of kun je dat toch een beetje uniform maken?
10: Ja, we hebben het gehad over het verschil natuurlijk tussen wat er gebeurt in Oekraïne en Nederland en daarmee West-Europa. Dat verschil is het allergrootst. In de rest van Europa is dat redelijk vergelijkbaar. Wat je wel ziet, is dat veel landen eigenlijk allemaal hun eigen innovatiethema's, onderwerpen hebben. Dus die willen vaak zelf nog hun eigen features erbovenop toevoegen. En dat is ook een uitdaging voor ons. Van hoe zorgen wij er dan voor dat we ons product flexibel genoeg houden.
8: Ja.
10: Dat zij dit soort zaken erbij kunnen doen zonder dat we...
11: Ja, noem eens een paar bizarre features dat je denkt van waarom wil je dit?
8: Je hoeft geen namen en rugnummers.
11: Nee, je hoeft geen namen, maar features is wel leuk. Je hoeft geen
8: of omschrijven van, dat had ik niet zien aankomen.
11: Denk ik aan.
10: Ja, nou, wat we vooral hebben gezien is dat mensen features eisen die gewoon eigenlijk hun tijd vooruit zijn.
8: Oh ja.
10: Denk dan gewoon aan de samenwerking van drones en onbemande rijdende systemen. Ja. Super interessant, maar als jij gewoon nog je drone niet kan inzetten nu al in het veld, dan heeft die combinatie helemaal geen meerwaarde.
8: Ja,
11: dus een drone met zo'n autonoom robotje op de grond zie je wel eens.
8: Ja.
11: En dat die dan gevolgd en dan die connectie. Dan is iemand in een innovatielab is vooruit, dat wil ik. Maar je zegt in de praktijk, zorg dat je in leven blijft.
10: Precies.
8: Ja. Ook nog interessant, toch nog even dat contract met het ministerie van Defensie van 30 miljoen euro, moet ik zeggen, aanhaken. Wat ik trouwens ook leuk vind, is dat de CIO van Defensie eerder dit jaar bij ons in de show was en vertelde dat hij zin speelde op wat hij wilde gaan doen. Nou, dat bleek dus de deal met jullie te zijn. Wat biedt dat jullie nu, los van een zak geld voor de komende 3 jaar?
10: Wat het vooral biedt, wat halen uit het contract, is dat het echt een partnership is.
8: Ja.
10: Dus dat betekent, we hebben geen lijst met eisen gekregen waarin we precies moeten voldoen aan het eind van die 3 jaar. Maar we kunnen gewoon het gesprek aangaan met Defensie. En dat werkt voor ons heel goed. Want nogmaals, we zijn actief bezig om ook die input uit Oekraïne op te halen. Dus wij zien ook hoe het product daar gebruikt wordt. Wij zien ook wij halen steeds meer data op van de gebruiker hier. Dus ook van de Nederlandse militair.
8: Mm-hmm.
10: Dus wij kunnen dan ook goed dat gesprek aangaan met Defensie. En daardoor gewoon... product de beste kant op ontwikkelen.
8: Ja.
10: Dat is eigenlijk gewoon de grote meerwaarde.
8: Ja. En welke kant gaat het op? Wat is jullie endgame voor zover je dat nu kan voorzien, waar je met Nexus naartoe wil als Intellect?
10: Dus als we 5 jaar vooruit kijken, dan...
8: Maar hardop dromen, jullie.
10: dan zien wij wel voor ons... nu zetten we ons vooral in op drones, want daar zit nu echt de meerwaarde in. Daar kunnen we het effect behalen. Maar uiteindelijk, de ambitie is natuurlijk wel om dat gewoon een geïntegreerd platform aan te kunnen bieden voor allerlei onbemande systemen. Dus ook de rijdende voertuigen en ook de varende voertuigen.
8: Ja.
10: En die geïntegreerd te laten optreden.
8: Ja, en wat heb je daarvoor nodig? Is dat dan ook echt de schaal die, omdat je het over verschillende soorten autonome voertuigen hebt, of in ieder geval op afstand bestuurbare voertuigen, dat je nog met een heel andere categorie datapunten moet gaan werken en ook daar dan de interface ook weer moet bij laten passen om toch te voorkomen dat je die overload opeens laat ontstaan?
10: Dat is absoluut een pijnpunt dat opgelost moet worden. En daarnaast zie je natuurlijk ook gewoon de hardware, dat die er praktisch nog niet altijd is. De onbemand rijdende voertuigen hebben nog heel veel problemen. En daarnaast moet ook Defensie er klaar voor zijn. Want al die netwerken, al die informatie moet wel weer bij elkaar kunnen komen. Zodat je ook daadwerkelijk geïntegreerd kunt optreden.
8: Ja,
11: ik wil heel graag een persoonlijke vraag stellen. We hebben natuurlijk altijd personeelstekort bij Defensie werken en zo niet. Wat is jouw motivatie om hiervoor te gaan? Dus wat zie jij? Wat is je intrinsieke motivatie van dit wil ik goed maken?
10: Nou, ik ben zelf reservist geweest. Ooit sprak ik mijn commandant en die vertelde mij een verhaal over hoe hij destijds een missie moest uitvoeren in Afghanistan, waarbij ze de opdracht hadden gekregen om een vallei binnen te gaan. Zij wisten eigenlijk al dat daar een ambush op hun te wachten stond. Toch was de opdracht belangrijk genoeg om uit te voeren, dus zij moesten naar binnen met gevaar voor eigen leven. En daar is uiteindelijk een Nederlands militair ook zwaar gewond geraakt. Die heeft zijn been verloren. Dat had nog veel erger kunnen aflopen. Maar dat beeld is me altijd zo bijgebleven. Oké, je weet hoe gevaarlijk het is en toch moeten we naar binnen. Kan dat niet anders? Nou, en dat is precies wat wij ook proberen op te lossen. Dus hoe kunnen wij nou het werk van de militair veiliger maken en effectiever maken? En dat proberen we echt te doen met onze software en met behulp van die onbemande systemen.
8: En dit is waarom je elke dag bezig bent om Nexus beter te maken.
10: 100%.
8: Bij Intellect. Dankjewel. Jeroen Lappenschaar, CTO van Intellect. Tot zover voor nu, maar luister de Grote Techshow als podcast via de app die jij gebruikt voor je podcast. En vanaf elke donderdag hoor je Ben en mij dan ook met onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dus zeg ik, tot de volgende Grote Techshow. Dag.
12: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio.
13: Met zometeen BNR at Work.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
4: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
6: Terwijl werkgevers massaal vacatures open hebben staan, lopen nieuwkomers vast in een moeras van regels en taaltrajecten en papierwerk. Waarom lukt het niet om vluchtelingen aan het werk te krijgen, terwijl werkgevers steeds vaker inzien dat juist deze nieuwkomers een meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie? Mijn naam is Nigayo Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer de Kylian Mbappé van de Nederlandse arbeidsmarkt, recruitment-expert Arjan Elbers. We spreken er zo meteen over met een kroonlid van de SER, want die hebben een advies over nieuwkomers en werk uitgebracht, en met een recruiter die gespecialiseerd is in de bemiddeling van statushouders. Eerst iets speciaals, Arjan.
7: Ja,
6: toch? Rapapa.
7: We hebben iets heel moois.
6: We hebben iets heel moois. Een, ja, paar een weken geleden, voor BNR at Work.
7: Een paar weken geleden maakten wij een ontzettend gave aflevering over functioneringsgesprekken. En toen hadden we in onze studio Maartje Bakers over haar documentaire The Manager. Sterker nog, het was de woensdag na de première van die docufilm in Tuschinski.
6: Was echt een toffe film, hè?
7: Het was bijzonder. Ja. In die documentaire The Manager wordt een groep echte managers gevolgd tijdens het verzorgen van functioneringsgesprekken met hun medewerkers. En dat leverde best wel wat ongemakkelijke en ook bevreemdende situaties op. En nu is diezelfde Maartje toch zomaar weer eens bij ons in de studio.
8: Hey, ja,
6: Maartje, hallo, fijn dat je er weer bent. Wat van reacties krijg jij tot nu toe?
8: Ja, ik weet niet in wat voor algoritme ik zit, maar ik heb een beetje het gevoel dat de film wel als een bom is ingeslagen.
7: Hij is ontploft, hè?
8: Hij is een beetje ontploft. Ja, LinkedIn staat er vol mee. Ja. Ik denk dat alleen de Telegraaf mij niet iets met de film gedaan heeft om dat te coveren. Ik ben op de radio geweest, nou, zelfs voor de tweede keer met jullie.
7: Echt niet normaal, hè?
8: Het is niet normaal.
7: En ik zie het ook overal in HR en recruitment, ziet het overal voorbij komen. Hier over de gang vanmorgen. Ik moet naar de manager op de redactie. Wat ook tof is om te melden, maar er zijn zelfs al 4 voorstellingen geweest, inclusief voorbesprekingen voor de film. En afsluiting, inclusief uithuilsessie. Ja. Zoals Japke D. Bouma het noemt. Zij begeleidt die voorstellingen. En er komen er geloof ik nog 2 aan in Arnhem en in Groningen.
8: Klopt.
6: Ja, Maartje, en jij bent niet zomaar hier. We hebben jou naar de studio gelokt. Want we hebben bijzonder nieuws. Jouw documentaire The Manager krijgt de Kristallen Film Award. En die mogen wij hier nu aan jou
8: uitleggen. Oh my god.
7: Ik ga hem erbij pakken.
6: Ja, crazy. Arjan, die pakt hem erbij. En prachtig is hij. Ja, kijk aan.
8: Zo, wow.
7: Alsjeblieft, Maartje. Nou. Hoe vet is dat?
6: Wat vind je ervan,
8: heel
6: Maartje?
8: Heel vet.
7: Niet normaal,
8: met
7: hè?
8: Met filmposter, met 2 mensen die in een functioneringsgesprek zitten. En daar zie je dan een hand boven met touwtjes eraan. Wat verwijst eigenlijk naar de macht die altijd weer boven de macht.
7: Die gekke verhouding. Ik zal de award kort toelichten. De Kristallen Film Award is een prijs van het Nederlands Filmfestival, het Abraham Tuschinski Fonds en het Nederlands Filmfonds. En het is voor documentaires of korte films die meer dan 10.000 unieke bezoekers hebben behaald.
6: Wow, een prestatie.
8: Cool.
7: Ontzettend knap.
6: Wat denk je dat dit gaat doen voor jouw film, Maartje?
8: Ja, ik hoop dat hij zo lang mogelijk nog in het theater blijft natuurlijk. Want het is echt gemaakt als een bioscoopfilm.
7: Ja.
8: In de film kom je als kijker terecht in functioneringsgesprekken en kijk je eigenlijk continu managers in de ogen die bezig zijn met het uitvoeren van zo'n functioneringsgesprek. En daarmee wordt het eigenlijk een beetje je eigen manager.
7: Ja.
8: En dan word je dus als publiek gedwongen om je ertoe te verhouden. Je kan je daar eigenlijk niet aan onttrekken.
6: Hoe lang is hij nog te zien?
8: Ja, dat wordt per week bepaald. Hier staat lieve van de distributeur.
6: Ja, heel lieve.
8: Het gaat erover dat er bezoekers moeten blijven komen. En zolang dat goed loopt, kan die ook blijven draaien.
7: En wij vroegen jou vorige keer ook, toen jij bij ons in de uitzending was, van wat is nou eigenlijk het doel van die film? Zei ook van ja, misschien moeten we er nog eens naar gaan kijken. Is dit nog wel een goede vorm? Nou, jij zei het al, LinkedIn en andere social media platforms staan er helemaal vol van.
8: Ja.
7: Mensen die naar die documentaire film hebben gekeken, zeggen allemaal, waarom doen we dit in godsnaam nog met z'n allen? Dus volgens mij is het echt niet alleen, wauw, we hebben veel bezoekers, maar wauw, er wordt ook heel veel mee gedaan. En er wordt ontzettend veel over gepraat.
8: Ja, er zijn mensen die hun hele bedrijfsvoering aan het veranderen zijn. Die willen zeg maar vanuit de film gaan werken in plaats van vanuit hun eigen bedrijfsvoering. Mensen willen hun opleidingen gaan aanpassen. Het is enorme aandacht.
6: Maartje Bakers, nogmaals namens ons allemaal gefeliciteerd met je prijs.
8: Ja, dankjewel. Mika Jovijnen en
6: Arjan Elbers. Duizenden nieuwkomers staan in Nederland te popelen om aan de slag te gaan, terwijl veel werkgevers zitten te springen om personeel. Toch belanden statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen of ontheemden, als ze aan de slag willen, een doolhof van regels en taaltrajecten. Ja, hoe krijg je nieuwkomers sneller aan het werk zonder dat ze vastlopen in tijdelijke baantjes die dus zwaar onder hun niveau zijn? Daarover gaan we in gesprek met Sanije Selik, kroonlid van de SER en duo-voorzitter Adviescommissie Arbeidsparticipatie Nieuwkomers, en Eugène van den Hemel, recruiter met heel veel ervaring ten aanzien van statushouders en vluchtelingen. Sanije, om te beginnen, jullie hebben het over nieuwkomers. Wat zijn dat?
9: Bij nieuwkomers verstaan wij onder asielzoekers, dus die nu wachten op een bevestiging of ze mogen blijven of niet. Statushouders, dat zijn mensen die op dit moment eigenlijk al een status hebben. Dus die kunnen aan de slag, werken, opleiden, et cetera. En daarnaast hebben we te maken met Oekraïense ontheemden. Die hebben weer een andere status. En die 3 bij elkaar noemen wij in het advies nieuwkomers.
6: Dus dat zijn de nieuwkomers. Ja, en nu hebben jullie vandaag een rapport uitgebracht ten aanzien van deze nieuwkomers. Wat is de kern daarvan? Wat betogen jullie in dit rapport?
9: Nou, de kern is, we kunnen heel veel talent gebruiken in Nederland op de arbeidsmarkt. En dat we toe moeten werken naar volwaardig werk al bij het begin. Wanneer nieuwkomers naar Nederland komen.
6: En wat bedoel je daar concreet mee? Van iemand komt aan in Nederland en dan, dat is het begin.
9: Iemand komt aan in Nederland en dan komen allerlei procedures voor asielzoekers. En dat je aan de voorkant kijkt en mensen voorbereidt naar werk of naar opleiding. Dus dat je dat aan de voorkant inventariseert. Dat kan met scans. Wat kunnen mensen? Wat willen mensen? Welke ervaring, welke kennis nemen mensen mee? Dus dat je aan de voorkant ook mensen helpt daarover na te denken. En ook daarin begeleidt. En daar is nu op dit moment nog nog heel veel winst te halen. Omdat dat op dit moment versnipperd gebeurt. Dus ja. We laten mensen heel lang wachten en dat is eigenlijk zonde.
6: Nu klinkt jullie plan heel hoopgevend en ook een soort van logisch. Hè? Je wil het liefst zelf ook direct aan de slag. Maar waar gaat het nu mis? Hoe komt het dat jullie überhaupt met zo'n rapport moeten komen?
9: Waar het op dit moment vooral misgaat is dat de route naar werk erg versnipperd is. En dat betekent dus dat mensen, de nieuwkomers, die categorie die we net beschreven, te maken hebben met allerlei obstakels. Neem bijvoorbeeld statushouders. Die hebben dan een status, die moeten gaan inburgeren, die moeten taal gaan leren. En daarna kunnen ze pas aan het werk. Terwijl eigenlijk als je kijkt, als je aan de voorkant zegt, als je werk centraal stelt, kan je ook zeggen, tijdens het werk kun je kijken wat mensen nodig hebben. Want voor sommige rollen in bepaalde sectoren heb je niet gelijk een taaleis nodig. Dus kan je aan de slag. En gedurende het werken kun je ook met vakopleiding, met vaktaal, kun je je verder ontwikkelen. Dus wat we nu zien is dat de route naar werk erg versnipperd is georganiseerd. En daar draagt dit advies denk ik ook enorm aan bij.
6: Want hoe lang duurt het voordat iemand echt dus in de huidige situatie, hoe lang zit iemand te niksen en weg te kwijnen voordat hij echt aan het werk kwam?
9: Dat kan best lang duren.
6: Waar hebben we het over?
9: Dat kan soms een jaar duren, soms 6 maanden duren. Ja. Want mensen wachten in eerste instantie op een status. En daarna is er een inburgeringseis. Die taak is bij de gemeente belegd. Dat betekent dus dat mensen taal moeten leren eerst. De diploma's moeten gaan waarderen. En voor je het weet, te maken met allerlei verhuizingen. Dus dat betekent dat ze van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dus het kan heel lang duren.
6: Ja, Eugène, herken jij je in het betoog van de SER?
10: Ik herken het zeker. En we hebben eigenlijk van die nieuwkomer, net als in de samenleving, een integratievraagstuk gemaakt. Terwijl het in wezen een recruitmentvraagstuk zou moeten zijn.
6: Wat bedoel je daarmee?
10: Nou ja, zo snel mogelijk weten, wat kan de nieuwkomer? Wat kan de nieuwkomer nu? Wat kan de nieuwkomer leren? Wat kan hij straks? Vervolgens stap 2. Werkgever, wat is jouw behoefte? Wat heb je nodig? Nu, maar ook straks. Dan kan je plannen maken, kan je commitment creëren. En dan stap 3. Wat meten we? En wat willen we weten? Dus wat zouden we eigenlijk moeten meten? Niet die eerste baan. Die ingenieur die in een startbaan start.
7: In de schoonmaak.
10: Als pakketbezorger. Nee, waar staat hij over een jaar? Waar staat hij over 2 jaar? Waar staat hij over 3 jaar? Wat is zijn arbeidsmarktpositie geworden. Dat zijn volgens mij ook zaken die heel goed terugkomen in het rapport.
6: En hoe kan het dan dat, want het klinkt logisch, hè, maar het lijkt me ook wel pittig, want dan moet je dus inburgeren, moet je de taal leren, moet je je plek hervinden, moet je ook nog eens alle procedures door en werken. Dat is ook wel pittig dan.
9: En dat is precies het advies van de SER. Laten we dat nu niet versnipperd organiseren, maar laten we het integraal organiseren. Dat lijkt een moeilijk ingewikkeld woord, maar in de kern gaat het erom dat je werk centraal stelt. Dus zo snel mogelijk aan de slag, maar niet gelijk waarbij je ook potentie ontwikkeling naar een hogere, betere baan op je niveau. Mm-hmm. Dus dat is precies de kern van het SER-advies.
6: Want hoeveel mensen werken nu onder een niveau? Dus welke ingenieur of arts werkt in de schoonmaakbranche bijvoorbeeld?
9: Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen, bijvoorbeeld als we kijken naar een groep Oekraïense ontheemden. Die mensen die hebben een bepaalde status. En dat betekent dus ook dat ze al snel aan de slag kunnen. Dus veel Oekraïense ontheemden werken al. En dat is eigenlijk al heel mooi.
6: Ja, 61%. Landelijk ligt op 73%. En volgens mij voor die andere groepen is het rond de 57%.
9: Ja, dat ligt inderdaad wat lager. En dat heeft te maken met de specifieke positie van Oekraïense ontheemden. Want zij kunnen snel aan de slag. Alleen het knelpunt bij Oekraïense ontheemden is dat ze heel lang bij banen blijven die onder hun niveau zitten.
7: En dat is ook het risico waar jullie het over hebben. Hè? Dus als je te snel als nieuwkomer naar werk gaat en je blijft hangen in die allereerste baan zonder de juiste begeleiding.
9: Precies. Want het is, heel snel aan het werk is heel mooi. Ik denk dat we daar gewoon mee door moeten gaan. Maar tegelijk is de vraag, hebben we benutten we alle potentie? Want mensen die hier naartoe komen, dat geldt voor alle nieuwkomers, maar even bij het voorbeeld bij Oekraïense ontheemden te blijven, die krijgen niet de begeleiding of de ontwikkelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld bij de statushouders het geval is.
6: Maar de politieke wind die waait anders, want volgens mij hebben we juist politiek gezien beleid waar we helemaal niet zoveel mensen hier naartoe willen halen, maar maar ook nog het gelijkwaardigheidsprincipe. Hè, dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, nu gaat er dus heel veel werk en heel veel budget naar nieuwkomers. Maar ja, er zijn ook andere groepen die je sneller kan laten integreren en die ook dan een meerwaarde hebben op de arbeidsmarkt. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
9: Ja. Nou, ik
10: denk dat geen enkele partij, ook aan de rechterkant niet, boos gaat worden als we opeens meer belastingbetalers gaan realiseren. Als we gaan mensen die hier toch al zijn, gaan zorgen dat ze goed kunnen meedoen, gaan bijdragen, zorgen dat we handen aan het bed hebben, zorgen dat er in de techniek de loodgieters aanwezig zijn, dat ook mensen voor de klas staan en dat ze geen kostenpost meer zijn in de uitkering, in de begeleiding, maar gewoon gaan bijdragen, gaan opleveren. Daar gaat niemand op tegen zijn.
6: Nee, daar niet tegen. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld protesten tegen AZC's. En jij zegt eigenlijk, nou, die AZC's, dat zijn bronnen van nieuwkomers die dus heel goed kunnen integreren in ons arbeidsmarktproces en die van waarde zijn voor Nederland. Maar er zijn nog steeds protesten tegen AZC's. Dus ik snap dat jij daar die draai aan geeft. Alleen politiek gezien en het sentiment ligt anders.
9: Nou, misschien kan ik dat. Ik denk dat het goed is om het politieke even te scheiden van hoe het CER-advies in elkaar zit.
6: Ja.
9: Het CER-advies richt zich ook op mensen die eigenlijk al in Nederland zijn. Dat gaat dus niet in de kern. We zeggen niks over procedures. We zeggen ook niet iets over asiel. Wanneer mensen wel of niet krijgen. Maar wat we zeggen is, als mensen nu hier in Nederland zijn, zorg ervoor dat je deze mensen begeleidt naar werk en opleiding. Zodat ze, als ze in Nederland blijven, daar ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dus aan de voorkant voorbereiden. Dus in die zin denk ik dat het goed is om die twee dingen vanuit het perspectief van het CER-advies wel te scheiden. Dus
7: ze blijft een beetje weg uit die politieke discussie, zeg jij.
9: Nou, in die zin, dat is niet aan het CER. Het CER zegt, de mensen zijn hier. Hè. Er is natuurlijk ook een VNG-advies geweest, niet zo lang geleden. Ja. Die zegt ook, hè, van wachtstand naar werkstand. Je moet aan de voorkant moet je daarop inzetten. En ja, wat er uiteindelijk voor besluiten worden genomen in juridische procedures, ja, dat is aan de politiek.
7: Dat is weer terug in de politiek.
6: Nee, snap ik. Maar als Eugène en Jan wijze woorden, we hebben geen migratieprobleem, we hebben een recruitment en een arbeidsmarktprobleem. Dan zijn er een hele hoop banen waar we mensen voor zoeken. En als je dan mensen hier binnenkrijgt en die kun je succesvol integreren, al zijn dat dan, noemen wij dat, asielzoekers, ja, dan zou ik daar meer van willen, want dan werkt die route dus heel goed. Ja. Dus dat is mijn logische gedachte. Maar wel ook een poll. En dan gaan we even naartoe. Arjan, vertel.
7: We hebben samen met de redactie van LinkedIn en dus onze BNR-redactie eerder een poll uitgezet. En wij vroegen aan onze achterban, zouden nieuwkomers goed mee kunnen in jouw sector of organisatie? Wij kregen daar weer veel reactie op. Ruim 190 stemmen. En de oordelen waren als volgt. 67% van alle respondenten zegt, we denken dat het flink wel wat voeten in de aarde heeft bij ons. Wat ik overigens veel vind. En zo'n 33% zegt, we denken dat dit best snel zou kunnen in ons werkgebied. Meer dan 50 mensen reageerden ook zelf op de poll. Onder andere Alexandra Davoli. Bij een hogeschool voor een schaars ICT-profiel namen ze bijvoorbeeld een kandidaat uit Syrië aan, wiens Nederlandse taal nog niet op het gewenste niveau was. In plaats van dat als grote uitdaging te zien, kreeg hij 1 dag per week de tijd om Nederlands te leren, volledig betaald door de werkgever. Het team om die man heen werd gevraagd om wat langzamer te praten en rekening te houden met zijn taalontwikkeling. En na het behalen van de afgesproken taalniveau kreeg hij een hartstikke mooi vals dienstverband. En Martin Bos gaf aan, ik heb 45 jaar bij GAC en UWV gewerkt. Dit plan is niet nieuw. Hij geeft een beetje aan, het is herhaling van zetten. Ik heb het bij Bosniërs gezien, bij Somaliërs gezien en na 2015 ook bij de Syriërs gezien. Elke keer hetzelfde patroon. Het animo bij de mensen zelf is goed, maar het stelsel zelf is veel te traag.
6: Wat maakt dat het stelsel nu aan de hand van jullie advies beter is of structureel wel gaat werken, Sanier?
9: En wat wij in het advies zeggen is, pak het integraal aan. Hè, aan de voorkant en zorg dat er een heldere route is van begin naar dat werk. En dat kan zo zijn. Kijk, in sommige beroepen heb je taal nodig. Dat kan het zijn dat je taal moet leren voordat je aan de slag kan gaan. Maar in de voorbeelden die net voorgelezen werden, naar voren kwamen, zien we ook dat dat in sommige beroepen niet nodig is. Dus dat je al werkend aan die taaleis kunt voldoen. Dus wat dit advies doet, is dat ze van begin aan de voorkant en kijk wat er mogelijk is. Wat kunnen mensen al nu? En welke ontwikkelpad kun je met deze mensen uitzetten, zodat ze uiteindelijk naar een plek kunnen waar ze voor opgeleid zijn, waar ze ervaringen hebben in hun land van herkomst. Dus je stippelt eigenlijk veel helderder een pad uit, in plaats van eerst taal leren, dan inburgeren, wachten, dan gaan werken. Wachten, en precies wachten. Dus ik denk dat dat de kern van dit advies is. Waarbij...
6: Maar zeggen jullie daarmee van, want het advies aan zich, dat kan, bedoel ik niet respectloos, maar dat kan iedereen bedenken. Ik bedoel, op papier ziet dat er goed uit, maar op een gegeven moment moet je het in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we nu allemaal versnipperingen en dus trajecten die dan half of niet worden opgevolgd. Hoe kun je er dan voor zorgen dat jullie advies wel vorm krijgt en dat dat ook jarenlang op die manier gebeurt?
9: Ja, dat is een mooie vraag, want het gebeurt nu ook al. Hè. Als ik kijk bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, in de zorg, in de techniek, hè, de aanvalsplan, techniek, bouw, energie. Als je kijkt hoeveel initiatieven daar zijn, lopen op met behulp van voorschakeltrajecten. Mensen al aan de slag kunnen. Dus in die zin, we hoeven niet met elkaar opnieuw het wiel uit te vinden. Het gebeurt, er zijn tal van voorbeelden die ook terug te zien zijn in ons advies. De kunst is, hoe zorg je ervoor dat dit geen pilot blijft, dat dit bij enkele initiatieven of bij enkele tekortsectoren blijft, maar dat je dit een standaard maakt van begin tot eind. Dus ik denk dat
6: en hoe zorg je ervoor dat je het geen pilot laat blijven?
10: Nou, ook door het weer om te gaan keren. Niet meer dat integratievraagstuk, het recruitmentvraagstuk. Gaan praten met werkgevers. Gemeente, ja, jullie hebben de regie, maar heel veel meer uitvoering bij die werkgever. Wat hebben jullie nodig? Aanvalsplan techniek, heel mooi, heel ambitieus. 2022 gestart, juli 2026, eigenlijk pas daadwerkelijk met de techniekroute gestart. Duurt 4 jaar. Ik denk, op het moment dat je ondernemend gaat denken, niet meer vraagt van, joh, ik heb geen werkgever die zegt, Eugène, ik heb met spoed een statushouder of een ontheemde of een nieuwkomer nodig. Ze zeggen wel van, joh, Eugène, ik heb grote nood.
7: Ik heb mensen nodig.
10: Ik heb grote nood altijd aan een verpleegkundige, aan een leerkracht, aan een logistiek medewerker. En die zijn er. Ook onder deze groep mensen. Laten we dat gaan organiseren. Regie bij de uitkeringsverstrekker. Uitvoering, de bal oppakken bij de werkgevers. Want heel veel werkgevers willen dolgraag, moeten ook.
6: Sanier Selik en Eugène van der Hemel, dank jullie wel voor dit fijne gesprek. BNR at Work. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Ja, Arjan, wij spraken met Twan Huis. Hè. Die had gewandeld en die toch?
7: Ja, maar die had ook die had twee hele gave carrière-momenten. Eén ging over 9-11, waar die 25 jaar geleden bij was als verslaggever. Ja. En één over de ontzettend gave route die hij samen met zijn zoon Jack heeft gewandeld. En wat dat allemaal teweeg bracht.
6: Ja, Twan vertelde ook over zijn motto, wat hij op had gedaan in New York en waar hij begon als onervaren correspondent.
11: Zoek de mensen in jouw omgeving, professionals waarvan je denkt van, die is bereid om iets te leren. Ja. Die kijkt om naar de volgende generatie en die is heel goed in zijn of haar vak. Dat heb ik ook gedaan.
6: Wie zocht je?
11: Ik heb contact gelegd met een

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Oh, show.

0: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
3: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
2: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
3: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
2: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
3: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
9: Download de BNR-app en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Stel nou, je wil een Bentley kopen, Wouter.
11: Hè? Ja.
10: Dan zijn er niet zo heel veel plaatsen in Nederland waar je terecht kunt. Wel in Maastricht.
11: Ja, het zijn er 3, hè? Ja. En we worden straks bijgepraat over de eerste elektrische Bentley, de Torqal.
10: Ja, en ik zeg niet voor niets Maastricht, want we zijn in Maastricht, in een van de 8 Enterprise-locaties in Nederland. Je hoort in deze aflevering ook een rijtest in de Ferrari Amalfi Spider. En we spreken zo de baas van Lease Europe. Maar eerst...
8: Het autonieuws.
10: Ja, Wouter, groot nieuws vandaag. Grote terugroepactie. Bijna 2,9 miljoen auto's van Volkswagen en Audi moeten terug naar de dealer. Naar de garage.
11: Ja, één boutje vervangen eigenlijk. Daar komt het
10: eentje maar.
11: Ja, of een schroef. Het is een schroef of een bout. In ieder geval iets wat erin is geschroefd. In de stuurinrichting. En daar kan corrosie plaatsvinden. Daardoor zou die kunnen afbreken.
10: Roest,
11: ja. Ja, dan, misschien is het aluminium.
10: Dan het, ja, dan roest. Is het cool. Ja.
11: Maar zoveel details hebben we dan weer niet. Maar ja, dit moet wel worden vervangen. Want als die afbreekt, dan heb je geen besturing meer. Het schijnt wel meestal dan, als er iets gebeurt, tijdens het manoeuvreren of parkeren te gebeuren. Maar goed, daar heb je wat minder aan als het toch...
10: Het is ook wel logisch als je sommige mensen aan hun stuur ziet trekken.
11: Ja, en dan tegen de stoeprand aanduwen. Ja, precies, maar goed, het zijn eigenlijk het MQB... platform aan auto's. Dus dat zijn er honderdduizenden in Nederland. En 2,9 miljoen wereldwijd.
10: Maar de meeste mensen die een Volkswagen rijden... hebben geen idee of ze een MQB-platform onder hun kont hebben hangen.
11: Dit is gewoon algemene kennis.
10: Even modellen noemen, Wouter.
11: Tiguan, Touran, Golf variant, Caddy. En alles tussen 2013 en 2024 geproduceerd.
10: Ja.
11: En bij Audi gaat het om de Q3. Maar dat is eigenlijk gewoon een Volkswagen natuurlijk.
10: Oh, ja.
11: Ja. Daar komt dan op neer. Bouwjaar 2017 tot en met 2024.
10: Ja, nou zegt de Nederlandse importeur PON dat het ook Nederlandse auto's betreft. Lijkt me logisch. Ja. Exacte aantallen kunnen ze nog niet geven. Terwijl, ja, als je deze getallen hebt, dan zou je dat toch moeten kunnen. Ja. Je weet ook niet wat er geïmporteerd is nog, hè?
11: Nou, geïmporteerd zit ook een bouwjaar op in principe. Met de RDW-database zou je net moeten komen. Maar inderdaad, niet alle auto's zijn door hun kanalen gegaan. Dus ik denk dat ze daarom ook nog wel een slag om de arm houden. Ja, maar ja, goed, dit wordt natuurlijk heel snel bekend. En als je het nu hebt gehoord, dan kan je alvast bellen naar je Volkswagen dealer en zeggen, ja, ik moet die schroef of die bout. Ja. Dat wisten ze bij de autoshow niet. Die moet nieuw. Ja. Want die kan corroderen of roesten.
10: Er zijn nog geen ongelukken bekend door dit probleem.
11: Nee, maar het is wel natuurlijk, het is wel een serieus probleem. Kijk, besturingen en remmen, dat zijn natuurlijk zaken. Als dat niet goed gaat, ja, nou ja, kan je hem ongeveer invullen. Alleen, ja, weet je, soms gebeurt er toch heel weinig. En alleen op hele specifieke momenten. Dat zal dan hier het geval zijn, denk ik. Maar goed, het is een aanname die.
10: Oké, we gaan nog heel even hebben over een nieuw retro-model.
11: Ja.
10: De zoveelste retro, namelijk de Renault.
11: Are we going that route? Ja, het zoveelste retro.
10: Zal ik hem zo insteken gewoon. Hè? Bedoel, we hebben al heel wat retro modellen gezien. En inmiddels hebben ze de smaak te pakken, zeker bij Renault. De Renault 8 Gordini Concept.
11: Precies, ja, ze kunnen al die nummers weer afstoppen. Hè? We hebben de 4 en de 5 en de Twingo. De Twingo vinden ze zelf geen.
10: Ja, precies.
11: Ja, hij grijpt gewoon terug op het ontwerp uit de jaren 90. Dus dat is retro. We kunnen het nog een keer uitleggen. De 4 is vrij goed mislukt, vind ik zelf. 5 doet het leuk. Ja, dit is wel. Ik vind hem heel leuk. De 8 Gordini concept. Ja, Renault 8 Gordini is maar een beetje sportieve versie. En dan altijd in het blauw met zo'n witte racestreep. Extra lampjes voorop. Het ziet er dik uit. Hij ziet er ook uitgeklopte wielkasten. Mooi blauw leren interieur. Weet je, het is allemaal echt heel grappig.
10: Ja, alleen, volgens de schaal van hebben zou het zijn hebben.
11: Ja, nou, ik moet zeggen, 270 pk communiceren ze voor een EV, want het is natuurlijk elektrisch, is dat niet heel woest. Het zou kunnen dat hij heel licht is, maar dat zal dan in de praktijk ook wel een beetje tegen. Ik vind hem er heel gaaf uitzien. Ja. Maar ja, concept, de zoveelste concept. Want vorig jaar, of het jaar ervoor, want ik weet niet precies, Renault 17 als ook zo'n restomod, ook concept. Ze zijn wel op die tour. En dit moet je op een gegeven moment wel een beetje gaan doorvertalen naar auto's dan. En ik zie nog niet hoe we van deze Renault 8 Gordini concept dan de volgende Renault
10: even
11: Captur
10: Gordini
11: maken.
10: Moeten we wel even uitleggen. Hè? Want dat was ooit voor de oorlog, denk ik, de Tweede Wereldoorlog heb ik het dan over. Dus de vorige eeuw was het een tuner. Die is ooit door Renault opgekocht.
11: Jij weet het allemaal heel goed.
10: Ja. Maar ze hebben het ook op. Ze zijn vooral eerst in de autosportwereld actief geweest. En later dus ook bij straatauto's. De eerste auto waar Gordini, de eerste straatauto waar Gordini aan verbonden was de Dauphine.
11: Kijk, daarom weet je dit. Omdat wij normaal
10: lunchen wij altijd.
11: Bij Dauphine.
10: Kroketten met brood.
11: Ja, en nu zijn we in Maastricht natuurlijk bij Enterprise. Krijgen we ook lekkere broodjes.
10: En fly straks, denk ik.
11: Oh ja, heerlijk. Ja, zeker. Ik vind hem heel gaaf, maar ik heb bij Renault wel zoiets van, ja jongens, dit is allemaal heel leuk. Maar ja, en wat doet dit verder dan nog? Heb ik hier wat aan als klant? Nee, eigenlijk niet.
10: Okay. Nou, voor meer autonieuws, ook over leuke concepts en allerlei andere mooie nieuwe modellen, concepts en zo. Daar verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
11: Ja, abonneer je, want dan krijg je hem als eerste in je podcastfeest. Meestal woensdagochtend.
10: Ja, moeten alle lease- en verhuurauto's straks uitstootvrij zijn in Europa? Nou, waarschijnlijk wel. En zo ja, wanneer dan precies? Begin november moet daar in Brussel meer duidelijkheid over worden gegeven. Maar ja, wat ligt er dan eigenlijk op tafel? De man die ons dat allemaal kan vertellen is Richard Knubben, directeur-generaal bij Lease Europe, de Europese koepelorganisatie voor de lease- en autoverhuursector. En heel toevallig woonachtig in Maastricht. Dus jij hebt de minste kilometers gemaakt van ons allemaal hier aan tafel.
12: Dat klopt.
10: Vandaag, in elk geval. Ja, wat heerlijk. Welkom als eerste. Lease Europe, waar je dus de directeur-generaal bij bent, telt 46 leden. Hoe groot is die vloot die jullie vertegenwoordigen?
12: Nou, als je de cijfers van 2024 bekijkt, hebben wij ongeveer 9,5 miljoen wagens gekocht. En de totale vloot die rondrijdt door Europa is iets van 19, 20 miljoen wagens. Dus ga ervan uit dat wij grofweg 65% van alle auto's die in Europa verkocht worden door onze leden gefinancierd.
11: Kijk, Zoals als jij Volkswagen belt, dan nemen ze meteen op. Of valt dat
12: nee,
11: dan een
12: helaas.
11: Beetje tegen?
12: Zo weet ik het niet.
11: Ja. Maar is dan zoveel van de autoverkopen zit in leasecontracten feitelijk? Komt daar dan op neer?
12: Ja, het is een combinatie. Hè? Dus het klassieke leasecontract zoals we dat in Nederland kennen. Maar ook alles wat private lease is zit eronder. Autoverhuur, korte termijn. Oh, ja. Ook sommige consumptief kredietproducten vallen eronder. Dus ja. Het is eigenlijk vrijwel alles.
11: Ja, ja. Een heleboel auto's.
10: Maar 46 leden, want we hebben ook wel een soort concentratie gezien. Hè? Schaalvergroting bij Evans bijvoorbeeld. Leaseplan is daarin opgegaan. Maar ook onlangs nog Arval en Adlon. Die vertegenwoordigen samen denk ik al 5 miljoen auto's.
12: Ja, maar als ik zeg 46 leden, wij zijn een Europese federatie van nationale federaties. Okay. Dus in Nederland is bijvoorbeeld de BOVAG, de VNA en Lease Nederland. Ja. Dat zijn onze leden.
10: Oké.
11: Float-normering.
10: Leuk, hè?
11: Ja, leuk. Het woord van de dag. Het komt.
10: Als ik jou dat app, dan ben je gelijk klaar wakker. Heb je er zin in de dag?
11: Ja, ik heb wel een beetje angst voor wat het precies is. Maar we hebben nu iemand die het kan uitleggen. Het komt ter sprake in ons show. Maar wat houdt het precies in, die float-normering?
12: Nou, het voorstel wat in december 25 gepresenteerd is door de commissie... houdt eigenlijk in dat de lidstaat moet garanderen... dat een vast percentage van alle verkochte auto's... tot 3,5 ton, hè, dus ook inclusief bestelbusjes... Of laag emissie en nul emissie moet zijn. Waarbij laag emissie dan wordt gekwalificeerd als minder dan 50 gram.
11: Ja.
12: Alleen het is zo dat sinds 2026 is die hele testcyclus is veranderd. Waardoor vrijwel geen enkele plug-in hybrid meer onder de 50 gram uitkomt. Dus ga er gewoon vanuit dat het een verplichting is voor volledig elektrische modellen dan. En die percentages die worden per land bepaald door een... BNP per capita berekening. Dus
11: ik dacht commissiewijze mannen en vrouwen. Sorry, ik mocht alles.
12: Nee, we hebben die discussies met hen gehad. Hè, van kijk, je moet kijken naar is er voldoende capaciteit op het net? Kun je laden, et cetera, et cetera? Zeiden we ja, allemaal heel moeilijk om dat te gaan berekenen. We weten het niet. Dus we nemen gewoon BNP per capita. Punt. En dat is eigenlijk wat op papier staat nu.
10: Maar het antwoord op die eerdere vraag is: kunnen we voldoende laden? Het antwoord daarop is toch gewoon nee, uiteindelijk.
12: Ik kan je een heel mooi voorbeeld geven. Ik heb in juli ik woon in Maastricht dus, hè, zoals jullie weten. Ik heb in juli een laadpaal aangevraagd bij Nexus. Want dat moet tegenwoordig via een app. En dan krijg ik een berichtje dat ik enkele jaren tot maximaal 10 jaar op de wachtlijst kom te staan voordat ik mijn laadpaal krijg. Ja, dus...
11: Heel breed gedefinieerd. Ja, het is ook logisch op het moment dat ze capaciteitsproblemen hebben. Maar dit is natuurlijk niet heel inspirerend. Je noemt een aantal dingen, percentages per land. Ja. Hebben wij Nederlanders, en we rekenen Maastricht ook maar even toe... Hebben wij ook al een percentage meegekregen?
12: Als je dus laag en nul emissie, wat dus effectief gewoon nul emissie is... dan is het voor Nederland 20-30-90%.
11: Ja.
12: En de busjes vallen daar ook onder. Alleen er is nog een andere component, dat noemen we artikel 4. Wat dat eigenlijk zegt is... je mag vanaf 2028 geen wagen kopen, huren, leasen. Die niet voldoet aan 1, is het nul of lage emissie. En voldoet aan de Made in Europe criteria. En dan ga je me vragen, wat is Made in Europe? Dat weet nog niemand, want dat wordt op dit moment onderhandeld.
10: Toch even over uitleggen dan, Made in Europe. Want de leek zou zeggen, ja, Made in Europe... dan wordt die gewoon dus in een fabriek in Europa gebouwd.
12: Nee, zo simpel is het niet.
10: Nee, dat begrijp ik, maar... waar ligt dan ongeveer, waar denken ze aan? Waar ligt de grens?
12: Nou, waar men het wel over eens is... is dat het ding in elkaar geschroefd moet worden... in Europa.
10: Ja, maar dat kan dus ook assemblage zijn. Dat het gewoon allemaal uit China komt en hier wordt uiteindelijk de auto in elkaar gezet.
12: Kijk, het eerste probleem is, de Fransen zijn eigenlijk hiermee begonnen... om hun eigen industrie te beschermen. Mm-hmm. Toen kwamen ze erachter dat ze ook Marokko en Turkije nodig hebben. Dus dan wordt het EU, maar dan wellicht plus Turkije en Marokko. Maar Volkswagen heeft Canada nodig. En de Japanners hebben de UK
10: Canada
12: nodig.
10: Canada wil heel graag bij de EU, dus dat is geen probleem.
12: Dus Europa is nu wel potentieel Europa... plus Turkije, Marokko, Canada...
10: plus de rest van de wereld uiteindelijk.
12: En dan punt 2 is... men komt nu met percentages van de waarde van de onderdelen... die gecreëerd moet worden binnen Europa om te tellen als Made in Europe. Waarbij dus 70, dus het voorstel op tafel ligt... Hè, 70% van die waarde moet dan gecreëerd worden in Europa. En 3 onderdelen van de batterijen, waaronder de batterijcel, zouden in Europa geproduceerd moeten worden. Ja. Nou, die hebben ze laten vallen, want bijna geen enkele fabrikant kan eraan voldoen. En ja, die 70%, de discussie gaat nu zich toespitsen op, maar hoe bereken je dat dan? En dan zeggen Duitsers bijvoorbeeld weer van, ja, maar als ik het bedacht heb in Duitsland en laat maken in China, dan kan ik nog altijd zeggen dat meer dan 50% van de waarde verzonnen is in Duitsland. Trouwens, Fransen maken ook hetzelfde punt, hoor. Maar en daar is grote oneenigheid
11: in de ontwikkeling van onderdelen is natuurlijk. Ja, dat is heel duur. Dus er zit een miljard, zeg maar even, in de ontwikkeling van een model. Ik kan zeggen, nou ja, weet je, die moet ik eerst eens even terug gaan verdienen.
12: Ja, maar het probleem dat we nu hebben is dat de Duitsers en het Fransen het totaal niet eens zijn over en hoe berekenen we het. En hoe groot is Europa? En of handelspartners daarbij meegenomen worden.
10: Ja. Ja, en de bedoeling is natuurlijk wel dat er ook maakindustrie weer gewoon naar Europa komt. Hè. We kunnen naar de huidige situatie kijken. En ik begrijp dat die niet heel even in een paar jaar is omgezet. Maar het kan wel zijn een incentive zijn vanuit de commissie om meer productie naar Europa te halen.
12: Kijk, het oorspronkelijke idee van Made in Europe was eigenlijk, we hebben die BYD-fabriek nou in Hongarije. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een in elkaar schroef operatie. Dus men dacht eigenlijk van, goh, we gaan een stuk wetgeving doorvoeren, waardoor die mensen die wagens niet meer kunnen verkopen. Maar ja, dan kom je erachter dat de meeste fabrikanten gewoon een wereldwijde supply chain hebben. En dan wordt dat plots ook problematisch.
11: Ja. Nee, maar de Duitse fabrikant, Volkswagen, toevallig had ik het van de week over de Amarok, maar die wordt volgens in, geloof ik, Zuid-Afrika of in Australië, ergens daar. En die op heel veel verschillende plekken gebouwd. Dus die heb ik op zoveel verschillende locaties, productiefaciliteiten. Maar ik hoor je zeggen, streven naar 2028. En denk ik, nou ja, we weten nog niet eens de definities. We voelen dat we niet alle auto's kunnen opladen. We weten dat er nu het consumentengedrag nog heel anders is. Best ambitieus.
12: Ja, kijk, het werkt gewoon niet. Hè? Ook overigens in een land als Nederland niet. Het probleem is als jij een bepaald type wagen afdwingt. Dat je zegt van, dit is het enige wat je nog mag kopen.
11: Ja.
12: Maar je hebt er geen klanten voor, want let wel, lease, verhuurmaatschappijen, wij dwingen onze klanten niet wat ze krijgen. Hè? We bieden aan wat er beschikbaar is tegen de goedkoopst mogelijke prijs.
11: Ja.
12: Maar als die klanten dat niet willen, ja, dan wordt het een probleem. En daarnaast is met name het elektromobiliteit natuurlijk een enorm probleem, dat de tweedehandsmarkt eigenlijk zeer onontwikkeld is, waardoor de restwaardes instabiel zijn. De vraag heel laag is in de tweedehandsmarkt. Kijk, je kunt fiscaal gezien kan ieder land in Europa het enorm stimuleren dat als eerste lease-aankoop of verhuuraankoop dat het een EV is. Dat kun je fiscaal gezien aantrekkelijk maken. Je moet die wagens wel kunnen verkopen. Als die tweedehandsmarkt niet bestaat, of mensen zoiets hebben van niet tegen die prijs, want wagens zijn natuurlijk ook een stuk duurder, dan moet je dat risico afdekken. En hoe ga je dat risico afdekken? Je zult contracten moeten verlengen. Er zijn allerlei kunstgrepen die je kunt uitvoeren. Maar het blijft behelpen. Dus wat wij zeggen is,
11: stijgt je leaseprijs gewoon enorm. Als je zegt van, joh, jij wil een elektrische auto, heeft de klant. Maar die is gewoon minder waard. Hij is duurder en hij is straks potentieel minder waard. Of in ieder geval risico op. Is je leaseprijs toch gewoon hoger? Dat is gewoon, uiteindelijk is het.
12: Dat kan zeker een consequentie zijn. Ja. En als je kijkt naar onze sector, we hebben jarenlang, en nu nog trouwens, we kopen ver weg de meeste EV's. Dus niet zo dat we anti-elektrificatie zijn. In het geheel niet.
11: Nee.
12: Alleen, je kunt niet sneller gaan dan dat de markt toestaat en dat de consument in het algemeen bereid is natuurlijk om die wagens dan ook over te nemen. Want alles wat wij aankopen gaat uiteindelijk naar de tweedehandsmarkt. Dus die moet wel bestaan natuurlijk.
11: Ja.
10: Het is ook wel een gek signaal misschien. Hè? In Brussel zijn de plannen om brandstofauto's te verbieden vorig jaar afgezwakt. Hè? Dat was eerst 2035. Nou ja, dat is losgelaten. Vervangen door een doelstelling van 90% CO2-reductie. Dit klinkt toch als, oké, dat zwakken we af. Maar ondertussen gaan we toch erg dwingend.
12: En dat is de kernvraag. Kijk,
10: deze maatregel
12: wat mij bepaald heeft is, in dat autopakket heb je de CO2-wetgeving. Dus dat is waar je net over had. Van wat kunnen we na 2035 nog bouwen?
10: Ja.
12: En dat is gekoppeld met, ik noem het dan even vlootnormering, dat voorstel. En daar wordt ook op hetzelfde moment over gestemd. Wat de commissie eigenlijk voorzien heeft is, wat we toegeven aan CO2-wetgeving, nemen we weer weg aan de vraagkant. Dus je kunt saldo... het wel produceren, maar niemand kan het kopen. Nee. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
11: Heerlijk, heerlijk. Het voelt heel Oost-Europees, zou ik bijna zeggen, communistisch aan. Van hier heb je een Lada en die hebben in 4 verschillende smaakjes. En dat is wat jij mag kopen. Nou, de vrije markt wordt eigenlijk volstrekt getorpedeerd. Ik zeg dit ook niet uit elektrisch rijden haten. Maar wel met de realiteit van moeilijk om stroom te krijgen. Niet iedereen wil het. We zitten in transitie, maar het heeft tijd nodig. Ik vind dit. Ja, dit is, we hebben geen markteconomie meer voor auto's dan straks. Dat is gewoon klaar.
12: Ik kan het heel concreet stellen. Een van de twee rapporteurs in het parlement op dit dossier is een Fransman. Die heeft in een hoorzitting, iets van 2-3 maanden geleden nog gezegd van kijk, wat ik eigenlijk wil is dat iedereen in Europa gewoon in een hele kleine Europees gebouwde, en dat bedoelt hij eigenlijk Frans gebouwde, elektrische auto gaat rijden. En er moeten sowieso ook een stuk minder auto's komen. Maar dat is eigenlijk het idee. Dat iedereen gewoon een kleine Europese auto heeft. En liefst inderdaad 3 of 4 verschillende modellen. En dat is het dan wel zo'n beetje. De vraag is dan natuurlijk ook, wat doe je dan weer met Chinese auto's enzovoort enzovoort. Maar ja, wat die rapporteur betreft moet iedereen gewoon in een mini R5 gaan rijden. Dat is eigenlijk het idee.
11: Ja. Ja, een R5 nog een beetje aan de grote kant.
12: Ja, daarom zeg ik, die is niet zo klein. Dus.
11: Ja, ik doe me ook denken aan wat ik veel steden hebben. We geven mensen geen parkeerplekken, dus dan moeten ze deelmobiliteit. En dat kan ook een huurauto zijn, moet ik dan altijd zeggen, van onze vrienden van Enterprise. Maar als jij hem niet kan parkeren, ja, dan ga je vanzelf iets anders doen. Dat is natuurlijk zo, alleen...
10: Nee hoor, dan zet je je auto in een andere wijk neer.
11: Ja.
10: Ja, dat is wat er gebeurt. Ja. En daar wordt dan betaald parkeren ingevoerd om ze daar weer weg te jagen.
11: Ja, ja, ja, ja,
10: zo
11: ja.
10: Blijf je bezig. Maar als we dan heel even kijken naar wat de consument, de bereider van die auto, wat gaat hij hier nou van merken? Want ik begrijp dat het voor jouw achterban heel vervelend is. En ook voor de fabrikanten is het heel vervelend. Maar wat betekent dit nou concreet?
12: Nou ja, in eerste instantie dus heeft de impact van dit voorstel is dus lease, verhuur, maar ook alle private leases. Hè? Dus je bent een kijker naar ongeveer 70% van alle nieuw aankopen.
10: Ja.
12: Maar ongeveer 30% van alles wat naar de tweedehandsmarkt komt, dat komt weer ook van onze kant uit.
10: Ja.
12: Dus dat betekent dan ook dat op de tweedehandsmarkt, wat je natuurlijk meer en meer alleen nog maar gaat krijgen, zijn EV's.
10: Ja.
12: Maar wel veel duurdere EV's dan waarschijnlijk het geval zou zijn als het dan nog een verbrandingsmotor of een plug-in hybride was geweest. Dus het bedrijfsleven zal gewoon meer gaan betalen. Het aanbod zal schaler worden. En op de tweedehandsmarkt, ja. Kijk, een markt die er niet klaar voor is, die functioneert niet.
10: Nee.
12: En dat krijg je nu dus.
11: Ja. Aan de andere kant, dankzij ene meneer Trump hebben we wat gestegen brandstofprijzen. Ik zag net €2,80 voor diesel langs de snelweg. Brandstofprijzen die omhoog gaan, dan zie je dat er meer vraag komt voor elektrische auto's. Voelen jullie dat ook? Dat die vraag en aan de nieuw, maar ook aan tweedehands toch wel een beetje aantrekt? Of is het...
12: Er is zeker een effect, hè. Dus sinds februari van dit jaar is de vraag naar elektromobiliteit weer wat in de lift. Aan de andere kant...
10: Niet bij die man.
12: Dat was geen EV. Nee. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook in Nederland en België dat op het moment dat in juni iemand speelt met fiscaliteit, in juli meteen mensen doorhebben wat het effect is en dat direct een impact op is. Dus op het moment dat je de elektromobiliteit wat duurder fiscaal maakt en hoe meer elektrische auto's je krijgt, hoe duurder het gaat worden, want de staat wil geen verliezen leiden, dan maak je het weer... Ja. Minder aantrekkelijk. Dus het is een beetje een pingpong effect.
10: Ja, nou is begin november die stemming in Brussel, een stemming erover.
12: Ja.
10: Wat is je verwachting?
12: ik hoop dat...
10: Dit is je verwachting, hè? Ik begrijp wat je hoopt. En wat je verwacht is iets verschillends, denk ik.
12: Er is een vrij aardige kans dat het, zoals het nu op papier staat, er niet doorheen gaat komen.
10: Okay. En wat is jullie insteek? Moet het uitgesteld worden, afgezwakt of gewoon helemaal van tafel?
12: Het zou in principe gewoon helemaal van tafel moeten zijn, omdat je in de markt iets probeert te sturen wat niet te sturen valt.
10: Nee, maar goed. Dat willen ze wel graag doen, sturen in Brussel en bij alle politieke consternaties willen ze graag sturen. En waarschijnlijk doet de stuurinrichting het gewoon. Dus waar gaat het naartoe? Wanneer gaat die vlootnormering er komen?
12: Nou ja, kijk, de Raad moet zich ook uitspreken. Dus als dat allemaal voorbij is, ik denk ergens begin 27 zullen we wel een definitieve beslissing hebben. En ja, ik hoop natuurlijk dat men luistert naar de zorgen van onze industrie. Maar niet alleen onze industrie, hè, ook het hele MKB, alle bedrijfsvertegenwoordiging. Iedereen is er tegen aan het ageren. Dus ik hoop dat men luistert.
10: Ja, begin 2027 gaan we dus meer horen.
11: Ja, maar je zag met 2035 het verbod op verbrandingsfoto's. Het was ook heel definitief en bleek toen toch niet zo definitief. Ja. Maar goed, hier kunnen we denk ik nog wel eens een keer een boom over opzetten.
10: Dat gaan we ook zeker doen. Dankjewel, Richard Knubben, directeur-generaal bij Lease Europe. En zometeen...
11: Ja, de baas van Bentley Maastricht over de Torqal, die is dan elektrisch, maar ze hebben ook lekkere dingen met de V8 en zo. Dus daar gaan we het ook over hebben.
10: En we hebben een rijtest in de Ferrari Amalfi Spider. Tot zo.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg een maand geleden gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Welkom terug. We zijn vandaag in Maastricht in een van de 8 Enterprise locaties. Wel bijzonder, hè? Al die klanten die hier binnenkomen wandelen, Wouter, en die zien ons dan zitten.
8: Ja, en die doen dan heel stil, want anders komen ze live op de radio. Ja. Nee, dat was wel grappig. Stond de meneer aan de balie, was inderdaad een beetje aan het smoezelen waren zo om die auto uit te leggen.
7: Heb je ook gezien welke auto die huurde? Het was vast niet de Ferrari Amalfi Spider.
8: Nee, waarom hebben ze die nog niet bij Enterprise? Moeten we even aan meneer Thomas vragen. Ja. Of er nog zoiets leuks in de vloot komt.
7: Je hebt hem wel al getest, dus je kan er alles over vertellen straks. En dan staat het hier zwart van de mensen om dat ding te huren. In Griekenland. In Griekenland. Ja. Waarom niet aan de Amalfi Coast?
8: Ja, dat vonden ze te cliché blijkbaar. Oh, ja. Dat was ook een mooie plek, mooi hotel.
7: Oké. Okay.
8: In Griekenland, ja.
7: Nou ja, goed. Straks dus die Ferrari Amalfi Spider, maar...
8: Eerst gaan we naar Bentley. Ik vind het leuk om het zo te zeggen. Het merk heeft 3 dealers in Nederland, waaronder 1 in Rotterdam. Dus vandaar dat we helemaal naar Maastricht gaan om daar nog met de meneer van Maastricht te praten. Nee, eentje hier in Maastricht. En het modelaanbod is deze week uitgebreid. 50% meer modellen dan, denk ik, even uit mijn hoofd. Nou, ja, met de Torqal.
7: Oh ja. Ryan Jonker is de directeur van Bentley Maastricht en van Porsche Centrum Maastricht. Welkom, leuk dat je er bent.
9: Dank je wel.
7: Ja, de allereerste elektrische auto van Bentley.
9: Dat klopt, de Torqal.
7: Ja, de Torqal.
9: We hebben er lang op gewacht.
7: Jij had hem al eerder al even gezien, voordat al die foto's uitgelekt werden op autoblog.nl.
9: Dat klopt, in crew hebben we hem al gezien.
7: Oké. Okay.
9: Dat is de testfase, ja.
8: Ja, was het niet voor wennen voor jou? Ik zag wisselende reacties online.
7: Zegt hij heel diplomatiek.
8: Nee, ik vind hem zelf wel gaaf eigenlijk. Dus,
7: maar jij hebt echt een enorme
8: Ik heb een goede smaak. Ja.
9: Een goed design moet wat spraakmakend zijn,
7: dat
9: denk ik.
7: Ja.
9: En dat is de Torqal zeker. Maar je ziet absoluut de Bentley-lijnen erin. Hij is vernieuwend en toch ook traditioneel in zekere zin.
7: Oké, maar wat maakt dit dan traditioneel Bentley? Wat maakt dit, misschien anders stellen die vraag, wat maakt dit een echte Bentley?
9: Hij is gebouwd, gedesigned, ontwikkeld in crew.
7: Dat helpt.
9: Hij wordt met de hand gebouwd in crew. Het niveau van afwerking is ongekend. Op niveau van Bentley zoals we dat gewend zijn. En toch zie je een aantal hele mooie moderne interpretaties van bijvoorbeeld de boelfans, van natuurlijke materialen, van het veneer.
7: Wat zijn natuurlijke materialen?
9: Leder, hout, wol in dit geval. Bentley heeft merino toegevoegd als nieuw natuurlijk materiaal.
8: Ja, schat, ik zat in de conferator, dat zag ik dan. Maar ik kreeg niet het plaatje helemaal naar voren waar dan dat merino wol, wat er dan wol werd. Maar dan kan jij weet dat vast.
9: Ja, ik weet het gedeeltelijk. Maar onder andere de achterzijde van de stoelen zijn uitgevoerd in merino wol. Ja, wat minder kwetsbare gedeeltes.
8: Die zag ik inderdaad niet in de conferator. Het is wel mooie materialen. Maar eigenlijk wel leuk om dat er weer we hebben het ook allemaal leer. Maar eigenlijk wol en andere materiaal zijn veel lekkerder. Koel in de zomer, warm in de winter.
7: Ja, en je kunt er ook nog een trui van breien.
8: Precies, als je hem zat bent. Of als je een trackday auto van je Torkal wil maken en daar andere stoelen in gaat. Even die vervelende vraag.
7: Oh jee.
8: Meer dan een verbouwde elektrische Porsche Cayenne? Want daar deelt die dan wel een beetje de techniek mee, toch?
9: Ik denk de meest verwachte vraag in ieder geval.
7: In ieder geval kunnen voorbereiden.
9: Dat is geen vervelende vraag. Ik werk natuurlijk voor beide merken, voor Porsche en voor Bentley. En ik weet als geen ander dat er geen betere leverancier is van toptechniek als Porsche. Bentley is veel te klein merk om zelf bepaalde techniek te ontwikkelen in de aandrijflijn, in het chassis. En Bentley maakt er heel makkelijk gebruik van de Porsche techniek. Ontwikkelt die ook door, past die aan naar Bentley standaarden, naar Bentley eigenschappen. Okay. En dat werkt heel goed.
7: Maar wat gebeurt er dan met de techniek van Porsche als Bentley die onder handen heeft genomen?
9: Bentley voegt daar een eigen beleving in toe. In geluid en in afstelling.
7: Geluid is een elektrische auto, hè?
9: Ja.
7: Dat wist
9: ook
7: je wel, toch?
9: Ook elektrische auto's hebben geluid.
7: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, soms echt heel vreselijk lelijk geluid. Wat gebeurt er met een Bentley qua geluid in de elektrische...
9: Dat klinkt vrij prima.
7: Ja?
9: Ja, ik ga geen poging doen om het na te doen, maar dat klinkt echt vrij prima.
8: Ja, nee. Het is vrijdagmiddag, maar zo laat is het ook nog niet.
7: Ja, het is motorgeluid, denk ik, hè, neem ik aan. Dat simuleert hij dan. En dan krijg je
9: het is een artificieel geluid uiteraard. Maar heel prettig geluid om na te luisteren.
7: Oké.
8: Nou, hebben jullie ook de Bentley Bentayga. Waar plaatsen we de Torkal? Is dat een beetje hetzelfde formaat? Of is die groter, kleiner, hoger, lager, breder? Nou ja, hoe vergelijk je hem?
9: Hij is iets kleiner dan de Bentayga. Hij wordt ook gepositioneerd naast de Bentayga. Dus de productie van de Bentayga blijft.
8: Ja.
9: Dus als je een hybride of een brandstof aangedreven SUV van Bentley wilt, dan kan dat nog altijd. Hij heeft standaard achterafsturing bijvoorbeeld. Dus hij voelt ook wat wendbaarder, wat compacter. Dus hij is iets kleiner dan de Tega.
8: Ja. En goede koper dan ook?
7: Ja.
8: Goede koper.
7: Wie koopt dit?
9: Het woord goedkoop nemen niet in de mond bij Bentley. Hij is iets minder duur.
8: Ja.
9: Hij is iets minder. De prijs begint ongeveer bij €225.000.
8: Okay.
9: Op kenteken. En kan oplopen tot ongeveer €375.000.
8: Zo, als je die merino-wol achterkant specificeert. Dat is best een stevige range.
9: Ja, dat klopt.
8: Ja.
9: Ja, voor een first edition, zeer ruim aangekleed, kom je denk ik op een €375.000.
8: Zo.
9: En dat begint vanaf €225.000.
8: Oké. Okay. Ja. Maar jij wilde vragen, voor wie is die, volgens mij?
7: Ja, wie is het publiek? Is dat de traditionele Bentley-koper?
9: Toch wel, ja. We hebben best een aantal pre-orders verkocht al.
8: Oké. Okay.
9: En de meeste early adapters van de Torkal zijn bestaande Bentley-rijders. Maar we verwachten ook veel nieuwe klanten met de Torkal aan te trekken.
8: Oké. Okay.
9: We zien sowieso een verjonging bij Bentley.
7: Al die rijke crypto-miljonairs die allemaal
9: een
7: gelukje hebben
9: Limburg
7: gehad.
9: Iets minder talrijk.
7: Oh ja?
9: Maar
7: komen ze alleen maar uit Limburg, jouw klanten?
9: Nee, zeker niet.
7: Nee, toch?
9: Zeker niet.
7: Nee.
9: Ik denk dat onze gemiddelde klant op een anderhalf uur rijden van Maastricht woont. Ja, dus onze klanten zijn vrij internationaal georiënteerd.
8: Ja, is dan ook België en Duitsland vanuit...
9: België, Duitsland, Luxemburg. Maar ook een aantal Nederlanders die naar Zwitserland verhuisd zijn. Of Monaco. Of andere fiscaal aantrekkelijke landen. We werken vrij internationaal.
7: Hoe vaak moet je laden als je van hier naar Monaco rijdt met de Torkal?
9: Ik denk niet meer dan 2 keer.
8: Dat zou moeten kunnen. Hangt een beetje vanaf hoe, als je rijdt zoals Nout hier naartoe reed, dan misschien nog een keer extra. Maar, Nout had me goed in de sokken.
7: Ja, dat
8: heeft
7: me stevig te pakken.
8: Ja,
7: ik ben helemaal niet gewend.
8: Nee.
7: Als ik naast hem zit, dan is het altijd een hele rust zelf.
8: Dan denk ik
7: af en toe, ik moet er wat suiker in gooien. Want
8: hij heeft nu ook fly gehad, dus dat gaat lekker.
7: Maar wat is de actieradius dan?
8: Wat, van die auto?
7: Ja.
8: Van de Bentley of de
7: Bentley?
8: Torkal. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. 600 een beetje volgens mij, toch?
9: Ja, de WLTP-actieradius is 600.
7: Ja, dus daar moet je nog wel wat aftrekken. Maar oké.
8: Nou, het grappige is, jij zegt dat. Ik zie bij die grotere elektrische auto's, zeker als de engineers een beetje hun werk niks hebben gedaan, dat lijkt alsof ze wel dichter bij die WLTP-range komen. Dus dat het wat minder instort. Maar goed.
7: In de winter of de zomer?
8: Ja, in de zomer natuurlijk. In de winter is het drama. Je moet stoelverwarming aan en zo. Noem maar op. Nou goed, dat is heel... Bentley, drie dealers vind ik ook wel weer veel voor Nederland. Of zit ik dan helemaal mis? Want dat is natuurlijk wel een niche-merk.
9: Dat blijft een niche.
8: Ja.
9: Blijft een luxe merk. En ik denk dat we met drie dealers Nederland heel mooi afdekken.
8: Ja.
9: We hebben Bentley Leusden, Centraal Nederland. Bentley Rotterdam en Bentley Maastricht. Wij zijn gestart als tweede dealer toen Bentley Rotterdam er nog niet was.
8: Ja.
9: Toen verkochten we relatief veel auto's in Zuid-Holland.
8: Okay.
9: En opstreken. Dus ik denk juist dat we een hele mooie afdekking hebben voor het land.
8: Ja. Wat is het populairste model? Want we hebben nu Torkal, Bentayga en Continental en de, wat hebben we nog meer? Die Flying Spur.
9: Flying Spur.
8: En de Supersport.
7: En de Supersport.
8: Ja. Wat verkoop je het meest?
9: Continental. Ja, de coupé in Nederland. Ja. Ja. Ik denk wereldwijd dat de Bentayga het best verkochte model is van Bentley.
8: Ja.
9: Maar wij verkopen het meeste Continentals in Nederland. Ja.
8: Grappig.
7: Ook al een Supersport verkocht?
9: Ook al een Supersport verkocht, ja. Ja, een mooi aantal zelfs.
7: Oh ja?
9: Ja.
7: Oké, mooi. Want je zegt, je bent naast directeur van Bentley ook directeur van Porsche Centrum hier in Limburg, Maastricht.
9: Ja.
7: En dat gaat dus ook goed samen, juist omdat ze die techniek delen? Of heb je ook nog wel gewoon klanten die binnenkomen en die willen een Porsche Cayenne komen en dan weet je ze met een Bentley de deur uit te duwen?
9: Dat gebeurt ook. Okay. Nee, we zien een hele leuke synergie tussen Porsche en Bentley. Daar zit een hele leuke gedeelde klantengroep in. We hebben ook een aantal Porsche klanten die de stap naar Bentley weten te maken. Een aantal Bentley-rijders die ook een Porsche wilt.
7: Maar wacht even. Vanaf Porsche is het dus wel een stap naar Bentley.
9: Vaak wel.
7: En naast je Bentley wil je dan ook nog wel een Porsche erbij. Misschien.
9: Dat is niet iets te kort, denk ik. Maar het gebeurt.
7: Zet het graag zwart-wit.
9: Absoluut.
7: Okay.
9: Ja.
8: Het is wel grappig. Ik zit even te denken. Bij mij in de buurt was er iemand. Reed 911 Turbo. En stond opeens een Bentley Continental. En is nu weer terug bij een 911 Turbo. Dus dat kan ook. En wat is het grootste verschil voor jou, Bentley en Porsche?
9: Ik denk dat de hoeveelheid aandacht die je aan een klant geeft of kan geven.
8: Ja.
9: Bij Bentley werken we ontzettend persoonlijk. We hebben natuurlijk een heel beperkt aantal klanten.
8: Ja, bij Porsche zeggen je hier tekenen. Ik heb zo nog een afspraak.
9: Zo snel gaat het ook niet. Maar bij Bentley heb je veel meer tijd per klant.
8: Ja.
9: En zijn het veel langere trajecten. Kan je veel meer de diepte in met de klant.
8: Is dat altijd leuk? Je hebt natuurlijk alleen maar leuke klanten. Maar ik kan me ook voorstellen. Heb je Nout weer. Die komt hier zeuren over die stiksels.
9: Ik vind het alleen maar leuke klant.
8: Ja, dat dacht ik al. En hoeveel meer tijd is het dan per klant? Ik weet dat je kunt natuurlijk ook naar de fabriek en zo toe. Ja. Is dat dan Bentley klanten ook echt regelmatig dat doen? Om daar te kijken van wat het moet worden?
9: Heel regelmatig, ja.
8: Ja?
9: Ja, ik ben kind aan huis in Engeland, in Crewe.
8: Ja.
9: Heel veel klanten zoeken ook de beleving. Willen zien waar een Bentley gemaakt wordt, hoe een Bentley gemaakt wordt. Waarderen de Bentley ook veel meer als ze dat hebben gezien.
8: Mm-hmm.
9: Dus wij moedigen het ook ontzettend aan om naar Crewe te gaan. Als onderdeel van de beleving van de aankoop van een Bentley.
7: En wat zie je daar dan als klant?
9: Ja, je ziet 3.500, 4.000 mensen die ongeveer 11.000 auto's bouwen. Ontzettend veel handwerk zie je. Je ziet heel veel passie. Je ziet dat er echt mensen achter het merk zitten die feeling hebben bij het merk. Die soms al 3 generaties in de fabriek werken. Het is heel toegankelijk. Je kan met iedereen spreken. Dus ja, het is een ontzettend leuke beleving om daar naartoe te gaan.
8: Ja, ik ben inderdaad ook wel eens in Crewe geweest in de fabriek. Vond dat inderdaad een hele open sfeer of zo. In andere fabrieken is wel van, nee, je mag niks filmen. Geen mensen in beeld. En allemaal moeilijk. Het was daar, het is lang geleden. Maar voor mijn gevoel inderdaad ontspannen. Ik weet niet of ik per se heel veel mensen in beeld mocht brengen. Dat misschien niet. Maar het was wel gewoon, joh, nou, loop maar lekker rond, joh.
9: Ja.
8: Dat is wel goed. Je bent pas 35 jaar en al de baas van 2 luxe dealers.
9: Dat klopt.
8: Ja,
7: wat is de volgende top? Wat wil je nog
8: de volgende stap?
9: Waar is het begonnen?
8: Ja.
9: Ik ben heel jong begonnen met een stage bij Porsche Nederland. Bij Pont Porsche Import.
8: Ja.
9: Om mijn 22e. En van daaruit heb ik eigenlijk elke 2-3 jaar een mooie stap in mijn carrière mogen zetten. Tot het directeurschap van Porsche Centrum Maastricht en Bentley Maastricht. En ik heb 7 jaar uitsluitend voor Bentley gewerkt. Toen we Bentley Maastricht startten met een klein team. Ontzettend leuke periode geweest. We zijn ontzettend snel gegroeid. Ook naar een kwalitatief goede dealer. En ook best wel voor Bentley begrippen een volumieuze dealer. En van daaruit heb ik 3 jaar geleden de stap gemaakt naar het directeurschap voor beide merken.
7: Ja. En waarom Maastricht?
9: Ik woon in Maastricht. Ja. Toevallig
7: maar
9: 2 minuten hier vandaan.
7: Want zo klink je niet. En ik word ook een beetje in mijn oor gefluisterd door Nout Broekhoff, die wel de echte Maastrichtenaar is.
9: Een echte gang.
8: Ja. Deze gast komt niet uit Maastricht.
7: Ja. Hij klinkt zelfs een minuut even door.
9: Ik ben in Amsterdam geboren. En op mijn 14e, 15e ben ik hier naartoe verhuisd. Mijn vader werd trainer van US MVV'ken in Maastricht. En ik ben hier blijven plakken. Vanaf mijn 18e eigenlijk ook.
7: Ah, dan mag je wel een echte Maastrichtenaar toe.
8: Ja. Nout woont inmiddels niet meer in Maastricht. Nee, wie is de echte Maastrichtenaar? Dat kan je aanvragen. Ja. Verschillen tussen Amsterdam en Maastricht?
9: Er zijn wat culturele verschillen.
8: Ja?
9: Kijk naar de fly.
7: Nee, tegenwoordig ook in Maastricht van Amsterdam krijgen.
9: Ja. Nee, er zijn wel wat culturele verschillen, denk ik. Absoluut. Uiteindelijk is het gebied onder de rivieren heeft een katholieke origine. En dat merk je toch. Ook in het zaken doen.
7: Wat gemoedelijker misschien.
9: Wat gemoedelijker, wat Bourgondischer, iets lager tempo.
7: Dus je gaat ook nog wel eens even lekker uit eten met je klanten.
9: Absoluut.
7: Flesje wijn erbij, lekker.
8: Ja, even absoluut. Wat dingen opbiechten. Een paar wezige groetjes en dan is het allemaal weer goed.
7: Ja. Mooi. Nog één korte vraag. Want als jij dus mensen, jouw klanten, zo'n Torqal verkoopt, dan neem ik aan dat je ook even vraagt, waarom wil je dat? Niet zo met de verbazing van, waarom zou je dat doen? Maar wat is hun antwoord? Waarom willen ze een Torqal?
9: Ik denk dat er best een groot aantal klanten echt zat te wachten op die elektrische Bentley. Ik denk dat het elektrisch rijden ook past bij Bentley. Veel koppel. Het is een duurzamer alternatief. Daar zitten klanten denk ik op te wachten. Het design is ook echt mooi. Ik vind het echt een mooie auto. Hij is iets kleiner dan de Bentayga. Dat past in Nederland goed.
7: Mm-hmm. Makkelijker parkeren.
9: Wat makkelijker parkeren, wat wendbaarder. Ja. Ik denk dat het echt een auto van Nederland is.
7: Nou, we zijn heel benieuwd naar hoe dat allemaal gaat met die Torqal. Dankjewel voor je komst naar de studio hier in Maastricht. Ryan Jonker, directeur van Bentley Maastricht en Porsche Centrum Maastricht.
4: De rijimpressie.
7: Ja, dan is een hele kleine stap naar de Ferrari Amalfi Spider. Wouter, die test hem.
10: Ik zit in de Ferrari Amalfi Spider. Inderdaad, een open auto dus. En de zon schijnt behoorlijk fel. Ik ben namelijk in Griekenland. En in Griekenland, de zon is fel. Het is pas ochtend. Het is 33 graden. En de mannen van Ferrari zeiden, morgen valt het eigenlijk wel mee. Het was nog veel warmer. Dus, vandaar toch even die pet op. Ik wilde niet met het dak dicht gaan rijden. Want natuurlijk hoort dat er ook bij in een Ferrari Spider. Maar ja, dak open, dat is nog leuker. Dus zolang het petje ophoudt en de stoelventilatie en de airco lekker aan, is er eigenlijk niet echt een probleem. De test van de hagelnieuwe Ferrari Amalfi Spider. En voordat jullie zeggen, hagelnieuw. Ja, het is de opvolger van de Roma. En de Roma kwam er eerst als coupé en zou geen Spider van komen. Maar dat kwam er natuurlijk toch. Maar ik vind het eigenlijk wel sterk van Ferrari. Hè. Ze hebben niet zoals bij Porsche, dan moet je eigenlijk al die modelcodes erbij gaan noemen. Anders weten mensen niet wat voor auto je hebt. Ferrari geeft je auto's, als ze een beetje een update krijgen, gewoon een nieuwe naam. En weet je, we hebben natuurlijk het begrip nieuw model en facelift. En dat is natuurlijk een beetje een glijdende schaal. Wanneer is het echt een nieuw model? Wanneer noem je het een grote update? Ach, weet je, boeien. Het is wel zo'n auto, hè, zo'n Ferrari Amalfi Spider, waarmee je dan stiekem toch zoveel vermogen hebt dat je jezelf echt heel snel in de problemen kan brengen, mocht je dat willen. Je zou natuurlijk denken, Ferrari, denk aan de middenmotorauto's, die hebben een motor die achter de voorstoelen staat. Nou, dat is in dit geval niet zo. Maar eigenlijk het klassieke recept, zoals ze bij Ferrari ook begonnen. Gewoon dikke motor voorin, lange motorkap. En daarachter, daar zitten wij. En dit is een 2-plus configuratie. Het is zeggen niet 2 plus 2. Want het is 2 plus, nou ja, een kat, een hond, een tas. Kinderen die heel inschikkelijk zijn. Nou ja, weet je, je hebt een achterbankje. Het achterbankje is nu overigens opgeklapt. Dat is namelijk de winddeflector. Het zou overigens wel heel grappig gaan, maar we zo nog wel even oogjes hebben. Ik wil eerst even naar de motor. Het is een, niet een klassieke middenmotor die zeg maar, achter de voorstoelen staat, maar wel een front middenmotor. Ja, dus die motor zit voorin, maar ligt wel achter de vooras. Hè. Dat is dus belangrijk natuurlijk voor de balans van de auto. Dus dat je een beetje een 50-50 gewichtsverdeling krijgt. En ja, die motor, toch ook gewoon weer een snoepje uit die F-154 familie van V8 motoren van Ferrari. Die klinken, misschien soms deels niet als een V8. Maar toch ook wel weer zeg maar, heel kenmerkend. En het is bloedverziekend snel. Dit is niet een auto waar hybride een rol speelt. Ja, een mild hybrid, start-stop-systemen, dat soort dingen wel. Maar niet zoals de 296 en de 849 Testarossa. Dat je echt een plug-in hybride en die grote accu hebt. Hier moet alles van die verbrandingsmotor komen. Die verbrandingsmotor is 3855 cc groot. Twin turbo. Natuurlijk een hot 4 configuratie. Draait maximaal 7600 toeren. Doet hij ook makkelijk. Die toeropgrenzen komt dan voor mijn gevoel nog net even te vroeg. Dat je denkt, ik zou nog wel even door willen. Maar het houdt een keer op. En het is bloedverziekend snel. Het soms krijgt het gevoel van, valt wel mee. Maar dat is ook omdat die achteraf DCT-bak, een bak met dubbele koppeling, die schakelt heel snel naar achter. Zelfs in de sportstand. Je kunt hem overigens natuurlijk ook manueel bedienen. Maar als je hem in automaat laat staan, dan zit hij eigenlijk vrij snel in een hoge versnelling. En dat je denkt, is dit dan alles? En dan ga je op het gas en dan natuurlijk op dat koppel, hè, want het is natuurlijk een turbomotor waarbij ze wel een beetje atmosferisch karakter erin hebben willen brengen. Hè. Dus niet een enorme bult koppel één keer in, maar dan, hij gaat en dan opeens denk je, maar nu wordt er alle registers opengetrokken. Dus dat is best wel een gave sensatie. Dat is als je met een automaat rijdt, je natuurlijk zelf gaat flipperen en dan schakel je gewoon terug. En dan schakel je bijvoorbeeld terug naar z'n 2 bij 70 en een vol op het gas. En het gaat zo ontzettend hard.
7: Ja, de Ferrari Amalfi Spider. Je hebt in ieder geval plezier gehad erin.
8: Uiteraard.
7: Beter dan de Roma?
8: Ja, het is natuurlijk bijgepunt. Ietsje aangepast. Maar de basis is natuurlijk hetzelfde. Maar wel weer beter.
7: Ja. En Spider, dus dakje open gereden?
8: Zeker dakje open. Wel met een petje op, want het was Griekenland in juli. Dus het was nogal warm. En de zon scheen. Dan hadden we wel de ochtendshift. Want in de middag moesten ook nog mensen rijden. En ik denk dat die met het dak dicht hebben gedaan.
7: Nou, nog even prijsje noemen.
8: €341.000. Zonder opties natuurlijk. Dan kan je ook helemaal losgaan.
7: Ja, en dit was de Nationale Autoshow. Helemaal gratis op je radio, of als podcast natuurlijk, vanuit de Enterprise-locatie in Maastricht. Afleveringen luister je terug als...
8: Als podcast bijvoorbeeld in je Enterprise-huurauto. Nee, abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
7: Of je Torkal, dat kan ook.
8: Ja, dat kan ik ook, ja.
7: Spider.
8: Ja, precies. Allemaal keuzes.
7: Spider. Ik ben Meijnerd Schut.
8: Ik ben Wouter Karsen.
7: Tot volgende week en dan zijn we in...
8: Rotterdam. Gezellig
7: worden.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van 25 september in het jaar 2026. En hebben jullie een beetje geslapen nog vannacht?
5: Een beetje.
4: Een beetje?
6: Een beetje. Ze zijn wel wat later gaan slapen dan ik had verwacht. Omdat ik toch heel graag het einde van het spannende bad met Van Wiel wilde zien.
4: Nou, dat dacht ik al. Hoe laat werd het uiteindelijk? Want ik heb het begin van de tweede termijn gezien. Dat was wel na middernacht, maar toen dacht ik al vrij snel, oh, het is goed afgelopen voor hem.
6: Ik heb volgens mij al 12:45 mijn laptop dichtgeklapt. Debat direct uitgezet.
4: Ja, ja. Ja, precies. Je was nog wel thuis, ja.
6: Ja.
4: En Michiel, die was volgens mij nog, maar die heeft...
6: Ja, Michiel heeft echt een korte nacht. Die was erbij. Die heeft hem na afloop ook nog gesproken.
4: Ja, die mag heerlijk nu even uitrusten. Ja. Heel kort nachtje. Wat was het nou voor een debat? Ik ga eerst zeggen wat ik ervan denk, dan mogen jullie daarna even invullen. Er was een tijd onder Rutte en misschien ook al wel onder Balkenende dat er elke paar maanden een debat was waarbij de minister het heel moeilijk had, omdat hij persoonlijk iets verkeerd gedaan had, de Kamer meestal verkeerd geïnformeerd. Daar waren we eigenlijk een beetje vanaf. Dat was weg. Het verkeerd informeren van de Kamer was sowieso onder Schoof niet meer een doodzonde. Dat zeiden ze dan nog wel, maar dat was het niet meer. Zijn we weer terug in de oude tijden?
5: Nou, het was wel inderdaad een heel tijdje geleden. Ik zat ook in mijn geheugen te graven wanneer het voor het laatst was dat ik op de tribune heb gezeten. En dat een bewindspersoon echt onder druk stond. Toen moest ik denken aan het debat met Hugo de Jonge over Siewert van Linde en de betrokkenheid, waarbij hij uiteindelijk de bezweringsformule vond. Ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid.
4: Ja.
5: En het zo uiteindelijk wist te redden. En in de sms'jes van Mark Rutte, de gewiste sms'jes, die kan ik me ook nog herinneren. Maar het is inderdaad een tijd geleden dat de minister echt zo onder druk heeft gestaan. Misschien Marjolein Faber over
6: lintjes.
5: De lintjes. Dat was ook wel een moment waarop het mogelijk spannend zou zijn. Maar bij het vorige kabinet, ja, het ging al mis met bewindspersonen. Die stapten eruit voordat het tot een grote confrontatie kon komen in de plenaire zaal.
4: Ja, en natuurlijk, Faber had niet de Kamer verkeerd geïnformeerd, maar die deed niet aan de eenheid van kabinetsbeleid.
5: Ja,
4: wat
5: dat was
4: eigenlijk een ander soort doodzonde in de Tweede Kamer.
5: En dan informeer je misschien ook niet goed. Bedoel, als je dan informeer je de Kamer ook verkeerd. Op het moment dat je, dat was dan niet bij de lintjes, maar op het moment dat je naar binnen gaat en zegt, dat is ook bij Faber gebeurd, We zijn eruit, we hebben een dragende motivering gevonden. En dat blijkt dan weer niet. Hè, dat was toen de tijd over de asielwetten.
7: Nou, dat zei ik. Dat in dit onderzoek was gewoon. Goed informeren van de Kamer was niet. Dat deed er even niet toe. Maar daarvoor was dat echt een probleem. En nu is dat dus kennelijk met David van Wil ook weer een issue. Dat je verkeerde dingen kan zeggen. Moeten we nog heel kort vertellen waar. Nou, dat is misschien de vraag die ik als eerste moet stellen. Heeft hij nou de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of was er verwarring over verschillende cijfers? Dit is namelijk de verdediging die hij. Die ging allerlei cijfers en berekeningen en selecties uit grotere databases. Of heeft hij gewoon verkeerde dingen gezegd?
6: Ja, nou, als we hem nog even snel afpellen. We hadden dat getal van 10.000. Volgens Van Wil had die 10.000 van zijn eigen leven gaan leiden.
7: Dat waren 10.000 aangiftes
6: onbehandelde
7: waar de politie
6: aangifte.
7: Van gedacht had, nou, laten we zitten.
6: Ja, en waarvan, nou ja, laten we
7: en van zware misdaad, hè?
6: Ja, nou ja, dat was dus de grote vraag. Van Wil zei zelf, het gaat voor een groot deel ook over meldingen, waarbij er ook geen aanknopingspunten zijn om er daadwerkelijk om het echt nog te achterhalen. En daar kreeg je een hele flinke tik van de Algemene Rekenkamer. Die zei, nee, het zijn niet zomaar meldingen. Het gaat hier echt om zware misdrijven.
5: Ja, meldingen is maar 10%.
6: Melding is maar 10%.
7: Ja, maar dat is niet wat de minister had gezegd. Die had gezegd meer dan 50%.
6: Ja, toen was initieel was het verweer van de minister was, ja, de Rekenkamer gebruikt gewoon een andere methode dan wij dat doen. Ik dat doe en de politie.
5: Dataset.
6: Ja, andere dataset. Dus het wordt een soort discussie. Hij zei ook, hier moet het helemaal niet over gaan. We moeten gewoon zorgen dat er één methode komt, dat we dat harmoniseren. Ja. Maar hij bleef erbij. Ik heb jullie niet misleid. Ik heb jullie niet ondertuig willen leiden.
5: Dan was het nog ingewikkelder, want de politie heeft dan ook een andere dataset. En dan uit het grote geheel had hij nog een specifiek zedenstuk gehaald. En daarin was dan 50% van de totaal aantal aangifte. Tenminste, van het totaal aantal was 50% aangifte en 50% meldingen. Dus hij had een subcategorie, als ik het goed begrijp.
7: Hij had een verklaring gevonden voor het verkeerde getal, want die benoemt dat.
5: Ja, waarbij het natuurlijk maar heel frappant is dat
7: heeft
5: hij de subcategorie.
7: Nou uiteindelijk de Kamer wel of hij heeft toch op zijn minst een verkeerd beeld geprojecteerd, zou ik denken. Waardoor de Kamer het verkeerd moest begrijpen.
5: Daar werd natuurlijk ook de coalitiepartijen werden daar ook om gevraagd. Ja, zij zeiden gewoon, dit is een vervelende samenloop van omstandigheden waarbij verschillende datasets verschillend geïnterpreteerd worden en ook nog eens een keertje een voorbeeld eruit gepakt is, een specifiek deel van de dataset waaruit meldingen naar voren komen die veel meer meldingen dan op het geheel. En het is eigenlijk een ongelukkige, vervelende samenloop van omstandigheden. Het had niet zo gemoeten, wij zijn er ook niet tevreden mee. Maar na de uitleg van de minister kunnen wij wel begrijpen hoe dit zo gekomen is.
7: De minister had gezegd, sorry voor de ophef, maar niet sorry voor wat ik gedaan heb.
6: Ja, dat is een beetje het bekende, ik betreur de ontstaande ophef natuurlijk. Ja. En hij zei wel degelijk, hij maakte excuses na excuses, maar het waren altijd nog excuses van, ja, sorry dat jullie dat zo ervaren hebben. En dat was ook uiteindelijk helemaal aan het eind van het debat. Zag je hem ook kijken. Toen zei hij ook excuses eigenlijk voor de blabberde excuses die ik hiervoor heb gemaakt. En dat was uiteindelijk gelukkig voor hem, voor de oppositie ook genoeg. Want van vooraf hoorden we van bijvoorbeeld ja 21, groep Markzauer, de motie van wantrouwen zit al in de achterzak. Dat hoefde uiteindelijk niet. Uiteindelijk was het alleen Marjolein Faber, nou ja, als je het toch hebt over kabinet Schoof, die een motie van wantrouwen indiende en waarover gestemd werd. En alleen Forum voor Democratie heeft die toen gesteund.
7: En de PVV zelf natuurlijk.
6: En de PVV zelf, yes.
5: Ja. Ja, en wat de coalitiepartijen deden, was dat ze eigenlijk het onderwerp aan het de hele tijd aan het waar moeten we het nou over hebben?
7: Ja.
5: Dat waren ze aan het verleggen. Waar de oppositiepartijen het vooral wilden hebben over het verkeerd informeren van de Kamer, zeiden zij, ja, dat is gebeurd. Hè. De Kamer heeft van de minister informatie gekregen. Dat klopte niet. Maar als je kijkt naar hoe hij tot die informatie gekomen is, dan begrijpen wij dat wel. Maar daar moeten we het helemaal niet over hebben. Die 10.000 aangiften, dat is al erg genoeg. Daar moeten we het met elkaar over hebben. En denk even aan de slachtoffers die daarachter zitten, die dus niet geholpen worden. Dus wij kunnen hier wel gaan staan kissenbissen over wel of niet geïnformeerd. Maar uiteindelijk doet dat niks af aan die 10.000 aangiften waar niks mee gebeurt.
7: Dat is natuurlijk hartstikke waar, maar dit debat ging echt over of deze minister te vertrouwen is. En wat dat betreft, ik vond de bijdrage van Denk heel sterk deze keer. Die had helemaal geen vragen. Die had alleen maar een opsomming van alle keren en hoeveel minuten mocht Denk praten, een minuut of 3, 4 of zo. Alle keren waarin tot nu toe deze minister al iets gezegd had wat daarna moest worden gecorrigeerd of uitgelegd of verklaard hoe die het wel bedoeld had.
5: Ja, de zaak Lisa springt natuurlijk het meest in het oog dan. Hè?
7: Ja, maar dit was niet... Eén keer dat hij de Kamer verkeerd geïnformeerd heeft, maar daar zit gewoon een patroon in dat deze man heel slordig formuleert of misleidt. Dat mag je zelf invullen. Maar in ieder geval de Kamer heel vaak net niet de goede informatie geeft, zodat ze hem goed kunnen controleren. En daar ging verder niemand mee door. Maar toen dacht ik, als je die bijdrage van Denk alleen al hoort en dan daarna de minister die zegt sorry voor de ophef en sorry voor mijn eerdere excuses. Toch ook even. Die vorm kennen we nog niet. Maar dan, dit moet aan hem kleven, denk ik. Hij is nu een beetje beschaafd.
5: Ja, nou, hij is een kras.
6: Ja. Ja, als de vertrouwensvraag op tafel heeft gelegen, ja, dan heb je natuurlijk toch een streepje achter je naam. Maar en breder nog natuurlijk dat er echt een clash was geweest tussen. Je hebt de Algemene Rekenkamer, dat is een van onze hoogcolleges van staat. Er is. Die Pieter Duisenberg, de president, die zei zelf ook van, wij hebben geprobeerd ook achter de schermen aan de minister duidelijk te maken wat hier aan de hand is. Uiteindelijk is het echt wel ver gegaan dat hij en heeft opgeschreven en dat we hem in de media ook hebben horen zeggen, ja, de minister die bagatelliseert de boel. Nou ja, dat is best wel echt een hele grote tegenstelling. Ik denk dat.
5: Hij ging net niet zo ver dat hij letterlijk zei, de Kamer is verkeerd geïnformeerd.
7: Ja. Is op het verkeerde been gesteld.
5: Op het verkeerde been gezet,
7: dat
5: ja.
7: Betekent toch hetzelfde?
5: Ja, maar toch spreek je het. Ja, woorden zijn belangrijk in Den Haag. Je zegt het net niet als hij echt had gezegd, nou, de minister heeft hier gewoon de Kamer voor staan liegen. Gewoon,
7: nee, liegen gebruiken ze niet.
5: Nee, dat zou, dan was het waarschijnlijk wel klaar geweest. Maar de formulering
6: was een vergaande uitspraak.
5: Ja, zeker, absoluut. En ik heb toch wel met een paar observaties tijdens het debat. Ik dacht, Ingrid Koenraadi, die staatssecretaris was ten tijde van Van Wil, toen hij minister van Justitie en Veiligheid was. Mm-hmm. Die ging er hard in. Ik dacht bijna, daar is nog een rekening te vereffenen.
7: Dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
5: En wat mij opviel, is dat alle partijen rechts van de VVD. En we hebben het over het Hoge College van State, hebben we er meer van. Neem bijvoorbeeld de Raad van State.
7: Ja, nee, de Hoge College van State, die zijn nu allemaal onschendbaar.
5: Het was eigenlijk twijfelen aan de cijfers, of dat überhaupt ter discussie stellen of over verschillende datasets praten, ja, dat was vloeken in de kerk. Want op het moment dat de Algemene Rekenkamer met bevindingen komt en daarover in de media treedt, ja, dan hebben zij gewoon gelijk. Caroline van der Plas zei ook, het is een schande eigenlijk dat hier de autoriteit of de Algemene Rekenkamer als instituut, als Hoogcollege van Staat, bijna ter discussie wordt gesteld. Dat hoort niet zo te zijn. Als zij ergens mee komen, dan moeten wij er maar gewoon van uitgaan dat al die data klopt.
7: Ik vind dat een gezonde houding om daarmee te beginnen. Zeker als je tegenover een minister staat die niet altijd de hele exacte waarheid altijd goed geformuleerd heeft.
6: Ja, maar heb ik Caroline van der Plas ook wel eens andere dingen horen zeggen.
7: Over een ander Hoogcollege van Staat, ja.
5: En dat was niet alleen Caroline van der Plas. Want bij groep Markushouwer namen ze het heel serieus. Bij J21 namen ze het heel serieus. De PVV. Marjolein Faber. Dus ja, het eerstvolgende rapport zometeen. Of advies vanuit de Raad van State over wetgeving.
7: Ja, over stikstof.
5: Een stikstofpakket.
7: Dan gaat natuurlijk de BBB heel anders over Hoge College van State praten.
5: Ja, maar dat kan dus niet meer, Mark.
7: Ja, maar dat kan dus wel. Want het zijn populisten. En die mogen dat.
5: Ja,
7: maar die hoeven niet consequent te zijn. Die kunnen gewoon zeggen, Hoge College van State, Algemene Rekenkamer, onschendbaar. Hoge College van State, maar de Raad van State zit in een modellenwerkelijkheid.
5: Ja, en dat is ook maar een advies. Ja, we hebben het hier ook over een model, hè? Een modellenwerkelijkheid waarover. Ja. En dat wil ik wel. Het was ook een gedachte en dat bekroop een hele tijd. En daarmee zit ik misschien wel een beetje bij het CDA-VVD. Niet helemaal. Oh. Maar ik dacht wel, we hebben het hier nog steeds over aangiftes. Worden die wel of niet behandeld? En nou, hoeveel daar dan van meldingen zijn, het zal wel. Want soms is een melding, kan het net zo erg zijn als een daadwerkelijke aangifte. Maar het moet toch wel mogelijk zijn om die twee cijfers bij elkaar te krijgen? Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om harde cijfers. Iemand gaat wel of niet op een bureau een aangifte doen en daar is wel of niet iets mee gedaan. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn. Maar kennelijk is dat in Politiek Den Haag toch heel ingewikkeld. En ik had.
7: Misschien is dat in de politiecomputer. Ja, gooide ik mijn glas water bijna om. En nu, het is een thema, ik denk dat Sofia zo meteen gaat.
6: Ik klop het even af tegen podcasttafel.
7: Maar kennelijk is dat met de huidige politie-software helemaal niet zo makkelijk. Ja, en dat zou best kunnen.
5: Nee, maar dat was het verhaal niet. Het verhaal was, wij hebben een andere rekenmethode.
7: Ja.
5: En dat vind ik gek, een andere rekenmethode. Op het moment dat je eigenlijk best wel iets... iets simpels meet. Gewoon, is er wel of geen aangifte gedaan? En dan ging het erom van, ja, er wordt anders gekeken naar de zwaarte van... het misdrijf dat gepleegd is. Nou, dan komt het in andere bakken of iets dergelijks terecht. Maar... ik vraag me toch af of het zo moeilijk was. En het was ook gewoon wel een ouderwets rookgordijn dat opgetrokken werd door de minister. En ook door de coalitiepartijen.
7: Ja, dit is misschien wel de reden waarom ik dacht, deze man heeft daadwerkelijk de Kamer verkeerd geïnformeerd. Hij heeft zoveel rook nodig. Dat hij niet gewoon kan zeggen. Nee hoor, ik heb gewoon deze cijfers hier. Kijk maar.
5: Ja. Het was ook verfrissend geweest op het moment dat hij gewoon wel een daadwerkelijke fout heeft gemaakt door een verkeerde dataset te gebruiken. Omdat gewoon direct.
7: Ja.
5: Dus gewoon. Nee. De Rekenkamer heeft volledig gelijk. Ik heb mijn werk niet goed gedaan. Ik heb in de verkeerde dataset zitten kijken, waardoor ik met zedenaangiftes een heel klein onderdeel maar van de totale dataset kwam. Dat was gewoon. Daarmee heb ik u verkeerd geïnformeerd.
6: Ja, maar hij blijft erbij dat de dataset die hij heeft gebruikt, dat leidend moet zijn.
5: Ja.
6: En op die manier verklaart hij dat verschil.
5: Ik kreeg een belletje. Dus ik sprak iemand, een jurist toevallig, maar terzijde. Voor het debat. En degene vroeg aan mij, wat denk je nou dat hier uit gaat komen? En eigenlijk gewoon precies wat er nu gebeurd is. Heel veel rook om cijfers creëren.
7: Afgeleid door de coalitiepartijen.
5: Ja, een uitleg daarbij vertellen. Waarbij je ook wel weer kan zeggen van ja, die uitleg aan zich is waterdicht. Hè? Want ja, het klopt wat hij verteld heeft. Hij heeft uiteindelijk dus in een verkeerde dataset en bij de zeden. En daardoor komt die 50% vandaan. En met een beetje goede wil kan je hem wel geloven. Maar ja, je blijft toch met een gevoel op de bank zitten. Of op het bankje bij de biekertribune. Het stinkt ergens.
7: Ja, het is een beetje vrij naar Hugo de Jonge. Je kan hem wel geloven, maar het is niet geloofwaardig.
5: Nee, precies. Dat was toen een tijd, ik was betrokken, maar had geen betrokkenheid. Ja, ja.
7: Dat is het.
5: Ja, precies.
6: En ze bij die vertrouwensvraag gaat het ook heel erg over je houding als minister. Soort van hoe verhoud je richting die Kamer? Want uiteindelijk, dat is je informatieplicht is om de Kamer goed te informeren. Daar zijn nu vraagtekens bij gezet. Ja, hoe verdedig je dan en hoe serieus neem je ook die Kamer? Ik denk dat merkte je ook gisteren bij veel oppositiepartijen, dat ze dat echt een beetje aan het aftasten waren. Ze wilden ook heel graag zien dat hij oprechte excuses zou maken om die band ook te herstellen. En dat is een belangrijk onderdeel. En dit is ook de eerste keer natuurlijk met dit minderheidskabinet, als je het heel plat slaat, dat er per definitie eigenlijk geen meerderheid is om steun te geven aan een bewindspersoon. Dus dat maakt het opeens heel erg gevoelig. En dat betekent ook, als er dus ergens in de toekomst weer zoiets gebeurt, dan zijn die verhoudingen anders bij een standaard meerderheidskabinet.
5: Ja, ik vond dat je dat heel erg merkte in het debat. Dat ja, die coalitiepartijen hielden elkaar vast, maar er is dan geen meerderheid. Nou, met een meerderheidscoalitie was het een korter debat geweest, omdat ze dan gewoon gezien hadden, we lopen nu tegen de muur aan. Maar nu...
7: Nou, die debatten met Rutte duurden ook wel tot diep in de nacht,
5: ja,
7: hoor.
5: Ja, dat kon ook wel lang duren, ja. Maar nu moest er echt gevochten worden. Want er moesten oppositiepartijen moesten er mee. En in eerste instantie, toen alleen de Kamer in eerste termijn nog aan het woord was, dan leek het er wel op dat die oppositiepartijen geen genoegen zouden nemen met alleen maar verkeerde dataset. Helaas... neemt u hier maar genoegen mee. Van Wil moest echt nog een stapje extra zetten. Dat deed hij pas na 12. En ik vond het een slap excuus. Want uiteindelijk was toch het excuus niet. En sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Maar sorry dat u het gevoel heeft gekregen dat ik u verkeerd heb geïnformeerd. Dat was uiteindelijk de bezweringsformule. En daar heeft de Kamer genoegen mee genomen.
7: Ja.
5: En daarbij moeten we natuurlijk niet
7: vergeten. Maar die kracht is definitief. Hè? Ik bedoel, hij is niet dan weggestuurd. Maar hij is nu nog meer overgeleverd aan de grillen van de Kamer.
5: Zeker.
7: Voor als er de volgende keer weer iets mis is.
5: En het feit dat het een minderheidskabinet is. Er moet nog onderhandeld worden. En dat is in het nadeel van de oppositie. Want we hebben vorige week gezien bij Henk Vermeer, als je een motie van wantrouwen steunt, dit was wel tegen het hele kabinet natuurlijk, hè, sturen de hele boel maar naar huis, wat Geert Wilders deed.
7: En dit was alleen maar tegen één minister die daadwerkelijk iets mis gedaan heeft waarschijnlijk.
5: Maar je moet daarna wel weer met elkaar aan tafel gaan zitten.
7: Die begroting gaan we trouwens zo uitgebreid over spreken. Misschien kunnen we het even kort hebben over onze premier in New York bij de Verenigde Naties voor het eerst, Rob Jetten.
6: Ja.
7: Ik heb het niet live gezien, ik heb alleen één zinnetje eruit gezien, wat steeds iedereen haalt. Internationaal strafhof, handen er vanaf. Rechtstreeks de aanval op Donald Trump. Hè? Is dat? Ik geloof dat het in Nederland misschien wel punten scoort. Zou het verstandig zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat Donald Trump ineens denkt... wie is die gekke Rob Jetten? Wat is dat voor een raar land? Nederland, nooit van gehoord.
6: Ja, we zijn toch
7: moet ik daar iets mee?
6: Soms aan de grillen van Donald Trump. En dan kun je zomaar handelsbeperkingen of tarieven... favoriete woord.
7: Dat het wel de moeite waard. Maar het is toch een risico dat hij genomen heeft? Of zie ik dat te spannend?
6: In die zin wel. Want ja, ik denk dat ons kabinet heel vaak inzet op de zachte diplomatie achter de schermen. En dit is natuurlijk een heel publiek statement door te zeggen handen af van ons strafhof. Het internationaal strafhof. Terwijl Trump eerder deze week in zijn eigen toespraak juist zei van, ik weet even de letterlijke woorden niet, maar dit instituut...
7: Het is anti-Amerikaans. Het was nog geen fake nieuws, maar fake rechtspraak.
6: Ja.
7: Schijnrechtspraak had hij het geloof ik over.
6: Precies, en dit is wel een heel erg duidelijk statement.
7: Ja.
6: Ik denk, er was, als we het weer... Naar onze eigen kleine discussie halen. Ging het in het begin van de week vaak over. Rob Jetten vlucht na de APB naar New York. Om daar een soort vakantie. Dat frame ontstond op een gegeven moment.
7: Ja?
6: Dat heb je af en toe.
7: Dat is toch gewoon verplicht om daarheen te gaan? Nou ja, dit is niet letterlijk verplicht. Maar de premier moet toch gewoon Nederland vertegenwoordigen daar.
6: Ja, dat is in principe zo. Maar had misschien ook wel iemand anders kunnen sturen. Maar dit laat wel weer zien.
7: David van Wil kunnen sturen.
6: David van Wil moest juist daar, maar die moest heel snel terug.
5: Wat ook nog wel interessant is... Kijken wat dit debat heeft gekost. Doordat Van Wil even op en neer gevlogen moest worden.
6: Dinsdagmiddag was Van Wil nog in de Kamer.
5: Ja, en donderdagavond was hij weer terug. En hij is in New York geweest.
7: Ja.
5: Het andere kritiek op Rob Jetten is... Ja, we hebben een premier en dat is geen leider. Nou, wat hij nu in ieder geval in New York heeft laten zien... is dat hij als leider durft op te staan. Ja. En voor een waarde... en in Nederland vinden we dat internationaal strafhof. Veel mensen vinden dat heel belangrijk, hè. Daar is hij voor gaan staan. Hij is in New York ook als homoseksuele premier naar een gay bar gegaan. De bar waar ooit rellen zijn. In 69 zijn er rellen ontstaan. In die tijd mocht iemand die homoseksueel was, mocht niks, geen alcohol bestellen aan een bar. Hij naartoe gegaan, maar maakt daar een statement. Hij gaat met Manjani, de burgemeester van New York, gaat hij praten. Is ook een statement. Dus over leiderschap, je kan het ermee oneens zijn, maar hij heeft in ieder geval statements gemaakt in New York.
7: Ja, en bij die verklaring, de zaal zat niet heel erg vol toen hij aan het praten was, maar zo gauw hij over het strafhof begon, was er wel applaus van iedereen die daar zat. Nou ja, dat was dus een klein clubje mensen, maar
5: ja.
7: Wie er waren, die gingen los op in een applaus. Hey, we komen aan het einde van het eerste deel van Studio Den Haag, op de radio in elk geval, in de podcast krijg je hier ook reclame trouwens. Dus we gaan zo meteen verder met het tweede deel van Studio Den Haag, nog weer met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark. Heb ik jullie aan het begin netjes voorgesteld?
5: Weet ik niet.
7: Ik weet het ook niet meer.
5: Het nu.
6: Weet het wel nu. Wie we zijn.
7: Precies, ja. En anders is dat vast team wat hier elke week zit. Dus over een paar minuten zijn we weer bij je terug.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag, tweede deel op de radio met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark en wij nemen een interessante week door. Dat is eigenlijk wel wat tot nu toe, hè, het debat met Van Weel. We hebben net Jette even besproken bij de Verenigde Naties. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we nog steeds niet precies weten hoe Prinsjesdag afloopt.
5: Nee.
4: Terwijl, hoeveel weken geleden is dat?
5: Een week.
4: Ja. Het voelt echt als veel langer. Ja. Maar ik bedoel, er zijn plannen gepresenteerd. Er zou onderhandeld worden. Jullie zeiden ook dit weekend al, vorige week in de podcast. Is dat gebeurd eigenlijk? Is er afgelopen weekend onderhandeld over begroting met Pro of met Ja 21 of met al die andere partijen behalve BBB die niet zouden worden uitgenodigd?
6: Nee.
4: Nu niet zouden worden uitgenodigd, misschien later.
6: Nee, er is niet onderhandeld, in ieder geval niet met de oppositie. En ook niet formeel.
4: En dat kon ook niet, want de coalitie was het nog steeds niet met elkaar eens, denk ik dan.
6: Ja, en daarvan begrijpen we wel dat zij dinsdag bij elkaar hebben gezeten voordat iedereen naar de VN vertrok.
5: Maandagavond en dinsdag hebben ze bij elkaar gezeten.
6: Ja.
4: En zijn
6: ja.
4: ze eruit? Ik bedoel, weten nee. ze nu wat ze willen?
6: Nee, er is wel onderling nog veel gebeld, ook deze week. Maar voor wat wij ervan begrijpen, zijn de rijen nog niet gesloten.
5: Nou, er is wel een algehele wens. Daar heeft de VVD zich nu ook bij aangesloten om het alsnog over beide flanken te doen. Dus een breed akkoord, dat blijft bij zowel het CDA en VVD als D66 blijft dat de grote wens. Alleen is de hoeveel rechts wil je er dan bij hebben? En kan je daarbij krijgen? Want D66, maar ook het CDA, geloven niet meer in BBB. En BBB is kan belangrijk zijn op het moment dat je over rechts wil in de Eerste Kamer.
4: Ja.
5: En dit is
4: en
5: ook
4: dat
5: belangrijk
4: heeft te maken met die motie van wantrouwen onder andere. Maar sowieso lagen die nog niet heel erg in dezelfde richting.
5: Nee, en het heeft ook te maken met hoe er naar de Eerste Kamerfractie wordt gekeken van BBB. Dat wordt namelijk gezien als loszand. En ze zijn er niet zeker van dat als op het moment dat iets in stemming wordt gebracht, dat de BBB-fractie op het moment dat de leiding, dus Henk Vermeer, in de Tweede Kamer zegt, we nemen de afslag links of rechts, dat de fractie in de Senaat hen gaat volgen. Maar er gebeurt wel iets interessants. Want bij de VVD hebben ze zoiets van, dat is positief dat dat zo is. Hè? Want dat betekent dus ook dat op het moment dat bijvoorbeeld Henk Vermeer zegt, ja, we gaan ergens tegenstemmen, neem het belastingplan vanwege de stikstofplannen die niet aangepakt worden, dat je in de Eerste Kamer nog senatoren kan hebben die denken, ja, maar dat vinden wij gewoon een te grote maatregel, ja, te heftig om dat te doen. Dus dat je dan nog BBB'ers meekrijgt. Maar er zit ook een denkfout in mijn ogen, want op het moment dat een rechtse partij, en je wil een rechtse partij daarbij hebben, dat zij loszand zijn, als ze niet rechts zijn, dan zijn ze waarschijnlijk links. En, ja, want,
4: of een middenpartij.
5: Of midden. Maar als jij ze specifiek op rechts erbij wil hebben, dus ik hoorde Raymond Mens bijvoorbeeld in de Spindokter zeggen van ja, het is een voordeel, want ze kunnen wel eens verdeeld gaan stemmen. En dan kan je nog wel eens een stem tegen de wil van Henk Vermeer hebben. Van, ja, maar dat klopt dus niet helemaal. Want als Henk Vermeer namelijk zegt van ja, we gaan wel mee met een rechtse deal, en je krijgt dan senatoren die zich niet gecommitteerd voelen aan Henk Vermeer, of in ieder geval zijn wil, en midden of links gaan stemmen, dan ben je nog steeds niet zeker van ze. Dus die vlieger gaat gewoon niet op.
4: Ja, maar klopt eigenlijk dat beeld, wat dus kennelijk dan ontstaat, dat de senaatsfractie van BBB loszand is? Ik bedoel, is dat terecht om dat te zeggen? Er zijn heel veel mensen afgevallen, dat snap ik. Die zijn voor zichzelf als eenling doorgegaan. Maar, of overstap naar D66, opmerkelijk. Maar is dat misschien niet, zijn al die dingen die af moesten brokkelen inmiddels al niet afgebrokkeld, en is de rest nu gewoon
5: BBB? Nou, er wordt gekeken naar de stemming over de asielmaatregelen, en daar heeft de BBB niet met de fractie gelijk gestemd op alle wetsvoorstellen. Dus ja, daardoor is die angst ontstaan van ja,
4: het zijn eigenwijze mensen.
5: Het zijn eigenwijze mensen.
6: Een ander onderwerp, volgens mij ook nog op het idee van de homogenezingtherapieën.
5: Ja. Zou kunnen.
6: Waren er ook weer andere stemmen?
5: Ja.
4: Oké, dus het is niet helemaal onterecht dat je de BBB. Ja en dat je niet weet wat je aan zet.
5: Ja, en daardoor zijn ze er nog steeds niet uit. He, ze weten wel van we willen zowel links als rechts erbij hebben. Maar de vraag wat is rechts is nog niet beantwoord.
4: Wanneer nemen we genoeg links en rechts wil hebben, dan heb je met BBB zit je altijd goed.
5: Nou ja, maar als BBB er niet bij zit.
6: Ook nog, we zijn helemaal niet meer zo heel ver verwijderd van de provinciale statenverkiezingen. Waar we ook weer een hele hershuffle zullen zien. En die wat nu zetels zijn voor BBB, kunnen zomaar straks zetels zijn voor Forum voor Democratie of een andere rechtse partij. Dus ja, het is ook allemaal heel erg tijdelijk in aard. Dus je kan nu heel erg op Henk Vermeer gaan leunen. Ja,
4: maar je gaat toch niet wachten met de begroting voor januari tot de verkiezingen in maart zijn geweest en daarna de nieuwe Senaat ergens in april of mei of zo dan van start gaat.
6: Nee, maar
4: dan
6: we zeggen
4: je,
6: nu
4: maandenlang heb je geen begroting.
6: Nee, maar we zeggen nu de hele tijd BBB, want dat is cruciaal voor die route over rechts.
4: Ja, dat is het ook in de komende maanden.
6: Komende maanden. Ja, maar op een gegeven moment moet je ook langer vooruitkijken.
4: Ja, daarom willen ze zich misschien ook niet vastleggen. Dat mailde ook iemand, studio daarna het BNR.nl. Die zei, dat is toch een deel van het probleem. Dat de coalitie niet weet wat straks de meerderheid gaat worden, waar ze straks rekening mee moeten houden in de Eerste Kamer. Dus dat je nu niet links of rechts wil kiezen, want ja, je weet niet wat je straks tegenover je hebt.
5: Nou ja, dan is het ook, hoe groot is de deal? Is dit een allesomvattende deal over meerdere jaren? Of wordt er een deal voor een jaar gesloten met een brede coalitie? Daar moeten ze nog uitkomen. En dan de vraag over wanneer is rechts genoeg? Dus je gaat met pro zitten. Maar is het dan voor de VVD denkbaar dat BBB daar niet bij komt? En dat je het alleen doet met SGP en de ChristenUnie? Want heb je dan wel echt een middendeal? Of heb je dan een deal door het midden die naar links helpt?
4: Ja, de ChristenUnie is toch niet per se een hele
5: nee, de SGP
4: partij.
5: Heb je dan, daarom, maar je hebt de SGP. Maar dit is even een voorbeeld die ik zo geschetst kreeg.
4: Nee, maar als je rechts met de ChristenUnie probeert te organiseren, dat is moeilijk, want het is een conservatieve, maar een middenpartij.
5: Dus JA21 kan je er
4: soms wel links.
5: Dus je pakt JA21 SGP, ik vergat net JA21 te zeggen, en de ChristenUnie erbij. Is dat genoeg? Is het dan rechts genoeg? Nou, daar moeten ze met elkaar nog uitkomen. Want bij het CDA en bij D66, ja, voor hen een route over helemaal rechts is uitgesloten. Wat het voordeel is van de VVD, de VVD ziet wel iets in, we rommelen wel aan met de losse begrotingen. We kijken wel of we die begrotingen los er doorheen kunnen krijgen. Dat brengt hem in een gunstige positie. Want zij hebben daardoor meer tijd. En waar D66 en het CDA onder tijdsdruk staan, want zij willen zo snel mogelijk een deal sluiten. Heeft de VVD dat niet? Omdat de VVD daadwerkelijk geen moeite heeft met gewoon maar aankijken of die begrotingen en het belastingplan er los doorheen komen. Mm-hmm. Waardoor de druk weer bij het CDA en D66 ligt. Zij moeten eigenlijk de opening gaan bieden en misschien ook wel ruimte weer gaan geven aan de VVD. Dus waar de VVD aan de ene kant verzwakt is door de positie van de BBB, worden ze aan de andere kant weer versterkt doordat de tijdsdruk bij hen minder groot is.
7: Ja, en is het, zal ik te denken, ook niet veel democratischer om het per onderwerp gewoon te kiezen? Je zegt, nou, soms is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor een strenger asielbeleid. Soms is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor lagere belastingen. Soms is er voor hogere belasting op vermogens en op bedrijven. Daar is misschien ook wel een meerderheid voor. Dat is niet allemaal VVD, dat is niet allemaal D66, maar dat is wel waar meerderheden voor zijn.
5: En wat ze bij zowel Pro als JA21 zeggen, bij JA21 zeggen ze, ja, dat kan wel, maar er is een groot obstakel, en dat is voor Pro het absolute obstakel, dat is het belastingplan. Want ze zeggen, het belastingplan kan je niet, wat ons betreft, door het midden doen. Dat moet over links of dat moet over rechts. En als je daar een richting hebt gekozen, heeft dat gevolgen voor alle andere begrotingen. Dus wat zegt Pro? Als het belastingplan ons niet zint, en er wordt de rijken, de mensen met vermogen, de grote bedrijven, worden niet zwaarder belast, ja, dan kunnen wij automatisch ook niet instemmen met een andere begroting die natuurlijk voor ligt en heel prominent is, sociale zaken en werkgelegenheid. Want daar kloppen de plaatjes dan niet voor ons.
6: Nee, je kan je geld maar één keer uitgeven.
5: Ja, en wat dat betreft zeggen ze, als dat belastingplan ons niet zint, bij Pro in ieder geval, ja, dan zien wij niet in waarom we nog met andere begrotingen wel mee zouden kunnen gaan stemmen. Want ja, het fundament klopt dan niet.
7: En toch hoop je natuurlijk dat op het moment dat er een goed plan is, dat ze daarvoor gaan stemmen.
5: Ja.
7: Toch? Dit is een goed plan, maar het komt van de verkeerde coalitie. Nee, dan zijn we tegen. Dat van partijen die zichzelf constructief vinden, zoals JA21 en Pro, die moeten uiteindelijk zwichten voor de kwaliteit van het voorstel.
5: Maar dan krijgt de VVD gelijk.
7: Ja. Daarom. Ja. En wat ik zei, ik denk dat het uiteindelijk misschien zelfs wel democratischer is als je altijd met een meerderheid in de Kamers rekening moet houden.
5: Ja, maar
7: wat er nu gebeurt is dat er dingen aan elkaar geplakt worden en zeggen, ik wil hier wel steun geven, maar dan moet jij mij dat geven. En dat andere, daar is geen meerderheid voor. Dus dan haalt iemand iets binnen waar geen meerderheid voor is. Wat heel fijn is voor een partij misschien, maar niet per se heel democratisch als je dingen aan elkaar plakt.
5: Maar let op, het belastingplan gaat er eigenlijk alleen maar doorheen als Pro meedoet. Ik zie echt geen andere mogelijkheid meer om dat belastingplan er doorheen te krijgen. Want met BBB gaat het sowieso niet gebeuren. Mm-hmm. Want BBB vraagt eigenlijk wel hetzelfde wat Pro ook doet. Pro zegt het over het zwaarder belasten van mensen. BBB over het stikstofplan. Maar je moet naar mijn wens luisteren, want anders doe ik niet meer mee. En BBB, de eis, het stikstofplan afzwakken, daar gaan ze niet aan meedoen. Dus BBB valt er gewoon af.
7: Ja.
5: Het belastingplan, als Pro daar niet in meestemt, dan heeft het belastingplan geen meerderheid. Dan komt dat niet door de Kamers. En dan zegt Pro, en daar hebben ze volgens mij gelijk in, dan is er geen bestaansrecht meer voor het kabinet. In ieder geval voor de plannen zoals ze gemaakt zijn. Op het moment dat de belastingplan er niet ligt. Ja, dan zit je in zo'n ongelooflijk lastige situatie. Kom daar maar met elkaar uit. En Pro, op het moment dat ze het belastingplan gaan redden, dan gaan ze op andere begrotingen eisen stellen. Dat heeft de plaats ook al gezegd. Dan willen ze iets terug hebben.
7: Ja. Ik
5: dus
7: snap
5: dan kom
7: dat.
5: Je toch richting een allesomvattende deal met Pro.
7: Ja. Nou ja, we kunnen alleen maar zeggen, wordt vervolgd.
5: Nee, want ik heb nog één opmerking.
7: Oh.
5: Vorige week zei ik, de oplossing is, box 3 geef je aan rechts. Ja. De tabellen op sociale zekerheid, wat betreft de ombuigingen of de hervormingen of de bezuinigingen, die hou je uit de meerjarenbegroting en daarna ga je verder kijken. Toen was van jou de vraag terecht, maar hoe ga je dat dan betalen? Toen zei ik, ja, dat is mijn probleem niet. Ik had Martine Wolzak van het FD erover, die zei precies hetzelfde. Ja, maar Leendert, dat is toch onbetaalbaar? Maar ik heb het wel even bij de coalitiepartijen voorgelegd. En dan wordt het niet als een heel gek idee wordt het beschouwd, maar of het wel of niet betaalbaar is, daar wordt wel anders over gedacht. Over box 3 bijvoorbeeld, D66 en de VVD zeggen daar, nou, daar komen we wel uit. Het CDA vindt dat al lastiger om eruit te komen. Van gaat dat wel lukken? Dat wordt wel echt wel een hele kluif om dat te doen. En op de sociale zekerheid, van ja, waar gaan we dat geld dan vandaan halen? Maar Martine zei ook terecht, Martine Wolzak, dus van het FD, Uiteindelijk draait alles om de defensieuitgaven. En die bom ligt nu op tafel. En nu ga ik mijn flauwe vergelijking maken.
6: Oké, hit me.
7: Die heb je al een paar keer gemaakt van de week, kennelijk.
5: Nee, ik had al met Sophia daarover. Maar als wij thuis een nieuwe auto willen, en we hebben het geld er niet voor, dan kunnen we 3 dingen doen. Kunnen we geld lenen. We kunnen meer geld binnenhalen. En een van ons 2 kan meer verwerken. Mijn vrouw, ik werk 5 dagen, mijn vrouw 4. Dus ik zou kunnen zeggen, ga jij nog een dagje extra werken. Of we kunnen minder geld gaan uitgeven. Dus mijn vrouw kan tegen mij zeggen, stop jij even met al je hobby's. Die allemaal geld kosten. Als ik zeg, ja, ik ga niet stoppen met mijn hobby's. En mijn vrouw zegt, ik ga niet meer werken. En we zijn het allebei over eens dat we niet extra willen lenen. Dan komt die auto er niet. En dat is eigenlijk ook met die defensieuitgaven. De uiterste consequentie hiervan is, als niemand die rekening voor defensie wil oppakken, dan moet je toch echt naar die defensieuitgaven gaan kijken. Niemand praat daarover in Den Haag. Maar dat is wel de verantwoordelijkheid van de Kamer breed. De Kamer breed heeft gezegd, wij gaan meer geld aan defensie uitgeven. Als ze nu met z'n allen er niet uitkomen om dat te betalen, dan is de uiterste consequentie dat je defensie niet meer kan betalen. Dat is het logische gevolg. Alleen, ja, dat wil niemand.
6: Maar dat dan, om er even op door te borduren, dat kan ook simpelweg niet. Want wij hebben, om even in de auto te blijven, wij hebben met onze buren afgesproken, we gaan allemaal 3,5 auto kopen. Als je dat niet doet, dan ben je gewoon het sukkeltje van de klas. En we hebben ook al beloofd en een deel van de aanbetaling al gedaan, wij gaan gewoon door met die auto. Dus noodgedwongen, of je nou wil of niet, je kan niet opeens terug.
5: Nou ja, dat kan wel. Dan moet je naar je buren gaan en moet je zeggen van, nou, wij zijn onbetrouwbaar en wij hebben het allemaal niet rond. Ik weet dat het niet gaat gebeuren. Maar dat is wel de uiterste consequentie. En uiteindelijk kan het gewoon. En de Algemene Rekenkamer, als je vandaag van de week kwamen visie op de gepresenteerde begrotingen. Kunnen we het geld volgen? Wordt het doelmatig uitgegeven? Nou, ik weet de meeste mensen wel weten wat de Rekenkamer doet. Maar daarbij zeggen ze ook over het geld voor defensie. En wij maken ons wel zorgen of dat wel uitgegeven kan worden. Of dat doelmatig uitgegeven kan worden. Ja, of we niet veel gaan betalen voor hetgene wat we bestellen. Mm-hmm. Omdat de hele wereld aan het bestellen is. En misschien blijft daar wel geld over. Nou, het is een discussie die weer herstart moet worden. Want de vraag is wel, naar de auto, wilt u die auto wel echt als u hem niet wil betalen? Wilt u defensieuitgaven wel echt als u ze niet wil betalen? En het antwoord is nu nee. Ja, je zit me vooral ongeloof aan te kijken.
7: Nee.
5: Dat is toch een beetje mijn.
7: Het is een mooie vierde optie naast de 3 standaard opties die we altijd hebben.
5: Ja.
7: En waar je nu defensie hebt gezegd, kan je natuurlijk ook zeggen, we stoppen helemaal met onderhoud aan wegen. We stoppen helemaal met alle medische zorg. Nou ja, op allerlei plekken kan je natuurlijk het geld weghalen.
5: Ze willen voor een deel stoppen met het ambtenarenapparaat. Wat
7: ja,
5: heel flauw
7: komen bij de Rekenkamer.
5: Want de Rekenkamer zegt ook 3,4 miljard bezuinigen op de overheid, onder andere op het ambtenarenapparaat.
7: Het Centraal Planbureau neemt dat nooit serieus als je dat in je begroting schrijft.
5: Nee, die hebben altijd
7: want
5: kritiek
7: daarop.
5: Want
7: dat kan helemaal niet.
5: Nee, en nu blijkt ook dat niet alleen bij de kerndepartementen, omdat er steeds meer ambtenaren ingehuurd worden om beleid uit te voeren. Niet uit te voeren, om beleid te maken. Maar er zijn ook ambtenaren nodig om het uit te voeren. Maar de beleidmakers, dat moesten er minder worden. Maar ook het uitvoerend personeel zou moeten krimpen. Nou, ga dat maar eens doen met je energietransitie en al je wensen die je hebt. En de Rekenkamer zegt ervan, dat kan eigenlijk niet. Niet op het moment dat je niet weet op welke manier je dat wil gaan doen en hoe je dat wil gaan invullen. En op het moment dat we meer willen en daar ook meer regels bij komen en het ingewikkelder wordt, dan heb je meer ambtenaren nodig. Dus je zal keuzes moeten maken, ook hier weer. Je zal keuzes moeten maken, want anders gaat het gewoon niet lukken.
6: Ja, dan hadden we ook
7: nog. Ik kijk even naar jou voor de oplossing.
6: De oplossing heb ik niet. Hadden we ook nog door deze week dat we natuurlijk was berekenen, nou ja, wat doet het nou precies met de WW? Want dat zegt het kabinet, we moeten die WW en de WIA moeten we hervormen. Hebben ze nu uitgezocht, blijkt, levert uiteindelijk maar 8000 banen op.
5: Wat CPB gedaan, hè?
6: CPB, ja. Nogmaals, ja. 8000 banen zou je kunnen zeggen, ja, dat is verwaarloosbaar.
7: Voor de heftigheid van de ingreep. Die zegt, we gaan niet 2 jaar, maar 1 jaar helpen.
6: Ja, dat raakt natuurlijk een hoop mensen. Zeker mensen die al die al wat ouder zijn dan al heel erg lang hebben gewerkt. Maar het levert het kabinet natuurlijk gewoon een hoop geld op. En dat is ook het argument van de oppositie. Dat zij zeggen, ja, of vooral links in ieder geval. Dat zij zeggen, het gaat hier niet echt om het hervormen van die WW.
7: Nee, je zijn maar gewoon waar kunnen graaien in de kassa.
6: Ja, waar kunnen wij dan het geld vandaan halen?
5: Nou, dat is wel een goeie dat je dat zegt. De drie decentralisaties. Jeugdzorg is daar het beste voorbeeld van. Jeugdzorg ging van de provincie in 2015 naar de gemeente toe. En iedereen wist, dit is een ordinaire bezuiniging. Maar ook iedereen was het ermee eens dat er wat moest gebeuren in de jeugdzorg. En ik volgde toen de politiek in Leiden toen dat gebeurde. Daar zat een wethouder van de SP, Roos van Gelderen. En zij erkende, we moeten wat aan de jeugdzorg doen en jeugdzorg dichter bij huis organiseren, dus vanuit de gemeente. Ja, dat vind ik een goed idee. Maar dan moeten we wel genoeg geld daarvoor hebben. En dat hebben we, dat krijgen we niet vanuit het Rijk. En dat hebben we nu dus, 11 jaar later, zien we de problematiek in de jeugdzorg en wat dat gedaan heeft. WMO, eenzelfde verhaaltje, de decentralisatie daarvan. Dichter bij huis moest georganiseerd worden. We hebben nu heel veel zorgbureautjes. Er wordt ongelooflijk veel fraude gepleegd in de zorg. En het is er niet beter op geworden. En als je begint met een bezuiniging om te gaan hervormen, want daar wil ik naartoe, dan is de verkeerde volgorde. Dat heeft.
7: Ja, maar dat is wel wat dit kabinet aan het doen is.
5: Ja, maar daar hebben ze niet geleerd van wat er gebeurd is in de jeugdzorg en wat er gebeurd is met de WMO.
6: Ja, dat zegt Mirjam Bikker, zegt dat ook steeds in debatten. Ze maakt ook de vergelijking met de jeugdzorg van, Laten we nou niet twee keer dezelfde fout maken.
7: Maar dat gaan we wel doen. Want dat is namelijk het staat in het regeerakkoord of in het coalitieakkoord. En dat is heilig.
6: Nou, niks in het regeerakkoord staat natuurlijk vast, hè, in het minderheidskabinet.
7: Nou, maar dat is wel iets waar de coalitiepartijen niet van af gaan wijken.
6: Dat denk
7: hebben ze
6: ik
7: meer dan eens zo bij de voorbij. Letterlijk zo gezegd.
6: Dat denk ik ook. Ja, maar daarom is het ook zo lastig nu met de polder.
7: Ja.
6: Ja.
7: Daarom zit er geen beweging in. Zitten we helemaal vast? Of komt dit de komende, want de begrotingen die gaan de komende, nee, ik moet anders zeggen. Volgende week is dan de algemene financiële beschouwingen.
6: Ja,
7: dat is
6: voor
7: het moment
6: de planning,
7: dat ze over alle, zeg maar, hetzelfde, het is algemene beschouwingen, maar dan puur gericht op de financiering. Daar zal box 3 heel veel in zitten, denk ik. En daarna heb je nog per begroting per ministerie. Hebben we nog genoeg tijd? Ja, dat is een van de begrotingen.
5: Ja,
7: denk
5: maar
7: ik
5: die moet wel als eerste afgerond worden.
6: Ja, dat wordt in oktober behandeld. En dan moet door de tweede
5: 12 november toch, geloof ik, over gestemd worden.
6: Ja, uiterlijk.
7: Maar kijken wij nu naar dat we tegen de muur aanrijden? Of kijken we nu naar dat het uiteindelijk toch gewoon, dat we netjes in de vangrail worden opgevangen?
6: Nou ja, ze gaan eigenlijk weer gewoon van voor af aan opnieuw beginnen. Daar gaan we opnieuw naar kijken.
5: Ja,
6: vandaag is het vrijdag.
5: Ja.
6: En ik, van wat ik begrijp, zijn er geen formele uitnodigingen gestuurd, maar is er wel bij de oppositiepartijen gepolst van, nou, wanneer kunnen jullie? Vandaag moet Heijnen naar de grote lancering van het Nationaal Investeringsfonds. Morgen zaterdag kan er worden gepraat. En dan op zondag hebben we twee dingen. Het congres van D66. En ja, 21 hebben zich natuurlijk gekoppeld aan de SGP. Dus daar zeggen ze al, wij hebben zondagsrust.
5: Ja.
6: De zondag valt wel af. Maar het kan vanaf dit weekend dus wel weer gaan opstarten.
7: Het kan weer in beweging gaan komen. Nou, dat vind ik fijne opgewekte woorden aan het einde van deze podcast op de radio.
5: Nog één opgewekte
7: woord? Nee, want we zijn door de tijd heen. Op de radio.
5: Op de radio,
7: In de podcast, Leendert, mag je nog helemaal losgaan. Dus pak je podcast-app er even bij, zoek naar Studio Den Haag, abonneer je meteen even. Dan krijg je daar de opmerking die Leendert nog wilde toevoegen. En Sofia heeft ook nog hele mooie verhalen. En ik ben Mark, we gaan daar gewoon lekker verder. En anders, tot volgende week op de radio.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen. Maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan het weer van Weer Online. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt
5: en of waarom?
6: In de BNR-app
7: kun je ook luisteren naar onze podcast.
8: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Bedrijvenpanel.
11: Vanaf zondag moeten bedrijven hun duurzaamheidsclaims beter kunnen onderbouwen, zelfs bewijzen. En Hives is terug van weg geweest. Ik bespreek het in het bedrijvenpanel. Leen Zevenberg is hier, serieondernemer, onder andere oprichter van B Corp Europe. En walnotenboer Geert-Jan Smits is er ook, ondernemer, investeerder en verbonden aan de Startup Scorecard. Welkom, leden van het panel.
12: Ja, goedemorgen.
11: En allereerst maar eventjes uit persoonlijke interesse. De vorige keer, Geert-Jan, dat jij hier was, stond je op het punt om een AI-bedrijf te lanceren. En dat wil zeggen een bedrijf dat volledig in handen zou zijn van AI. Je was van plan om er maximaal 4 uur per week mee bezig te zijn en wel een paar ton aan omzet te realiseren. Het product wilde je nog niet onthullen. Wat is het geworden?
13: Het product is een mechanische focus timer geworden.
11: Een mechanische focus timer? Nou, meer toelichting hebben we niet nodig. Nee.
12: Dat is duidelijk.
13: Om je te helpen om wat van die mobiele telefoon af te blijven. Die afleiding die je continu hebt. Gewoon een ouderwetse, noem het een kookwekker, waarmee je rust kan pakken, je tijd terug kan nemen.
11: En hoe gaat het ondertussen met jouw voornemen om daar en rijk van te worden, maar geen tijd aan te besteden?
13: Ja, beide niet gelukt. Nee, we besteden op dit moment ongeveer 4 uur per dag, 7 dagen per week aan, denk ik.
11: 4 uur per dag in plaats van 4 uur per week?
13: Ja, en dan 7 dagen. Maar we hebben wel heel veel lol. We leren veel, we doen veel. Ja. Bijna te veel, waardoor we ook een AI-collega hebben gecreëerd die het werk een beetje van ons kan overnemen. Mira is dat. Dat is een co-founder geworden.
11: Die is er later bij gekomen. Op jullie verzoek, ja. Op jullie creatie.
13: Ja, een dame met een gemengde achtergrond. Om het een beetje woke te houden. En ze doet goed haar best.
11: Leen, wat vind jij van dit soort ontwikkelingen? Bewezen ondernemers die zeggen, ik ga toch eens kijken wat AI voor me kan betekenen. En ik geef eigenlijk de regie uit handen. Want van prijsstelling tot product, tot hoe het allemaal gemaakt wordt, dat komt uit de koker van AI.
12: Ja, ik ben benieuwd. Het is een een beetje following gedrag, vind ik. Een beetje, het is leuk, het is verslavend, ben ik met je eens. Maar